0: treffen. Wat niet altijd lukt, maar vaak ook wel.
1: Wij zien dat je er zoveel afvuurt.
2: Ja. Ja, maar we bespreken vaak die lijstjes, beginnen we dan mee in de dagelijkse updates. Dan valt me natuurlijk altijd op hoe ontzettend veel van die drones uit de lucht weten schieten. Dus dan komen er 600, dan weten ze er 590 af te knallen. Ja. Die kruisvluchtwapens, die weten ze vaak ook allemaal te raken. Ja. Maar die ballistische raketten dan niet.
0: De kruisvluchtwapens zijn eigenlijk... Je zegt het goed, het zijn kruisvluchtwapens. Ze worden vaak kruisraketten genoemd, dat zijn het niet. Het zijn eigenlijk kleine straalvliegtuigjes. En die vliegen dus in horizontale vlucht, net zoals een straalvliegtuig, een jachtvliegtuig.
3: Die kun je pakken.
0: En die kun je pakken. Die kun je bijvoorbeeld met een F-16 goed pakken. Ja. Dus daar zijn ze vrij succesvol in. Het grootste probleem, zeker in combinatie met die enorme massa aan drones, zijn de ballistische raketten die altijd met een hypersonische snelheid naar beneden komen in de eindfase van hun vlucht. En dat is sneller dan Mach 5. 5 keer de snelheid van het geluid.
3: Ja. Hoeveel hebben de Russen daar nog van die ballistische?
0: Dat weten we niet precies. Ik verwacht eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel. Want je zag eigenlijk, aan het begin van de oorlog was de massa vooral ballistische raketten en kruisluchtwapens. En dat werd langzamerhand verschoven dat naar drones. Drones begonnen de massa uit te maken. En die kruisluchtwapens en die ballistische raketten, een tiental, 70 tijdens de laatste aanval. Dus dat is niet zo veel. En dat kan erop duiden inderdaad dat ze er niet zoveel meer van hebben.
1: Maar waar praat je dan over? Praat je dan over die Oresnik? Waar we het iedere keer over hebben, dan supersonische wapens, ontzettend eng allemaal. Waar praat je dan over?
0: Je praat in feite over tactische wapens. Dus over kortere afstandswapens die een bereik hebben tot 500 kilometer. Alles wat meer dan 500 kilometer kan bereiken, zeg maar, dat noemen we middellange afstand. En daar valt de Oresnik onder. Die kan maximaal 5000 kilometer halen. En dat is behoorlijk.
1: En dan praat je over die roemruchte Iskanders.
0: De Iskander is ook in feite...
1: Dat soort gedoe.
0: Ja, maar dat is nog steeds korte afstand. Ja. Die halen, ik zei net 500 kilometer, het gaat 1500 kilometer. Ja. Dus alles tot 1500 kilometer noem je korte afstand.
2: Ja. Je hebt dus nu veel van die grotere aanvallen. Lijkt ook een beetje een verband te zijn, denk ik, als de Russen het slechter doen aan het front, dan reageren ze het een beetje af op de steden. Rob, jij zat in een van die steden een beetje aan de ontvangende kant, laatst van dit soort aanvallen.
1: Ja.
2: Wat zeiden de Oekraïners daar zelf van? Van die grote aanvallen en die ballistische raketten?
1: Nou, ze zijn er wel erg bang voor. Vooral over die, wat zij dan die hypersonische of supersonische of wat dan ook raketten noemen, die Oresniks. Daar zijn ze echt wel heel erg bang voor. En zij vrezen toch wel dat er meer van die andere raketten die we net hebben genoemd, die Iskanders en die Kinzhals, dat er daar nog voldoende voor zijn om met name de Patriot luchtafweer het leven zuur te maken. Want het grote probleem zit volgens mij echt in het aantal onderscheppingsraketten van de Patriot.
2: Ja, daar zit denk ik het, van
1: daar
2: Zelensky,
1: denk het grote probleem in. En wat je ook heel goed ziet, en wat je noemde net dat... Want je liet net dat luchtalarm horen. In die app daar zit ook een kaartje waar dan de ellende gaat plaatsvinden. En wat je ziet is dat de ellende steeds meer plaatsvindt ook in het noorden. De noordelijke oblasten, provincies, die worden steeds vaker getroffen. En we weten dat daar echt een gigantisch probleem is met betrekking tot de luchtverdediging.
2: Ja. Die Patriot, dat weten we, dat is een probleem. Er zijn gewoon te weinig raketten voor. En is dat nou echt het enige ding dat werkt?
0: Wat ze op dit moment hebben, eigenlijk wel. Je hebt daarnaast nog de Duitse IRIS-T en de Frans-Italiaanse SAM-PT. Ja. Die komen in de buurt, maar zijn niet zo goed als de Patriot. En
2: waarom
0: de Patriot-capaciteit, of de kwaliteit van de Patriot, is voor een belangrijk deel de radar, de computer, zeg maar, die een enorme hoeveelheid data aan kan en dus ook doelen kan volgen. Ja. Maar daarnaast de PAC-3-raket. En de PAC-3-raket is een speciale raket voor Patriot ontwikkeld, die in feite een botsing met de inkomende raket teweeg brengt. Dus heel nauwkeurig moet worden gestuurd. Kost heel veel computercapaciteit. En waarvan het Patriot-systeem zelf altijd twee raketten afvuurt om er zeker van te zijn dat het doel geraakt wordt. Ja, en als je dan veel ballistische aanvallen krijgt, dan vlieg je dus snel door die PAC-3 voorraad heen. Nee. En ik denk dat dat de grote uitdaging is.
1: Ja, exact. En dat komt ook door de Iran-oorlog. Ja. Er zijn een hele hoop van die dingen afgeschoten, waardoor de Oekraïners nu met tekorten zitten. En dat hoor je ook wel in Oekraïne, hoor. Dat echt wordt gezegd. En bovendien, je ziet dus nu ook dat Oekraïne bezig is om zelf dat soort systemen te ontwikkelen, voor wat het waard is. Dus net, volgens mij, is het een paar dagen geleden geweest, zo'n onderscheppingsraket gelanceerd op Firepoint. Dat is een droomfabrikant en een raketfabrikant in Oekraïne. Nogal succesvol op dit ogenblik. Er wordt nu ook samenwerking gezocht met Europese partners om dat hele systeem verder te ontwikkelen. Het gaat wel heel hard, moet ik zeggen. Het moet ook goedkoop. Want als ik één ding heb geleerd in Oekraïne, dat is geld, geld, geld. Dat wisten ze natuurlijk al. En snel, snel, snel. En die twee moeten samen gaan. En het moet ook goedkoop zijn. Het moet ook betaalbaar zijn. Want je kunt dus niet bezig blijven met het afvuren van twee Patriot-raketten tegelijkertijd. Het is gewoon veel te duur. Wat kost die dingen? 4 miljoen of zo?
0: Ja, die kosten 4 miljoen inderdaad. Nou, dus ongeveer. Ja.
1: Dus dan vuur je dus even voor 8 miljoen af.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En dat kan niet meer.
3: Dus het tekort aan PAC-2, er zijn ook heel weinig Europese.
0: PAC-3, hè? Daarnaast heb je PAC-2, inderdaad. Dat is een raket die een beperkte capaciteit heeft tegen ballistische wapens. En vooral bedoeld is eigenlijk tegen vliegtuigen. En het verschil zit hem in de wijze van onderschepping. Die PAC-3 die botst dus echt met het wapen. Er zit eigenlijk geen explosief in. Nee. Dus het wapen wordt vernietigd door de kinetische energie. En dan vernietigt hij ook de bom. Dat is heel belangrijk. Die bom wordt vernietigd aan boord. De PAC-2 die ontploft in de buurt van de vijandelijke raket. En dan kan het zijn dat die wordt neergeschoten, maar dat die bom nog intact op de grond komt en daar ontploft alsnog.
3: Nee.
0: En dat is het risico met de PAC-2.
1: Wat denk jij nou dat het doelwit te zijn van die Russische aanvallen? Wat willen ze nou eigenlijk echt?
0: Ja, dat vind ik heel lastig natuurlijk. Kijk, er vallen redelijk veel burgerslachtoffers en er worden ook veel burgerdoelen geraakt. Wat niet altijd duidelijk is, is of daar in de buurt een militair doel was, of een energiedoel, zeg maar. Of een ander vitaal infrastructuur element. Wat het werkelijke doel van de aanval is. Wat wel zo is, is dat de Russen weten dat hun wapens niet dezelfde nauwkeurigheid hebben als de meeste westerse wapens. En dat ze dat blijkbaar voor lief nemen. Want het is oorlog, er vallen toch doden, dus we gaan los. En ja, en dan krijg je dit soort dingen met die mindere nauwkeurigheid.
1: Nou, ik vind wel dat het behoorlijk nauwkeurig is. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat heel veel van die burgerdoelen die geraakt worden, dat dat in feite militaire doelen zijn die verstopt zijn in een burgerdoel. Dat is wel te doen gebruikelijk bij oorlogvoering om zoiets voor elkaar te krijgen. Nou goed, ik bedoel, de details heb ik daar ook niet van, maar dat wordt wel vaak aangenomen.
2: Dat bijvoorbeeld de yoghurtfabriek die gisteren is geraakt, dat misschien toch iets anders deed. Ik zie vooral veel beeld van wat toch appartementencomplexen lijken.
1: Dat is wel foutenboel, ja.
0: Dat is absoluut foutenboel. Kijk, en zo'n yoghurtfabriek, ja, oké. Misschien wordt daar ook nog iets anders gemaakt, ik weet het niet.
2: Hele gevaarlijke yoghurt.
0: Wat zeg je?
3: Links draaiende
2: NAVO-yoghurt.
0: Met schimmel, hè? Dus ja, je weet niet die schimmel.
2: Marcheert zo het moederland. Maar,
0: nee, dus dat is heel lastig. Kijk, laat ik zo zeggen, over het algemeen is bekend van Russische wapens dat ze minder nauwkeurig zijn dan de westerse wapens. En dat heeft alles met de verfijning van de elektronica te maken die in het Westen gewoon beter is.
3: Maar dan willen de Russen dus kennelijk de wil breken, hè, van de burgers.
1: Ja, maar dat werkt niet.
3: Maar dat werkt niet, want mensen gaan natuurlijk dan niet zeggen, nou, dan gaan we maar op onze rug liggen.
0: Nee, dat toont de geschiedenis ook aan. Ja. Ik bedoel, de Duitse blitz tegen Londen, zeg maar, heeft niet gewerkt. De Engelsen werden alleen maar vastberaden. Het Combined Bomber Offensive van de Britten en Amerikanen tegen Duitsland heeft ook niet gewerkt in feite. De Duitsers hebben zich niet overgegeven vanwege dat bomoffensief.
3: Exact.
0: Dus,
3: maar Poetin weet dat natuurlijk ook, hè? Dit is dus gewoon een wanhopige daad, dit.
0: Ja, ik weet niet of hij leest de geschiedenisboeken niet goed, zeg maar. Ik weet het niet. Maar er zijn nog steeds mensen die denken inderdaad dat als je het bombardementsoffensief maar heftig genoeg maakt, denk aan de Amerikanen met Trump en Netanyahu, zeg maar, die Iran proberen te bombarderen.
3: Is ook niet gelukt.
0: En
3: is
0: eigenlijk daar
1: geweldig boek
0: niks hebben bereikt.
1: Met de titel Bombing to Win.
0: Ja, voor Robert Pape.
1: Robert Pape is nooit gewend, nooit gelukt.
2: Maar is er nou dus echt geen korte termijn oplossing hiervoor? Of zou het kunnen verbeteren als Trump zijn avontuur in Iran eindigt, waardoor er wat meer Patriot-capaciteit vrijkomt?
0: Ja, maar er moet toch wel geproduceerd worden.
2: Ja.
0: En die productie, zeg maar, die is wel versneld. Er wordt in Duitsland gebouwd aan een Patriot-raketfabriek, zeg maar, om een eigen Europese productie op te zetten, die voor een belangrijk deel ook naar de Oekraïne moet gaan natuurlijk. Maar dat is niet zomaar even gepiept.
1: Nee.
0: Dus je zit eigenlijk met een periode waarin het zeer kritisch wordt voor Oekraïne.
1: En dat weet Poetin helaas ook.
0: Ja.
1: Dus als ik naar die cijfers kijk, dan PAC 2 en 3, waar we het net over hebben gehad. Het zou aan het eind van het jaar alles bij elkaar opgeteld kunnen lopen naar de 850 iets meer exemplaren. En dan moet dat oplopen in 2029 naar 1470 exemplaren. Dus om maar even aan te geven, dat lijkt veel, maar dat is natuurlijk niet zo heel veel. En dan hangt het er maar net vanaf hoeveel raketten de Russen kunnen afvuren. En dat aantal daar zit daarboven.
2: Ja, laten we zo even kijken naar onze eigen luchtverdediging hier in Europa.
4: BNR,
2: want daar was altijd het verhaal altijd van dat bepaalde niet op orde was. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Peter Weininga over de luchtverdediging. Dus van Europa, Peter, je ging al antwoorden dat hier niet op orde is.
0: Nee, het is nog steeds niet op orde. Nee. Kijk, er wordt wel geïnvesteerd. Er komen ook meer Patriot-systemen, ook voor Nederland. Maar het is nog steeds niet dekkend. De vraag is natuurlijk, wat verwacht je hier aan eventuele Russische aanvallen en dreigingen? Als je kijkt hoe we het de afgelopen jaren hebben gedaan, dan hebben we de luchtverdediging ontstellend teruggeschroefd van objectverdediging in Nederland. Bij elk vliegveld stonden raketsystemen, kanonsystemen, radargeleid. Nee. Dan had je nog de Patriot in Duitsland, zeg maar. Dat heeft men teruggeschroefd naar eigenlijk de luchtverdediging voor troepen die ontplooid zijn in een oorlogsgebied. Mm-hmm. Aan Nederland werd überhaupt niet gedacht. Mm-hmm. Nu is dat weer meer aan de orde van de dag. Er wordt nagedacht over allerlei vitale infrastructuur in Nederland, met name Rotterdam, maar ook andere zeehavens. Denk ook aan Pernis en dat soort elementen, energiecentrales. We hebben de dreiging met die drones gezien, waarbij, of dat nou deels gefantaseerde dreiging was of een echte dreiging, het werd wel heel duidelijk hoe kwetsbaar we zijn. Ja. En daar wordt nu wel in geïnvesteerd, ook in antidroonsystemen. Maar, ja.
1: Het gaat langzaam.
0: Het gaat langzaam, ja.
2: Maar vind ik wel een goede vraag van wat verwacht je dan eigenlijk? Ik denk dan eigenlijk van ja, als Rusland zo diep op NAVO-grondgebied met ballistische raketten gaat schieten, dan wordt het waarschijnlijk toch sowieso nucleair. Maakt het toch allemaal niet meer uit wat je aan luchtverdediging hebt?
0: Nou ja, het is de vraag of het nucleair wordt. Dat moet je natuurlijk even afwachten. Maar kijk, stel er ontstaat een conflict met Rusland. Dat wordt niet uitgevochten hier. Dat wordt uitgevochten in Oost-Europa. Ja. En als het goed is, blijft het daar ook. Hmm. Maar dat betekent wel dat er waarschijnlijk Amerikaanse of misschien Canadese of andere troepen via Rotterdam, Vlissingen, Eemshaven worden aangevoerd. Materieel wordt aangevoerd.
1: Ja, dat wordt beschoten.
0: En dat zijn dan eigenlijk legitieme doelen voor je tegenstander. Dat behoort tot de interdictie, zoals ze dat noemen, om aan te vallen. En dan kan het gewoon maar een conventionele raket zijn.
2: Dus ja, maar zou de reactie dan toch niet, dan neem ik aan dat de NAVO misschien wel om iets groters op Moskou te gooien.
1: Dan zijn we de drempel van artikel 5 al.
2: Ja, dat zit je al diep in de derde wereldoorlog.
0: We zijn dan al bezig. Dus ja, weet je.
1: Nee, maar je probeert tijdens een oorlog ook altijd escalatie enigszins te controleren. Want wat je dus niet wil is dat het inderdaad totaal escaleert naar een nucleaire uitwisseling. Ik bedoel, ja, dan kan je hier de tent wel sluiten. Dan hebben we geen land meer over. Dat is niet handig. Okay. Dus je probeert altijd, natuurlijk altijd ervoor te zorgen dat niet helemaal uit de klauwen loopt. Ook al ben je diep in oorlog. Maar er is maar één conclusie mogelijk volgens mij. Maar zeg het maar of ik gelijk heb. Als dit zo is, en je hebt onvoldoende luchtverdedigingscapaciteit en je kan het ook niet snel opbouwen, dan is er maar, ja, dan moet je dus raketten hebben om de raketten van de tegenstander te kunnen kapotmaken voordat ze kunnen afvuren. Dat is eigenlijk wat Oekraïne op dit ogenblik aan het proberen te doen is.
0: Dat betekent lanceerinstallaties aanvallen en vernietigen.
2: Ja, dus niet zozeer verdedigende raketsystemen, maar offensieve raketsystemen.
0: Het is een combinatie van. Je kunt het een niet zonder het ander doen, laat ik het zo maar zeggen. Om die aanval te kunnen uitvoeren, moet je zelf goed beschermd zijn natuurlijk. Dus
1: wat de Amerikanen ook gedaan hebben in Irak. Is trouwens niet helemaal goed gelukt Iran, sorry. Dat is trouwens niet helemaal goed gelukt, omdat ze toch een beetje te diep onder de grond zaten, een aantal van die installaties.
0: Ja.
5: En we hebben ook daar te weinig raketten voor om dat te doen.
1: Nou, helemaal niks, zou ik zo zeggen.
0: Maar om aanvallend bezig te zijn, ja, dat klopt. We hebben nu een raketsysteem gekocht van de Israëli's, notabene. En dat is in feite lange afstandsartillerie. Nou, dan praat je over 200 kilometer, misschien 300. Maar dat is te weinig om dit soort dingen te doen.
1: Ja, wordt nu in co-productie worden er wel Wordt de productie wel opgestart voor lange afstandswapens?
2: Ja, iets dat helemaal nog in ontwikkeling is, toch?
1: Nou, nee, bijvoorbeeld die roemruchte Flamengo. Die hou van die naam, maar ja. Dat slaat natuurlijk eigenlijk nergens op. Maar die Flamengo, wordt nu ook in co-productie gemaakt, bijvoorbeeld met Denemarken. Die maakt, volgens mij staat die fabriek er al, de vaste brandstof voor dat ding. Die kunnen wij natuurlijk ook gaan gebruiken. En dat is de bedoeling ook.
0: Ja, ik denk dat we dat soort ontwikkelingen zien. We zien het al met drones. Hè. Er wordt enorm samengewerkt. Op basis van de Oekraïense kennis en ervaring, zeg maar, wordt in Nederland drones ontwikkeld. Gebouwd ook. En uiteindelijk ook weer verkocht in Oekraïne. En hopelijk ook een andere. En voor onszelf ook.
1: Maar dat is het grote probleem, Peter.
0: Wat?
1: Om ze voor onszelf te kopen. Want dan raak je helemaal verzand in aanbestedingsprocedures. Het is veel makkelijker om geld te geven aan die fabriek en ze aan Oekraïne te geven dan voor onszelf te krijgen.
0: Nou ja, kijk, weet je, het lastige is, laat ik zo zeggen, je kunt om die aanbestedingsprocedures heen, als jij vindt dat het een strategisch goed is, dat moet je beargumenteren, dan mag je die Europese regeling terzijde schuiven.
1: Klopt.
0: Dat moet je echter niet te vaak doen, want dan gaat de Europese Commissie zeggen van, hey, hallo, waar zijn we mee bezig?
1: Want ze doen dat al, hè?
0: Ja. Dus je moet daar. En er zijn fast track procurement procedures.
1: Ja, maar het is wel een probleem.
0: Maar dan moet je in oorlog zijn voor dat soort procedures. Dus inderdaad, het is een uitdaging.
1: Ik heb Dirk Boswijk, de staatssecretaris in Praag, horen zeggen. Anderhalve week geleden, of twee weken geleden, wanneer was dat? Dat dit echt het grote probleem is. We zijn de vijand van onze eigen procedures. Ik hoorde hem zeggen, en hij had helemaal gelijk toen hij dat zei, dat het vaak belangrijk is om de procedure te volgen, dan dat je bereid bent om het effect van die procedure te aanvaarden. Namelijk het produceren van een wapensysteem en dat te kopen. Dat lijkt ondergeschikt aan de procedure. Dus wat dat betreft hebben we er wel een meters te maken. En kennelijk weten ze dat bij Defensie.
2: En hoe verhoudt die luchtverdediging zich nou tot bijvoorbeeld de Baltische landen, die leggen versterkingen aan langs de grens. Maar ja, wat heb je eraan als de Russen over die grens heen gewoon steden kunnen platgooien en daar hebben we geen goede luchtverdediging tegen en we willen ook niet escaleren als ze dat doen. Ja, dan kunnen de Russen toch doen wat ze willen.
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Kijk, de Baltische staten die, vanwege hun geschiedenis ook met Rusland, natuurlijk vrezen met grote vrezen. Die weten, dat is bij hun overheersend, laat ik het zo zeggen. Bij ons wordt er te weinig aan de Russische dreigingskracht. Bij hun heel veel. Dat zit in hun genen. En ja, weet je, de Russen dreigen ook regelmatig richting de Baltische Staten. Poetin zelf zegt het niet zoveel, maar dan laat hij het een parlementslid zeggen. Dus dat is inderdaad heel lastig. Ze hebben ook zeker Estland en Letland een grote minderheid Russische mensen in huis. Als gevolg van de Russificering tijdens de Sovjet-Unie-tijden. Dus die vrezen dat inderdaad. Dat kan alleen maar met een goed verdedigingssysteem. Ja. En die zullen ze uiteindelijk, denk ik ook, zelf in combinatie met anderen moeten aanschaffen.
1: Ja, we hebben dat gevraagd, van hoe kwetsbaar zijn die Baltische staten op dit ogenblik aan de mensen die bezig zijn aan het front. En het letterlijke antwoord was, die zijn gedoemd. Ja. En dat heeft echt te maken met de wijze waarop de oorlog op dit ogenblik vorm krijgt. Waarop de verdediging wordt vormgegeven in de Baltische staten. Hoewel zij ook wel moesten erkennen dat het opwerpen van een dronemuur, en daar zaten zij op dat ogenblik middenin. Dat was wat zij aan het doen waren. Dat wel eigenlijk de beste verdediging is. Maar dan moet je wel snel zijn.
0: Ja. En mijnen, ze hebben zich teruggetrokken uit die mijnenconferentie, zeg maar. Hè. Ja. Niet echt een verdrag. Langs de grens hele mijnenvelden
1: aan te brengen. Ja, ik heb het gezien. Ja. Ik heb gezien wat er gebeurt aan de grens van Belarus. Ja. En dat is tamelijk indrukwekkend wat daar gebeurt.
5: Als ik dat zo hoor, jullie, dan zou Rusland dus ook een argument hebben om juist een vlucht naar voren te doen.
1: Ja. Toekomst. Nou ja, als wij zwak zijn, dan zou dat kunnen. Als je gewoon wil rotzooien en wil poken, dan moet je dat nu of
0: het is wel,
1: doen.
0: Denk ik, dat de Russen op dit moment niet daartoe in staat zijn. Volhouden van de oorlog in Oekraïne, dat kostte zo verschrikkelijk veel.
1: Dat weet ik dus niet. Hè?
0: In economisch en menselijk en in materieel opzicht, ik denk niet dat ze daartoe in staat.
1: Ja, maar prikacties zijn wel degelijk uit te voeren.
0: Raket. Dus,
1: maar ja, goed. En wat gaan we dan doen? Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk die hele affaire gehad met die drones in Roemenië. Nou, als je aan Oekraïners vraagt van wat daar gebeurt, is het gewoon opzet geweest.
0: Dat weet ik niet.
1: Het hele punt is natuurlijk, want als je dus doelen wil bestoken zo dicht tegen de Roemeense grens, Dan is dat op zich al een signaal. En dat er dan een keer een droom wat verder komt. Omdat ze niet al te nauwkeurig zijn. Dat is dan natuurlijk absoluut zo.
2: Maar Rob, jij zegt vaak van we moeten nu op korte termijn. Moeten de NAVO-landen een paar belangrijke pleisters plakken. Om dus te zorgen dat je de boel op orde hebt. Ja, Hoe doe je dat dan op het punt van de luchtverdediging?
1: Door heel hard te investeren in start-ups.
2: Ja, je moet het van de, niet iets wat je van dan de, volgend nou, jaar het resultaat van.
1: Ja, dat is wel zo. En je moet heel erg nauw samen gaan werken met Oekraïne. Ja. En je moet minder geld stoppen in die hele grote defensiebedrijven. Ja. Die veel te langzaam zijn met het produceren van hun systemen. Dat is denk ik de enige mogelijkheid dat er is. Dat is ook gewoon duidelijk geworden in Oekraïne. Het gaat om snelheid, het gaat om geld.
3: Zij kunnen dat.
1: Ja, je moet wel. Ik bedoel, als je dus niet heel snel bent en als je niet de ene droombedrijf en het andere luchtverdedigingsbedrijf uit de grond stampt, dan ben je weg.
0: Maar de basis was er ook in Oekraïne. Hè? Ja. Ik bedoel, het was een heel technologisch land. Ja. Wij zien het als een landbouwland. Maar dat is een beetje selectieve blindheid eigenlijk.
1: Dat is zo, maar het had gekmakende Sovjet-procedures. Die gekmakende Sovjet-procedures zijn er nog wel in Kiev. Maar die gekmakende Sovjet-procedures die zijn er niet meer aan het slagveld. Hè. Dus een belangrijke les is dat de hele innovatie die wordt helemaal naar beneden gedrukt. Die vindt plaats echt
0: grassroots,
1: als op het slagveld. Ja. En dus er is ook een direct contact met de producenten. Dat is dus wat je moet gaan doen. Je moet het veel meer naar beneden drukken.
0: Nee, dat klopt. Maar wat ik bedoel is, die technische know-how is er.
1: Ja.
0: He, ze hebben een goede technische universiteit in Kharkiv. Kharkiv kon je eigenlijk vergelijken. Ja, nu is het natuurlijk zwaar gehavend met Brainport Eindhoven. Daar zaten heel veel defensielaboratoria geschakeld aan die universiteit. In de Sovjet-tijd bouwden ze heel veel voor de Russen, voor het Sovjet-leger. Die vrachtvliegtuigen is bekend, maar ook kernraketten, intercontinentale raketten. De vader van de Russische ruimtevaart is een Oekraïner. Dus die kennis die is er. Ik bedoel, het is een hele generatie mensen die know-how heeft. En inderdaad, wat Rob zegt, zij zijn veel meer naar de werkvloer toegegaan van laat het daar ontstaan. Zowel in de uitvoering van hun militaire operaties. Bevoegdheden veel lager gedelegeerd dan in de Sovjet-tijd. En dat is ook een groot voordeel voor ze.
2: Zoals vaker in dit programma, de les weer hier, dat nadat wij Oekraïne hebben geholpen, zullen zij ons moeten helpen.
1: Ja.
0: Ik denk dat we er heel erg vanuit moeten gaan, ja.
2: Ja. Op de radio moeten we daarmee afronden. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Aad en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Een speciale dank aan Peter Weininga. En fijn weekend.
4: Attention, the air alert is over. May the force be with you. Attention, the air alert is over. May the force be with you.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het concert van Jay in het Gelredome is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij antisemitische dingen zou roepen, maar hij zei opvallend weinig tegen het publiek. Vooraf werden twee mensen opgepakt. Zij zouden een demonstratie tegen de rapper hebben verstoord. Bij een festival in Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten. Hoeveel slachtoffers er zijn en hoe ze eraan toe zijn is nog niet bekend. Op een filmpje zijn zeker 10 schoten te horen. De schutter of schutters zijn nog op de vlucht. De politie roept op om weg uit het gebied te blijven. De Europa Run, een estafette om geld op te halen voor mensen met kanker, heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd. Dat is een stuk meer dan vorig jaar. Tijdens het Pinksterweekend liepen of fietsten duizenden mensen vanuit Frankrijk of Enschede naar de Coolsingel in Rotterdam. En Taylor Swift gaat volgende maand trouwen in New York, melden Amerikaanse media. Op 3 juli zou ze het jawoord geven aan American voetbalspeler Travis Kelce en dat doet ze in het beroemde Madison Square Garden. Er zijn meer dan 1000 mensen uitgenodigd, onder wie veel supersterren en andere beroemdheden. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting Results.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
6: En dan willen we eigenlijk kijken hoe we dat beter onder de aandacht bij mensen kunnen krijgen en kunnen opschalen in Nederland. Ja. En als wij dat zelf vertellen, ja, dat wordt niet altijd geaccepteerd.
7: Je hoort Art Beuting, Chief Member Officer bij zorgverzekeraar VGZ. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. En deze keer een gesprek met Art Beuting, de Chief Member Officer bij zorgverzekeraar VGZ. Tijdens het overstapseizoen in november en december focust VGZ in de communicatie volledig op prijs. Ja, om consumenten te verleiden om voor een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen. Maar in de rest van het jaar heeft die prijsgedreven communicatiestrategie geen zin en heeft de marketingafdeling vrij spel om eens goed en lekker aan het merk te bouwen. Hoe probeert de zorgverzekeraar zich te onderscheiden in een toch overvolle markt? En Nederlanders worden gemiddeld genomen steeds ouder, maar daardoor reizen de zorgkosten de pan uit. Volgens VGZ is preventie de oplossing voor dat probleem. Dat en meer bespreek ik in deze aflevering met Art de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Art, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
6: Ja, dankjewel Klaas. Erg leuk om hier te zijn.
7: We zijn halverwege 2026. Ja, het duurt nog maanden voordat dat hele prijzencarousel weer op gang komt. Het overstapseizoen in de zorgverzekeringswereld. Is het voor jou daarmee nu ook een beetje komkommertijd?
6: Nee, dat is het niet. Het gaat eigenlijk het hele jaar door. Al hebben wij natuurlijk een campagnetijd. En dat is anders dan in andere markten. Ja, best wel een vaste periode. Vanaf 12 november is het een aantal weken erin. En dat draait zeker om premie, maar het gaat ook om meer dingen, Klaas.
7: Nou, vertel, wat naast de premie was nog meer belangrijk?
6: Ja, nou ja, kijk, allereerst, ik ben een member officer. Dus wij zijn in coöperatie voor leden. En dat betekent dat we geen winstoogmerk hebben. Ja. Ik heb wel commerciële doelen op marktendeel, zeker.
7: Dus een member officer misschien even wat vereist wat toelichting.
6: Wij zijn een coöperatie. We hebben geen winstoogmerk. Ja. We hebben leden. Ik zal het hierna over verzekeren hebben. Dat is makkelijker voor de meeste mensen. Maar dat betekent dat ik commerciële doelen heb. Maar dat we heel erg kijken van hoe kunnen we ook de belangen van de leden behartigen.
7: Ja.
6: Wat zoeken ze eigenlijk? En uiteindelijk dat in een scherpe premie terugbrengen. Of anders, als we dat niet doen, weer investeren in de zorg. Want dat is ook een hele belangrijke. De toegankelijkheid uiteindelijk van de zorg. Dus ja, dat houdt mij wel bezig. Ja,
7: want als je het vergelijkt met bijvoorbeeld supermarkten, daar bereiden de grote super zich natuurlijk al maandenlang voor op die feestdagen, een belangrijk seizoen.
6: Ja.
7: En voor jullie moet je daar misschien nog een beetje aan beginnen, denk ik, zo halverwege het jaar.
6: Ja, nou,
7: is dat te naïef?
6: Het is een jaar rond proces. We hebben een campagne gehad, dan start de evaluatie en dan kijken we al wel weer vooruit.
7: Ja.
6: Enerzijds hoe de marketingcampagne is gegaan, maar ook hoe is de groei geweest.
7: Ja.
6: En waar willen we voor komend jaar ook al wel weer op focussen.
7: Ja. En wat wordt dat? Ik ben benieuwd.
6: Nou, wij hebben afgelopen jaar een hele mooie campagne gemaakt. We hebben behoorlijke groei, zo'n 250.000 nieuwe leden binnengehaald. Voor komend jaar willen we die zeker ook vasthouden en kijken of we nog weer een lichte groei kunnen binnenhalen.
7: Ja. En op welk onderwerp ga je focussen? Want volgens mij is het elk jaar zit je premies belangrijk. Volgens mij had je vorig jaar als onderscheidend vermogen op prijs dat jullie niet omhoog gingen, maar volgens mij ruim €3 de basisverzekering omlaag hebben gehaald. Nou, dat is ook een manier om aandacht te krijgen.
6: Zeker.
7: Wordt dat weer het instrument of ga je iets anders doen?
6: Nou, dat laatste dat moeten we nog echt bekijken. Hier zijn we ook wel afhankelijk van. We zitten in een publiek-private markt. Dus de zorgkosten, die blijven wel stijgen.
7: Ja.
6: En uiteindelijk wordt de inhoud deels ook bepaald door de overheid. Ja, dus als de zorgkosten stijgen, dan kunnen wij dat niet altijd naar een verlaging van de premie. Maar afgelopen jaar was dat een kans. En dan kun je ook laten zien dat je coöperatie brengt. En we hadden dan ook op dat moment de premie verlagen. Dus dat was mooi. En daarnaast focussen we ook heel veel op de vernieuwing van de zorg. Want in onze missie kijken we heel erg hoe houden we de zorg ook betaalbaar en toegankelijk naar de toekomst. En wij zitten heel erg duidelijk in op het vooropgaan in de vernieuwing van de zorg.
7: Ja.
6: Dus daar zitten we jaar rond. En dat komt ook in onze campagne terug.
7: Ja.
6: Naast prijs.
7: Ja, want dat verbaast me eigenlijk. Dat in het verleden heb ik ook nog eens wat vanuit het reclamebureau, wat ik ooit heb gehad, voor zorgverzekeraars mogen werken. En het verbaast me eigenlijk altijd dat accent, maar ook qua budgetten, altijd lag op dat najaar. Aan de ene kant zeggen, maar dat is het moment dat natuurlijk die premies weer bekend worden gemaakt. Dat is het moment om tot conversie over te gaan.
6: Ja.
7: Maar ik hoor bij jou toch een beetje een andere strategie, want je hebt het over een jaarronde aanpak. Wat maakt het nou anders wat jullie doen ten opzichte van jullie concurrentie?
6: Nou, een deel van de concurrent is ook wel een jaar rond aanwezig, maar het meeste is echt in het najaar. Maar het gaat echt om merkbekendheid opbouwen en merkvoorkeur, zodat je uiteindelijk in de campagne, dan gaat het naar conversie uiteindelijk.
7: Ja.
6: En wat we echt wel met jaar rond doen, is ons merk laden. Echt op vooruitstrevendheid. Voorop gaan in de zorgvernieuwing. En daar willen we de bekendheid mee opbouwen. Maar ook de merkvoorkeur. En dat is waar we ons jaar rond ook echt op richten.
7: Oké. Op het moment dat je dus niet die prijsgedreven boodschap kunt verkondigen, dan hou je dus wat meer middelen over om andere vormen van communicatie toe te passen. En jullie zitten dus sterk op preventie. Kan je daar iets over vertellen?
6: Ja, preventie is een belangrijke, uiteindelijk ook in kader van die toegankelijkheid. En wij zetten daar in op, met name ook op de mensen die al wel bepaalde zorggebruik en indicatie hebben.
7: Ja.
6: En daar kijken we hoe we die mensen kunnen helpen om verdere zorg te voorkomen. Dat het niet verergert en dat we ze zoveel mogelijk zelf kunnen helpen. Dus dat is een belangrijke waar we naar kijken. Omdat we wel naar soorten van preventie zoeken die ook bij onze merk en onze rol past.
7: Ja.
6: En als het te ver van algemene, universele preventie is, dan past het niet bij ons merk. Ja. Dus we zoeken echt een aantal gerichte dingen die daarbij passen. Dus als er een indicatie bijvoorbeeld is, iemand heeft diabetes, hoe zorg je dat middels leefstijl of een diëtist dat het niet erger wordt? Zo hebben we het ook bijvoorbeeld met financiële schulden. We zien vaak als mensen in de schulden raken, dan levert het wat veel stress op.
7: Ja.
6: Gaan ze zorg mijden en dat leidt later tot meer zorg. Dus daar zetten we op in.
7: Dat zijn dan signalen die jullie gewoon kunnen opvangen op basis van data?
6: Mensen betalen hun premie maandelijks.
7: En dan
6: betalen ze niet meer. Ja. Dus dat kun je heel goed oppakken.
7: Ja, die is makkelijk.
6: En je ziet het met name bij jeugd op dit moment, zie je het ook vaak voorkomen. En daar doen we ook veel aan mensen vooraf informeren wat er allemaal aan mogelijkheden zijn qua gespreid betalen of andere mogelijkheden die we daarin bieden. Daar hebben we ook aparte callcentra voor die mensen ook helpen.
7: Is dat een toenemend probleem dat mensen hun zorg... alles wordt duurder, zegt iedereen ook wel.
6: Ja.
7: Armoede neemt weer toe in Nederland. Zie je dat bij jullie ook, dat dat een stijgend probleem is?
6: Het blijft redelijk stabiel daarin. Maar je ziet onder de jeugd op dit moment wel een toename erin. En dat zit met name na de 18 jaar, als ze zelf voor die premie gaan betalen. Op de pof betalen, dat is vaak wel een probleem. Want dan komen ze aan, op een gegeven moment aan het einde van de maand komen ze geld tekort. Daar proberen we nu wel heel gericht op in te zetten. Ja. En voor de rest blijft het wel redelijk stabiel.
7: Ja. Even dan over jullie merkbouw. Want jullie werken samen al een wat langere tijd met programmamaker en schrijver Eva Eickhout.
6: Ja.
7: Wie haar niet kent, kan je vertellen wie zij is? En ik ben wel benieuwd hoe die samenwerking tot stand is gekomen.
6: Ja, Eva is onze ambassadeur voor zorgvernieuwing. En zij is een heel optimistisch en zeer energiek persoon. Het is echt geweldig om met haar samen te werken. En wij vonden het belangrijk om ons merk, vanuit onze missie om voorop te gaan in toekomstbestendige zorg. Daar zetten we in op zorgvernieuwingen. Dus als wij bij zorgaanbieders nieuwe dingen vinden die beter voor leden zijn, of bijdragen aan betere toegankelijkheid of betaalbaarheid, dat noemen wij een good practice of een zorgvernieuwing. En dan willen we eigenlijk kijken hoe we dat beter onder de aandacht bij mensen kunnen krijgen en kunnen opschalen in Nederland.
7: Ja.
6: En als wij dat zelf vertellen, dat wordt niet altijd geaccepteerd. Dus we zochten een ambassadeur.
7: Ja.
6: En daar zijn we op zoek gegaan naar een persoon die de beste bij past. En Eva is een persoon die zelf bepaalde beperkingen heeft en heel goed weet hoe daarmee om te gaan.
7: Mm.
6: En vanuit daaruit ook een goede spokesperson is, maar ook dat optimisme heeft wat wij ook willen uitstralen. En daardoor passen heel goed bij ons.
7: Ja.
6: En wat zij met name weet te doen is goed uitleggen wat zo'n zorgvernieuwing inhoudt, wat dat voor mensen kan betekenen, welke voordelen, zodat als ze dat zien, dat meer mensen dat ook gaan gebruiken.
7: Ja, inmiddels is zij ook een beetje een ster geworden, hè? Want ze zit in reality-programma's zoals Ranking the Stars.
6: Ja.
7: Zit daar ook niet een beetje een risico voor jullie in, dat zij bekender wordt dan het merk VGZ zelf?
6: Nou, tot nu toe merken we met name dat het elkaar versterkt. Hè. Zij wordt bekender en daarmee valt ze ook meer op in al onze uitingen. En dat is wel heel duidelijk gekoppeld aan het VGZ. Dus op dit moment is het allemaal nog goed. Ja, en dat zullen we elk jaar weer evalueren. Ja.
7: Als we kijken naar de markt, hè, want jullie zijn met Achmea nummer 1, jullie nummer 2. Hè,
6: ja.
7: Dan heb je op de voeten gevolgd door... Wil je hem vertellen?
6: Ja hoor, CZ is de derde zorgverzekeraar. Dan hebben we nog Mensis.
7: Ja, en Mensis.
6: Vier grote zorgverzekeraars.
7: Precies, en jullie pakken bij elkaar zo'n slordige 85% van de markt.
6: Ja.
7: Maar als we kijken naar de afgelopen jaar, zit daar wel een ontwikkeling in. Want jullie kwamen ongeveer van 90-91%. En dan denk je, waar gaat dat markt? Wie eet dat op? En dat zijn die kleinere concerns. Hè? Het zijn zo'n 8 concerns die heel Zorg Nederland een beetje bestieren. Is dat een zorgelijke ontwikkeling voor de boardroom bij VGZ? Je zegt, die kleine kleinere spelers die pakken steeds meer marktaandeel. Een ASR bijvoorbeeld, 3,8%.
6: Nou, ik denk dat de marktwerking is belangrijker in de zorg. Hè, want dat houdt elkaar scherp en dat zorgt ook voor innovatie. En als je kijkt hoe de zorg in Nederland is, we zeuren er soms om, maar eigenlijk doen we het internationaal hartstikke goed. En dat komt ook door die marktwerker in. Dus ik ben daar positief over. En zoals ik al zei, afgelopen jaar zijn wij flink gegroeid. Dus we hebben daar geen zorg over. Wat je wel ziet... Het is voor kleinere partijen wordt het wel moeilijker om ook
7: goed in te kopen, misschien.
6: Goed in te kopen, maar ook de verandering in de zorg bij te houden. Hè. Toegankelijkheid wordt belangrijker. Ja. Ja, en daarvoor wil je met zorgaanbieders samenwerken. En dan helpt het wel als jij ook groot bent in die regio.
7: Ja.
6: Want zij kunnen niet met alle 8 tegelijk samenwerken. Ja. Dus dan werken ze vaak met de grootste partijen samen. Ja. Ja, en dat is wel een voordeel dat wij in ieder geval hebben als de tweede grote zorgverzekeraar.
7: Als je nou kijkt naar die merken, ik zou er eens een paar noemen. Nee, Interpolis, Zilveren Kruis, CZ, ASR, ORA, Nationale Nederlanden, Mensis, Unive, VGZ. Ik kan bijna niet meer ademen. En dan heb ik nog heel veel niet genoemd.
6: Ja.
7: Is het niet een lappendeek? Zijn er niet veel te veel merken die proberen die verzekeraar aan zich te binden?
6: Wij zijn de coöperatie VGZ, hè, dus wij voeren ook het merk VGZ. Ja. Maar daarnaast hebben we ook een aantal merken gericht op doelgroepen.
7: Ja.
6: Wij richten bijvoorbeeld ons ook op ambtenaren. Daar hebben we het merk ISA voor. En samen met IZZ werken wij voor de zorgmedewerkers. Dus we hebben een aantal merken met specifieke producten en voordelen en services voor specifieke doelgroepen. doelgroepen. Ja. Dus die richten zich ook niet op de andere doelgroepen. En daarmee hebben ze wel een heel goed aansluitend aanbod erin zitten. Maar het kan verwarrend zijn, zeker erin. Maar dat probeer in ieder geval mijn teams proberen dat wel heel erg op die doelgroep te richten. En daarmee ook overzichtelijk te houden.
7: Want als je nou even kijkt, er gaan bij mij nu twee lampjes aan. Twee analogieën die in mijn hoofd doorflitsen. Je hebt één binnen de bankaire sector. En dan hebben we onlangs ook, een jaartje geleden in de studio gehad. Angela Eilander van ASN Bank. Mm-hmm. Natuurlijk BLG wonen. Je had Regiobank, je had SNS Bank. Zij hebben ervoor gekozen en we gaan naar single brand. En het is ASN geworden. Als je dan kijkt naar de telecommarkt, hebben natuurlijk KPN met HAI. We hebben ook Odido natuurlijk de grote naamswijziging gezien, waarbij ze ook terug zijn gegaan naar minder merken uiteindelijk. Als je nou een beetje in die telescoop kijkt naar de toekomst, en je kan de toekomst kijken, voorspel je dan dat er misschien een consolidatie gaat aankomen? Dat wat minder, want het is eigenlijk heel duur toch, al die merken in de lucht.
6: Ja, ik kan me wel voorstellen dat er minder merken gaan komen. Ja.
7: Want de zorg wordt duurder, dus het moet toch ergens bespaard worden?
6: Ja, zeker. Al zijn de kosten van marketing in vergelijking met alle zorgkosten, is dat echt maar een heel klein deel.
7: Hoeveel procent ongeveer?
6: Nou, er gaat maximaal 2% van alle kosten gaan naar eigenlijk de uitvoering. Hè, zoals we doen. En daarvan is maar een heel klein gedeelte marketingkosten. En dat doen we heel bewust. Want voor de rest willen we gewoon een lage premie doen. Ja. Maar je hebt wel een aantal merken die zich heel erg richten op een specifieke doelgroep, zoals ik net al aangaf. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Univees, een van onze merken. Ja. En dat is die bieden meerdere producten aan. Dat doen wij niet als VGZ. Dat richt zich op een doelgroep die zegt van nou, ik zoek ook een fietsverzekering of een autoverzekering. En daar richt Univees zich heel erg op. Ja. Dus ja, dat blijft een specifiek segment.
7: Ja. Dus dat blijft nog wel even zo.
6: Dat blijft afgelopen jaar en we strategische samenwerking juist met OMVZ. Ja. Dat is ook een hele specifieke doelgroep. En dat een hele specifieke doelgroep en een meerwaarde heeft, denk ik dat die blijven. Ja, en andere zullen mogelijk wel gaan verdwijnen.
7: Ja, maar je bent ook een beetje ondernemer. Je bent commercieel. Je bent chief member officer.
6: Zeker.
7: Je
6: wil
7: natuurlijk altijd groeien. Achmea is nummer 1. Maar misschien zou mensen ook wel een lekker hapje zijn om te zeggen, nou, die pakken we erbij.
6: Ja, dat ga ik hier niet zo uitspreken.
7: Dat is jammer.
6: Het is ook wel van belang dat er een bepaalde concurrentie in de markt blijft. En hier kijkt ook de ACM zeker in mee, want dan wordt het te groot erin. Wij kijken heel specifiek naar doelgroepen waar we ook mee kunnen groeien. En marktaandeel is niet aan zich een doelstelling. Het is ook met name hoe kan bepaalde grote bijdragen aan een goede zorginkoop en transformatie erin. Dus dat is het allerbelangrijkste. Helder. Belangrijker dan nummer 1 worden.
7: Helder. Ik wil met jou naar de dilemma's.
6: Ja.
7: En je moet er steeds één kiezen. Ben je er klaar voor?
6: Zeker.
7: Let's go. VGZ is de bekendste zorgverzekeraar van Nederland. Of we komen niet voor in de top 3?
6: Wij komen wel voor in de top 3.
7: De verhoging van het eigen risico is onontkoombaar. Of met focus op preventie kunnen we dat voorkomen?
6: Ik denk dat het onontkoombaar is.
7: De zorgsector moet afslankmedicatie omarmen. Of dat kost de samenleving meer geld dan het oplevert?
6: Ik denk dat we het moeten omarmen.
7: De overstapperiode is de leukste tijd van het jaar? Of ik ben blij dat hij weer voorbij is?
6: Nee, het is de leukste tijd van het jaar.
7: AI maakt de patiëntreis hypergepersonaliseerd of door privacy absoluut niet haalbaar?
6: Dat is het eerste, hypergepersonaliseerd.
7: De opkomst van private equity in de zorg, een goede zaak of dat moeten we aan banden leggen?
6: Ja, dat is een zeer moeilijke. Dus daar zijn wel bepaalde banden nodig.
7: Zelf je zorgverlener mogen uitkiezen is enorm belangrijk of lang niet altijd haalbaar?
6: Dat is erg belangrijk.
7: Te gast is Aart Beuting, commercieel directeur of chief member officer bij zorgverzekeraar VGZ. Aart, volgens mij was er eentje die je extra pijn deed. Maar je mag zelf één kiezen. Ik ga het niet voor jou invullen. Dilemma die lastig was.
6: Die private equity, ja. dat is wel een lastige.
7: Ik hoopte al dat je die eruit zag.
6: zeker. Enerzijds is het goed, want private equity brengt ook voor vernieuwing. En dat is belangrijk dat we dat in de zorg houden. Mm-hmm. Wij zijn van zorgvernieuwing, dus wij vinden dat ook erg van belangrijk. Sommige private equity partijen, die doen het echt beter voor onze verzekerden. Veel
7: efficiënter.
6: Efficiënter. In één keer op één dag, in plaats van een paar keer terugkomen. Dus dat brengen ze teweeg. En tegelijkertijd tegelijkertijd is het wel van belang dat we gezamenlijk de zorgkosten in de hand houden. Ja. En als daar te grote marges naartoe gaan, of uiteindelijk gaan ze niet zinnige zorg leveren, dan is het wel een probleem, want dan lopen de maatschappelijke kosten op.
7: Ja, die verhalen die hoor je, een beetje spookverhalen, als je een beetje kijkt op internet, dat ze bij die privéklinieken, dat ze vrij snel zeggen, nou, we gaan er toch maar het mes in zetten, terwijl het misschien niet altijd nodig is.
6: Nee, en dat is de discussie die we nu ook hebben over passende zorg. Je moet echt goed kijken, is het nu passend om een operatie te doen, of zou je bijvoorbeeld eerst wat met je leefstijl moeten doen, of is het gewoon goed om even te wachten. Ja, daar moet wel een goede balans in gevonden worden, want we kunnen die euro maar één keer uitgeven, en dan kan die niet naar onderwijs.
7: Nee, zeker. En wat me dan ook wel weer verbaast, als je zegt, van, nou, je hebt wat, je hebt een aandoening of je moet geholpen worden, dat je dan bij een kliniek belt en dan kan je morgen vaak terecht, of volgende week. Maar in de reguliere zorg kan dat je maanden moet wachten. Daar zit ook zo'n enorm verschil in.
6: Ja, dat verschilt wel heel erg. Hè. Dus inzicht in die wachttijden, dat is een hele belangrijke daarin. Ja. Misschien is dat later nog een onderwerp in ieder geval. Maar dat zie je soms wel. Ja. Kijk, wat wel van belang is, we zien ook personeel vanuit de ziekenhuizen overgaan naar de zelfstandige behandelklinieken daarin. Ja, en dat kan betekenen dat het tekort aan personeel is in de ziekenhuizen. Ja, dan kan dat tot een probleem leiden. Maar als je wel goed inzicht krijgt, dan kan het best zijn dat er een ziekenhuis op 25 kilometer afstand is waar je ook goed terecht kan. En dan is dat ook een prima alternatief.
7: Mooi. Het komt in Nederland gelukkig een stuk minder vaak voor dan in de Verenigde Staten. Maar ook hier worden sommige experimentele en dure behandelingen niet vergoed door zorgverzekeraars. Ja. De mogelijke baten wegen in die gevallen niet op tegen de kosten. Dat lijkt me pijnlijk voor een chief member officer die het belang van de coöperatie en de leden hoog in het vaandel heeft.
6: Ja, nou, dat is ook een moeilijke. Ja. En hier gaat het vaak tussen de afweging tussen een individu die daar best baat mee zou kunnen hebben, en ik zeg ook nadruk op kunnen, versus uiteindelijk het maatschappelijk belang van uiteindelijk een betaalde zorgpremie. Want je had het er ook over, de campagnetijd is echt een van de leukste tijden die er is. Hè. Er is een enorme vibe in het bedrijf, maar mensen vinden het altijd heel vervelend als die premie stijgt. Ja. En hoe meer van die experimentele medicijnen we erin stoppen, dat is een belangrijke oorzaak voor die stijgende premie. Dus vandaar dat wij in Nederland een instituut hebben die daarnaar kijkt, en echt kijkt of het bewezen effectief is, en pas als het dat is, die afweging maakt om het wel in de basisverzekering te stoppen.
7: Ja, helder. Eind december introduceren jullie in samenwerking met zorgdomein het zogenaamde HER verwijzen. Ja. Daarmee krijgt de patiënt meer controle over het zorgtraject. Bij lange wachttijden kan er bijvoorbeeld van zorgaanbieder worden gewisseld. Ja, waarom is dat eigenlijk een wenselijke ontwikkeling?
6: Nou, wij vinden dat onze verzekerden in ieder geval een eigen regie moeten kunnen hebben hierover. En dat is belangrijk dat leden in ieder geval dat zelf zien, of ze ergens sneller terecht kunnen. Ja. Wij gaan daarbij niet op de stoel van de dokter zitten. Hè, dus die bepaalt uiteindelijk, nou, moet jij een operatie hebben voor je knie. Maar als dan bijvoorbeeld inzichtelijk wordt dat je daar 10 weken moet wachten, dan maken wij graag inzichtelijk dat het misschien ergens anders, vlakbij je in de buurt op basis van je postcode, dat je binnen 4 weken terecht kan.
7: Bij de privékliniek misschien?
6: Nou, dat zou dan kunnen. Hè. Dat is zeker een optie, die nemen we daar ook in mee. En dat willen we makkelijker inzichtelijk maken. En dat is wat we met het herverwijzen of heradresseren inzichtelijk maken. Jij krijgt die verwijzing en dan bieden wij de optie, kijk of er bij jou in de buurt andere alternatieven zijn. En dan maken we het nu zo makkelijk dat je dan eigenlijk met een druk op de knop die verwijzing kunt aanpassen dus naar een andere kliniek of ziekenhuis, en dat je daar dus naartoe kan.
7: Zijn jullie daar uniek in? Of doen andere zorgverzekeraars dat ook?
6: Nou, op dit moment zijn we daar nog uniek in. Wij werken al een paar jaar samen met Zorgdomein, omdat wij dit van belang vinden. Ook om bijvoorbeeld zorgvernieuwingen onder de aandacht te brengen en dan te vertellen van, ja, als je die vernieuwing gebruikt, dan kun je veel sneller terecht. En daarmee helpen we die transformatie op gang. Maar wij vinden wel van belang dat heel Nederland dit krijgt. Dus in de komende maanden zullen ook andere zorgverzekeraars dit gaan toepassen.
7: Ja, dan wil ik graag naar de estafette vraag. Want in de vorige aflevering was hier Pieter Olierook van de Magnum Ice Cream Company te gast. Met hem sprak ik over de afsplitsing van Unilever. Maar hij had ook uiteraard een vraag voor jou. Luister even mee.
8: En ik ben onwijs benieuwd naar hoe zij de ontwikkeling zien rondom de zorgkosten. En ook levensstijl is natuurlijk heel erg gelinkt daaraan. Of zij op kort termijn ook daarin plannen hebben om middels welk beleid dan ook gezonder leefstijl te stimuleren, waardoor we ook zorgkosten beter onder controle kunnen krijgen met elkaar.
6: Ja, dat is een mooie vraag. Daar hebben we het deels natuurlijk al wel over gehad. En wij maken ons natuurlijk ook wel zorgen over de kosten daarin. En allereerst, ik denk dat het iets is wat wij in Nederland breed moeten oppakken. Dus dat noemen ze ook wel health and all policies. Hè. Dus de overheid moet ook kijken waar we dat allemaal terug kunnen laten komen. In belastingen, in het onderwijs, maar ook in woningbouw. Als je goed woont, ja, dan helpt het ook echt om bijvoorbeeld als er minder vocht is in het huis, om daar problemen mee voor te komen. Dus het moet op veel verschillende plekken terugkomen. Maar wij kijken er dus zelf ook naar. Maar wij kijken echt wel naar iets wat bij ons past. Hè. Dus wat ik al zei, mensen dus bijvoorbeeld die al een indicatie hebben, voorkomen dat ze verder in zorg komen, schulden. Wij kijken ook samen met Albert Heijn naar bijvoorbeeld een groot iets als een klachten met buikklachten erin. Ja. Maar ook hoe wij mensen kunnen voorkomen dat ze in zorg komen. En bijvoorbeeld als jij in jouw netwerk, in je buurt mensen hebben die, je bent eenzaam, waar je wat mee kunt afspreken, dat voorkomt misschien dat je de zorg ingaat. Dus we kijken ook heel erg, hoe kunnen we bij jou in de buurt het netwerk versterken, waardoor we voorkomen dat je de zorg ingaat. En dat zijn specifieke punten waar we op inzetten in ons beleid.
7: Ja, en wat jullie ook doen, jullie waren althans volgens mij al 5 jaar geleden al vroeg bij thuismonitoring. Hè? Dus met de smart. Smartwatch, vitale functies als bloeddruk, hartslag meten. Je kan natuurlijk ook je levensstijl actief gaan meten en belonen. Ja. Zou dat een interessante propositie zijn voor verzekeraars?
6: Ja en nee. Kijk, het thuismonitoren is inderdaad een hele mooie om zorgkosten te besparen. Als je daarmee niet elke keer naar het ziekenhuis toe hoeft, dan maken we daar ook handjes vrij in het ziekenhuis. Dus dan kun je het thuis doen. Het scheelt ook dat je het niet elke keer met de auto naartoe hoeft. Dus het scheelt tegenwoordig benzinekosten. Ja. Dus in dat soort zaken dan helpt het wel. Dat geeft mensen zekerheid. Ja. En pas als het echt nodig is, dan ga je naar het ziekenhuis toe.
7: Ja.
6: Algemene leefstijl bijhouden en dat belonen. Ja, dat is iets wat minder sterk bij ons merk past. Dat hebben we ook getoetst met leden. En dan zeggen ze van nou, blijf maar bij jouw rol als zorgverzekeraar erin. En uiteindelijk...
7: Misschien een nieuw label? Voor de hele sportieve, fitte verzekeraars.
6: Ja, verzekerden,
7: moet ik zeggen.
6: Ik zie dat op de korte termijn nog niet komen.
7: Okay. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze CMO Talk aflevering. Ik wil jou danken voor je komst. Art Beuting, commercieel directeur, zeg ik dan toch maar even zo, bij zorgverzekeraar VGZ. Ja, de tijd voor radio zit er dus alweer op. Maar ik ga natuurlijk uitgebreid verder in gesprek met Art over preventie in de zorg. We raakten het net al even aan. Wil je die aflevering luisteren? Dan kan je natuurlijk naar bnr.nl, cmotalk.nl of natuurlijk je vertrouwde podcast-app. En daar vind je het interview ook. Over 2 weken ga ik in gesprek met Laurens Jan Divigneux. En hij is algemeen directeur Benelux bij Unilever van de divisies Beauty en Wellbeing. Hoop dat je dan weer luistert. Voor nu, dank voor het luisteren.
9: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting Results.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke explosie bij een huis in Eindhoven, dat meldt Omroep Brabant. Na de knal brak er ook brand uit. De hulpdienst rukte met schoon materieel uit. Niemand raakte gewond. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een grote schietpartij bij een festival in Ohio. De burgemeester zegt tegen lokale media dat er 8 gewonden zouden zijn. Geen van hen is in levensgevaar. De politie heeft een klopjacht geopend op de schutter of schutters. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Kuwait en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles. Die bedankt iedereen die naar zijn concerten in de arena is gekomen. Verkopers op Marktplaats en Vinted denken dat ze fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
8: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En onze gast van vandaag ondervond hoe het ondernemen voor een hele zure nasmaak kan zorgen. Onder de noemer Fruit Funk brengt hij gezonde snoepjes op de markt. En na jarenlang hard werken sleept het bedrijf een geweldige samenwerking met een Poolse supermarkt binnen. Winst maken lijkt eindelijk in zicht. Maar dan blijkt er een fout op de verpakking te staan. Klant boos, order gecanceld en dan zit je met een miljoen zakjes snoep die niet verkocht kunnen worden. Welkom Daan.
9: Dankjewel.
8: Wie ben je en wat doe je?
9: Nou ja, mijn naam Daan. En ik maak snoepjes gemaakt van fruit onder de naam Fruit Funk.
8: Waar heb je het goed gedaan?
9: Ik kan ondertussen zeggen dat met een blanco blad beginnen na 12 jaar bestaan, dat dat goed is.
8: Waar heb je het ook zo fout gedaan?
9: Te snel, te vaak ja gezegd. Altijd ja gezegd. Daar.
8: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Fruit Funk, wat is het dan?
9: Heel simpel. Wij maken snoepjes gemaakt van fruit. Wij noemen onszelf de verantwoorde variant van een zakje snoep.
8: En vertel, wat zit er dan in?
9: Het is gemaakt van gedroogd fruit of van fruit dat bewerkt is. Ik zeg altijd de commerciële variant van een handje gedroogd fruit. Dus er zit eigenlijk alleen maar fruit in.
8: Ja. En wat is de doelgroep? Wie is de doelgroep?
9: Kinderen van 3 tot 7, 8, 9 jaar. En de doelgroep, dat zijn de moeders.
8: Ja. En waarom zijn dat de moeders?
9: Die doen de aankopen.
8: Ja, ja, ja. Even qua cijfers, hoeveel zit je qua omzet?
9: We gaan richting de 10 miljoen.
8: Oké. Okay. Draai je al winst?
9: Ja.
8: Gelukkig. Je zegt het met een soort opluchting.
9: Ja, ze zeggen altijd alles duurt 2 keer zo lang en kost 2 keer.

0: keer zoveel. Ik zit meer in de noemer van 3.
1: Ja. Ja, het is echt lang struggelen geweest, begrijp ik. Ja. Vertel eens, je bent 12 jaar bezig, zei je. Dat is een lange tijd.
0: Ja.
1: Maar hoe is dit idee ooit begonnen?
0: Rob, mijn compagnon, en ik werkten al twee in de zoetwaren. Ik ben ooit begonnen bij Yamin als category manager. Dus echt helemaal in de snoepjes is mijn carrière ontstaan. Ben export ingegaan voor een bedrijf. Snoepjes gaan verkopen, buitenland, nieuwe business bouwen. Creatief omgaan met het vinden van nieuwe klanten. Daar echt heel erg mijn rol gevonden in creatief, maar ook in doorzetten en in sales. Samen met mijn compagnon Rob op reis in Zuid-Amerika. Zien hoe andere culturen werken, hoe het eraan toe gaat.
1: En toen werkte je nog voor een snoepbedrijf?
0: Ja, klopt. Ja. En wij deden alles met licenties. Dus dat denk aan kinderfiguren. Hè? Paw Patrol, Cars, Frozen, dat soort figuurtjes. Wij stopten allerlei ongezonde rommel, als je het zo kan zeggen, in een mooi jasje. En ja, je weet hoe het werkt met kindermarketing, dan verkoopt het.
1: Ja, en toen? Want ergens begon er dus iets te knagen, voel ik aankomen.
0: Nou, ik kom niet uit een ondernemersgezin, maar ik heb altijd de drive gehad om iedereen te laten zien dat het op mijn manier ook kan. En daar is mijn ondernemersdrang altijd eigenlijk mee verder gegaan. Mm-hmm. Dus die drang om ondernemer te worden, die was van kinds af aan aanwezig. En mijn huidige compagnon Rob, daar ben ik 5 jaar collega mee geweest, die had eenzelfde ambitie. En op die reis in Zuid-Amerika, daar is eigenlijk het zaadje geplant om wellicht later samen ondernemer te worden.
1: Kun je het moment schetsen?
0: Ja, het zijn mooie momenten.
1: Ja, dat je zit ergens een biertje te drinken, kan ik me zo voorstellen.
0: Bovenop een hotel, waar we, ik rookte toen niet meer, maar stiekem nog een sigaretje aan het roken, bovenop een hotel. Daar waren we een beetje aan het filosoferen over hoe de zoetwarenmarkt er in de toekomst uit kon zien en dat verantwoorde voeding wel de toekomst zou kunnen gaan worden. Maar dan heb ik het over 14, 15 jaar geleden. Hè. Nu is het vanzelfsprekend, maar toen was dat wel wat minder. En daar is eigenlijk wel het idee ontstaan om verantwoorde producten in die licenties te gaan verpakken. Hmm. Om eigenlijk kinderen de goede kant op te nutchen. Door een verantwoorde keuze te maken als je voor zo'n figuurtje gaat.
1: Ja, dus in die licenties, dat bedoel je dan eigenlijk, dan zit er dus een Disney figuurtje of wat dan ook.
0: Ja.
1: En je zegt eigenlijk stopten wij vanuit het bedrijf waarvoor we werkten gewoon een suikerbom erin.
0: Ja.
1: Wat zouden we nou doen als we daar gewoon fruit in doen?
0: Klopt.
1: Ja. Oké, dat die avond, jullie zijn een sigaretje aan het roken en een biertje aan het drinken.
0: Ja.
1: En is het dan meteen dingen opschrijven of moet dat een beetje zo...
0: Nee, dit is een zaadje dat is geplant. Dat heeft echt een jaar nog geduurd. Ik kon het niet loslaten. Ik ben ooit al eerder in mijn hoofd... iedere maand lag ik al wakker van een nieuw businessplan. Ik ben ooit eerder een bedrijf begonnen met een webshop, maar die moest je toen nog echt zelf gaan bouwen, weet je wel. In die tijd dat het echt heel lastig was, dus dat is niet gelukt. Het idee was wel voor mijn gevoel ook heel goed. Maar het vinden van iemand die dezelfde dromen en ambities heeft, dat heeft mij wel kunnen helpen. Ik ben dat idee verder gaan uitwerken. Want ja, je werkt voor een baas, hè, dus het is ook wel een beetje spannend. Maar na een jaar bloedkruid waar het niet gaan kan, heb ik de stap gezet om te stoppen met
1: en werken. En had jij hem wel op de hoogte gehouden van, of, van joh, ga dit dat fruitidee toch even uitwerken?
0: Ja, maar ja, weet je werkt voor een baas. Dus dat is wel lastig. Want je wil ook niet dat het ten koste gaat van je werkgever. Loyaliteit vind ik nog steeds wel een belangrijk ding. Ik ben gestopt met werken daar. En toen heb ik een half jaar thuis gezeten om het echt uit te gaan werken.
1: Hmm.
0: En daarbij heb ik Rob op de hoogte gehouden. Maar was het nog niet zeker wat er zou gaan gebeuren in de toekomst. Dat is, ja, het is wel, we hebben het over, wat is het, 2014. Ik had een hypotheek die onder water stond. Ik had een vrouw en 2 kleine kinderen. Ik had hier geen ervaring. Het zijn wel spannende stappen natuurlijk.
1: Ja. Oké, hebben we het toch gedaan.
0: Ja.
1: Maar waar kwam dat vandaan?
0: Ja, dat ik zeg, bloedkruid waar het niet gaan kan. Ja. Ik wil wel echt ondernemer worden, heel graag.
1: Oké, dus ga je eigenlijk in de uitloop van de financiële crisis met een onderwaterhypotheek en 2 kinderen en een vrouw, ga jij schetsen? Op een gegeven moment bel je Rob weer.
0: Ik heb een contact met hem opgenomen. Hij werkte nog steeds bij hetzelfde bedrijf. En uitgenodigd en we zijn samen plannen gaan maken.
1: Ja, ergens op de zolderkamer. Kan
0: op mijn zolderkamer.
1: Ja.
0: Eerst laminaat zelf leggen en daarna kun je daar een bureau neerzetten.
1: Dan zeg je, we gaan dit doen. Vertel, krijg je financiering of niet?
0: Dat is een lastig traject. Vooral omdat je alleen een blanco papiertje hebt met een paar schetsen erop. We waren wel wat verder toen. Het was het vinden van financiering, het verkrijgen van een licentie. Wij waren de eerste in Europa met een Disney-licentie op verantwoorde producten. Dus daarin hebben we ook echt al wat... De regels van Disney waren nog niet bekend. Die hebben wij mee mogen schrijven toen voor hun. Adviserende rol, wat is nou verantwoord en wat is nou ongezond? Helemaal als je het over zoetwaren hebt natuurlijk. En het vinden van je eerste klant.
1: Ja.
0: Want ja, dat een van die 3 moest als eerste vallen.
1: Ja, maar en je moet dus een klant hebben. ja. een licentie hebben en je moet financiering hebben.
0: Ja. Ja. Dus tegen de Rabobank zeiden we dat we Disney als licentiegever hadden gevonden en dat we Albert Heijn als klant hadden. Mm-hmm. Tegen Albert Heijn zeiden we dat we financiering hadden en dat we Disney als licentiegever hadden. En tegen Disney zeiden we dat we de bank hadden en dat we Albert Heijn als klant hadden.
1: Maar er moeten geen van die drieën moeten uitvallen, want dan valt het kaarthuis in elkaar.
0: Hé, ik zit hier. Het is gelukt.
1: Laten we eens even kijken naar het moment dat jij zegt, ja, daar heb ik het toch fout gedaan. Dat is te vaak ja zeggen, terwijl je nee had moeten zeggen.
0: Ja.
1: Ik ga naar 2018, toen kreeg jij opeens een gigantische order. Heel even daarvoor kwakkelt het nog een beetje, of niet? Hoe zit het dan?
0: Het is zoeken naar succes. Dus we hebben klanten in verschillende landen. Een land als Denemarken, daar gaat de omzet voor Deense begrippen door het dak. Wetende dat daar de omzet goed gaat, dan weet je ook dan als het in Duitsland, als het in Engeland, als het in Frankrijk, als het daar gaat groeien, dan hebben we echt goud in handen. Mm-hmm. En dat blijft lange tijd uit. Dat blijft nog steeds uit, die grote landen. Maar daaromheen bouw je kleine beetjes bij elkaar.
1: Ja.
0: Maar je bent gewend grote omzetten te draaien, ook door je vorige werkgever. Dus het lijkt je, in je gedachten is het heel gemakkelijk om 10, 20, 25 miljoen euro omzet te gaan draaien.
1: Ja.
0: En die ambitie hebben we, en hadden we toen ook. Alleen dat duurt wat langer.
1: Ja. En dan komt er opeens een grote klapper langs.
0: Het is een klapper waar we 3 jaar aan hebben gewerkt.
1: Okay. Dus
0: het is geen donderslag bij helder hemel, maar je leert steeds vaker dat grote kansen die er zijn, dat die vaak niet lukken. Mm. Het gaat altijd fout op die laatste procent. Of op die laatste 5%. Dus bij deze viel die ineens wel.
1: Ja, en dit was, omschrijf het bedrijf even, waar jullie zaken mee gingen doen?
0: Biedronka. Dus dat is de grootste Poolse retailketen. Dat is echt, ja, die zit op iedere hoek van de straat.
1: Ja, en die wilde.
0: Ja, je hebt kinderdag in Polen. Dat is een soort van dag, algemene dag, dat alle verjaardagen op één dag gevierd worden. Een soort van moederdag, maar dan voor kinderen. En voor die dag waren wij heel druk bezig om zo'n kartonnen vloerdisplay in de winkel te krijgen, gevuld met onze snoepjes. Omdat verantwoord snoepen toch wel belangrijk gaat worden.
1: En zeker op zo'n kinderdag.
0: Absoluut.
1: Ja. Dus was er veel geld mee gemoeid?
0: Ja, het was een order van 4,5 ton. Dat draaiden we nog niet aan omzet. Dus je kunt je voorstellen.
1: Dit was de hele jaar omzet.
0: Meer dan de hele jaar omzet. Ja.
1: Zo.
0: Ja, in één order.
1: Zo.
0: 20 volle vrachtwagens. Dat was veel.
1: Ja.
0: Veel lucht ook wel, hè, met karton. Dus de vrachtwagens klinkt wel mooi, maar het is ook veel lucht.
1: Nee, oké. Okay. En dat is natuurlijk veel geld.
0: Ja.
1: Veel meer omzet dan je normaal gesproken draait.
0: Ja.
1: Maar dan gaat er toch iets mis. Want we hebben het hier over ja zeggen, terwijl het eigenlijk nee had moeten zijn.
0: Ja, mijn compagnon zegt altijd, geef mij het probleem maar. Nou, dat hebben we toen geweten.
1: Wat was de moeilijkheid? Want het is hetzelfde snoep dat je altijd al maakt. Het is alleen meer.
0: Ja, precies. En zo zien wij het ook. Schaalbaarheid is altijd vanaf dag 1 bij ons het doel geweest. Dus we hebben al moesten we een pallet laag aan snoepjes leveren. Volle vrachtwagens zou net zo gemakkelijk zijn geweest.
1: Ja.
0: We produceren niet alles in huis. We werden toen nog helemaal niets. Dus de fabrieken waar wij onze producten bestelden waren ook eigenlijk ingericht voor grotere klanten.
1: Ja. Maar wat was de moeilijkheid?
0: De korte termijn. De deadline kwam steeds dichterbij. En het hing in de lucht. Alleen, ja, je kunt pas gaan produceren als jij de daadwerkelijke order krijgt.
1: Ja.
0: Dus als ze vanuit Polen zeggen, het komt wel goed. Ja, dan ga ik niet op produceren.
1: Nee.
0: Dus we moesten wachten op die ja.
1: Ja, en wanneer kwam die ja ten opzichte van dat die snoepjes er moesten zijn?
0: Ja, dat was zo'n 6, 7, nou maximaal 8 weken voor leverdatum.
1: Oké, en normaal gesproken, hoe lang heb je daar normaal gesproken voor?
0: Ja, je kunt je voorstellen, producten moesten vertaald worden. Dat hadden we al wel, daar waren we al mee bezig. Productie duurt 4 weken. Folieprinten duurt over het algemeen 6 weken. Inpakken duurt weken, dus het was eigenlijk al te laat.
1: Oké, maar toch komt hij dan binnen.
0: Ja.
1: Over 6 weken leveren.
0: Ja.
1: Die kinderdag is maar 1 dag, dus ja. Het moet er zijn.
0: Ja.
1: Jij gaat op reis.
0: Ja.
1: Welverdiende vakantie tussendoor, want alles is in gang gezet.
0: Ja.
1: Schets mij even, want jij krijgt een telefoontje. Waar ben je op dat moment?
0: Ja, het is een mooie metafoor wel. Ik ga ieder jaar hiken. Samen met mijn broer en 2 vrienden. En dan gaan we tussen de 4 dagen en een week gaan we ergens naartoe. En toen waren we in Duitsland. Het was niet eens zo ver weg. Het was echt een heuvel. Je kunt het geen berg noemen. Maar ik was een berg aan het beklimmen. Maar ik was een heuvel aan het oplopen. En de telefoon gaat. En Rob was aan het werk. Want het was hemelvaart. En Rob was achter de schermen het werk aan het doen. En ik was 4 dagen plezier aan het hebben. En de telefoon gaat mobiel. En ik neem op. En Rob die zegt, we hebben een probleem.
1: Oké.
0: Wat is er gebeurd? Er staat een vertaalfout op de verpakking. Ik zeg, oké, nou, dat lossen we wel op. Ja, maar het is de voorkant van de verpakking. Oké, ja, en dan ga je dus leren dat niet alle...
1: En even, voor wat was de vertaalfout?
0: Ja, je hebt in Polen heb je een letter meer in het alfabet.
1: Oké.
0: Dat moet je weten.
1: Ja.
0: Voor die kleine dingetjes.
1: Voor die kleine dingetjes ja. In het leven, ja.
0: Je hebt daar een L met een streepje erdoor.
1: Die loopt... Dus schets even...
0: Ja, die loopt overdwars. Dus je hebt,
1: schrijf hem even
0: we
1: op.
0: We hebben gewoon een rechte streep naar beneden.
1: Ja,
0: en dan zet je een schuine streep doorheen. Dus okay. Het is dit.
1: Oké, okay, we hebben een L en daar zit een soort schuin streepje doorheen. Ja, okay. Het is een best... Fors streepje.
0: Ja, niet maar goed, ik...
1: Okay. Is ik normaal gesproken
0: dat ik schrijf.
1: Kleiner? Zo, is
0: iets, iets kleiner streepje.
1: Okay, ja. Goed, okay. Een L met een streepje doorheen. Dat is echt anders dan een normale L.
0: Wij uit als een W.
1: Ah, oké. Okay. En wat had je gedaan?
0: Dat streepje zat er niet doorheen.
1: Het hele kleine streepje?
0: Ja.
1: En dus stond er iets anders of stond er gewoon...
0: Ja, het is gewoon een spelfout.
1: Ja.
0: Je kunt niet, als je pretendeert een groot merk te willen zijn... kun je niet met een spelfout op de voorkant van je verpakking gaan zitten.
1: Oké. Okay. Dus, wat nu?
0: Ja, nou ja, ik was aan het hiken. Maar we hebben wel een probleem.
1: Ja.
0: Dus eerst voorgesteld om... bellen met een mobiel is wel fijn, hè? Dat kan ook vanaf een berg. Dus mijn vrienden en broer die hebben wat vaker gezeten die dag dan dat ze hebben gewandeld. Ik zat met een steen in mijn maag. We moesten het oplossen. Dus bellen met Polen. Kunnen we de voorkant een stickertje eroverheen plakken? Gewoon mooi, full color, dan ziet niemand. En dan is het probleem opgelost. En ze zeiden, ja, wij zijn geen derde wereldland meer. Dus daar kwam toch wel iets van een ego-stukje naar boven of iets dergelijks. En ze zeiden, dat gaan wij niet accepteren. Dus dat ze zeggen, kom je spullen maar halen. Het gaat niet door.
1: Want die vrachtwagen was daar al geleverd.
0: Ja, het grootste gedeelte
1: was geleverd.
0: En toen zei
1: iemand, er zit hier een spelfout op.
0: Ja. Oh, ja, want normaal gesproken stuur je samples. En dan kunnen ze dat beoordelen. En dan krijg je nog reactie. Als de mock-up is, dan maak je het eerst met de hand. Hè, ja. Dan maak je een mooi voorbeeldje en dan stuur je dat. En dan ter goedkeuring en dan ga je verder. Maar daar hadden we geen tijd voor, want we moesten leveren. Dus de productiesamples waren ook de goedkeuringssamples. Ja, je gaat er niet vanuit dat er een vertaalfout op staat. Als je dat door een vertaalbureau laat maken, dan verwacht je niet dat soort fouten erop zullen staan. Daar ga je dan maar vanuit.
1: Oh.
0: Het komt wel goed.
1: Het komt wel goed.
0: Ja.
1: Maar die Polen waren niet te vermurwen.
0: Klopt. Dus ja,
1: die hike... En wat ga je dan doen? Die hike?
0: Moet af.
1: Oh ja, want ja, je zit op een meugel. Je moet er terug, ja.
0: Ja,
1: okay.
0: Het is niet zo dat je in de auto kunt stappen. Nee. Die staat 2 dagen verderop. Dus ja. Het is niet zo. Dus ja, dat is heel vervelend. Dat is, dan leer je heel goed omgaan met negatieve gevoelens. Waar je niet veel mee kunt.
1: Nee.
0: Dus je gaat verder. En we zijn zondag teruggekomen van die hike. En maandagochtend ben ik in het vliegtuig gestapt.
1: Pak aan, ja. Naar Polen toe.
0: Ja, aankloppen op de voordeur.
1: Ja, geen afspraak
0: had je? Nee.
1: Oké. Okay.
0: Nee, die kan je in het weekend niet maken.
1: Nee.
0: Gewoon daar naartoe gevlogen. Aangeklopt, groot glazen gebouw en gemeld bij de receptie. Ik wil een afspraak, ik wil de category manager spreken. Ik heb een probleem en dat moeten we oplossen.
1: En toen?
0: Ja, ik ben wel binnengelaten, gelukkig. Ik ben in een kamertje gezet en daar was een hele hoop overleg. Met heel veel verschillende mensen. Af en toe kwam er iemand met een verrit hoofd naar buiten. En ik heb daar met tranen in mijn ogen zitten vertellen dat als dit niet doorgaat, dat mijn bedrijf failliet is en dat geen oplossing is. Dat we beter kunnen komen tot een oplossing hoe we dit nog enigszins kunnen redden. Dan helemaal cancelen.
1: Ja. Kwam er een oplossing?
0: Ja, deels. Het ging om 4 verschillende producten. Op 2 verpakkingen zat die vertaalfout. Dat waren wel de grootste aantallen. En er waren nog wat doosjes met fruitrepen. En die mochten dan blijven. Dus ongeveer 1,5 ton was gered van de order.
1: Van de 4,5?
0: Ja.
1: Okay. En de rest moest gewoon terug?
0: Ja, dus die doosjes fruitrepen die hebben we heel snel omgepakt in een andere kartonnen doos. Die zijn daar uiteindelijk in de winkel ergens tussen de luiers terechtgekomen. En dat heeft geen goede doorverkoop meer gehad. Want dat was, ja, dat was niet zo gepland zoals we dachten dat het in de winkel zou komen te staan. En de rest hebben we weer terug mee naar huis genomen.
1: Je bedrijf is er niet aan failliet gegaan, zoals je vreesde.
0: Nee.
1: Maar het wel randje...
0: Nou, als we niet geholpen waren door onze investeerders... dan was het klaar geweest.
1: Ja?
0: Ja, dus we hebben een AVA...
1: Bijzondere aandeelhoudersvergadering gehouden.
0: Ja, en gezet, dit is het probleem. En we hebben hulp nodig.
1: Wat hebben ze gedaan?
0: Nou, die 5 minuten van toen, die waren er toen weer. Ze hadden volledig vertrouwen in dat dit gewoon een eenmalige fout was. Dus ze zijn bijgesprongen.
1: Zo. En wat is er met dat snoep gebeurd?
0: Het is verjaard, hè, jawel. Ja. We hebben maandenlang in de zomervakantie... dus nou, het was ergens in juni dat het geleverd had moeten worden. Dus van juni tot augustus hebben we met alle familieleden, alle vrienden, alle kennissen die we hebben, meer dan 1 miljoen zakjes opengemaakt. Alle snoepjes terug in een grote bulkzak gedaan. Dichtgezield, terug naar het magazijn gebracht. En door in het jaar daarop alle producten langzaam weer uitgeleverd.
1: Ja. Ja, zo moet je het dan doen.
0: Ja, het was ook een mooie periode. Want je ziet wel dat je sociale leven, wat je dan hebt opgebouwd, dat die wel allemaal bijspringen om je dan te helpen. Dus als we even terugblikken naar net, als je echt hulp nodig hebt, dan staan ze klaar voor je. Hebben we gewoon met man en macht hebben we er gewoon voor gezorgd om het zo zacht mogelijk te laten landen.
1: Ja. Is het nog goed gekomen met die supermarkt?
0: Ik heb ze niet meer gebeld.
1: Nee.
0: Nee.
1: Je schaamt je ook een beetje dan, toch? Of denk je, ja, dit komen we niet te boven daar?
0: Schaamte, daar heb ik niet zo'n last van.
1: Okay.
0: Het is een fout.
1: Ja.
0: Snap je? Dus iedereen maakt fouten.
1: Nee, maar dan zou je dus zeggen, gaat nog eens een keertje terug.
0: Ja, alleen er wordt over het algemeen niet zo snel vergeten. Dus als iets niet loopt bij een supermarkt en je gaat van het schap af, of ook al is het een eenmalige actie en hij verkoopt niet goed door, ja, dan moet je even een aantal rotaties wachten van category managers voordat je daar weer aan kunt kloppen.
1: Ja. Het vertaalbureau, heb je daar nog een regeling mee weten te treffen?
0: Ja, als je de kleine lettertjes gaat lezen, dan zie je dat dit soort partijen verantwoordelijk zijn voor de factuurwaarde. Dus ik geloof dat we €3700 terug hebben gehad. Ja.
1: Oh. En toch sla je jezelf voor de kop, hè? Want het is natuurlijk dat je ja hebt gezegd en je toch denkt, ja, dit wordt de grote klapper in Polen. En dan ga je dus eigenlijk al je safety measures, al je checkmogelijkheden ga je overboord doen. Omdat je toch denkt, ja, deze gaan we pakken.
0: Ja, het is ook een stukje bewijsdrang natuurlijk, hè? Mm. Aan de rest. Van kijk, zie je, als er zelfs een grote retailer in Polen, waarvan wij soms denken dat het land een beetje achter ligt, als die bereid is om dit soort producten op te nemen, dan is het ook een bewijs naar Nederlandse retailers, Duitse retailers, noem ze maar op, aan die grote jongens, van wij kunnen dit. Dus het was ons alles gelegen om dit voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Wat heb je geleerd?
0: Ja, dat je dus ook op een gegeven moment nee moet zeggen tegen bepaalde kansen.
1: Jullie zijn er 12 jaar nog, samen met je compagnon.
0: Ja.
1: Hoeveel mensen werken er?
0: We zijn in totaal met 10 mensen.
1: Oké. Wat zijn de volgende stappen? Waar gaat dit toe leiden?
0: We hebben gemerkt dat het bouwen van een merk heel moeilijk is. Je moet wel in een soort van perfect storm terechtkomen. Wil je, zoals andere bekende Nederlandse merken, echt door de miljoenen heen klappen en mega succesvol zijn? Dat zie je bijvoorbeeld nu in functional foods met eiwitrepen of met eiwitpoeders, dat soort bedrijven. Mm-hmm. Of in de granola bars, dat soort. Dat is een beetje dezelfde sector waar wij naar kijken. Maar met fruitsnoepjes zijn we toch wel iets meer een niche. Dus die perfect storm is voor ons niet gekomen. Ondernemerschap is heel erg aanwezig. Dus we hebben wel geleerd dat het hebben van een eigen bedrijf misschien nog wel belangrijker is dan het hebben van het merk. Dus de kansen daaromheen ook pakken en zien waar onze kracht ligt. Mm-hmm. Juist in die kracht gaan staan en van daaruit gaan ondernemen. Dat heeft voor ons voor gezorgd dat we naast ons merk ook heel veel andere producten produceren voor andere merken, voor andere supermarkten.
1: Ah. Ja, je bent ook een white label gestart.
0: Juist, ja.
1: En dat ontslaat je dan van allerlei andere dingen, maar je levert wel marge in, toch?
0: Ja, je levert marge in, maar de volumes zijn ook vaak een stuk groter.
1: Ja, wat een mooi verhaal. Wij sluiten af, Daan, met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Heb jij er eentje voor mij?
0: Ja, eigen wijsheid heeft me ver gebracht. Maar ik heb pas echt leren groeien door te luisteren naar mensen die meer kennis en ervaring hebben in hetzelfde als wat ik doe.
1: Mooi. Dankjewel. Daan Schapendonk was dat, van Fruit Funk. Ik wens je heel veel succes.
0: Dank je wel.
1: Volgende week, voor minder dan €30 met de trein van Amsterdam naar Berlijn. Dat moet zeker kunnen, dachten de oprichters van GoVolta. Maar banken en investeerders die hadden er een stuk minder vertrouwen in. Hoe mede-eigenaar Maarten Bastian uiteindelijk die treinen toch aan het rijden heeft gekregen, hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis niks. Tot de volgende keer. Dag.
2: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen In het Defensief.

0: Sportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke explosie bij een huis in Eindhoven, dat meldt Omroep Brabant. Na de knal brak ook brand uit. De hulpdienst rukte met groot materieel uit. Niemand raakte gewond. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een grote schietpartij bij een festival in Ohio. De burgemeester zegt tegen lokale media dat er 8 gewonden zouden zijn. Geen van hen is in levensgevaar. De politie heeft een klopjacht geopend op de schutter of schutters. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Kuwait en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles. Die bedankt iedereen die naar zijn concerten in de arena is gekomen. Verkopers op Marktplaats en Vinted denken dat ze fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
5: Dat er heel veel extra geld aan defensie wordt besteed, dat weten we inmiddels wel. Maar waaraan? Welke problemen zijn er nog? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hallo Ria, wat gaan we doen vandaag?
6: Vandaag hebben we Dirk Boswijk te gast. Hij is staatssecretaris van Defensie. En we gaan het met hem hebben over natuurlijk de defensieindustrie en over innovatie. En we gaan hem bijvoorbeeld vragen naar hoe hij alle cowboys op defensiegebied buiten de deur houdt. Ze azen allemaal op dat extra defensiegeld.
7: Ja, dat klopt.
5: Misschien wel leuk om even te vermelden dat dit alweer de 52e aflevering van In het Defensief is. We bestaan een jaar dus, van harte Ria. En de eerste gast was toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans vanaf het hoofdkwartier van de NAVO. Vandaag zijn we met Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie, op de Next Gen Security Conference in Den Haag. Laten we onze gast dan gelijk maar eventjes welkom heten. Meneer Boswijk, bij deze, welkom.
7: Dankjewel.
5: Leuk mooi dat u er zijn. Bent.
7: Ja. Ja, dankjewel.
5: U bent inmiddels een paar maanden op weg als staatssecretaris van Defensie. Wat is nou het belangrijkste waar u deze termijn op wil inzetten?
7: Het zijn natuurlijk meerdere dingen. Uiteraard de beste werkomgeving voor de mannen en vrouwen die ons veilig houden. Dat is denk ik de opdracht die ook al mijn voorgangers zouden echoen. Maar wat is er nu, wat eentje uniek is ten opzichte van veel van mijn voorgangers, is dat er natuurlijk historisch veel geld naar Defensie toe gaat. Je zei het net al zelf even. En ik wil eigenlijk, als we over 10 jaar terugkijken, dat we dan concluderen dat we dat geld goed hebben besteed. En wat houdt dat in? Is dat wij als Europa en als Nederland een stevige defensieindustrie hebben, waarbij we onze afhankelijkheden met landen buiten de EU in een gezondere balans hebben gebracht. En wat bedoel ik daarmee? Is dat we zien dat onze afhankelijkheid bijvoorbeeld van de Verenigde Staten best groot is. Misschien wel ongezond te noemen. En dat moeten we in een betere balans brengen. Zullen we dan nooit meer iets bij de Amerikanen kopen? Nee. Er zullen wapensystemen zijn, die zullen we nog steeds bij de Amerikanen kopen. Maar we moeten er eigenlijk voor zorgen dat we zo goed zijn dat de Amerikanen ook niet meer om Europa heen kunnen.
5: Dat ervoor zorgen dat al het geld nu goed wordt besteed, dat lijkt me niet een makkelijke opgave.
7: Nee, sterker nog. Over 10 jaar gaan we ook concluderen dat er geld verspild is en dat er fouten zijn gemaakt. Als je namelijk niet bereid bent in deze tijd om risico's te nemen, Dan weet je één ding zeker. Dan heb je misschien allemaal hele mooie Excel-sheets, maar uiteindelijk niks gerealiseerd. En we zitten nu eenmaal in een rat race. Heel de wereld is natuurlijk aan het kopen geslagen. Ik bedoel, dat zien we ook in het Midden-Oosten. De oorlog in het Midden-Oosten. Ineens komt het hele Midden-Oosten bij en denkt, oh shit, wij hebben ook luchtverdediging nodig. En dat zorgt ervoor dat je met elkaar aan het concurreren bent in al een hele schaarse markt. En tegelijkertijd zie ik wel degelijk ook heel veel lichtpuntjes. Wij hebben in Europa en ook in Nederland de afgelopen jaren bedrijven zien ontstaan die 4-5 jaar geleden niet bestonden. Die nu bijdragen aan de vrij spectaculaire effecten die Oekraïne weet te realiseren. En dat biedt denk ik wel hoop voor de toekomst. Maar ja, we zijn er nog lang niet.
6: De afgelopen maanden heeft u een flinke ronde langs de velden gemaakt. Onder meer langs al die bedrijven waar u het over heeft. Wat heeft u van hen te horen gekregen?
7: Wat de bedrijven vooral nodig hebben is duidelijkheid, een langjarig perspectief. En dat is ook wel iets waar ik toen nog in mijn rol als Kamerlid ook altijd op gehamerd heb. Ik vind echt dat bedrijven willen echt wel opschalen en willen echt wel produceren. Maar die hebben gewoon duidelijkheid nodig van Defensie. En het gaat soms heel praktisch. Wie moet ik bellen? Dat is soms wel ingewikkeld.
5: Dat horen we vaak.
7: En als je dan iemand hebt gebeld, heeft die ook het mandaat? Dus daar ligt van mij een opdracht om heel erg te snijden in bureaucratie. En ook mensen het mandaat wat lager te organiseren. Een groot deel van de Kamer wil dat ook. Dus daar voel ik me ook wel echt in gesteund. En tegelijkertijd leg ik ook wel de bal terug. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe in Amerika wordt geïnvesteerd. Vooral, en dan heb ik het even niet over de traditionele defensieindustrie. Maar vooral het hoogtechnologische.
5: Ja, dus AI, van alles.
7: Exact. Daar zie je dat het bedrijfsleven ook massaal en ook veel venture capitalists ook massaal investeren. En dat zie je in Europa en in Nederland echt nog te weinig. Dus ik neem heel vaak... Neem ik die kritiek vanuit die bedrijven serieus. Maar ik leg hem ook regelmatig wat terug. Dat ik zeg, ja, maar je bent ook ondernemer. En dan moet je ook bereid zijn om soms een risico te nemen. En natuurlijk moet dat proportioneel zijn. En natuurlijk moet je een bepaalde vorm van comfort hebben vanuit de overheid. Ik verwacht van bedrijven ook wel dat ze een stap zetten.
6: Maar tegelijkertijd horen wij heel vaak in deze podcast van bedrijven... Ja... Wij krijgen dan een order van Defensie. We moeten dan natuurlijk grondstoffen inkopen, personeel inhuren, et cetera. We zijn heel veel kosten. Moeten we maken voordat we überhaupt wat verdiend hebben? We krijgen dat geld pas aan het eind als de hele order klaar is. Wij willen voorfinanciering. Bent u vatbaar voor hun klacht?
7: Zeker. En in sommige gevallen doen we dit al. Dus dat hebben ook mijn voorgangers al een beetje ingezet. Dus credits aan Ruben en aan Gijs. Om inderdaad wat creatiever te kijken. En te kijken, joh, kun je wellicht... vooral bij jonge, nieuwe bedrijven die nog niet het kapitaal hebben opgebouwd... kan je die al, als we een goed idee hebben wat geloofwaardig is... kan je die al een stukje helpen. Dat gebeurt al, dat zouden we wel meer moeten doen. Dus dat is zeker een punt.
6: En zou je ook niet veel meer moeten investeren in juist die AI-bedrijven... die quantumbedrijven die echt nog in de kinderschoenen staan... heel veelbelovend zijn, maar we weten dat we achterlopen op dat gebied... Ja. Ten opzichte van Amerika. Amerika pompt daar wel miljarden en miljarden in. Zo redden ze het nooit.
7: Ja. Nee. Wij hebben... Kijk, er gaat heel veel geld naar Defensie toe, maar het is nog steeds delen in schaarste. Hè. Dus als ik gewoon kijk... Als we kijken naar het dreigingsniveau en wij vragen al onze operationeel commandanten, wat heb je nodig? Dan krijg ik een wensenlijstje. Nou, ik denk dat ik dan rond de 80 miljard uit ga komen.
5: Dat zit dan net niet in de zak.
6: Dat
7: gaat er niet worden. Dus dan is het nog steeds delen in schaarste. Plus... We moeten ook nog steeds niet vergeten... we hebben ook meer dan 30 jaar natuurlijk geknepen. Dus er zijn nog steeds... ik kom nog steeds op kazernegebouwen... en dan stap je gewoon terug in de jaren 50. Ja. Legeringsgebouwen waar bijvoorbeeld van de 12 douches... er maar 4 doen. Hmm. Waar wel 50 man zitten.
6: Enkel glas met gaten heb ik gezien.
7: Klopt, ja. En ik heb zelf, een kleine anekdote, kleine zijstap... in 2016 een opleiding gedaan. En toen zat ik in Schaarsbergen. En toen werd mij gezegd... en dat was de hartje zomer. We hadden 3 dagen boven de 34 graden. En 's avonds koelde het buiten af. Binnen bleef het gewoon nog boven de 30 graden. Omdat het inderdaad enkel glas was. Maar toen werd er gezegd... jullie zijn de laatste lichting. Ik ben er als Kamerlid, nou, wat is het, 8 jaar later nog een keer op werkbezoek geweest. En het was er nog steeds en er was niks veranderd. Ja, er waren nog meer toiletten afgesloten en nog meer douches dichtgeplakt. Dus om even aan te geven, we zijn enerzijds ons been aan het bijtrekken van de achterstallig onderhoud wat we ook hebben. En anderzijds enorm aan het versnellen, omdat we inderdaad zien, de oorlog in Oekraïne, de dreigingen zijn echt anders. En heel eerlijk, bepaalde wapensystemen waarvan wij 4, 5 jaar geleden dachten, of aan het begin van de oorlog in Oekraïne, van dit moeten we hebben, zeggen de Oekraïners nu ook zelf, superleuk, maar hebben we eigenlijk niet meer nodig. Dus je ziet ook daar wel echt een versnelling in.
6: Maar wat hebben die AI-bedrijven eraan? Terugkerend naar mijn vraag.
7: Ja, goed punt. Wij hebben dus, omdat wij moeten delen in schaarste, hebben wij 5 gebieden geïdentificeerd. Waar zijn we als Nederland goed in? Natuurlijk maritiem, maar dat is inderdaad ook, AI valt daar zeker onder. Omdat wij ook bedrijven in Nederland hebben, die nu in Oekraïne heel nauw betrokken zijn bij die ontwikkelingen, bij die versnelling. En ik durf al te zeggen, in de wereldtop zitten. Dus echt wel, ondanks hun beperkte budget, maar door hun goede kennispositie, en dat is mede dankzij dat wij als Nederland zo'n trouw bondgenoot zijn van Oekraïne, wel een kennis hebben die sommige Amerikaanse bedrijven zelfs niet hebben. Alleen daar kan je natuurlijk niet te lang op profiteren. Dus wij gaan ook in de defensienota die over een aantal weken komt, daar zul je ook zien, daar zal AI en hoogtechnologisch zal echt een groot onderdeel zijn van de defensienota.
5: Meneer Boswijk, we zijn deze podcast eigenlijk gestart omdat we zagen dat er veel opgeschaald moet worden in de industrie. Kunt u ons even zeggen, waar staan we nu eigenlijk in Nederland?
7: Ja, dat is heel dubbel. Dus dat is enerzijds het been intrekken. Dus we hebben natuurlijk, of bijtrekken, we hebben natuurlijk die jaren bezuiniging gehad. Ja. We zijn natuurlijk volle bak nu bestellingen aan het plaatsen. Alleen het probleem is dat heel de wereld dat doet. Dus al gaat het wel even over munitie. Hè. Dus wij hebben de vullinggraad van onze munitie, zie je, gestaag stijgen. Het probleem is een beetje dat wij meer zijn gaan oefenen. Dus ons verbruik is ook hoger geworden. Dus onze manschappen ervaren nog steeds munitietekorten. En dan denk je wel eens, ja, hoe kan dat? Terwijl dat we zoveel hebben besteld. Nou, dat komt omdat er ook gewoon meer wordt verbruikt. En dat, ja, heel de wereld meer bestelt. Dus dat is een beetje dubbel. Plus, ja, je zal ook bedrijven hebben, defensiebedrijven, die in zwaar weer zitten. En wellicht ook richting jullie de weg zoeken en zeggen, ja, hoe kan dat nou? Er gaan miljarden naar defensie toe, maar wij krijgen geen orders.
5: Wij krijgen er niks van.
7: Ja, en dat heeft er weer mee te maken dat je gewoon ziet dat het slagveld in Oekraïne verandert en dat bepaalde bedrijven dingen produceren waar nu ineens geen behoefte meer aan is.
6: En dan kunt u een voorbeeld daarvan geven? Waar hebben we geen behoefte meer aan?
7: Nou, ik zal hem iets genuanceerder noemen, maar de defensienota 2 jaar geleden was het grote beeld wat bleef hangen, de tank komt weer terug. Nou, ik heb er vanuit de Kamer heel hard voor geknokt, dus ik was er toen heel blij mee. Ik ben er nu nog steeds heel blij mee, want ik ben ervan overtuigd dat de tank een onderdeel is die je nodig hebt. Alleen, ik verwacht niet dat wij daar meer van gaan bestellen. De tank zal nog steeds een belangrijk onderdeel zijn in het hele instrumentarium. Alleen zal echt een andere rol krijgen. En zal veel meer een combinatie moeten gaan zijn met bijvoorbeeld onbemande systemen. En dat zie je natuurlijk in Oekraïne. Zelensky heeft pas geleden natuurlijk bekendgemaakt dat ze voor het eerst een slagveld hebben kunnen innemen met alleen autonome systemen. Nou, dat is best wel historisch. Het is alleen een beetje frustrerend dat er autonome systemen rondreden die 5 jaar geleden ook al in pilotversie in Nederland rondreden, waarvan je denkt van, shit, dit hadden wij al moeten opschalen. En ik denk dat dat ook wel aangeeft de uitdaging waar wij zitten, is wij zijn in Nederland supergoed in dingen uitvinden, in pilots maken, in prototypes werkend krijgen. Maar ons grote probleem zit uiteindelijk bij dat opschalen. En dat hoor ik ook veel bij de industrie kwijt vandaan komen. Dus daar ligt ook echt wel een grote uitdaging.
6: Gaan we dan toe naar een front dat eerst autonome systemen de boel jammen, platleggen en dat dan pas die tanks kunnen rijden? Is dat het idee?
7: Ja, daar zou je aan kunnen denken inderdaad. Alleen het wat ons denk ik leert in Oekraïne is dat je heel moeilijk voorspellingen kan doen over hoe het uiteindelijk. Ik was pas geleden een buitengewoon interessant interview met de stafchef van het Azov-bataljon, moet ik geloof ik zeggen.
5: In Oekraïne.
7: En dat was een lang interview in het Oekraïne, staat op YouTube. Ik denk als je gaat zoeken dat je hem wel vindt. Ik meen 3 weken geleden. kan je gewoon vertalen met Nederlands.
5: De luisteraar hoort het. We zullen ons best doen in de link in de show notes zetten.
6: Want wij spreken hier natuurlijk allemaal Oekraïens.
7: Maar het interessante wat hij dus zei. Hij zegt, joh, wij zijn nu heel erg gefocust op. Je hebt eigenlijk die dead zone. De strook van 30 kilometer waar gewoon geen mens meer rondloopt. Want drones. 90% van de slachtoffers is inmiddels door drones. Hij zegt, het is een gevaar om te denken dat dit een nieuwe realiteit is. Hij zegt, want binnen een paar jaar hebben wij weer de middelen om al die drones weer naar beneden te halen. En dan ga je weer combinaties van systemen. Dus dan zou je wellicht weer echt grote manoeuvres met panzervoertuigen, met tanks zien. Zoals we helemaal aan het begin zagen. Dus hij zegt, ja, het is nu afgeschreven. Maar ik denk dat je daar niet te snel op vooruit moet lopen.
5: Samenwerken met andere landen. Nederland moet dat natuurlijk doen. Ook de defensieindustrie. Hoe gaat dat op dit moment? Welke landen kijken we het meest naar?
7: Ik denk van een Nederlands perspectief dat het heel goed gaat. Ik denk vanuit Europees perspectief betreurend langzaam en te versnipperd. En Nederland, de Nederlandse landmacht, compleet geïntegreerd in de Duitse landmacht. Die samenwerking is heel goed. Gaat alles goed? Nee. Op bepaalde niveaus is de taalbarrière nog echt wel een ding. En heb je verschillende culturen, maar grosso modo gaat dat heel erg goed. Veel inkoop, als het bijvoorbeeld over voertuigen gaat, doen wij inmiddels samen met de Duitsers. Nou, ik noemde net de tanks al even. Toen wij 2 jaar geleden zeiden als Tweede Kamer, we moeten tanks aanschaffen. Toen is uiteindelijk ook gekozen voor een bestaand initiatief. Wat wij voorheen als Nederland altijd deden. We hebben ooit wel Chinooks gekocht bijvoorbeeld. Toen zeiden we, nou, dan gaan die hele cockpit anders bouwen. Met gevolg dat het onderhoud altijd net niet afgestemd kon worden met bijvoorbeeld de Amerikanen. Dat de trainingen net altijd weer anders moesten. Dat de uitwisseling. Eén groot tranendal. Nou, daar hebben we van geleerd. En dat hebben we dus bijvoorbeeld met die tanks. En we zeggen, nou, we gaan niet voor de frikandel speciaal. We stappen
5: we
7: gewoon
5: doen het
7: in.
5: Gewoon hetzelfde.
7: Precies, zodat je die uitwisseling, dat gewoon perfect kan lopen. En dat doen we op meerdere gebieden. Dus Duitsland is gewoon een hele belangrijke partner. Als het over de marine gaat, doen we veel met de Belgen. Onze korps mariniers doet heel veel met de Britse korps mariniers. Als het gaat over de 97, als een panzervoertuig, doen we heel veel met Zweden. Dus er zijn al heel veel gelegenheidscoalities. Kijk, in een ideale wereld zou je zeggen, we doen alle NAVO-lidmaten, alle EU-lidstaten, daarmee werken we samen. Ik heb het al meerdere keren, ik heb het gisteren ook gezegd toen ik een toespraak mocht houden. We hebben het heel vaak over de Coalition of the Willing. Nou, dat is een hele grote groep mensen, een groep een groep landen. Het gevolg dat het wordt een beetje een Poolse landdag en we blijven hangen in statements. Ik denk echt dat we gewoon naar heel pragmatisch moeten kijken. Joh, wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? En kunnen we daarin samenwerken? En dan begin gewoon op een behapbare schaal. En dan denk ik aan de landen Scandinavië, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk, België, misschien Frankrijk. Dat je op die schaal kijkt. En dat kan een continu wisselende samenwerking zijn. En dan noem ik het een coalition of the doing. Gewoon landen die pragmatisch met elkaar aan de gang gaan. En voor een deel doet Nederland dit al. En dit moeten we veel meer doen. In de hoop dat uiteindelijk het een soort olievlek wordt. Dat andere landen denken, ja, die schaalgrootte, dat heb ik ook wel voordelen bij. Laat ik daarbij aanhaken. Dat is altijd beter dat we ellenlang gaan vergaderen. Wat gaan we nu eindelijk doen? En dat we dan pas over 10 jaar met elkaar tot een stap komen. Ja. Dat kunnen we ons niet voorstellen.
5: Meer doen. U noemde net natuurlijk het voorbeeld van de krijgsmacht. Hoe gaat dit op het niveau van het bedrijfsleven?
7: Dat zou je eigenlijk aan het bedrijfsleven moeten vragen.
6: Hebben we vaak gedaan. Ja. Die zijn niet zo enthousiast.
7: Ja. Nou, ik was vorige week in Praag. En dat was met iemand van ik weet niet wat ik hem dan nog citeer. Maar een groot Duits bedrijf.
5: Ja.
7: Die zat daar in de board. En die zei tegen mij zelf ook over, in dit geval, grote Duitse bedrijven. Waar hij dus zelf kritisch op was. Die zei, ik zie dat wij nog vooral van de status quo beschermen zijn. Dus wij zien alle nieuw opkomende bedrijven als een grote bedreiging. Terwijl dat, ja, wij zien dat zij de kennis hebben. Alleen dat die kleine bedrijven vaak niet de capaciteit hebben om op te schalen. Eigenlijk dat onbemande systeem wat ik net benoemde. Dat maken zij dus ook mee. Dus hij zegt, ja, ik probeer binnen het bedrijf waar ik zit echt te pleiten van, joh, gooi die supply chain nou open voor kleine bedrijven. Maak samenwerkingsverbanden met die kleine bedrijven en versterk elkaar. Want het is denk ik heel dom om je eigen eilandje te beschermen. Want ja, het eiland kan oneindig groot zijn als je kijkt naar de vraag en de noodzaak. En als je het niet doet, dan doen andere bedrijven het wel. En die zitten veel aan de andere kant van de oceaan. Ja, en dan verliezen we het allemaal.
5: Europa probeert dit eigenlijk te bevorderen. Die proberen samenwerkingen te bevorderen. Maar u zegt net, dat gaat nog niet heel goed. Het is nog te versnipperd.
7: Ja.
5: Wat zou Brussel beter kunnen doen?
7: Ik denk dat Brussel al veel doet en al wel een rol pakt. Ik denk alleen dat het uiteindelijk toch ook de wil is van de lidstaten zelf.
5: Ja.
7: En wat ik dus... Ik had gisteren bijvoorbeeld een CEO van een groot bedrijf langs. En die zit eraan te denken van, joh, wij willen ons mogelijk vestigen in Nederland. Wat heel goed zou zijn, denk ik. En toen vroeg ik hem, waarom in vredesnaam Nederland? En dat vond ik wel interessant. Die zei, als ik in Duitsland ga, dan trekken de Fransen mij niet. En als ik in Frankrijk ga zitten, trekken de Duitsers mij niet. Als ik in Nederland zit, dan ziet niemand mij als een bedreiging. En Nederland kan met alle landen goed. En ik denk dat die analyse klopt. Dus dat is denk ik voor ons... Kijk, ik vind het voor Europees perspectief jammer, deze situatie. Het zou beter zijn als we met z'n allen op één pagina zitten. En uiteindelijk gaat dat wel gebeuren. Europa kennende. Alleen hebben we altijd hele grote crisis nodig voordat we daar komen. Ja, en in de tussentijd denk ik dat wij als Nederland die kaart goed moeten spelen. Dat wij gewoon best wel een unieke locatie... wij zijn dus een relatief klein land. Geen grote bedreiging voor de andere landen. Wij hebben goede relaties met alle landen om ons heen. Wij zijn... hele goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen. En natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, dat zeg ik er ook meteen bij. Maar in internationaal perspectief zijn we wel eigenlijk een ideaal plek in Europa om te gaan zitten. En ik zie daar dus vanuit ons echt een opdracht om, als die bedrijven zich melden, ja, dat met twee handen aan te grijpen. En dat is nog wel eens lastig, dat wij als overheid te weinig ondernemend zijn. En nog veel denken, meld je bij dat loket. Dat ik denk, even een groter plaatje. Deze moeten we echt hebben, want het is een puzzelstukje die we daar weer kunnen gebruiken. Dus ja, dat is ook mijn persoonlijke drive ook wel daarin.
6: U noemde net dat Duitse bedrijf dat zegt, wij zijn niet zo goed in het innoveren.
7: Ja.
6: Nederland is daar wel goed in. Hoe voorkomt u dat het straks zo erg wordt dat Duitse bedrijven en Franse bedrijven, die natuurlijk groter zijn en hele diepe zakken hebben, dat die gewoon onze parels weten te verkopen en dat Nederland nog steeds met lege handen achterblijft?
7: Ja. Ik denk dat onze CEO pas geleden bij jullie ook bij jullie bij BNR ook een interview een goed interview heeft gegeven en daar ook al heeft gezegd wat Defensie al op beperkte schaal doet, maar veel meer moet gaan doen. Ja, is gewoon veel actiever bijvoorbeeld een gouden aandeel nemen in bepaalde bedrijven waarvan wij zeggen en die zitten vooral hoogtechnologisch. Die willen wij behouden voor het Nederlands ecosysteem. En daar nemen wij een aandeel in. En ik denk dat hij dat... wij hebben dat al een aantal keer gedaan. En wij zouden dit in de toekomst veel vaker moeten doen. Omdat als wij dat niet doen, dan doen andere landen het. En dan raak je gewoon dat ecosysteem kwijt. En dat gaat wat mij betreft helemaal niet over de economische component. Ik ben van huis uit ondernemer, dus natuurlijk speelt dat altijd mee. Maar het is vooral Die strategische afhankelijkheid. Dat jij zorgt, wij moeten bepaalde capaciteit hebben. Ik denk een van de belangrijkste die we hebben is ASML. Maar we hebben veel meer ASML's nodig. Want dan kan je als klein land grote impact maken op veel andere dossiers ook.
6: En welke bedrijven zou u dan willen hebben? Waar zou u een gouden aandeel in willen hebben?
7: Ja, ik ga natuurlijk geen bedrijven noemen. Want
6: maar zijn dat drones? Zijn dat AI-bedrijven? Is dat Thales?
7: Het moeten bedrijven zijn die in die vijf gebieden die wij hebben geïdentificeerd. En dat zijn inderdaad hoogtechnologisch, AI.
6: Maritiem. Dame. Gaat u dame?
7: Ik ga daar helemaal niks over zeggen. Maar kijk, het zullen niet bedrijven zijn waarvan je zegt... dit product kan je overal ter wereld maken en is niet uniek. Dat is niet het criteria kan niet zijn. Het is groen gespoten of in camouflagekleuren. Oh, dan moeten we dat hebben. Je moet er wel. En nogmaals, we gaan veel geld naar Defensie. Het is maar tegelijkertijd nog steeds delen in schaarste. Dus we moeten die euro's echt heel slim besteden. En daar moet je gewoon strategisch naar kijken. En dat moet sowieso binnen die vijf terreinen vallen. En dan valt er ook heel veel gewoon af. Dat is ook het eerlijke verhaal.
5: Dan heb je wel, ja, precies. Dat is makkelijk dat je dan die vijf terreinen hebt. Is het moeilijk hierbij, bij het hele verhaal, om het kaf van het koren te scheiden? Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die nu denken, oké, Defensie, dat is de markt. Ja. Wij willen ook dat geld.
7: Ja. Klopt. Nou ja, kijk, het parallel wordt natuurlijk heel vaak getrokken met de mondkapjes en de corona.
5: Van Lien,
7: En ik denk dat dat terecht is. Ik bedoel, ik denk overal waar geld te verdienen is, heb je altijd mensen tussen zitten die een kans zien, die niet per se bijdraagt aan de doelstellingen die wij als overheid, als samenleving stellen. Dus dat risico is er altijd. Mensen die zeggen dat het risico er niet is, ja, die zijn dus ook niet bereid om. Of die zijn mega naïef, of die zijn niet bereid om risico's te nemen. Dus ik denk dat je dat nooit helemaal kan uitsluiten. En omdat wij dat beseffen, zijn we er wel heel scherp op.
5: Dank u wel, Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.
8: Tierra bat en blanca, Santiago. Tierra bat en blanca, my way.

0: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
2: Doorgelicht.
3: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
2: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2:00 op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
3: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
6: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het eerste concert van rapper J in Arnhem is rustig verlopen. Er was vrees dat hij dingen over Joden zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Hij zei sowieso weinig tegen het publiek tijdens de show. Vooraf protesteerde onder andere het Sidi tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. En dat doen ze morgen weer. Het Drents natuurgebied is per ongeluk onder water gezet, meldt RTV Drenthe. Door een storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij zware regenval op te vangen. Boswachten zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. Duizenden Nooren hebben zich de afgelopen dagen aangemeld als orgaandonor. Dat deden ze nadat de Noorse kroonprinses Mette Marit bekend maakte dat ze op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. De Orgaanstichting heeft het over krankzinnige cijfers die veel levens kunnen redden. En in Mexico is het wereldrecord voor grootste wave buiten een stadion gebroken. In de Lange Straat maakten mensen een wave van 2 kilometer lang. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. De wave is van oorsprong een Mexicaanse traditie, ontstaan tijdens het WK van 1986. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. 'S Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: Als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt: belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Dus dat is een hele andere wereld.
9: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me, zoals u dat gewend bent, Christian Vlokstra. Welkom Chris.
10: Dankjewel Wouter.
9: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over oplichting op Sint Maarten.
10: Ja. Terwijl het hier tropische temperaturen zijn in Nederland.
9: Heb jij wel eens een zaak op de eilanden gedaan, zoals dat heet? De eilanden?
10: Nee. Kijk, ik heb wel een keer een zaak gehad van een Nederlandse militair die op Curaçao een auto-ongeluk had veroorzaakt.
9: Ja.
10: En die werd vervolgd voor de militaire rechtbank hier in Arnhem, in Nederland.
9: Ja.
10: Maar het onderzoek had helemaal plaatsgevonden op Curaçao.
9: Ja.
10: Dus zijn we daar het kantoor nog. Gingen we naar Rogator. Hè, gingen we daarheen om daar getuigen te gaan horen. Nou, ik heb 1 dag getuigen gehoord. Ik heb 5 dagen in de disco gestaan. Geweldig.
9: Ja, dat kan daar goed.
10: Maar ik heb zelf nooit zaken gedaan op Sint Maarten. Het is wel met mijn oude kantoor waar ik werkte, Fiek Advocaten, is er wel sprake van geweest dat wij zaken daar gingen doen. Maar er zat altijd wel een complexiteit in, vooral als het ging om financiën en onze type cliënten. Ja, als jij een zaak op Sint Maarten gaat doen, dan moet je daar natuurlijk regelmatig heen. Moet je naar zittingen, moet je daar verblijven.
9: Dat wordt een
10: kostbare kwestie, laat ik zo zeggen.
9: Ja. Een zakenman op Sint Maarten heeft op het eiland meerdere succesvolle bedrijven en hij heeft veel aanzien daar. Hij raakt betrokken bij 2 grote commerciële projecten in de haven van Sint Maarten. En dat is een van de belangrijkste inkomstenbronnen op het eiland. De zakenman wordt ook wel als het oliemannetje gezien. Degene die de werkers regelt en van alles organiseert. Samen met de havendirecteur wordt hij verdacht van de oplichting van het havenbedrijf voor het sturen van 7 miljoen euro aan facturen voor diensten die niet zouden zijn uitgevoerd. En hij wordt verdacht van het omkopen van een politicus. Bij ons aan.

0: aangeschoven. In de studio vandaag is advocaat Niels van der Laan. Welkom, Niels.
1: Dankjewel.
0: Jij doet eigenlijk uitsluitend financieel-economische zaken.
1: Ja.
0: En waarom?
1: Ja, ik ben er door kantoor een beetje ingerold. Ik ben eigenlijk toen ik begon als advocaat, stagiair de eerste 3 jaar, heb ik alleen maar commune gedaan. En kantoor is gespecialiseerd in financieel-economisch strafrecht. Dan krijg je een eerste zaak en een tweede zaak. En dan denk je, hé, dit is leuk. Dat kan ik denk ik goed, als ik dat onbescheiden zeg. En dan, voor je het weet, doe je het alleen maar.
0: Chris, ik hoorde Niels net het woord zeggen, commuun.
2: Commune strafrecht, dat is eigenlijk zeg maar het algemene strafrecht. Ja. De strafbepalingen die in het wetboek van strafrecht staan.
0: Ja, ja.
2: Moord, doodslag, mishandeling, bedreiging, oplichting. En dan heb je natuurlijk ook een aantal bijzondere wetten, hè, waar ook strafbepalingen in staan. Die zien voor een belangrijk deel financieel-economische zaken.
0: Ja.
2: Ja, noemen we het bijzonder strafrecht. Maar dat betekent niet dat, zeg maar, want ook in het financieel-economisch strafrecht gaan we vandaag ook bespreken, kunnen er sprake zijn van vervolgingen op basis van eigenlijk commune delicten. Maar die spelen meer in de financieel-economische bedrijfsmatige sfeer.
0: Hey Niels, zijn cliënten die verdacht worden van financieel-economische delicten, zijn die anders dan reguliere cliënten?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het zijn over het algemeen best wel succesvolle mensen die een leven hebben opgebouwd, bedrijven hebben, een familie en eigenlijk zichzelf ook echt helemaal niet als een crimineel beschouwen. En dat voor hen gevoel wel echt een ver van hun bedshow is. Ze zijn vaak hoger opgeleid, hebben genoeg weerwoord en op het moment dat ze bij mij komen, dan is eigenlijk, nou ja, platgeslagen reageert het merendeel van waarom zit ik hier? Ik ben toch geen crimineel.
2: Nee. Vind je dat lekker werken met intelligente, hoogopgeleide cliënten?
1: Nou, ik vind dat wel interessant, omdat dat in ieder geval een dynamiek geeft waarin ik weerwoord krijg, waarin ik met mijn cliënt naar een strategie toe kan werken. Ik ook zelf verweren kan testen en kan zeggen van, nou, maar als ik er nou zo naar kijk, hoe reageer jij erop? En dan zegt hij, nou, dat vind ik een heel slecht idee. Of hij zegt, oh, dat is goed bedacht. En die dynamiek is wel heel boeiend.
0: Wat mij er wel een beetje ingewikkeld aan lijkt, en dat is misschien ook een vertekend beeld hoor, Chris, dat je bij het communestrafrecht, als je daar een crimineel zegt, hey, gewoon zwijgen, gaan eerst het dossier afwachten, dat je veel directiever kan zijn als advocaat. Dat lijkt me moeilijker met iemand die zegt, nou, wacht eens even, dit is mijn bedrijf.
2: Nieuws. Ik ga het even heel anders doen.
0: Ik heb 300 man personeel. En volgens mij betaal ik jouw factuur, meneer Van der Laan. We gaan het even doen zoals ik het bedenk.
1: Ja, dat heb je soms. Ik denk dat dat een kwestie is van welke advocaat je zelf bent. Voor mij is dat altijd heel simpel. Zo gaan we het niet doen. Op het moment dat ik zeg, we gaan het zo doen, dan is dat in ieder geval, tuurlijk is dat rijp voor discussie en debat met elkaar. Maar ik laat me niet de wet voorschrijven.
0: Nee, maar
1: bovendien, en dat moet je niet. Het zijn ook vaak succesvolle mensen die ook hun eigen beperkingen kennen.
0: Ja, ja.
1: En ook heel vaak bij mij komen en zeggen, Niels, jij bent hier de deskundige. Ik vertrouw op wat jij zegt. En als jij zegt dat we hier linksaf gaan, dan gaan we hier linksaf.
0: Het zijn ook mensen die niet volgens mij gewend zijn aan de bias.
1: Nee. En dat is dan wel weer het voordeel van het financieel-economisch strafrecht. Daar zitten ze ook niet zo vaak. In ieder geval niet gedurende de tijd dat ik ze bijsta.
0: Hey, ik stond net even buiten te kletsen met Chris. En die deed mij een ontboezeming. Jij hebt hem een keer afgewezen, vertelde hij.
1: Hij weet dat niet meer.
0: Oh, hij is je niet bijgebleven.
2: Nee, daarom ben ik ook afgewezen.
0: Chris?
2: Nee, we hebben het hier wel eens eerder over gehad. Nee, kijk, toen ik afgestudeerd was, toen werkte ik eerst een jaartje bij de VU. En toen ben ik gaan solliciteren bij de Roos en Pen. Dat is het kantoor waar Niels van der Laan werkt. Toen heb ik een sollicitatiegesprek gehad met Niels van der Laan. En dat was een heel pittig sollicitatiegesprek, waarin hij allemaal dingen aan mij vroeg waarvan ik dacht, wat moet ik hiermee? En een paar weken later, of een week later, of een paar dagen later zelfs, belde hij mij.
0: Niels.
2: En toen sprak hij de woorden die ik nog altijd herinner. Chris, we gaan je niet aannemen. Want ik heb het idee dat jij als advocaat niet alles uit je zaken gaat halen voor je cliënt. En dat heb ik altijd meegenomen in mezelf als een soort van inspiratiebron. Dat ik dacht, nou, let maar op, Niels, let maar op.
1: In ieder geval vaststellen dat ik dat volledig verkeerd heb gezien.
2: Maar wij kennen elkaar dus al heel lang. Kijk, achteraf ook trouwens. Kijk, Droos en Pen, hè, en Niels, die financieel-economische zaken is niet echt mijn ding. Ik had toch meer van het bloed en van de drugs en van de coke en dat soort dingen. Dus het was ook maar beter ook. Maar het heeft me wel een eerste wijze les geleerd. Ga ervoor, weet je. En ga voor je cliënt en haal er alles uit.
1: Staat er wel lekker op met zo'n inleiding weer. Van,
2: nou, juist wel. Je hebt juist een belangrijke beroepsles meegegeven.
1: Je hebt de man naast mij, de man die week in week uit deze podcast co-host.
2: Heb jij mede gevormd?
1: Gekneed. Ja, precies. Heel even, deze zaak die speelt op Sint Maarten. Er gebeurt door Nederland heel veel om corruptie op die eilanden aan te pakken. Hoe zit dat volgens jou?
3: Nou, wat er een aantal jaren geleden gebeurd is in 2016... is dat er een project vanuit Nederland is gestart, waarbij heel veel geld jaarlijks voor de aanpak van dit soort zaken wordt uitgegeven en besteed aan het salaris van rechercheurs, officieren, rechtscommissaris, nou, de hele rimbam, om corruptie-gerelateerde dossiers te onderzoeken om daar de corruptie aan te pakken.
1: Is die TRT-corruptie daar zo welig?
3: Nou ja, als je het in ieder geval de Nederlandse overheid en al die mensen vraagt, zeker. Het is natuurlijk op zichzelf een hele andere cultuur. Daar, zeker. De lijnen zijn heel kort.
1: Ja. Mensen, kleine gemeenschappen.
3: I scratch your back, you scratch mine. Dat
1: cliëntelisme
3: gaat,
1: noemen we dat hier.
3: Dus het blijft altijd, en dat maakt die zaken overigens als Nederlandse advocaat daar ook wel heel interessant, is moet je het nou met de Nederlandse bril bekijken of zit daar toch ook wel gewoon de cultuur van het eiland in? En waar zit die scheidslijn als het gaat om corruptie? Kijk, wat ik altijd lastig vind, is dat er vanuit Nederland eigenlijk geen cent geïnvesteerd wordt in de rechtsbijstand. Dus de advocaten die daar staan zijn, die worden overspoeld door corruptie-gerelateerde extreem complexe zaken waar ze eigenlijk weinig ervaring mee hebben. En dan moeten ze het opnemen tegen, nou ja, officieren en rechters die gedetacheerd zijn vanuit Nederland. Dat is niet helemaal een level playing field wat ik zelf goed vind.
2: Ik denk dat de luisteraar, veel luisteraars dat eigenlijk niet weet, maar dat kun jij vast goed uitleggen, Nieuws. Je zegt net, omdat je zo'n slimme man bent. Ja. Nee, maar er zijn veel Nederlandse officieren en Nederlandse rechters op de eilanden. Hoe zit dat precies?
3: Nou, er zijn eigenlijk bijna geen rechters van de eilanden en heel weinig officieren. En dat komt natuurlijk doordat er wonen daar weinig mensen. De mensen die daar wonen en recht gaan studeren, die studeren ofwel daar al geen recht, het kan wel, maar ja, die gaan dan al naar Nederland. Die blijven vaak hier, komen niet terug. Dus als het gaat om het aantrekken van kwaliteit, ja, dan wordt er toch vaak wel teruggegrepen op Nederlanders, Nederlandse rechters en Nederlandse officieren.
1: De zaak van het oliemannetje van Sint Maarten, de ondernemer die werd beschuldigd van omkoping en fraude. Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
3: Ik doe al jaren best wel veel zaken op de eilanden. En ik had in 2018 had ik net een best wel grote mediagevoelige zaak succesvol afgerond. Dus ik was daar best wel veel in de media geweest, denk ik. En ja, dan is het een beetje mond op mond. En als je daar eenmaal een naam hebt, dan komen mensen sneller bij je. Dus ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een advocaat die ik ook overigens uit die andere zaak al kende.
1: Ja.
3: En die zei, ik heb een cliënt die heeft een probleem. Kan jij hem helpen? En zo is dat balletje gaan rollen.
1: Oké, dus dan krijg je een verzoek. Want die persoon in kwestie, de verdachte, die had dus al een advocaat op Sint Maarten. Dan krijg je een verzoek van, joh, we hebben wat hulp nodig. Wat ga jij dan doen als je hier nog in Nederland zit? Of pak je gelijk het vliegtuig?
3: Nou, nee. Je gaat eerst het dossier lezen. Kijk, eerst maak je natuurlijk afspraken. Ook over de financiën, laten we eerlijk zijn. Je moet wel vermogend zijn om een Nederlandse advocaat te kunnen laten komen. Dat is natuurlijk gewoon zo. En dat maakt het ook heel oneerlijk en onrechtvaardig natuurlijk. Dat is ook overigens waarom ik me zo druk maak over het feit dat Nederland wel heel veel geld investeert aan rechters en officieren en niet aan rechtsbijstand. Dus nou, daar ga je het over praten. Dan vervolgens ga je het dossier eerst lezen. In dit geval was het wel een zaak die al een aantal maanden, zo niet jaren, misschien al wel liep voordat ze mij erbij riepen. En een maand later of zo was er een regiezitting. En toen heb ik dus het dossier gelezen. Ik heb bedacht wat mijn strategie was. Ben naar het eiland gevlogen. Heb mijn strategie met de klant besproken.
1: En wat voor man was dat?
3: Nou, het was in zoverre dan weer niet de typische cliënt die ik doorgaans bij sta. Ik las het dossier en ik las dat de getuigen hem allemaal omschreven als Mr. T uit die A-team.
1: Oh jeetje, ja jongens. Dat is...
3: Ik moet zeggen, ik had het vorige gesprek hier en met jullie redactie en toen was het wie?
1: Ja, Mr.
3: Toen dacht
1: ja,
3: ik, oké, ik word echt oud.
2: Ja, maar nee. Anneke is ook een hele jonge bloem. Ja, wel heel talentvol. Ja, maar
1: even voor de luisteraars die dat niet weten, die pakken nu allemaal even hun telefoon. Die googelen
0: A-team en dan BA. En dan heb je BA en dan zie je Mr. T. En dat is eigenlijk, dat was een soort jeugdheld, hè?
1: Ja, nee, voor mij. Dat natuurlijk was een fantastisch personage.
0: De A-team.
1: Die een hele grote, stevige, sportschoolachtige, zwarte man die heel agressief en bozig uit de hoek kwam, maar een absoluut hartje van goud had.
2: Ja. Behangen met sieraden ook.
1: Ja, ja. Zeker.
0: Hij zag jouw cliënt er echt zo uit als Mr. T.
1: Het was spot on.
0: Nee,
1: 100%.
0: Ook met die gouden ketting.
1: Ja, alles.
0: Oh, wow.
1: Nee, het was ook het hartje van goud. En het overkomen. En de manier waarop hij dwingend en dingen zei. En hoe hij dat dan anders bedoelde.
0: En zat hij op dat moment gedetineerd?
1: Nee.
0: Oké. En wat vertelde hij aan jou?
1: Nou ja, hij vertelde aan mij, ik zit in deze zaak. En ja, wat heb ik gedaan? Ik ben een zakenman. Ik regel dingen hier op het eiland. Als ik een commerciële opportunity zie, dan stap ik daarin. En die heb ik hier gezien. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb mijn bijdrage geleverd. En nu zeggen ze ineens dat het strafbaar is. Ik begrijp er helemaal niks van.
2: Kun je even uitleggen die haven? De haven op Sint Maarten. Waarom is die haven zo belangrijk?
1: Nou ja, het toerisme is natuurlijk mega belangrijk voor dat eiland. En Sint Maarten is heel erg afhankelijk van cruiseschepen die daar aankomen. En het havenbedrijf, wat voor 100% eigendom is van de overheid, is daarmee eigenlijk het meest grote en machtigste bedrijf wat gaat over toerisme. En die hebben heel veel verschillende onderdelen. Maar die moeten er dus voor zorgen dat al die cruiseschepen bereid zijn om te blijven komen. Maar die moeten er ook voor zorgen dat de feeling van toerisme ervoor zorgt dat die mensen komen. Dus dat betekent dat ze een hele brede verantwoordelijkheid voelen en hebben als het gaat over het schoonmaken van het eiland, als het gaat om het opschonen van de boulevard, het neerzetten van strandbedjes. Dat klinkt allemaal heel erg enorm. Maar dat is heel breed, die activiteiten van het havenbedrijf.
0: En waar werd jouw cliënt nou precies van verdacht?
1: Bladgeslagen sloeg het op twee onderdelen. Eén zaak ging over bijna 300 facturen die waren ingediend bij de haven, waarvan het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde, daar is helemaal niet voor gewerkt. Dat zijn gewoon 300 facturen die allemaal schimmige bedrijfjes met een vrachtwagen hebben ingediend bij de haven en betaald hebben gekregen, maar daar hebben ze nooit iets voor gedaan.
0: En om wat voor bedrag ging dat?
1: Bijna 7 miljoen in totaal.
2: En dat waren zijn bedrijven, of niet?
1: Nee, dat waren niet zijn bedrijven. Dat was ook meteen zijn standpunt. Hij zei, ik ben het oliemannetje, ik weet hiervan. Al deze bedrijfjes, dat zijn kennissen en vrienden die mij misschien ook wel gevraagd hebben, hoe moet ik zo'n factuur maken? Misschien heb ik ze zelfs wel eens geholpen bij het maken van zo'n factuur. Het kan ook best zijn dat op het moment dat de havendirecteur tegen mij zei, regel dat, maak dat schoon, dat ik vervolgens naar een vriend ging en zei, kun je dat schoonmaken? En dan stuurde hij een factuur.
0: Dat was het eerste feit. Waar vindt u nog meer van verdacht?
1: En het tweede feit was dat er een groot baggerproject was. En dat betekent gewoon dat de haven moet worden uitgediept. En er was gepland dat er binnen een jaar of zo het grootste schip ter wereld daar zou aanmeren. Maar daar moest de haven voor worden uitgediept.
0: Ja, het is natuurlijk gewoon zo'n cruiseschip is een drijvend flatgebouw. Dat is immens.
1: Precies. Dus gigantisch. Dus moest er zand uit de haven worden gebaggerd. Met baggerschepen. En dat wordt dan vervolgens op het land gelegd. En dat wordt dan in allerlei vrachtwagens geladen. En dat wordt dan over het eiland verspreid.
0: En hoeveel geld was daarmee gemoeid?
1: Dat was een project van, denk ik, zeg ik uit mijn hoofd, tussen de 10 en de 15 miljoen. Misschien wel iets meer nog. En het aandeel wat mijn cliënt had daar een fee voor gekregen. En dat ging om 3 miljoen. Dus ja. hij had een soort consultancy fee gekregen voor de werkzaamheden die hij daarvoor had gedaan. En dat was 3 miljoen.
0: Waarom hield het Openbaar Ministerie nou jouw cliënt verantwoordelijk voor belasting, fraude en oplichting?
1: De gedachte van de facturen was vrij simpel. Namelijk, ja, je dient facturen in en daar is niet voor gewerkt. Nou, dat is oplichting, want daardoor heeft de haven 6,8 miljoen betaald, terwijl ze helemaal geen werk hebben gehad. Dus die facturen, dat deugt niet. En dat is oplichting.
2: Er was ook het idee dat hij die 6,8 miljoen in zijn eigen zak had gestoken.
1: Dat was niet het idee. Er was ook echt geen enkel bewijs voor. Werd ook niet betoogd. Wat op zichzelf een relevant ontlastend feit ook voor mij was. Omdat op zichzelf alle geldstromen en alles wat mijn cliënt verdiende, dat was extreem transparant. Want daar waar het om die 3 miljoen consultancy ging, nou, daar was hij altijd meteen ook eerlijk over geweest. Nou, dit is het. Ja, het is veel geld, maar dat was ik waard.
0: Hij is het oliemannetje. Daar zit ook nog iemand, een directie van dat havenbedrijf natuurlijk bij. Bij zoiets. Want die, je dient facturen in. Dan zeggen zij, geven ze daar een groen stempeltje op. Of ze scheuren ze doormidden. En ze bemieteren ze in de prullenbak. Hoe zaten die verhoudingen?
1: Nou ja, dat maakte deze zaak juridisch ook wel interessant. Omdat de directeur van de haven, de CEO, was de medeverdachte. En het uitgangspunt van het Openbaar Ministerie was, zij hebben samen met z'n tweeën de haven opgelicht. En er waren inderdaad groene en rode stempeltjes, zeg maar. En opmerkingen op die facturen van die man van de haven. Die dan zei, ja, werk is niet goed uitgevoerd. Of niet betalen, of wel betalen. Of ik wil een rapport van alles. En daarvan zei het Openbaar Ministerie, ja, dat is allemaal fake. Die man die wist hiervan dat er niet betaald werd. En die heeft dat samen met mijn cliënt gedaan.
0: Is eigenlijk wel een soort klassiek mafioze aantijging. Hè? Dat je dus gewoon samen met een mannetje die je kent, even dat havenbedrijf, en dat je gemeenschapsgeld in je eigen zak,
2: steekt.
1: Nou ja, dat was wat het Openbaar Ministerie ook daarvoor gold. Ook bij de CEO van de haven was er geen enkel bewijs dat hij daar een cent beter van was
2: geworden. Maar er is nog wel één relevante andere verdenking, vind ik dan, in dat verband. Dat is de omkoping van de ambtenaar, van de politicus. Wat was daar het verwijt dan?
1: Nou, dat hing samen met het Bagger-project. Omdat er was een Amerikaanse partij, die kreeg uiteindelijk dat baggerproject toegekend. Dus die mocht factureren aan de haven voor al die werkzaamheden. Die betaalde ook die 3 miljoen fee aan mijn cliënt. En vervolgens was er een politicus die betrokkenheid had bij de toekenning van wie mag dat project dan uitvoeren. Hoewel daar discussie over was, dat is vaak in corruptiezaken, van ja, wat is nou de beslissingsbevoegdheid van de omgekochte ambtenaar. Maar goed, die was wel zo nauw bij dat project betrokken. Die had geld gegeven. Stelling van hem en mijn cliënt was, dat was een lening. Had niets met deze kwestie te maken.
2: Een lening van jouw cliënt aan die ambtenaar, bedoel je?
1: Ja. Ja. Maar de gedachte was, hij heeft geld gekregen. Daardoor heeft die Amerikaanse partij het contract gekregen. En daarmee heeft mijn cliënt 3 miljoen gekregen.
2: Helder.
0: Als ik dat zo hoor, dan kijk ik ook met mijn Nederlandse brilletje daar natuurlijk naar. Oké, dus jij gaat geld lenen en je bent een oliemannetje. En dat is natuurlijk wat jij net ook aan het begin van deze uitzending zei, Niels. Dat is, met welke bril kijk je hier nou naar? Nou, is dat in deze zaak voor jou cruciaal?
1: Nou ja, zeker. En dat is met heel veel dingen van wat bewijst dat wat in je dossier ziet. Bijvoorbeeld in Nederland lees ik vaak in dossiers dat iets niet uit de administratie blijkt. En dat is dan een relevant gegeven. En dat kan best wel bewijswaarde hebben. Maar als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Nee. Daar is hij overigens ook op vrijgesproken, omdat hij nooit dat soort brieven had gekregen. Want het Openbaar Ministerie zei, je had belasting moeten betalen. En hij zei, maar ik heb nooit een brief gehad. Dus dat is een hele andere wereld.
0: Nou ja, die hele andere wereld, dat lijkt me dus ook voor een advocaat ingewikkeld om je in te verdiepen. Want jij kijkt natuurlijk ook met een Nederlandse bril.
2: Ja, maar het geeft ook kansen natuurlijk.
0: Nee, maar je hebt ook een Nederlands Openbaar Ministerie. De rechters zijn niet zelden afkomstig uit Nederland op de Antillen. Ja. Dus je hebt toch te doen ook met de Nederlandse bril.
1: Ja.
0: Terwijl je dan, ja, tegelijk.
1: Maar dat is ook de uitdaging. Dat is ook de uitdaging. En daar heb je ook je klant voor. En de advocaat op het eiland. Hè? Want laten we niet vergeten, ik doe dat dan dus niet alleen. Ik doe dat samen met een advocaat op het eiland. Je mag als Nederlandse advocaat ook niet in je eentje zo'n zaak doen.
0: Ja.
1: Je moet toestemming krijgen van het Hof om überhaupt te mogen optreden. En die kunnen je natuurlijk ook veel meer die cultuur schetsen. En dat is ook inderdaad, wat Christian Vecht, een kans om dat uit te leggen en zeggen, ja, zo moet je er naar kijken.
2: Maar het Nederlands recht geldt daar wel in zekere zin, toch?
1: Ja, het is in zoverre wat daar is de Nederlandse strafwet in versimpelde vorm. Eigenlijk uit de jaren 80, 90 is die min of meer gekopieerd. Vervolgens nooit meer aangepast. Dus je hebt vrijwel vergelijkbare strafbepalingen. En belangrijk ook daarbij is dat de Nederlandse Hoge Raad is ook de Hoge Raad van uitspraak op de eilanden. En dat zorgt ervoor dat de jurisprudentie van de Hoge Raad daar ook van toepassing is.
0: Straks in Napleit hoor je meer over de omvangrijke corruptiezaak op Sint Maarten.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
6: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanningen, jongens?
4: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
7: Het kwartje valt nu pas.
8: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
9: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het eerste concert van rapper Jay in Arnhem is rustig verlopen. Er was vrees dat hij dingen over Joden zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Hij zei sowieso weinig tegen het publiek tijdens de show. Vooraf protesteerde onder andere het Sidi tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. En dat doen ze morgen weer. Het Drents natuurgebied is per ongeluk onder water gezet, meldt RTV Drenthe. Door een storing in de stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij zware regenval op te vangen. Boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. Duizenden Nooren hebben zich de afgelopen dagen aangemeld als orgaandonor. Dat deden ze nadat de Noorse kroonprinses Mette Marit bekend maakte dat ze op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. De orgaanstichting heeft het over krankzinnige cijfers die veel levens kunnen redden. En in Mexico is het wereldrecord voor grootste wave buiten een stadion gebroken. In de Lange Straat maakten mensen een wave van 2 kilometer lang. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. De wave is van oorsprong een Mexicaanse traditie, ontstaan tijdens het WK van 1986. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. 'S Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
10: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Niels van der Laan. Ik krijg er ook altijd wel een beetje een koloniale vibe van.
11: Nou, ik ook. Want het is ook wat. Ik bedoel, op het moment dat je daar op Sint Maarten zo'n ongelooflijk prachtig, rustiek, koloniaal gerechtsgebouw in hebt. Ik bedoel, als je een foto googelt over het gerechtsgebouw in Sint Maarten, dat is prachtig. Dat is, daar maakt iedereen een foto van. En dan kom je daar in zo'n half met blazers kamer. En dan zit daar iedereen in togen. En dan heb je verdachten die van het eiland zijn, met advocaten die van het eiland zijn, en dan zitten die tegenover allemaal witte rechters uit Nederland, witte officieren, die hun even gaan vertellen: ik chargeer het nu, hè, want ik doe ook deze officieren en rechters geen recht door het helemaal het
12: door plat te slaan.
10: Ja, maar die snappen maar wel wat je bedoelt.
11: Je voelt dat aan. Zij ook overigens, en die gevoeligheid. Ik denk dat rechters die gedetacheerd worden daar ook zeker op getraind worden, rekening mee houden. Maar ja, alleen al het plaatje wat je ziet is lastig.
10: En dan heb je dus, als je de taxi neemt vanaf dat gerechtsgebouw en je rijdt even een kwartiertje, dan zit je in het hartje van de cultuur van Sint Maarten. Christy zei net van, nou, dat biedt ook kansen. Zie jij dat ook zo?
11: Kansen op welk gebied?
12: Ik bedoel, nee, inhoudelijk, juridisch. Ja.
11: Ja, zeker. Nee, maar wat ik net zei is dat het is heel interessant en boeiend om dat hele verhaal te vertellen. Al is het maar over het belang van het oliemannetje in dat baggerproject. Was bijvoorbeeld een ongelooflijk belangrijk verweer. Althans, dat vond ik. Waarom dat zo belangrijk was. Dat project had alle vrachtwagens nodig die er op het eiland waren.
10: Ja.
11: Op het moment dat daar mensen 's ochtends zich versliepen en niet opkwamen dagen. En de arbeidsethos daar is toch gewoon net iets anders dan in Nederland. Dus dat gebeurde nogal wel eens.
10: Mm-hmm.
11: Dan liep dat project vast.
10: Ja.
11: Want dat zand gaat naar de kant. Daar moet het meteen in vrachtwagens. Als het zich daar ophoopt, dan op een gegeven moment moet je stoppen met baggeren. Kost 2 ton per dag. Dus dat was super belangrijk. Nou, wat deed mijn klant? Oh, hij is er niet. Ik ga hem nu bellen. Of hij reed er langs en zegt, joh, kom uit je bed.
10: Gewoon werknemer.
11: En die zorgde ervoor dat er niet gestaakt werd. Die zorgde ervoor dat al die vrachtwagens er waren. Het staat ook niet ter discussie. Dat werd ook door de Amerikaanse eigenaren van dat baggerproject gezegd. Die zeggen van, we hadden het zonder hem, hadden we dit project niet willen doen. Want hij was super belangrijk voor ons.
2: Moet ik het eigenlijk zo begrijpen? Hè? Kijk, vanuit Nederlandse blik, als er bij grote projecten zijn, hè, er is de overheid bij betrokken, er zijn bedrijven bij betrokken, het is allemaal heel strak geregeld. Hier op de eilanden of op Sint Maarten zeg je eigenlijk, hier heb je mannetjes nodig die op zichzelf geen formele entiteit hebben of wat dan ook. Hè, of dan maar wel nodig zijn om zo'n project überhaupt kunnen laten slagen en daar dus ook een soort van commissie voor krijgen.
11: Ja, nou ja, commissie zei die mannetjes. Althans, de mijn klant was dan het oliemannetje. Dus die was in feite degene die al die werkers regelde. Maar al die werkers hadden allemaal hun eigen bedrijfjes. Precies, ja. Die facturen stuurden voor het zand wat ze heen en weer hadden gesleept. Ja,
10: eigenlijk Niels betoog jij, zo gaat dat hier nou eenmaal?
11: Nou ja, ja. Dat heb ik duidelijk uitgelegd. Van, nou ja, je moet er zo naar kijken. Op die manier kon dat project doorgaan.
10: Ja, want ik las ook ergens dat er behoorlijk fors gefactureerd was voor vrachtwagens met zand. €25.000 geloof ik per vrachtwagen. Waarvan ik denk
11: dat dat overdreven is. Maar de facturen waren niet heel erg gespecificeerd. Dus er stond gewoon rijden met een vrachtwagen. $25.000.
10: Daarvan zou ik, en dan zeg ik heb het nog steeds dat Nederlandse brilletje op. Dan zou ik denken, nou, hè?
2: Is de boekhouder. Is de boekhouder.
10: Ja, Pekint is winter. Hupsakee. Weet je, dat is makkelijk verdiend.
11: Ja, eens. En op het moment dat er nergens urenregistratie en duidelijk is hoeveel kubieke meter zand er daadwerkelijk vervoerd is, dan en het gewoon met een hark gaat, dan is dat in potentie makkelijk verdiend.
10: Ja.
11: Speelde wel mee hier, dat was ook een verweer wel van ons, dat er wel in ieder geval in onze beleving voldoende aanwijzingen waren dat dit ook vanuit de haven en 100% aandeelhouder de overheid ook wel een manier was om de economie te stimuleren op het eiland en om die mensen ook aan het werk te houden en werk te krijgen. Dan was het net iets minder belangrijk of het nou 25.000 moest zijn of 15.000 of 20.000. Als dat mensen aan het werk hield, dan was dat in het belang van de overheid.
10: Ja.
11: En nou, dat gevoel kreeg ik ook wel. En dat speelde ook bij de directeur van de haven. Die was ook daar denk ik wel makkelijk in. Maar die zag dat belang ook. Nou, het Openbaar Ministerie zei, ja, die was daar makkelijk in. Want die was medeverdachte. En die was zelf de boel aan het oplichten. Dus dat zegt ons dat niks zoveel.
10: Ja, het OM zegt van ja, mogelijk is die haven door corruptie en wanbeleid in gigantische financiële problemen geraakt. Dat was een beetje het betoog van
11: dat
10: het
11: was een beetje de teneur.
10: Ja.
11: Dat was niet wat de haven zelf vond. Want dit was natuurlijk een hele wonderlijke situatie waarin de haven zelf bijvoorbeeld ook nooit aangifte heeft gedaan van oplichting. Zij voelden zichzelf ook niet opgelicht.
10: Ja.
11: Waren leidend en zaten gewoon op hun handen en te wachten tot de uitspraak. En ja, die CEO, dat was natuurlijk de hele tijd de discussie. Trad hij nou op als directeur van de haven? Of was hij de medeverdachte en was die de haven aan het oplichten?
10: Ja, en als je dan heel even uitzoomt en naar de gedachten van het Openbaar Ministerie kijkt, dan zie je dan toch dat ze denken van nou, er is daar op dat Sint Maarten, daar is het een zootje. Er is een brug gefinancierd om te zorgen van een betere verbinding naar de haven. Nou, je kan echt wel grote vraagtekens stellen bij het nut van die brug.
11: Die brug is ongelooflijk belangrijk voor het eiland overigens. Want ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Maar
10: ik ben nog nooit
11: voordat die brug er was, duurde het 3 kwartier voordat je überhaupt op het vliegveld was. En met die brug ben je er zo.
10: Ja, een lening bij een onbekende Panamese holding in 2009. Die holding blijkt in de handen van de boer van de voorzitter van de Raad van Commissaris in de haven. Het OM zet eigenlijk een beeld neer van de ene hand was daar de andere. En er wordt heel veel geld mee verdiend. Klopt dat? Klopt het dat het OM een beetje dat beeld neerzet?
11: Ik denk dat het klopt dat het Openbaar Ministerie dat beeld neerzet.
10: Ja.
11: Ik denk dat het op zichzelf ook klopt dat het anders gaat qua cultuur, qua organisatie dan het in Nederland gaat. Ik sluit ook zeker niet uit dat er daar meer corruptie is dan hier in Nederland. Zoals gezegd, de wereld is daar anders.
10: Ja.
11: Wat ik me wel altijd heb afgevraagd, en dat vraag ik me nog steeds af, is ja, al zou het zo zijn dat het daar allemaal een zootje is. Ga je dat nou met het strafrecht veranderen?
10: Ja.
11: En natuurlijk niks doen is ook geen optie. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo dat, nou, laat maar. Laat iedereen maar corrupt. We gaan ze niet vervolgen. Maar het is een best wel lastig evenwicht van hoe gaan we dat nou veranderen, uitgaande van dat het zo is wat jij schetst.
10: Neem ons eens even mee naar die zitting. Hoe ging dat?
11: Nou ja, in eerste aanleg, dat is wel in zoverre anders dan in Nederland, heb je maar één rechter. Dus eigenlijk
2: bizar is dat, hè?
11: Ja, dat is zeker.
10: Voor een meervoudige kamer heb je één.
11: Nee, het is dus geen meervoudige kamer.
10: Het is een enkelvoudige kamer, ja, sorry.
11: Een enkelvoudige rechter.
10: Ja.
11: En dat maakt de lijntjes op zichzelf heel kort. Maar je bent dagen en maanden met elkaar in de weer.
2: Maar ben je dan echt weken op Sint Maarten om zo'n zaak te doen?
11: Nou nee, meestal ben ik daar een week. Gewoon voor een regiezitting, voorbespreking, nabespreking en terug. Dan zijn er bijvoorbeeld getuigen toegewezen. En dan in deze zaak waren een heleboel getuigen toegewezen. En dan moet ik weer voor een week 10 getuigen horen. En dan ga ik weer erheen en dan ga ik weer terug. Zijn getuigen in Amerika gehoord, moest ik heen en weer terug. Maar je bent niet 3 maanden daar op het eiland.
2: Nee.
11: Uiteindelijk is dat gewoon hoe het in Nederland ook gaat. Je hoort getuigen, je hebt onderzoekswensen en uiteindelijk heb je een zitting. En dan wordt de zaak afgepleit.
10: Hoe was het met jouw cliënt? Want iedereen kende hem, hè? De B.A. Barrackes van Sint Maarten. Dat is een bekend figuur, er wonen niet heel veel mensen. Dus die staat dan voor het hekje. Hoe werd er tegen hem aangekeken op dat eiland?
11: Ja, dat vind ik wel lastig om te zeggen. Dat blijft een beoordeling van mensen die zeggen, nou, eerst nog maar eens zien wat er gebeurt. En wat er uitkomt voordat we iemand daar willen. Daar zijn ze denk ik wel anders dan in Nederland. Als je hier als zakenman in de media komt op verdenking van corruptie, dan kan je het soort van
10: vergeten
11: of je überhaupt in de rechtszaal bent geweest. Dat is daar wel echt totaal anders. Daar kun je gewoon prima nog zaken blijven doen. Dat vinden mensen ook helemaal niet een probleem. Ook vanuit de gedachte dat daar nog wel meer zaken mensen waar jij zaken mee doet ook vervolgd worden. Dus het feit dat je vervolgd wordt is daar minder spannend dan in Nederland.
10: Het is geen brevet van onvermogen zoals in het calvinistische klein landje hier aan de Noordzee.
11: Ik heb niet de wetenschappelijke data, maar als je kijkt naar hoeveel zakenmensen en politici daar vervolgd worden, ten opzichte van hoeveel er zijn, dat is gewoon. Dat komt ook doordat Nederland zoveel investeert om daar die zaken in te doen.
2: Even voor mijn beeld, hè, hoe moet ik het zien, hè, die zittingen daar? Ja, dus je hebt een enkelvoudige Nederlandse rechter. Je hebt jouw cliënt, je hebt jou, de officier, de andere advocaat. Zit de zaal ook vol in het publiek of viel dat wel mee?
11: Nou ja, wel. Je hebt best wel veel pers. Ja. En pers is daar ook wel vaak weer in kampen verdeeld op de eilanden. Welke politieke partij, daar kan je ook een podcast over maken, Wouter.
10: Over politiek en
11: pers daar.
10: Ja.
11: Waarmee ik niet wil zeggen dat het slechte pers is, maar het is anders gekleurd, merkte ik wel ook soms dan in Nederland.
2: Ja. En moet jij dan als advocaat, dat vroeg mij even af, anders opereren ook? Even los van de inhoud, van je inhoudelijke verweren, maar gewoon hoe je optreedt, qua strategie of je toon. Of is het eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde?
11: Dat is echt identiek.
2: Ja.
11: Ik bedoel, je hebt Nederlandse rechters, je hebt Nederlandse officieren, je kent ze ook nog uit Nederland soms. En je optreden is precies hetzelfde.
10: Ja. Wat eist het Openbaar Ministerie tegen jouw cliënt?
11: Er werd 7 jaar geëist.
10: Dat is wel stevig.
11: Ja, dat is zeker stevig. Het ging ook wel om heel veel geld natuurlijk. En om veel verschillende delicten. Oplichting, valsheden, corruptie. Dus, ja.
10: Wat heb jij bepleit?
11: Nou, ten aanzien van de facturen heb ik in de kern bepleit dat je niet kon vaststellen dat ze vals waren. Omdat er misschien best wel discussie mogelijk was over of al het werk was uitgevoerd en wat er dan precies was uitgevoerd. Maar het was ook glashelder dat er best wel veel werk was uitgevoerd. Dus er was heel veel discussie over, ja, maar dat was niet dit waard. En vervolgens zei ik, oké, daar kun je best wel met je Nederlandse blik naar kijken. Maar als jij een factuur stuurt met gereden met een vrachtwagen, €25.000. En die wordt door de CEO afgetekend en die wordt betaald. En het is best aannemelijk dat jij ook gereden hebt met je vrachtwagen. Dan is die factuur niet vals. En we kunnen
10: dan is
11: ook
10: het heel duur.
11: Dan is het heel duur, wellicht. Maar dan moet je ook vaststellen hoe vaak hij gereden heeft om te kunnen bewijzen specifiek dat hij inderdaad heel duur was.
10: Mijn onderbuikje begint er wel een beetje van te borrelen, Niels. Dat ik denk van nou.
11: De officieren op dat eiland zijn natuurlijk geen koekenbakkers. Op het moment dat het allemaal prachtig geadministreerd was en er glashelder was hoeveel er gewerkt was, dan was er nooit een zaak geweest. Dus dat je kon discussiëren over, goh, klopt dit allemaal wel?
10: Ja.
11: Ja. Maar dat is uiteindelijk in bijna alle financieel-economische fraudezaken die ik doe wel zo. Ik bedoel, op het moment dat het glas helder is, dan heb ik geen werk en dan heb ik geen zaak. Ja.
2: Nee, want precies daarin zit ook je kans. Juist omdat het allemaal onduidelijk is, kun je daar weg mee uit. En ten aanzien van het baggerproject?
11: Nou, ten aanzien van het baggerproject was het wat complexer. Maar daar was in de kern mijn verweer. Hij is zijn geld echt waard geweest. De haven heeft helemaal niet te veel betaald. Het was een marktconforme prijs. Dat kon ik ook bewijzen. Iedereen zei ook dat hij heel belangrijk was geweest voor het project. De Amerikaanse eigenaren die zeiden ook, ja, zonder hem hadden we dit project niet gedaan. Waren we er niet eens aan begonnen. En ik zei, de directeur van de haven, en dat was een kernverweer, de directeur van de haven wist van zijn rol als olieman. Wist ook dat hij daar geld voor kreeg. Misschien wist hij niet dat het 3 miljoen was. Maar dat hij ervoor betaald werd, was duidelijk. Dat is voor hem ook helemaal geen probleem. Toen hij in de procedure geconfronteerd wordt met hij heeft er 3 miljoen voor gekregen. Wat vindt u daarvan? Was zijn reactie vrij vertaald. Nou, dat is veel. Maar ik sta nog steeds achter onze beslissing om dat met deze partij voor dit bedrag te doen. Want het is allemaal goed gegaan. Het is geregeld. Die boot, de grootste boot van de wereld, die kon uiteindelijk op tijd komen. Dus ja, eigenlijk zou ik met de kennis van nu hetzelfde hebben gedaan. En daarvan zei ik, er is geen bewijs dat de CEO medeverdachte was. En als de CEO geen medeverdachte is, dan was hij dus CEO. En als een CEO van een haven dat zegt, dan is hij dus niet opgelicht. Dat is eigenlijk mijn verweer.
2: Je kan moeilijk iemand oplichten die zelf niet opgelicht is.
11: Nou ja, daar kan je dus in deze zaak over discussiëren. Ja. Omdat hier het in de kern dus inderdaad mijn standpunt was. De haven is niet opgelicht. De CEO wist ervan. Die voelt zich ook niet opgelicht. Dus er is geen oplichting.
10: Wat besliste de rechtbank?
11: Nou, in eerste aanleg kreeg hij eigenlijk gewoon volledig onderuit de zak. Die voor alles veroordeeld. Kreeg hij 66 maanden.
10: Werden zijn medeverdachten ook veroordeeld?
11: Ja, de directeur werd ook veroordeeld. Ook voor alles. Dus ja, dat was een gigantische klap. En een ongelooflijke nederlaag. Zo voelde ik dat in ieder geval.
2: Was je toen in Nederland of was je daar toen dat vond?
11: Ik was in Nederland. Ik weet het nog goed zelfs. Dat is ook wat ik lastig vind soms aan mijn werk. Dat me dat emotioneel gewoon echt raakt. En dit was echt een klap. En ik had net die dag de oplevering van mijn nieuwe huis gehad. Ik zat met mijn schoonouders en mijn kinderen dat te vieren. En toen kreeg ik het appje. Ja, poef. Nou, dan is je dag, je avond en de week daarna is het wel best wel verpest. Ja. Dat was wel echt, daar was ik echt kapot van.
10: Maar je zou kunnen zeggen, ik ben een chirurg en ik doe mijn werk naar beste kunnen. En dat raakt me niet emotioneel, maar dat heb jij dus niet.
11: Nee, ik slaap er niet van. En dat maakt het leven ook als advocaat voor mij ook best wel zwaar. Die betrokkenheid. En je gaat heel erg mee met je cliënten. En daar moet je een bepaalde afstand van houden. Maar je kunt vaak heel erg de waarheid op en in financieel fraudezaken misschien nog meer dus dan in die commune. Je kunt de waarheid vaak op best wel veel verschillende manieren beoordelen. En in zo'n grijs gebied heeft zowel een officier als een advocaat vaak het gevoel dat ze aan de juiste kant van de rechtvaardigheid staan. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want dan kun je discussiëren over waar is die dan. Maar dat maakt het wel lastig als advocaat.
10: Zijn jullie in beroep gegaan?
11: Ja, zeker. Er was niet zo heel veel te verliezen ook. Dus ja, we zijn in hoger beroep gegaan. Nou ja, dan kom je weer bij 3 rechters. En dan gaat het hele circus, net als in Nederland, eigenlijk gewoon helemaal opnieuw.
10: Een herhaling van zetten?
11: Ja, dat was denk ik in de kern wel een herhaling van zetten. Er was weinig nieuws. We hebben ook niet heel veel getuigen meer gehoord.
10: En dan hoop je dus eigenlijk van dat je deze rechters kunt overtuigen van jouw kant van het verhaal.
11: Ja. En dan heb je daar dan nog, denk je, nou ja, dat zijn het er in ieder geval 3 in hoger beroep. Ten opzichte van die ene, die overigens natuurlijk ook naar eer en geweten dat heeft opgeschreven. En tot de conclusie is gekomen dat hij vond dat alles bewezen werd. Maar ja, dan hoop je dat er natuurlijk anders over geoordeeld wordt.
10: Wel grappig hè, Chris? Dat lijkt bijna wel civiel recht, hè? Dat je gewoon, je probeert dus de rechtbank echt te overtuigen dat jouw visie de juiste is.
2: Ja, maar het is denk ik wat Niels zegt, is wel goed om te realiseren. Kijk, als je een moord hebt, dan is meestal duidelijk dat die moord is gepleegd. Ja. En dan gaat het eigenlijk alleen maar om de vraag, wie is de dader? In het financieel-economische zit je vaak nog met een voorvraag, is er überhaupt wel een strafbaar feit gepleegd? Ja. Dus los van daderschap, is er wel sprake van opzet, is er wel sprake van laten handelen of whatsoever. Dus dat maakt die discussie ook heel anders. Zeker als het zeg maar een grijs gebied is. En ik ken Niels een beetje. En zeker op het moment dat je overtuigd bent van je eigen gelijk.
11: Nou ja, je hebt in dit soort zaken precies wat Christian zegt, eigenlijk altijd een opzetverweer. In een moordzaak gaat het vaak om, ja, kun je bewijzen dat die verdachte het gedaan heeft, maar gaat het er niet om, ja, nee, ik had niet de bedoeling toen ik mijn wapen schoot
2: om die man.
11: Ja. Zijn kop te, ja, dat soort discussies verweren de prettige wedstrijd natuurlijk. Maar in het financieel-economisch strafrecht is dat gewoon echt een grijzer gebied. Hele complexe regelgevingen, structuren.
10: Ja, ik wist het niet. Het is eigenlijk ook wel een valide argument. Ja, ik wist niet dat die regels veranderd waren of dat die er überhaupt waren. Of...
11: Dat is zeker een element. En dan krijg je, ja, maar iedereen moet de wet kennen. En dan zeg je, ja, maar de wet is heel complex. En dan heb je deskundigen die de wet op verschillende manieren uitleggen. En nou ja, voor het wet heb je natuurlijk weer een prachtig verweer.
10: En Niels, het hoger beroep. Wat werd het uiteindelijk voor jouw cliënt?
11: Nou, in hoger beroep is die uiteindelijk vrijgesproken voor alle facturen. Dat was natuurlijk best wel een groot deel van
10: 7 miljoen.
11: Dat was 7 miljoen. Dat ging wel echt ergens over. En daarvan heeft het Hof eigenlijk, ja, mijn verweer in de kern gevolgd. En gezegd, ja, het Openbaar Ministerie kiest ervoor om alle facturen gewoon te lasten te leggen. En te zeggen, er is niet voor gewerkt. En dat moeten we dan bewijzen. Ja, dat kunnen we niet bewijzen. Want er is duidelijk gewerkt. Of dat wel of niet de moeite waard was, dat kunnen we niet beoordelen. En onder die omstandigheden kunnen we niet zeggen dat de haven voor 7 miljoen is opgelicht. Ze hebben ook, en dat, ja, was voor mij relevant, ze hebben de directeur van de haven integraal vrijgesproken. En gezegd, ja, nee, daar is toch te weinig bewijs dat hij hierbij betrokken was en wist van eventuele strafbaarheid. En dat speelde dan ten aanzien van dat baggerproject met name, dat er gewoon geen bewijs was dat hij betrokken was bij de vermeende oplichting. Maar voor de oplichting is het baggerproject mijn cliënt wel veroordeeld. En dat vond ik wel lastig. En dat vond ik juridisch ook heel lastig. Omdat ze eigenlijk het merendeel van mijn verweren gepasseerd hebben met het argument dat het er niet toe deed. En dat ze gezegd hebben, wat kunnen we vaststellen? We kunnen vaststellen dat er facturen naar de haven zijn gegaan met een omschrijving general conditions, algemene voorwaarden. Dat in die omschrijving de fee naar jouw cliënt verpakt was. Want eigenlijk had daar dus moeten staan fee van het oliemannetje. Maar dat stond er niet.
2: Ja.
11: Dus dat is een valse omschrijving. Die facturen zijn vervolgens ook betaald door de haven. En daarom is het oplichting. En dan doet het er niet toe of de haven gewoon een fair market value prijs heeft betaald. Dan doet het er niet toe of jouw cliënt de wereld waard was en inderdaad extreem veel werkzaamheden heeft verricht. Gewoon deze kale feiten alleen leveren oplichting op. En dat vond ik wel moeilijk te verkroppen, omdat dat eigenlijk helemaal passeert mijn verweer dat de haven zich niet opgelicht voelde, de CEO ervan wist, et cetera. En dat is een beetje een manier hoe je daar dan juridisch naar kijkt, naar oplichting.
2: En wat voor straf kwam er uit?
11: 40 maanden heeft hij uiteindelijk gekregen.
10: Zo.
2: Dat is nog wel pittig uiteindelijk.
11: Ja, ik vond het wel ook ten opzichte van wat er wegviel, vond ik het nog steeds wel pittig. En ook moeilijk uit te leggen aan mijn cliënt, die vervolgens eigenlijk in zijn eentje nu de verantwoordelijkheid moest dragen.
10: Want die anderen zijn allemaal vrijgesproken.
11: Nou ja, de directeur van de haven. Ja. Wat ik overigens vurig had bepleit, dat de directeur van de haven moest worden vrijgesproken. Want dat was ook in het belang van mijn verweer. Dat de wetenschap van de directeur ook aan de haven kon worden toegerekend.
10: Dus hij moest gaan zitten. Zit je dan op Sint Maarten of ga je naar...
11: Ja, ja, ja.
2: Hoe zit je daar eigenlijk?
11: Nou, ik heb hem toevallig... 2 maanden geleden heb ik hem opgezocht in de gevangenis. Ik was daar, moet ik bekennen, nog nooit geweest. Omdat ja, mijn cliënten in voorarrest eigenlijk nooit zitten. En ze zitten dan hun straf uit. En dan verlies je ze vaak een beetje uit het oog. Omdat er niet zaken zijn waar ze mij voor nodig hebben. Maar ik was voor een andere zaak op het eiland. Dus ik dacht, ik ga bij hem langs naar die gevangenis. Die staat helemaal boven op een berg. Op het allermooiste plekje ongeveer van Sint Maarten. En hij, ja, dat ging eigenlijk heel goed met hem. Naar omstandigheden, denk ik, moet je dan er altijd bij zeggen. Het heeft zijn humeur, merkte ik, niet per se slecht gedaan. Het was nog steeds de Mr. TBA Brackers die ik kende. En waar ik ook wel echt gecharmeerd van was. En nog steeds ben.
10: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Niels?
11: Nou ja, goed, ik zit hier niet met een geweldig winnaarsverhaal.
10: Nee.
11: Ik heb hier wel een wrange nasmaak van, ook... Omdat de zaak in cassatie nog is gegaan. En dat punt van, is dit nou oplichting? Mag je oplichting nou zo plat slaan en zo simpel beoordelen? En eigenlijk de psyche van het opgelichte slachtoffer helemaal erbuiten laten. Nou, dat heeft de Hoge Raad ook gepasseerd. Nou, goed, dus ik zie het kennelijk verkeerd. Daar moet ik het dan maar mee doen.
10: Je vindt eigenlijk van niet, hè?
11: Nou, ik vind dat nee, ik vind dat van niet. Ik vind dat op het moment dat de opgelichte persoon met de kennis van daarna zegt, joh, het maakt me helemaal niet uit. Dan heb je misschien een poging tot oplichting, maar het is niet eens gelukt. Want die persoon die vond het helemaal prima. Dus ja, ik vind dat lastig. Ik ben oprecht wel verheugd, was ik toen al en nog steeds, dat ik denk dat ik mijn steentje voor wat het waard is, heb bijgedragen aan de vrijspraak van de directeur. Het is eigenlijk heel gek. Ik was daar best wel blij mee. Terwijl het helemaal niet mijn klant was. Nee. Maar ik vond dat echt rechtvaardig. Maar ja, mijn klant die had ik aan de lijn. Die zei, ja, leuk en aardig. Wat koop ik daarvoor, Niels? Ja, dan had hij wel een punt.
10: Ja. Niels van der Laan, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
11: Geen dank. Graag gedaan.
10: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.
7: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Te onveilig, zei het reddingsteam. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 op een rode fiets die al sinds donderdag wordt vermist. Bij daglicht wordt er weer verder gezocht. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Koeweit en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest met Omroep Brabant. Na de knal ontstond er ook brand, niemand raakte gewond. De politie vermoedt dat de explosie met opzet is veroorzaakt, zo zouden ze een benzineachtige lucht hebben geroken. En aan Nederland heeft ook Curaçao hun uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week hun eerste WK-wedstrijd en dat is gelijk een zware tegen Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
4: En we hebben met twee andere partijen zijn we wat verder de diepte ingegaan. En hebben we ook een gesprek mee gevoerd. En daar kregen we een heel ander verhaal.
5: Het is wel zo dat de bieding die er lag is. Ja, maar die is uiteindelijk ook nog wel een keer of 2,5 over de kop gegaan.
4: Dan gaan we vaak vrij rap door dat proces heen om uiteindelijk tot signing en closing te komen.
6: Zijn bedrijf groeide uit tot een van de grootste HubSpot-partners van Nederland. Maar gewoon lekker in dat tempo blijven doorgroeien? Nee. Dat zagen hij en zijn compagnon niet zitten. Zij kozen voor een veel grotere ambitie. Een Europese buy-and-build-strategie. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Camiel Freeriks van Webs. Een bedrijf dat hij in 2014 oprichtte, samen met Emiel Kanters.
4: Wij zijn in 2014 gestart als HubSpot-partner, eind 2014. Een CRM-platform. In die tijd was het veel meer nog een marketing-automation-platform. De founders zaten nog aan boord. Ze hadden net een IPO gedaan in 2012, als ik me niet vergis. En een hoofdkantoor geopend, het hoofdkantoor EMEA in Dublin.
6: En nu ging het in die eerste jaren ook best hard, hè? Want jullie groeiden uit tot een van de elite HubSpot-partners van Nederland. En de grote klapper, die kwam in 2024.
4: Dat klopt. Wij gingen uiteindelijk in zee met Oaktree Hill en Wave Capital, Wave Corporate Finance als investeringsmaatschappij. Maar tot dat proces, daar zat natuurlijk een heel proces, ging eraan vooraf om uiteindelijk bij hun uit te komen. En waarom wij ook van mening zijn dat we daar de juiste partij bij hebben gevonden om het grootste Europese HubSpot-platform te bouwen. Waar we in dat proces zitten we middenin.
5: En kun je iets vertellen over dat proces van het zoeken van een investeerder? Hoe kwamen ze op je pad?
4: We hebben een journey afgelegd waar we in 2018 van HubSpot te horen kregen dat wij inderdaad een elite partner waren, maar ook in de top 10 van de wereld stonden. En voor mij was het iets van, ja, de top 10 van de wereld.
6: En dan praat je over hoeveel partijen?
4: Nou, 5000 in totaal wereldwijd.
6: Dan doe je het best aardig.
4: Dan doe je het best aardig, maar ook een beetje Brabantse humbleheid. Een beetje zelfreflecterend vermogen. Stonden wel in die top 10, maar we hadden een strategie bedacht die we gewoon aan het uitvoeren waren in 2014 en dat ging goed. Maar ik kwam ook tot het besef, als we dezelfde strategie hadden toegepast in een ander ecosysteem wat meer volwassen is, dan hadden we nooit in die top 10 gestaan. Dus met dat besef dachten wij, ja, wacht eens even, maar er zijn inderdaad 5000 andere partners die nog niet doen wat wij doen. Dus wellicht als wij vanuit buy and build met andere partners gaan samenwerken, kunnen we sneller groeien. Niet alleen

0: Organisch, maar ook inorganisch. Nou, het idee, dat pakken we goed aan. We nemen een adviseur in de hand die van ons een analyse gaat maken van het marktsegment en hoe we dit kunnen aanpakken om de juiste investeerder erbij te vinden. Nou, plan gemaakt en eigenlijk de conclusie van het plan was: HubSpot, enorme mooie groeicijfers, wordt ook een dominante partij in de toekomst. Maar het ecosysteem is nog zo onvolwassen. Wat valt er over te nemen? Er zijn heel veel bedrijven die zijn echt redelijk klein. Dus je gaat wellicht een investeerder vinden. Maar is dat de investeerder die jullie willen? Dus ons advies is, doe het niet. Geweldig advies.
1: Punt.
0: Ja, punt. Ja.
2: Einde samenwerking met deze partij.
0: Nou ja, er zat natuurlijk ook een mooi prijskaartje aan. Maar ik was blij met het advies. Het was een eerlijk advies. Toen hebben we nog gedacht, van is het niet iets om in de digital sfeer iets te gaan doen met M&A? Ik zei, nou nee, wij geloven in het HubSpot partnerlandschap. Dus, nou, bedankt voor het advies, dan gaan we het niet doen. En op dat moment, eigenlijk tegelijkertijd, kregen wij een telefoontje vanuit HubSpot, die een nieuw hoofdkantoor had geopend in Berlijn, het daghoofdkantoor. En HubSpot gaf aan, jullie zitten dicht bij de grens. Jullie werken veel voor de industrie en voor B2B. Dus je werkt veel met digitaal immature bedrijven.
1: Kunnen jullie de Duitse markt ook niet gaan bestormen?
0: Kunnen we die ook niet gaan bestormen.
1: En dat heb je gedaan?
0: Ja, toen hebben we eerst een plan weer gemaakt, want we willen het wel goed doen. Dus weer een andere adviseur aan de arm genomen, van hoe doe je dit in Duitsland? We kwamen wel tot de conclusie, je moet er dan ook wel fysiek in Duitsland zitten. En waar ga je dan zitten en met wie ga je het doen? Dus dan hebben we een country manager zijn we gaan zoeken. Maar we hadden ons even verslikt in de omvang van de markt. Dus wat lukte, was het binnenhalen van klanten. Dat ging goed, maar die klanten zaten in Zürich, in Berlijn, in Düsseldorf, in Hamburg.
1: En dan is Duitsland ineens een heel stuk groter dan Nederland.
0: Ja, dat is 8 keer Nederland. En het was niet eens Duitsland, want Zürich is Zwitserland. Het was DAG. Dus nog veel groter. Toen we kregen business, alleen de kwaliteit van delivery was onder de maat, waardoor we het werk eigenlijk dubbel hebben moeten doen in Nederland, om de klant tevreden wilden houden. Om geld te gaan verdienen, om echt te schalen in Duitsland, heb je een langere runway nodig. Dat moeten we op een andere manier gaan doen, zoals we het nu doen. Want wij waren niet gefinancierd.
2: En toen ben je benaderd door een investeerder op een gegeven moment?
0: Nee, Toen hebben we gezegd, we schalen af. We gaan even focus terugpakken op Nederland. En toen ging de deurbel en toen werden we benaderd door een hele kleine HubSpot-partner. Met de vraag, wij zijn benaderd door een investeerder om een leidend HubSpot-partnerplatform te bouwen. En dat was voor ons, wat gebeurt hier? Waarom jullie? Jullie zijn een heel klein clubje. En hoezo komen ze naar jullie? En eigenlijk niet naar ons.
1: Dat stak een beetje.
0: Ja, het stak een beetje. Dit was vooral ook een vraag, waarom hebben wij dat niet gezien? Dus hoe kan dit nou? Want we waren zelf in 2018 met dit plan bezig.
1: Daar zijn jullie niet ingestapt, toch?
0: Nee, het gesprek hebben we gevoerd.
2: Wel zaadje geplant.
0: Ja, gewoon geluisterd, wat gebeurt hier nu? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie van, ja, maar als dit nu gebeurt in de markt, dan is de markt natuurlijk veranderd. Wij zijn heel druk geweest met onze focus op Duitsland. COVID is geweest, bedrijven zijn gegroeid. Dus het partner-ecosysteem is wellicht wat volwassener. Wat als we ons plan afstoffen, wat we in 2018 hebben gemaakt, en het opnieuw proberen te doen en zelf een investment memorandum gaan opstellen. En dan een investeerder erbij gaan zoeken om eigenlijk die buy-and-build-strategie zelf te gaan doen. Om meer impact te maken.
1: Want David, zij komen dus op een gegeven moment tot die conclusie. Wij gaan het zelf doen. We gaan een buy-and-build-strategie op poten zetten. Dan ga je dus een informatiememorandum maken. Hoe gaat zo'n traject vervolgens?
2: Ja, nou, op hoofdlijnen. Ja, met je adviseur bespreek je dit, maak je dat informatiememorandum. Daarvan maak je vaak een anonieme teaser. 1, 2, 3 pagina's zonder nog de logo's. Die gaat via jouw adviseur de markt in om interesse te peilen.
1: En de markt ingaan, dat doe je?
2: Je maakt vaak een longlist, shortlist van partijen waarvan je de verwachting hebt of al weet dat ze geïnteresseerd zijn in zo'n buy-and-build-propositie. Maar je kunt het ook delen met andere corporate finance kantoren. Je hebt ook online platforms zoals DealSuite waar je dit soort zaken op kunt presenteren. Dus je zet, afhankelijk van hoe je het wil inrichten, zet je het zomaar breed uit.
1: En ga jij dan ook even je telefoon langs en allemaal bekende mensen even een appje sturen?
2: Ja, want kijk, als jij een propositie hebt in een groeimarkt waarbij je een platformbedrijf hebt. Een platformbedrijf, dat is eigenlijk het bedrijf wat de eerste stap is in een buy-and-build. Met founders die graag die rit willen maken, ervaring hebben. En de wereld willen veroveren. Nou, dan zijn er best wel wat private equity partijen die het interessant vinden om daar meer over te horen. He, dus zo pak je dat aan. Die teaser gaat naar die partijen. Willen ze meer weten, dan moeten ze een NDA tekenen, een geheimhoudingsverklaring. Dan krijgen ze het hele informatiememorandum. En dan op een gegeven moment is het, ja, wil je verder in gesprek? En dan komen de management meetings. Ik ben wel benieuwd, met hoeveel partijen hebben jullie gesproken toen?
0: Nou, voor ons was in de selectiecriteria om de longlist op te stellen, even nog aanvullend, erg belangrijk dat we hadden het idee, we moeten iemand zoeken met kennis en kunde in een ander technology ecosystem. Dus die eerder een dergelijke buy-and-build heeft gedaan, bijvoorbeeld in de Salesforce of in de SAP of in de Microsoft hoek. Dan kunnen we daar gebruik van maken. Daar op de longlist gemaakt. En uiteindelijk hebben daar 5 partijen op gereageerd die geïnteresseerd waren.
2: Ja.
0: Op die longlist stond niet onze uiteindelijke partner waar we nu mee in zee zijn.
2: Nou, hoe is die binnengekomen?
0: Nou, precies op het moment, 2 weken voordat we het investment memorandum de deur uit deden, kreeg ik een mailtje via LinkedIn. En daar stond in: hoi, ik ben Emiel Putman. Ik heb een tijdje terug CRM-partners opgericht. Dat ben ik zelf gaan ontwikkelen. En uiteindelijk met Buy and Build heb ik het uitgebouwd tot 2000 medewerkers. Ik ben afgetreden als CEO en ik ben een family and friend office investment firm gestart. En ik wil met mijn kennis en kunde andere platformen gaan bouwen.
1: En toen dacht jij meteen, bingo.
0: Ik dacht eerst, welke vriend houdt me een beetje voor de gek?
1: Oh ja,
0: en heb ik een bier.
1: Het klonk te mooi om waar te zijn.
0: Ja, het klonk te mooi om waar te zijn. Dat was eigenlijk precies waar wij het over hadden. Zoiets zoeken we. En dat was een totaal andere type investeerder als de andere 5 die gereageerd hadden.
2: Wat is het verschil?
0: De ondernemer die zelf de route heeft bewandeld. En hij had daar ook een idee over. Hij had zelf ook al HubSpot gedefinieerd als een van de platformen waar hij samen met Wave Corporate Finance op ging investeren. En de filosofie waarmee hij ook zijn eigen bedrijf heeft ontwikkeld. Nou, die learnings wil die inbrengen.
1: Maar merkte jij ook echt een verschil in denken tussen het ondernemerschap aan de ene kant en misschien het spreadsheet-denken bij andere partijen?
0: Ja, precies. Kijk, mijn kernvraag was, kijk, dat deze markt het consolideren, daar hoef je geen genius voor te zijn. Dat gaat gewoon gebeuren. De vraag is, hoe pak je het aan? We hebben zelf een route bewandeld in Duitsland. Nou, daar hebben we heel veel van geleerd. Dat is niet de route om het schaalbaar te organiseren. En hij had daar gelijk een antwoord op, vanuit een ondernemende blik. We moeten direct in Europa gaan. En als we met de winnaars in de Europese landen gaan samenwerken, dan gaat dat werken als een magneet. Nou, en dat was voor mij een eye-opener.
1: Dat sprak jou aan.
2: Ja, en ten aanzien van het proces, hebben jullie wel dat proces bewandeld en dus ook andere partijen gesproken en ook de gelegenheid geboden om een bieding te doen?
0: Ja, er zijn meerdere biedingen gekomen. En we hebben met 2 andere partijen zijn we wat verder de diepte ingegaan. En daar heb ik ook het gesprek mee gevoerd. En daar kregen we een heel ander verhaal. Daar was het veel meer, ja, maar het is jullie plan. En wij gaan het faciliteren en ondersteunen. Maar we brengen ondernemers bij elkaar en die moeten het eigenlijk zelf gaan doen.
2: Ja.
0: En dat zelf doen snap ik. Maar waar ik enorm behoefte aan had, was ook de sparring van wat zijn nou slimme keuzes die je moet maken om het ook voor elkaar te krijgen.
2: En kun je iets zeggen over die biedingenlagen die een beetje bij elkaar in de buurt?
0: Ja, kijk, voor mij was de klik en de klik op visie en op culturele waardes, waar sta je voor, vond ik belangrijker dan het hoogste bod.
1: Ja, dit horen wij vaker, hè?
2: Ja, begrijpelijk. Ja.
0: En vooral omdat ik niet op zoek was naar een exit. Ik was op zoek naar groei voor de volgende fase.
2: Samen nog een hele rit maken.
0: Ja, een hele rit maken voor mijn medewerkers, voor mezelf, voor mijn klanten. Dat vond ik het allerbelangrijkste.
1: En zo'n periode, hoe beleef jij dat dan? Want jij hebt een compagnon, Emiel.
0: Ja.
1: Emiel en Camille. Ben je dan s'avonds ook continu met elkaar aan het appen? Van, goh, hoe het vandaag dan weer ging? Of wat vond jij van de bieding? En ik vind hem eigenlijk een eikel. En zo gaat dat dan toch?
0: Ja, dat gaat natuurlijk in de dynamiek en in de waan van de dag. Want je hebt ook nog een business te runnen. Dus wij hadden duidelijk afspraken gemaakt. Ik ga vooral de kar trekken om de juiste investeerder te vinden. En neem hem daarin mee. En hij gaat meer de lopende business runnen. Dus we hadden heel veel overleg.
1: Ja.
0: Maar ging daar wel, wel in voorop. En ik had vanaf het eerste moment toen ik het gesprek voerde en de ondernemerslessen ook meekreeg die Emiel heeft doorgemaakt. Want het is niet alleen maar succes. Er is heel veel dynamiek natuurlijk geweest in het ontwikkelen van zijn bedrijf. Ja, voor mij, dat was eigenlijk direct de juiste klik. En toen voor mij was het al, als we in de bieding in de buurt komen, het zit goed, dan gaat dit vliegen.
1: Merk jij dit vaker, David, dat jij aan tafel zit met ondernemers die toch wel heel sterk aangeven van, ik wil heel graag dat je op die partij stuurt, want daar heb ik het beste gevoel bij. Terwijl jij misschien denkt van, even rustig, even op de rem trappen.
2: Ja, ik heb wel eens dat ondernemers zoiets hebben, maken maar rond met deze. En dan denk ik, ja, het is voor het proces toch goed als we ook nog wat partijen ernaast zetten. Want daarmee, ik heb al letterlijk gezegd, je investeert nog 2 dagen aan gesprekken. Maar stel dat je na die 2 dagen erachter komt dat de 4 partijen die we dan spreken, dat dat niks is. Dan neem je met meer comfort het besluit dat de partij waar jij nu al op uitkomt, dat je keuze is. En stel dat er extra biedingen op tafel komen, dan is het ook wel zo dat je die wel kunt gebruiken vanuit een soort zelfvertrouwen van, ja, kijk eens, we zijn wat waard, om met de partij met wie je het liefst wilt alsnog ook de deal gewoon wat beter te maken.
1: Was het spannend? Was het leuk?
0: Ik vond het proces fantastisch. Want voor mij ging er een nieuwe wereld open. En voor mij ontstond er ook een blauwdruk van, maar als we het zo gaan doen, dan dit gaat lukken. Dit gaat lukken.
1: Maar heb jij op enig moment ook wel eens gedacht van, als dit maar goed afloopt?
0: Nee, niet in het proces. Daar heb ik dat niet in gehad. Wat natuurlijk wel speelt, je bedrijf is je kind. En je gaat je kind verkopen. Dus je wil dat het op een goed huis terechtkomt. En er is altijd een duiveltje op je schouder. Wat af en toe in je oor praat van, ja, moet je dit echt wel doen? Is het niet te mooi om waar te zijn?
2: Want dat is ook wel goed om je te realiseren. Bij dit soort deals, vaak private equity en buy and build. Eigenlijk is dat altijd dat zo'n partij een meerderheid koopt. En dat betekent ook gewoon echt dat je vrijheden inlevert. Dus natuurlijk heeft zo'n partij jou ook echt nodig om je bedrijf te runnen. En die heeft er niks aan om jou meteen alleen maar met spreadsheets te belagen, zodat je er helemaal geen zin meer in hebt. Maar realiseer je dat hele ondernemende wat je had, daar lever je wel een deel van in.
0: Ja, je moet bereid zijn om in een iets andere rol te gaan acteren. Waarin in ons geval ondernemerschap wel centraal staat, omdat we enorm aan schalen zijn en heel erg inzetten op buy and build.

0: En zo ging de deal met Oak Tree Hill en Wave Corporate Finance dus wel door. Zij namen een meerderheidsbelang en Webbs participeerde vervolgens weer in een nieuw moederschip, Siloy. Met het idee, we gaan Europa veroveren met een keten van HubSpot-partners. Kopen en bouwen dus, oftewel buy and build.
1: Wij hebben de ambitie om door te groeien tot het leidende HubSpot-platform in Europa. Met ja, ergens tussen de 600 tot 1000 FTE. Dat is even net hoe je ernaar kijkt. Het gaat ook niet zozeer om die omvang. We zijn nu actief in 4 regio's. In de Nordics, de Benelux, een DACH en UK en I. We zullen op zeer korte termijn daar Zuid-Europa bij aansluiten. En wij gaan de aankomende 2 jaar zetten wij nog vol in op inorganische groei. En het kan ook zomaar zijn dat we de schaal nog wat gaan vergroten.
0: En zo zijn jullie dus van een Nederlands clubje en echt een Europese krachtpatser geworden.
1: Ja, wij zijn in 12 maanden gegroeid van ja, wij in ons uppie naar in totaal nu hebben we 9 acquisities gedaan. In elke regio minimaal 2 en een dag zelfs 3 overnames gedaan.
0: Hey, en nu weet ik sinds ongeveer een minuut of 20, het gaat toch weer gebeuren, David, dat jij zijdelings toch ook weer betrokken bent geweest bij dit bedrijf, maar dan aan de andere kant van de tafel.
2: Daar kan ik in dit geval niks aan doen, want jij hebt Camille uitgenodigd.
0: Ja, dat is, moeten we er even bij zeggen.
2: Een van de overnames die ze hebben gedaan is er eentje waar ik aan de andere kant van de tafel zat. Dus de collega's van Camille waren mijn counterpart.
0: Interessant.
2: Ja, een hele leuke ondernemer met een heel mooi elite HubSpot bedrijf. En zij waren al in de onderhandeling. Ik kan natuurlijk de details allemaal niet vertellen. Maar ze waren al best ver, er lag ook al een bieding. Ik kwam vrij laat aan tafel.
0: Ja, dat is ook gek, toch? Of?
2: Nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar zij hadden heel netjes tegen die ondernemer gezegd, zou je niet ook een adviseur inschakelen? Daar waren ze misschien wel blij mee, want het proces wordt daar vaak wat soepeler van. Het is wel zo dat de bieding die er lag is,
0: die vond jij wat mager.
2: Ja, maar die is uiteindelijk ook nog wel een keer of 2,5 over de kop gegaan. Ja, goed.
0: Dus je bent je geld waard geweest?
2: Nou, dat zat hem vooral, als ik heel eerlijk ben, in de performance van het bedrijf zelf. Die liet gaande dat proces hele mooie cijfers zien. En natuurlijk hebben we ook het spel gespeeld, want er was meer interesse. Maar uiteindelijk hebben we daar, denk ik, op een plezierige manier.
0: Dus jullie hebben ook echt met elkaar, tegenover elkaar, aan tafel gezeten?
2: Ja.
0: En dan ben ik toch even benieuwd, Camille, hoe heb je David ervaren? Als een keiharde onderhandelaar of... En je mag eerlijk zijn, hè?
1: Nou, kijk, ik ja, ben in deze deal wat zijdelings aan het proces, bij het proces betrokken geweest. Ik heb de partner in kwestie aangedragen en in het voortraject. En ik weet dat jij aan tafel bent gekomen, David. En ik kende jou natuurlijk al uit het verleden.
2: Ja.
1: Ik denk niet keihard, ook realistisch. Wij kijken realistisch naar een deal.
0: Maar dat zegt iedereen.
1: Ja, ik denk dat wij dat echt doen. We maken een weloverwogen keuze wat de bandbreedte is, hoe ver we kunnen gaan. En of het past. En daar zijn we nader tot elkaar gekomen.
0: Kijk je dan vooral naar performance? Kijk je naar cultuur? Kijk je naar de founders? Of is het de combinatie van die drie?
1: Nou, stap 1 is, we kijken naar, hebben we een match op cultuur? En dan bedoel ik mee een klik met de ondernemer zelf. En zijn we enigszins aligned op de visie, de richting waar HubSpot heen beweegt? En waarom het van toegevoegde waarde is om samen te gaan werken. Dus hoe kunnen we samen sneller groeien? En wij hebben dat eerst gedaan in de regio's. Voor ons was het enorm belangrijk om daar de grotere partijen aan te haken. Dus in DACH hebben we dat gedaan, in de Nordics en UK en I. En van daaruit kijken we ook naar andere partners die passend zijn of complementair zijn.
0: Maar die cultuur waar jij het over hebt, weet je dat na 1-2 keer koffie drinken?
1: Nou, dat weet je in 1 keer thee koffie drinken. Maar het leuke is in het HubSpot-domein. Ik acteer al 15 jaar in dat domein.
0: Ja, jij kent veel van die ondernemers.
1: Ik ken die jongens van en meisjes niet van binnen en buiten. Maar ik ken ze wel onder het genot van een biertje en onder verhalen. Niet alleen over successtories, maar ook over struggling als ondernemer. Ook over het vinden van en binden van talent.
0: Dus als ik aan jou de vraag stel, hoe scout jij die bedrijven? Ja, veel van die bedrijven heb jij gewoon in jouw telefoon staan.
1: Ja, die heb ik allemaal letterlijk in mijn telefoon staan.
0: Ja, dat is wel fijn bouwen op die manier, David.
2: Ja, dat is wel logisch. Dat zie ik heel vaak gebeuren. Ja. Moeten wij niet een keer koffie drinken? En daar kan van alles uit ontstaan. En waar ik nog benieuwd naar ben, je keuze voor Oak Tree Hill en Emil Putman en Wave in het bijzonder misschien. Hè. Hoe pakt dat in de praktijk uit? En dan ben ik ook benieuwd, En hij luistert niet mee, denk ik.
0: Nou, misschien wel.
2: Merk je ook dat zijn ervaring echt tot jullie beschikking is in het bouwen van dit bedrijf?
1: Ja, Emiel is nauw betrokken bij de groei van Siloy en de bouw van Siloy. Evenals Wave Corporate Finance. Je kunt alle vragen voorleggen. We hebben een zittende board. We hebben één keer, denk ik, per kwartaal een boardmeeting. En regelmatig tussendoor kunnen we met elkaar sparren. Dus als er een dilemma is, dan zijn ze letterlijk one phone call away. En dat kan gaan over M&A, maar dat kan ook over hele andere vraagstukken gaan. En dan staan ze daarvoor open.
0: Maar is het ook wel eens irritant? Want tot die tijd konden jij en Emiel eigenlijk alles zelf bepalen. En nu heb je toch iemand aan wie je moet rapporteren. Die mensen kijken ook naar de spreadsheets.
1: Ja, maar ik ben een ondernemer en we moeten een business draaien. En daarmee moeten we ook plannen maken en goede cijfers presenteren. Want anders dan zijn we geen goede ondernemers. Dus dat vind ik niet meer dan logisch.
0: Maar je bent niet bureaucratischer geworden?
1: Nou, kijk, wat natuurlijk zoeken is, je bent met de groep ondernemers in de landen, ben je samen een executive team. Daar heb je te maken met verschillende culturen, verschillende manieren van werken. En daar moet je elkaar in vinden. En in dat executive team, daar zit niet de investeerder in, dat doen wij. En dat is zoeken. Dus in Zweden opereren ze op een iets andere manier als misschien in de Benelux. Of als in Duitsland. Nou, dat is zoeken met elkaar, dat hebben we nooit eerder gedaan. Wat ik leuk vind ook aan, even terugkomend, Oaktree Hill. Ze investeren enorm in de community. Dat noemen ze ook een family and friends investment family office. En daar gaan wij jaarlijks op een learning expedition. Het eerste jaar hebben we dat gedaan in San Francisco. Hebben een tour gemaakt bij allerlei interessante bedrijven. We hebben ook een bezoek gebracht aan HubSpot. We hebben aan tafel gezeten met Yamini om haar deelgenoot te maken van onze plannen. Ja, dat is super interessant. Dus je komt in een veel groter netwerk terecht waar je normaal als klein ondernemer niet zomaar binnenkomt. En dat biedt enorm veel kansen ook weer.
0: Tot slot, jij zit nu in die achtbaan. Wat adviseer jij ondernemers die nog aan het begin van deze trip zitten?
1: Dat je trek er voldoende tijd vooruit. Ik denk dat dat een heel belangrijk is voor jezelf. En om ook mentaal de keuze te maken of je toe bent aan de volgende stap. En ja, er zijn verschillende motieven natuurlijk voor ondernemers om dit te doen. En ik denk dat je die motieven zuiver moet hebben voor jezelf. Waarom je tot deze keuze moet komen. Kijk, ik kan vanuit mijn perspectief praten. Wat ik fantastisch vind, is dat ik met meerdere ondernemers in een internationaal consortium opereer, waarin ik eerst dat zelfstandig deed, of in ieder geval met twee ondernemers. En nu zit ik in een groep mensen. Ja, we hebben een club van inmiddels van ongeveer 15 tot 18 ondernemers die aan het roer zitten binnen een eigen clubje. En daarmee krijg je ook andere perspectieven. Dat knettert ook af en toe, maar dat is ook nodig. Want wij zitten in een markt waar we nog 90% te winnen hebben. En dat gaat niet vanzelf.
0: En dat zei Camille Freeriks over de buy-and-build-strategie van Webs. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is gisteravond stilgelegd omdat er wolven rond zouden lopen. Te onveilig, zei het reddingsteam. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 op een rode fiets die al sinds donderdag wordt vermist. Bij daglicht wordt er weer verder gezocht. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Kuwait en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest met Omroep Brabant. Na de knal ontstond er ook brand, niemand raakte gewond. De politie vermoedt dat de explosie met opzet is veroorzaakt, zo zouden ze een benzineachtige lucht hebben geroken. En aan Nederland heeft ook Curaçao hun uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week hun eerste WK-wedstrijd en dat is gelijk een zware tegen Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
4: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Marjan Minnesma, strijder voor een betere wereld en oprichter van Urgenda, is overleden. Aan het eind van de uitzending daarover meer. Dan, Amsterdam heeft er een bijzonder instituut bij gekregen. In het Artis Planetarium is het Holomicrobiome Innovatie Instituut van start gegaan. Daar is vanuit het Nationaal Groeifonds maar liefst 200 miljoen euro voor uitgetrokken. Volgens de initiatiefnemers kan kennis over bacteriën, schimmels en virussen helpen bij grote problemen rond gezondheid, landbouw en duurzaamheid. Het nieuwe instituut wil die kennis omzetten in praktische oplossingen zoals voedselproductie en de circulaire economie. En zeg nou zelf, als piepkleine organismen kunnen bijdragen aan het oplossen van gigantische wereldproblemen, dan is dat een ronduit hoopgevend idee. Je hebt het misschien al meegekregen, veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk. Vooral de kostenverdeling zorgt voor frustratie. 82% vindt dat burgers te veel betalen, terwijl grote bedrijven volgens hen worden ontzien. Ook maakt bijna 7 op de 10 Nederlanders zich zorgen dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat blijkt uit allemaal uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Andere problemen zoals woningnood, veiligheid en bestaanszekerheid voelen voor veel mensen urgenter. Dat zet het draagvlak voor klimaatbeleid verder onder druk. Het SCP pleit daarom voor consistenter beleid en een eerlijke verdeling van de lasten. Ik denk dat we het verhaal nog beter moeten vertellen. Ongeveer alles hangt samen. We moeten het samen betalen en samen ons verlies nemen. Bedrijven en burgers. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. En Klaske, jij wil het hebben over heel belangrijk repareren.
5: Ja, want jij had het net over het SCP-onderzoek, waaruit blijkt dat veel Nederlanders bang zijn dat verduurzaming hun leven duurder maakt. Maar er zijn ook voorbeelden waar precies andersom werkt. Circulair is goedkoper. TNO en de Nederlandse Vereniging Circulaire Economie hebben gekeken naar repareren in plaats van vervangen. En de cijfers zijn eigenlijk best verrassend. Een kapotte wasmachine repareren levert gemiddeld bijna 8 jaar extra gebruik op en bespaart uiteindelijk zo'n 145 euro ten opzichte van meteen nieuw kopen. Bij een telefoon levert de reparatie 1 tot 2 jaar extra gebruik op en dan ongeveer 49 euro voordeel. En een e-bike reviseren geeft ruim 4 jaar extra levensduur en bespaart zo'n 54 euro... ondanks alle reparatiekosten.
4: Ja, er zitten alle grondstoffenkosten van sneller wisselen nog niet eens bij in. Hè. Dus het is hoe je ook kijkt beter. Dus een circulaire economie hoeft niet altijd te gaan over meer betalen. Vaak gaat het juist over langer profiteren van iets waar je al lang voor hebt betaald.
2: The Green Quest.
4: Het is de week zonder afval. Nou ja, daar gaat het om. Dat zouden we willen natuurlijk. En je staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar als er iets is dat nog veel te vaak in de prullenbak belandt, dan is het wel voedsel. Gijs van Schoot is de directeur van Nederland-België van de, zullen we anti-verspillings-app noemen?
6: Dat mag van mij.
4: Vind ik mooi. Too good to go. En je bent hier en dat vinden we heel fijn, Gijs. Want laten we meteen maar bij het onderwerp beginnen. We produceren met z'n allen genoeg voedsel, maar minimaal een derde van al het geproduceerde eten wereldwijd. Dus heel veel wordt uiteindelijk verspild. En we zijn nu in 2026. Waarom is dat probleem nog niet opgelost?
6: Omdat het gewoon op heel veel plekken in een heel klein beetje plaatsvindt. Mm-hmm. En voor iedereen is het gewoon maar een heel klein onderdeeltje van wat je dagelijks eet. Alleen de optelsom van al die plekken samen maakt het echt gigantisch.
4: En ik kwam een aantal tegen. Ik ga dat thuis uitrekenen. Maar dan roept iemand elke seconde, worden er 80.000 maaltijden verspild. Is dat echt zo?
6: Ja, dat is echt zo. En goed, dat weten wij, omdat wij ook weten hoeveel we per seconde redden. Dat zijn namelijk 5.
4: Nu alweer 80.000.
6: En nu.
4: Ja, nu. Dat is wereldwijd?
6: Ja, dat is wereldwijd.
4: Maar zeg, als je 9 miljard mensen moet voeden en we maken voedsel voor 11 miljard en je gooit 1/3 weg, dan kom je ongeveer daaruit.
6: Ja.
4: Het is onvoorstelbaar.
5: Ja.
4: Als we naar die harde cijfers kijken, waar gaat het in de kern dan echt mis? Is dat bij de boer, in de supermarkt, bij het transport of toch bij ons thuis in de ijskast?
6: Er zijn eigenlijk 2 plekken waar het voornamelijk misgaat. Dat is bij de consument thuis. Dat is bijna 40%. Dus dat is bij jou thuis, Harm. En bij jou, Klaske.
5: Ja, bij mij niet.
6: Jij bent natuurlijk beter dan de rest.
4: Nou, hallo. Ik ben echt zo erg opgevoed dat ik vroeger expres veel weggooi. Zeg, nou, dat gaat mij niet nog een keer gebeuren. Maar nu begrijp ik de waarde ervan.
6: Voor de zekerheid, dat is niet dat jij 40% weggooit. Mm. Maar dat is van het probleem zit 40% bij de mensen thuis.
4: Ja.
6: En er zit ook iets meer dan 40% in de productieketen. Dus dat is eigenlijk van het land tot dat moment dat het moment in de supermarkt ligt.
4: En waar ligt daar dan weer het zwaartepunt qua narigheid?
6: Iets meer verdeeld, op het land dan in de productie.
4: Aha. Laten we eens even naar de westerse wereld kijken. Want er is een verschil tussen het rijke Westen en in andere delen van de wereld. Wij gooien uit overvloed veel weg.
6: Ja.
4: En bijvoorbeeld in Afrika blijft ook veel liggen door slechte logistiek. En hoe liggen die verhoudingen wereldwijd?
6: Nou, dus wat je ziet is dat eigenlijk, dat kun je wel voorstellen, als je niet genoeg eten hebt, dat de kans dat je thuis eten weggooit, die is bijna nihil.
4: Ja.
6: Dus daar zit een veel groter deel van het probleem dieper in de keten. Terwijl in het westen van Nederland, of in het westen in Nederland, zit het echt voor een groot deel ook thuis.
4: Ja, laten we daar maar eens even naar kijken. Want voedselverspilling is verantwoordelijk voor zo'n 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Waarom vinden we als samenleving het nou zo moeilijk om dit gedrag effectief aan te passen? Je zei net al, het is overal een klein beetje. Maar op een gegeven moment is daar bewustwording op. Dan zou je dat moeten kunnen uitleggen. Hallo, kleine beetjes, nu veranderen. Maar dat lukt niet.
6: Nee, want uiteindelijk gaat het over gedragsverandering. En iedereen heeft zijn rare gewoontes. En als het dat ene sneetje brood is wat je thuis weggooit, of in die supermarkt van al het eten wat je weggooit slechts 150 kilo per dag, dan lijkt het heel weinig.
4: Ja.
6: Maar uiteindelijk wint heel vaak economische argument, zeker bij bedrijven. Zijn gewoon genoeg supermarktondernemers zeggen, Gijs, als ik niet verspil, dan mis ik uiteindelijk omzet. En dan heb ik dus liever iets meer verspilling, zodat ik mijn omzetdoelstelling haal, dan dat ik uiteindelijk nee moet verkopen aan de consument.
4: En dat gaat erover, ja.
5: Hoe zit dat dan?
6: Als jij naar de supermarkt gaat en je zegt op mijn lijstje staat, ik wil een croissantje.
5: Ja.
6: En jij kan dat croissantje niet vinden, dan ben je geïrriteerd.
5: Ja.
6: En jij misschien wat minder dan iemand anders, omdat je over nadenkt van, ja, wacht even, 5 uur 's middags, een croissantje, dat slaat helemaal nergens op. Maar toch zit dat in je hoofd. En de nummer 1 ergernis voor een consument bij een supermarkt is, ik kan niet kopen wat er op mijn lijstje staat.
4: Ja, maar Gijs, dus, ik ben nu al geïrriteerd, hè? Ik stond, ja, maar echt.
6: Op mij.
4: Ik stond laatst iets lulligs te kopen voor mijn auto. En toen was die mevrouw om 6:10 s'avonds, karren vrachten vol frituurwaren aan het smeren en proppen. Ik zeg, ga je dit allemaal nog verkopen? Oh ja, het komende uur. Dus wat er allemaal aan rare dingen op rare momenten verkocht wordt.
6: Ja.
4: En we vinden alles normaal.
6: Nee, maar we zijn enorm verwend natuurlijk.
4: Ja.
6: Wij kunnen echt altijd alles kopen wanneer we willen, waar we willen. Dat is gewoon hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit.
4: En kunnen we dat andersom formuleren? Het probleem is dus, wij voelen de weggooipijn niet als maatschappij. Dat kunnen we ons met gemak
6: We kunnen ons gewoon veroorloven. Dus per de gemiddelde persoon in Nederland, terug naar de euro's, 38 euro per jaar gooien we netto weg aan geld. Nou, voor een gezin is dat dus 4-5 keer zoveel. Vinden we allemaal geen probleem. Dat past gewoon in ons mini-PNL'tje.
5: Maar dan is het toch eigenlijk ook gewoon zo dat het te goedkoop is. En historisch gezien is ons eten nu ook eigenlijk relatief heel goedkoop.
4: Ja.
5: Dus moeten we niet gewoon zorgen dat het duurder wordt? Gaan we er dan niet gewoon veel zorgvuldiger mee om? Goed, ik ga moet gewoon armer worden.
6: Ja, er komt ook heel veel bij kijken voordat de prijs in de supermarkt stand komt. En ik ga er gelukkig ook niet over. Nee. Dat zou
7: maar ik trek hem meteen breder voor je, Gijs. Ja. Het heeft ook te maken met opnieuw waarde bepalen van voedsel, van kleding. We gooien maar weg meubilair. Ja, wie zou die kar kunnen trekken?
6: Nou, daar zijn wij feitelijk mee bezig. Mm-hmm. Want wij als The Good To Go, wij zeggen dat eten wat je eigenlijk anders weg zou gooien, heeft nog steeds een waarde. Nou, verkoop het op onze marktplaats. En wij bieden dat aan de consument. En er zijn elke dag hartstikke veel mensen die dan een tasje komen ophalen bij de bakker, bij de supermarkt. En daarmee gaan we eigenlijk eten weer waarde geven wat anders geen waarde had.
7: Ja, daar gaan we het straks heel diep over hebben. Oh. Eerst even jouw aanloop. Je hebt zelf jarenlang in de commerciële top gewerkt bij giganten als Unilever, Nestlé en Mars. Echte Unilever gaat nog en daarna werd het erger eigenlijk zo te zien.
6: Dat wil ik je onderbreken.
7: Dat is alweer even geleden. Maar leeft het thema daar ondertussen?
6: Zeker. Maar goed, en bij al die drie bedrijven, en dan meen ik oprecht, zit duurzaamheid een stuk dieper verankerd dan je misschien aan de buitenkant zou zeggen. De een misschien iets meer dan de ander. En
7: vind je de ene wat serieuzer erin dan de ander?
6: Nou, ja, het is goed ook, hoe verkoop je het? Hè? Dat is de een misschien op dat moment wel beter dan de ander, of de een heeft wat meer open cultuur dan de ander. Mm-hmm. Het zit bij alle drie diep verankerd. En het is inmiddels ook echt wel zo dat in 2026... daar ook de euro's op meer moeten omgedraaid worden dan 10, 15 jaar geleden. Zeker. En uiteindelijk is weggooien gewoon een hartstikke kostbare business.
5: Ja. Ja.
6: Dus al die bedrijven zijn hartstikke hard bezig met verspilling in de keten verminderen. Eten wat ze niet meer kunnen verkopen aan de consument, via ons bij de consument krijgen. Er zijn allerlei manieren om daar aan te werken. En die zijn alle drie serieus bezig daarmee.
7: En dan praat je er heel liefdevol over. En toch was er een punt dat jij zei, ik wilde niet meer werken. Ik ga de corporate wereld achter me laten en ik ga naar Too Good To Go. Wat was die aanleiding, weet je die nog?
6: Ja, zeker. Heel goed zelfs. Kijk, uiteindelijk bij die bedrijven, ik was altijd actief in sales. Dus dan ben je gewoon heel hard bezig met spulletjes verkopen aan supermarkten.
7: Groei.
6: En dan kan dat bedrijf nog zo duurzaam zijn waarvoor je werkt. Uiteindelijk wilde ik zelf een veel grotere bijdrage leveren dan ik bij die bedrijven kon. En dat heeft me eigenlijk bij Too Good To Go gebracht.
7: Maar wat is een aanleiding? Want je denkt niet, nou, ik ben nou zo gegroeid, nu ga ik maar eens wat anders
6: doen.
7: Nee,
6: dus ik heb heel lang bij Unilever gewerkt. Mm-hmm. Wat korter bij Nestlé en nog wat korter bij Mars.
7: Ja.
6: En toen kwam ik wel tot de conclusie, deze wereld past mij niet meer.
7: Niet zozeer die bedrijven, maar die wereld.
6: Die wereld, ja.
7: Dat snap ik heel goed.
6: Noem het me, zeg maar, mijn midlife crisis, whatever. Ik heb toen 5-6 maanden heerlijk niks gedaan.
7: Hoe oud ben je nu?
5: Ja.
6: Ik ben, wat denk je? Ik ben begin 50.
7: Oh ja, daarvan ben je. Ja. Dus toen dacht je, ik ga wat anders doen?
6: Nou, nee, maar toen heb ik 5 maanden gewoon echt serieus niks gedaan. Niet gesolliciteerd, nergens achteraan gelopen. Alleen maar gekeken naar, hey, waar word ik nou enthousiast van? Waar gaat mijn hart harder van kloppen? Of waar gaat mijn energie heen als ik even niks doe?
7: Mm-hmm.
6: En ik merkte toen, dat was in 2019, dat echt wel zat op, wat heeft deze planeet nou nodig? Als je de krant opensloeg, het was echt brand overal. De planeet ging niet goed.
7: Nee.
6: En ik denk, wat nou als ik mijn talent, dat beetje wat ik heb, en ervaring, iets meer, kan besteden aan iets wat deze planeet echt nodig heeft.
7: Dus in jouw geval wel voedsel, want daar zat ook heel veel van je expertise.
6: Ja,
7: en je contacten, et cetera.
6: Ja,
7: ik vind een mooie overstap. En er zijn echt heel veel grote milieuproblemen. De ene is zo mogelijk nog complexer dan de ander.
6: Ja.
7: Is voedselverspilling wat jou betreft nou een oplosbare duurzaamheidsuitdaging?
6: Ja, want het is het domste probleem wat er is. Uiteindelijk is
7: Ga dat maar zeggen, midden in Ghana met een ebola-uitbraak, drie terroristische groeperingen.
6: Nederland. Hè, dus in de westenwereld vind ik het echt een heel dom probleem. Dus ik vind het ook echt oplosbaar. Maar het is een keuze. Hè, dus uiteindelijk is ook een supermarkt bezig met voedselverspilling, ja of nee, dat is een keuze. En je moet gewoon een aantal mensen hebben die zeggen, ik vind niet meer dat dat kan in 2026, dus ik ga werken aan een oplossing. En als je daar gewoon je hart en ziel in gooit, dan krijg je gewoon uiteindelijk een gezonder bedrijf, wat ook beter accepteerbaar is voor de werknemers die misschien niet zoveel geld verdienen, want die moeten het elke dag weggooien.
7: Ja. En het is ook, wat wij zeggen,
5: het is toch gewoon een no-brainer ook? Ik bedoel, het komt ook meteen financieel uit. En iedereen vindt verspilling zonde, toch?
7: Ja, ik vind hem ook nog dieper. Ik vind het is zo schaamtevol om eten weg te sodemieteren, dat als je dat weet om te draaien, vanuit een app, vanuit een grote supermarktketen, dan wordt het gewoon mooier. Dan wordt die wereld ook daar mooier.
6: Ja, sterker nog, voor het individu wat elke dag de schapjes leeghaalt, omdat de producten morgen over de datum zijn, en die dan het daadwerkelijk moet weggooien, die komt thuis misschien wel niet in zo'n gevulde koelkast terecht als jij en ik.
5: Nee.
7: Dus bij mij zit er voornamelijk alleen een lampje in, maar dat is mijn logistieke.
6: Daar doe ik geen uitspraak over. Maar
5: daarom is de arm zo slank.
7: We gaan het zo meteen hebben over de app, want daar willen we alles van weten. Maar kun je een grove schatting geven over hoeveel maaltijden jullie tot nu toe al concreet hebben weten te redden uit de vuilnisbak?
6: In Nederland zijn er dat 39 miljoen.
7: Ik laat hem even hangen.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
7: 39 miljoen. We praten verder over de strijd tegen voedselverspilling tijdens deze week zonder afval. De gast is Gijs van Schoot van Too Good To Go. En ons groene geweten is er natuurlijk ook Klassieke Kruk. Jullie app wil voedselverspilling tegengaan. Heel veel mensen weten het wel, maar ik denk voor de volledigheid, leg nog even heel kort uit hoe het principe is. Hoe werkt het?
6: Het is heel simpel. Je bent een bakker. Er is heel mooi vers brood gebakken 's ochtends. En aan het eind van de dag om 4 uur gaat jouw winkel dicht. Dan zat er nog wat brood op het schap. En dat is eigenlijk nog hartstikke goed. Alleen dat haal je dan uit het schap en gooi je in de vuilnisbak, omdat het niet meer gegeten zou kunnen worden. Ja. Wij zeggen, ho, doe dat nou niet. We hebben een hele mooie app waar elke dag heel veel mensen op actief zijn. Dus het is 5,5 miljoen keer gedownload in Nederland. Bied het daarop aan voor iets minder dan een normale prijs. En trust me, wij brengen mensen naar jouw winkel die dat komen ophalen op het tijdstip wat jij dat een goed idee vindt. Ja. Nou, zo simpel is het eigenlijk.
7: En hoeveel winkels en zo doen er al mee?
6: In Nederland zo'n 13.000.
7: Ja, dat is echt wel flink, hè?
5: En doen mensen dit nou vanwege hun portemonnee of vanwege duurzaamheid?
6: Aan de bedrijfskant of de consumentenkant?
5: Consumentenkant.
6: Dat zien we eigenlijk allebei. Er zijn mensen die hebben puur, noem maar een financiële motivatie. Die hebben gewoon behoefte aan eten op de plank en die kunnen wat minder zich veroorloven. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die wat groener zijn en die zeggen, nou nee, ik vind gewoon onzin dat het gebeurt. En ja, ik ben bereid om mijn avondmaaltijd in te richten langs de as van beschikbaarheid, nou, in plaats van langs de as van wat wil ik eten.
7: Ik kom daar nooit aan toe, maar ik ga heel weinig naar supermarkten. Maar als ik er ben en ik kijk in een schap en staat, dit moet echt nu op, dan eet ik wat anders, omdat ik het zonde vind. Dan denk je, nou, dan krijg ik een traan in mijn ogen. Denk ik, dan neem ik het wel.
6: Nou, maar goed, dat is natuurlijk heel makkelijk voor jou wellicht. Maar als je twee kinderen hebt die hele specifieke eetwensen hebben, dan wordt het natuurlijk al wat complexer.
7: Oh nee, maar dan zouden mijn kinderen geen last van hebben.
5: Je moet gewoon goed leren eten.
7: Dan eet je toch niks.
6: Ja. Ik heb 3 dochters, die eten allemaal heel verschillend. Maar goed, dat is een andere discussie.
7: Nou, was dit de consumentenkant? Hoe zit het bij de supermarkt en die bakkers? Willen die ook allemaal meedoen of moeten die dat leren?
6: Nou, in principe zegt iedereen, ik vind het een hartstikke leuk idee. Maar tussen, ik vind het een hartstikke leuk idee en ik doe mee, zit vaak wel wat licht. En dat heeft heel erg te maken, kan ik het in mijn proces inpassen?
7: Ja.
6: Dat is vaak een onderdeel.
7: Is dat zo moeilijk?
6: Nou ja, het kost natuurlijk wel iets van tijd. Want uiteindelijk is weggooien de minst tijdrovende kwestie. En dit kost iets meer tijd. Maar je krijgt voetjes over de vloer. Die mensen kopen wat extra. Er zitten natuurlijk wel een aantal benefits aan. Ja. Dus heel vaak zijn partijen wel te overtuigen van het meedoen. En je hebt een aantal gewoon hele eigenwijze partijen die zeggen, nee, wij willen alles zelf doen. Mm. En dat is prima. En dan nokken wij 3 keer op de deur. En op een gegeven moment zeggen, nee, we gaan het zelf doen. En dan doen ze het ook echt wel zelf. Dus ik heb wel het gevoel dat de afgelopen 7 jaar het wel echt aan het winnen is het.
7: Ja.
6: Zeg maar.
7: En dat merk je dan ook, omdat je groeit. We zeiden net, Klaske, als je om 5 uur komt, die croissants op. Zou dat voor jou ook bepalend zijn en hoe je kijkt naar een supermarkt? Of hoe zou jij Too Good To Go adviseren om dat te tackelen?
5: Ja, nou ja, dat schatte jij wel weer goed in, Gijs. Ik zou dat natuurlijk niet zo'n probleem vinden. Maar ik kan me wel inderdaad, wat jij zegt ook al, wel voorstellen dat mensen denken, ja, dit is wel een beetje jammer en nu ga ik wel even naar een andere supermarkt. Dus hoe verander je nou die perceptie zonder mensen het gevoel te geven dat je ze iets afpakt?
6: Nou ja, dat weet ik niet specifiek. Ik kan wel vertellen wat wij doen. Hè. Wij proberen mensen echt op een hele positieve en motiverende manier betrekken te houden bij onze missie. Dus door juist te zeggen, joh, door dit te doen bespaar je zoveel geld, bespaar je zoveel voor het klimaat. En niet zozeer te focussen op alle dingen die ze dan niet meer kunnen krijgen.
7: Ja, is ook goed. Gewoon reframing van hoe alles in elkaar haakt. Vanuit jouw rijke ketenervaring bij grote spelers, bij de Mars en de Nestlé's, wat houdt bedrijven op dit moment tegen om niet gewoon volmondig te zeggen ja tegen de voedselverspilling tegengaan, ja jullie omarmen. Het kan sneller, zou je denken.
6: Ja, ik denk dat de wereld wel echt heel complex is op dit moment. Op heel veel domeinen en ook voor die bedrijven. De grondstofkosten gaan door het geluid. Personeel steeds moeilijker te krijgen. Dus het is gewoon wel echt een agenda met heel veel prioriteiten. En
7: maar dit zou toch echt bovenaan moeten staan, niet weggooien zonder.
6: Ja, ik ben het met je eens. Maar dat zouden we als mensheid ook moeten willen. Ja. Want deze planeet gaat gewoon niet de goede kant op.
7: Dus alleen, dat zouden we ook kunnen doen. Dat we als klanten bij grote supermarkten. Maar waar zijn jullie to-go hoekjes? Ja. Want die willen wij wel. Desnoods ga ik hier een uur op een viskrukje zitten tot ik in de aanbieding kom. Ja, maar ik wil dat jullie dat doen.
6: Heeft vaak wel zijn eigen initiatief. Om voedselverspilling tegen te gaan. Soms met ons, soms zonder ons. Dus wat dat betreft is er voor iedereen wel wat te vinden.
7: Ja. Nou, kan ik me voorstellen. Hè? Dan ga je als consument zo'n goedkoop Too Good To Go ding halen. Of een pakket zelfs. Pas,
6: ja.
7: En dan heb je hem. En dan denk je thuis, ja, het komt nou even niet uit. En dan staat hij de dag daarna er nog. Mm. Denk je, ik heb er toch bijna niks aan betaald. En dan gooi ik het alsnog weg. Merk je daar iets van? Dat mensen het bewust aanschaffen dan echt omarmen? Of dat ze er dan toch weer heel lomp mee omgaan?
6: Nee, het is wel grappig. We hebben ooit laten onderzoeken door de Universiteit van Wageningen. Dat mensen die een tasje kopen, die tonen haast hogere betrokkenheid op dat tasje dan wat ze origineel in de koelkast hadden zitten. Ja, want ze hebben namelijk effort genomen. Ze hebben de moeite gedaan om dat tasje te kopen. Ze zijn goed zelf naar de supermarkt gegaan.
7: Oh, dat vind ik
6: mooi. Wat je dan ziet is van, oh, nou, ik vind dat niet lekker, dat geef ik aan de buurvrouw. Oh, dat is wat te veel, dat stop ik in de vriezer. Dat eet ik dan later alsnog op. Dus je ziet juist dat, ja, raar genoeg de betrokkenheid naar dat tasje toe best wel groot is.
7: Want ik had 20, 30 jaar geleden zo'n Grimsel-tasje, ken je dat nog? Heel lang geleden. En ik had nooit tijd om het op te halen. Dus dat tasje liep uiteindelijk aan het eind van de maand naar mijn huis. Van, hallo, ik had je nog... Maar daar had ik geen enkele betrokkenheid mee. Dus dat is, dit klinkt beter.
6: Nee, maar het grappige is ook dat wij begonnen met gratis weggeven. Ooit. En dat werkt eigenlijk voor geen meter.
7: Nee, want dan heeft het geen waarde.
6: Exact.
7: Ah, mooi.
5: Ja, dus een appel die de supermarkt haalt, die kunnen jullie wel redden. Maar een appel die door formaat of door uiterlijk op het land blijft liggen, zien jullie nooit. Is dat niet de volgende grote kans voor jullie platform? Het überhaupt voorkomen?
6: Het voorkomen van voedselverspilling zo diep in de keten.
5: Ja.
6: Ja, daar heb je alleen wel hele specifieke expertise voor nodig. En dat is best wel lastig te ontwikkelen. Dus uiteindelijk, wij kiezen ervoor om onze specialiteit, wat bij elkaar is, het vraag en aanbod naar elkaar toebrengen, daarop te focussen. En dus te kijken van, joh, hoe kunnen we dat eventueel nog wat breder inzetten in plaats van dat we dieper de keten ingaan?
5: Ik dacht die andere 40%, dan heb je meteen alles.
7: Ja, maar ik denk dat we, door wat jullie doen, die scope wel groter wordt. We leren kijken naar voedselverspilling. Ik vond 2 jaar geleden dat al die appels in die koelhuizen moesten blijven hangen omdat niemand die wilde kopen en dat het te duur werd door de koelprijzen. Ik dacht, nou zijn we gek aan het worden. Ja. Weet je, dus dan dat we leren wel door jullie kijken. Dat vind ik hartstikke mooi. In 2030 zijn we van ellende af? Vinden we altijd een mooi tijdpunt.
6: Oh, dat is dichtbij, hè? Nou, er is een doelstelling om bij 2030 de helft van de voedselverspilling tegen te gaan, de helft gered te hebben. En daar zijn we hard naar op weg. Dat doen we samen met de Stichting tegen Voedselverspilling.
7: Ik gok gewoon op 60%. Gijs van Schoot van Too Good To Go. Dankjewel. Fijn dat je hier wilde zijn.
6: Aangenaam.
7: Ja, ik zei het in het begin al, Klaske. Elke week delen we in dit programma een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Vandaag doen we dat eigenlijk niet, maar wel aandacht voor iemand.
8: Duurzame energie, meer op welzijn dan op welvaart, andere vormen van belastingheffen. Nou, gewoon echt een behoorlijke omslag. Dan kun je met z'n allen verder. En doen we dat niet, dan razen we nu door. En dan zeggen we straks tegen de volgende generaties, ja, sorry, lossen jullie het maar op.
7: Ja, ruim een week geleden werden we opgeschrikt door het erge nieuws dat Marjan Minnesma is overleden. Zij was oprichter van Urgenda en vele jaren lang het boegbeeld van de Nederlandse klimaatbeweging. En Klaske, wij kennen het allebei persoonlijk en we hebben heel lang met haar gewerkt. Ja. Hoe kwam dat bij jou binnen?
5: Ja, ik werd gebeld door oude Urgenda-collega's. En eerst dacht ik even, oh, wat verschrikkelijk voor dichtbije mensen, de familie en ook de mensen die nu met haar samenwerken.
7: Ja.
5: En toen hing ik op en toen dacht ik, maar ik vind het ook verschrikkelijk. Het heeft mij ongelooflijk veel richting gegeven. De manier waarop zij werkte, alles praktisch maken, alles bespreekbaar, heel concreet, niet dogmatisch, netwerken bouwen. Dat heeft mij, mijn werk ook heel erg gevormd.
7: Ze was zo duidelijk, hè? Ze was compromisloos, maar heel menselijk.
5: Ja.
7: En ze ging altijd recht op het doel af. Ik kende niemand die zo zuiver in die klimaatontwikkeling stond als Marjan.
5: Ja, en ik heb ook echt wel een beetje het gevoel gekregen. Ik swingde een beetje tussen de twee uitersten. En in de ene keer dacht ik, oh, wat moeten we zonder haar? Want zij is zo'n pilaar onder duurzaamheid in Nederland. Ja. En de grondlegger zo'n beetje. Wat doen we zonder haar? En aan de andere kant dat ik af en toe zie van, ja, maar ze heeft ons wel allemaal enorm veel geïnspireerd. En nu gaan we dus extra en meer. Want dat heeft zij ons laten zien.
7: Ja,
5: dat
7: ze heeft zoveel gedaan.
5: Dat het zin heeft.
7: Als we het nu nog niet kunnen, en dan is het ook niet goed. Dat is dus waar. Even samenvattend. Zij bracht eigenlijk de zonnepanelen naar Nederland. Zij ging huizen van het gas afhalen. Zij deed een klimaatzaak tegen de staat die ze won. En ze zei eigenlijk altijd, het kan gewoon allemaal als je maar echt wil. Dus dat samengevat zoveel duidelijkheid. We waren alle twee op de herdenking afgelopen zaterdag. Heel veel mensen, 1000 mensen. Indrukwekkend. Ook verdrietig.
5: Ja.
7: Hoe ging jij naar huis?
5: Ja, het was fantastisch en ik vond het heel erg mooi. En ze is echt, wat mij ook nog wel, weet je wat ik dan ook wel eens gedacht heb? Van ja, je werkt zo hard. Zij ging echt om 3 uur 's nachts naar bed elke dag. En je kon ook echt van haar om 4 uur soms nog een mailtje krijgen.
7: Ja.
5: Dan moeten haar kinderen dat toch echt wel hebben gevoeld. Maar ze was dus ook nog eens een keertje een perfecte moeder. De kinderen stonden op 1 en die overtuiging en hoe warm ze daarin was. Echt fantastisch.
7: En haar zoon zei, als mijn project niet af was, dan deed mijn moeder het. En dan lag het klaar op mijn ontbijtbord. En dan was haar eigen werk ook nog af. Onvoorstelbaar. Het gaf mij, los van het verdriet, ook een gevoel van trots en van eengezindheid. Het unieke werk van Marjan gaat heel veel mensen gaan wij samen voortzetten. Geen houden meer aan, maar het feit blijft dat een heel bijzonder mens van ons is heen gegaan.
9: Hoe wil jij herinnerd worden? Nou, als iemand die het maximale heeft gedaan om nog een beetje wat van te maken op deze aardbodem. En ik hoop vooral dat het heel veel mensen inspireert om te denken van, nou ja, je kunt dus met hele kleine clubjes mensen, want Urgenda is meestal maar 15 man geweest, kun je heel veel doen.
7: Marjan Minnesma, die gaan we heel lang heel erg herinneren. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
10: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
4: Meer snelheid maken? Sweef

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Politie heeft een klopjacht geopend op de daders. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Politiechef denkt dat er twee schutters waren die op elkaar hebben geschoten. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Tijdens het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafette teams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. Opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week zijn eerste WK-wedstrijd. En dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Vanmiddag trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
4: Een naam van jullie bedrijf.
5: Risk.nl.
4: De eerste keer toen ik ChatGPT gebruikte, dacht ik dit.
5: Holy moly, dit verandert alles.
4: Samenwerken met mijn zoon, waarom is dat een goed idee?
5: Wie wilde nou niet met zijn vrienden samenwerken?
4: Welke concurrent gaat door jullie AI-stap keihard slapeloze nachten krijgen?
5: Alle direct writers, verzekeraars.
4: En, beste Harm, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
5: Wij zorgen dat mensen niet te veel geld betalen voor hun verzekeringen.
4: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Hij is nog bezig met zijn lunch. Smaakt het, Patrick?
6: Ja. Moet ik weer hebben, hoor.
4: Onze gast vandaag is Harm Volmuller van Risk. Met een hoofdletter, risk.nl, hoorde ik je net zeggen. Van harte welkom. Fijn dat je hier bent. Risk als bedrijf kennen niet zo heel veel mensen. Ik dacht meteen aan het bordspel van vroeger. Jullie merken zijn daarentegen een heel stuk bekender, hè?
5: Ja, klopt. De naam komt inderdaad van het bordspel af. En we vinden het ook niet zo heel erg als mensen ons niet kennen. Maar heel veel klanten in ieder geval ons wel weten te vinden en gebruiken.
4: En welke merken kennen die klanten? Waar komen ze dan terecht? Op welke websites?
5: Nou, ze komen onder andere terecht op overstappen.nl, autoverzekering.nl, pensioen.nl, hypotheek.nl, Dime, onze PSD2 betaalapp. En zo nog een heel scala aan domeinnamen.
4: En naast een service provider, want dat ben je dan, zijn jullie ook een zogeheten volmachtbedrijf. En daar zit ook het verschil in tussen de andere grote vergelijkingssites als gaslicht.com en Independent. Kun je dat uitleggen?
5: Ik ga het in ieder geval proberen. Stel je even in, al die grote verzekeraars, hoge panden, veel verdiepingen, veel mensen die ook veel vergaderen en uiteraard ook heel veel nuttige dingen doen.
4: Wordt heel veel vergaderd bij verzekeraars.
5: Ongelooflijk.
4: Ja.
5: Maar ze doen ook echt veel goede dingen, maar daardoor is hun kostprijs gewoon hoog. En een aantal jaren geleden hebben ze eigenlijk besloten, als wij nou delen van ons werk uitbesteden, en dat doen ze via een volmachtconstructie, en dat houdt in dat wij alle tarieven, alle producten zeg maar zelf inbouwen. Wij incasseren de premie, wij doen de schade, we doen eigenlijk alles, behalve dat we daadwerkelijk het risico lopen. En dat doen we tegen veel lagere kosten dan een verzekeraar zelf kan.
7: En als je dan kijkt naar die traditionele vergelijkingssites, wat is dan wat jullie anders maakt?
5: Nou, je noemde net al even onze vrienden uit Noord-Nederland. En wat Ben heel goed doet, dat doen wij natuurlijk ook. Hoewel ik vind dat wij dat zelf natuurlijk nog mooier kunnen doen.
4: Ben Woldering, ook ooit te gast geweest in ons programma.
5: Ja, zeer goede ondernemer, kan niet anders zeggen. Maar wat Ben doet is het vooral online. En wat wij doen, wij distribueren financiële producten. Ik noem onszelf wel eens de financiële supermarkt. We hebben eigen winkels, we hebben franchisewinkels, we hebben webwinkels. Dus het maakt eigenlijk niet uit op wat voor manier je eigenlijk met jouw vraag, verzekeringsvraag of energievraag, op met welke vraag je loopt. Je kan kiezen voor jouw distributiekanaal naar voorkeur. Gen Z wil het graag via de app. Een millennial wil graag een vergelijker gebruiken. En mijn leeftijd heeft toch echt een voorkeur om het via de financieel adviseur te doen.
7: Dan ga ik even terug naar 1995.

0: ging ik stage lopen bij NOG-verzekeringen. En dan ging ik ook naar zo'n tussenpersoon toe. Maar is dan een tussenpersoon of eengene die jouw distributie verzorgt... jullie producten als enige product? Of hebben die meerdere producten in huis?
1: Ja, die hebben vaak meerdere producten, maar dat kopen ze dan bij ons in. Dus wij leveren hun weer een vergelijker... waar we al die tarieven, al die producten hebben ingeregeld. Dus met één aanstelling hebben zij 20 verzekeraars... en kunnen ze eigenlijk alles gewoon doen wat ze moeten doen.
2: En hoe ziet jullie verdienmodel er dan uit? Want veel van die vergelijkingssites, traditionele vergelijkingssites... werken met een lead fee. Ja. Is dat één van de aspecten?
1: Ja. Nee, dat is inderdaad waar. Het is één van de aspecten. Wij zijn zelf steeds vaker bezig om vooral naar doorlopende vergoeding te gaan. Omdat er aan zich een soort perverse prikkel in kan zitten als je een lead fee krijgt. Dan zou je de baat bij hebben om klanten elk jaar maar een nieuw product aan te smeren. En aan te smeren klinkt wat negatief, maar er zijn natuurlijk ook clubs... waar dat een beetje uit de hand is gelopen. Dus het is prettiger om eigenlijk een wat lagere, maar dan doorlopende vergoeding te hebben. Zodat er geen prikkel is om dat te doen.
2: En dat betekent ook dat jullie businessmodel eigenlijk in een aantal momenten per jaar echt belangrijk wordt. Ik kan me voorstellen, zo rond december, dan zie jij het verkeer op jullie websites behoorlijk hard oplopen.
1: Ja, in december zijn alle verloven ingetrokken. Ja. Dus december, januari, dan zijn we met z'n allen echt aan het knallen.
0: Maar geldt het voor alle producten dan? Want ik kan me ook voorstellen dat als je een andere auto hebt... dat het moment is. In die klantreis heb je natuurlijk verschillende momenten.
1: Ja, met de auto loopt het eigenlijk het hele jaar wel door. Hm. Ja, we zien wel dat heel veel mensen toch blijkbaar eens per jaar... even de moeite nemen om even goed te gaan checken. En dat is toch vaak eind van het jaar, zo'n beetje na de kerstdagen... als iedereen even wat meer tijd vrij heeft.
0: Eerder zei, als je jou vergelijkt met de grotere verzekeraars... dat die veel kostbaarder zijn en dat die veel vergaderen... Wat zit daar dan tussen? Kun jij zeggen, ik ben gemiddeld 10-20% goedkoper?
1: Nou, niet zo voor alles. Maar wat heel veel verzekeraars natuurlijk hebben... is dat zij zich richten op een bepaalde niche of een bepaald product. En dat ze dan in zo'n product misschien wat goedkoper zijn. Wat wij doen, we vergelijken eigenlijk alles. Dus je kiest je auto bij verzekeraar A, je inboedel bij verzekeraar B... en het komt allemaal op één polis. En dat zorgt er gewoon voor dat we gemiddeld gesproken... eigenlijk altijd wel 1% of 20% goedkoper zijn... Maar goed, het gaat niet alleen om goedkoop. Het gaat ook dat je de juiste polis hebt. Er zijn ook veel mensen die gewoon te veel verzekeringen hebben.
2: Ja, nou, volgens mij zijn dat best behoorlijk wat mensen. Als ik zelf ook eens even ga kijken. Misschien moet ik dat vanmiddag maar eens even gaan doen. Dan even naar de grote knal. En ook de reden waarom we jou hebben uitgenodigd. Jullie zijn als eerste Nederlandse financiële instelling... goedgekeurd door OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Wat betekent dat concreet?
1: Het is nog niet zo dat nu plotseling de polissen extra in grote getalen de deur uitvliegen. Dat is het niet. Maar we zagen wel een paar jaar geleden eigenlijk dat het zoekverkeer aan het veranderen was. Dat zien we tot op de dag van vandaag. Bijna wekelijks zien we dat de Google Search aan het dalen is. En dat alle zoektermen op de ChatGPT's van deze wereld, alle AI-modellen eigenlijk aan het groeien zijn. Ik dacht, ja, daar hoef je denk ik niet voor gestudeerd te hebben. Er gaan steeds meer mensen, gaan daar de klantreis ook afmaken als het kan. Nou, dan moet je wat stappen nemen. De AI-modellen werken met een soort universele stekkerdoos. MCP hebben ze dat genoemd. Dus je moet zelf even wat dingen zorgen dat je dat technisch goed voor elkaar hebt.
2: De Model Context Protocols.
1: Klopt, correct.
2: Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan.
1: Heel goed.
2: Hoe werkt dat dan? Want stel, ik heb een nieuwe zorgverzekering nodig. Het is december. Ik ga normaal gesproken dan toch even googlen of misschien naar een vergelijkingssite. Maar nu... begin ik die klantreis op ChatGPT? Wat ga ik daar doen?
1: Ja, we denken dat het dus steeds vaker zal gaan gebeuren. Dus dat je de klantreis ook echt daar gaat afmaken. Je begint hem daar en je maakt hem af. Wat wij nu kunnen, doordat wij gekoppeld zijn op in dit geval ChatGPT, dat werkt als een soort app store. En in ChatGPT ga je dan zeggen: hey, ik kies de app autoverzekering of ik kies de app overstappen. Overstap.nl, een van onze andere websites. En dan chat je eigenlijk met ons via ChatGPT. En zeg je, nou, ik zoek de beste, mooiste, goedkoopste zorgverzekering. Ik ben Harm, ik ben zo oud, ik woon hier. En dan krijg jij daar gewoon keurig de vergelijker gepresenteerd in ChatGPT. Dus je hoeft niet meer uit te stappen. En je kan hem daar ook afmaken.
2: Is dat dan vooral eindeloos converseren met ChatGPT... in plaats van eindeloos zoeken via de reguliere websites? Wat is het grote voordeel voor mij als consument?
1: Nou, kijk, op de websites moet je over het algemeen toch allerlei stappen volgen. Dan hebben wij met z'n allen bepaald hoe de user interface eruit moet zien... en welke volgorde je dingen moet invullen. In de LLM's hoeft dat niet. Je tikt gewoon in wat je wil. Als jij eerst je naam doet en daarna je geboortejaar of iets, dat maakt allemaal niet uit. En ook al vergeet je het, dan zegt de LLM wel, hey, ik heb echt nog even jouw adres nodig. Je kan ook allerlei andere vragen stellen van, moet ik wel aanvullend verzekerd zijn of moet ik dat niet? En,
2: je kunt bijvoorbeeld je eigen gezondheidssituatie daar invullen. En dan krijg jij van de vergelijker automatisch de voor jou meest voordelige beste polis.
1: Ja. Klopt.
0: En nu luistert Ben ook naar deze uitzending, Ben Woldering, en die denkt, als ik dat ga doen, is de kans dan verkeken? Of kan Ben ook met zijn bedrijf dan in OpenAI?
1: Nee, dat kan iedereen. En ik zeg ook altijd, het probleem is niet dat we met meerdere vergelijkers zijn, hè, of dat we elkaar moeten doodconcurreren. Het echte probleem in Nederland is dat 80% van de Nederlanders vergelijkt helemaal niet. En dus als je het over zorgverzekeringen hebt, denk ik dat we, als we die groep weten te mobiliseren, dat die 1 miljard euro per jaar al kunnen besparen door überhaupt te gaan vergelijken. En bij welke
2: ik ruik nog wel een beetje marktpotentie dus voor jullie.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Kan de consument dan ook al meteen rechtstreeks de portemonnee trekken en ook die verzekering afsluiten via chat?
1: Ja, de betaling, zeg maar, krijg je dan gewoon van ons een keurig betaallinkje achteraf. Want dat is niet gekoppeld. Dat is ook nog een beetje te link, denken we met z'n allen. Maar dat zal absoluut de volgende fase zijn. Wat ook een hele leuke nieuwe fase is. Je kan dus, als je zelf een beetje handig bent, je eigen agent maken. En dan zeg je, ik ben John, ik rijd in deze auto en hou wekelijks voor me in de gaten of ik mijn autoverzekering goedkoper kan krijgen.
2: Agentic commerce.
1: Agentic,
2: ja. Want daar zijn ze in andere landen, bijvoorbeeld China, al een heel stuk verder mee, hè?
1: Zeker.
2: Ja. Neem ons dan eens mee, want dan heb je als het ware je eigen digitale assistent. Die stuur je dan op pad en die monitort eigenlijk continu de markt. En die gaat steeds voor jou kijken, waar vind ik de beste deal? En dan hoef je eigenlijk zelf niet meer hoef je niet meer in actie te komen.
1: Nou, klopt. Zit er ook gevaar aan, hè?
2: Daar gaan we je zo meteen nog even wat vragen over stellen natuurlijk. Maar gebeurt dit al of is dit nog een beetje toekomstmuziek?
1: Nee, het is denk ik nu in Nederland vooral nog spielerij. Iedereen is wel aan het proberen en aan het koppelen. We zijn met z'n allen aan het leren. Maar we zien wel dat er massaal gewoon klanten de hele dag echt aan het zoeken zijn. Dus dat zoekvolume is echt aan het verplaatsen naar de LLM's op dit moment.
0: En wie kwam eigenlijk op het idee? Was het dan jouw zoon of had jij dat bedacht?
1: Ja, dat is een hele
0: gevoelige vraag.
1: het juiste antwoord is dat we dat samen hebben gedaan.
2: Ja, heel goed. Hij zit hier in de studio mee te kijken. Toch nog even over die agents. Wat jij schetst van, dat is nu nog spielerij. Maar ja, uiteindelijk, als je deze markt een beetje volgt, dan gaan we daar wel naartoe. Dat zeggen de deskundigen. En volgens mij denk jij dat zelf ook. Als die straks zelfstandig producten en diensten gaan inkopen voor mij als consument, wat betekent dat dan voor merken? Moeten die straks ook vooral zichtbaar zijn voor algoritmes? Of hoe moet ik dat gaan zien?
1: Ja, wij denken persoonlijk van wel. Dus dat je echt als merk moet zorgen dat je met allerlei longtail zoekwoorden of met merkuitingen gevonden wordt in de AI-modellen. Want ook al maakt iemand een vergelijking, de merken spelen daarna nog steeds een rol. Je kiest niet altijd voor de goedkoopste. Je vindt het vaak ook gewoon heel fijn om nationaal de Nederlander te kiezen. En dan kies je toch echt voor het merk. Dus de merken blijven, denken wij, heel belangrijk.
2: Nu draait agentic commerce vooral om gemak en automatisering. Ja, je hintte er net al even op. Hoe voorkomen we nu dat consumenten straks de controle verliezen over keuzes, prijzen, maar met name ook hun privacy?
1: Nou, gelukkig heeft de Paus deze week een heel mooi stuk daarvoor opgeschreven.
2: Ja, we hebben een hele moderne Paus die bekommert zich over AI. Hebben we nog niet eerder gezien.
0: Ja, en over de nieuwe Ferrari ook.
2: Oh ja, ja klopt. Ja,
1: dat ook. Ja. Nou kijk, we hebben natuurlijk ook niet heel veel aan als het alleen maar een race to the bottom gaat worden.
2: Nee.
1: Hoewel aan de andere kant voor commodity producten is het misschien ook helemaal niet zo erg. Mensen geven dat geld liever uit dan een leuke vakantie.
2: Maar dat dachten we bij de start van vergelijkingssites eigenlijk ook, toch?
1: Precies. Ja, en dat is eigenlijk niet gebleken. Dus dat percentage van mensen wat vergelijkt is eigenlijk tot een soort maximum gekomen. En we slagen er met z'n allen toch onvoldoende in om die hele grote groep van klanten te bereiken die nog nooit hebben vergeleken. En misschien is AI wel een manier om die erbij te betrekken. Terug misschien even naar de risico's. De risico's zijn gewoon wel dat mensen financieel nog ongeletterder eigenlijk worden. En maar blind accepteren wat een AI zegt. Nu hebben wij allerlei stempels, AFM, DNB. Hè, dus we proberen dat met z'n allen natuurlijk zo ethisch en goed mogelijk te doen. Maar er is voor heel veel partijen geen controle. En dan weten we niet wat die allemaal eigenlijk gaan opschrijven. En als antwoorden straks gaan laten geven door de AI-model.
2: Ja, ik was laatst bij een bijeenkomst waar ook Alexander Klupping was. En die vertelde ook over hoe hij aan het pionieren is met die AI agents. En dat dat soms ook nog wel even uit de hand loopt, zal ik maar zeggen.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat blijft wat dat betreft linkersoep.
1: Dat blijft linkersoep. Tegelijkertijd, het gaat denk ik echt door. Mijn moeder van 84, die vertelde me van de week... Hey Harm, ik heb op WhatsApp even gevraagd wat ik moet doen. En ik krijg een keurig antwoord. Ben jij nog wel nodig?
2: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Risk. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Quinten Schevernels.
3: Ik wil het deze keer graag hebben over het bedrijf Bird Buddy. Dat is een bedrijf uit Slovenië. En die maken slimme vogelhuisjes. Ja, dat hoor je goed. AI-powered bird feeders. Dus je koopt bij hun een vogelhuisje met een voedersysteem erbij. Daar hebben ze heel mooi een cameraatje in hangen. Met AI-herkenning. Je krijgt er een app bij. En vervolgens kan jij gewoon iedere keer kijken... als er een vogeltje is gekomen bij jouw vogelhuisje. Een mooi fotootje van het vogeltje. Hij herkent wat voor vogel het is, hoe uniek dat is. Hij slaat hem op in een encyclopedie... waar alle vogeltjes die in jouw huisje zijn gekomen... zeg maar keurig netjes op een rijtje staan. Dit is denk ik echt wel een nice-to-have... Maar een nice-to-have die in de afgelopen 5-6 jaar... echt miljoenen van die huisjes heeft verkocht. Dus blijkbaar iets wat mensen toch hartstikke leuk vinden... om mee bezig te zijn en naar te kijken. En vooral omdat je hier heel mooi de combinatie hebt... van één, het verkopen van de hardware... maar vervolgens ook de abonnementen. Dus je moet wel een maandelijks abonnement hebben... om die AI te laten draaien... zodat je de connectie hebt met je telefoon... dat je dat real-time kan bekijken... of dat je de fotootjes kan bekijken. Dus er zit ook een hele mooie herhaalstroom van omzet bij.
2: Investeerder Quinten Schevernels was dat. Wij praten verder met Harm Volmuller van financieel techpionier Risk. En we spreken hem over de revolutionaire integratie binnen het ecosysteem van ChatGPT. Harm, hoe ingewikkeld is het eigenlijk om überhaupt met OpenAI in contact te komen?
1: Ja, dat is echt ingewikkeld. Ze hebben geen afdeling klantenservice.
2: Nee, die je kunt ze niet even bellen, toch?
1: Je kan het ook aan AI zelf niet vragen. Althans, dan krijg je toch een vrij nietszeggend antwoord.
2: Maar hoe pak je dan zoiets aan? Want jij zat daar dan op kantoor met jouw zoon Harmen, kan ik mij zo voorstellen. En ja, ga je dan lukraak mensen spammen? Ga je die opzoeken via LinkedIn? Stuur je ze een berichtje? Hoe werkt dat?
1: Ik heb zelfs twee zoons in het bedrijf. Dus de tweede zoon Bart het in dit geval die dat keurig heeft verzorgd. Dus die is via LinkedIn gewoon eens achter allerlei mensen aangegaan... die connecties hebben met OpenAI. En net zo lang doorgaan tot we iemand hebben gevonden... Linken, een mail zien te vinden. Ergens in Amerika zijn natuurlijk al best veel bedrijven gelinkt. Eens kijken hoe zij dat hebben gedaan, welke contactpersonen zij hebben.
2: Dus best vreemd eigenlijk, hè, dat je als bedrijf dan onbereikbaar wil zijn.
0: Ja, een soort playing hard to get.
2: Ja, dat moet het zijn.
0: Blijkbaar voorloop. Maar als je naar het businessmodel van OpenAI kijkt... wat worden ze wijzer van jouw koppeling? Dan wel in bereik, data, geld of...
1: Geld niet. Je ziet dus dat soort partijen het vaak ook alleen met de grote doen. Hè. Olifanten doen het dan toch een beetje met de olifanten. Ik denk wat voor hun wel echt handig is... is hoe vaker zij de klant echt kunnen houden in hun model... Hè, dat hij niet gaat uitstappen om de sale af te maken... op de website van overstap.nl, maar echt bij hun, bij hun zelf. Dat heeft natuurlijk veel waarde als je langer als klant daar blijft zitten. Dus ik denk wel dat er waarde in zit... We hebben wel een probleem, denk ik, als Nederland. We zijn gewoon wat klein. Dus ze doen het liever met gewoon grote partijen in grote landen... met veel massa.
2: En hoe heb jij ze dan weten te overtuigen? Want jij krijgt daar op een gegeven moment heb jij contact met iemand al daar... en dan ga je wat mailen heen en weer... en dan moet je door een bepaald hoepeltje gaan springen. Welke vragen stellen ze jullie?
1: Ja, van alles rondom compliance. En hoe doe je dat? En hoe groot ben je? Nou, wij hebben een financiële minderheidsinvesteerder in ons... Söderberg en Partners. En die werken in nog 7 landen. Dus we hebben dat ook een beetje kunnen gebruiken. Van, hey, er zit een grote partij achter ons. En als je ons aansluit, dan is de kans ook groot... dat we naar een aantal andere landen gewoon gaan.
2: Dat vonden zij interessant?
1: Dat vonden zij interessant genoeg.
2: En is het ingewikkeld om uiteindelijk goedgekeurd te worden... om dat ticket te krijgen?
1: Het heeft ons een paar maanden geduurd. En dat ga je vaak heen en weer pingen. Dat is niet zo heel ingewikkeld.
2: Nee, valt me nog mee, ja.
1: Het ingewikkelde is, je moet natuurlijk wel je IT-infrastructuur... moet je sowieso voor elkaar hebben en kunnen vergelijken... en alles erop en eraan. Ja. Met API's en als jij nog een of ander legacy platform hebt... dan heb je ook niks op een AI-model te zoeken.
0: Ja. En Ede zei dat de polis nog niet zeg maar, heel snel de deur uitgaan of sneller. Alleen wat betekent dit qua positionering voor je bedrijf?
1: Nou, we krijgen best veel reacties al van mensen. Dus we zien wel in toenemende mate dat mensen de vergelijker dus gaan gebruiken via AI. Ja. En dat hebben we natuurlijk op andere distributie manieren eigenlijk ook gezien. Dat heeft gewoon eerst denk ik even een gewenningsperiode nodig.
0: Maar dan zit je wel vooraan.
1: We zitten absoluut vooraan, ja.
2: Ja. Hoe reageren jullie traditionele business partners en ook met name de verzekeraars op dit tech-avontuur?
1: Nou, er staan er meerdere in de rij.
2: Oh ja?
1: Die echt zeggen, hey Harm, kun je even vertellen hoe we dat doen? Want wij willen dat ook graag. Die zeggen, nou, dat hoef je niet te doen, want wij hebben al jouw producten al in onze vergelijker staan. Dus eigenlijk sta je er al op. Dus je hoeft eigenlijk alleen ons te ondersteunen.
2: Oh jeetje, want ik zou juist denken dat jij nu had geantwoord dat ze toch wat argwanend zijn. Want ja, ze voelen dan misschien zelf een beetje de grip dat ze die kwijtraken. En dat ze, nou ja, dat chat straks ook een deel van hun inkomsten gaat opslokken. Maar dat is dus niet het geval.
1: Nee, dat is tot nu toe niet het geval. Nee.
2: Nee, nee. En wat is dan de vraag die ze dan het vaakst aan jou stellen?
1: Hoe heb je het gedaan?
2: Ja, en dan leg je uit wat je net ons ook hebt verteld.
1: Ja. Het is geen rocket science. Dat zou eigenlijk iedereen moeten kunnen.
2: Je kunt wel stellen, en misschien ik kijk jou ook even aan, Patrick. Dit geeft dit bedrijf toch een tamelijke technologische voorsprong op de rest.
0: Ja, absoluut. Want ik denk, als ik het zo op afstand beschouw, kan ik me ook voorstellen dat niet elk bedrijf het IT-technisch voor elkaar heeft. Dus ik denk niet dat iedereen zomaar die aansluiting kan maken. Maar ik denk wel. Ja, je ziet dat natuurlijk wel vaker als je een nieuw systeem of een nieuwe technologie hebt. En je hebt het alvast uitgevogeld en je bent een van de eerste. Dat maakt natuurlijk wel onwijs uit.
2: Ja, moeten jullie, jullie zijn door dat hoepeltje gesprongen. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie ook regelmatig nog gemonitord worden door OpenAI. Om te zien of jullie nog steeds aan al die compliance eisen voldoen. Is dat inderdaad zo?
1: Ja, tot nu toe blijven daaraan voldoen. En dus als je ook verder geen wijzigingen in je modellen hebt, hoef je ook niks aan te passen. We hebben wel nu. We hebben nieuwe aanvragen ingediend voor hypotheken, voor pensioenen, voor heel veel andere producten.
2: Jullie ook allemaal eigen websites voor hebben.
1: Ja, om daarvoor ook zeg maar de koppeling rechtstreeks te leggen.
2: Ja. Denk je dat je daarmee uiteindelijk ook zelf jouw of winstgevendheid kunt verhogen of de omzet kunt laten plussen?
1: Ja, we denken het wel. En niet per se omdat we dan omdat het goedkoper of zo is, maar we denken echt een klantsegment te kunnen gaan bereiken wat voorheen niet op onze website kwam. En ook niet richting de financiële adviseurs gaan. Want ook die bedienen we. Dus dit is echt een groep, denken wij, die ook wel voor een deel underserved eigenlijk is.
2: En is dat de Gen Z-groep waar je dan aan zit te denken?
1: Ja, het is Gen Z, hoewel we ook via een dochterbedrijf van ons Dime heel veel Gen Z'ers op onze app hebben. Maar we zien dat Gen Z vooral inderdaad op AI werkzaam is. Ja,
2: ja, dus die marktpotentie waar we het net over hadden, dat 80% van de Nederlanders nog niet vergelijkt, daar hoop je nu in ieder geval een klein stukje van te pakken.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Nu hebben jullie ook een eigen online huishoudboekje.
1: Zeker.
2: Ja, ik zit al even soort van hard op te filosoferen. Zou dat een volgende stap kunnen zijn, dat je ook die gaat koppelen aan chat?
1: Ja, ja, dat is ons dochterbedrijf Dime. En we denken inderdaad erover om ook dat te koppelen. Maar daar gelden natuurlijk nog veel meer privacy issues. Van dan zou je volledige bankgegevens eigenlijk gekoppeld hebben. We weten met z'n allen toch nog niet helemaal zeker hoe veilig de Amerikaanse tech providers zijn. Dus daar zijn we nu nog wat huiverig voor. Technisch kan het allemaal. Maar we zitten eigenlijk dan toch wat te wachten op wat meer guidelines van DNB en AFM. Wat nou precies allemaal mag.
2: Harm Vrommelen dus. Dankjewel voor nu. Blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer. Met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
2: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
5: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Morgen is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73... die sinds donderdag wordt vermist. Vanochtend gaan ze weer verder. De grote schietpartij bij een festival in Ohio. Daarbij zijn 12 mensen gewond geraakt, waarvan 2 er slecht aan toe zijn. De politie heeft een klopjacht geopend op de daders. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De politiechef denkt dat er 2 schutters waren die op elkaar hebben geschoten. De Europa Run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Tijdens het Pinksterweekend liepen zo'n 5000 mensen in estafette teams van Frankrijk of Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. Opbrengst is een paar ton hoger dan vorig jaar, maar het is geen record. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week zijn eerste WK-wedstrijd. En dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Dan het weer van weer online. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Vanmiddag trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
8: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de zorgen binnen de Ethereum-community, want de toekomst van het project is in gevaar en we gaan praten over de miljardentransformatie van de aandelenmarkten. Dit is CryptoCast 432 en ik heb een co-host, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Goed dat je er bent. En wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen dus bij Ethereum, want die gemeenschap, ja, daar gaat het niet helemaal goed mee. Helemaal nu dat een van de gezichten van de podcast Bankless, een hele belangrijke podcast, David Hoffman, bekend maakte zijn Ether te verkopen. Want Hoffman twijfelt aan het vermogen van de munt om de waarde van het netwerk te vangen. Complex verhaal, maar dat gaan we helemaal uitpluizen, Bert. David Hoffman, die twijfelt dus aan Ether, de munt, maar niet aan het netwerk Ethereum. Kan je die twee even uit elkaar trekken en uitleggen?
9: Ja, laten we dat even doen. Ethereum is een netwerk. Net zoals Swift een netwerk is voor betaling en internet voor informatie, is Ethereum een netwerk voor transacties met allerlei soorten digitale programmeerbare bezittingen die erover kunnen worden verstuurd en vastgehouden. Het is een decentraal netwerk. Ongeveer 900.000 validators samen vormen dat netwerk, verspreid over de wereld, die computers. En samen beoordelen die de transacties die op het netwerk plaatsvinden. Decentraal betekent dat niemand de baas is. Niemand kan in zijn eentje de regels veranderen. Niemand kan zomaar transacties tegenhouden of terugdraaien. En binnen dat netwerk is er een munt waarmee de transactiekosten worden afgerekend. Die munt heet Ether of Ether. Ja. En die munt speelt ook een rol bij het coördineren van de samenwerking tussen die 900.000 validators. Dus je zou kunnen zeggen dat netwerk Ethereum, het netwerk, kan niet functioneren zonder Ether, de munt. Dus ze horen heel erg bij elkaar, maar het zijn twee verschillende dingen.
8: Ja. En kan je dan eens de waarde van dat netwerk schetsen? Wat gebeurt er allemaal en waar wordt die waarde, zoals je dat dan zo mooi zegt, waar wordt die waarde dan gevangen? Komt die in token ETH terecht, Ether of ergens anders?
9: Ja, nou, als we over waarde hebben, dan gaat het over dat de wereld er wat aan heeft en er beter van wordt en dat je dat ook kunt kwantificeren in dollars en euro's. En die waarde heeft het netwerk vooral gekregen de afgelopen jaren omdat je er digitale bezittingen op kunt vastleggen. Bijvoorbeeld aandelen, obligaties, dollars en euro's. Zo'n vastgelegde digitale bezitting, dat noemen we dan een token. En het proces van vastleggen, dat heet tokenization. En het aardige, het interessante is dat die tokens de eigenschappen overerven van het netwerk waar ze op zijn vastgelegd, Ethereum in dit geval. Bijvoorbeeld dat je zo'n token 24/7 binnen een paar seconden voor een paar cent naar de andere kant van de wereld kunt versturen. En dat is dan ogenblikkelijk afgehandeld en afgerekend. Ontvangen is ontvangen. Geen wachttijd, geen mogelijkheid dat het wordt teruggedraaid. En dat is heel erg nuttig. Dat wordt heel waardevol gevonden. De meest succesvolle toepassing daarvan is stablecoins. Zo'n dikke $300 miljard dollar is er al aan geld uitgegeven als token op publieke blockchains. En het interessante van $300 miljard, 60% daarvan op het Ethereum-ecosysteem.
8: Ja. Ja, maar deze David Hoffman verkoopt nu zijn ETH, omdat zijn Ether, omdat hij twijfelt, wordt die waarde, je schetst overduidelijk een hele waardevolle propositie, wordt die waarde wel gevangen in die munt Ethereum? Het is Ether, moet ik zeggen.
9: Precies, de munt Ether. Een klassieke vraag, wie vangt de waarde? Value creation versus value capturing. Er wordt overduidelijk heel veel waarde gecreëerd. Maar wie vangt die?
8: Ja, normaal gesproken is het heel makkelijk. Hè? Want bijvoorbeeld Nvidia bijvoorbeeld maakt heel veel winst door GPU's, AI-chips te verkopen. De waarde wordt voor een groot deel gevangen in het aandeel Nvidia.
9: Ja, maar ook in het aandeel ASML en het aandeel van allerlei dingen eromheen. Hè? Dat zie je nu ook gebeuren in de AI-hype. Dat die waarde die gecreëerd wordt over een hele hoop spelers verdeeld wordt. En ook in de tijd op verschillende momenten op verschillende plekken gevangen wordt. Bij het internet hebben we die vraag ook heel erg gesteld. Ja. Hè? Internet overduidelijk veel waarde. Maar waar wordt die nou gevangen? Bij de telecompartijen of bij de softwarebedrijven? Ja,
8: wie wordt er nou rijk van het internet?
9: Wie wordt er rijk van tokenization? Nou, wordt die waarde gevangen in de munt ETH, waar we het net over hadden? Of wellicht in de vele bedrijven die die toepassingen erop bouwen? Dat zijn banken of fintechs of of gewoon techbedrijven die er dingen mee maken. Of misschien tokens van projecten die er dingen op bouwen. En 5 jaar geleden was de stellige overtuiging van David Hoffman dat ETH die waarde zou gaan vangen. Ja, hij zegt nu, met de kennis van 2026, is mijn verwachting dat ETH, de munt, maar een klein deel van die waarde zal vangen. Waardoor, zegt hij, er voor mij persoonlijk betere beleggingen zijn in de wereld. Dus heb ik al mijn ETH verkocht en ik heb nu wat andere tokens, wat andere beleggingen daarvoor in de plaats. Ja. En het is wel opvallend dat hij dat zegt, omdat David Hoffman samen met zijn co-host Ryan Adams, zeker in de periode 2020 tot 2022, maar eigenlijk in de afgelopen 8 jaar, echt een leidende stem was in deze wereld. En dat hij dan nu heeft verkocht, dat is sommigen in het verkeerde keelgat geschoten. Ja. Jarenlang Ethereum de hemel in prijzen en dan nu als het tegen zit de boel verkopen. Dat is van het
8: precies, want die podcast cool. Bankless, waar je het nu over hebt, dat was echt een heel belangrijk, echt een iconische podcast binnen de Ethereum gemeenschap. Jij luistert ook veel, hè?
9: Ja, alle grote gesprekken werden daar gevoerd. Ja. Ja.
8: ja, precies. Ja. Nou, het rommelt sowieso al een beetje bij Ethereum. Eigenlijk al langer. De oprichter Vitalik Buterin die heeft een lange post gedaan op X. Over de kernwaarden van Ethereum. Lang verhaal. Wat zegt hij precies?
9: Ja, dat is wel deze context wel opvallend. Ja. Opvallende timing ook. Hij zegt dat Ethereum juist eigenlijk nog minder aandacht moet hebben voor de koers van de munt. Oh. En zich meer moet focussen op technische en principiële waarden. Ja, we hadden het net over Ethereum als netwerk. Nu gebruik ik het woord Ethereum ook voor het hele ecosysteem. Dus alle bedrijven die erop bouwen, alle programmeurs die eraan werken. Dus de wereld, ja, rondom Ethereum. Die mensen zouden zich vooral moeten focussen op technische en principiële waarden. Zoals censuurbestendigheid en openheid, ja, en privacy en veiligheid. En niet gaan concurreren met allerlei andere blockchains op banale zaken zoals schaalbaarheid en snelheid. Dat is in zijn ogen een heilloze weg. Moet je niet aan beginnen. En voor mensen zoals David Hoffman, omdat er veel meer mensen zijn die hun ETH verkocht hebben in de laatste 2-3 jaar, is dit, die post van Buterin, een extra bewijs, ja, dat Ethereum heel waardevol is, maar Ether die waarde niet gaat vangen.
8: Ja, eigenlijk gooit hij met al zijn idealen, Vitalik Buterin, gooit eigenlijk een beetje olie op het vuur. En veroorzaakt hij toch een run. Er zijn ook een aantal prominente wetenschappers van de Ethereum Foundation weggelopen, ontwikkelaars.
9: Dus het rommelt.
8: Het rommelt daar nu echt. Denk je dat de mensen die in Ethereum belegd zijn, er zijn ook ETF's van Ethereum, wat vinden die nou van deze situatie? Wat denk je nou dat dit voor effect gaat hebben? Ook dit lange verhaal van Buterin.
9: Ik denk dat de meeste beleggers de tweets van Hoffman en Buterin helemaal niet volgen. Ja. Dit helemaal niet meekrijgen. En dat deze boodschap eigenlijk weinig invloed heeft. Je hebt ook het niet in de koers kunnen terugzien de afgelopen weken. Het is niet dat die post en dan dat je dan ineens ziet, nou, dan zie je een val in de grafiek of dergelijks. Dus ik denk dat veel beleggers die ETH in de portefeuille hebben, eigenlijk wel verwachten dat de koers van ETH stijgt naarmate Ethereum meer gebruikt wordt. Even in hele algemene zin. En de toekomst zal moeten uitwijzen of ze dan gelijk hebben, of die hypothese klopt.
8: Ja, ja. Heb jij wel het idee dat er een breed gedragen consensus is over waar het nu heen moet met het netwerk Ethereum? Want daar wordt al langer over getwijfeld, gepraat, gediscussieerd. Misschien zelfs een beetje over geruzied. Zie jij nu wel een duidelijke richting? Of is die er nog steeds niet echt eigenlijk?
9: Ja, ik denk op hoofdlijnen wel. Ik denk dat de stip op de horizon heel duidelijk is. De grote lijnen. Alleen de discussie gaat over de details. Dus de manier waarop je naar het doel toewerkt. De snelheid waarmee dat gaat. De afwegingen die dan gemaakt worden. De manier waarop mensen aangestuurd worden. Die erbij betrokken zijn. En ook de mate waarin invloedrijke personen stelling nemen. Of het dan wel of niet goed is. Dus je krijgt ook discussies over de discussies. Dus daar gaat het vooral om. Over de details. Over de weg ernaartoe.
8: Ja. Hoe kijk jij zelf tegen deze discussie aan, Bert? Want volgens mij, jij volgt het natuurlijk allemaal van een afstandje. Volgens mij vind jij dit, van een bijna filosofisch perspectief, vind jij dit volgens mij prachtig. Dat er gezocht wordt naar een doel en een toepassing.
9: Nou, ik vind de discussie vooral over waardecreatie en waardevangen heel erg interessant. Ja. De trouwe CryptoCast-luisteraar die zal dit in de laatste afgelopen jaren vaker ook hebben horen langskomen. Als wij het erover hadden. Ja. Wij hebben heel vaak bij altcoins al vraagtekens geplaatst. Bij de beleggingshypothese ervan. Om deze reden. Dat je wel ziet van, hey, dit is een mooi project. Interessant experiment. Maar waarom zou het token de waarden daarvan vangen? Ja. En leg dat nou eens uit. En dat is vaak heel erg lastig. En zelfs bij Ethereum is dat voor ons al de reden geweest. Zeg van, nou, ja, zie je het toch als experimenteler en risicovoller dan Bitcoin? Hou een slag om de arm. Want ja, ik twijfel niet zo aan de kans dat Ethereum een waardevol project is of gaat worden. Dat ziet er heel goed uit. Maar waarom zou ETH die waarde vangen?
8: Ja.
9: Dus daarom zeggen wij ook al heel lang van, ja, als je wat crypto in je portefeuille wil, begin dan bij Bitcoin. En zie al die andere tokens, zoals ook ETH, ja, toch echt als risicovolle.
8: Ja, en tegenwoordig kan je bijna meer beter aandelen, weet ik veel, Coinbase erbij kopen als je dit, datzelfde effect vervangen. Nou goed, gaan we het zo nog over hebben. Ja. Dat is een teaser naar het volgende nieuwtje. We gaan eerst eens even stilstaan bij de prijzen, Bert. Doen wij wekelijks. Nou, nu zit je gelukkig bij mij in de studio, dus dat is grote luxe. Het is niet zo positief, helaas, deze week, want we hebben deze week een daling meegemaakt tot $69,000. Ik moet zeggen, ik volg jou natuurlijk iedere week. Wij bellen denk ik iedere week even om de thermometer in het water te steken. En jij had dit al een beetje voorspeld, toch? Want ja, we stonden 2 weken geleden nog op $80,000, nu 69. Reden voor paniek?
9: Nee. En er is ook niet echt een hele duidelijke fundamentele reden waarom dit nu, zeg maar, deze daling er nu is. Ik denk dat dat gewoon heel goed past in het grotere beeld. We zitten in een bearmarkt. En een bearmarkt zie je, dat is de karakteristiek daarvoor, is lagere toppen en lagere bodems. Ja. Dus een dalende trend. Ja, we hebben tussen 6 februari en 6 mei een koersstijging gezien van 40%, van 60.000 naar 83.000. Ja, dat is in bearmarktomstandigheden is dat een tegendraadse beweging, hè? Want de algemene trend is dalend. En dan, ja, zoals je een bullmarkt hebt, je correcties als daling. En hier heb je een correctie, dat is dan een stijging. Zo zou je het kunnen zien. En ja, nu een voortzetting van de trend. Kijk, en dan is de vraag, hoe diep gaat dat? Gaan we opnieuw naar de $60,000 van 6 februari? Gaan we lager? Dat zou je in principe moeten verwachten in de bearmarkt. Of blijft de koers hoger? Als dat zo is, dan zien we dus een allereerste teken dat misschien die dalende trend wel eindigt. Een hogere bodem, ja. Dus dat zou een eerste signaal zijn dat de dalende trend aan kracht verliest. Als dat zo is, dan kun je gaan praten over een omkering van dalend naar stijgend en misschien een nieuwe bullmarkt. Maar zoals we in de bullmarkt altijd hebben gezegd, ja, ook als het er heel slecht uitzag, ik weet nog dat we hier zaten op 7 april 2025... toen het diepste punt van de importheffing van Trump, komt het ooit goed met Bitcoin? Ja, weet je, uiteindelijk is het heel simpel. In een bullmarkt verwacht je hogere toppen, hogere bodems. Dus we gaan ervan uit dat de stijgende trend zich voortzet tot het tegendeel is bewezen. Nu zitten we precies aan de andere kant van de lijn. Ja. Nu gaan we vanuit de dalende trend zich voortzet tot het tegendeel is bewezen. Ja. En we hebben nu nog geen aanwijzingen dat het tegendeel bewezen aan het worden is.
8: Hè? Ja, toch zijn er wel wat signalen elders in de financiële wereld dat er wordt omhoog gekeken. Alleen niet bij Bitcoin op dit moment en zeker ook niet bij andere cryptomunten. Op de aandelenbeurzen ondertussen kan het niet op. Hè?
9: Ja, geweldig.
8: Dat is echt bizar. Waarom volgt Bitcoin die trend dan niet? Want als je kijkt, inmiddels is het de hele brede aandelenindex die gewoon omhoog gaat. Zeker in Amerika, met name natuurlijk weer AI-aandelen, bepaalde groep daarvan. Maar waarom volgt Bitcoin dan niet die trend?
9: Ja, die brede aandelenindex wordt wel nog gestuurd door een stuk geconcentreerd rondom die tech. Hè. Ik geloof dat ongeveer 50% van de aandelen in de S&P 500 boven zijn 200-daags gemiddelde zit. Ja. En dus de 50% ook niet. Hè. Dus het is niet unisono, maar inderdaad, in de aandelenwereld is het wel de ene naar de andere all-time high en ook echt explosies. De drijvende kracht daar is optimisme over AI en de manier waarop dat voor extra productiviteit, voor extra economische groei, voor hogere bedrijfswinsten gaat zorgen. Dus dat is een soort van toekomstverwachting. En dat manifesteert zich nu in alle investeringen die gedaan worden in rekenkracht en opslagruimte, netwerkverbindingen en energie. Ja, weet je, dat is leuk, maar dat raakt Bitcoin niet. Bitcoin heeft een andere plek ook in een beleggingsportefeuille. Ja. Bitcoin is veel meer het digitale goud, een waardeopslagmiddel, maar ook een diversificator. En dus het idee van een gediversifieerde portefeuille is dat als het een daalt, dat het ander stijgt en andersom. Dus het is eigenlijk precies wat je wil. Hè? Dat als één deel van je portefeuille het geweldig doet, ja, dan dat is het logisch dat er een ander deel het minder doet. En andersom. Hè? Dus je zult ook op enig moment zien dat aandelen, dat die bubbel een keer barst.
8: Kan me niet voorstellen, Bert.
9: Nee, misschien duurt het ook nog 2 jaar. Hè? Maar dan verwacht je dat andere delen van de portefeuille het overnemen.
8: Ja, maar wat heeft Bitcoin dan nodig? Is het zo simpel, wat ik uit jouw verhaal een beetje destilleer, is dat we eigenlijk gewoon qua Bitcoin-markt gewoon nog even moeten wachten, even moeten blijven zitten terwijl we geschoren worden. En dat we daarna kunnen we wel weer omhoog kijken. misschien voorzichtig, maar dat het gewoon even de cyclus is nu inderdaad.
9: Ja, tijd is er nodig. Ja. De markten hebben nu eenmaal een bepaald ritme waarin overvloed en schaarste elkaar afwisselen. Ja. Waarin eb en vloed, weet je, zomer en winter. En we zitten nu in de cryptomarkt, ja. In een bearmarkt, in de winter. En ja, wat je dan ziet is, dan kijk je terug op de zomer. Dat was vorig jaar nog, in oktober stonden we op 126.000.
8: Mooie tijd.
9: Een heel groot gedeelte van de beleggers die koopt rond de top. Dat is een soort inherent aan hoe boelmarkten werken. Dan is de grootste instroom van kapitaal. Ja, en een gedeelte van die beleggers die moet, zeg ik tussen aanhalingstekens, verkopen in een bearmarkt. Dat is hoe het werkt. En dat zien we nu gebeuren. Dus we kunnen in de on-chain data zien dat van de verkopers is een flink gedeelte zijn de mensen die boven de 100.000 gekocht hebben. En dat hebben ze dus per definitie in de afgelopen 2 jaar gedaan. Hè, want dat is de enige tijdsperiode dat de koers boven de $100.000 lag. Dus dat is dan simpel. En waarom verkopen die? Nou, of omdat ze de pijn niet tolereren. Of omdat ze denken, ik kan mijn kapitaal beter elders kwijt. Nou ja, dat gebeurt. Dus beleggers met een wat kortere horizon die verkopen. En wie kopen er dan nu? Ja, dat zijn de lange termijn beleggers die voor de komende 5 tot 10 jaar vasthouden. Ja. En die overdracht is karakteristiek voor bearmarkten. En die duurt bij Bitcoin de afgelopen 3 keer, duurde die, en dus 2022, 2018, 2014, duurde die ongeveer een jaar. Nou ja, we zijn nu 7 maanden op weg. Dus ja, weet je, gewoon tijd. puur logisch redenerend zeg je van, nou ja, dat proces heeft tijd nodig.
8: Ja, Bitcoin heeft tijd nodig en tijd hield alle wonden immers. Goed, Bert, wij gaan nog even door hier met wat nieuws, want de markt voor getokeniseerde beleggingen staat op het punt van exploderen, namelijk van $17 miljard tot $5,5 biljoen geschat in 2030. Dat schrijft Citibank, niet tenminste, in een rapport. Ja, en beurzen werken volop aan die ontwikkeling van tokenisatie. Nou, dit valt prachtig samen met wat we hebben besproken rond Ethereum in het eerste blokje. Maar eerst even, Bert, getokeniseerde aandelen. Wat moeten we daar precies, beleggingen zelfs, wat moeten we daar ons bij voorstellen?
9: Ja, dus we hadden het eerste stukje over Ethereum als netwerk, waarop je digitale bezittingen kunt vastleggen. En dat proces van vastleggen noemen we tokenization. Ja. En zo'n vastgelegde bezitting is een token. En wat leg je daar dan op vast? Nou, bijvoorbeeld dollars en euro's, dat noemen we dan stablecoins, maar ook obligaties, geldmarktfondsen, aandelen. Ja. En het interessante.
8: Grondstoffen, waarom niet?
9: Ja, inderdaad. Dat zijn dan de grondstof zelf kun je niet vastleggen, maar dat is dan een
8: derivaat.
9: Een derivaat daarvan, ja. En een tokenized stock, hè, zo heten die dingen, tokenized stocks of getokeniseerde aandelen. Ja, dat is dus een aandeel dat als token op een blockchain is uitgegeven. En dat heeft wel een aantal voordelen. Je kunt het bewaren en versturen onafhankelijk van een bank of een broker. 24/7, over de hele wereld. En je kunt bijvoorbeeld gemakkelijk een fractie van zo'n aandeel kopen of aanhouden of verkopen of versturen.
8: Ja. Gaat er dan in wezen iets veranderen over hoe wij in de toekomst gaan beleggen? Want het gaat voorzichtig, lijkt het deze kant op te gaan. De grote beurzen zijn zich al aan het voorbereiden. Zie jij daar echt een fundamentele verandering?
9: Ja, het antwoord is iets genuanceerd. Want op dit moment zijn tokenized stocks er eigenlijk nog niet echt. Kijk, je kunt het op 3 manieren aanpakken. De eerste manier is, je brengt het aandeel rechtstreeks uit als token. Het token is het aandeel. Dat is één manier. Tweede manier is, je volgt het model van de stablecoins. Dus je legt een aandeel in de kluis ergens en je brengt een token uit dat verwijst naar dat aandeel. En de derde manier is, je gebruikt derivaten om een token te construeren die de aandelenkoers zo goed mogelijk volgt. Ja. Nou, dat derde is wat we nu vaak zien. En dat heeft allerlei nadelen. Bijvoorbeeld extra risico's, complexiteit, ondoorzichtigheid. Vaak heb je geen stemrecht, je hebt geen recht op dividenden. Dus dat is eigenlijk een soort slap aftreksel. Wat ik zou persoonlijk zeggen,
8: het is meer een soort demo-versie of
9: ja,
8: zo.
9: Ja, precies. Het is eigenlijk slechter dan gewoon een aandeel bij je broker of je bank hebben. En wat we willen is 1 of 2. En dan kun je nog discussiëren over welke van die 2 vormen dan beter is. En dat is het aardige is daarvan, dat voor alle spelers interessant is. De bedrijven waarvan het aandeel verhandeld wordt, de beurzen waar ze genoteerd zijn, de banken en de brokers die ze aanbieden en de beleggers zelf. Ja. Dus voor alle spelers in dit verhaal is dit een stap voorwaarts. Als het goed is uitgevoerd en als alle problemen zijn opgelost. Ja. Dus je hebt dan allerlei voordelen, snellere afhandeling van transacties, lagere kosten, diepere markten, 24/7 verhandelbaarheid. Ja, en daarom zegt Citibank, joh, dit gaat groeien van 17 miljard naar 5 biljoen.
8: Ja, en dat is niet zomaar een cryptopartijtje die even een rapportje schrijft over zijn eigen handel. Het is een grote, gerenommeerde Amerikaanse zakenbank. Maar Bert, toch de hamvraag waar ik dan mee zit. Hoe kan je als belegger nu op deze ontwikkeling inspelen? Dus iedereen is bij AI nu aan het feest vieren. Daar ben je een beetje laat. Dit staat nog in de kinderschoenen. En het lijkt de kans op te gaan dat dit groot gaat worden.
9: Ja. Ja, ja, Citibank heeft over 2030. Hè, dus ja,
8: dat is over 4 jaar al.
9: Ja, nou ja, precies. Maar dus qua timing is het inderdaad, ben je er inderdaad vroeg bij. Ja. Hè, want dit gaat zich over 4 jaar tijd dan afspelen. Ja, hoe kun je hierop inspelen is best een lastige vraag.
8: Het is dezelfde vraag als die we met het Ethereum...
9: Ja, hoe gaat de waarde hiervan gevangen worden? Ja, en een gedeelte zal bij Citibank zelf gevangen worden is in de aandelen van Citibank. Hè, want zij zullen hier ook van profiteren. Ja. En het bedrijf Nasdaq of de New York Stock Exchange, die zullen hiervan profiteren. Maar zeker ook nieuwkomers in deze markt, hè, die misschien een soort inhaalslag kunnen maken. Denk aan fintech zoals Robinhood of cryptobedrijf Coinbase. Die is ook publiek verhandelbaar. Ja. Wellicht gaat Kraken nog een beursgang doen dit jaar. Ja. Dus daar zou je aan kunnen denken. En zeker het token ETH, hè, zelf. Hè, dus dan heb je het over het token dat bij het Ethereum-netwerk hoort. Kijk, er is discussie over of het de waarde gaat vangen. Maar het is geen gekke hypothese. Ik zou niet zeggen ga all in. Maar om daar een klein stukje van via token ETH blootstelling aan te hebben is niet gek.
8: Ja, precies. Interessant om hierover na te denken. Wij gaan nog veel meer nadenken. Want wij gaan zo nog een podcast opnemen.
9: Zeker.
8: Een deep dive. Waar gaan we het over hebben, Bert?
9: Ja, Bitcoin als freedom money.
8: Ja, ja, dat is eigenlijk het klinkt prachtig. Het is een prachtig idee. Maar het is ook een beetje een idee dat we toch voorzichtig...
9: Misschien moeten we het begraven vandaag.
8: Ja.
9: Of niet. Ja. Kijk, er zijn ook wel aanwijzingen dat er op toch wel hele belangrijke plekken nog... Dat bitcoin een soort van uiterste redmiddel is. Hè? Ja. Bijvoorbeeld voor Rusland die zijn olie wil verhandelen. Of Iran.
8: Die arme Russen die hun olie niet kwijt.
9: Ja, Iran die graag betaald wil krijgen voor de doortocht door de straat van Hormuz. Ja, die kunnen niet meer via, laten we zeggen... het Zwift-netwerk betalingen broadcasten. Maar ja, via Bitcoin misschien wel. Dus dat soort uiterste plekken, is dat dan wat er overblijft van Bitcoin als freedom money?
8: Ja, want Bitcoin als freedom money ooit het idee was, het is een wereldmunt die iedereen ter wereld kan gaan gebruiken. Ook als je in een regime met hyperinflatie of ondemocratische situaties leeft. Dat gaat Bitcoin iedereen veranderen. Nou, inmiddels gebruikt een heel groot deel van de wereld gebruikt wel blockchain, maar dan niet Bitcoin, maar gewoon like stablecoins.
9: Precies.
8: Het liefst ook nog op een makkelijke appie van een exchange.
9: Ja. En dus als we al Bitcoin gebruiken, dan is het digitaal goud.
8: Ja, precies. Ja. Dus het is een lastig verhaal, Bitcoin als freedom money, maar het is wel nog steeds een interessant verhaal. En we gaan kijken wat daar nog van over is. Dat doen we ook met co-host Veronique SJ. Maar dat zometeen dus allemaal in de CryptoCast, het gedeelte B in je podcast-app. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Ik dank mijn co-host Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Concert van de omstreden rapper J in de Arnhemse Gelredome is zonder problemen verlopen. Buiten waren wel wat demonstraties en er werden 2 mensen opgepakt voor ordeverstoring. Maar J deed tijdens een show geen antisemitische uitspraken en fans waren enthousiast. Morgenavond staat J nog een keer in de Gelredome. Bij een schietpartij tijdens een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 gewonden gevallen. 2 zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Waarom is niet duidelijk. Volgens bezoekers was het totale chaos. Er is nog niemand aangehouden. De Europa Run heeft...
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: En dan het weer van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Vanuit het westen wordt het droger en dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
4: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een derde wereldoorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Een grote overstroming? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat gaan we onderzoeken deze maand in BNR Beter in een vierdelige serie. En dit is deel 1, grip op de spullen. Kunnen onze ziekenhuizen en apotheken überhaupt open blijven als de toelevering stokt? Dat is een vraag die niet straks, maar ook nu al aan de orde is. Want we kampen met groeiende tekorten aan medische hulpmiddelen en medicijnen in ziekenhuizen. Hoe moeten we daarmee omgaan? En bij mij om daarover te praten zijn vandaag drie gasten. Jeroen de Lange, bestuurder van Mediek. Dat is de distributeur van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen. Welkom Jeroen.
5: Dank.
4: Naast jou, of nee, moet ik zeggen tegenover jou, Bart Smals, bestuurder bij het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, het LCG. En voormalig apotheker. Bart, jij ook welkom.
6: Dankjewel.
4: En dan daar weer tegenover Jonathan van Velen, projectleider van het IRIS-project. En dat is een initiatief vanuit de ziekenhuizen en de overheid om een crisisplan op te stellen voor het geval dat het helemaal misgaat in de aanvoer van medische hulpmiddelen. Jonathan, goed dat je er bent.
7: Dankjewel.
4: Ja, jullie houden je alle drie echt bezig, hè, met deze vraag. Wat als er nou grote problemen ontstaan in de toelevering van spullen die wij gewoon elke dag gebruiken, die we elke dag nodig hebben in de zorg? Eerst maar even de hypothetische vraag. Hoe groot is de kans dat het gaat gebeuren, Jeroen van Mediek?
6: Ik denk niet heel groot, maar we moeten erop voorbereid zijn.
4: Mm-hmm. Bart?
8: Nou ja, weet je, we hebben nu al met geneesmiddelentekorten en ook met hulpmiddelentekorten te maken. Dus eigenlijk gebeurt het altijd. Alleen in die hele grote vorm, zoals bijvoorbeeld een derde wereldoorlog of iets dergelijks, ja, wie het weet mag het zeggen, ik weet het niet. Laten we in ieder geval hopen dat het niet zo is.
4: Mm, Jonathan?
9: Ja, eens met Bart. Dus in kleinere vorm hebben we er al mee te maken. Ja. We hebben een hek gehad bijvoorbeeld. En wat tekorten nu ook rond hartcatheterisatiematerialen.
4: Ja.
9: En dat wordt alleen maar, dat blijft. Ik denk dat het gewoon een vorm van leven wordt voor de zorg.
4: Okay.
9: Maar een hele grote verstoring zoals we 6 jaar geleden hadden met corona. Dat weet ik niet hoe
4: het gebeurt. Nee, het is inderdaad gebeurd, hè, met corona. Dat, daar refereer je al aan. Toen hebben we natuurlijk een hele grote verstoring gehad in die toeleveringsketen. Mm-hmm. Aan de andere kant worden we nu al aan de lopende band door allerlei overheden, maar ook door Rutte van NAVO, worden we gewaarschuwd van, er gaat een moment komen, een kantelpunt. Iedereen moet zich daarop voorbereiden met noodpakketten. Geldt natuurlijk ook in hele grote mate voor de zorg.
9: Absoluut, ben ik helemaal met je eens. Die lijnverredenering die is ook helemaal goed. Als de burgers zich moeten voorbereiden, moeten de zorginstellingen dat ook gaan doen.
4: En als morgen de derde wereldoorlog uitbreekt, Jonathan,
9: ja,
4: kunnen de ziekenhuizen dan blijven doen wat ze doen?
9: Dat denk ik niet. Maar dat is ook de eerste vraag die je gaat stellen. Welke zorg gaan we nog leveren en welke zorg houden we mee op? En dan pas wordt de vraag voor mij interessant. Als je die zorg blijft leveren, welke hulpmiddelen heb je dan nodig? Of welke geneesmiddelen?
4: Hmm.
9: Maar de eerste vraag is, kunnen de ziekenhuizen en zorginstellingen blijven doen wat ze nu doen? En waarschijnlijk niet.
4: Het antwoord is nee. Dingen stoppen.
9: Hangt er vanaf hoeveel slachtoffers en zo er gaan komen. Hè? Maar een grote oorlog, een grote gewapend conflict. Ik verwacht dat er zorg gaat stoppen die normaal gesproken zeg maar planbaar is. Dat we ons het eerst mee ophouden.
4: Ja, Bart?
8: Ja, dat zag je natuurlijk in de COVID-periode ook. Dat zorg afgeschaald werd om ruimte te maken voor wat er op dat moment het hardste nodig is.
4: Ja, en bedden op de IC.
8: Ja, bijvoorbeeld. En dus dat zal in zo'n situatie ook zo zijn. En de grap is natuurlijk, of de uitdaging is dat we nu ons voorbereiden op zo'n situatie en goed nadenken over hoe we dat afschalig gaan doen en het opschalig gaan doen.
4: Ja, want dat was voorheen in coronatijd niet zo. Hè? Jullie zijn toen met het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, jullie zijn toen in coronatijd opgericht om eigenlijk op stel en sprong te gaan herverdelen, te gaan checken waar voorraden liggen, wie er tekorten hebben, et cetera.
8: Precies, ja. Nee, op dat moment was er dus bijvoorbeeld de situatie dat in het ziekenhuis in Groningen spullen lagen die in

0: Maastrichten niet waren en vice versa. En om dat te coördineren en te zorgen dat ze inzage is in elkaars voorraden van geneesmiddelen in dit geval, kan je daarmee dus meer mensen behandelen. Want kijk, als er niks is, dan is er niks, dan is er voor niemand wat.
1: Nee, maar als het
0: maar
1: er,
0: als
1: wel
0: er wel
1: is,
0: wat is, maar niet op de juiste plek, dat is wel heel frustrerend.
1: Dan moet je dat kunnen herverdelen. Ja. Dus daar werd dat coördinatiecentrum toen van jou opgericht. Gaan we zo meteen ook nog uitgebreid over spreken. Jeroen, Mediek met een Q aan het einde. Dat is iets wat heel veel mensen waarschijnlijk wel zullen kennen. Van, oh, daar rijden wel auto's van rond, dat ken ik wel. Distributeur van medische producten, oftewel jullie kopen in. Jullie maken niks zelf, toch?
2: Dat klopt.
1: Ja, maar jullie zijn wel de grootste leverancier bijvoorbeeld van, niet mondkapjes, maar van?
2: Handschoenen, incontinentiemateriaal, stoma-materiaal, medische voeding.
1: Ja, en als we het dan over orde van grootte hebben, dan praat je over honderden miljoenen hiervan, hè, per jaar. In Nederland alleen, piepklein landje.
2: Ja.
1: Maar dat soort getallen praten we over.
2: Dat klopt.
1: Ja. En schets jij eens hoe die keten van medische hulpmiddelen er voor jullie uitziet. Waar komt de meeste spullen, waar haal jij die vandaan?
2: Ja, dat varieert. Dus een deel komt uit Azië, een deel komt uit Europa. Dat zijn de grootste sources. En dat kopen wij in en dat hebben wij in Nederland liggen. En vervolgens gaat het naar de Nederlandse markt, Belgische markt.
1: Mm-hmm.
2: Maar wij zijn ook in 14 landen actief. Dus niet alleen in Nederland, België, maar in 14 landen in Europa. Ja, kijk, en als je het over weerbaarheid hebt, oorlog is er natuurlijk één van. De vraag is ook, waar precies? Midden-Oosten nu, daar zijn we goed op voorbereid. Voorbeeld is een stukje dual sourcing.
1: Dual sourcing als in meerdere leveranciers van hetzelfde
2: leveranciers,
1: product. Verspreid over de wereld.
2: Dat klopt. Nou ja, in ieder geval verspreid. In COVID hadden we één producent. Nou, daar hebben we van geleerd. Nu hebben we er twee.
1: Is dat dan wel genoeg? Twee vind ik dus niet zoveel.
2: In ieder geval voor nu, voor de Midden-Oosten, één heeft problemen aan capaciteit en de ander niet. Dus daar zijn wij nu in die zin op voorbereid. Maar weerbaarheid is ook breder dan alleen dat. Het is ook goed samenwerken met ketenpartners. Ook een leuk voorbeeld is, kijk, ik kan ook over korte scenario's hebben als stroomuitval 4-5 dagen. Wat dan, hè? Wat in Portugal,
1: ja,
2: Spanje.
1: Ja, Portugal en Spanje is dat gebeurd.
2: Ja, en ik was vorig jaar bij een klant en die vroeg ons ook, wat zijn jullie plannen dan? En elk bedrijf is al bezig met plannen, maar uiteindelijk moeten we dat als een keten doen. Dus wij hebben het initiatief opgepakt, ook met Philips samen, om een ketentafel te organiseren, maar ook een bedrijf als PostNL daarbij te betrekken.
1: Ja.
2: Wat als dus 4 dagen de stroom uitvalt, communicatie werkt niet. Wij kunnen wel door blijven order verzamelen in ons distributiecentrum. We hebben daar een noodaggregaat.
1: Mm-hmm.
2: Maar we hebben ook nog transport nodig. En wat zijn dan de afspraken? En dat doen we nu met PostNL. Spreken we dat door, om in ieder geval voor die kortstondige scenario's voorbereid te zijn.
1: Het is gewoon een soort crisisplan, wat je voor per geval eigenlijk bekijkt. Dus iets voor stroomuitval, iets voor een hek. Ook apart over nagedacht?
2: Ook cybersecurity, ja.
1: Ja, dus het gaat heel breed wat dat betreft. Bart, dat geneesmiddelentekort, dat is eigenlijk een soort aparte tak van sport, hè? Want het is, je hoort altijd heel veel discussies over noodvoorraden. Dat mag niet te veel kosten, het moet niet te veel zijn, want dan is de houdbaarheid gaat verloren. Is dat inderdaad iets wat je als een aparte keten kan beschouwen, naast wat Jeroen doet met gewoon mondmaskers en andere zaken?
0: Ja, voor een groot gedeelte natuurlijk wel. Want sowieso in de zorg zoals we het georganiseerd hebben, zijn de geneesmiddelen los van de hulpmiddelen. Dus er zijn andere wetten en regelgeving voor. Dus er is ook
1: strenger gereguleerd of zo vanwege geneesmiddelen.
0: Dus dat maakt het ook makkelijker om te kunnen communiceren over welke geneesmiddelen er wel of niet zijn. Ik kan me voorstellen dat bij de hulpmiddelen dat wat ingewikkelder is.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is wel anders. Er zijn ook overlappende dingen. Bijvoorbeeld de infuuszakken was een jaar geleden een groot probleem. Nou ja. Infuuszakken zelf, die doen natuurlijk niks. Daar zit dan weer geneesmiddel in. Dus dan krijg je een combinatie van hulpmiddelen en geneesmiddelen waar ook tekorten kunnen ontstaan.
1: Ja,
0: dus
1: precies. Ja. We komen daar zo meteen uitgebreid op. Jonathan, jij leidt het IRIS-project.
3: Ja.
1: En dan denken we dus niet aan de ruimte, want dat is IRIS 2, NASA-project. Maar dit is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.
3: Zeker.
1: Wat is jouw taak precies?
3: Mijn taak is om een blauwdruk te maken van de crisisorganisatie voor medische hulpmiddelen, dat ze beschikbaar blijven als er een crisis komt. En misschien wel leuk, IRIS, dat heeft wel te maken met Hera. Hera was een Griekse godin. En dat is het programma in Europa. En IRIS was een van de hulpgodinnen van Hera. Dus vandaar.
1: Ja.
3: IRIS is ook het oog dat je alles in de gaten hebt natuurlijk. Hè.
1: Ja. Ja.
3: Dus vandaar een leuke naam voor het project.
1: Oké, maar dit heeft dus alles te maken met, jij hebt de taak om een crisisplan te maken.
3: Ja.
1: Nationaal dus.
3: Zeker.
1: Want je bent vanuit VWS aangesteld.
3: Nationaal dus. Ja.
1: En hebben we het dan over crisis, oorlog, overstroming, hek, alles wat ik net noemde?
3: Ja, boven, ja.
1: Oké, maar daar heb je neem ik aan steeds heel verschillende plannen voor nodig.
3: Nee, je hebt sowieso in alles wat er gebeurt, heb je mensen nodig die weten van wanten. Dus je hebt een mandaat nodig. Mensen in de zorg, wat ik al zei, welke zorg gaan we wel doen, welke niet doen. En welke hulpmiddelen horen er dan bij. Mm. Als er ergens tekort is, kan je misschien op een andere manier oplossen. En dan pas ga je kijken naar de producten zelf.
1: Gaat het dan om de producten en de mensen? Of ga jij specifiek kijken alleen naar die producten?
3: Ja, het gaat meer over dat je de juiste mensen op de juiste plaats hebt. Dat je weet hoe het proces gaat lopen. En dat je elkaar ook vertrouwt. En ik ben altijd even vaker gezegd, LCG is daar een goed voorbeeld van. Die doen jaren dit, niet voor een grote crisis, maar die oefenen al met kleinere tekorten. Ja. De juiste partijen aan boord.
1: Het landelijk coördinatiecentrum van BAT.
3: Ja, precies. Ja. En dus dat zoiets gaan we ook neerzetten. Dat ook voor de zorg herkenbaar blijft. Hetzelfde soort communicatie.
1: Ja, want ik zou eigenlijk zeggen dat jij, Bart, en jij, Jonathan, jullie deels toch wel hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn. Jullie zijn allebei met crisisplannen bezig.
3: Ja, nee, Bart heeft het al uitgevonden en dat wiel mag ik ook gebruiken. Zo hebben we het ongeveer afgesproken. Ja.
1: Oké, want jij moet het nog breder trekken dan alleen het stukje van Bart, wat echt gaat natuurlijk over die geneesmiddelen.
3: Ja, het is daarnaast. Geneesmiddelen en hulpmiddelen zijn echt twee verschillende dingen. Dus hij heeft het voordeel ook dat geneesmiddelen heel erg goed geregistreerd zijn en vaak achter slot en grendel in een ziekenhuis liggen en hulpmiddelen all over the place. Mm-hmm. We hebben er ook maar 500.000 in Europa, dus dat valt reuze mee. Dus we hebben veel meer uitdagingen wat dat betreft. Dus dat beetje jaloers op dat het wat beperkter is. Qua geneesmiddelen zijn 1400, klinkt nog steeds veel, maar veel minder dan de 5000 waar ik mee te maken
1: heb. Ja. En jij werkt dus ook met Jeroen samen van Mediek, omdat dat een van de Nederlands grootste leveranciers is van dit soort medische hulpmiddelen.
3: Zeker. Ik word aangestuurd door een taakgroep waarin allerlei groepen vertegenwoordigd zijn. En onder andere de vier leverancierskoepels die er zijn. Ik heb er vier. FMED, Nevenmed bijvoorbeeld. En daar is Mediek ook lid van. En wij hebben ook wel rechtstreeks al contact om te helpen.
1: Ja.
3: Dus allerlei partijen uit de zorg moeten ook samen dit plan maken. Anders gaat het niet werken als er een crisis is.
1: Nee, je moet het echt allemaal implementeren. Iedereen moet weten wat er gebeurt. Bijvoorbeeld in het geval communicatie valt uit.
3: Ja.
1: Hoe heb je dan in vredesnaam contact met elkaar?
3: Nou, dat hangt er vanaf welke communicatie uitvalt. Dat is heel vrolijk. Meestal doen een telefoon nog wel. En als je elkaars nummer hebt, dan kan je elkaar gewoon bellen.
1: Ja.
3: Dus er was ook een hack laatst bij een grote leverancier. Het hele systeem lag eruit hoe je orders verdeelt. Mm-hmm. Maar je kan nog steeds wel bellen van ik heb dat nodig. En dan kunnen mensen dat brengen.
1: Ja. Dus, en bij stroomuitval? Heb je noodaggregaten? Of hoe heb je dan?
3: Daar ben ik op zich niet verantwoordelijk voor. En volgens mij is de zorg wel een van de prioriteiten.
1: Hè, ja, als het aggregaten uitval. En dat soort dingen.
3: Dus zullen de netbeheerders goed voor zorgen dat de ziekenhuizen als een van de eerste weer aangesloten worden. Dan maakt het niet zoveel zorgen.
1: Nee, oké. Wat staat er zo onder andere in het crisisplan? En waar zitten nu nog zwakke plekken wat jou betreft?
3: Oh, het crisisplan is nog helemaal in wording. Dus dat staat nu nog dat wij de uitgangspunten opgeschreven hebben. En dat we weten dat we een proces moeten hebben. En dat alle partijen aangesloten moeten zijn. Maar ik heb nog niet verder het helemaal uitgewerkt. En dat ga ik ook niet zelf doen.
1: Nee, wanneer is die deadline daarvoor?
3: Eind van het jaar moet het klaar zijn.
1: Eind van 2026. Ja. Ja. Een hele grote klus.
3: Ja.
1: Jij zegt al, de uitgangspunten zijn helder. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?
3: Dat we het met elkaar gaan doen. En dat iedereen zijn rol duidelijk moet zijn. En dat ook een mandaat vanuit de regering er moet zijn. Dus dat als bijvoorbeeld Mediek mag inkopen, dat ze daar ook de toestemming voor hebben.
1: Mm-hmm.
3: En met elkaar doen is ook belangrijk dat je elkaar gaat vertrouwen in een crisis. Als er een crisis is, als er spulletjes zijn, dan moet je het ook gaan verdelen. Zoals ook Bart al zei.
1: Mm-hmm.
3: Als er in Groningen voorraad is en in Maastricht bijvoorbeeld niet, dan moet Groningen wel gaan sturen. En dat doen ze alleen als ze toch vertrouwen dat ze op tijd weer nieuwe spulletjes aangeleverd
1: krijgen. Ja, en dat is eng, want dat hebben we in coronatijd gezien. Dat ook landen elkaar niet vertrouwden, zelfs binnen Europa.
3: Dat klopt, ja.
1: En dat zie je ook bij zorginkopers, bij ziekenhuizen. Zie je een bepaald wantrouwen naar elkaar?
3: Nou, ziekenhuizen onderling niet. Tussen de verschillende partijen is wel wantrouwen. Bijvoorbeeld de zorg en de ziekenhuizen. De zorg was een beetje achtergesteld, denk ik, in de coronatijd. Of misschien wel heel veel achtergesteld.
1: Ja, dan heb je het over verpleeghuizen, et cetera.
3: Mm-hmm. Dus dat is iets waar we in de gaten moeten houden, dat ze nu wel aan boord zijn en meedoen. Tussen landen durf ik niet te voorspellen. Wat gaat gebeuren. We hebben in corona gezien dat bijvoorbeeld Duitsland de grens heeft dichtgedaan voor de maskers van 3M. Officieel zegt dat ze nu wel gaan leveren. Dus heb ik er met ook wel mensen die er wat meer verstand van hebben dan ik over gesproken. En zeiden, ja Jonathan, als wij zelf dingetjes hebben die we kunnen ruilen, wat leverage hebben, dan zal het wel loslopen.
1: Oké, dat betekent strategische voorraad.
3: Dat betekent dat we blij zijn dat Philips bijvoorbeeld voorraad heeft van allerlei beademingsapparatuur.
1: Ja, want die zijn er inderdaad wel. Hè? Die voorraden zijn er, die liggen op strategische plekken.
3: Ja.
1: Maar dan heb je het inderdaad meteen ook over beademingsapparatuur. Dat is niet even een voorraad mondkapjes.
3: Nee, en dat is ook wel lastig, omdat die een houdbaarheidsdatum hebben. Mondkapjes gaan maar 2 jaar mee.
1: Ja.
3: Dus ja, dan moet je het weer gaan verversen. Dus, en dan kies je ervoor om het bijvoorbeeld in de prullenbak te gooien na 2 jaar. Of je zorgt ervoor dat...
1: Dat na een jaar, dat zou je zeggen, toch? Efficiency, na een jaar gaat die flow gaat naar de ziekenhuizen... en er komt een nieuwe flow op de voorraad.
3: Heel erg voorspelbaar, maar het betekent wel dat je dus heel veel gaat leveren... aan ziekenhuizen namens de overheid. Mm-hmm. Dat je bijvoorbeeld met die kinderen niet heel blij mee... dat wij die markt even overnemen. Dat zullen best grote aantallen zijn.
1: Yeah.
3: En dan ga ik dus inkopen en het aan de ziekenhuizen leveren. Veel stuks, want het crisisvoorraad is best hoog.
1: Mm-hmm.
3: En misschien niet alleen mondkapjes, ook handschoenen.
1: En waarom kun je dat niet aanbesteden als overheid? Dat
3: kan
1: je
3: wel, maar dan verstoren wij de markt behoorlijk natuurlijk. Dan worden wij een soort leverancier en verkoper in de zorg in Nederland.
1: Mm. Dus hoe kijk je daarnaar, Jeroen, van Mediek?
2: Ja, nou, ik denk dat er juist mogelijkheden liggen. Daar hebben we het ook eerder over gehad en daar gaan we het verder over hebben. Ik denk dat wij als marktpartij, niet alleen wij... maar ook een aantal andere grotere marktpartijen... juist kunnen helpen met een stukje veiligheidsvoorraad aanhouden... En van daaruit ook verversen. Maar daar moet je met elkaar goede afspraken over maken.
1: Dat iedereen 25% levert, hebben wij zo gespreken.
2: Precies. Dus als iedereen dat, dus als 3-4 grote partijen dat doen... dan heb je in ieder geval een bepaalde noodvoorraad hier liggen... die je ook continu ververst. En nou goed, daar gaan we het ook verder over hebben.
1: Ja. Klinkt veilig, hè, om dat te doen.
3: Ja, zeker. Een noodvoorraad is altijd wel goed. Ik denk dat dat niet de oplossing is. Zoals ik al zei, de samenwerking en vertrouwen onderling.
1: Iedereen moet zijn rol kennen.
3: Dat is voor
1: zeker... een soort draaiboek, als ik jou zo hoor. In een toneelstuk waarvan je hoopt dat het nooit werkelijkheid wordt.
3: Dat is precies hoe je het zegt. En voorraden helpen wel de eerste paar weken. Moet je doorheen komen. En daarna moet het draaiboek zijn werk gaan doen.
1: Ja. Jeroen, jij noemde al een aantal dingen... waar jullie ook mee te maken kunnen krijgen... wat dan invloed heeft op jullie werk. Dat kan inderdaad een stroomstoring zijn, maar dat kan ook een conflict zijn in India. Wat is bij jullie nu de zwakke plek als je het hebt over toeleveringsketen? Wanneer denk je, nou oké, dit is wel een serieus probleem. Nu moeten we wel echt het crisisplan in werking gaan stellen.
2: Dat hangt echt van de situatie af. Hè. We hebben een paar jaar geleden ook blokkade in het Suezkanaal gehad. Nou, dat was ook wel echt wel een kritische bottleneck. Ja. Ik zie Bart ook knikken.
1: Dat we toen dat schip overdwars lag.
2: Ja,
1: en er kon niks meer langs.
2: Ja. Ja. Maar goed, daar heb je weer verschillende modaliteiten voor. Dat is dan wel kostbaarder, maar je kan invliegen... of met de trein vanuit Azië, dat soort opties zijn er ook. Mm-hmm. Het is heel belangrijk dat, en dat heeft COVID ook ons geleerd... we reageren nu met elkaar veel sneller op dat soort situaties. En de organisatie, Mediek is daarop voorbereid, de collega's... we zijn het gewend, dus al dat soort draaiboekjes liggen klaar.
1: Mm-hmm.
2: Maar het hangt heel erg van de situatie af.
1: Bart, om even naar jou te gaan. Jullie hebben dus met het LCG, het Landelijk Coördinatiecentrum... al zo'n crisisplan helemaal paraat. Is dat af? Kan je dat gewoon bam nu in werking laten treden als nodig is?
0: Er is nu al sprake van tekorten natuurlijk van geneesmiddelen. Maar niet zo groot als wat we op voorbereiden.
1: Mm-hmm.
0: En dat geeft ons de gelegenheid om al een beetje te oefenen. Dus dat is een geluk bij een ongeluk dat er al tekorten zijn.
1: Ja, leg dat eens uit. Waarom zijn die tekorten er al? Want dat zullen toch veel luisteraars ook denken van hoezo zijn er tekorten dan?
0: Nou ja, in Nederland, ik denk dat iedereen die geneesmiddelen gebruikt ermee te maken heeft dat er tekorten zijn in Nederland. Dat heeft heel veel oorzaken. Daar kunnen we zo een uur over doorpraten wat al die oorzaken zijn. Maar het gaat natuurlijk over de oorzaken wat je wat aan kan doen.
1: Mm-hmm.
0: Een belangrijke reden is natuurlijk dat de productieketen... dat heel erg...
1: buiten Nederland ligt.
0: Ja, buiten Nederland, India, China. En als daar iets gebeurt, een kink in de kabel komt... hebben we direct in heel Europa een probleem. En wij zijn eigenlijk opgericht om de problemen op te lossen. Dus op het moment dat er een tekort is, dan inventariseren we dat. Dan hebben we een coderingsmodel voor.
1: Met kleuren, hè?
0: Met kleuren, ja. Blauw, groen, oranje... rood,
1: ik voel hem al aankomen. Ja, zwart, code zwart. Dat code is natuurlijk een soort in de zorg een ding geworden sinds corona.
0: Ja, code zwart, dat is.
1: Dat
0: paniek.
1: Wil je niet.
0: Nee, dat wil je echt niet.
1: Maar code rood is ook zeer ernstig, hè?
0: Ja. Dus we beginnen met monitoren. Dus als er signalen komen vanuit het ziekenhuis van, er is een tekort ergens van, dan gaan we monitoren, gaan we bellen. Dus dat kan vaak nog bellen.
2: Ja hoor.
1: Met Jonathan, zeker.
0: Ja, nou, mij bellen. Maar met leveranciers. Maar we vragen ook de voorraden uit die bijvoorbeeld bij ziekenhuizen liggen. Bij groothandels liggen. Bij de leveranciers liggen.
1: Mm-hmm.
0: Op basis daarvan plotten we wat het verwachte verbruik is. En verwachte leveringen zijn. En of we door de nullijn gaan, zeg maar. Nou, als dat dreigt te gebeuren, beginnen we met therapeutische of gewoon coördinatie, logistieke coördinatie.
1: Dus wat ligt waar?
0: Wat ligt waar? Kunnen we het zo zorgen dat het net dat we langs de rand van de afgrond scheren? Als dat onvoldoende is, dan gaan we naar therapeutische coördinatie. En dan roepen we specialisten bij elkaar. Alle partijen die relevant zijn. Dus bijvoorbeeld de oncoloog, ik noem maar wat. Samen met de apothekers en de. Nou, de longartsen, weet ik veel, als, mm-hmm. als de middel is wat voor longoncologie gebruikt wordt. En die kunnen dan hun behandeladviezen aanpassen, zodat we het middel kunnen sparen voor
1: de echt noodzakelijke gevallen.
0: Voor de echt noodzakelijke.
1: Dus dan ga je afschalen in de zorg. Dus
0: eigenlijk
1: die
0: wel, ja. Ja. Maar er is natuurlijk, voordat je echt gaat afschalen wat heel erg dramatisch klinkt, kan je ook afschalen wat niet dramatisch is. En dat probeer je natuurlijk eerst te doen.
1: Ja, dus je kan zo heel flexibel, ben je wendbaar. Dit werkt dus in de praktijk. Want jullie werken hier al jaren mee inmiddels.
0: Ja. En daarmee, dit is dus ontstaan in COVID-tijd.
1: Ja.
0: Toen was iedereen bereid om ook stappen te zetten en elkaar te vertrouwen en dingen te doen. Hè. Dat weet iedereen nog wel uit die tijd. En dat hebben we weten vast te houden om dat vertrouwen. En daar had Jeroen het net ook al over. Dat vertrouwen is heel belangrijk. Het vertrouwen vast te houden, zodat wij de gegevens krijgen van dat we kunnen plotten wanneer er een tekort zich voordoet. Maar ook het vertrouwen vanuit de sector, vanuit de ziekenhuizen, vanuit de huisarts, vanuit de apothekers.
1: We passen behandelingen aan, et cetera.
0: Als wij zeggen, we moeten het nu zo doen, dat iedereen dat ook doet.
1: Ja.
0: Dat helpt natuurlijk ontzettend.
1: Ja, Jonathan, is denk ik ook voor jou een vrij geruststellend idee van dit werkt dus wel, ook langjarig, ook in niet-crisistijd.
3: Ja, er zitten hele goede dingen in. Ja. Waar ik heel jaloers op ben, dat hebben ze al goed voor elkaar. Dus het begint dan met de data die ze verzamelen en die goed is. En ze hebben dan de medische specialisten aan boord.
1: Ja.
3: Kunnen we aan de zorg iets gaan doen, zodat we op alle manieren met geneesmiddelen omgaan.
1: Ja, en we hebben het nu, Jonathan, heel erg over Nederland. Wat kun je binnen Nederland doen? Uiteindelijk maken we natuurlijk gewoon deel uit van Europa. Ja. We hebben het in coronaperiode gezien dat Brussel eigenlijk centraal wilde gaan inkopen. Welke rol moet Brussel pakken in dit soort blauwdrukken voor crisisplannen die wij hier nu aan het maken zijn?
3: Brussel pakt al een rol. Er zijn al Europese programma's. Zoals Rescue en Hera, die ik al noemde. Dus er worden ook voorraden aangelegd in Europa.
1: Mm-hmm.
3: Maar dat wil niet zeggen dat Nederland niks hoeft te doen. Dan zeggen er liggen voorraden in Europa. Dus elk land heeft nog zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar we kunnen wel een beroep doen op de voorraden die er aangelegd worden.
1: Ja.
3: Volgens mij liggen er al, dus schrik niet, iets van 21 verschillende artikelen op voorraad. Dat wij een crisis kunnen hebben.
1: Dat is wel zeer geruststellend.
3: Dat is enorm geruststellend. Dus ik snap 21. Ook heel 21 van de 500.000 die er zijn.
1: Precies.
3: En van de,
1: dat schiet zijn er op.
3: Maar er zijn ook wel lijsten van artikelen die je zou moeten hebben. Dus wat je ook nodig hebt. Je moet je ervoor zetten dat je niet alle variaties nodig hebt. Als er een crisis is, dan ga je toch terug naar wat ook werkt.
1: Jeroen, we hebben het nu ook nog niet gehad over de afhankelijkheid dus die we hebben nu echt van over de grens. Kun je niet veel meer productie toch weer opstarten, terughalen, uitbreiden in eigen land?
2: Nou, dat zou deels kunnen. Ook dat is denk ik iets waar we samen met de overheid naar moeten kijken. Maar dat is ook wel belangrijk om wat meer productie deze kant op te halen. Klopt.
1: Oké, ik wil eigenlijk aan jullie alle drie nog een korte en laatste vraag stellen. Dus het antwoord mag ook lekker kort zijn. Heeft de Nederlandse patiënt over een paar jaar meer of minder zekerheid dat zijn of haar behandeling in crisistijd door kan gaan, Jonathan?
3: Je hebt gezien wat er allemaal aan verstoringen al zijn de laatste jaren. En dat gaat niet ophouden opeens.
1: Jeroen?
2: De druk blijft hoog en we moeten keuzes maken. Dus er zal wel minder zekerheid zijn. Maar we moeten zorgen dat we, als er een crisis komt, dat we heel snel reageren en heel snel weer terug zijn naar normaal.
1: Bart?
0: Ja, eens in de wereld is heel onrustig. Dus de kans dat er iets gebeurt is groter dan ooit. Maar ik denk dat we in Nederland ook steeds beter voorbereid zijn op die kans die gaat gebeuren.
1: Mooi, ook weer geruststellende woorden. Dankjewel, Bart Smals, bestuurder van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen. Ook dank aan Jeroen de Lange, bestuurder van Mediek. En Jonathan van Velen, leider van het IRIS-project. Dit was BNR Beter. Hier op de radio zit onze tijd erop. Maar in de podcast gaan wij een stuk langer door over crisisplannen en noodvoorraden. Kun je lekker afluisteren via bnr.nl/beter... of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast app.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
6: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
7: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Concert van de omstreden rapper J in de Arnhemse Gelredome is zonder problemen verlopen. Buiten waren wel wat demonstraties en er werden twee mensen opgepakt voor ordeverstoring. Maar J deed tijdens een show geen antisemitische uitspraken en fans waren enthousiast. Morgenavond staat J nog een keer in de Gelredome. Bij een schietpartij tijdens een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 gewonden gevallen. 2 zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Waarom is niet duidelijk. Volgens bezoekers was het totale chaos. Er is nog niemand aangehouden. De Europa-run heeft deze keer meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Dat was flink meer dan vorig jaar, maar bleef net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend liepen duizenden mensen vanuit het Franse Castres en Enschede naar Rotterdam. De Europa-run haalt geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. Op de Veluwe wordt straks weer verder gezocht naar een vermiste man uit de omgeving van Epe. Werd gistermiddag en avond ook al gezocht, maar tegen 10 stopt het omdat er wolven in het gebied zijn en het te gevaarlijk zou worden. Een man van 73 is sinds donderdag zoek. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK achter de rug. De ploeg van Dick Advocaat stond tegenover buureiland Aruba en won met 4-0. De eerste WK-wedstrijd voor de Curaçaonaars is over een week en dan meteen tegen een geduchte tegenstander, Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Vanuit het westen wordt het droger en dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
12: Voordat een kandidaat solliciteert, heeft hij allang gegoogeld wie je bent. Bij Tata Steel vindt hij zij of ik standberichten over gezondheidsrisico's, rechtszaken, greenwashing en onlangs dus Donald Pols, die gisteren de laan uit werd gestuurd. Maar niet Tata alleen. Ook bij Schiphol, banken, Defensie, Big Tech en andere partijen ligt het maatschappelijke vergrootglas op de organisatie. Hoe werf je talent als je reputatie altijd onderwerp van discussie is? Ik ben Nigayo Wijnen en naast mij staat zoals altijd de Astor Piazzolla van de Nederlandse recruitmentmarkt, Arjan Elbers. En te gast Dorothee Alfrink, employer brand manager van Tata Steel. Dorothee, hoe is de sfeer nu vandaag bij Tata?
13: Gewoon weer aan de slag. 24 uur bedrijven moeten gewoon doorgaan. Er moet staal gemaakt worden.
12: Er moet staal gemaakt worden en daar gaan we zo verder over praten. Eerst het belangrijkste nieuws over werk. Het aantal werknemers in sociaal werk is toegenomen, Arjan. En dan vraag ik me af, hoe kan dat nou?
14: Hoe dan? Nou, dat is hartstikke mooi nieuws voor die sector. Sociaal werk is de verzamelnaam die we gebruiken voor werk in de maatschappelijke opvang. Dus denk aan de dak- en thuisloze opvang. Maar ook aan welzijn en maatschappelijk werk en alles wat daarbij hoort. En eind vorig jaar werkten er in die hele sector maar liefst 71.000 mensen. En dat is zo'n 7% meer dan het jaar ervoor. En dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. En dat vind ik hartstikke knap. Interessant, de werkgelegenheid in die sociale werksector die groeit sneller dan in de reguliere zorg en welzijn. En de nieuwe mensen komen voornamelijk uit de hoek van herintreders en zijinstromers.
12: En is dit werk een beetje vergelijkbaar met de reguliere zorg? Of zit het totaal anders in elkaar?
14: Nee, het is best wel vergelijkbaar, maar het heeft toch enkele voordelen. En dat kun je zien uit het feit dat veel mensen vanuit de reguliere zorg zijinstromen naar het sociale werk. En waar zit dat in? Er is de laatste tijd veel aandacht voor het werk en voor het soort werk. Maar ook opleidingen en carrièrepaden zijn verder geprofessionaliseerd. Dus die zijn gewoon verbeterd. En het werk is vaak wat aantrekkelijker. Met name door de werktijden. Minder nachtdiensten, minder op en af.
12: Verdien je hetzelfde als in de reguliere zorg?
14: Ja, het is vrij vergelijkbaar.
12: Maar dat kan wel eens een risico zijn dan voor de reguliere zorg.
14: Dat zal niet helpen.
12: Lekker bijverdienen in de zomer wordt buschauffeur in Utrecht. Wie wil dat nou niet?
14: Ja, lijkt me hartstikke lekker.
12: Ja.
14: Ja. Reizigers in Utrecht hadden veel last de laatste tijd van uitgevallen busdiensten en vertragingen. En dat komt helaas door het tekort aan goede chauffeurs. En dan komt die zomerperiode er ook nog eens aan. En die fijne mensen die willen natuurlijk ook wel eens met vakantie. Dus een extra uitdaging, dacht de Transdev. Ja. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezegd, vanaf 1 juni gaan wij extra werken belonen met 170% door de week. Ja. En dat is hartstikke veel, zoals wij in Brabant zeggen. Maar extra werken in de zomerperiode geeft recht op 200%.
12: Maar Transdev heeft dus zijn rooster niet op orde, krijgt extern niet voldoende mensen aangeworven en gaat dan dit berichtje naar de interne groep sturen van, oh, kom alsjeblieft meer werken. Dus het is niet wordt buschauffeur, het is feitelijk wordt meer
14: word
12: buschauffeur.
14: Wordt nog meer buschauffeur.
12: Ik wil ze adviseren, Transdev, let op, stuur gewoon een notitie of een briefje naar al je reizigers, dat ze eens een keer de fiets pakken van Lombok naar Nieuwegein. Ga lekker fietsen, toch?
14: Dat is een prima alternatief.
12: Dan zag ik een term hier staan in het draaiboek. Conscious contracting. Arjan, waar hebben we het over?
14: Hip, hè?
12: Ja.
14: Nou, ik ga het vertellen. Jaarlijks tekenen honderdduizenden mensen een arbeidsovereenkomst. Hè. Dus heb je hele sollicitatiegesprek gehad, gedoe gehad. En dan komt die overeenkomst. Maar heel vaak zijn dit taaie en lastig leesbare juridische documenten. Zo'n contract wordt dan ook vaak ervaren als moeilijk leesbaar door de ontvanger. Of afstandelijk en soms zelfs als wantrouwend. En dit is natuurlijk helemaal niet de start die je wil maken als werkgever als je net een nieuwe kerstverse medewerker hebt aangenomen. Het kan dus ook anders en daarvoor staat die term conscious contracting. En daarover is gisteren een nieuw boek verschenen met de titel Contracten die werken voor mensen.
12: Aan de telefoon Boukje Keizer, een van de auteurs. Goedemiddag, Boukje.
15: Goedemiddag.
12: Ik wist niet wat ik las. Wat is conscious contracting precies?
15: Ja, in Nederland worden ook wel termen als bewust contracteren of relationeel contracteren of positief contracteren gebruikt. Maar wij hebben bewust gekozen om de Engelse term te houden.
12: Ja.
15: Omdat het zowel aangeeft dat het om een bewustzijn, maar ook vanuit een soort geweten. Je gaat eigenlijk veel meer weer kijken naar wie tekende dit contract nou en wat is voor hen belangrijk. Het is een beweging die uit Amerika is overgekomen. Oh ja. En wij hebben de afgelopen 4 jaar met inmiddels 160 verschillende Nederlandse bedrijven hiermee geoefend. En alle kennis en ervaring en voorbeelden die we daarbij hebben opgedaan, die hebben we in het boek gebundeld. Het samen met Monique Vering gedaan.
12: Oké, en wat is het? Want jij zegt, je hebt het net over geweten. Betekent dat de andere contracten gewetenloos zijn? Wat houdt dit precies in?
15: Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is zo, wat jullie ook een beetje in je intro zeiden, heel veel huidige contracten, dat zijn heel moeilijk leesbare, zwaar juridisch geformuleerde stukken, die de gemiddelde persoon die het moet tekenen eigenlijk niet begrijpt. Nou, volgens de wet is een van de belangrijkste dingen dat we begrijpen wat we tekenen. En conscious contracting probeer je eigenlijk weer terug te gaan naar de kern van de partijen die iets met elkaar willen afspreken. Dus wat is hun identiteit? Ze proberen daar ook in het licht van merkidentiteit ook weer terug te laten komen, de huidige huisstijl, de kernwaarden van de organisatie. Zodat het niet zomaar willekeurig is bij wie je gaat werken. Want die relatie die start je omdat je bepaalde waarden herkent in dat bedrijf. Of het een tof product vindt of iets dergelijks.
12: Ja, huisstijl en zo. Huisstijl snap ik, hè, dat je briefpapier en dat soort dingen. Maar nu hebben wij hier in de studio Tata Steel. Nu kan ik me voorstellen dat zij bijvoorbeeld een jurist aannemen. Maar daarnaast ook een staalwerker.
15: Ja.
12: Maar ja, dan heb je inderdaad onderdelen van het contract die voor dat individu persoonlijk van toepassing zijn. Maar je hebt toch gewoon ook juridische onderdelen en bepaalde termen en terminologieën nodig in een contract. Dat is toch gewoon wat het is?
15: Nee, dat is niet zo. Het feit dat we het juridisch complex formuleren wil niet zeggen dat het daarmee rechtsgeldiger is dan wanneer we het gewoon duidelijk uitleggen.
12: En geef eens een voorbeeld van iets wat dan heel juridisch complex geformuleerd is, wat ook in een volzin kan.
15: Nou, concurrentiebeding bijvoorbeeld. Sowieso is dat lang niet voor alle medewerkers relevant. Je hebt zelfs sectoren waarin mensen standaard meerdere baantjes hebben of bij verschillende partijen werken en dat geen probleem is. Dat speelt vaak pas bij hogere functies. Maar nu zijn dat echt bepalingen met heel veel boetes, met heel veel onduidelijke taal van, nou ja, waar je bijna...
12: Hoe zou je dat simpeler doen? Geef eens een voorbeeld.
15: Nou, zeggen van, we zouden het gezien jouw functie en alle kennis en relaties die je hebt opgedaan heel vervelend vinden als je bij onze directe concurrent gaat werken. We gaan graag met je in overleg over als je niet meer bij ons past, waar je terechtkomt en hoe we dat op een nette manier kunnen doen met elkaar. Nou, ik formuleer het nu eventjes heel snel uit de losse pols. Ja. Maar we hebben in ons boek achterin voor alle bepalingen die veel voorkomen in contracten, hebben we meerdere alternatieven geformuleerd. Okay. Dus we hebben het met onze juristen samen gedaan. En je kunt eigenlijk voor elke bepaling die er nu heel ingewikkeld geformuleerd staat, zou je dat echt anders kunnen doen. En ook meer gelijkwaardig. Want wat we nu vaak zien is dat echt vooral gekeken wordt naar de risico's van de werkgever.
12: Ja.
15: En er ook heel veel dingen zijn die voor werknemers bepalend zijn. Bijvoorbeeld flexibiliteit of mogelijkheid om niet alleen maar verlof op te kunnen nemen als je tante trouwt, maar ook als je beste vriendin trouwt, bijvoorbeeld. Dus nu zitten er heel vaak hele ouderwetse regels, heel statisch.
12: We snappen het buikje.
15: Sorry, ja. Ik ben heel enthousiast over.
12: Ik hoor het. Ik vind het ook leuk dat je dan weer juristen nodig hebt om al die versimpelingen toe te passen. Maar we gaan er graag een keer verder over in gesprek, want het lijkt me heel interessant, jullie boek. En we gaan het zeker lezen. Bedankt en succes met de lancering.
15: Hartstikke goed, dankjewel. Tot later.
9: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
12: Ja, het is misschien wel de lastigste vraag in recruitment. Hoe trek je mensen aan als je bedrijf voortdurend onder vuur ligt? Want nog voordat iemand solliciteert, kijkt iemand naar krantenkoppen of hij vraagt aan ChatGPT hoe het ervoor staat. En bij Tata Steel gaan die krantenkoppen nu vooral over Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, die overstapte naar het vervuilende Tata Steel en binnen een dag alweer weg was. Arjan, hoe kijk jij hiernaar? Wat is er misgegaan? Ja, als recruitment-expert.
14: Ja, ik vond het een briljante move van Tata Steel om die man binnen te halen. Ik denk hartstikke slim. Wat gewoon jammer is dat hij in functie niet heeft aangegeven wat het verleden is. En ik denk dat Tata Steel heel kordaat gereageerd heeft met een dag naar buiten sturen en een statement te maken.
12: Hey, en stel, als hij dit wel had gecommuniceerd, hadden ze hem dan moeten aanhouden. Als in dat is hij een lichtend voorbeeld voor dat mensen kunnen veranderen, dat bedrijven ook kunnen veranderen, dat...
14: Nou, dan is daar absoluut. Want naar het blijkt heeft hij dat bij Milieudefensie wel verteld. En daar heeft Milieudefensie gezegd: oké, wij kunnen hier meer vooruit. Hè? Dus mensen kunnen veranderen. En hij heeft er hiervoor gekozen. Dus het feit werd ook benoemd in de statement door Tata Steel zelf. Van ja, maar het ligt aan het feit dat de informatie is achtergehouden. En niet doordat dat je achtergrond is. Dan kan de werkgever kiezen wat hij ermee doet, ja of nee.
12: Dorothee, welkom. Jij werkt bij Tata's Employer Brand Manager. Hoe kijk jij naar deze situatie?
13: Ja, dat vind ik lastig, want de man is net een dag begonnen en helaas is hij ook alweer weg. En dan vind ik heel lastig om daar antwoord op te geven.
12: Ja, snap ik.
13: Het is vooral voor hem ook heel vervelend, voor iedereen.
12: Ja, kan ik me voorstellen. En, want jij werft met weerstand en die zin, jij denkt na over employer brand strategieën voor Tata Steel om het beste talent aan te trekken. Dat is best een pittige job.
13: Ja, maar ook een hele mooie.
12: Zeker.
13: Ja.
12: Vertel, hoe mooi is jouw job?
13: Nou, mooi. Het is uitdagend, laat ik het zo zeggen. Het leuke erin is dat je altijd weer iets nieuws moet proberen. Kijken hoe kun je het nog beter vertellen? Hoe kun je nog eerlijker zijn? En het is vooral, jij hebt als enige ook nog de kans om het verhaal te vertellen. Er wordt natuurlijk van alles over je verteld. En dan kun je via je werkgeverschap en de medewerkers natuurlijk ook vertellen waarom je juist hier moet werken. Want je kan hem ook omdraaien. Heel veel mensen zeggen, ik zou daar niet willen werken. Ik kan ook zeggen, juist hier kun je wel bijdragen aan. Of kun je met de nieuwste techniek werken, of heb je veel flexibiliteit. Dus ik probeer hem om te draaien.
12: Ja, en wat is dan, want je hebt mensen die willen per definitie niet bij jullie werken. En dan heb je de groep die erover twijfelt. Of die denkt, ja, het, misschien in mijn sociale kring valt het niet zo goed. Maar ik, lijkt mij wel leuk. Hoe bewerk je die groep dan? Wat zijn je tactieken?
13: Nou, ik zeg altijd, ik heb twee uitdagingen. Dus onbemind maakt onbekend. En dat is natuurlijk wat voor fantastische techniek we hebben. Als je zeg maar, of hoe mooi het bedrijf is als je hier over de vloer bent en door de poorten heen bent. Dat moeten we gaan vertellen. Want op dit moment zoeken we heel veel mensen met een elektrotechnisch profiel. Mm-hmm. HBO'ers, WO'ers. En dan zeggen we van ja, die concurrentie is moordend op de arbeidsmarkt. Want ja,
14: dat is ongeveer het moeilijkste van het moeilijkste.
13: Ja. Nou, ik ben blij dat je het zegt.
14: Ja, het is zo.
13: Dan wordt het ook eens, dan hoop ik dat ze ook meeluisteren wil. Ja. en daar moet je gaan vertellen dat het bij ons wel uniek is. Ik mocht pas met de collega's mee van, joh, hoe ziet dat dan uit, hè? Elektrotechniek bij Tata Steel. Ja, en dan kom je in ruimtes waar niet één kast staat, maar honderden transformatorkasten, waar hoogstroom, laagstroom, alles bij elkaar staat. En dat is natuurlijk heel uniek. Mm-hmm. Bij, ook al waar energie van buiten komt, weer doorgaat naar hoe je toch zo'n warmbandwals, die moet af en toe harder, zachter, weet je, die moet meegedraaid worden om daar uiteindelijk een rol staal, dun staal uit te kunnen halen. Ja, dat is wel heel magnifiek om te zien. En waar anders in Nederland, ja,
14: dus je zegt,
13: is dit hier?
14: Eigenlijk vaktechnisch heb je een unieke kans.
13: Ja. Ja, en dan is het aan ons om te vertellen van hoe dat is. En wie kan dat beter vertellen? We doen dat bijvoorbeeld nu bij de ploegendienst. Daar zoeken wij toch 200 mensen ook nog voor op dit moment. En dat zijn de collega's die gewoon zorgen dat het productie draait, dat 24 uur staal gemaakt kan worden. Nou, die zijn essentieel in het proces van staal maken. Nou, dan hebben wij eerst met de OR en de vakbond gekeken, wat maakt mensen nou hier om te werken heel boeiend en heel interessant. Wat zijn de drie belangrijkste punten? Nou, dat is flexibiliteit, want je gaat zoveel dagen op. Je hebt ook zoveel dagen vrij. Als je het goed plant, kun je soms gewoon een week weg. Kun je een week op vakantie. En kom je weer terug. Er zit natuurlijk ook aan dat je 's nachts moet werken. Maar sommige mensen vinden dat heel fijn. Als je jonge kinderen hebt, ben je misschien wat flexibeler. Want dan kun je ze toch weer, als je om 6 uur klaar bent, kun je ze toch naar school brengen. Dus zo hebben we gekeken. Het verdient ook goed, want je hebt een ploegentoeslag. Niet alleen bij Transdev krijg je toeslag. Bij ons krijg je het altijd. Hoef je geen eens voor in de zomer te werken. En op die manier proberen wij toch echt te kijken van doet. En dan gaan we via filmpjes, hebben we hele korte 20 seconden video's gemaakt. Want niemand kijkt ook veel meer naar TikTok en dat soort kanalen. En dan mogen mensen gewoon ruw het verhaal vertellen. Gewoon gefilmd, op een kruk, licht erop en gaan we vertellen. En die horen wij later van kandidaten, van mensen die solliciteren, horen we dat ze dat juist heel leuk vonden om te horen. Omdat ze zeiden, ja, het was gewoon ruw. Het was niet mooi. De mensen zaten niet in de make-up.
14: Niet gepolished, ja. Arbeidsmarktcommunicatie.
12: En wat is dan de ruwheid? Want heel veel partijen doen tegenwoordig met TikTok en korte filmpjes het echte verhaal laten zien.
13: Nou, ze hebben niet gedanst.
12: Nee, bij jullie wel?
13: Nee.
12: Oh, ze hebben niet gedanst.
13: Nee, niet.
14: Zo blij, okay. Joh. Zo blij.
12: Dat, ja. En dan doen jullie dat ook. Maar toch hebben jullie nog die extra ballast en of die extra uitdaging. Ja. Want ik kan me voorstellen dat jouw rol heel tof is juist vanwege die extra opdracht. Wat is dan de weerstand waar je op stuit? Of wat moet jij in dat proces dan toch nog extra wegnemen of extra motiveren?
13: Nou, je moet eerst zorgen dat je mensen verleidt om ook eens dat ze openstaan om te komen praten. Want kijk, je kan natuurlijk zeggen, daar wil ik niet werken. Prima. Maar je kan ook denken, hey, maar misschien is het wel interessant. Dus die stap, die moeten we eerst doen. Nou, dat is het verleiden. Dan ga je die video's laten zien, zorgen dat ze binnenkomen. Dat doen wij op manier dat, ja, als je nu op de website kijkt, zie je heel veel vacatures voor ploegendienst. Maar je kan ook een kop koffie komen drinken. Kom maar kijken, kom maar binnen. Gaan gewoon met je kijken, wat kun je doen? Waar pas je? Of als je bijvoorbeeld binnen de ploegendienst wil werken, kom maar binnen, dan gaan we kijken, wat vind je interessant? En dan gaan we samen met je kijken bij welke werkeenheid of bij welke plek binnen het bedrijf zou jij passen? Ja. En op die manier proberen we dat echt te doen. We hebben hele kleine events dat we zeggen, nou, laat de mensen op de werkvloer maar het verhaal vertellen. Want ja, dat is ook, als ik mee mag met iedereen, dan de grote liefde spat van het bedrijf af, of in ieder geval van het werk af, als dat verteld mag worden over het werk.
12: Ik voel nog niet veel weerstand. Dit klinkt als een vrij smooth operation.
13: Ja, maar dan, voordat je binnen hebt, die weerstand is natuurlijk ook in als onze dat ze dan. Nou, we hebben wel eens mensen die zeggen, nou, oké, tof, ik ga het doen. En dan tekenen ze en dan zeggen ze thuis, ja, wil je dit wel? Want voel je het veel weerstand? Ja. Of zal ik dit wel doen? Of als wij ergens op evenementen staan, hebben wij ook demonstranten. Als wij naar evenementen gaan, doen we dat ook even vooraf kijken van is het goed, we niet goed. En op die manier hebben we ook veel weerstand natuurlijk. En natuurlijk, de weerstand zit ook in zo'n dag als vandaag.
14: Maar als je, wat me heel erg afvraagt, Tata is inderdaad veel in het nieuws. Ja. En op het moment als er echt, even los van Donald Pols, maar stel voor, je hebt er is weer een rapport en er wordt weer gebashed. Ja. Merk jij dan meteen een drop in je aantal sollicitanten?
13: Ja, dat wel. Maar het is ook afhankelijk van de doelgroep die we zoeken. Dat is voor mensen van de ploegendienst iets minder relevant. Dat is ook heel veel mensen die uit de omgeving komen, die bij ons willen werken. Je broer werkt er al, en je zus werkt er al, en je opa heeft er gewerkt. Dus dat is heel sterk. Een reorganisatie die we afgelopen jaar hebben gehad, dat is veel heftiger. Daar
14: dat
13: zie ik echt
14: heel
13: droppen
14: veel impact,
13: van. Ja. Ja, daar zie ik echt de bezoekers naar beneden gaan.
14: Ja.
13: Ja. En ook de, want onze Samenwerf, zo heet dat bij ons ambassadeursprogramma, ons loyaliteitsprogramma, zeg maar, daar halen we 30% van de factures mee binnen. Dus dat geeft aan over, als je het over NPI hebt, is dat mijn NPI.
14: Ja, snap ik.
12: En wat is dan het narratief wat jullie vertellen? Wat is de boodschap om mensen juist wel te overtuigen van, juist hier moet je zijn om bij te dragen aan?
13: Of... Ja, het verhaal, het communicatieconcept is waar we echt al van maak werk van de toekomst. Hè. Samen maken we werk van de toekomst. We zijn ook een maakbedrijf, dus daar zit een knipoog natuurlijk in. En tegelijkertijd... Het narratief is dat je zegt, je moet nu wel lef hebben om bij ons te komen werken. Je moet het wel durven, je moet het wel kunnen vertellen. En wat er dan gebeurt, waar we net over weerstand hadden, als we dan mensen hebben die zeggen, ja, mijn thuis vinden ze toch wel spannend. Ja, bij sommige mensen zeggen, maar kom maar, neem je partner maar mee of je familie, en dan gaan we het gesprek gewoon met de juiste experts erbij halen, vertellen. Dus het is vertellen en eerlijk zijn.
12: En wat vertel je dan?
13: Nou, de vragen die ze hebben, daar proberen we dan zo goed mogelijk antwoord op te geven.
12: En even om inzage te krijgen hoe dat werkt. Wat voor vragen zijn dat dan? Of jullie vervuilen de omgeving? Of jullie de kooksovens zijn niet in orde? En dan...
13: Ja, dat ligt ook aan wie het vraagt.
12: Ja.
13: Het is ook heel veel van, is het gezond om hier te werken? Ja. Wat doen jullie om de mensen te beschermen? Nou, en daar hebben wij hele goede... We hebben natuurlijk persoonlijke beschermingsmiddelen. Die worden per werkomgeving aangepast. We hebben vitaliteitsprogramma's, fysiek, vitaliteit. We hebben van alles. En we hebben zelfs een Wenckebach-fonds waar we samen met waar collega's allemaal afdragen. En waar we dan met elkaar zorgen voor elkaar weer. En het gaat erom, wat ga ik vertellen en... Hoe zit dat groen staal in elkaar? Is dat wel echt dat project?
14: Mm-hmm.
13: Gaan jullie het wel echt doen? Dat soort vragen. Ja, en die kunnen gewoon mensen beantwoorden. En dan is het aan de ander van... durf ik het aan of wil ik hier werken of niet?
12: Ja, dus jullie laten de beslissing ook duidelijk bij de persoon. Kunnen jullie het waarmaken?
13: Over conscious contracten gesproken.
14: Ja.
12: Het is heel fijn, hè, als iemand vertelt van... dit is het en dit kan er fout gaan en dit hebben we tot nu toe nog niet goed gedaan... maar we zijn voornemens om te verbeteren. En wil je daar onderdeel van uitmaken? Dat kan een heel mooi verhaal zijn, want daarmee haal je iemand over... om dan bij een vervuilend bedrijf te komen werken. Maar we zijn samen met jou op weg naar die minder vervuilde wereld... Maar dan moet je het wel kunnen waarmaken. En heb jij het idee dat jullie dat dan ook kunnen waarmaken... voor al die mensen die jullie de afgelopen 5, 3, 2 jaar hebben aangenomen?
13: Oeh, dat is een gewetensvraag.
12: Jij hebt een heel goed ontwikkeld geweten, toch? Ik ben daarvan op de hoogte. Dus.
13: Ja, nee, ik vind gewoon tot nu toe... Ja, wij gaan er met z'n allen voor. We hebben natuurlijk dat contract, dat joint letter of intent getekend. En we staan met z'n allen, werken we er nu snoeihard aan... om te zorgen dat we alles kunnen voldoen. Om te zorgen dat we dat groen staalproject ook gaan realiseren. Ja. Want hoe mooi zou dat niet zijn als wij als Nederland kunnen zeggen... wauw, dat hebben we toch met z'n allen gedaan. En dat maakt het niet uit of je een simpele arbeidsmarketeer bent... van employer brand manager, of dat je echt in de echte WizKid bent... die alle nieuwe technieken heeft bedacht. Ja. Dat is een beetje de man on the moon, hè?
12: Ja, snap ik. Arjan, want meer partijen, meer branches hebben hier ook last van. Maar je hebt ook een poll uitgezet.
14: Een poll over sector-imago.
12: Niet over Tata.
14: Een poll over sector-imago. Wij vroegen eerder op deze week op onze BNR at Work LinkedIn-pagina... het imago van de sector waarin mijn werkgever actief is, omschrijf ik als... 60% zegt prima, 40% zegt niet goed... En 0% zegt normaal. Niemand is normaal.
12: Niemand is normaal. Nee.
13: Wat is normaal?
14: Wat is normaal?
12: En waarom zou je?
14: Ja.
12: Dorothee, nu kan me voorstellen dat, wat je net ook al zei, jouw rol is fantastisch. Want wie wil er nou bij een gematigd bedrijf voor alles voortkabbeld werken? Je wil juist in de storm staan. Daar sta je.
13: Soms is er een dag dat ik dat wel wil, hoor.
14: Ik kan dat heel goed voorstellen.
12: Je hebt al bij de Rabobank gezeten, dus dan is dit een level up, toch?
13: Ja, maar die lag toen minder onder vuur dan nu. Dat was wel tijdens de Libor, ja.
12: Oh ja, dat was ook storm. Wat maakt jouw rol zo leuk? Waar zit voor jou het plezier, de uitdaging? Waarom zet je dit employer brand zo graag neer voor Tata?
13: Omdat het een mooi bedrijf is. Met alle valkuilen erbij. Met alles waar we in omgeving. En alle dingen die we nog veel beter moeten doen en beter kunnen doen. Is het een mooi bedrijf en we maken staal. En staal is gewoon iedere dag nodig, wat je ook doet. En dan vind ik het heel interessant om te vertellen dat we op een goede manier, kwetsbare manier, kunnen vertellen van hoe doen we dat? En bij mij zit de uitdaging dan in, is dat ik natuurlijk een buitenwereld heb die daar anders over nadenkt. En om toch heel dicht bij jezelf te blijven, niet de ander aan te vallen, want daar dat lost niks op.
14: Nee.
13: En gewoon proberen open en transparant het verhaal te vertellen. En ja, natuurlijk, 80% van een employer brand moet gewoon kloppen. Want anders heb je de boulevard of broken dreams. Hè? Ik kijk naar mijn vakgenoten aan de overkant.
14: Ja.
13: Want er lopen mensen gillend binnen een jaar weg. En dat wil je ook niet. En 20% aspiratie. En die aspiratie die probeer ik ook echt wel te benoemen. En dat je elkaar nodig hebt om het te doen. En dat maakt het mooi. En het zijn echt dagen dat ik echt denk, ik weet vandaag even niet meer hoe ik het verhaal moet vertellen. Maar gelukkig, waar we mee begonnen, er is altijd weer een morgen.
12: Dorothee Alfrink van Tata Steel, dank je wel. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net, zoals Arjan en ik geen genoeg van krijgen, ga dan naar onze TikTok-pagina of LinkedIn-pagina en praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app en daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van oud-tophockeyster Minke Boy. Zij vertelt over hoe ze er pas later achter kwam, hoe ze soms tijdens haar sportcarrière iets wat norsig overkwam op haar collega's.
16: Ik was bijvoorbeeld voor een wedstrijd heel gespannen. En wat teamgenoten dan zagen was een hele chagrijnige, boze speelster. Die eigenlijk geen contact wilde maken.
12: Omdat je het voor jezelf aan het wegwerken was.
16: Maar zij dacht alleen maar, ze is stik chagrijnig. Wat een naar mens.
12: Maar je was bang.
16: Zenuwen. En toen ik daarover ging vertellen, hoe ik me voelde voor een wedstrijd, kreeg ik veel meer begrip. En dat probeer ik nu vaak ook in mijn verhaal. Ook heel veel te vertellen over hoe samenwerken werkt.
12: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
11: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast. Wow.

0: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
1: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
2: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
3: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
4: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
6: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
4: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een huis in Eindhoven was vannacht een explosie. De bewoners waren binnen, maar niemand raakte gewond, melden regionale media. Na een knal zagen buurtbewoners hoe de voordeur, het afdak erboven en de heg in brand stonden. Ook roken ze een benzinelucht. Er is nog niemand aangehouden. Enorme paniek op een festival in de Amerikaanse staat Ohio. Daar werd geschoten en 12 mensen raakten gewond. 2 zijn in levensgevaar. Volgens de politie begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Er is nog niemand aangehouden. Volgens bezoekers was er ineens totale chaos op het festival. Rapper J stond gisteravond in de Gelredome in Arnhem en de show is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het binnen chaotisch, mede omdat het concert al begon toen nog niet iedereen binnen was. Buiten werd gedemonstreerd en 2 mensen werden aangehouden voor ordeverstoringen. J zelf deed geen provocerende uitspraken. De Europa-run heeft deze keer meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Dat was flink meer dan vorig jaar, maar bleef net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend liepen duizenden mensen vanuit het Franse Castres en Enschede naar Rotterdam. De Europa-run haalt geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. En bij een recreatieplas bij Emmeloord vloog vannacht een steiger in brand, meldt Omroep Flevoland. Kampeerders bij een festival hadden last van de rook.
11: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Donald Trump gedraagt zich steeds meer als de commander-in-chief in plaats van de commander-in-chief. Aldus New York Times-columnist Tom Friedman. Het Witte Huis werkte aan een fonds dat geld zou uitkeren aan onder andere kapitoolbestormers. Dat leidde tot forse kritiek, ook binnen republikeinse kring. Toen een rechter er bovendien een stokje voor stak, krabbelde de regering haastig terug.
2: Breaking tonight, the head of the Justice Department facing tough questions on Capitol Hill over a controversial anti-weaponization fund that now appears to be dead in the water.
1: Commander-in-chief houdt zich dus even gedijst. Toch heerst er nog twijfel of dit echt helemaal het einde is van het anti-weaponization fund. Als commander-in-chief had Trump ondertussen andere zorgen. Volgens Axios kreeg de Israëlische premier Netanyahu door Trump van onderuit de zak. You're fucking crazy, schold de president of de United States. Niet bepaald klassieke diplomatie, maar wel een aanpak die werd gevolgd door een akkoord tussen Libanon en Israël. Dit is aflevering 349 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Handelburg vanuit New York.
3: En ik ben Jan Posma vanuit een zonnig, ik hoop dat het bij jou ook zonnig is, Bernard, Washington DC.
1: Ja, en in de studio houden Jeanne en Luc ons streng doch rechtvaardig op het rechte journalistieke pad.
3: Down this old dusty road, Bernard.
1: Zo is dat, we zijn veilig.
3: Ja. Hey, en jij bent lekker terug in New York. Dat is altijd fijn natuurlijk. Zitten wij weer in dezelfde tijdzone. Ook altijd leuk om in New York te zijn. Wat viel jou op deze week?
1: De enorme rel, Jan, nu echt heel groot is bij 60 Minutes. De actualiteitenrubriek van CBS. Een van de oudste programma's in Amerika. En ook, naar mijn idee, in afval jarenlang het beste programma dat de Amerikaanse televisie produceerde.
3: Echt een instituut, hè?
1: Echt een instituut met onthullingsjournalistiek. Maar wel altijd heel erg gebonden aan het nieuws. En dat is omdat het hele bedrijf CBS is overgenomen door Paramount. Zijn er chefs benoemd bij 60 Minutes die naar het oordeel van de journalisten die daar werken de geest eruit halen, buigen voor Trump en stukken weigeren uit te zenden omdat ze te kritisch zijn of omdat er geen weerwoord zijn is, of ga zo maar door. En dat heeft geleid uiteindelijk tot een enorme uitval van Scott Pelley. En dat is niet zomaar iemand, dat is misschien wel de beroemdste die ze er hebben. Een van hun presentatoren, verslaggevers, zeg maar. Mm-hmm. Is jarenlang de presentator geweest van het journaal van CBS. Dus echt een man met enorm gezag en ook een hele goede naam. En die is zo tekeer gegaan over het waardeloze management. Dat hij op staande voet is ontslagen. Dat is echt niet alledaags in Amerika. Niet dat we meelijden met hem moeten hebben, hoor. Want hij heeft al die jaren per jaar $7 miljoen aan salaris verdiend. Dus hij is niet armlastig of zo. Maar er gebeurt wel wat. Dat is echt een heel groot verhaal aan het worden. Want ja, als zo iemand zegt, dit programma is niet meer geloofwaardig, jullie hebben je ziel verkocht. Ik vond dat echt een nou ja. Het is een beetje, Jan, alsof Jeroen Pauw of Rob Trip op staande voet worden ontslagen omdat ze kritiek hebben op hun baas. Zo ja, voelt het een beetje. En ja, het is zo'n soort man met zo'n soort naam.
3: Ja, en dan ook kritiek op een nieuwe hoofdredacteur die er is. Barry Weiss, die helemaal een nieuwe koers aan het varen is. Zij is neergezet door een rechtse miljardair, David Ellison, die dat bedrijf heeft overgenomen. Al die dingen spelen dan mee. En ja, Bernard, er is daar ook echt een leegloop geweest, hè, bij CBS en bij 60 Minutes. Die Scott Pelley is daar het zoveelste grote gezicht van. Wat blijft er nog over van die grote merken?
1: Ja, er zijn er nog twee. Er zijn er nog twee, maar die staan ook op het punt om te vertrekken. En al een tijdje geleden was natuurlijk, dat is een naam die ook in Nederland niet onbekend is, Anderson.

0: Cooper, die ook voor CNN werkt, maar die was ook een van de verslaggevers van 60 Minutes. Dat was een van de eerste die ontslag nam. Die zei, ik kan hier niet meer mee. Ik kan mezelf niet meer in de spiegel kijken, ik ben weg. Dus ja. het is het verdwijnen van een instituut dat tegelijkertijd een terechte zorg, denk ik, die wij allemaal hebben. En dat is niet alleen een Amerikaans verschijnsel, maar ook in Nederland. Een beetje het idee van hoe goed zijn media, de onafhankelijke media, nog beschermd tegen politieke druk, tegen commercie, ga zo maar door. Dus ja. het is een universeel verhaal, maar dit, voor mij is het echt. Ik vond het een verdrietig bericht. Dat is de beste omschrijving.
1: Ja. En ook complimenten voor die Scott Pelley. Hij is dan miljonair, zoals jij omschrijft. Hij doet het toch maar gewoon, hè, voor zijn principes staan.
0: Ja, zo is dat. Hey Jan, wat is jou opgevallen?
1: Ja, dan moeten we toch ook even hebben over Washington, wat hier allemaal gebeurt. Trump is de stad flink aan het verbouwen nog steeds. Dus er staan nu op allerlei plekken in parkjes die zijn opgekrapt, staan nu ineens fonteinen aan, die ik echt al jaren niet aan heb zien staan. Sterker nog, allemaal plekken waarvan ik niet eens wist dat er fonteinen waren. Dus het is een hele ontdekkingstocht hier. En er verschijnen hier ook standbeelden op pleinen. Die er eerder nog niet waren. En dat zijn dan soms standbeelden die bijvoorbeeld eentje die is uit Baltimore verdwenen tijdens die George Floyd protesten. Nou, die staat nu in Washington, dus daar staan nog hekken omheen. Daar is ook veel op te doen. De tent voor het boksgala bij het Witte Huis, die wordt steeds groter. Het podium eigenlijk. Dat ding is echt gigantisch. Dat torent overal bovenuit, ook boven het Witte Huis uit. De Ellipse, dat grasveld ervoor, dat is een festivalterrein geworden. Dus dit is allemaal voor dat grote boks of worstel gevecht wat op Trumps verjaardag daar gaat plaatsvinden. Dan heb je nog de Reflective Pond voor Lincoln Memorial. Die zou nu bijna klaar moeten zijn. Die wordt helemaal blauw gespoten voor Donald Trump. Ondertussen staan op de Mall allemaal bouwwerken voor het grote 250 jaar feest ook. Er komt een soort hele grote braderieachtig iets. Maar het komt er dus op neer dat overal gebouwd wordt en je kan bijna nergens meer bij. Overal staan bouwhekken. Dus dat is wel echt sneu. Er zijn nu allemaal schoolreisjes gaande. Veel toeristen, het is echt druk in de stad. Ja. Maar overal waar je kijkt, sta je dus tegen die hekken aan te kijken. Ja. Dus het is een apart gevoel. En er is ook wel wat tegenstand. Dat was in Nederland volgens mij ook al wat doorgedrongen. Maar de artiesten die zouden optreden daar op de Mall, die hebben op twee na allemaal afgezegd. Waarop Trump heeft gezegd van, dan doe ik het zelf wel. Ik ga wel een toespraak houden. Ik trek toch meer publiek dan al die artiesten die geboekt waren. En ook wel opvallend, de rechter heeft bepaald dat Trumps naam van het Kennedy Center af moet. En dat vind ik dan wel grappig om te zien. Je ziet nu dat er opvallend veel mensen, die delen dat dan ook op sociale media, die gaan dagelijks even naar dat Kennedy Center toe om te kijken of die Trump-naam er al vanaf is gebeiteld, of die letters al weg zijn. En ik moet zeggen, daar zie ik op dit moment meer enthousiasme over hier in de stad dan over al die bouwwerken voor dat feest. Dus dat zegt al wat.
0: Ja, want het argument was van die rechter dat de naam is vastgesteld door het congres en alleen het congres kan die veranderen. Hè? Daar kwam het op neer.
1: Ja, precies. Omdat het ook weer met geld heeft te maken. En dat is iets waar het congres over gaat. Waarop Trump dus zegt van, laat dan maar, jullie bekijken het, maar ik trek mijn handen er helemaal van af. Dus benieuwd wat daar gebeurt.
0: Ja, inclusief de voorgenomen verbouwing. Hè? Die zei je ook, dat laat ik ook maar zitten verder.
1: Ja, en dat is ook wel iets. Want Trump zegt dus van, dat gebouw staat eigenlijk op instorten. Ik wil mijn vingers er nu niet meer aan branden. Dit is mij een te groot risico ook, zegt hij. Dus jullie bekijken het maar. Maar ja, volgens mij, totdat Trump zei dat het op instorten stond, was het gewoon nog open. Dus we gaan zien wat daar gebeurt.
0: Ja, zo is dat. Hey Jan, laten we naar ik weet niet of dit groot of klein onderwerp is. Washington vind ik eigenlijk een heel groot onderwerp. Maar naar een ander groot onderwerp. Het Anti-Weaponization Fund. Waarnemend minister van Justitie Blanche heeft tegenover het congres gezegd dat de regering de plannen voor dat fonds voorgoed laat varen. Maar Trump liet toch nog wat ruimte over.
2: No, a court ruled against it.
3: Yeah.
2: But just so you understand, these are people that have been decimated. These are people that lost their lives over nonsense. Where the FBI said, go in, police, go into the... And they were supposed to serve 5 years, 10 years in jail. People committed suicide. People were treated. There's never been anything like this. What happened to those people? And these were many great people. And I gave them pardons. I'm very proud to have given them pardons. And I think they should be reimbursed for a crooked government. The government was crooked.
0: Ja, dit gaat Jan voornamelijk over de mensen van die bestorming, hè, op 6 januari.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En wat hij dus zegt is, die mensen die zijn ten onrechte veroordeeld. En ik heb ze gratie gegeven en die mensen hebben compleet recht op compensatie. Maar
1: hij zegt.
0: Ja, zeg maar.
1: Nou, ik wou zeggen, hij draait het dus helemaal om. Hè. Hij zegt van, dit zijn niet daders, dit zijn slachtoffers. En die gratieverlening was stap 1. En geld terugkrijgen is stap 2. En dat is het punt waar we nu aanbeland zijn.
0: Ja.
1: En
0: daarvoor was dat fonds bedacht.
1: Ja.
0: Ja, en dat is nu voorlopig van de baan. Maar is dit nu ook het einde? Of komt Trump op de een of andere manier, want is hij heel behendig in, met iets waardoor het toch kan?
1: Ja, en als je hem net hoort praten, dan hoor je ook al dat hij er nog geen afscheid van heeft genomen, volgens mij. Dus ik ben er echt niet zeker van. En volgens mij zijn partijgenoten eigenlijk ook niet. Want die wilden al een duidelijke verklaring van het Witte Huis hierover. In eerste instantie lekte er een berichtje. Twee bronnen in het Witte Huis die zeggen dat dit plan van de baan is. Congresleden, Republikeinen zeiden erop van, wij willen echt een duidelijk nee hebben. We willen dit zeker weten. En ik weet, om eerlijk te zijn, niet of ze al helemaal overtuigd zijn dat het inderdaad niet meer doorgaat. Want ja, als je Trump nu dus ook zo hoort, ik zie wel gebeuren dat hij het gewoon op een andere manier probeert. Ik weet, er is in ieder geval nu een non-profit gestart, die mensen juridisch gaat helpen. Mensen dus die ook denken dat ze slachtoffer zijn van de overheid. Nou, dat is ook via allemaal Trump-gelieerde partijen dat gebeurt. Dat zou een manier kunnen zijn. En ik zie wel een soort scenario als met die importheffingen. Van one way or another, ik blijf het gewoon proberen.
0: Ja. Ja, hij heeft, dat is ook iets, heb ik aan zitten denken. De president beschikt ook over, dat heet geloof ik een discretionary fund. Met andere woorden, hij heeft een eigen spaarvarken. En daar kan hij dingen van doen zonder dat buiten het congres om. Dat is ook nog een mogelijkheid. Ik zou niet verbaasd zijn als hij zegt, oh ja, maar dat haal ik dan van de spaarbank, want er staat geld zat.
1: Ja. Ja. Nou ja, het is niet zijn geld, hè? Dus op dat punt kan hij dat makkelijk doen. En ik denk dat hij wel ook een beetje druk voelt. Want als je luistert en kijkt naar wat bijvoorbeeld die kapitoolbestormers, wat die zeggen nu op social media, hoe die reageren, die geven eigenlijk, nou, op zich Trump niet de schuld hiervan. Die zeggen meer van, dit is de gevestigde orde die hiervoor heeft gezorgd, die tegen ons en tegen Trump zijn. Maar ze rekenen wel echt op dat geld. En weet je nog dat in januari was er zo'n protestmars hier in Washington vanwege 5 jaar bestorming. Dat waren dus allemaal mensen die daaraan mee hadden gedaan. Eigenlijk de mensen die aanspraak zouden kunnen maken op dit fonds. En die hadden toen ook allemaal over, wij willen geld. Gratie is niet genoeg, wij willen meer. Dus daar is ook wel een zekere druk, denk ik, uit die hoek.
0: Ja, ja, ja. Nou, dit was een derivaat, hè, dit fonds, van een veel grotere deal die Trump had gemaakt met de Belastingdienst. En dat ging er, als je uiteindelijk kijkt naar waar het op neerkwam, vooral om immuniteit van verdere rechtsvervolging voor iedereen die ooit maar iets met hem te maken heeft gehad. Hè?
1: Ja. Dus zijn familie, zijn bedrijven, hij zelf. Ja.
0: Blijft dat wel overeind?
1: Nou, daar lijkt het wel op. Daar is niet iets heel duidelijks over gezegd, maar dat lijkt hier wel buiten te vallen. En dat is ook nog wel iets interessants, hè? Want Republikeinen waren daar ook verontwaardigd over. Het is toch wel bijzonder dat een president en zijn bedrijven en zijn familie, dat die niet door de Belastingdienst kunnen worden onderzocht. Dan sta je toch als president weer boven de wet. Hoe Trump zichzelf ook ziet natuurlijk, maar daar is niet iedereen het mee eens. Dus ik ben benieuwd hoe dat zal vallen.
0: Nee. Nou goed, in elk geval, het stoppen van dit speciale fonds, dat was een gevolg ook van actie van Republikeinen. Hè? En dat is iets, is een thema waar we nog wel meer over zullen spreken. Maar die waren er ook boos om, hè? Niet alleen Democraten.
1: Ja, dat is wel echt interessant. Want wij houden dat natuurlijk heel erg bij de podcast. Wanneer Trump een beetje tegenstand uit eigen partij krijgt. En dat gebeurt gewoon echt heel weinig. En in dit geval was het dus zo voor het paasreces, was dat geloof ik. Dat Republikeinen zeiden van, hey, wacht eventjes. Toen het nieuws over dat fonds naar buiten kwam. Wij willen niet meer stemmen over bijvoorbeeld de immigratieplannen voor Trump. Dat gaan we niet doen. De boel lag echt even stil. Dat zie je niet zo vaak. En dat komt, denk ik. Republikeinen, vooral de congresleden, die denken ook aan die midterms. Die denken aan november. En die denken van, ja, hoe ziet dat eruit als je met zo'n fonds komt, waar de president bepaalt wie het geld krijgt, waar ook mensen die geweld tegen agenten hebben gebruikt, dat die ook geld kunnen krijgen. Belastinggeld wat daar naartoe gaat. Dat allemaal vlak voor die verkiezingen van november. Ik denk dat dat best wel, dat Republikeinse congresleden denken, wacht even, die krijgen wij straks om de oren. Dit willen wij niet. Dus ik ben wel benieuwd. Het hangt nu een beetje. Welke kant het opgaat. Zo'n onrust heb ik een hele tijd niet gezien bij de Republikeinen.
0: Nee, viel mij ook op, ja. Nou, spannend.
1: Een ander groot onderwerp, blijvend dossier natuurlijk, Libanon en Israël. Die zijn het met bemiddeling van Amerika eens geworden over de staakt het vuren en het geleidelijke uitschakelen van Hezbollah als de krijgsmacht. Trump zou deze week nog uit hebben gehaald naar Netanyahu. You're fucking crazy, heeft Trump volgens Axios gezegd. Nou, Trump bevestigde die woedeaanval nog een keer, maar zei uiteindelijk ook wel dat het een beetje meeviel.
2: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we got to stop this. We got to stop it."
1: Ja, dit zei hij in de podcast van de New York Post. Ja, Bernard, heeft dat schelden dan toch wat geholpen bij Netanyahu?
0: Eerlijk gezegd denk ik van wel. En het is ook niet voor niets dat dat allemaal naar buiten is gekomen. Netanyahu heeft het trouwens ook bevestigd. En die zegt, wow, dat is niet zo erg. Eigenlijk zegt hij hetzelfde als Trump. Van dat moet kunnen als je met elkaar in zo'n...
1: Vrienden kunnen kritisch zijn.
0: Ja, en die kunnen ook best een beetje ruzie krijgen. Maar kijk, het grote beeld is... Trump wil dolgraag op de een of andere manier... een akkoord zien te bereiken met Iran. Het gaat niet goed wat dat betreft. Want alle dingen die hij wilde bereiken... die zijn eigenlijk mislukt. Hè? Geen verandering van leiderschap, hè, regime. Mm. Het atoomprogramma dat nog steeds bestaat. De raketten die waren weggeschoten. Die er weer gewoon zijn. Die ondergronds lagen. Die kunnen ze nu weer gewoon gebruiken. De straat van Hormuz die nog steeds dicht is. Dus Trump heeft last hiervan. Niet alleen Trump alleen, maar het Amerika heeft er last van. De rest van de wereld heeft er last van. Er is een monetaire crisis aan de gang. En Trump stelt zich op het standpunt dat... en ik denk dat hij daar gelijk in heeft, dat het een geheel is. Dus dat de oorlog tussen Israël en Hezbollah... en de oorlog tussen Israël en Amerika tegen Iran... één en hetzelfde pakket is. En Netanyahu heeft... de afgelopen tijd steeds gezegd... ja, maar er gebeuren nog zulke verschrikkelijke dingen. Wij worden voortdurend aangevallen door Hezbollah... vanuit Zuid-Libanon, vandaar dat ze dat hebben bezet. En Hezbollah gebruikt ook een nieuw wapen. Dat is het bestond al, maar het is wel heel geavanceerd. Dat zijn drones die zitten vast aan glasvezelkabeltjes. En die zijn heel slecht... te detecteren door radar of wat dan ook. Dus Bibi Netanyahu zegt, ik veg door... tot ik echt een behoorlijk deuk heb geslagen... in de macht van Hezbollah. En Trump zei, dat kan allemaal wel wezen... maar dan moeten we een regeling zien te treffen. En dat is, zeggen ze nu, misschien gelukt... de contouren daarvan tussen de Israëlische... en de Libanese regering, een akkoord. En dat komt erop neer dat ze gezamenlijk eigenlijk pogingen doen... om Hezbollah in al van militair uit te schakelen. Niet politiek, maar militair. Door in dat zuidelijk gebied posities waar Hezbollah zit... nu langzaam over te laten nemen door de Libanese regering... of de Libanese krijgsmacht. Nou, het is allemaal heel glibberig en ik moet nog zien dat het lukt. Maar dat is waar het staat. En de volgende ronde van deze onderhandelingen... die zijn op 22 juni idioot veel later. Want waarom niet morgen al? Maar goed, daar gaan wij niet over. In elk geval, je vraag was, heeft het schelden geholpen? Ja, omdat het Netanyahu heeft gezegd, oké, dan leg ik mij neer bij een soort van bestand.
1: Denk jij dan, Bernard, ik ben misschien iets te cynisch hoor, maar ik zie hier ook wel een klein toneelstukje gebeuren. Want Trump heeft er wel belang bij dat zijn achterban ook weet dat hij echt wel streng is tegen Netanyahu. Dat hij niet zomaar naar Netanyahu luistert, dat hij echt een sterke leider is. Netanyahu kan het volgens mij helemaal niet zoveel schelen. Die heeft zijn aanvallen nu gedaan. Die gaat weer praten. Hij heeft eigenlijk weer eventjes eruit gehaald wat hij wilde. Zou dit ook gewoon gelekt kunnen zijn? Dit ruzietje, omdat het beide partijen eigenlijk helemaal niet zo slecht uitkomt?
0: Oh, dat zou heel goed kunnen hoor. En ik deel jouw wantrouwen en cynisme in dit hele geval volledig. Dus het zou best kunnen. Want ze hadden ook dit veel beter kunnen afschermen, laat ik het zo maar zeggen, geheim kunnen houden. En het erbij, ze hadden het ook kunnen omdraaien dat ze in goed overleg hebben besloten om gezamenlijk een gevechtspauze in te lassen, zowel met Iran als met Libanon, hadden ze ook kunnen doen. Maar op deze manier, het effect is groter. Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: ik wil zeggen, wat mij ook naar opviel, Trump die dus niet helemaal niet ontkent dat hij zo geruzied heeft met Netanyahu, die zei ook deze week tegen CNBC, het kan me eigenlijk niet schelen als die vredesonderhandelingen met Iran voorbij zijn. Hij zei ook nog op een bepaald moment, het verveelt me eigenlijk. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Jij schetste al eventjes, Trump die wilde een snelle aanval, die dacht eigenlijk, daar gaat een opstand komen in Iran, snel nieuw regime, in een paar weken kunnen wij weer verder, heb ik mijn grote succes, de grote tegenstander Iran is dan omvergeworpen. Nou, dat is niet gelukt. Als ik Trump dan zo hoor, dan denk ik ook, hij heeft al een beetje afscheid genomen van deze oorlog. Wat denk jij?
0: Ja, hij wil eraf, dat is duidelijk. Hij heeft ook gelijk. Hij heeft op alle fronten verloren. Nou, daarmee kun je zeggen dat Iran heeft gewonnen, want in die regio geldt de regel, als je niet verliest, heb je gewonnen. Dat komt allemaal terug in Trumps gezicht, zo gezegd. En het met enorme gevolgen. En de inflatie vliegt omhoog. Monetair staat het in Amerika en in de wereld niet goed voor. En dat is voor Trump een prioriteit als je kijkt naar de komende verkiezingen. Dus die wil eraf. Dat is, je hebt groot gelijk. En hij kan zeggen, het verveelt me. Hij kan ook zeggen, dit duurt nu 3 maanden. Het moet nou maar eens afgelopen zijn. Maar in afval, hij komt er niet zo goed uit. En hij heeft alle tijd nodig om in afval het beeld te corrigeren tegenover zijn eigen kiezers.
1: Ja, en dat wordt steeds lastiger, denk ik, om dit als een succes te verkopen, terwijl het eigenlijk allemaal minnetjes zijn.
0: Zometeen in de Amerika-podcast. Jill Biden jaagt met haar nieuwe boek De Democraten in de Gordijnen. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
6: Cavro Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
7: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
8: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
6: Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
8: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een huis in Eindhoven was vannacht een explosie. De bewoners waren binnen, maar niemand raakte gewond, melden regionale media. Na een knal zagen buurtbewoners hoe de voordeur, het afdak erboven en de heg in brand stonden. Ook roken ze een benzinelucht. Er is nog niemand aangehouden. Enorme paniek op een festival in de Amerikaanse staat Ohio. Daar werd geschoten en 12 mensen raakten gewond. 2 zijn in levensgevaar. Volgens de politie begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Er is nog niemand aangehouden. Volgens bezoekers was er ineens totale chaos op het festival. Rapper J stond gisteravond in de Gelredome in Arnhem en de show is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het binnen chaotisch, mede omdat het concert al begon toen nog niet iedereen binnen was. Buiten werd gedemonstreerd en 2 mensen werden aangehouden voor ordeverstoringen. J zelf deed geen provocerende uitspraken. Europa Run heeft deze keer meer dan €5 miljoen opgehaald. Dat was flink meer dan vorig jaar, maar bleef net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend liepen duizenden mensen vanuit het Franse Castres en Enschede naar Rotterdam. De Europa Run had geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. En bij een recreatieplas bij Emmeloord vloog vannacht een steiger in brand, meldt Omroep Flevoland. Kampeerders bij een festival hadden last van de rook. De brandweer kon er moeilijk bij, omdat het ook aan de onderkant van de steiger brandde. Brand ontstond waarschijnlijk door vuurwerk dat tijdens een bruiloft werd afgestoken. En dan het weer van Weer Online. Veel wolkenvelden en een paar buien vanochtend. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
11: Ook deze week waren er weer in verschillende staten voorverkiezingen. Onder andere in Californië, Iowa en New Jersey gingen de kiezers naar de stembus. Jan, laten we eerst eens even over Californië praten. Daar houden ze geen voorverkiezingen per partij, maar 1 grote waarbij iedereen mee kan doen. Eigenlijk een beetje zoals in het begin van de Verenigde Staten ook het systeem werkte. Hè. Daar had je vaak de winnaar werd president en de verliezer werd dan vicepresident. Dat kon allemaal makkelijk.
12: Ja. Nog geen partijen, dus dan kan dat.
11: Er waren nog geen partijen. Uiteindelijk nemen de nummers 1 en 2 dan tegen elkaar op. En bij echte verkiezingen, ongeacht van welke partij ze zijn. Het ging onder andere om het gouverneurschap en het burgemeesterschap van Los Angeles. Wat viel jou op, Jan?
12: Ja, dit systeem sowieso, weer bizar hoor, dat dan zo'n grote staat het op zo'n manier doet. Dan weer, en dat het dus kan zijn dat er twee republikeinen bovenaan eindigt, of twee democraten, en dat het dan is straks in november. Ja, bizar. En wat ik ook wel bizar vind, de stemmen zijn nog steeds niet helemaal geteld. Ze zijn over de helft nu, maar we weten het nog steeds niet zeker wat het allemaal is. Nou, dat kan toch niet? We spreken elkaar op donderdag, donderdagochtend Amerikaanse tijd. Dinsdag waren die primaries.
11: Nou ja, maar er wonen bijna 45 miljoen mensen, hè, in Californië.
12: Maar in deze tijd, dat moet toch wel wat sneller kunnen, zou ik denken. Maar goed, laten we naar die uitslagen dan voorlopig gaan. Bij de gouverneursrace, natuurlijk belangrijk, want een hele grote staat. Steve Hilton, republikein, die staat nipt voor op Xavier Becerra. En die Hilton, dat is een voormalig Fox News commentator. Die heeft ook de endorsement van Donald Trump binnen. Dus dan weet je helemaal in welke hoek hij zit. En die democraat, dat is een voormalig congreslid en minister van Volksgezondheid onder Biden. Dus dit is echt een klassieke tweestrijd. En het is nu, ik heb net nog even gekeken, zo'n 100.000 stemmen verschil. Dus we weten nog niet wie daar gewonnen heeft. Zou ik meteen de burgemeestersrace ook maar even bijpakken?
11: Ja, natuurlijk.
12: Dat is ook wel interessant. Waarom, LA.
11: Waarom is dat belangrijk?
12: Ja, omdat dat toch een hele grote stad ook is. Hè? En daar zit ook weer zo'n interessante race, waarbij je kan zeggen, daar zit een links-rechts strijd, waarvan we ook dan denken van, nou, we zouden dat misschien iets breder kunnen zeggen over hoe het land ervoor staat. Karen Bass, dat is de burgemeester op dit moment, hè, de democrat, die staat bovenaan. En daarachter staat Spencer Pratt. En dat is wel bijzonder. Dat is een republikein met de endorsement van Trump in zijn zak. En hij is een realityster, bekend uit The Hills. Dat was ooit gescripte reality. Dus het was helemaal geen reality tv. Maar goed, dat was op MTV ooit. Deze man verloor zijn huis in die brand in de Palisades. Dat was een grote ramp. Het duurt heel lang om dat allemaal te herbouwen. Daar is veel kritiek op. Deze man springt daar helemaal in. Die is zijn eigen huis ook kwijtgeraakt, zegt hij. Ook daar is het redelijk close. En daar geldt ook als niemand meer dan 50% haalt, en dat lijkt wel het geval, dan komt er een run-off in november. En dan zouden waarschijnlijk deze twee het dan nog tegen elkaar op gaan nemen. Dus dat is Californië.
11: Nou ja, maar wat ik wel leuk vind, we leggen net uit dat zij niet het systeem hebben van democraten en republikeinen apart. Maar dat uiteindelijk op neerkomt dat dit inderdaad een strijd is tussen een republikein en een democraat. Dus uiteindelijk eindigt het niet zoveel anders als in andere staten en steden.
12: Nee, precies. Het regelt zichzelf eigenlijk een beetje, zou je kunnen zeggen. Dat is dan wel weer interessant. Ja.
11: Ja.
12: Hey, en dan nog even een andere staat waar we het over moeten hebben. Iowa, hè?
11: Ja.
12: Daar verloor een Trump-kandidaat voor het gouverneurschap was dat. Dus de Republikeinse voorverkiezing, daar is het wel klassiek allemaal gescheiden. Is dit nou een klein scheurtje in de kracht van Trump dat we daar zien, of valt het wel mee?
11: Ik denk dat het een scheurtje is, maar precies dat. Hij heeft, als je over het geheel kijkt, toch wel heel veel invloed gehad op het uitbrengen van stemmen op kandidaten die hij steunt. In het algemeen, maar in Iowa heeft hij een klein blauwtje gelopen. Dat geheel is natuurlijk nog niet afgelopen, want uiteindelijk gaat het om de echte verkiezingen. Maar inderdaad, het is wat dat betreft uit de hand gelopen. En het is ook wel interessant, omdat hij volgens mij dit zelf absoluut niet heeft zien. Hij dacht, deze heb ik binnen.
12: Ja,
11: en dat was niet zo.
12: Dat vond ik ook wel grappig, want er zijn altijd, hè, allemaal lokale dingen spelen ook mee. Het is nooit 100% Donald Trump steunt deze kandidaat, dus dit gaat gebeuren. En in dit geval ook, en die meneer die heeft verloren, Randy Veenstra, komt uit dat gebied, Orange City heet dat geloof ik, hè, waar ook veel Nederlanders wonen in Iowa. Congreslid, man met Nederlandse roots natuurlijk, lang geleden, maar toch. En die heeft eigenlijk verloren van een... Die had de endorsement van Donald Trump dus binnen. En die Veenstra die heeft eigenlijk verloren van een kandidaat die niet de endorsement van Trump had. Zach Lane heet die man, of Lane, ik weet eigenlijk niet precies hoe je dat zegt. Maar die heeft... uiteindelijk gewonnen door eigenlijk meer MAGA te zijn, meer Trumperig dan die Randy Veenstra. En die Randy Veenstra die werd als een soort gevestigde orde gezien. Terwijl die andere kandidaat meer de Trump-kandidaat was eigenlijk. Zo stelde die zich op. En het was ook het moment dat de MAGA-kant van die partij een beetje won. Dus de kant van Robert Kennedy Jr. Het ging veel over die intensieve landbouw daar in Iowa. Wat voor gevolgen dat heeft voor het water, voor de gezondheid. Dus daar spelen weer allerlei dingetjes in. Maar uiteindelijk wel, Donald Trump heeft volgens mij gewoon gedacht... een congreslid, Veenstra, die heeft al 3 keer gewonnen. Die steun ik gewoon, want die wint wel. Niet gebeurd.
11: Nee. Uiteindelijk, het blijft gewoon rood, hè, die staat. Hoe dan ook, linksom, rechtsom, maakt niet uit.
12: Nou ja, ik ben wel benieuwd hoor, want ik denk het ook hoor. Maar het is ook weer zo'n ontwikkeling die we wel een beetje zo moeten volgen. En ook voor de Senaat bijvoorbeeld. Josh Turek, een Paralympier... Dat wordt de kandidaat voor de Democraten. Hele interessante kandidaat is dat. En Democraten hopen dus, die willen natuurlijk de meerderheid in die Senaat binnenhengelen. En Iowa is wel, het is misschien niet de eerste plek waar ze denken dat dat kan, maar het is wel, ze hopen er wel op. Dus dat gaan we ook in de gaten houden.
11: Nee, en dit is inderdaad met zijn rolstoel racend van bijeenkomst naar bijeenkomst. Ook van een hele interessante man, hè, deze kandidaat.
12: Ja, precies. Met de inspirerend levensverhaal. Dat werkt natuurlijk goed. Het bizar, zijn vader heeft in Vietnam gediend. Agent Orange heeft hij mee te maken gehad. En daardoor werd deze man dus geboren met een handicap. En dat is zijn verhaal. En nu zegt hij inderdaad, desnoods til ik zelf mijn rolstoel dat podium op. Het moet gebeuren. Dat is wel iets wat aanslaat natuurlijk.
11: Ja, geweldig.
12: Hey, Bernard, een beetje een ander verhaal van onzichtbaarheid, zullen we maar zeggen. Dat is de voorverkiezing in New Jersey, hè?
11: Ja. Daar heeft Donald Trump een kandidaat gesteund, Thomas Kean. En dat is gewoon een congreslid. Alleen die is al 3 maanden zoek. en die heeft toch die voorverkiezing gewonnen. Met de steun van de president.
12: En hij had ook geen tegenstander, geloof ik.
11: Geen tegenstander, helemaal niks. Ja,
12: maar niemand weet waar die is.
11: Niemand weet waar die is. Volgens de verhalen heeft hij een verklaring geschreven ergens. Dat hij een medisch probleem heeft. En dat het ook nog wel even kan duren voordat dat achter de rug is. We hebben geen idee of dat waar is en wat dat is. Dat laatste gaat ons natuurlijk ook niet aan. Maar de vraag is, je hoopt het beste voor iedereen. Maar ik moest even denken aan Pim Fortuyn. Dat is een gemene vergelijking, maar toch, Jan. Want dat is het enige politieke kandidaat, bij mijn weten, in de wereldgeschiedenis, die als dode 26 zetels in een parlement heeft gewonnen. Dat is nooit ergens vertoond. En nogmaals, we gaan ervan uit dat meneer Kane niet is overleden. Hopelijk niet. En hopelijk komt hij helemaal gezond en zo weer terug. Maar het was toch een beetje hetzelfde. Iemand die zo wint zonder dat hij er is.
12: Ja, een soort spookkandidaat.
11: Ja. Hey, en dan iemand van wie we ook weer veel horen is Jill Biden. De vrouw van. Ze is bezig met de promotie van een nieuw boek over haar tijd als First Lady. Waarom, Jan, zijn de Democraten daarover geïrriteerd geraakt?
12: Ja, omdat het nu dus weer over Joe Biden gaat en die pijnlijke nederlaag 2 jaar geleden. En Democraten die willen eigenlijk verder. Die willen het hier helemaal niet over hebben. Jill Biden die schrijft over hoe zij bijvoorbeeld dacht dat Joe Biden een beroerte had tijdens dat debat debakel, weet je nog, hè, toen Biden helemaal niet uit zijn woorden kwam. En daarmee veegt ze eigenlijk een beetje haar eigen straatje schoon. Ze zegt eigenlijk van niemand zag het aankomen. Dit was een soort gek moment. Heel raar. En verder is er eigenlijk niks aan de hand. Daar krijg je natuurlijk meteen veel reacties op. En mensen die zeggen, dit kan eigenlijk niet. Raar verhaal. Ze zegt ook tegelijkertijd dat Biden best had kunnen winnen. Of eigenlijk gewoon, hij had gewoon gewonnen als hij kandidaat was gebleven, zegt ze. Dus je krijgt weer allerlei interne discussies bij die Democraten. Je krijgt weer het zwarte pieten van wat is daar nou misgegaan bij die verkiezingen. En we hadden het er vorige week nog over. Hè, dat die Democraten hun eigen nederlaag eigenlijk niet goed durven of willen analyseren. En op deze manier ook blijven ze dus hangen in die discussie van, had Joe Biden er nou uit moeten stappen of niet? Hebben we het nou goed gedaan? Trump begint er ook weer over. Die denkt, lekker. Hè, dit is een iemand die ligt. Daar schopt Trump wel even tegenaan. Dat vindt hij prima. Dit is allemaal weer open wonden die weer worden opengereten door dit boek. Dus niet handig, denk ik.
11: Nee. En ook weer slecht advies, want ze had misschien even moeten wachten met publicatie tot op zijn minst na de midterms. Dat had ook makkelijk gekund.
12: Ja.
11: Ja, en dan krijg je wat minder van die discussie. Maar goed. Nog een democraat ze binnen de partij niet zo blij mee zijn, is Graham Platner. Luisteraar Ebe Kool vroeg trouwens ook of we dit wilden bespreken. Dus bij deze, Platner is een democratische kandidaat voor een senaatszetel van Maine, maar hij heeft een nazi-tattoo en is aan het seksten met andere vrouwen dan zijn eigen vrouw. Waarom blijven de Democraten hem toch steunen, Jan?
12: Ja, dit klinkt niet als een succesverhaal meteen, hè, als je dit zo hoort. Nee. Het gekke is dus, het is tot nu toe wel een succesverhaal. Deze man die weet een bepaalde snaar te raken bij de Democraten. Het gaat dus goed. En daarom zeggen die Democraten op dit moment eigenlijk, ja, dan nemen we die andere zaken, wat jij allemaal noemt, dat nemen we maar op de koop toe. En die Platner die probeert het een beetje weg te schuiven. En die vertelt meer over, het is een visser. Hij heeft in het leger gediend, verschillende oorlogen. Het is een man van het volk, zo presenteert hij zich. Populistisch ook. En dat werkt gewoon goed daar in Maine. En democraten denken van, als die Platner het kan doen, prima, dan proberen we dat wel, want het is hem of eigenlijk niks. We hadden net al over die senaatsmeerderheid waar zij op azen. Dit is dus om de senaat, dit is de staat Maine. Die Platner die kan misschien wel winnen van Suzanne Collins, republikeinse senator van Maine. En het doet mij een beetje denken uiteindelijk, ik weet niet hoe jij dat ziet, Bernard, maar aan John Fetterman, weet je nog, die man in Pennsylvania.
11: Ja.
12: Daar speelden andere dingen. Die had gezondheidsproblemen, vooral waardoor hij wat in opspraak was. Maar daar dachten de Democraten ook van, wij knijpen onze ogen even toe, of de neus even dicht, hoe je het maar ziet. Dit is iemand die kan winnen. En daar gaan we dan maar voor. En die andere zaken die laten we even niet tellen. Wij denken aan de overwinning.
11: Ja, en die ging op tegen Dr. Oz, hè, in die verkiezing in Pennsylvania. Herinner ik me?
12: Ja, precies.
11: Ja, en die had de steun van Trump. En die heeft nu ook een kabinetspositie bij Trump. En die Fetterman, dat is een beetje een wonderlijk geval. Een man met ernstige emotionele problemen, depressies. Dat heeft hij ook allemaal verteld. Hij loopt altijd als een soort landloper erbij, ook in de Senaat. Ja.
12: Ja, in korte broek. Nou, niet in de Senaat in korte broek, maar verder korte broek en hoodie. Dat is het altijd.
11: En een hoodie. Hij heeft, dat is wel weer opmerkelijk, op kritieke momenten meegestemd met de Republikeinen. Dus wat dat betreft is het ook een wonderlijke vogel. Dus
12: dat is denk ik bij die Platner ook. Stel nou, als we een beetje vooruitkijken, stel dat hij het zou worden. Het is een eigenzinnig iemand. En nu denken democraten toch, is ook leuk. Maar bij die Fetterman zijn ze daar heel snel ook van teruggekomen. Dat ze het ook heel irritant vonden. Er was veel kritiek. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen.
11: Oké, Jan, zullen we de luisteraars vragen?
12: Ja, laten we dat doen.
11: Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
12: Ik hoor, Bernard, dat of je bent wat emotioneel door deze luisteraarsvragen, of de Amerikaanse airconditioning begint een klein beetje op je stem te slaan, geloof ik.
11: Het is dat laatste, hoor. Ja.
12: Ja, ik ken het. Altijd als ik terugkom, ook in het vliegtuig, heb ik dat ook.
11: Nou ja, maar als ik aan luisteraars vragen denk, word ik ook een beetje emotioneel, Jan.
12: Het is toch altijd een groots moment.
11: Ja, zo is
12: dat. Als je hoort wat dat allemaal bij ons losmaakt, denkt van, dat wil ik ook. Tranen bij Bernard Hammelburg vanwege mijn vraag. Abonneer je eventjes. Laat een review achter in de Apple Podcast of Spotify. En stel je vraag. Dan word je misschien wel hier voorgelezen. Komt je vraag voorbij. En met mogelijke enige emotie. Politie. Sjoerd Hoekstra die zegt, ik luister met veel interesse over het wel en wee van het leven in Amerika. De positie van Amerika in de wereld, erg leuk, ga zo door. Nou, fantastisch, dankjewel Sjoerd. Ja, er komt steeds een vraag bij mij naar boven. Al een aantal afleveringen blijven jullie maar zeggen dat de Democratische Partij nog geen boodschap heeft of geen leider in de strijd tegen Trump. Ik vroeg me af of dit misschien ook onderdeel kan zijn van de tactiek van de Democratische Partij. Immers, zonder die boodschap en zonder dat gezicht kunnen Trump en zijn partij zich niet tegen die persoon of boodschap richten. Ja, die kan je dan niet aanvallen, zou je zeggen. Ja, hoe zien jullie dit?
11: Het zou kunnen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ze het gewoon niet weten. En dat ze ook de kandidaat niet hebben. Want zo langzamerhand zouden ze in elk geval kunnen laten weten, nou, dit rijtje van 7 mensen of zo, dat is in het verloop van zo'n 4 jaar geen slecht moment om te doen. We hebben 6 of 7 of 8 mensen die belangstelling hebben. En na de midterms gaan we dat allemaal oppoetsen. En dan gaan we ook debatten met elkaar organiseren. Daar hoor je allemaal helemaal niets van. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat dat tactiek is, Jan. Ik kan het me gewoon niet voorstellen.
12: Nee, ik ook niet. En ik denk ook niet dat het werkt. Want als je dit inderdaad zou proberen, van hey, als we er niet zijn, kan je ze ook niet aanvallen. Als je dan kijkt naar het verleden, ik moet meteen zelf aan Mitt Romney denken in 2012. Die was in eerste instantie niet zo alert op het zichzelf neerzetten. En wat toen gebeurde was dat de Obama-campagne hem al helemaal neerzette als een miljardair die geen gevoel had voor de gewone man. Dat hele plaatje was al ingekleurd door de Obama-campagne. En Romney, ja, die verloor dat toen. En eigenlijk, dat doet Trump ook met elke tegenstander. Hij heeft al een bijnaam, hij heeft al iets klaarstaan voordat ze er zijn. En ik denk wat nu dus ook gebeurt, elke mogelijke kandidaat, Gavin Newsom, wordt Gavin Newsom. Ook als hij nog geen kandidaat is, dan probeert Trump hem toch al te definiëren. Dus je kan volgens mij maar beter er wel zelf bij zijn en zelf daar invloed op hebben.
11: Ja, nou ja, dat zou dan wel een beetje voor deze tactiek kunnen pleiten. Van laten we ons kruid nog droog houden. Want dan blijft de bui ook nog even weg. Hè? Zou kunnen.
12: Dit zijn twee mooie spreekwoorden die bij elkaar komen. Ja. Dank in ieder geval voor deze vraag uit Grun, zie ik nu. Alper die zegt dan, wat weten we eigenlijk over de piloten en logistieke mensen die jarenlang mensen van en naar Epstein's privé-eiland en zijn directe netwerk hebben vervoerd? Alper zegt, de publieke aandacht daarvoor is eigenlijk heel gering. We kijken heel erg naar de bezoekers, maar veel minder naar vliegbewegingen, routes, passagierslijsten, dat soort dingen. Ja, waarom is er eigenlijk niet meer onderzoek naar gedaan?
11: In eerste plaats weet ik niet of dat niet is gedaan. Maar meestal zijn dat geen mensen in dienst van een bedrijf, of in dit geval van het bedrijf van Epstein. Ik weet ook niet of het vliegtuig zijn eigen vliegtuig was, omdat ze heel vaak lease-vliegtuigen. Ook bij de luchtvaartmaatschappij.
12: Dit ook niet 100%, maar volgens mij had hij wel echt zijn eigen piloten en zijn eigen vliegtuig.
11: Het zou heel goed kunnen. Maar goed, die mensen die deden niks anders dan de baas heen en weer vliegen. Ja. En ik weet niet of die veel met de inhoud hiervan te maken hebben. Of anders hadden ze ongetwijfeld vragen gesteld. Misschien is dat ook wel gebeurd hoor, ik weet het simpelweg niet. Ik herinner me wel dat we vorige week hadden we het over die vriendin die een hele tijd heeft gehad, wel een jaar of 12. En die heeft laten opleiden tot piloot. Dus die kon dat vliegtuig besturen. Dat is het enige verband dat ik zou kunnen bedenken.
12: Ja, dat is wel interessant inderdaad. Ja, en ik denk inderdaad, volgens mij die logs, die zijn volgens mij meegenomen in die rechtszaak. Volgens mij hebben we daar ook wel delen van gezien in de papieren die ze hebben vrijgegeven. Alleen namen daarvan zijn vaak ook zwart gemaakt, omdat dat niet allemaal per definitie
11: duidelijk zijn. Ja, maar op zo'n manifest, daar staat het vertrek en de bestemming en de vliegtijd en dat soort dingen. En de passagierslijst, dat moet. Dat staat in de wet. Dus als er mensen meevliegen, dan moet je dat in je log noteren. Dat heet een manifest. Maar volgens mij staat de bemanning daar niet op. Dus ik heb geen idee.
12: Ja, nou, komen we nog wel eens op terug, denk ik. Daar gaan we het nog wel eens over hebben. Camille Kamps die zegt... jullie hebben onlangs goed uitgelegd hoe dat nou met kiesdistricten gaat. Als er aan gerrymandering wordt gedaan... het herindelen van die kiesdistricten. Hoe dat de uitslag kan beïnvloeden. Maar het ging alleen maar over het Huis van Afgevaardigden. Hoe zit dat met de verkiezingen voor de Senaat? Elke staat heeft 2 senatoren, dus zijn er ook 2 kiesdistricten in elke staat.
11: Ja, nee, daar hebben we het wel over gehad, trouwens, Camille. Maar ik begrijp dat je dat even is ontgaan. Het is bij de Senaat heel simpel. Elke senaat heeft 2 senatoren en dat heeft dus niets te maken met districten. Dat is, dat is een provinciale, of zoals je dat wil, misschien... zoals bij ons in de provinciale staten ook gebeurt... Dat is dan in een staat verkiezingen, maar de uitslag geldt voor de hele staat. Het is niet opgedeeld. Dus die 2 systemen die staan los van elkaar.
12: Ja, en in de staat is het zo, bij die senatoren zitten allemaal voor 6 jaar. En je hebt dan een junior senator en een senior senator. En de ene keer is de een aan de beurt met verkiezingen en de andere keer de ander. En zo wisselen ze elkaar steeds af, toch?
11: Ja, en ze zitten ook 6 jaar, dus dat maakt het ook anders. Ja,
12: ja, ja. Even kijken, nog even snel. RJ Schappie 01 vraagt in de comments op Spotify. Dat kan dus ook, we zijn van alle markten thuis. Is Tallarico een toekomstige presidentskandidaat voor de Democraten? Dat is die man in Texas die nu alle ogen op zich gericht heeft daar. Denk je, Bernard? Zou dit er eentje kunnen zijn?
11: Ik denk dat het antwoord ja is, omdat de tegenstander die heeft gewonnen zo zwak is.
12: Dus, maar hij zegt ook, is dit een presidentskandidaat? Even verder naar de toekomst kijkend. Hoe groot is dit politieke talent, denk jij?
11: Nou, weet ik niet. Maar daar heb ik wat twijfels over. Het is wel een leuke vent. En hij weet waar hij over praat. Het is een uitstekende debater. Dus het zou kunnen. Maar ik weet het niet. Het gaat weer terug naar de vraag die we net hadden. Waar blijven de Democraten met een inzicht in wie ze op het oog hebben... en wie eventueel geschikt zijn? Maar wie weet... Ja,
12: er moet nog veel gebeuren voor deze man. Hè. Hij moet eerst maar eens kijken of hij deze... Ik weet nog, Beto, weet je die nog? Ook in Texas.
11: Ja.
12: Dat ging ook jarenlang rond. Lukt hem elke keer steeds net niet als democraat in Texas. En nu ook geen presidentskandidaat meer, voor zover we weten. Dus zo kan het ook.
11: En dat was best een goede debater en politicus... met goede ideeën, maar ook totaal weggeblazen, zal ik maar zeggen. Door mensen als Ted Cruz en zo. Dus hij kwam er niet aan te pas.
12: Nee. Nou, moeten we hem daar maar mee afsluiten dan, Bernard?
11: Laten we dat doen. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan het ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl... of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp. 0628135020 en wie weet... Wil je dan zo'n Amerika-podcast of je beker?
12: Ja, dat moeten we volgens mij volgende week eens eventjes gaan doen. Gaan we kijken aan wie we die weg gaan geven. Dus stuur je vraag nog in, dan ding je mee. Bernard, tot volgende week.
11: Tot volgende week.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
1: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
2: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
4: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
8: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
7: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
8: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
7: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
8: Op BNR en als podcast.
9: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een explosie gisteravond bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden. Volgens Rijnmond is op de muur een tekst gespoten. Saïf Snitch. Snitch is straattaal voor verrader. Verder is een deur zwart geblakerd en zijn ramen gebarsten. Viel ook een AED-apparaat voor mensen met een hartstilstand van de muur. 3 gewonden, waarvan 2 ernstig, bij een auto-ongeluk in Oorschot vanochtend vroeg. Volgens Omroep Brabant is de bestuurster aangehouden omdat ze waarschijnlijk met drank opreed. De zwaargewonde slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. In een ambulance ging een traumaarts mee. Bij een schietincident op een muziekfestival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. In het publiek brak chaos uit toen 2 mensen op elkaar begonnen te schieten. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Zuid-Korea krijgt na 20 jaar misschien weer een vrouwelijke premier. De president heeft Han Song-suk voorgedragen. Zij is nu nog minister voor het bedrijfsleven. Er is een nieuwe premier nodig omdat de huidige premier aftreedt. Hij wil zich kandidaat stellen om de regerende Democratische Partij te gaan leiden. Bij het concert van rapper J in de Arnhemse Gelredome zijn gisteravond 2 mensen opgepakt die de orde verstoorden. Het waren geen demonstranten, zegt de politie. Die stonden er wel buiten het stadion. De show van J verliep zonder grote incidenten. Hij riep geen provocerende dingen. Morgen geeft hij nog een show. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en een paar buien. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en af en toe wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken.
12: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Goed is. Waar heb je het ook zo fout gedaan?
2: Te snel, te vaak ja gezegd. Altijd ja gezegd. Daar.
1: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Fruitfunk, wat is het dan?
2: Heel simpel, wij maken snoepjes gemaakt van fruit. Wij noemen onszelf de verantwoorde variant van een zakje snoep.
1: En vertel, wat zit er dan in?
2: Het is gemaakt van gedroogd fruit, of van fruit dat bewerkt is. Ik zeg altijd de commerciële variant van een handje gedroogd fruit. Dus er zit eigenlijk alleen maar fruit in.
1: Ja. En wat is de doelgroep? Wie is de doelgroep?
2: Kinderen van 3 tot 7, 8, 9 jaar. En de doelgroep, dat zijn de moeders.
1: Ja. En waarom zijn dat de moeders?
2: Die doen de aankopen.
1: Ja, ja, ja. Hoeveel, even qua cijfers, hoeveel zit je qua omzet?
2: We gaan richting de 10 miljoen.
1: Oké. Okay. Draai je al winst?
2: Ja.
1: Gelukkig. Je zegt het met een soort opluchting.
2: Ja, ze zeggen altijd alles duurt 2 keer zo lang en kost 2 keer zoveel. Ik zit meer in de noemer van 3.
1: Ja, ja. Ja, het is echt lang struggelen geweest, begrijp ik. Ja. Vertel eens, je bent 12 jaar bezig, zei je. Dat is een lange tijd.
2: Ja.
1: Maar hoe is dit idee ooit begonnen?
2: Rob, mijn compagnon, en ik werkten altijd in de zoetwaren. Ik ben ooit begonnen bij Yamin als category manager. Dus echt helemaal in de snoepjes is mijn carrière ontstaan. Ben export ingegaan voor een bedrijf. Snoepjes gaan verkopen, het buitenland. Nieuwe business bouwen. Creatief omgaan met het vinden van nieuwe klanten. Daar echt heel erg mijn rol gevonden in creatief, maar ook in doorzetten en in sales. Samen met mijn compagnon Rob op reis in Zuid-Amerika. Zien hoe andere culturen werken, hoe het er aan toe gaat.
1: En toen werkte je nog voor een snoepbedrijf?
2: Ja, klopt. Ja, okay. Ja. En wij deden alles met licenties. Dus dat denk aan kinderfiguren. Hè? Paw Patrol, Cars, Frozen, dat soort figuurtjes. Wij stopten allerlei ongezonde rommel, als je het zo kan zeggen, in een mooi jasje. En ja, je weet hoe het werkt met kindermarketing, dan verkoopt het.
1: Ja. En toen? Want ergens begon er dus iets te knagen, voel ik aankomen.
2: Nou, ik kom niet uit een ondernemersgezin, maar ik heb altijd de drive gehad om iedereen te laten zien dat het op mijn manier ook kan. En daar is mijn ondernemersdrang altijd eigenlijk mee verder gegaan. Mm-hmm. Dus die drang om ondernemer te worden, die was van kinds af aan aanwezig. En mijn huidige compagnon Rob, daar ben ik 5 jaar collega mee geweest, die had eenzelfde ambitie. En op die reis in Zuid-Amerika, daar is eigenlijk het zaadje geplant om wellicht later samen ondernemer te worden.
1: Kun je het moment schetsen?
2: Ja, het zijn mooie momenten.
1: Ja, hoor. Je zit ergens een biertje te drinken, kan ik me zo voorstellen.
2: Bovenop een hotel, waar we, ik rookte toen niet meer, maar stiekem nog een sigaretje aan het roken, bovenop een hotel. Daar waren we een beetje aan het filosoferen over hoe de zoetwarenmarkt er in de toekomst uit kon zien en dat verantwoorde voeding wel de toekomst zou kunnen gaan worden. Maar dan heb ik het over 14, 15 jaar geleden. Hè. Nu is het vanzelfsprekend, maar toen was het wel wat minder. En daar is eigenlijk wel het idee ontstaan om verantwoorde producten in die licenties te gaan verpakken. Hmm. Om eigenlijk kinderen de goede kant op te nutchen. Door een verantwoorde keuze te maken als je voor zo'n figuurtje gaat.
1: Ja, ja. Dus in die licenties, daar bedoel je dan eigenlijk, dan zit er dus een Disney-figuurtje of wat dan ook.
2: Ja.
1: En je zegt eigenlijk stopten wij vanuit het bedrijf waarvoor we werkten gewoon een suikerbom erin.
2: Ja.
1: Wat zouden we nou doen als we daar gewoon fruit in doen?
2: Klopt.
1: Ja. Oké, okay, die avond, jullie zijn een sigaretje aan het roken en een biertje aan het drinken.
2: Ja.
1: En is het dan meteen dingen opschrijven of moet het een beetje zo?
2: Nee, dit is een zaadje dat is geplant. Dat heeft echt een jaar nog geduurd. Ik kon het niet loslaten. Ik ben ooit al eerder in mijn hoofd. Iedere maand lag ik al wakker van een nieuw businessplan. Ik ben ooit eerder een bedrijf begonnen met een webshop. Maar die moest je toen nog echt zelf gaan bouwen. Weet je wel, die tijd dat het echt heel lastig was. Dus dat is niet gelukt. Het idee was wel voor mijn gevoel ook heel goed. Maar het vinden van iemand die dezelfde droom en ambities heeft, dat heeft mij wel kunnen helpen. Ik ben dat idee verder gaan uitwerken. Want ja, je werkt voor een baas, hè, dus het is ook wel een beetje spannend. Maar na een jaar bloedkruid waar het niet gaan kan, heb ik de stap gezet om te stoppen met
1: en werken. En had jij hem wel op de hoogte gehouden van van joh, ik ga dit fruitidee toch even uitwerken?
2: Ja, maar ja, weet je werkt voor een baas. Dus dat is wel, lastig. Want je wil ook niet dat het ten koste gaat van je werkgever. Loyaliteit vind ik nog steeds wel een belangrijk ding. Ik ben gestopt met werken daar. En toen heb ik een half jaar thuis gezeten om het echt uit te gaan werken.
1: Hmm.
2: En daarbij heb ik Rob op de hoogte gehouden.

0: Maar was het nog niet zeker wat er zou gaan gebeuren in de toekomst? Dat is, ja, het is wel, we hebben het over, wat is het, 2014. Ik had een hypotheek die onder water stond. Ik had een vrouw en 2 kleine kinderen. Ik had hier geen ervaring. Het zijn wel spannende stappen natuurlijk.
1: Ja, ja. Oké, maar toch gedaan.
0: Ja.
1: Maar waar kwam dat vandaan?
0: Ja, dat ik zeg, bloedkruid waar het niet gaan kan. Ja. Ik wilde echt ondernemer worden, heel graag.
1: Oké, dus ga je eigenlijk in de uitloop van de financiële crisis met een onderwaterhypotheek en 2 kinderen en een vrouw, ga jij schetsen? En op een gegeven moment bel je erop weer, Kevin.
0: Ja. Ik heb een contact met hem opgenomen. Hij werkte nog steeds bij hetzelfde bedrijf. En uitgenodigd. En we zijn samen plannen gaan maken.
1: Ja, ergens op de zolderkamer. Kan
0: op mijn zolderkamer.
1: Ja.
0: Eerst laminaat zelf leggen. En daarna kun je daar een bureau neerzetten.
1: Dan zeg je, we gaan dit doen. Vertel, krijg je financiering of niet?
0: Ja, dat is een lastig traject. Vooral omdat je alleen een blanco papiertje hebt met een paar schetsen erop. We waren wel wat verder toen. Het was het vinden van financiering. Het verkrijgen van een licentie. Wij waren de eerste in Europa met een Disney-licentie op verantwoorde producten. Dus daarin hebben we ook echt al wat... De regels van Disney waren nog niet bekend. Die hebben wij mee mogen schrijven toen voor hun. Adviseren, de adviserende rol. Wat is nou verantwoord? En wat is nou ongezond? Helemaal als je het over zoetwaren hebt natuurlijk. En het vinden van je eerste klant.
1: Ja.
0: Want ja, dat een van die 3 moest als eerste vallen.
1: Ja, maar en je moet dus een klant hebben,
0: ja,
1: een licentie hebben en je moet financiering hebben.
0: Ja. Ja, dus tegen de Rabobank zeiden we dat we Disney als licentiegever hadden gevonden en dat we Albert Heijn als klant hadden.
1: Mm-hmm.
0: Tegen Albert Heijn zeiden we dat we financiering hadden en dat we Disney als licentiegever hadden. En tegen Disney zeiden we dat we de bank hadden en dat we Albert Heijn als klant hadden.
1: Maar er moeten geen van die 3 moeten uitvallen, want dan valt het kaarthuis in elkaar.
0: Hé, ik zit hier, het is gelukt.
1: Laten we eens even kijken naar het moment dat jij zegt, ja, daar heb ik het toch fout gedaan. Dat is te vaak ja zeggen terwijl je nee had moeten zeggen.
0: Ja.
1: Ik ga naar 2018. Toen kreeg jij opeens een gigantische order. Heel even daarvoor kwakkelt het nog een beetje, of niet? Hoe zit het?
0: Het is zoeken naar succes. Dus we hebben klanten in verschillende landen. Een land als Denemarken, daar gaat de omzet voor Deense begrippen door het dak. Wetende dat daar de omzet goed gaat, dan weet je ook dan als het in Duitsland, als het in Engeland, als het in Frankrijk, als het daar gaat groeien, dan hebben we echt goud in handen.
1: Mm-hmm.
0: En dat blijft lange tijd uit. Dat blijft nog steeds uit, die grote landen. Maar daaromheen bouw je kleine beetjes bij elkaar.
1: Ja.
0: Maar je bent gewend grote omzetten te draaien, ook door je vorige werkgever. Dus het lijkt je, in je gedachten is het heel gemakkelijk om 10, 20, 25 miljoen euro omzet te gaan draaien.
1: Ja.
0: En die ambitie hebben we, en hadden we toen ook. Alleen dat duurt wat langer.
1: Ja. En dan komt er opeens een grote klapper langs.
0: Het is een klapper waar we 3 jaar aan hebben gewerkt.
1: Okay.
0: Dus het is geen donderslag bij helder hemel, maar je leert steeds vaker dat grote kansen die er zijn, dat die vaak niet lukken.
1: Hmm.
0: Het gaat altijd fout op die laatste procent. Of op die laatste 5%. Dus bij deze viel die ineens wel.
1: Ja, en dit was, omschrijf het bedrijf even, waar jullie zaken mee gingen doen?
0: Biedronka. Dus dat is de grootste Poolse retailketen. Dat is echt, ja, die zit op iedere hoek van de straat.
1: Ja, en die wilde...
0: Ja, je hebt kinderdag in Polen. Dat is een soort van dag, algemene dag, dat alle verjaardagen op 1 dag gevierd worden. Een soort van moederdag, maar dan voor kinderen. En voor die dag waren wij heel druk bezig om zo'n kartonnen vloerdisplay in de winkel te krijgen, gevuld met onze snoepjes. Omdat verantwoord snoepen toch wel belangrijk gaat worden.
1: En zeker op zo'n kinderdag.
0: Absoluut.
1: Ja. Dus was er veel geld mee gemoeid?
0: Ja, het was een orde van 4,5 ton. Dat draaiden we nog niet aan omzet. Dus je kunt je voorstellen...
1: Dit was de hele jaar omzet?
0: Meer dan de hele jaar omzet. Ja.
1: Zo.
0: Ja, in 1 order.
1: Zo.
0: 20 volle vrachtwagens. Dat was veel.
1: Ja.
0: Veel lucht ook wel, hè, met karton. Dus 20 vrachtwagens klinkt wel mooi, maar het is ook veel lucht.
1: Nee, oké. Okay. En dat is natuurlijk veel geld.
0: Ja.
1: Veel meer omzet dan je normaal gesproken draait.
0: Ja.
1: Maar dan gaat er toch iets mis. Want we hebben het hier over ja zeggen, terwijl het eigenlijk nee had moeten zijn.
0: Ja, mijn compagnon zegt altijd, geef mij het probleem maar. Nou, dat hebben we toen geweten.
1: Wat was de moeilijkheid? Want het is hetzelfde snoep dat je altijd al maakt. Het is alleen meer.
0: Ja, precies. En zo zien wij het ook. Schaalbaarheid is altijd vanaf dag 1 bij ons het doel geweest. Dus we hebben al moesten we een pallet laag aan snoepjes leveren. Volle vrachtwagens zou net zo gemakkelijk zijn geweest.
1: Ja.
0: We produceren niet alles in huis. We werden toen nog helemaal niets. Dus de fabrieken waar wij onze producten bestelden waren ook eigenlijk ingericht voor grotere klanten.
1: Ja. Maar wat was de moeilijkheid?
0: De korte termijn. De deadline kwam steeds dichterbij. En het hing in de lucht. Alleen, ja, je kunt pas gaan produceren als jij de daadwerkelijke order krijgt.
1: Ja.
0: Dus als ze vanuit Polen zeggen, het komt wel goed, ja, daar ga ik niet op produceren.
1: Nee.
0: Dus we moesten wachten op die... Het, op die ja.
1: Ja, en wanneer kwam die ja ten opzichte van dat die snoepjes er moesten zijn?
0: Ja, dat was zo'n 6, 7, nou maximaal 8 weken voor leverdatum.
1: Oké, en normaal gesproken, hoe lang heb je daar normaal gesproken voor?
0: Ja, je kunt je voorstellen, producten moesten vertaald worden. Dat hadden we al wel, daar waren we al mee bezig. Productie duurt 4 weken. Folieprinten duurt over het algemeen 6 weken. Inpakken duurt weken, dus het was eigenlijk al te laat.
1: Oké, okay, maar toch komt hij dan binnen.
0: Ja.
1: Over 6 weken leveren.
0: Ja.
1: Die kinderdag is maar 1 dag, dus ja. Het moet er zijn.
0: Ja.
1: Jij gaat op reis.
0: Ja.
1: Welverdiende vakantie tussendoor, want alles is in gang gezet.
0: Ja.
1: Schets me even, want jij krijgt een telefoontje. Waar ben je op dat moment?
0: Ja, het is een mooie metafoor wel. Ik ga iedere week, of ieder jaar ga ik hiken. Samen met mijn broer en 2 vrienden. En dan gaan we tussen de 4 dagen en een week gaan we ergens naartoe. En toen waren we in Duitsland. Het was niet eens zo ver weg. Het was echt een heuvel. We kunnen het geen berg noemen. Maar ik was een berg aan het beklimmen. Maar ik was een heuvel aan het oplopen. En de telefoon gaat. En Rob was aan het werk. Want het was hemelvaart. En Rob was achter de schermen het werk aan het doen. En ik was 4 dagen plezier aan het hebben. En de telefoon gaat mobiel. En ik neem op. En Rob die zegt, we hebben een probleem.
1: Oké. Okay. Ja,
0: okay. Wat is er gebeurd? Er staat een vertaalfout op de verpakking. Ik zeg, oké, nou dat lossen we wel op. Ja, maar het is de voorkant van de verpakking. Oké, ja, en dan ga je dus leren dat niet alle...
1: En even, wat was de vertaalfout?
0: Ja, je hebt in Polen heb je een lettermerend alfabet.
1: Oké. Okay.
0: Dat moet je weten.
1: Ja.
0: Voor die kleine dingetjes.
1: Voor die kleine dingetjes in het leven, ja.
0: Je hebt daar een L met een streepje erdoor.
1: Die loopt, dus schets even. Ja,
0: die,
1: L
0: loopt,
1: met,
0: ja, die loopt overdwars. Dus je hebt,
1: schrijf hem even op.
0: We hebben gewoon een rechte streep naar beneden.
1: Ja,
0: en dan zet je een schuine streep doorheen. Dus okay. Het is dit.
1: Oké, okay, we hebben een L en daar zit een soort schuin streepje doorheen.
0: Ja, okay.
1: Het is een best fors streepje. Het is
0: ja,
1: niet
0: maar goed. Okay.
1: Is hij normaal gesproken kleiner?
0: Iets kleiner streepje.
1: Okay, goed, ja. Okay. Een L met een streepje doorheen. En dat is echt anders dan een normale L.
0: Wij uit als een W.
1: Ah, oké. Okay. En wat had je gedaan?
0: Dat streepje zat er niet doorheen.
1: Het hele kleine streepje?
0: Ja.
1: En dus stond er iets anders of stond er gewoon...
0: Ja, het is gewoon een spelfout.
1: Ja.
0: Je kunt niet, als je pretendeert een groot merk te willen zijn... kun je niet met een spelfout op de voorkant van je verpakking gaan zitten.
1: Oké, okay, dus wat nu?
0: Ja, nou ja, ik was aan het hiken. Maar we hebben wel een probleem.
1: Ja.
0: Dus eerst voorgesteld om... bellen met een mobiel is wel fijn, hè? Dat kan ook vanaf een berg. Dus mijn vrienden en broer die hebben wat vaker gezeten die dag... dan dat ze hebben gewandeld. Ik zat met een steen in mijn maag. We moesten het oplossen. Dus bellen met Polen. Kunnen we de voorkant een stickertje eroverheen plakken? Gewoon mooi, full color, dan ziet niemand. En dan is het probleem opgelost. En ze zeiden, ja, wij zijn geen derde wereldland meer. Dus daar kwam toch wel iets van een ego-stukje naar boven of iets dergelijks. En ze zeiden, dat gaan wij niet accepteren. Dus dat ze zeggen, kom je spullen maar halen. Het gaat niet door.
1: Want die vrachtwagen was daar al geleverd?
0: Ja, het grootste gedeelte
1: was geleverd.
0: En toen zei
1: iemand, er zit hier een spelfout op.
0: Ja, want normaal gesproken stuur je samples en dan kunnen ze dat beoordelen. En dan krijg je nog reactie. Als de mock-up is, dan maak je het eerst met de hand. Ja. Hè, dan maak je een mooi voorbeeldje en dan stuur je dat. En dan ter goedkeuring en dan ga je verder. Maar daar hadden we geen tijd voor, want we moesten leveren. Dus de productiesamples waren ook de goedkeuringssamples. Ja, je gaat er niet vanuit dat er een vertaalfout erop staat. Als je dat door een vertaalbureau laat maken, dan verwacht je niet dat soort fouten erop zullen staan. Daar ga je dan maar vanuit.
1: Oh,
0: het komt wel goed.
1: Het komt wel goed.
0: Ja.
1: Maar die Polen waren niet te vermurwen.
0: Klopt. Dus ja,
1: die hike... Wat ga je dan doen? Die hike?
0: Die moet af.
1: Oh ja, want ja, je moet nog terug. Ja, okay.
0: Ja, het is niet zo dat je in de auto kunt stappen. Nee. Die staat 2 dagen verderop. Dus ja. Het is niet zo. Dus ja, dat is heel vervelend. Dat is dan leer je heel goed omgaan met negatieve gevoelens. Waar je niet veel mee kunt.
1: Nee.
0: Dus je gaat verder. En we zijn zondag teruggekomen van die hike. En maandagochtend ben ik in het vliegtuig gestapt.
1: Pak aan, ja. Naar Polen toe.
0: Ja, aanklop op de voordeur.
1: Ja, geen afspraak had je?
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Nee, die kun je in het weekend niet maken.
1: Nee.
0: Gewoon daar naartoe gevlogen. Aangeklopt. Groot glazen gebouw. En gemeld bij de receptie. Ik wil een afspraak. Ik wil de category manager spreken. Ik heb een probleem en dat moeten we oplossen.
1: En toen?
0: Ja, ik ben wel binnengelaten gelukkig. Ik ben in een kamertje gezet. En daar was een hele hoop overleg. Met heel veel verschillende mensen. Af en toe kwam er iemand met een verrit hoofd naar buiten. En ik heb daar met tranen in mijn ogen zitten vertellen... dat als dit niet doorgaat dat mijn bedrijf failliet is. En dat geen oplossing is. Dat we beter kunnen komen tot een oplossing. Hoe we dit nog enigszins kunnen redden. Dan helemaal cancelen.
1: Ja. Kwam er een oplossing?
0: Ja, deels. Het ging om 4 verschillende producten. Op 2 verpakkingen zat die vertaalfout. Dat waren wel de grootste aantallen. En er waren nog wat doosjes met fruitrepen. En die mochten dan blijven. Dus ongeveer een ton, anderhalve ton was gered van de order.
1: Van de 4,5?
0: Ja.
1: Oké. En de rest moest gewoon terug?
0: Ja, dus die doosjes fruitrepen die hebben we heel snel omgepakt in een andere kartonnen doos. Die zijn daar uiteindelijk in de winkel ergens tussen de luiers terechtgekomen. En dat heeft geen goede doorverkoop meer gehad. Want dat was niet zo gepland zoals we dachten dat het in de winkel zou komen te staan. En de rest hebben we weer terug mee naar huis genomen.
1: Je bedrijf is er niet aan failliet gegaan zoals je vreesde?
0: Nee.
1: Maar het wel randje...
0: Nou, als we niet geholpen waren door onze investeerders, dan was het klaar geweest.
1: Ja?
0: Ja, dus we hebben een AVA...
1: Bijzondere aandeelhoudersvergadering gehouden?
0: Ja, en gezet. Dit is het probleem. En we hebben hulp nodig.
1: Wat hebben ze gedaan?
0: Nou, die 5 minuten van toen, die waren er toen weer. Ze hadden volledig vertrouwen in dat dit gewoon een eenmalige fout was. Dus ze zijn bijgesprongen.
1: Zo. En wat is er met dat snoep gebeurd?
0: Het is verjaard, hè? Jawel. Ja. We hebben maandenlang in de zomervakantie, dus het was ergens in juni dat het geleverd had moeten worden. Dus van juni tot augustus hebben we met alle familieleden, alle vrienden, alle kennissen die we hebben, hebben we meer dan 1 miljoen zakjes opengemaakt. Alle snoepjes terug in een grote bulkzak gedaan. Dichtgezield, terug naar het magazijn gebracht. En door in het jaar daarop alle producten langzaam weer uitgeleverd.
1: Ja. Ja, zo ja. Moet je het dan doen.
0: Ja, ja. Ja, het was ook een mooie periode. Want je ziet wel dat je sociale leven, wat je dan hebt opgebouwd, dat die wel allemaal bijspringen om je dan te helpen. Dus als we dan even terugblikken naar net, als je echt hulp nodig hebt, dan staan ze klaar voor je. Hebben we gewoon met man en macht hebben we er gewoon voor gezorgd om het zo zacht mogelijk te laten landen.
1: Ja. Is het nog goed gekomen met die supermarkt?
0: Ik heb ze niet meer gebeld.
1: Nee.
0: Nee.
1: Je schaamt je ook een beetje dan, toch? Of denk je, dit komen we niet te boven daar?
0: Schaamte, daar heb ik niet zo'n last van.
1: Oké. Okay.
0: Het is een fout.
1: Ja.
0: Snap je? Dus iedereen maakt fouten.
1: Nee, maar dan zou je dus zeggen, gaat nog eens een keertje terug.
0: Ja, alleen er wordt over het algemeen niet zo snel vergeten. Dus als iets niet loopt bij een supermarkt en je gaat van het schap af, of ook al is het een eenmalige actie en hij verkoopt niet goed door, ja, dan moet je even een aantal... rotaties wachten van category managers voordat je daar weer aan kunt kloppen.
1: Ja. Dat vertaalbureau, heb je daar nog een regeling mee weten te treffen?
0: Ja, als je de kleine lettertjes gaat lezen, dan zie je dat dit soort partijen verantwoordelijk zijn voor de factuurwaarde. Dus ik geloof dat we €3700 terug hebben gehad. Ja, ja.
1: Oh. En toch sla je jezelf voor de kop, hè? Want het is natuurlijk dat je ja hebt gezegd en je toch denkt, ja, dit wordt de grote klapper in Polen. En dan ga je dus eigenlijk al je safety measures, al je checkmogelijkheden ga je overboord doen. Omdat je toch denkt, ja, deze gaan we pakken.
0: Ja, het is ook een stukje bewijsdrang natuurlijk, hè? Ja. Aan de rest. Van kijk, zie je, als er zelfs een grote retailer in Polen, waarvan wij soms denken dat het land een beetje achter ligt, als die bereid is om dit soort producten op te nemen, dan is het ook een bewijs naar Nederlandse retailers, Duitse retailers, noem ze maar op, aan die grote jongens, van wij kunnen dit. Dus het was ons alles gelegen om dit voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Wat heb je geleerd?
0: Ja, dat je dus ook op een gegeven moment nee moet zeggen tegen bepaalde kansen.
1: Jullie zijn er 12 jaar nog, samen met je compagnon.
0: Ja.
1: Hoeveel mensen werken er?
0: We zijn in totaal met 10 mensen.
1: Oké. Okay. Wat zijn de volgende stappen? Waar gaat dit toe leiden?
0: We hebben gemerkt dat het bouwen van een merk heel moeilijk is. Je moet wel in een soort van perfect storm terechtkomen. Wil je, zoals andere bekende Nederlandse merken, echt door de miljoenen heen klappen en mega succesvol zijn? Dat zie je bijvoorbeeld nu in functional foods met eiwitrepen of met eiwitpoeders, dat soort bedrijven. Mm-hmm. Of in de granola bars, dat soort. Dat is een beetje dezelfde sector waar wij naar kijken. Maar met fruitsnoepjes zijn we toch al iets meer een niche. Dus die perfect storm is voor ons niet gekomen. Ondernemerschap is heel erg aanwezig. Dus we hebben wel geleerd dat het hebben van een eigen bedrijf misschien nog wel belangrijker is dan het hebben van het merk. Dus de kansen daaromheen ook pakken en zien waar onze kracht ligt. Mm-hmm. Juist in die kracht gaan staan en van daaruit gaan ondernemen. Dat heeft voor ons voor gezorgd dat we naast ons merk ook heel veel andere producten produceren voor andere merken, voor andere supermarkten.
1: Ah. Ja, je bent ook een white label gestart.
0: Juist, ja. Ja.
1: En dat ontslaat je dan van allerlei andere dingen, maar je levert wel marge in, toch?
0: Ja, je levert marge in, maar de volumes zijn ook vaak een stuk groter.
1: Ja, wat een mooi verhaal. Wij sluiten af, Daan, met een Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Heb jij er eentje voor mij?
0: Ja, eigen wijsheid heeft me ver gebracht. Maar ik heb pas echt leren groeien door te luisteren naar mensen die meer kennis en ervaring hebben in hetzelfde als wat ik doe.
1: Mooi. Dankjewel. Daan Schapendonk was dat van Fruit Funk. Ik wens je heel veel succes.
0: Dankjewel.
1: Volgende week, voor minder dan 30 euro met de trein van Amsterdam naar Berlijn. Dat moet zeker kunnen, dachten de oprichters van GoVolta. Maar banken en investeerders die hadden er een stuk minder vertrouwen in. Hoe mede-eigenaar Maarten Bastian uiteindelijk die treinen toch aan het rijden heeft gekregen, hoor je volgende week in Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis niks. Tot de volgende keer. Dag.
2: Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto, de alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen vastgoed gezocht.
4: We hebben something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
6: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een explosie gisteravond bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden. Volgens Rijnmond is op de muur een tekst gespoten. Saïf Snitch. Snitch is straattaal voor verrader. Verder is een deur zwart geblakerd en zijn ramen gebarsten. Viel ook een AED-apparaat voor mensen met een hartstilstand van de muur. 3 gewonden, waarvan 2 ernstig, bij een auto-ongeluk in Oorschot vanochtend vroeg. Volgens Omroep Brabant is de bestuurster aangehouden omdat ze waarschijnlijk met drank opreed. De zwaargewonde slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. In een ambulance ging een traumaarts mee. Bij een schietincident op een muziekfestival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. In het publiek brak chaos uit toen 2 mensen op elkaar begonnen te schieten. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Zuid-Korea krijgt na 20 jaar misschien weer een vrouwelijke premier. De president heeft Han Song-suk voorgedragen. Zij is nu nog minister voor het bedrijfsleven. Er is een nieuwe premier nodig omdat de huidige premier aftreedt. Hij wil zich kandidaat stellen om de regerende Democratische Partij te gaan leiden. Bij het concert van rapper Ye in de Arnhemse Gelderdoom zijn gisteravond 2 mensen opgepakt die de orde verstoorden. Het waren geen demonstranten, zegt de politie. Die stonden er wel buiten het stadion. De show van Ye verliep zonder grote incidenten. Hij riep geen provocerende dingen. Morgen geeft hij nog een show. En dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en een paar buien. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en af en toe wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
12: De woningmarkt zit muurvast en de roep om honderdduizenden nieuwe huizen klinkt eigenlijk luider dan ooit. Maar wat als de oplossing niet ligt in meer beton, maar in beter verdelen? De vraag van deze week: is een radicale bouwstop de enige manier om onze wooncrisis echt op te lossen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2 uur 's avonds om 19:30... gewoon als radio-uitzending op BNR en natuurlijk online als podcast. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Dag Maarten.
13: Dag Maarten.
12: Nou, vriend van de show moeten we het over hebben. Kamerlid Haptemoe de Hoop. Hij zat vorige week bij Pauw en de Wit en daar beweerde hij dat de huur van 300.000 huurwoningen, middenhuurwoningen met €190 per maand omlaag is gegaan. Dankzij de wet, joehoe, betaalbare huur. Heb je naar het interview gekeken? En met welk gevoel?
13: Ja, ik heb het gezien. Nou ja, ja zoals iemand, een vriend van mij ooit zei... over Haptamoede Hoop. Hoop is uitgestelde teleurstelling. En ja, dat is met hem wel iedere keer weer zo. Kijk, dit is echt ongelooflijk hoe het toch in die politiek omgaat... met data en cijfers. Hè?
12: Waar haalt hij de cijfers vandaan?
13: Ja, dit is wat hier is gebeurd. Want hij gebruikt de cijfers. Dus hij heeft de verwachtingen van het ministerie van Vrom ten tijde van de besluitvorming over de wet in 2024, die haalt hij aan.
12: Ja, toen werd dat gezegd.
13: Ja, maar die brengt hij alsof dat gewoon cijfers zijn die ook werkelijkheid zijn geworden.
12: Kennen we de werkelijke cijfers?
13: Nou, die zijn in ieder geval veel lager. De werkelijke cijfers zijn nog best wel lastig te achterhalen. Nou, dat zegt eigenlijk al genoeg. Dus hij kan ze sowieso nooit presenteren alsof het waarheid is. Nou, een hele groot gedeelte van die woningen zijn uitgepond. Dus die zijn helemaal uit de huurmarkt gegaan. Dat is natuurlijk eigenlijk het ergste van het hele verhaal. Het is eigenlijk wel mooi hoe... Dus, andere vriend van de show, Maarten Veldsen, die schreef hier een goed stuk over op LinkedIn. En die zei... Het is alsof Haptamoe een totaal verregende vakantie in Friesland geslaagd vindt, omdat er vooraf mooi weer was verwacht.
12: In de folders is het altijd mooi weer.
13: Ja, vond ik wel een goede, analogie, moet ik zeggen.
12: Ja, het is dus moeilijk te achterhalen en we weten zeker dat er heel veel is uitgepompt. Die cijfers kennen we natuurlijk wel.
13: Nou, en er is ook een heel aantal, weet je, waar bijvoorbeeld, en dat hebben we toen destijds al wel eens besproken, toen zeiden we ook van ja, weet je, je moet er ook niet te veel van verwachten, want bestaande contracten, ja, die gelden gewoon, hè. Dus die pas op het moment dat een nieuw contract wordt afgesloten, ja, dan gelden die nieuwe voorwaarden. Dus ja, het is... hij kon zelf al weten dat dit in ieder geval niet klopte.
12: Nou, ik vond het fascinerend. Over 2 weken is de Provada weer. Daar zijn wij natuurlijk met BNR bij. Ik mag ook een aantal paneldiscussies leiden, waaronder eentje over betaalbaar bouwen en betaalbaar wonen, zullen we maar zeggen. En daar viel mij eigenlijk op in die voorbereiding daarvan. En dat hoorde ik ook Martin Visser zeggen in diezelfde Pauw en de Wit-uitzending. Die focus op de koper. En het feit dat er dus ook betaalbare koop moet zijn. En toen gebruikte Martin Visser, en dat vond ik in dit perspectief heel interessant, het woord wooncarrière. En het woord wooncarrière of woonladder suggereert dat het een soort... je begint ergens onderaan en dan loopt het verder omhoog, en dat eindigt ergens in een koophuis wat ook nog waarde gaat opleveren. Zo zie ik dat dan voor me. En die middenhuur, die zit daar ergens tussen. En je moet dus langs die middenhuur. En als die middenhuur dan te duur is, dan kun je daar dus niet langs. Dus dan heb je geen... wooncarrière.
13: Ja, dan stokt die.
12: En dan stokt die. En ik zat ernaar te luisteren en toen viel bij mij het kwartje. Toen dacht ik, nu begrijp ik waarom dit steeds misgaat. Het is geen ladder. De middenhuur is een draaischijf.
13: Ja.
12: En die draaischijf, die zit in het midden van die woningmarkt. Ik heb dat heel vaak gezegd, het is de olie van de woningmarkt. En rondom die draaischijf zitten allerlei andere vormen van contracten. Of dat nou is een sociale woning, of het is een hele dure huurwoning, of het is een koopwoning, goedkoop of duur, maakt niet zoveel uit. Of je gaat een keer samenwonen. Er gebeurt van alles. Mm-hmm. En die draaischijf, dat is die middenhuur. En wat je nu ziet is dat die middenhuur steeds dunner wordt. Er zijn 100.000 woningen uitgepunt. En als die draaischijf dus niet bereikbaar is, dan valt dus alles stil. Dus de politiek moet misschien ook ophouden met het zien als een ladder.
13: Ja.
12: Het is een draaischijf. Ja. En dat verandert het perspectief in hoe belangrijk die middenhuur wel eens zou kunnen zijn.
13: Het klopt, maar het gaat natuurlijk ook over dat je niet alleen maar überhaupt aan die onderkant moet bijbouwen om die doorstroming goed te krijgen. Ja. Dus de marktpartijen hebben afgelopen week een gesprek gehad met de toekomstige college van Amsterdam. En daarin nogmaals gezegd van ja, je mag best wat meer aan de bovenkant bouwen, want dat zorgt gewoon voor doorstroming. Die cijfers zijn ook gewoon bekend, hè, hoeveel er meer wordt doorgestroomd natuurlijk daardoor.
12: 2 andere nieuwtjes. Kantorenbelegger NSI. Zij nemen later dit jaar afscheid van de CEO Bernd Stali. Ook wel eens in de uitzending geweest.
13: Zeker.
12: Hij heeft meer dan 10 jaar dienst opzitten. Heeft hij het goed gedaan als vastgoedbaas?
13: Ja, daar lijkt het natuurlijk wel op. Toen hij aantrad, had hij veel onverhuurde kantoormeesters. Dat heeft hij binnen 2 jaar weten te halveren. Dus dat was natuurlijk erg goed. Daarna kreeg hij toch ook wel weer last van oplopende rentes. En natuurlijk, ja, wat natuurlijk veel kantorenbeleggers hadden, dat het natuurlijk toch die kantorenmarkt wat terugliep. Hè, de huur liep terug. Dus hij heeft nu wel wat te hogere leestandspercentage. Ja, en wat hij heeft gedaan, is dat bedrijf toch wel omgevormd naar met name op Amsterdam gerichte kantorenmarkt. Ze hadden in 2016 nog 166 kantoren. En er zijn nu 41 van over. Dus hij heeft daar, ja, dat, ik denk een beetje dat hij zijn opdracht voltooid ziet, denk ik. Ja,
12: ja, nou, gefeliciteerd Bernd met het afscheid. Nog een ander bericht uit de Telegraaf. KLM krijgt 1 miljard voor de verplaatsing van vastgoed op Schiphol. Zo.
13: Ja, ik las dit vanochtend. En ik was al eerst al verbaasd dat het een heel klein berichtje eigenlijk was in de Telegraaf.
12: 1 miljard, koekoek.
13: En ik zag het in het FD, zag ik het niet meteen terug. Maar het 1 miljard. En als je dan denkt van...
12: Van de overheid dus, hè? Van de Rijksoverheid.
13: Van Schiphol.
12: Ja, of van Schiphol.
13: Van Schiphol. Ja. Dus Schiphol heeft die grond nodig.
12: Overheid is groot aandeelhouder.
13: Dus, ja, maar Schiphol heeft die grond nodig. Maar 1 miljard, dacht ik, ja, de hele beurswaarde van KLM Air France is 3 miljard. Dus dan denk ik, jeetje, 1 miljard, dat is toch niet te geloven. Dus die krijgen 500 miljoen voor de gebouwen. En 500 miljoen als eigenlijk ja, om weg te gaan en als om nieuwe gebouwen te kunnen bouwen. Maar ja, dat lijkt. Dus dat is. De KLM die had het natuurlijk nogal wat problemen de afgelopen tijd. Maar als je natuurlijk even 1 miljard kan bijschrijven.
12: Is toch prettig. En Schiphol wil hiermee inspelen op de groei van het aantal reizigers.
13: Precies.
12: Wat dus dan toch gaat gebeuren voor de komst van grotere vliegtuigen.
9: Vastgoed gezocht.
12: Bouwen, bouwen en nog meer bouwen. Dat is zo ongeveer het politieke antwoord op de wooncrisis. Maar onze gast van vandaag stelt dat we onszelf daarmee voor de gek houden. Sterker nog, volgens hem is er ruimte genoeg. In het systeem zitten we gevangen. Ergens klopt hier iets niet. Nou, hij is hier, René de Graaf, daar zijn we blij mee. Partner van het wereldberoemde architectenbureau OMA. En tevens auteur van het gloednieuwe boek Architecture Against Architecture. Warm welcome, meneer de Graaf.
14: Goedemorgen.
12: Dag Renier. Dit is jouw vierde boek alweer. Je stelt hierin dat Nederland helemaal geen tekort heeft aan gebouwde ruimte. Maar dat we het verkeerd gebruiken. Leg dat eens uit. Want ja, we staan toch echt, laten we zeggen, 100.000 woningzoekenden staan in de kou. Die zoeken een woning.
14: Ja, bij mij is het altijd zo. Dat boek is veel breder overigens dan Nederland. Maar ik heb een tijd geleden in NRC had me gevraagd de situatie in Nederland te bekijken. Dat heb ik gedaan. Niet gehinderd door... al te veel kennis van zaken. Maar als ik iets hoor wat 3 keer herhaald wordt, elk woord, dan begin ik een soort gezond wantrouwen te ontwikkelen.
12: En dat is dat...
14: Bouwen, dan denk ik...
13: Maar niet gehinderd door al te veel... Je hebt toch heel veel kennis? Van zaken.
14: Ja en nee. Maar goed, dat zal blijken gedurende dit interview, denk ik. Maar ik heb gewoon domweg een aantal cijfers op een rij gezet. Een aantal openbaar publiek beschikbare cijfers.
12: Zoals?
14: Zoals het aantal woningen in Nederland en de theoretisch beschikbare woonruimte. Die gedeeld door het aantal inwoners. En daar kwam eigenlijk een voor mij verbazingwekkend cijfer uit. Dat we dus 1 miljard vierkante meter woonruimte hebben in Nederland. Nou, we hebben 18, 19 miljoen inwoners, dat kwam dus neer op 55 vierkante meter per persoon.
12: Ja.
14: Dus als je een gezin hebt met 2 kinderen, dan heb je 220 vierkante meter in theorie.
12: Gemiddeld.
14: Als je de deling maakt.
12: Ja.
14: Dat is de grootte van een villa in Blaricum. Ik heb op Funda gekeken. Een mooie rietgedekte villa in Blaricum. Voor ieder gezin in Nederland. Dus dat suggereert volgens mij op zijn minst dat... meer dan alleen bouwen. Er misschien iets mis zou kunnen zijn met de verdeling. De conclusie dat er mensen geen woning kunnen vinden wil niet automatisch betekenen dat er te weinig woningen zijn.
12: Dit zijn op zich bekende getallen. In Nederlanders wonen gemiddeld groot, 55 vierkante meter. Andere Europese landen ligt dat getal lager, vaak onder de 50 vierkante meter. Dat is natuurlijk gemiddeld per persoon. Maar je moet natuurlijk ook kijken, kan ik me voorstellen, naar het type huishoudens. En de huishoudens worden steeds, laten we zeggen, dunner. Hè? Dus we hebben 40% eenpersoonshuishoudens in Nederland. En dat is natuurlijk ook een van de oorzaken dat er wel een hele hoop mensen nu een woning zoeken. Dat blijft dan toch zo?
14: Ja, het is natuurlijk een gemiddeld getal. Kijk, de Nederlander heeft helemaal geen 55 vierkante meter. Dat is het gemiddelde wat er uit die berekening komt.
12: Ja.
14: Het is heel erg scheef verdeeld, inderdaad. Er worden nog steeds heel veel eensgezinswoningen gebouwd, terwijl er nog maar 1/3 in een gezins. Dus steeds meer mensen gebruiken steeds minder ruimte. Er is de afgelopen jaren, overigens afgelopen decennia, ook meer gebouwd dan de bevolking is gegroeid.
12: Maar de huishoudens zijn verdund.
14: De huishoudens zijn verdund, maar niettemin, als je nu het getal maakt over de voorraad op het aantal mensen, is er dus in theorie meer dan genoeg. Dus het suggereert voor mij iets dat we iets zouden moeten doen aan de verdeling, op wat voor manier dan ook. En als we blijven zeggen bouwen, komt dat vraagstuk nooit aan de orde. En dat is voor mij een heel wezenlijk vraagstuk.
13: Ja, ik denk dat je ook moet kijken naar die jij zegt het ook, andere landen. Maar als je eigenlijk gaat kijken, zie je dat met name landen waar het minder is, dat zijn warme landen, waar de woningen kleiner zijn. En heel veel landen uit voormalig Oostblok. Hè, waar de destijds heel klein is gebouwd. Dat
14: is overigens niet waar. Nederland is royaal, ook als je het bij buurlanden
13: vergelijkt. België heeft meer meters, Luxemburg heeft meer meters.
14: Ja, maar om het op het klimaat te gooien lijkt me iets te makkelijk. Er is gewoon, als dit getal uit deze staardeling komt, dan is er volgens mij een discussie die we moeten hebben.
12: Is het niet te simpel om het probleem van de woningmarkt, hè? Want de rapporten zeggen eigenlijk, ja, we schatten zo'n 400.000 woningen. Is er gewoon fysiek tekort om nu iedereen te huizen die we willen huizen? Dat heeft natuurlijk ook met de woonbehoefte te maken, hè? Want, zoals gezegd, die enorme hoeveelheid eenspersoonshuishoudens. Maar is het niet te simpel om het terug te brengen naar een staardeling? Want het is toch gewoon veel complexere materie dan dat?
14: Nee, ik denk het niet. Het is een staardeling. Kijk, alles, en dat is, daar heb ik wel verstand van, alles is te verbouwen tot iets anders.
12: Mm-hmm.
14: Dus je kan er iets aan doen. Ik zeg ook niet dat er geen bouwopgave is. Ik zeg alleen dat de reflex van nieuwbouw... misschien niet de meest intelligente is. En ook een hele belangrijke discussie toch onbesproken laat. Je kan natuurlijk dingen transformeren. Je kan woningen tot ander soort woningen transformeren. Je kan kantoren tot woningen transformeren. Daar weet je alles van. Je kan zelfs allerlei andere gebouwen, tot en met parkeergarages, containerterminals, weet ik wel, tot woningen transformeren. Dus er is,
12: daar hebben we natuurlijk ook al heel veel gesprekken over gehad. En dan is altijd het antwoord, ja, die technische functionele eisen voor wonen, die zijn lang niet toepasbaar op allerlei andere utiliteitsgebouwen.
14: Flauwekul.
12: Dat is vraag 1. Nou ja, dat houdt de wetgeving en de regelgeving toch ook tegen, of niet? Vind je van niet?
14: Nee, ja, dat is precies andersom. Dat argument wordt gemaakt omdat er ook toch een vorm van onwil is. Technische eisen, aanpassingen, je kan van alles doen. Het is niet zo dat de bouw als sector een revolutionair innovatieve sector is. Hè. Het is de meest innovatieve sector die er is. De technieken waarmee we voornamelijk bouwen, hè, gewapend beton, buitenspouwblad van baksteen, die zijn op zijn minst 150 jaar oud. Niet noemenswaardig vernield. Nou, tegenwoordig bouwen we weer in hout. Dat is een bijna nog archaïser techniek. Dus met die technische eisen, ik geloof het niet zo. In mijn praktijk hoor ik dat een argument is wat heel vaak gemaakt wordt, heel erg makkelijk gemaakt wordt, omdat men wil slopen.
12: Ja, dus jij zegt eigenlijk, er zijn voldoende meters, dus we moeten veel creatiever kijken naar hoe kunnen we die opnieuw hergebruiken, hoe kunnen we die inrichten, hoe kunnen we die verbouwen. Dat is eigenlijk het pleidooi. Maar hoe luister je ernaar?
13: Nee, ja, heel geïnteresseerd. Omdat ik bedoel, ik vind het hergebruiken, wij kijken bijna alles bij wat wij doen. Kijken we eerst wat kunnen we doen met het bestaande gebouw. Dus inspirerend. Alleen ik denk wel dat het aantal gebouwen wat hier nog voor in aanmerking komt, ja, daar ben ik denk ik toch niet mee eens. Ik denk dat toch heel erg klein is, dat aantal. En kijk, alles kan misschien wel. Maar ja, hou je dan een goed gebouw voor? Kijk, ik denk dat er nog steeds gebouwen zijn die natuurlijk kunnen worden herontwikkeld. Overigens is het wel vaak ook regelgeving, maar dat is iets wat je natuurlijk met elkaar kan aanpassen. Dat bedenk je samen als maatschappij. Ik zie met name veel meer in dat architecten en dus ook de partijen die de nieuwe gebouwen realiseren, dus ook kantoorgebouwen, moeten nadenken over hoe makkelijk kun je het in de toekomst omzetten naar een andere vorm van gebruik. En ik denk dat, ik bedoel, ik zie het gewoon, maar dat is NS1 uit onze eigen praktijk, dat we natuurlijk ook vaak gewoon tegen gebouwen aanlopen. Ja, dat is gewoon niet te doen om die naar woningen om te zetten. In ieder geval niet naar bruikbare woningen.
12: Luister je daarnaar, Renier?
14: Nou ja, ik ben het eens met het feit dat we veel meer zouden moeten bouwen in de veronderstelling dat iets niet blijft waarvoor we het bedoeld hebben. Dat ben ik 100% mee eens. Maar ja, dan heb je het weer over nieuwbouw. Ik denk dat gewoon, en ik ben al heel blij dat we de discussie hebben, dat er naar transformatie gekeken moet worden. Met een veel wilskrachtiger, creatiever manier. Want omdat ik denk dat er veel meer mogelijk is dan we nu denken.
12: En dat betekent dat als je dat wil forceren, dat je zegt, nou, misschien moet je gewoon een bouwstop afkondigen. Want dan wordt de markt, slash de overheid of corporaties, wie dan ook, gedwongen om te transformeren. Ja. Is dat wat er nodig is in Nederland? Een dwang tot transformatie?
14: Ik denk het wel. Kijk, het is, als je het hebt over transformatie, en al helemaal als je het hebt over herverdeling, raak je natuurlijk aan politiek gevoelige onderwerpen. Geen politieke partij zal veel haast hebben om dit te berden te brengen, want dat kost gewoon stemmen. Punt. En kijk, 10 nieuwe steden, dat hoorde ik voor de verkiezingen. Na de verkiezingen hoor ik het niet meer. Dat vind ik op zich ook al veelzeggend. Dat lijkt heel radicaal, maar is het eigenlijk niet. Want het is gewoon een extremisering van dezelfde reflex bouwen. En laat daarmee de hete aardappel in wezen onbenoemd. Kijk, waarom doen we dat niet? Ik bedoel, waarom is er hypotheekrenteaftrek? Waarom is er huurtoeslag? Waarom zijn er landbouwsubsidies? Omdat kleine belangen vaak grote invloed hebben. En ik, kijk, een bouwstop is natuurlijk geen doel op zich. Dat zou ik erg dom zijn voor een architect om dat te zeggen.
12: Ja, want je hebt zelf prachtige dingen ontworpen en uiteindelijk gebouwd.
14: Ja, en dan snij ik mezelf meer in de vingers. Maar omdat het tegen mijn eigen belang ingaat, is het dus 200% oprecht.
12: Ja, daarom heet het boek ook Architecture Against Architecture. Stevig betoog van Reinier de Graaf, dus over de bouwwoede in deze uitzending van Vastgoed Gezocht. We hebben nu contact met een van zijn vakbroeders, architect Nanne de Ru. Welkom in de uitzending. Dag Nanne.
15: Hi, goeiedag.
12: Tussen 2002 en 2004 ook voor Reinier gewerkt. Een tijdje geleden alweer. Was hij een strenge baas eigenlijk?
15: Nou, vooral een ontzettend leuke baas. Ontzettend veel lol met Reinier gehad altijd.
12: En je hebt natuurlijk al zijn boeken gelezen en dus ook deze laatste. Daarin krijgen de architecten, de vakbroeders, er eigenlijk flink van langs. Gaat overigens niet alleen over de analyse waar het de afgelopen 10 minuten over ging. Het is een veel breder boek. Hè? Architecten tegen architecten, althans vrij vertaald. Wat vind je van de kritiek?
15: Nou, ik vond het een ontzettend leuk boek om te lezen. En ik zou het zeker ook iedereen aanraden om het te lezen. Ik denk heel veel goede analyses die ik ook zeker met Reinier deel. Ik denk dat er qua oplossingen denk ik dat we wat uit elkaar staan.
12: Zoals, maar een deel kun je daar is ook, denk ik, een
15: nou, jullie hadden het net al even over het stoppen met bouwen. Ik denk dat dat een beetje het kind met het badwater weggooien is. Het zou een beetje hetzelfde zijn als zeggen, joh, we hebben veel te weinig leraren in Nederland. Laten we maar überhaupt ophouden met lesgeven. Hè? Maar ik denk wel dat je op een andere manier moet gaan kijken naar hoe je op een zinnige manier het vak invult. En dan denk ik dat het ook vooral gaat over hoe onderwijs je nou architecten en wat doen architecten nou eigenlijk.
12: En wat is daar dan aan de hand in jouw analyse? Dat architecten ook een soort, laten we zeggen, richting op worden onderwezen, waardoor zij ook een beetje vastzitten in hun eigen vak?
15: Ja, dat denk ik. Ik denk dat de architecten nog steeds relatief worden onderwezen vanuit het idee dat ze een soort dienst verlenen aan een bouwsector, terwijl ze daar denk ik voor een deel ook meer actief onderdeel van zouden kunnen zijn. En dat kan zowel bijvoorbeeld vanuit beleid. Ik vind een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld Sanne van Manen met Platform Woonopgave, die echt probeert echt als architect ook met het beleid mee te denken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook architecten als Mark Kuller met Superloft, die probeert ook echt een bouwsysteem te veranderen. Dus ik denk dat architecten best wel breder zich kunnen bemoeien met de bouwecologie. En in zekere zin doet Reinier dat ook met zijn boek, hoor.
12: Interessant. Tot slot, Reinier pleit ook voor stoppen met slopen. Daar wil ik straks nog even met hem over doorspreken. Hoe kijk jij daarnaar?
15: Nou, stoppen met slopen snap ik vanuit een soort, moet je zeggen, een beetje een soort retorisch punt, snap ik dat wel. Vanuit een soort propagandapunt. Alleen, we zijn in Nederland ook nog steeds op zoek naar heel veel circulaire materialen. Hè, want we moeten ook steeds circulairder bouwen. Dus ik zeg wel eens gekscherend, we moeten juist veel meer slopen. Anders hebben we niet genoeg circulaire materialen om mee te bouwen. Dus als je echt duurzaam wil bouwen, moeten we juist meer slopen in zekere zin. Dus ik denk dat de hele sloopdiscussie over materiaal en over CO2, dat daar nog veel meer in zit. Want als je goed slooft en je kan goed hergebruiken, is het in principe ook helemaal geen enkel probleem.
12: Ja, Nanne,
15: optimaliseren, deels slopen, uitbreiden is wel een interessante strategie.
12: Ja, Nanne, Reinier zit met een grote glimlach te luisteren. Reinier, jouw eerste reactie op wat Nanne aangeeft over jouw boek?
14: Nou, ik vind dat we vooral gebouwen moeten slopen die, als we ze dan slopen, dat we het als een soort grondstoffen moeten zien voor nieuwe gebouwen. Dat vind ik een interessant idee. Dat zeg maar de steengroeven van de moderne tijd niet een steengroeven is in de natuur, maar dat dat de gebouwde omgeving is die gedeeltelijk als een soort natuurlijk artefact, gedeeltelijk als grondstoffenleverancier voor nieuwe gebouwen.
12: En tegelijkertijd heb je wel een pleidooi voor wel wat minder slopen dan dat we nu doen. Bijvoorbeeld ook
14: ja, woningen. Ja, maar kijk, bedoel, mijn positie is natuurlijk een verabsolutering van het tegenovergestelde van de huidige positie in de hoop precies deze discussie op gang te brengen. Ik weet natuurlijk donders goed, want daar bestaat mijn dagelijkse praktijk uit, dat uiteindelijk iedere oplossing een hybride is van bepaalde aspecten. En dat nooit, bedoel, als je als architect een gebouw bouwt, dan ben je succesvol, denk ik, wanneer je ongeveer 60% van alles wat je bedoeld hebt gerealiseerd hebt. Geen van mijn producten is compromisloos, dus ik neem aan dat dit argument ook niet één op één wordt overgenomen. Ik erger me alleen gigantisch aan de politieke discussie op dit moment, dus vandaar dit pleidooi. Ja.
12: Nanne de Ru, 60%, is dat percentage bij jou hoger eigenlijk als architect?
15: Nou, ik weet niet. Ik denk dat het gaat uiteindelijk altijd over een goede oplossing op de goede plek. En op sommige plekken sloop je wel en op sommige plekken sloop je niet. Bijvoorbeeld, nou ja, de Kuip, die ga je natuurlijk niet slopen. Maar er zijn wel degelijk dingen die je wel moet slopen.
12: We blijven jouw initiatief in Rotterdam volgen om de Kuip. En deze Rotterdammers zouden trots op zijn om de Kuip inderdaad een nieuw leven te geven.
14: De Kuip zou overigens uitstekend kunnen dienen als staalleverancier voor een nieuw gebouw. Dus ik denk, als dat het criterium is dat de sloop van de Kuip wel degelijk on the cards is.
15: Bijvoorbeeld.
12: Ja. Nanne kan er alleen maar om lachen, die heel hard bezig is met die Kuip te redden. Nanne de Ru uit Rotterdam, fijn dat je even in de uitzending wilde zijn. Renier de Graaf is dus onze gastpartner bij architectenbureau OMA en auteur van het kritische manifesto Architecture Against Architecture. Nog even naar dat slopen toe, want je zegt ja, ik zet het ook als een positie neer om te zeggen we moeten stoppen met slopen, want ik wil de discussie op gang brengen. Maar welk onderdeel van die positie vind je ook echt, waarin je zegt van als we kijken naar de woningbouwopgave, en wie er overigens vooral sloopt zijn corporaties, hè? Die slopen kleine corporatiewoningen om weer nieuwe te bouwen. Vind je dat daar ook iets moet veranderen?
14: Ik vind slopen te veel een reflex. Net als nieuwbouw te veel een reflex. En je moet het per van geval tot geval beoordelen. Maar wat ik in mijn praktijk meemaak, ik werk heel veel in gebieden waar al gebouwen zijn, steeds meer. Waar naar mijn mening soms ook interessante en waardevolle gebouwen zijn. Vaak als ik met mijn klanten het idee opbreng om gedeelte van het nieuwe programma daarin onder te brengen, dan schieten ze in de stress en willen ze dat vooral niet. Die willen dan slopen. Dat is de reflex, want op dezelfde plek kunnen ze iets maken met een veel hogere dichtheid. En hogere dichtheid betekent natuurlijk een soort winstmaximalisatie. Dichtheid is niet per definitie een kwaliteit. Dichtheid betekent heel veel mensen op een klutje. En dan vind ik vaak een bestaande gebouw vaak meer kwaliteit hebben van dingen die ervoor in de plek gezet worden. Dat is dan kwantitatief wel minder, maar het is heel vaak een kwantitatieve discussie die gerelateerd is aan rendementsmaximalisatie en niet per definitie aan kwaliteit.
12: Renier de Graaf van OMA, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen De Wereld.

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
0: BNR Verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 1 file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Gieten hebben vannacht 27 asielzoekers geslapen voor wie geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze werden gisteravond opgehaald en zijn inmiddels weer terug. Ook de komende 2 nachten biedt Gieten nog onderdak aan maximaal 150 mensen. Er is nog altijd geen permanente oplossing. Een explosie bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden gisteravond. En er was ook wat op de muur gekalkt. Saïf Snitch. In straattaal betekent Snitch verrader. Volgens Rijnmond zoekt de politie uit wat het met elkaar te maken heeft. Er is nog niemand opgepakt en er vielen geen gewonden. 2 zwaar gewonden vanochtend bij een eenzijdig auto-ongeluk in het Brabantse Oorschot. Volgens de regionale omroep zetten de hulpdiensten groot in en werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Bestuurster van de auto is opgepakt omdat ze mogelijk onder invloed van drank of drugs was. Duizenden Nooren hebben zich de afgelopen dagen aangemeld als orgaandonor. Dat deden ze nadat de Noorse kroonprinses Mette Marit bekendmaakte dat ze op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. De Orgaanstichting heeft het over krankzinnige cijfers die veel levens kunnen redden. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio is op zoek naar 1 of meerdere verdachten van een schietpartij tijdens een muziekfestival. Daar brak paniek uit toen waarschijnlijk 2 mensen op elkaar schoten. In het publiek vielen 12 gewonden. 2 mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En dan het weer van Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
10: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Europa en China zijn hard op weg naar een handelsoorlog met elkaar. Wat betekent dat voor ons? Ik vraag het aan D66-Europarlementariër Brigitte van den Berg. Maar nu eerst, Libanon en Israël zijn het eens geworden over een staakt het vuren en het geleidelijk uitschakelen van Hezbollah als krijgsmacht. Wat je noemt een fragiel bestand en de missing link in het beëindigen van de oorlog tussen Amerika, Israël en Iran.
11: Hezbollah is going to understand that there is now an agreement between.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Tussen Israël en Libanon een bestand zijn en zouden samenwerken aan het uitschakelen van Hezbollah. Nou ja, dat is volledig valikant verkeerd gegaan. En ik zie dat nu ook niet echt slagen, want Hezbollah zou dan eigenlijk de machtspositie moeten opgeven. Maar Hezbollah wordt ook gesteund door een heel groot aantal Libanezen. Er zit een heel groot aantal Sjiitse Libanezen natuurlijk in Libanon. En die steunen Hezbollah, maar bovendien maakt het ook nog deel uit van de reguliere regering. En ja, dat zijn toch hele ingewikkelde vraagstukken, die ga je niet zomaar oplossen. Dus nee. Ik zie dat niet snel gebeuren hoor.
2: Nee, nou, het plan, als ik het goed begrijp, ziet ongeveer als volgt in elkaar. Israël houdt op het moment het zuiden van Libanon bezet. Het gebied tussen de grens en de Litani-rivier. Omdat Hezbollah van daaruit voortdurend Noord-Israël aanvalt. Als ik het goed begrijp, zouden ze in die grensstreek kleine gebieden overdragen. Hezbollah dan aan het Libanese leger. Stukje bij beetje, met als einddoel dat hele gebied dan uiteindelijk onder controle komt van de Libanese overheid. Is dat uitvoerbaar?
1: Nou, ook dat was een onderdeel van het eerdere plan al. En dat is toen mislukt, omdat Netanyahu toen de mogelijkheden zag om in Iran, als daar de oorlog zou beginnen, dat dan in ieder geval Iran geen lange termijn dreiging meer voor Israël zou zijn. En daarmee heeft hij eigenlijk ook dat plan wat al eerder aanwezig was, wat het nu eigenlijk een kopie is, om zeep geholpen. Dus, en Iran weet dat natuurlijk als geen ander. En die zullen dat gaan gebruiken op de een of andere manier. Als Hezbollah te veel macht verliest, dan begint Iran weer met een oorlog waardoor Amerika er weer op moet slaan, waardoor Hezbollah weer de macht krijgt. Ik ben bang dat we daarin echt in een in een spiraal zitten waar eigenlijk niet op een nette manier uit kan komen, totdat Israël echt misschien Libanon wel volledig verlaat. En dat is natuurlijk ook de eis van Hezbollah, want Israël is alleen maar verder noord opgetrokken ten opzichte van die vorige afspraken. Dus het zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar dan heb je wel de medewerking van Hezbollah nodig en ook van Iran, denk ik.
2: En ook van Iran,
1: en ik zie het niet gebeuren.
2: Nee, maar goed, die hebben natuurlijk ook een belang. De overeenkomst is, Patrick, uitonderhandeld opnieuw door Amerikaanse bemiddeling. Iran heeft namens Hezbollah tegen Reuters gezegd dat Israël zich moet terugtrekken, zoals jij zegt, naar de posities van voor de oorlog. Israël zegt door te gaan in het zuiden van Libanon.
1: Ja.
2: Nou is de volgende bijeenkomst, dat is het wonderlijkste, pas op 22 juni. Is dat niet heel lang voor zo'n fragiel bestand dat, zoals jij zegt, sowieso al bijna kansloos is, of in elk geval kansarm?
1: Ja, en ik snap ook niet waarom er zo lang gewacht moet worden, want het geeft alleen maar weer gelegenheid om een bestand weer te schenden. En dat zien we sowieso al gebeuren. Dus ook dat is volgens mij voor mij een indicatie dat het gewoon niet gaat werken. Want we kennen inmiddels wel hoe Netanyahu optreedt. Enorm opportunistisch als hij kans ziet om een slag te slaan die hem goed uitkomt, omdat hij dan in de oorlog blijft, wat waarschijnlijk positieve stemmen gaat opleveren bij de verkiezingen in het najaar. Ja, dan zal hij dat doen. Ik denk dat hij dat belangrijker vindt dan Hezbollah uitschakelen. Misschien is hij wel gebaat bij het bestaan van Hezbollah, omdat hij dan ook die dreiging tegen Noord-Israël houdt en hij nog steeds wel vindt en vertelt. En een hoop Israëli's steunen hem daar volgens mij ook wel in, dat hij de veiligheid voor Israël waarborgt. Ja,
2: ja.
1: Misschien is
2: de sleutel
1: wel net jou weghalen, moet ik
2: zeggen. Jawel, er is een enorme beweging aan het opkomen in Israël, die dat ook wilde, komen verkiezingen, dus wie weet.
1: Ja.
2: Aan de andere kant, de wapens die Hezbollah op dit moment gebruikt, overigens fascinerend, Patrick, dat is dus een nieuw soort drone. Maar als ik het goed begrijp, zit die vast aan een aan een glasvezeldraadje.
1: Dat
2: kun je niet zien met wat voor apparatuur dan ook. Dus de Israëli's hebben dan visnetten opgehangen om daar tegen te gaan. Het is allemaal. Maar je moet vanuit Israëlisch standpunt ook wel een beetje begrip voor hebben, vind ik. Want dat hele noorden, er zijn heel weinig schuilkelders. Dus dat noorden is continu eigenlijk in staat van totale paniek. Dus ik kan me voorstellen
1: dat ook. Zeker.
2: Ja.

0: En nee, dat kan eigenlijk ook, sinds
1: 23. Dat het naar jou ook wel een belang heeft om te denken... ja, daar wil ik toch een eind aan maken.
0: Jawel, maar laten we dan even teruggaan waarom het zo onveilig was. 7 oktober 2023. Hamas die begon de oorlog in Gaza natuurlijk, of eigenlijk buiten Gaza. Toen is er logischerwijze door Israël hard opgetreden. En toen begon Hezbollah vanuit het noorden ook druk te uit te oefenen op Israël. En sindsdien is dat niet meer opgehouden. En Hezbollah weet zich heel snel te innoveren en kijkt heel nadrukkelijk ook wat er in de Oekraïne-oorlog gebeurt. Drones zijn makkelijk te storen als je die via het elektromagnetisch domein aanstuurt, de radiogolven. De oplossing daarvoor, en daar kwamen de Russen het eerst mee, is inderdaad zo'n glasvezelkabel. En het gaat niet om dat je ze niet ziet meer, die drones, maar of dat je die glasvezelkabel niet ziet, maar het gaat erom dat ze daardoor niet te storen zijn. En Hezbollah gebruikt ze nu ook 's nachts. Want de Israëli's die dachten van... ja, overdag zien die drones ons bewegen, zien onze manoeuvres. Dus wij gaan 's nachts opereren. Hezbollah heeft de volgende innovatie toegepast. We rusten ze uit met infraroodkijkers. En we kunnen de Israëlische militairen ook 's nachts aanvallen. Ja, en dat is een verschrikkelijke druk op het Israëlische leger. Volgens mij zijn ze inmiddels ook weer 27 soldaten kwijt.
1: Ja.
0: En het opereren wordt daar alleen maar lastiger. En hoe lang je eigenlijk wacht met implementeren... want er moet natuurlijk wel iets gebeuren, daar ben ik met je eens. En hoe langer je wacht met het implementeren van echt die afspraken... en om te zorgen dat Hezbollah ontwapend wordt... ja, des te meer kans heeft Hezbollah en heeft Israël ook om het bestand te schenden. En die bestand tussen, of de overeenkomst tussen Israël en Libanon... ja, is niet een overeenkomst tussen Israël en Hezbollah... of tussen Hezbollah en Libanon. Dus het is maar de vraag in hoeverre Hezbollah zich ook geroepen voelt... om zich aan die afspraak te houden.
1: Nee, je kunt zeggen... de Libanese regering en de Israëlische regering... hebben een soort gezamenlijk belang in dit geval. Hè. Die willen allebei af, in elk geval... van de militaire arm van Hezbollah. Dus, ja,
0: en die gewoon wil af van de Israëlische presentie in Zuid-Libanon natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: En
1: natuurlijk.
0: Hoe langer die Israëlische militairen in Zuid-Libanon zitten... hoe groter ook alleen maar de weerstand zal worden... van de Libanezen die daar verdreven zijn. En wie is de enige die... eigenlijk opkomt voor de Libanezen in Zuid-Libanon... ja, voor die mensen is dat ook vooral Hezbollah. Dus daarmee creëert Israël ook weer een nieuwe tegenstand. En dat hebben we natuurlijk ook al vaker in oorlogen gezien... dat de grote machtige partij, die militair sterker is... weet niet de kaarten zijn kant op te draaien... en hij speelt eigenlijk in de kaart van de tegenstander. En dat zie ik nu weer gebeuren eigenlijk. En dat betekent dat en de Libanezen... voorlopig niet naar huis kunnen. Dat een Israëli's in Noord-Israël ook onder bedreiging leveren. Dat het Israëlische leger dus nog verder Libanon ingaat. Ja, en probeer dan maar eens terug te schalen. En te zorgen dat het weer rustig blijft ook. Een enorme opgave.
1: Ja, Hezbollah heeft overigens zojuist gereageerd. Daar zaten we nog op te wachten. Die noemt het een schaamteloos idee dat ze zouden onderhandelen met Israël. Nou ja, verrassend is het niet, maar het had ook ze hadden ook gezegd... we wachten wel even af, of wat dan ook.
0: Nou ja, ze voelden zich sowieso al niet geroepen om zich aan die afspraak te houden... omdat ze vonden dat Israël eerst heel Libanon moet verlaten... voordat zij zich aan de staakt het vuren gaan houden. Ja. En dat is natuurlijk wel een belangrijk ingrediënt voor hun...
1: Ja, dus laten we even kijken hoe het vanuit Amerikaans standpunt eruit ziet. Voorafgaand aan deze gevechtspauze schold Trump Netanyahu stijf tijdens een telefoongesprek. Dat ging ongetwijfeld over de noodzaak om Israël in het gelid te krijgen als onderdeel van zijn poging om een punt te kunnen zetten achter de oorlog met Iran. Helpen de woorden you fucking idiot beter dan your excellency, Patrick?
0: Nou ja, ik denk dat het in ieder geval heel duidelijk is aan de andere kant. Trump lijkt er ook niet echt consequenties aan te verbinden. Hij zegt niet tegen Netanyahu, je krijgt militaire of financiële steun meer. Als het daarbij blijft, dan denkt Netanyahu, ik hou me een paar dagen rustig en Trump is dan weer afgeleid. En dan ga ik gewoon weer mijn goddelijke gang. Want dat is wel duidelijk, dat Trump zijn kracht en zijn macht, is die eigenlijk wel kwijt. Hij heeft, als je het goed bekijkt van afstand, je zou je kunnen zeggen, Trump heeft zijn agenda eerst laten bepalen door Netanyahu, door op 28 februari Iran aan te vallen. En nu laat hij zijn agenda bepalen door het Iraanse leiderschap, door Netanyahu te bellen en hem te vragen om op te houden met die oorlog in Libanon. Ja. Omdat anders zijn het bestand wat Trump heel graag wil rondom de straat van Hormuz nooit gaat komen. Ja, nee. Dus Trump is eigenlijk
1: Even kracht. De situatie dan vanuit Amerikaans perspectief op een rijtje. Er zou een nieuw leiderschap komen. Nou, dat is er niet. Integendeel, wat er nu zit is waarschijnlijk erger dan wat ze hadden. Het nucleaire programma is niet uitgeschakeld. De straat van Hormuz is geblokkeerd. Kun je zeggen, 12 points pour Iran?
0: Ja, absoluut. We zijn nu slechter af dan op 27 februari... zou je kunnen zeggen, want toen was er bijna een bestand over het Iraanse nucleaire programma. Ja. Er was al een Iraanse onderhandelaar op weg naar Amerika om daar afspraken over te maken. En toen ging het mis, want Trump vond het niet goed genoeg. Want hij wilde echt een betere deal, een veel betere deal dan Obama had gemaakt. Ja, die komt er nu absoluut niet. Dus hij heeft op alle kanten, op alle fronten, heeft hij de plank misgeslagen. Trump... Ja, die zoekt een uitweg uit het moeras, volgens mij. Maar hij weet de uitweg niet te vinden. Hij probeert alleen maar met meer militaire macht toe te slaan. Maar dat is de verkeerde richting.
1: Ja, nog één vraag. En dan gaan we een beetje kijken naar waar wij staan... en hoe het met Europa zit. Maar dat is het bericht uit de New York Times. Onthullend verhaal. Waaruit blijkt dat die ballistische raketten die Iran had... verborgen in rotsen en grotten en zo... de Amerika dacht die te hebben uitgeschakeld... met die bunkerbusterbommen, dus de ingangen te blokkeren. Maar het antwoord daarop was een Iraanse bulldozer, zal ik maar zeggen. Dus die wapens zijn er gewoon nog. Dus ja, keek jij op van dit verhaal?
0: Nee, absoluut niet. De Iraniërs die gebruiken de geografie van een land op een uitermate slimme manier. Als je het niet van tevoren had gezien... Kijk, die hele aanpak van die oorlog... Ja, we hadden van tevoren toch wel kunnen bedenken. Ik kan me niet voorstellen dat de Amerikanen allemaal zo dom zijn... dat het wapen waar Iran mee zou toeslaan... dat het de afsluiten van de straat van Hormuz zou zijn... En toen dat gebeurde, was Amerika eigenlijk continu on the back foot, zoals ze dat dan noemen. Hè. Moet continu reageren. Die raketten nu, ja, Amerika zoekt het ook niet in de opnieuw escaleren. Dus ze kunnen niet anders dan Iran een beetje de gang laten gaan en kijken of ze die raketten weer uit kunnen graven. Want ze weten ook wel dat Iran inmiddels alles verspreid heeft. Ik las mooie stukken vandaag weer ter voorbereiding op dit gesprek, onder andere in de foreign policy. En andere stukken van dat er nu ook engineers, dus genietroepen, verbonden zijn aan de Iraanse rakettroepen die heel snel in staat zijn om alles wat nog niet goed werkt of alles wat kapot is, proberen te repareren. Ja. Zodat die inzetbaarheid op alle niveaus, hè, door het hele land heen. Dus dat die inzetbaarheid van die raketeenheden weer heel snel op peil is. Ja, en ook die aanvallen op de nucleaire infrastructuur van juni 2025, nu een jaar geleden. Trump zei toen, it's obliterated, dus compleet vernietigd. Ja, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Die 440 kilo, die is nog steeds in hoogverrijkt uranium. Die is nog steeds in Iran. Iraniërs kunnen misschien ook niet bij, maar dan kan niemand erbij. Maar dan hebben ze het nog wel steeds. En dat is natuurlijk wel hun grote punt nu. Zij hebben nu het initiatief te pakken en de rest van de regio. En die moet daarop reageren.
1: Blijft een nucleaire tijdbom. Dit is BNR Wereld. Mijn gast is luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Inmiddels is ook Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever, in de studio. Geert-Jan, heb jij reacties vanuit Europa gezien op dit akkoord tussen Libanon en Israël?
2: Nauwelijks nog, Bernard. Ik kan wel een inschatting maken en geven, want ik denk dat dit akkoord aan zich door veel Europese landen en Europese instanties wordt toegejuicht. Hoe meer rust in de tent die het Midden-Oosten heet, hoe beter. Maar twijfel is er ook. Zie ook de reactie nu van Hezbollah. Zie ook de reactie vanuit Iran. Vandaar dat er misschien ook nog geen officiële reacties zijn, dat ze dat even wilden afwachten. En er is twijfel in Europa, want Europa wil vooral wapenstilstanden die ook kunnen leiden tot een duurzame vrede. Dus formeel gaan we een reactie krijgen in de trend van, nou, wij verwelkomen dit akkoord tussen Israël en Libanon. We zijn blij als verdere escalatie afneemt en we hopen dat dit ook leidt tot uiteindelijk een vreedzame situatie.
1: Ja, Europa, Geert-Jan, speelt namelijk zo'n rol in het Midden-Oosten. Hebben we al vaker over gesproken. Buitenlandchef Kaya Kallas wil dat de EU een grotere rol gaat pakken.
3: European Union is ready to contribute to a sustainable and peaceful solution. I see a concrete role for the EU in helping to make any eventual agreement durable.
1: Ja, wat bedoelt ze daar nou mee?
2: Ja, dan pakken we nu weer even de Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran erbij. En de onderhandelingen die kunnen leiden tot een duurzaam staakt het vuren. Dus niet iets fragiels, maar iets dat blijvend is. Trump heeft er nu op gehint dat er mogelijk dit weekend weer iets aan zit te komen. Maar hoe duurzaam dat dan is, dat weet eigenlijk niemand. Nou, Callas zegt, de EU kan een sleutelrol hierin spelen. En dat zei ze al vlak voordat ze deze week naar Pakistan afreisde. Wat momenteel de hoofdonderhandelaar is tussen de Kemphanen. En in Islamabad zei Callas dan ook, Pakistan, jullie diplomatieke pogingen die helpen om weg te blijven van volledige escalatie. Dat waarderen wij in Europa. En wij zijn er nu klaar voor om bij te dragen aan een duurzame, vreedzame oplossing.
1: Ja, er valt direct praten met Iran daar dan ook onder. Zou de EU dat willen doen?
2: Ja, Callas zegt van wel, en zij is de hoge buitenlandvertegenwoordiger. Alles wat een staakt het vuren mogelijk maakt, en daar valt dit dan ook onder. Denk ook aan verdere gesprekken daarna over de nucleaire voorraad van Teheran. En die betrokkenheid die Callas nu toont, dat hebben we eerder vanuit Europa gezien, dat ook Federica Mogherini, Josep Borrell, Catherine Ashton, dat die ook altijd vanuit hun rol als hoge vertegenwoordiger van de EU, leider van de diplomatieke dienst van de EU, een rol willen spelen in de relatie met Iran.
1: Ja, jij hebt vorige week uitgebreid over dat Iran-onderwerp gesproken met twee vooraanstaande Amerikanen die in Nederland waren. Nate Swanson, de voormalig Iran-directeur en onderhandelaar van het Witte Huis. En Ivo Daalder, NAVO-ambassadeur onder Obama. Juichen zij die eventuele rol van Europa toe?
2: Nou, ze wisten toen nog niet dat Callas dit ging zeggen. Maar het korte antwoord is ja, dat juichen ze toe. Met de boodschap, Europa wordt nou wakker en sta op. Dat is wat ze zeiden. Het eerlijke antwoord is natuurlijk dat we niet weten of Trump dit ook zou toejuichen. Een grotere rol van Europa. Maar Nate Swanson zei nog wel tegen mij, ja, Europa en Amerika kijken eigenlijk helemaal niet zo verschillend naar Iran. Het enige is, er is een tactisch verschil, en dat is dat Trump een oorlog is gestart. Dat is een groot verschil van inzicht, maar als je het nou hebt over uraniumverrijking, terrorismegevaar, de rol van de revolutionaire garde, de schending van mensenrechten, ja, dan zitten we in Europa toch op dezelfde lijn als de VS. Zitten wij ook niet op te wachten. En we hebben best wel leverage met al onze sancties die we tegen Iran hebben afgekondigd. Dus het is tijd om op te staan, zeggen ze allebei. En Ivo Daalder die verwoordt dat als volgt.
4: Het is vrij duidelijk dat Amerika geen enkel idee heeft hoe een onderhandeling met Iran moet worden waargeborgd. Ik zou zeggen vandaag, je moet weer terug naar hetzelfde formule die er was voordat Trump het verdrag 2015 is uitgegaan. Dus Kaya Callas met steun van de Britten, de Duitsers en de Fransen een relatie gaan aangaan met Iran. Zelfs zonder Amerika.
1: Ja, dus Ivo Daalder zegt dan maar zonder Amerika als de kans van slagen toeneemt.
2: Zeker, en Daalder heeft daar de volgende argumenten bij.
4: Want tenslotte is de hele nucleaire diplomatie is begonnen door Europa in 2003, is voltooid met Amerikaanse hulp in 2015. En toen werden de Amerikanen de prullenbak ingegooid. En daarom zitten we in het probleem dat we nu zitten. Waarom in godsnaam zou je nu zeggen, nou, we gaan de Amerikanen hier de leiderschap over geven? Over de Strait of Hormuz. Waarom laten we dat aan Amerika over?
1: En wat als Trump dat nou niet wil, Geert-Jan?
2: Ja, praat er op zijn minst over, zegt Daalder. En anders negeren. Als Trump weer dreigt om bijvoorbeeld niet naar de NAVO-top in Ankara te komen, toch naast je neerleggen. Omdat Iran en de Straat van Hormuz ook ons belang is, hè? Ons economische en veiligheidsvraagstuk voor ons Europa. Dus als wij vinden dat we dan op moeten staan, moeten we het doen. En tot slot, Bernard, het is natuurlijk wel zo dat de Iran-deal uit 2015 werd gesloten toen de Britten nog in de EU zaten, met de Chinezen en de Russen die ook een grote rol speelden. De wereld is wel iets veranderd sindsdien. Maar uit eigen belang moet de EU een grotere rol pakken, zegt Daalder dus. In de show notes van de podcastversie van De Wereld zetten we een link naar de volledige interviews met Ivo Daalder en Nate Swanson, voor wie daarin geïnteresseerd is.
1: Oké, dankjewel Geert-Jan. Patrick Bolden, wat is jouw reactie op dit verhaal over Europa en de rol van Europa?
0: Ja, ik denk dat Europa kan niet aan de zijkant blijven staan natuurlijk, want ook onze economie is hierbij geraakt. Ik vraag me alleen af wat we nog meer kunnen doen, behalve de sancties die Geert-Jan ook noemde. En in hoeverre wordt Europa ook wel gezien als een serieuze andere speler dan Amerika, want Ik denk dat de houding van Europa tegenover Israël, er toch heel weinig veroordelen wat daar gebeurt, ons ook ongeloofwaardig maakt als wij het gaan hebben over bepaalde dingen, over mensenrechten en al dat soort gevallen die wij graag willen roepen. Dus in hoeverre is Europa een serieuze partner om mee te praten voor Iran, vraag ik me wel eens af. Wat hebben wij Iran te bieden waardoor zij ook inwilligend zouden zijn naar ons toe? En bovendien, hoe voorkomen we dat die straat van Hormuz eigenlijk continu een maffia-afperssysteem wordt door Iran? En dat zie ik niet zo snel een oplossing voor. Maar praten is natuurlijk altijd beter dan vechten. En ik denk dat Europa, op het moment dat we ons daar kunnen manifesteren als een serieuze partner, een gesprekspartner voor Iran, dan kunnen we daar heel geleidelijk wel iets gaan winnen. Beter in ieder geval dan Amerika, want dat land is onder Trump natuurlijk onvoorspelbaar. Maar komt ook nog eens een keer de belofte helemaal niet na. En dat is natuurlijk de grote makker van Amerika op dit moment.
1: Ja, maar je kunt je ook voorstellen dat als er iets schemert van een akkoord, dat Europa dan wel een rol kan spelen. Bijvoorbeeld in het toezicht op de doorgang
0: Zeker.
1: Door de straat van Hormuz. Overleg met Iran. Dus we kunnen best wat.
0: Zeker. Nee, zeker. Kijk, voor dat soort dingen wel. Maar er moet eerst inderdaad een bestendige bestand zijn waar er geen raketten en drones meer over en meer vliegen. En het risico ook veel kleiner. kleiner is. Kijk, een Nederlandse mijnenjager, die is nu al uitgevaren naar de Middellandse Zee. Je maakt deel uit van de SNMG2, de Standard NATO Maritime Group, Countermeasure Group. Kan heel snel dan doorvaren via het Suezkanaal en de Rode Zee, zuid van het Arabisch Schiereiland om dan in de straat van Hormuz bij te dragen aan een internationale missie die uit meerdere Europese schepen kan bestaan, om daar de boel mijnen vrij te maken. En Nederland is daar gewoon heel erg goed in. En daar hebben we goede schepen voor. We hebben er tussen ook nog 1 of 2 verkocht aan Oekraïne, volgens mij. En dat zou Nederland kunnen doen. Maar of we daar nou Iran echt mee helpen, of dat nou een overweging is om Iran nou een soepele positie te laten innemen, dat vraag ik me echt af. Nee, ja. En als wij als Europa daar een belangrijke bijdrage aan vrede zou kunnen krijgen, wil Trump dat überhaupt wel? Want dan kan hij het niet meer als zijn vrede gaan verkopen. Nou, dat moeten wij niet belangrijk vinden, maar dat speelt in de Amerikaanse besluitvorming natuurlijk wel weer mee.
1: Zeker. Dank, luitenant-kolonel buitendienst Patrick Bolder, defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Geert-Jan Haan, nogmaals, ook jij bedankt.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met De Wereld.
6: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
11: Thanks.
8: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
12: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
13: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van een financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
14: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo.
9: De crypto-exchange van Nederland.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Drentse Gieten hebben vannacht 27 asielzoekers geslapen voor wie geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze werden gisteravond opgehaald en zijn inmiddels weer terug. Ook de komende twee nachten biedt Gieten nog onderdak aan maximaal 150 mensen. Er is nog altijd geen permanente oplossing. Een explosie bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden gisteravond. En er was ook wat op de muur gekalkt. Saïf Snitch. In straattaal betekent snitch verrader. Volgens Rijnmond zoekt de politie uit wat het met elkaar te maken heeft. Er is nog niemand opgepakt en er vielen geen gewonden. Twee zwaar gewonden vanochtend bij een eenzijdig auto-ongeluk in het Brabantse Oorschot. Volgens de regionale omroep zetten de hulpdiensten groot in en werd onder meer een traumaheli opgeroepen. Bestuurster van de auto is opgepakt omdat ze mogelijk onder invloed van drank of drugs was. Duizenden Nooren hebben zich de afgelopen dagen aangemeld als orgaandonor. Dat deden ze nadat de Noorse kroonprinses Mette Marit bekendmaakte dat ze op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. De Orgaanstichting heeft het over krankzinnige cijfers die veel levens kunnen redden. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio is op zoek naar één of meerdere verdachten van een schietpartij tijdens een muziekfestival. Daar brak paniek uit toen waarschijnlijk twee mensen op elkaar schoten. In het publiek vielen 12 gewonden. Twee mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En dan het weer van Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Europa en China stevenen af op een handelsoorlog. China dreigt hard terug te slaan als de Europese Commissie besluit om nieuwe handelsbeperkingen in te stellen.
11: Trade, as we have it right now, between China and Europe is simply unsustainable. Over the last 5 years, that the Chinese export increased by something like 50%, and our exports to China decreased by 30%. On top of it, we see that a lot of European companies is kind of squeezed out from the third market.
1: Dat was de eurocommissaris voor handel, Maros Sefcovic. Ik praat erover met Brigitte van den Berg, Europarlementariër voor D66 in de liberale Renew Europe-fractie. Welkom.
14: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. China reageerde met, op de uitspraken die Stéphane Séjourné, de Europarlementariër voor handel, deed. Hij zei dat onze handelsrelatie met China niet houdbaar is. Waarom is dat juist nu zo?
14: Nou, ik denk dat we al een tijd op deze situatie afstevenen. Niet voor niks praten we al heel lang met elkaar over, worden we niet te afhankelijk van China? En ja, het moment is nu gekomen om echt te gaan ingrijpen. Want we worden zo afhankelijk dat we eigenlijk chantabel zijn. En dat we onze eigen doelen, dus die energietransitie realiseren, dat we die niet kunnen realiseren zonder China. En dat China daar ook gebruik van maakt van die chantabele positie.
1: Ja, Chinese bedrijven in eigen land worden voorgetrokken. Dat is nooit anders geweest. Maar nu China ons de basis, vinden we het ineens een probleem. Zijn we ook niet een beetje hypocriet? Hè? Want wat we nog een tijdje geleden compleet normaal vonden, vinden we nu bij wijze van spreken levensgevaarlijk.
14: Ja, dat is natuurlijk altijd met een het water wat steeds warmer wordt. Moet je op een gegeven moment ingrijpen. En er komt natuurlijk nu wel heel veel bij elkaar. Aan de ene kant de energiesituatie door de aanvallen op Iran. Aan de andere kant de VS die met Trump een steeds minder betrouwbare partner is. En dan China die inderdaad zo dominant geworden is in de wereldhandel. Ja, dat betekent dat Europa echt voor zichzelf moet gaan zorgen en moet gaan ingrijpen.
1: Nee. De EU heeft een handelstekort ten opzichte van China van zo'n $380 miljard. Dat komt toch alleen omdat we zelf voor hebben gekozen om productie naar China te verplaatsen, of om het simpel te houden. Ik zit hier aan een laptop met kabeltjes en met een verbindingsapparaat. Ga zo maar op alles staat made in China.
14: Ja. Ja, dat is de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden. Maar het is niet alleen door een soort, daardoor dat zij beter zijn geworden in het produceren dan wij. China speelt natuurlijk het spel niet helemaal eerlijk. Kijk, wij vanuit Europa hebben altijd gezegd, we willen vrije wereldhandel met elkaar. Maar China schendt keer op keer die afspraken. Ze houden hun eigen munt goedkoper dan nodig, waardoor er geen wederzijdse handel is. Ze stoppen ontzettend veel staatssteun inderdaad in hun producten. 800 miljard. 800 miljard aan eigen staatssteun voor de eigen bedrijven. Ja, daar valt niet op tegenop te concurreren. Ja, en ze stelen natuurlijk onze kennis en onze technologie. Dus ja, tegen zo'n iemand die zo vals speelt op de wereldmarkt valt niet op te concurreren. Dus dat is geen keuze van vrije handel. Dat is echt een vals spel waar wij nu echt op moeten gaan handelen.
1: Ja, oké. En hoe?
14: Nou, wat Europa nu doet is zeggen, we gaan ten eerste harder optreden waar we zien dat China vals speelt. Dus bijvoorbeeld zorgen dat wij de tarieven bovenop de Chinese producten gooien die met subsidie gemaakt worden. Ingrijpen bij dumping. Maar ook dat we al andere handelsrelaties aan het aangaan zijn met andere landen die wel betrouwbaar zijn en die wel het spel willen spelen. We moeten een veel zelfbewustere positie innemen als Europa. Dus China aanpakken, handelspartners die wel het eerlijke spel spelen naar ons toetrekken. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat wij weer gaan investeren in onze, wat we zelf kunnen maken in strategische sectoren.
1: Maar u zegt dat zijn allemaal dingen die we moeten doen. We horen dat al een tijdje. Niet alleen van u, maar ook van uw collega's, van mensen in de nationale regeringen. Je kunt zeggen, China heeft zo'n onvoorstelbare machtspositie. Gewoon door productie, door wat ze doen. Ze zijn met veel meer mensen en hebben een veel grotere factor arbeid dan waar wij ooit tegenop zullen komen. Dus hoe realistisch is dit allemaal? En ik wijs maar op één klein dingetje. Hè. We zeggen, ja, die Chinezen spelen vals. Bijvoorbeeld, het zijn allemaal staatsbedrijven. Maar Trump heeft besloten om ook een heleboel overheidsgeld te investeren in Amerikaanse bedrijven, om datzelfde te doen. Dus ja, dan op een bepaald moment krijg je een situatie van de pot verwijt de ketel.
14: Ja, wij moeten het spel ook anders gaan spelen. En hoe realistisch is dat? We moeten onszelf ook niet kleiner maken dan we zijn. Hè? Wij zijn een gigantische consumentenmarkt. We hebben ontzettend veel kennis in huis. Kunde, hoge technologie. En wij kunnen ook ingrijpen met onze beleid. En dat zijn we ook aan het doen. Wat een vrij uniek besluit is, bijvoorbeeld als het gaat om de industrie, is dat Europa nu zegt, wij gaan overheidsuitgaven gaan wij afdwingen dat dat ook aan Europese bedrijven gebeurt. Dus als je Europees moet aanbesteden, als je Europees gaat inkopen, dan moet dat Europees staal zijn, Europees cement, Europees aluminium, maar bijvoorbeeld ook nog veel belangrijker in al die high-tech sectors. Europese windmolens, Europese batterijen. Dat afdwingen en daar echt regels voor maken, dat heeft Europa nu besloten. En dat is nogal een stap.
1: Ja. Is dat die Industry Accelerator Act?
14: Ja, precies. De Industry Accelerator Act. Ja. Waarin we dat
1: Het zijn geweldige voornemens, maar het is heel simpel. Kunnen we dit? Want je kunt wel zeggen, oké, we moeten zelf batterijen gaan maken. Nou, niemand die dat tegen zal spreken. Maar volgens mij komt bijvoorbeeld in vrijwel elke elektrische auto die in de wereld rondrijdt, de batterij nog steeds uit China. We kunnen dat simpelweg niet zo goed en niet zo snel.
14: Nou, we hebben het wel laten gebeuren dat mooie bedrijven die kansrijk waren, het ook niet redden. Ik noem even bijvoorbeeld een voorbeeld. Northvolt uit Zweden. Een batterijenfabriek waar we van hoopten, die maakte de accu's van onze auto's. Die hadden een grote rol in de energietransitie. En dat hebben we failliet laten gaan. Omdat ze weggeconcurreerd werden door die valse concurrentie. Maar Europa is daar wel een antwoord aan te ontwikkelen. Namelijk een nieuw fonds, een concurrentiefonds, waarbij we serieus investeren in dat soort bedrijven die concurrentie wel kunnen aangaan. En dat gaat met de nieuwe meerjarenbegroting van Europa, gaat daar hele serieuze bedragen in om. En op die manier gaan we die concurrentie natuurlijk gewoon wel aan.
1: Ja, even over de nieuwe versie van de Chips Act die in de maak is, mm-hmm. of er al is. Heeft dat ook weer te maken met meer soevereiniteit voor onze eigen tech-industrie?
14: Ja, zeker. Ook daarmee investeren we in onze eigen schone energie. We hebben natuurlijk hele mooie bedrijven. Denk aan ASML, die de basis maakt voor chips. Maar wij willen misschien ook wel weer zelf meer chips gaan produceren. Dat soort strategische sectoren moet je naar je toe halen als Europa. Ja. En moet je niet zorgen dat allemaal verdwijnt. En daarvoor moet je bepaalde handelingen doen. Nou, daar heb je zo'n act ook voor nodig. Maar ook investeren in bedrijven. Ja. En investeren in vakmanschap.
1: Dit is BNR De Wereld. De gast is Brigitte van den Berg, Europa-parlementariër voor D66 en de liberale Renew Europe-fractie.
15: We willen en moeten een politiek des de-risking betreiben. Dat gilt niet nur gegenüber China, sondern das gilt insgesamt. Es wäre aber ein Fehler, eine Entkopplung von China damit zu verbinden.
1: Ja, dat is de Duitse bondskanselier Merz. Die zegt, we moeten de-risken, ik weet niet hoe je het vertaalt precies, maar goed, maar niet ontkoppelen. Dat zei hij na zijn bezoek aan China. We hebben het gehad over de wensen die Europese politici hebben. Maar als we naar bedrijven kijken, als we zo'n Duits voorbeeld erbij pakken, Volkswagen gaat gewoon exporteren naar China, bouwt daar zelfs een enorme fabriek om een deel van de wereldexport onder te brengen. Ja, dan breng je toch jezelf in gevaar?
14: Ja, als ik ga veel bij op bedrijfsbezoeken in Nederland en in Europa. En daar hoor je, de bedrijven vertellen ons, we willen wel investeren in die actieve fabrieken. We willen wel aan die wereldmarkt meedoen. Alleen, er moet wel genoeg vraag zijn op de markt. Dus waar wij nu als Europa mee beginnen, is onze eigen overheidsuitgaven zorgen dat die in Europa worden uitgegeven. Maar het gesprek wat we natuurlijk echt moeten voeren is of ook die autofabrikanten niet Europees moeten gaan inkopen. En dat we daar niet meer prikkels voor moeten gaan inbouwen. Want inderdaad, als de auto-industrie goedkoop Chinese staal blijft inkopen, terwijl we hier onze Europese staalindustrie vragen om groen staal te gaan maken en te overleven in die oneerlijke markt, ja, dan houdt dat op een gegeven moment een keer op. Dus dat moeilijke gesprek, wat natuurlijk wel behoorlijk, ja, dat is een gigantisch ingrijpen in je wereldmarkt, waar je ook niet lichtzinnig over moet zijn. Maar dat gesprek moeten we wel echt met elkaar gaan voeren.
1: Ja, en je moet het personeel hebben, maar ook de techniek. In China zijn op het ogenblik autofabrieken, die zijn donker. Er is helemaal geen licht meer. En waarom? Omdat die auto's helemaal door robots in elkaar worden gezet. Dat hebben wij allemaal helemaal nog niet. Dus hoe ziet u, laten we zeggen, die inhaalsprong voor u?
14: Voorlopig zien we wel dat China ook structureel bij ons kennis komt ophalen. Dus we doen in ieder geval iets goed. Dat wij ook kennis hebben. En daar moeten we zuinig op zijn. We moeten minder naïef zijn. En we moeten onze eigen ketens heel goed bekijken en waar we op in moeten grijpen. En we moeten prioriteren. Dus de strategische ketens waarvan wij zeggen, die hebben we echt nodig. Die hebben we nodig voor aan de ene kant het behouden van onze veiligheid, voor het opbouwen van ons eigen veiligheidssysteem. En aan de andere kant, ja, wat onze strategische economische factoren zijn, ja, daar moeten we vol in investeren. En ons niet klein laten maken door wat we zien in China. We moeten ons focussen op onszelf. En als wij hebben een geschiedenis van heel veel kunnen maken. En als we elkaar weer gaan helpen en onze interne markt beter op orde krijgen in Europa, en echt zorgen dat we met z'n allen achter Made in Europe gaan staan, dus dat we met elkaar ook zeggen, hé, wij willen dat ook van eigen bodem, ja, dan kunnen wij dat ook.
1: We spreken bij BNR heel veel ondernemers, en daarvan horen we ook dat bedrijven met China zaken willen blijven doen vanwege de schaalvergroting die daar mogelijk is. Is daar dan ruimte voor nog?
14: Ja, ik denk dat we daar de balans in moeten zoeken. Natuurlijk, waar het niet om super. Kijk, we moeten onszelf niet te kwetsbaar maken. Het is echt gevaarlijk als wij die kwetsbaarheden in stand houden. En dat hebben we te lang gedaan. Dus waar we nu eigenlijk verslaafd zijn aan China, bijvoorbeeld voor onze kritieke grondstoffen, ben ik ook als een van de onderhandelaars op dat dossier aan het zorgen dat wij bedrijven ook verplichten om meer divers te gaan inkopen in je grondstoffen. Zodat je niet eenzijdig afhankelijk blijft van China. En ook zelf in Europa kijken waar je kritieke grondstoffen kan gaan produceren. Maar als het om minder strategische sectoren gaat, en als het dan moet je natuurlijk ook vrije handel de ruimte geven en zorgen dat bedrijven op basis van eigen inzichten kunnen inkopen.
1: Ja.
14: Maar dat wij meer moeten gaan ingrijpen, dat het niet meer de wereld van vrijheid blijheid is, ja, daar zijn we wel aangekomen.
1: Kunnen we wat u zegt ook echt waarmaken? U hebt het dan over die kritieke grondstoffen. Het zou prachtig zijn als we die niet allemaal uit China hoefden te halen. Maar hebben we het alternatief? Bestaat het? Is er voldoende capaciteit? Is het er?
14: Niet voor alle stoffen, maar ook in Europa kunnen wij bepaalde stoffen mijnen. We zien ook hier in Zweden weer goede voorbeelden, waarbij ook mijnen zijn die van deze tijd zijn, zullen we maar zeggen. Die oké zijn voor de omgeving, die goede arbeidsomstandigheden hebben. Dat is natuurlijk essentieel als je iets op Europees grondgebied gaat doen. Maar waar we eerder zeiden, ach, laat dat allemaal maar buiten ons continent plaatsvinden, moeten we daar... moeten we daar op een andere koers in gaan varen. En we kunnen natuurlijk nog veel meer halen uit onze recycling. Dus ja, er zijn mogelijkheden, maar niet tot in het eindeloze. En waar we een noodzakelijke afhankelijkheid hebben van China, zullen we ook moeten kijken hoe we die afhankelijkheid twee kanten op kunnen bewegen. Zorgen dat wij ook de macht uitoefenen. En die macht hebben we. Want wij zijn de grootste markt van China. Als we niet meer bij ons kunnen handelen, hebben ze ook een groot probleem. Ja. Dus als we die zelfbewustere houding aannemen, dan kunnen we meer dan we nu doen.
1: Dank, Brigitte van den Berg, Europarlementariër voor D66... in de liberale Renew Europe-fractie.
5: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, deze week was er weer veel speculatie over Trumps gezondheid, maar Dr. Oz heeft dat even de kop ingedrukt.
16: Ja, Dr. Oz, voormalig tv-dokter natuurlijk, kennen we van Oprah, maar ook nu onder Trump de baas van Medicaid en Medicare, de zorgverzekeringen voor ouderen en armeren. En hij was aan de beurt om de persupdate te doen namens het Witte Huis. Dat rouleert nu woordvoerder Caroline Leavitt met zwangerschapsverlof is, dus elke keer is een ander aan de beurt. Nou, Dr. Oz heeft een medische achtergrond, hij is chirurg, dus hij kreeg natuurlijk vragen ook over Trumps gezondheid en over Trumps bezoek aan de dokter vorige week. Dat was zijn derde bezoek al in een jaar. Dat is vaker dan normaal. En Trump wordt binnenkort ook 80. Dus hij is op leeftijd. Het gaat er gewoon vaak over. Tegelijkertijd zijn medisch rapport was weer uitmuntend natuurlijk. Zoals dat altijd is. Hij heeft die mentale test ook weer geëist. Zoals hij dat al zegt. Maar toch veel vragen. En dus vroeg een van de journalisten bij die persconferentie. Waarom doet de president eigenlijk steeds al die dokters bezoeken en al die tests als hij eigenlijk kerngezond is?
17: If the president's in such perfect health, why does he keep going back in for checkups?
18: I think he likes the results. He does really well. He aces the test every single day.
16: Ja, hij vindt de uitslag altijd zo leuk. Een briljant antwoord natuurlijk. Maar ik moet ook zeggen, er zou best wel eens een kern van waarheid in kunnen zitten. Maar dat neemt al die argwaan natuurlijk niet weg.
1: Nee. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio moest ook al Trumps gezondheid verdedigen.
16: Ja, die had een hoorzitting voor het congres. Dat ging over heel andere dingen. Dat ging over Iran. Want je weet het, Bernard, die oorlog is over als je naar Marco Rubio en Donald Trump luistert. Die oorlog bestaat niet eens meer. Ging over Oekraïne, over van alles. Hij kreeg ook vragen natuurlijk over zijn baas. Een democratisch congreslid liet een video zien van een ministerraad waarbij Rubio aan het woord is. En Trump zit dan naast hem. En die lijkt toch echt langzaam in slaap te vallen. Zijn ogen gaan dicht, hij houdt zijn hoofd schuin. Dus vraagt die democraat meerdere maanden: slaapt Trump daar nu? Nou, Rubio ontkent dat in alle toonaarden, waarop dat congreslid zegt: ja, u liegt, ik zie dat hij slaapt. En hij vraagt dan: ja, er zijn ook veel bijeenkomsten waar geen camera's bij zijn. Slaapt Trump dan wel eens? En ja, dan wordt het een beetje fel.
19: Have you been at classified meetings where Donald Trump has fallen asleep or had trouble staying awake?
20: I've never been at any meeting where and the things are showing me now he was not falling asleep. And
19: so,
20: I think
19: so you're lying again. You're lying consistently to Congress
20: about sleep.
16: Nou, je hoort het, you're lying to Congress, allerminst slaapverwekkend. En Rubio die blijft zeggen, Trump die sliep echt niet. En we zien ondertussen dus die beelden van Trump met zijn ogen dicht. Die speculaties, ook daarover, die blijven dus nog wel even. En ook wel ironisch, hè? Bij Trump gaat het nu al maandenlang over inflatie, net als bij Biden. En we hebben het nu ook al maandenlang over zijn gezondheid, net als bij Biden.
1: Ja, Trump zelf kijkt ondertussen toch voorzichtig naar zijn opvolging.
16: Ja, en jij weet ook, we hebben het in de podcast ook vaak over gehad, Amerika-podcast. Er zijn op dit moment twee favorieten. De vicepresident J.D. Vance, logisch. Maar de laatste maanden hoor je ook steeds meer positieve dingen over Marco Rubio. Trump die vertelde in een interview dat hij ze allebei in de gaten houdt en dat hij het heel interessant vindt om te observeren hoe ze het doen en hoe ze het ook met elkaar doen. Dat ze het eigenlijk best goed met elkaar kunnen vinden. Trump maakt hier eigenlijk een beetje een soort reality show voor een audience of one van. Hij maakt echt een showtje van die twee moeten het dus tegen elkaar opnemen en doen eigenlijk de hele dag auditie. En in dat interview gaf hij ook weer geen voorkeur, zoals we dat van hem gewend zijn, maar hij zei wel, ze moeten het gewoon samen gaan doen.
3: I like them together, you know, it would be great. I don't know how you beat them if they're together. That would be a great team. JD and Marco would be a great team. I don't know, you know, they have to agree to it, right? We have a long time left. We have more than 2.5 years, substantially more than 2.5 years.
16: Ja, en hij zegt dan niet wie bovenaan het ticket moet komen. En daar zitten we natuurlijk allemaal op te wachten. Wie heeft al zijn voorkeur? Maar naast Trumps gezondheid wordt dit eigenlijk steeds meer gezelschapsspel nummer 1 in Trumpland. Wie gaat het doen na Donald Trump?
1: Ja, terwijl we nog eerst de midtermverkiezingen moeten hebben. Dus die presidentsverkiezingen die zijn nog meer dan 2 jaar weg.
16: Ja, maar goed. Ja, en tegelijkertijd, Bernard, die campagne stopt hier nooit, hè?
1: Nee, zo is dat. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Meer in de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michael Roede. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via BNR Plus.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
3: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het punk, metal en hardcore festival Pitfest in Emmen is gisteravond een bezoeker overleden. Op de website meldt de organisatie dat iemand tijdens een optreden niet lekker werd en dat hulpdiensten niets meer konden doen. Het zou gaan om een natuurlijke dood. Na het sterfgeval werd de muziek gestopt en gingen veel mensen weg. Er zijn 3 mannen aangehouden na de explosie bij een huis in Eindhoven vannacht. Getuigen zagen na de knal een auto wegrijden en even later konden de 3 worden aangehouden. Na de explosie ontstond brand in de voortuin en de hal van het huis. Bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. In Griekenland is een Palestijn gearresteerd die plannen zou hebben om een aanslag te plegen op een Israëlisch cruiseschip dat dinsdag bij Kreta moet aanmeren. De man wordt verdacht van banden met Hamas en contact met terroristen. In zijn appartement lagen spullen om een bom te maken. 27 asielzoekers hebben afgelopen nacht in een sporthal in het Drentse Gieten geslapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel nog steeds te vol is. Gisternacht sliepen er ook ongeveer zoveel. Er is plaats van 150 mensen in Gieten. De gemeente vangt mensen nog tot en met morgen op. En grote schrik om een bericht van topturnster Simone Biles. Op Instagram schrijft ze dat ze in het ziekenhuis ligt, maar niet waarom. Ze deelt niet graag privézaken, maar zegt dat ze bijna dood ging. Was de ergste ervaring van mijn leven, zegt ze. Simone Biles is 23 keer wereldkampioen en won 7 keer Olympisch goud. En dan het weer van Weer Online. In het oosten valt er nog een bui, verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het, met vooral aan de kust een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De grote techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
10: Goed dat je luistert naar de grote techshow. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Dit keer over de veiligheid van menstruatie-apps. De meest gevoelige informatie die je over een mens kan bedenken. En dus wil je niet dat Meta of Google die data in handen krijgen. Of welke partij dan ook. Hoe je een veilig alternatief biedt met een eigen app, dat gaan we hier zo bespreken. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
11: En Ben van der Burg.
10: En elke donderdag nemen Ben en ik wat er verder in de wereld van tech speelt door in onze extra podcast. Dus volg de grote techshow in je favoriete podcast. Podcast heb, dan kun je dat allemaal horen. Nu dan. Miljoenen vrouwen gebruiken menstruatie-apps om hun cyclus bij te houden, patronen te herkennen en bij te houden of ze fysieke klachten hebben bijvoorbeeld. Maar dat gaat dus ook om data over je lijf, je seksleven of dat je bijvoorbeeld zwanger probeert te worden. En veel gebruikte apps zoals Flow maken daar misbruik van, weten we sinds kort. Lisa Volkers wilde het helemaal anders doen en ontwikkelde een veilige app voor vrouwen waar privacy wel bovenaan staat, genaamd Period. Samen met haar partner Diederik Trampe heeft ze die gebouwd en ze zijn nu allebei bij ons. Welkom Lisa en Diederik.
11: Dankjewel.
12: Ja, hi. Dankjewel.
10: Goed dat jullie er zijn. Hoe maak je een app zoals deze?
12: Ja, dat is zeker een hele goede vraag.
13: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweet.

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Begin super knullig nog. En uiteindelijk is dat nu helemaal doorgezet. Een paar maanden verder naar een best wel serieus iets. Dus dat is wel, dat is wel gaaf.
2: Ja, ik wil toch iets meer details over de VIP-code. Want je hoort heel vaak 90%, maar de laatste 10% succes ermee.
1: Ja, tuurlijk. Ja, het is, aan het begin was het wel. Hebben we het echt alleen met z'n tweeën gedaan. Dus we zijn eigenlijk Photoshop en Figma. Twee tools zijn we begonnen, want we wilden het natuurlijk wel een beetje ons eigen design geven, visueel. En daarna zijn we doorgegaan in Lovable. Ik weet niet of jullie
2: natuurlijk.
1: Dat
2: zeker.
1: Iets zegt. Ja. Dus zijn we in Lovable gaan bouwen. Nou, dat was eigenlijk aan het begin nog best wel een beetje knullig, want ik heb geen technische achtergrond verder, of niet, had ik in ieder geval niet, nu wel iets meer. Mm-hmm. Daar zijn we in gaan bouwen. En daar had je natuurlijk verschillende integraties, waardoor dus ook die hele backend ook gewoon zo'n subbase, dus die databases kan werken. En nu tegenwoordig is dat, nu een paar maanden verder, is dat dan weer zo dat we onszelf ook alweer controleren met Cloud Code, met Cloud Security. En dat we ook al verschillende testen hebben gedaan bij ons eigen platform om natuurlijk die veiligheid wel te waarborgen. En we hebben nu zelfs eigenlijk verschillende agents die helpen met bouwen, die constant helpen met het checken van de security.
3: Jullie krijgen AI-hulp. Lisa, wat ik voor jou wil weten, wat is los van de privacy-component, waar we zo meteen ook nog uitgebreid op ingaan, het belangrijkste voor jou om, als je dan toch zo'n eigen menstruatie-app gaat bouwen, daarin in mee te nemen? Wat wilde je daar nog meer juist voor elkaar krijgen?
4: Ik denk het belangrijkste, wat eigenlijk ook een van mijn grootste frustraties was, was dat het er geen overzicht was. Dus ik opende die apps vaak en ik werd gewoon compleet overprikkeld van al die pop-ups, al die betaalmuren. Dus dat is ook wel echt een van de belangrijkste dingen die we hebben meegenomen in onze eigen app.
3: Maar dat vind ik wel interessant, want je zou kunnen zeggen, die apps die zo bekend en populair zijn, zoals Flow, zoals Clue, die hebben een bepaalde gebruikerservaring die mensen kennen.
2: Daarom duizenden AB-testen hebben gedaan.
3: Precies, die mensen juist omdat het iets zo belangrijk, zo in de teams is, willen gebruiken. Ik hoor jou net eigenlijk al beschrijven, dat is niet zo, want het is een hele nare ervaring om die nog te kunnen gebruiken. Dan is het dus heel makkelijk om een app te ontwikkelen die niet alleen privacyvriendelijk is, maar ook nog eens prettig in het gebruik is. Of is dat dan een verkeerde aanname?
4: Makkelijk weet ik niet, maar ik merk wel, kijk, op het moment dat het kwam echt vanuit mijn eigen frustratie en ook wel vanuit vriendinnen waar ik het dan mee over had, maar zo'n grote pool had ik ook weer niet. En op het moment dat wij die app live gooiden, kwam die frustratie bij zoveel meer meiden dus naar boven. Daarom werd die ook zo snel veel gedownload, denk ik. Dus ik was zeker niet de enige die gefrustreerd was over bestaande apps, maar er was gewoon geen goed alternatief.
2: Ja,
4: en die is er nu wel.
2: Maar was je meer gefrustreerd? Je was gefrustreerd dus over de gebruiksvriendelijkheid, maar privacy was secundair toen nog, toen je begon.
4: In het begin wist ik dat eigenlijk niet eens. Weet je wel, dat zij mijn data verkochten. Dus op een gegeven moment, je gaat eerst natuurlijk zo'n app gebruiken. Gewoon zonder eigenlijk goed door te hebben wat zo'n app allemaal met je data doet. Dus in eerste instantie was het zeker dat het zo onoverzichtelijk was. En dat wel tegen allerlei betaalmuren aanliep. Dus eigenlijk kon ik bijvoorbeeld alleen mijn menstruatie tracken. En niet ook symptomen. Terwijl ik juist daar kwam om mijn eigen lichaam beter te leren kennen. Maar daar moest ik dan voor betalen. En vervolgens ging ik wat onderzoek doen. En toen pas kwam echt dat Flow-schandaal. Dat kwam eigenlijk meteen bovenaan je hitlijsten als je het één keer googelt.
3: Ja.
4: Dus toen werd ik echt nog gefrustreerder.
3: Ja,
1: het is ook wel dat die apps, in ieder geval omdat ze al zo groot zijn, en al zoveel mensen hebben, dat ze ook echt data-focused zijn.
3: Mm-hmm.
1: Dus je ziet ook wel bij hun, bij de onboarding, volgens mij moet je bij een Flow door 20 stappen heen. Willen ze echt tot aan je lengte willen ze alles weten. Gewoon puur inderdaad, wat we er daarna verder mee kunnen. En dat is wat je net ook benoemde, dat het gewoon bij ons een stuk gemakkelijker, omdat we dat hele aspect, dat hebben wij niet. Wij hoeven jouw data inderdaad ook, wat we ook heel hard roepen, die hoeven niet te hebben. En dat is ook een best wel groot onderdeel waardoor het zo gemakkelijk wordt, omdat we niet constant alles van je willen weten.
3: Ja. Nu is dat natuurlijk tweeledig. Enerzijds, het zit niet in jullie verdienmodel om die data nodig te hebben. Dus dat is een groot verschil. Jullie zijn ook niet een, voor zover ik weet, groot techbedrijf. Dus dat scheelt. Maar daarnaast, je hebt net aan het begin gezegd, Diederik, je hebt dit mede VIP-code.
1: Ja.
3: Hoe bescherm je dan toch de privacy van je gebruikers?
1: Ja, natuurlijk wel spannend. Maar we hebben helemaal aan het begin, heb ik al via een, iemand die ik via ken, hebben we al gekeken. Want ik, nogmaals, totaal niet technisch, wel aan het leren.
3: Hmm.
1: Heb ik al personen gehad die inderdaad hebben gekeken of ze bij onze informatie konden komen.
3: Mm-hmm.
1: Dat is destijds. Is dat

0: allemaal niet gelukt. Verder hebben wij op het platform waar wij werken, die zijn 24/7, zijn die allemaal, die hebben allemaal certificeringen, die zijn 24/7 ons tool aan het controleren, ook constant aan het checken of er beveiligingsrisico's zijn. Verder heb ik ook alle gegevens opgevraagd of wat we allemaal hebben. Dus we hebben ook die row-level security en alle compliances eigenlijk doen we gewoon aan. Mm-hmm. Maar verder zijn wij natuurlijk, het groeit zo hard en het zijn natuurlijk wel nog steeds wel echt persoonlijke gegevens die je van mensen hebt. Dus we zijn ook heel hard aan het kijken of we dus later dit jaar, of in ieder geval, dat hebben we al gepland voor de komende maanden, mm-hmm, dat we dus wel echt pentest gaan doen. Dus penetratietest, gewoon puur. Hè, omdat we kunnen wel constant onszelf controleren met AI, maar mm-hmm, waarschijnlijk een persoon die ons probeert te hacken, die zal toch net andere manieren gaan zoeken om er alsnog in te komen. Dus we proberen wel alles helemaal dicht te bakenen. En verder ook, na vorige week zijn we ook heel druk aan het zoeken naar een data processing officer. Want dat is ook, we zaten ook helemaal verdiept in compliances, juist omdat het zo gevoelig is waarmee wij allemaal bezig zijn.
1: Ja.
0: Dus daar zijn we ook nog druk bezig. Dus dat er ook nog een externe partij is die ons overziet en maandelijks met ons mee kan gaan kijken naar inderdaad complete beveiliging en of we het toch allemaal goed doen. Want het is wel gewoon wel belangrijk.
1: Ja, waarvan ik zou zeggen. En goed om te horen ook dat jullie het zo serieus nemen. Dat juist dat je, als ik het in mag vullen, wil meegroeien met de schaal die je steeds meer bereikt met het aantal gebruikers van Period. Maar dan begint het zwaar op een eigen techbedrijfje te lijken dus. Dat hadden jullie ook niet hebben voorzien toen je begon, denk ik.
2: Nee, klopt. Ik denk dat we sowieso niet helemaal hadden voorspeld dat het zo zou ontploffen in het begin.
0: Ja, we hadden doelen gesteld van 100.000 gebruikers in september.
1: Ja, zo.
0: En we zijn daar hard op weg, in ieder geval. En het groeit alleen maar exponentieel. Ik zou niet eens weten waarop we nu zitten, maar 10.000 al.
1: Nou ja, dan het nieuws van afgelopen week is in jullie voordeel, zal ik maar zeggen.
2: Ja, zeker.
3: Het nieuws over Flow.
1: Ja, over Pits of Freedom, die dat aanhankelijk heeft gemaakt.
3: Ja, precies. Ja. Uiteraard.
1: Ook eventjes, hè. Dit gaat, zoals we meermaals gezegd hebben, om hele belangrijke, gevoelige, intieme data. Hoe kun je dat ook echt, betrouwbaar gebruiken, ook weer naar de gebruiker toe? Zeg maar, hoe zorg je ervoor dat degene die deze app gebruikt ook echt precies weet waar die aan toe is, wat die moet weten? Hoe ontwikkel je dat?
0: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Maar proberen in ieder geval, we hebben heel erg afgekeken natuurlijk. Ja, je moet het wiel niet opnieuw uitvinden. We hebben heel erg afgekeken bij een Flow en een Clue wel en andere grote partijen,
1: ja,
0: hoe zij
1: wel
0: dat hebben ingericht. Ja, tuurlijk. Qua sowieso de wetenschappelijke basis en überhaupt de schrijfstijl hebben we dat best wel afgekeken. Want het is gewoon best wel spannend om zoiets te maken. Want je wilt überhaupt geen medisch advies geven en ook geen verkeerd advies. Dus daar hebben wij constant wel heel erg naar competitors gekeken hoe zij dat doen. En ons de stijl die wij dus ook naar buiten brengen, ook in de app, is super neutraal. En verder zal je altijd, als je dus onze assistent gebruikt, die AI-assistent is het dan ook, zal die altijd, of in ieder geval zal die nooit medisch advies geven. En dan zal die altijd ook nog zeggen, in de chat, ze hebben ook zelf heel vaak getest. En moeten we ook blijven testen, dat er altijd erbij benoemd wordt. Hè, als het in ook maar enkele maten is, dat je altijd wordt doorgewezen naar je arts, naar je huisarts. Ja. En als het echt in een hele extreme geval is, dat je altijd dan ook bijvoorbeeld 113 moet gaan bedden. Dus daar zijn we constant wel mee bezig.
1: Ja.
0: Omdat dat is ook weer zo'n heel gevoelig puntje van het bouwen van zo'n app.
1: Ja,
3: met die AI-assistent, dan denk ik toch van, die is gebaseerd waarschijnlijk op Claude of ChatGPT, denk ik. Dat gaat dan ook naar Amerika. Dus dacht ik, privacy, hoe is dat ingeregeld?
0: Ja, dat vind ik een hele interessante vraag. Want daar hadden wij in eerste instantie, kunnen we ook eerlijk over zijn, want in het platform waar wij mee bouwen, in eerste instantie, die hebt gewoon de standaard integraties. Dus dat was inderdaad een Google Gemini, gebruiken wij dan. Voor die chatbot. En wij dachten, die servers, die database, die staat gewoon in Frankfurt. Dus dat is Europees. Dus daar kan Amerika niet bij. Maar we hebben ook wel eens commentaar gehad. En dat vonden we eigenlijk alleen maar fijn.
2: Ja.
0: Mensen die er meer verstand van hadden, of hebben nog steeds, dan wij. En die begonnen inderdaad ook over de Cloud Act. Dat het dus inderdaad zo is, als een Trump om zich heen gaat schoppen en inderdaad bijvoorbeeld onze data zou willen inzien, dat dus gewoon kan. Als hij, wel met heel veel stappen, het is niet zo makkelijk, maar dat hij wel naar de rechter kan gaan om dat dus uiteindelijk te doen.
1: Ja.
0: Dus wij zijn wel al, dat hebben we nu nog een beetje vooruitgeschoven, omdat we het risico zelf nog niet zo groot vinden. Maar we zijn wel aan het kijken om inderdaad gewoon onze service gewoon wel in Europa te houden. Want dat is een kleine stap om te doen. En om in plaats van een Google Gemini bijvoorbeeld

0: Mistral te gebruiken. Want ja, dat zit gewoon lekker in Europa. Die valt ook, ja, ook gewoon onder de compliances. Ja. Dus dan hebben we dat probleem ook uit de weg geholpen.
1: Ja, nou, ik vind het wel mooi om te horen hoe jullie hiermee bezig zijn. Welke afwegingen jullie maken. Hoe goed jullie op de hoogte zijn van wat er speelt in elk geval. Juist learning by doing, zou ik maar zeggen. Hè? Dat is ook, denk ik...
2: Dat is het heel erg.
1: Ja, maar neem ons dan nog even nog iets meer mee in hoe jullie dit project doorleven. Want nou, je hebt een paar mooie concrete voorbeelden gegeven. Maar Lisa, nou, wat we net al zeiden, dit is veel groter aan het worden dan toen jullie begonnen, denk ik, of niet?
3: En dan?
2: Ja. Ik denk, wat je echt net zegt, het is zo erg learning by doing. Toen we dit begonnen, toen überhaupt het idee kwam van... oh, laten we een app gaan bouwen. Het was bijna een soort grapje of zo. Weet je wel, een project wat we met z'n tweetjes gingen doen. En heel erg maken voor mijzelf eigenlijk. En dan mijn groep vriendinnen. Dus van het allereerste moment toen de app eigenlijk live stond... eerst alleen ook in de Apple Store. Want daar hadden we hem eerst alleen upgeload. En toen had ik een LinkedIn-bericht gedaan. En die ging zo hard.
1: Gelijk,
2: ja, dat had ik ook niet verwacht. En toen ging ik daar een TikTok over maken. En die ging ook heel hard. En toen zaten we eigenlijk een beetje naar elkaar te kijken van... Oké, volgens mij hebben we hier iets in handen wat gewoon... veel groter is dan we ooit dachten. Mm-hmm. Laten we nu even een marketingplan gaan schrijven. Ja. Eigenlijk zo is het een beetje gegaan.
1: Ja. Dus echt begonnen met een probleem oplossen. Ja. En vervolgens, hoe gaan we dat ook een beetje omkleden?
2: Ja, en ook wel, weet je wel, toen werd het eigenlijk voor mij pas echt duidelijk dat tienduizenden meiden hier last van hadden. Weet je wel, dat wist ik ook natuurlijk niet. Ja. Niet zozeer.
3: Hey, ik wilde ook heel graag naartoe. Je moet straks een data compliance officer in dienst nemen. Er is nog geen business model. Het is allemaal hobby. En ja, het klinkt allemaal hartstikke leuk. Maar straks wordt inderdaad, wat Joe zegt, een serieus bedrijf. Aan welk business model denk je? Ik denk niet de dataverkoop, zeker niet. Maar dan moet het toch ergens worden betaald. Hoe zien jullie dat?
2: Ja,
0: wij zijn natuurlijk ook wel echt aan het kijken. Hè? Want er valt één verdienmodel valt natuurlijk weg als je constant price first schreeuwt. Dat is logisch. Maar wij zijn vooral... er komt wel ook een betaalde tier. Maar wat wij overal ook zeggen... Hè, gewoon de basis zoals wij die nu hebben... dat zal altijd gewoon gratis blijven. Het is niet dat als jij... Hè, het gebruik wat jij nu hebt, dat er in één keer bepaalde pop-ups bij komen. Eigenlijk het probleem wat we net helemaal schetsen, dat willen wij gewoon niet.
2: Nee.
0: Dus dat zijn gewoon kleine extra features. Ook vooral om ons inderdaad te supporten dat we door kunnen groeien. Maar verder zijn we ook heel erg aan het kijken of we dit business-to-business kunnen aanpakken. Dus wel inderdaad met die betaalde features. Dus naar universiteiten, naar bedrijven. Om te kijken of zij dat grootschalig kunnen afnemen voor de dames... die inderdaad daar studeren of daar werken.
2: Ja. Okay.
0: We krijgen ook, in ieder geval, we hadden dat als idee... maar we krijgen juist van de andere kant al best wel aanvragen nu... of we dat samen met verschillende partijen kunnen gaan opzetten. Dus dat is ook wel gaaf. Daar waren we eigenlijk nog niet eens per se heel erg zelf mee bezig... maar krijgen we juist van de andere kant al aanvragen... om daar dat al wel te gaan doen met bepaalde partijen.
1: Ja. Welk idee heb je nog meer, Lisa? Want ik zie je heel erg instemmend knikken. Volgens mij barst je van de ideeën om dit nog verder groot te maken.
2: Ja, nou ja, ik moet zeggen, we zitten dus nu heel erg in de betaalde features. Zijn we echt nu aan het bouwen. En daar ben ik dus heel erg excited over. Want wat Diederik eigenlijk net al zei, hè, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind. Het moet niet, de basis mag het nooit in de weg zitten. Dus ook de gratis app mag het nooit in de weg zitten. En ik wil niet dat onze app een soort van chaos wordt met pop-ups. Mm. Dus de betaalde features moeten ook echt iets toevoegen. Het moet echt ook waarde zijn voor je geld. En dingen waar we nu naar aan het kijken zijn... is bijvoorbeeld dat je een journal hebt. Maar ook, wat ik zelf eigenlijk misschien wel het vetst vind... is dat je de app zelf kan indelen.
1: Oh ja.
2: Dus wij zetten echt de gebruiker op één. Dus je kan eigenlijk zelf helemaal alles weghalen... als je iets vervelend vindt. Want bijvoorbeeld zit een vijfje in de app. Nou, als jij dat vervelend vindt, dan haal je dat weg.
1: Ja.
2: Als jij extra symptomen, weet je wel... wat wij bijvoorbeeld niet aanbieden... kan je zelf dat symptoom toevoegen.
1: Okay.
2: Dus het is gewoon super gebruiksvriendelijk.
1: Ja.
2: Dus daar zitten we nu heel erg op, eigenlijk op die betaalde features. En ja, dat B2B-plan is natuurlijk best wel vet als we zelf al zo'n idee hadden. En dat wilde ik eigenlijk gaan uitrollen vanaf juni, wat nu net is. Maar vorige week zijn we dan zelf benaderd door een partij die met ons wil samenwerken. Al ja, dat is natuurlijk wel heel cool dat het op je afkomt ook.
1: Ja, precies. Nou, je zou straks toch maar je dayjob moeten opgeven, dat terzijde. Want je hebt ook een interview gegeven in het Parool, hè, waarbij je benadrukte van er is nogal een normatief beeld van wat een vrouw is bij dit soort apps. Dat als je het dan hebt, ja, vul ik even in over Flow of Clue, dat het toch vooral georiënteerd is op hetero vrouwen tussen de 20 en 40. Geen aandacht voor menopauze of nauwelijks. Geen rekening met vrouwen die seks hebben met vrouwen. Dan kan ik me afvragen, waarom is het zo ingekaderd? Maar nog interessanter vind ik, hoe kunnen jullie een nog veel groter deel van de doelgroep aanspreken door daar wel rekening mee te gaan houden?
2: Ja, nou ja, waarom is het zo ingekaderd? Ik denk omdat daar het goud zit voor adverteerders. Dus zo'n app draait natuurlijk voornamelijk op het verdienmodel dat ze data verkopen. Dan is dit gewoon de interessantste doelgroep. Want die vrouwen die gaan vaak, proberen ze ook in die periode ook wel zwanger te worden. Mm-hmm. Dus dat is gewoon goud voor adverteerders. En bij ons hoef je sowieso niet aan te geven of je met een man of een vrouw seks hebt. Je kan verschillende anticonceptiemiddelen aangeven. Je kan ook zelf, we hebben drie communicatiestijlen nu. Hoe de app tegen je praat. Yep. Dus wij houden daar sowieso geen rekening mee. En qua menopauze, dat is nog wel iets, daar houden we nu nog niet echt rekening mee, omdat dat zo specifiek. Weer iets specifieks is. Ja. Wat ik eigenlijk, ja,
0: anders.
2: Dat wil ik ook pas aanbieden op het moment dat wij echt kunnen waarborgen dat die kwaliteit er is voor die vrouwen. Dat ze echt kunnen krijgen waar ze naar op zoek zijn. En daar focussen we ons nu nog niet op. We moeten een beetje keuzes maken.
0: Druk genoeg, ja.
2: Ja. Ja. Maar dat is zeker iets wel wat op de planning staat.
3: Ja. Wat je heel vaak ziet bij apps, en dan denk ik aan Evernote, WeTransfer, die worden dan door een techbedrijf als Bending Spoons in Italië, die koopt dan al die apps op en dan wordt het allemaal net niks. En ik wil even naar jullie toekomst toe, want het is een heel mooi initiatief, maar ik zie al straks dat Flow voor de deur staat. Die biedt jullie 15 miljoen, die integreren jullie app. En dan is het, oké, dankjewel, ik heb weer mijn ding gedaan. Dat is vaak de praktijk. Als ik dit zo vertel, hoe kijken jullie daar dan naar?
2: Ja.
3: Op dit moment in deze fase van het bedrijf?
2: Ja, nooit. Dat gaan we nooit doen.
0: Nee, nou ja, Lisa heeft het al vaak geroepen, ook bij Parool. En, dus we kunnen het, denk ik, langzamerhand ook niet meer. Gewoon dat het
1: jullie hebben te veel uitgesproken dat jullie het nooit gaan verkopen.
0: Ja. Ja, maar dat is, of in ieder geval niet inderdaad op die manier aan een Flow of aan een Google of een andere grote enge partij. Dat staat zeker niet op de planning en dat zeggen we dan nu weer.
1: Mm.
0: En ik hoop, als we het maar vaak genoeg zeggen, dat mensen dat op een gegeven moment ook gaan geloven in plaats van dat we daar uiteindelijk ook in dat bootje stappen.
1: Ja.
3: Als ik nu, weet je, ik ken natuurlijk heel veel mensen, die allemaal 5 code en appjes willen maken en nu hoor ik dus een verhaal dat gewoon tot nu toe een succes is. Vind ik echt geweldig. En wat ik eruit haal is van de gebruiksvriendelijkheid op 1, maar ja, dat zeggen zoveel mensen, weet je wel. En gewoon doen, ja, dat zeggen zoveel mensen. Wat is het nu? Dat willen mensen, ja, toch even een top 3 of een top 1. Wat is het nu dat dit wel is? Het omdat de period is en de concurrentie is slecht? Wat is het?
0: Dat vind ik een topvraag. Want het is eigenlijk, daar zaten we ook over na te denken. Hoezo is het in één keer dat het bij ons in deze markt wel lukt, terwijl andere partijen die geven er 10.000, 100.000, weet ik veel van geld aan uit. Maar ik denk ook omdat het is best wel een saai onderwerp. De apps, ik weet niet of jullie die andere apps hebben gekeken, maar die zien er in, dat is mijn mening, onze mening, zien er best wel saai uit. Dus we hebben het sowieso best wel in een hip jasje gestopt.
1: Mm-hmm.
0: Ook qua marketing tot nu toe, als ik dat wil zeggen. Het is gewoon veel Lisa haar gezicht geweest. En dat werkt gewoon. Daar gaan mensen gewoon op aan. Al helemaal nu, ook al werken wij zelf ook met AI om dit te bouwen.
1: Mm-hmm.
0: Proberen we juist ook een heel persoonlijke touch te geven, omdat mensen ook bang zijn voor de AI en dus ook bang zijn voor alle dingen die naar voren komen.
1: Nou, dan horen we graag in de toekomst nog een keer hoe het verder met jullie gaat. Wens ik jullie succes met Period. En veel dank voor dit gesprek, Lisa Volkers en Diederik Trampen. Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show juist ook als podcast via de app die jij daarvoor gebruikt om podcasts te luisteren. Vanaf elke donderdag gooi je ook onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech. En dan zeg ik tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Van Beckhovens Britten.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de PensioenPro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De PensioenPro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
9: De Nationale Autoshow.
10: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
9: Meindert en Wouter.
11: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
10: Bijna de helft.
11: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
9: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3 uur.
12: Het kwartje valt nu pas.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
14: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het punk, metal en hardcore festival Pitfest in Emmen is gisteravond een bezoeker overleden. Op de website meldt de organisatie dat iemand tijdens een optreden niet lekker werd en dat hulpdiensten niets meer konden doen. Het zou gaan om een natuurlijke dood. Na het sterfgeval werd de muziek gestopt en gingen veel mensen weg. Er zijn 3 mannen aangehouden na de explosie bij een huis in Eindhoven vannacht. Getuigen zagen na de knal een auto wegrijden en even later konden de 3 worden aangehouden. Na de explosie ontstond brand in de voortuin en de hal van het huis. Bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. In Griekenland is een Palestijn gearresteerd die plannen zou hebben om een aanslag te plegen op een Israëlisch cruiseschip dat dinsdag bij Kreta moet aanmeren. De man wordt verdacht van banden met Hamas en contact met terroristen. In zijn appartement lagen spullen om een bom te maken. 27 asielzoekers hebben afgelopen nacht in een sporthal in het Drentse Gieten geslapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel nog steeds te vol is. Gisternacht sliepen er ook ongeveer zoveel. Er is plaats voor 150 mensen in Gieten. De gemeente vangt mensen nog tot en met morgen op. En grote schrik om een bericht van topturnster Simone Biles. Op Instagram schrijft ze dat ze in het ziekenhuis ligt, maar niet waarom. Ze deelt niet graag privézaken, maar zegt dat ze bijna doodging. Was de ergste ervaring van mijn leven, zegt ze. Simone Biles is 23 keer wereldkampioen en won 7 keer Olympisch goud. En dan het weer van Weer Online. In het oosten valt er nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Roet Oei en Lia van Beckhoven.
18: The ladies not for turning.
12: But if you stand again, I'll lord you and make a mind up.
18: Are you excited about another election?
19: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
20: Je luistert naar Van Beckhoven's Britten, een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen, Lia van Beckhoven. Ik ben Roet Oei vanuit de BNR-studio in Amsterdam. Een Jaguar I-Pace van ruim 80.000 pond, een super deluxe camper, een peper- en zoutstel van Lalique, maar liefst 6 Nintendo-consoles, een elektronische grasmaaier, meerdere vulpennen van Montblanc, dure horloges en een puntenslijper van 110 pond. Lia, dit is niet jouw verlanglijstje voor kerst, maar de aankopen van Peter Murrell, voormalig partijdirecteur van de SNP, tevens de ex-man van oud-premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Al dit moois werd betaald van de 400.000 pond die hij uit de partijpot had gestolen. Hij heeft bekend, zit inmiddels vast. Wat gaf hij als reden voor dit exorbitante lijstje?
21: Hij heeft geen reden gegeven. Dat is het punt. Hij heeft een uur of wat geleden, we nemen dit op dinsdag, werd hij handgeboeid weggeleid uit de rechtbank, waar die helemaal niks zei. En waar de rechtbank alleen hoorde hoe hij al dat geld, 462.000 euro, verduisterd had. En waar hij het inderdaad aan besteed had. Jouw lijst, Roet, geloof het of niet, is niet compleet. Het is inderdaad, als je het hoort, het is, zoals één politieke verslaggever zei, het is net als het script van een film op Netflix. Het is zeker de val van deze Peter Murrell is zeker ongekend. Het is een hele dramatische ontwikkeling in de Schotse politiek natuurlijk. Hè, de val van zo'n kopstuk. Ze snakken de Schotten vooral naar adem. En ook al zat het er al lang aan te komen, want het politieonderzoek begon maar liefst, of de klachten waren 5 jaar geleden, en het politieonderzoek begon enkele jaren geleden. Maar dan nog is dit wel even wennen.
20: Jij zegt, hij heeft helemaal geen reden gegeven. Sturgeon was er als de kippen bij om te zeggen, ik heb niks doorgehad, ik wist van niks. Ik vind dat een beetje ongeloofwaardig. Kijk, dat je een vulpen over het hoofd ziet, of een pan, maar een spliksplinteren nieuwe Jaguar of een camper.
21: Dat zegt ze voortdurend. Ze zegt, dit heeft helemaal niks met mij te maken. Ik wist nergens van. Dit is de ergste week van mijn leven. Ik ga geen verklaringen geven. Inmiddels heeft ze er volgens mij al 8 gegeven. Uh-huh. Plus een interview aan de BBC. Zoals je zegt, is dat nog geloofwaardig? Haar houding betekent wel, denk ik, dat ze eigenlijk ook niet weet hoe ze haar reputatie moet wedden en hoe ze nu verder moet. Ik kan me voorstellen, je bent natuurlijk ook zelf bezig met het verwerken van, dat vreselijke woord weer, een soort van trauma. Want zij was ook slachtoffer. Nou ja, ze gebruikt trouwens zelf dat woord absoluut pertinent niet. Ze noemt zichzelf niet slachtoffer. Komt niet voor in haar vocabulaire, zo zit ze niet in elkaar. Maar ze is op zijn minst ook de dupe geweest van het gedrag van haar man, deze Peter Murrell, die de directeur was van de Schotse Nationalistische Partij, die zij jarenlang leidde, en 9 jaar lang was zij als leider van de SNP, de Schotse Nationalisten, ook het regeringshoofd, hè, van de Schotse regio. Uh-huh. En zij zegt, ik ben ook misleid, ik ben ook bedrogen, ik ben ook geschokt, emotioneel gekwetst. Ze zei dat ze 15 jaar getrouwd was met een man die ze niet kende. En ze is vooral niet alleen in de war en geschrokken, maar ook boos. En het politieonderzoek, want je zegt, moet ze daar niet van geweten hebben. Nou, het politieonderzoek dat 2 jaar duurde, heeft haar vrijgesproken vorig jaar. En zij zegt, en de media doen net alsof ik schuldig ben. Waarom doen ze alsof ik schuldig ben? Dat zegt zij dan. Ik zag het interview dat ze afgelopen zondag gaf aan de BBC. En ze heeft het voortdurend ook over dat zij geen excuses gaat maken voor wat haar man deed. Ze zegt, ik ben niet verantwoordelijk voor de misdaden van mijn echtgenoot. Zij vindt het erg misogynistisch dat ze als vrouw gevraagd wordt zich te verantwoorden voor de daden van degene met wie ze getrouwd was. Maar goed, wat je zegt is inderdaad, ze moet er op zijn minst die caravan gezien hebben.
20: Ik vind een verschil of zij schuldig is voor hetgeen wat haar man heeft gedaan. Het een staat los van het ander. Maar ik kan me voorstellen, daar ben ik dus ook benieuwd. Hè? Hij heeft die 4 ton over een periode van 12 jaar gestolen. Dus hij heeft het niet allemaal in een maand uitgegeven of in een half jaar gekocht. Dit is gegaan over een periode van 12 jaar. Ik kan me wel voorstellen dat men denkt, en ik ben ook benieuwd, geloven de Schotten, als Sturgeon zegt, niets door te hebben gehad. Dus niet zozeer een schuldvraag,
1: Maar in ieder geval twijfel bij, ik wist helemaal niets.
21: Die vraag die voortdurend opborrelt is, ze moet op zijn minst geweten hebben dat hij die camper kocht. Dat was de grootste uitgave, iets 150.000 euro. Ja. Een gigacamper. Foto's werden net getoond in de rechtbank. 6 kilometer op de teller, dus nooit gebruikt. Sommige van de bankjes binnen, daar zit nog plastic omheen. Die camper stond op de oprit van haar schoonouders. En zij zei, natuurlijk geloven mensen mij niet, dat impliceerden ze, als ik zeg, ik heb dat ding, daar ben ik me niet van bewust, heb ik nooit gezien. Want zei ze, natuurlijk ging ik regelmatig bij, of af en toe, bij mijn schoonouders op bezoek. En dan stond dat ding, die camper, die stond niet op de oprit, maar aan de zijkant. En ik kon het niet zien. En zelfs als ik het gezien zou hebben, zei ze, zou ik gedacht hebben, die is van de buren. Dat kan. Maar de kiezers geloven dat niet. Absoluut niet. De kiezers die zeggen dat zij op zijn minst iets geweten moet hebben. De kiezers denken in Schotland, in ieder geval 20% denkt dat ze onschuldig is. Maar de meeste kiezers die zeggen zij moet iets geweten hebben. Wat mij betreft is het meest belangrijke, als je het hebt over de schuldvraag, zij was uiteindelijk verantwoordelijk. Zij was betrokken bij deze financiële malversaties, al was het alleen maar omdat ze de eerste minister was en omdat alles wat er financieel gebeurde via het bestuur ging en daar van de partij en daar zat ze ook in. Het politieonderzoek kan wel zeggen, ze wist van niks, maar het grootste probleem is hoe die partij zichzelf organiseert. Kijk, 5 jaar geleden waren er al klachten over de partijfinanciën van mensen die werkten voor de SNP. Al die klachten werden weggeschoven. Er werd sterker, en daar was Sturgeon ook, die had er ook een handje van, sterker, de mensen die die klachten hadden, de doorvragers, werden geïntimideerd. Ze werden echt met de nek aangekeken door de partij, door mensen als Sturgeon. Wat gezegd werd is, je gaat de partij in opspraak brengen door in twijfel te trekken of wij het financieel wel goed geregeld hebben. Door alsmaar te zeggen, er is geen transparantie. Dat is het laatste wat je moet willen. Dus die mensen werden inderdaad geïntimideerd, met de nek aangekeken en zelfs min of meer uit de partij gezet. Sturgeon wilde niet weten van partijmedewerkers die vraagtekens hadden over financiën. Zij werden afgedaan als zijnde vijandig. Toen Roet, en dat vind ik helemaal merkwaardig, hebben er 2 of 3, ik geloof 3, inclusief de penningmeester, vrijwillig ontslag ingediend. En zij zijn naar de politie gegaan. En dat leidde tot een onderzoek en een paar jaar later tot een arrestatie. Dit is het grote probleem. Je hebt het over een kleine, harde kern in de top van de partij. Dat is ook de cultuur van de partij, die niet gediend is van andersdenkenden. Die worden meteen afgedaan als zijnde afvallig. Er is geen structuur, alle lijntjes liepen via Morel en de partijgetrouwen, plus de directeur van de partij, deze Peter Morel, plus de politieke vertegenwoordiger, hoogste vertegenwoordiger van de partij, namelijk Sturgeon, waren één stel.
1: Maar heel eerlijk,
21: dat voedt corruptie.
1: En simpelweg, je zei het eigenlijk al, het zegt toch ook iets over de partijstructuur. Dat is toch zeer onwenselijk. Een getrouwd cel dat samen de scepter zwaait. En daarbij, wat je ook zegt, hè, nu wordt dus bevestigd, wat dus een kleine kern al vermoedde, die twijfels over de partijfinanciën, dat is nu bevestigd dat ze wel degelijk een punt hadden. Hoe zit dat nu binnen de SNP? Want nu zal een grotere groep kritiek hebben.
21: Nou, het rare is dat die kleine kring waar ik het over had binnen die partij, die alle verdenkingen, alle legitieme kritiek altijd gezien hebben als een aanval op de partij, die sfeer blijft gewoon doorgaan. Kijk, op zijn best kun je Nicola Sturgeon verwijten dat ze niet nieuwsgierig genoeg was. Weet je wel, niet zozeer wat ze wel of niet wist, maar zoals iemand zei, het gaat om wat ze had moeten weten. En dat is inderdaad het grootste falen. Hoe nu is dat, en dat vind ik ook weer zo typerend, en dat bedoel ik met die kleine kliek, de huidige eerste minister van Schotland, die Sturgeon min of meer opvolgde, John Swinney, was een hele, hele goede vriend van Peter Morel. Kende dus Morel en natuurlijk Nicola Sturgeon door en door. Maar Morel en Swinney die zaten samen in de verkennerij toen ze kind waren. Ja. Zaten samen dezelfde school. Zijn hun leven lang via de politiek ook bevriend gebleven. Het was de huidige eerste minister die Morel benoemde op zijn post. Dus het is echt een incestueuze kliek.
1: Ja, en de oppositie die ruikt inmiddels bloed. Je gelooft er weinig van, ziet nu ook dat, die hele structuur incest of vriendjespolitiek, het klopt niet. Wat gaat de oppositie hiermee doen?
21: Ja, de oppositie is woedend. Kijk, de oppositie zegt, je moet op zijn minst, en dat zeggen ook mensen nu, kijk, iedere dag ontwikkelt deze zaak zich, maar ook mensen binnen de SNP, die zeggen nu ook, je moet op zijn minst tegen die John Swinney, je moet op zijn minst niet zeggen zand erover, want dat doet hij nu, hè? Ja. John Swinney zegt, zand erover, dit is voorbij. De politie heeft de dader gepakt. Ik vind het vreselijk dat het mijn vriend is, maar de politie heeft helemaal gelijk. Deze Peter Murrell, dat gaat, we weten pas eind deze maand wat voor gevangenisstraf hij gaat krijgen. Maar dat het een jarenlange gevangenisstraf zijn, dat is absoluut zeker. Wat Swinney betreft is de zaak daarmee afgedaan. Maar dat is natuurlijk niet echt het geval. Daarom zeggen anderen, nu ook binnen de partij en zeker daarbuiten, wat nodig is, is een politiek onderzoek, een politieke enquête, niet alleen van de SNP in Schotland, in Holyrood, het parlement daar, maar ook van het Britse parlement in Londen. Die twee parlementen moeten gaan kijken wat er exact gebeurd is en hoe het verder moet met de partij. En de huidige eerste minister is dat niet van plan.
1: En hoe zit het dan met al die prachtige peperdure spullen?
21: Ik heb geen idee. Ik vond het wel aardig. Dat mensen zeiden, die peper- en zoutvaatjes van, ik weet niet, grote bedragen, die koffiemachines. Nou, mensen zeggen van Sturgeon, die haar kennen, kijk, zij was, laten we beleefd zeggen, geen keukenprinses. Ik bedoel, de vrouw kon de keuken niet eens vinden in haar huis. Dus ze kan dat koffiezetapparaat best niet eens gezien hebben. Een vrouw naar mijn hart trouwens. Dat zou heel, heel, heel goed kunnen. Zij zegt zelf ook aan al die uitgaven, wij leiden aparte levens. Kijk, Roet, want dat is ook zo. Het lijkt absurd dat je niet weet dat je man een Jaguar van 80.000 op de stoep heeft staan voor je huis. Maar ze hadden alle twee hele goed betaalde banen. Ze hadden alle twee eigen bankrekeningen. Ze hadden geen kinderen. Ze gingen niet veel uit. Ze waren altijd aan het werk. Geen groot sociaal leven. Dus waarom zou zij denken, mijn man kan die auto niet betalen?
1: Wat denk jij? Gewoon als ik jou als persoon vraag. Denk jij, ze heeft echt van niks geweten? Die hele opsomming van mij, dat was maar een fractie. Ze heeft echt van niks geweten? Of denk jij dat gewoon nu heel veel makkelijker is voor haar om te zeggen dat ze van niets heeft geweten?
21: Nou, het is meer een kwestie van niets willen weten. Niet doorvragen. Denken van, god, dat is een tweede nieuwe auto. Nou ja, oké, het zal wel. En niet echt willen weten, kan het wel? Is dit legitiem? Waar komen al die honderden of tientallen pennen vandaan van Montblanc? Weet je, dat niet willen weten. Ik denk dat dat haar grootste fout is geweest. Want ik denk dat het vrij legitiem is, hoor, om inderdaad niet te zien dat al die spullen wel eens gejat zouden kunnen zijn, of in ieder geval zouden kunnen zijn aangekocht met het geld van partijleden of partijdonaties. Het is niet alsof ze ieder jaar op vakantie gingen bijvoorbeeld en daar tienduizenden uitgaven. Ze deden het niet samen. En dat is natuurlijk ook, en wat ik je zei, ze hadden alle twee hele goede banen en relatief lage uitgaven.
1: En dan een vrij confronterende uitkomst van het lang verwachte Milburn-rapport. De conclusie van onderzoeker en voormalig minister van Gezondheidszorg Alan Milburn is vernietigend en pijnlijk confronterend. Met meer dan 1 miljoen jongeren zonder werk dreigt het Verenigd Koninkrijk te maken te krijgen met een verloren generatie. Lia, hoe verloren is die verloren generatie zoals Milburn dat in het rapport beschrijft?
21: Ja, verloren. Ik bedoel, het is zeker de meest sneuwe groep in de Britse samenleving. 13% van Britse jongeren tussen 16 en 25 zit thuis. Dat zijn wat ze hier noemen NEETs. NEET. En dat staat voor Not in Education, Employment or Training. Dus die groep werkt niet, studeert niet, zit in een opleiding. En dan hebben we het over 1 miljoen mensen. En 1/3 van die jongeren zijn hoog of hoger opgeleid of hebben hele goede eindresultaten gehad op de middelbare school. Dus dat is tragisch. En wat ik ook interessant vond aan dat rapport, kijk, iedereen wist wel dat het deze kant op ging of dat het al zo erg was, maar nu weten we het helemaal zeker. Maar wat we ook zeker weten, en dat stond niet vast bij heel veel mensen, die dachten het gaat vooral om watjes, weet je, om woke-type, om jongeren die geen weerstand hebben, die omvergeblazen zijn door die hele coronacrisis. Klopt niets van die aanname. Die overgrote meerderheid van die mensen wil werken. En zeker, er zitten er heel veel tussen die depressief zijn. Maar dat zou ik ook worden als ik 100 keer gesolliciteerd had op een baan en ik had 99 keer niet eens een reactie gekregen. Vooral ook als je gestudeerd hebt en je zit na je studie, die je hebt afgemaakt, en dat zijn er nogal wat, met huizenhoge schulden. Dan ga je afvragen, zoals 1/3 van alle Britse studenten nu doet, waarom ben ik überhaupt aan die HBO-opleiding of die academische studie begonnen? Geen toekomst. Met dat idee zit je nu. Of een toekomst die zo financieel zwaar belast is, dat je je afvraagt of je eerder niet beter een ander pad had kunnen inslaan. Tragisch.
1: Ja, want die schuld wordt in het rapport ook niet bij de jongeren zelf gelegd, maar bij wie of wat dan wel? Wat is dan de reden, en zeker hè, zoals jij zegt, de hoogopgeleide, dat die ook zonder baan zitten? Bij wie wordt die schuld wel gelegd of waar?
21: Heel veel redenen, een paar kort. De werkgevers en opleidingen zijn in dit Verenigd Koninkrijk niet op elkaar afgestemd. Je hebt het echt over twee verschillende werelden, nou twee verschillende planeten. Wat werkgevers zoeken, en vooral nu, in tijden van AI, is mensen met technische, praktische vaardigheden. In het Verenigd Koninkrijk wordt al jarenlang de nadruk gelegd op de hogere opleidingen. MBO's, als ze al bestaan, zijn ze verwaarloosd. Ik herinner me dat toen Tony Blair eind jaren 90 premier werd, toen was een van zijn strevens om 50% van alle jonge Britten op een HBO of hogere opleiding te krijgen. En dat is ongeveer gelukt. Dat was het ideaal. Dus een MBO-equivalent in Engeland is jarenlang verwaarloosd. Sterker, hoewel die mensen nu harder nodig zijn dan ooit, zit er een plafond nog steeds op het aantal van die studie, van die MBO-studieopleidingplekken. Absurd natuurlijk. Terwijl steeds meer mensen juist voor een vak kiezen. Steeds meer mensen willen juist een timmerman of een timmervrouw worden of een loodgieter. Er is geen plek voor. Niet in een opleiding. Er zijn trouwens ook heel weinig stageplaatsen. Dus dat is één van die problemen. En het ergste is, dat is niet bewust zo gecreëerd, maar dat is wel een van die onvoorspelbare gevolgen destijds, is als je eenmaal als 16, 17-jarige een uitkering hebt, dan wordt het steeds moeilijker om ooit aan de slag te komen. Het uitkeringssysteem, dat is een ander probleem, Roet. Het uitkeringssysteem hier is er op gericht, het is er niet op gericht om mensen aan het werk te krijgen. Wat het doet, het creëert afhankelijkheid van uitkeringen, van financiën, van de staat. Dus het is geen vangnet waar het oorspronkelijk voor bedoeld was, maar het is een permanente situatie voor heel veel jongeren. Vreselijk.
1: Sterker nog, er wordt ook gesteld in dat rapport dat als er niets verandert, dat dit aantal, wat nu al enorm hoog is, binnen enkele jaren met nog eens een kwart stijgt. En we hebben het dus over jongeren, zoals mijn vader zou zeggen, in de bloei van hun leven, tussen de 16 en de 24 jaar. Als daar nog een kwart bovenop komt, dit lijkt me echt heel zorgwekkend.
21: Het is een economische catastrofe, zegt het rapport in zijn conclusie. Meer en meer mensen, wat ik je zei, die kunnen ook niet meer werken. Ik bedoel, na 3-4 jaar in de ziektewet, dan is de kans op een baan minimaal. Dus je ziet ook het toenemen van de depressie, van angst, van onzekerheid. Die mensen moeten behandeld worden. De behandelingen zijn er natuurlijk niet. Waar we het eerder over hadden, hè, de gezondheidszorg die zit in permacrisis. Maar wat ook speelt, is dat er steeds minder kansen zijn op de contacten die je hebt met werksituaties. Ik bedoel, er zijn minder zaterdagbaantjes, minder vakantiebaantjes die je vroeger na de middelbare school ook tussendoor deed. He, heb ik het over de horeca. Iedereen die studeerde ging toch gedurende een tijd, in ieder geval, niet iedereen, maar veel wel achter een bar werken. Of je werd kamermeisje in een hotel. Of je ging wc schoonmaken, kranten bezorgen. Ik heb het allemaal gedaan. Kranten bezorgen, weet je. Dat was mogelijk. Dus je had al een connectie van wat het zou zijn als je zou werken. Je wist van een zekere discipline, van het omgaan met collega's, van het hebben van een werkgever, een opdrachtgever die de boel bestierde. Dat contact is er nu niet meer. Bovendien, dat vond ik ook zo sneu, sollicitatieprocedures die worden AI gestuurd. Dus het is super onpersoonlijk ook. En om daar doorheen te breken, dat is ook een taak. Ja, en dat voedt allemaal verslaving aan die kleine schermen die wij allemaal hebben, aan sociale media.
1: En in vergelijking met de rest van Europa scoort Verenigd Koninkrijk op dit gebied echt heel slecht. In het rapport over 2025 scoorde alleen Roemenië slechter dan Verenigd Koninkrijk. Wat heel opvallend is, dat in vergelijking Nederland zowel in 2015 als 2025 als beste uit de bus kwam. Ook wel eens leuk voor Nederland om ergens de beste in te zijn. Maar wat doet Nederland dan zo anders en dus zo effectief in tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk?
21: Dat zegt dit Britse rapport ook. Het antwoord ligt in Nederland. Het antwoord ligt bij ons. Zoals je zegt, we hebben het laagste percentage jongeren die werkloos en zonder opleiding thuis zitten in de Europese Unie en trouwens ook in andere geïndustrialiseerde landen. Onder de 5%, dat is ongekend dus. Heel veel verschillen. Traditie werd genoemd, instelling en cultuur. Zoals ik je zei, in het Verenigd Koninkrijk wordt er erg neergekeken op mbo-opleidingen, terwijl wij toch dat als een degelijk alternatief hebben. En wij hebben ook volgens dat Britse onderzoek 3 pijlers die de Britten niet hebben. Naast die vakopleidingen, naast de mbo, hebben wij een uitkeringssysteem met een nadruk op herscholing. Een uitkeringssysteem dat, waar je dan toch als thuiszittende uitkeringsgerechtigde contact mee blijft houden door de jaren, maanden heen. In het Verenigd Koninkrijk hoor je niks. Je krijgt je uitkering en dat is het. Dat is het vaak maanden of jarenlang. Dus natuurlijk zit je dan ook met het gevoel dat je afgeschreven bent. Ik begrijp, ik weet het. Corona en sociale media hakken er in Nederland ook in. Maakt ook veel jongeren bij ons onzeker en depressief. Maar er zijn vaak alternatieven voordat alleen op je slaapkamer zitten achter zo'n scherm. Dus dat is een ander verschil. Het derde verschil is financiële pakketten. Maatregelen die het aantrekkelijk maken voor opdrachtgevers om jongeren aan te nemen. Dat scheelt ook.
1: En het vinden van een oplossing, liefst meerdere, lijkt mij voor het Verenigd Koninkrijk nu cruciaal. Maar er is al aangegeven dat dat niet zo eenvoudig zal zijn. Dan komen we in die vicieuze cirkel terecht.
21: Nou, dat weet ik niet goed, want de conclusie van het rapport is duidelijk. Lange, doelgerichte opleidingen zijn essentieel. In het Verenigd Koninkrijk haken ze vaak af. Dus je hebt in Nederland veel en veel meer jongeren die studeren dan in Groot-Brittannië. Ja. Ook stageplaatsen, veel gebruikelijker in Nederland dan in het Verenigd Koninkrijk. Daarom zegt die Ellen Milburn, de onderzoeker van dat onderzoeksrapport, die zegt, kijk, het draait inderdaad allemaal om een structurele aanpak. Het is hier erg los, er is geen samenhang. Terwijl bij ons is het geïntegreerd, uitkeringsdienst, mbo, opdrachtgevers. Er zijn onderlinge connecties, die praten met elkaar, die instituten. Dus daar kun je wel iets aan doen. Daar kun je absoluut aan werken.
1: Als daar inderdaad budget voor is en ook een mindset om het om te draaien. En dat is een klus waar ze dan vol op in moeten zetten.
21: Ja, dat moet inderdaad ook. Maar het laten liggen betekent economisch, als je alleen maar vanuit dat perspectief bekijkt, economisch en financieel op de langere tijd een nog grotere klus. Dus ik wil maar zeggen, en dat is het positieve, er is een methode van aanpak. Die ligt aan de andere kant van het kanaal. Dus, en het is te doen, het is te begrijpen. Het is in te voeren. En weet je, ook weer een Nederlands haakje, sommigen zijn er al mee bezig. Want wat mij ook opviel deze dagen in de Britse pers is dat Keir Starmer een Nederlander heeft ingeschakeld om het aantal van die thuiszittende niets aan werk te helpen. En dat is Mark Bolland. Hij was lang geleden tweede man van Heineken. Later werd hij CEO van Marks & Spencer. En hij runt sindsdien een vrijwilligersorganisatie waar die 200.000 jongeren in Groot-Brittannië aan werk geholpen heeft. Dus goed, het gaat helemaal goed komen. Zolang ze maar naar Nederland blijven kijken.
1: Lia, dankjewel voor deze week. Voor nu is dit mijn laatste. Volgende week is Connor weer terug van vaderschapsverlof. In de podcast praten we verder en dan hebben we het over een zeer Nederlandse activiteit. Fietsen. Engeland wil net als Nederland een snelheidslimietproef invoeren op elektrische fietsen. Luister de hele aflevering terug via je favoriete podcast-app.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beats. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer

0: Aircomfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
4: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
3: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
5: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
3: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
6: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 60 kilometer file. De meeste vertraging is er door grenscontroles en wegwerkzaamheden. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld, 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor Knoop de Nieuwe Meer, 10 minuten. A16 Breda richting Antwerpen voor de grens met België, 10 minuten vertraging. Er staat een vrachtwagen met pech. A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede, 10 minuten. In Limburg op de A76, Geleen richting Duitsland voor de grens, 20 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen, 5 minuten vertraging.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom hoopt dat er niet bezuinigd hoeft te worden op de sociale zekerheid. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij wil met de bonden kijken hoe de boel efficiënter kan. De bonden liepen weg bij gesprekken met het kabinet. Dat wilde korten op de WW en de WIA en de AOW-leeftijd laten stijgen. De twee mannen die waren opgepakt bij het concert van rapper J in Arnhem zijn door de politie naar verhoor vrijgelaten. Ze verstoorden de openbare orde. Justitie handelt de zaak verder af. Het concert verliep verder rustig. J riep geen provocerende dingen. Morgen treedt hij nog één keer op in de Gelredome. Meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben in Madrid de mis bijgewoond van paus Leo. Die kwam gisteren aan voor een bezoek van bijna een week. Gisteravond hield de paus al een gebedswaken vanuit het stadion van Real Madrid. Dinsdag en woensdag bezoekt hij Barcelona. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden. Oekraïne meldt dat een opslag voor gebruikte kernbrandstof in de omgeving van de centrale van Tsjernobyl schade heeft opgelopen door een Russische drone. Maar de opslag was op het moment van de aanval leeg en in het gebied is geen hogere straling gemeten. Rusland viel de centrale al eens eerder aan, maar heeft dat nooit toegegeven. En de handgeschreven boodschap van Harry Styles, die gisteren paginagroot in het Parool verscheen, is een enorme hit. Vooral jongeren bieden online flinke bedragen om een exemplaar in bezit te krijgen. Daar zijn we blij mee en trots op, zegt de hoofdredacteur. Hij overweegt om extra exemplaren van het Parool te laten bijdrukken. En dan het weer van weer online. In het oosten kan nog een bui vallen. Verder vanmiddag droog met stapelwolken en af en toe zon. Wordt 17 tot 20 graden. En vooral aan de kust staat een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
10: Studio Den Haag van vrijdag 5 juni. Terwijl ik dat zeg, realiseer ik me dat het nu donderdagavond is.
11: Ja.
10: 4 juni. We nemen hem een keertje wat eerder op met Michiel, met Leendert. Ik ben Mark. En dat heeft ermee te maken dat de parlementaire enquête natuurlijk gaande is naar corona. En op vrijdagochtend, als we normaal deze opname doen, dan zit Jaap van Dissel tegenover de commissie.
11: En dat wil jij niet missen, hè Mark?
10: Daar wil ik bij zijn.
11: Ja, want even voor de luisteraar. Mark is onze dedicated volger van de coronacommissie.
12: En dat is vrijwillig ook, hè?
11: Dat ja, hij
12: wilde
11: fantastisch.
12: Hij wilde dat zelf.
10: Ik ga het sterk vertellen. Ik zei, moet ik daarvoor vechten of mag ik dat gewoon doen? Ja, dus dat, ja, gisteren was een heftige dag. Gisteren is dan dus woensdag. Toen hadden we een heel lang, heel lang verhoor van een topambtenaar. Voor de rest zijn het allemaal hyperinteressante ondervragingen. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben, want dat is wel iets wat 3 keer in de week gebeurt. Dus dat zal in deze podcast ook wel vaak voorbij komen. Maandag, woensdag en vrijdag zijn er steeds voor. Maar we hebben natuurlijk ook nog het verantwoordingsdebat gehad deze week. Er blijkt ineens een schaduwdeal te zijn.
12: Een over... deal, ja, een deal en een schaduwdeal.
13: Dat is nog erger.
12: Ja.
13: We hebben natuurlijk de J.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Begrotingen voor het huidige jaar die nog door het vorige kabinet zijn opgesteld en die dan door het nieuwe kabinet door het parlement geloodst moeten worden. En dat moest Sjoerdsma dus ook doen als nieuwe minister op dat
2: Alsof ze het ermee eens zijn, moeten ze dat doen.
1: Ja. Ja, en wat was er nou aan de hand? Het kabinet Schoof bezuinigde flink op ontwikkelingssamenwerking. Ja. En een groot deel van die bezuinigingen zat nog steeds in die begroting die er nu doorheen zou moeten. Nou, dan waren er natuurlijk de partijen op links die dat liever anders zouden zien. Meteen een flinke smak geld weer erbij. Eigenlijk herstellen naar wat het ooit geweest is. En aan de andere kant waren er rechtse partijen die daar minder happig op zijn. Sterker nog, die vreesden dat eerdere bezuinigingen op UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen, dat bezuinigingen ook deels teruggedraaid zouden worden.
2: Ja, er was een deal over gemaakt, toch? En die zou gebroken worden.
1: Daar is destijds, dat is deal 1. We komen straks bij deal
2: van vandaag.
1: Deal 2 en deal 3.
2: Van gisteren.
1: Dat was het deal destijds. Dus Sjoerdsma beloofde, en dat was nodig richting onder andere Ja 21 en de SGP, om niet met extra geld of niet met het terugdraaien van die bezuinigingen op UNRWA te komen. En uiteindelijk heeft die begroting de stemming in de Tweede Kamer gewoon tussen aanhalingstekens overleefd. Dat is toen gebeurd. Totdat een paar dagen later Sjoerdsma bekend maakte dat hij toch vanuit zijn kant extra geld uittrok voor UNRWA. En dat zorgde ervoor dat de hele Kamer kwaad op hem was. Links en rechts.
2: Er werd gezegd, een totaal onbetrouwbare minister of staatssecretaris, daar kan je niet meer werken.
1: Nee.
2: Dat snapt links en rechts.
1: Ja en u eet van twee walletjes en een dikke middelvinger naar de Kamer. Dat soort teksten kwamen voorbij. Dit raakte aan de vertrouwensvraag. Werd toen ook nog gezegd, allemaal 2 maanden geleden hebben we ook uitgebreid besproken hier. En dat draaide er uiteindelijk op uit dat die begroting door de Tweede Kamer heen was. Sjoerdsma zegt er ook toe, later dit jaar bij de zogeheten suppletoire begroting, dan mag u hier nog eens een keer iets over zeggen. Maar het probleem dat bleef was de Eerste Kamer, waar die begroting later deze maand, later in juni, ook behandeld gaat worden. En we nog steeds met een situatie zaten met de hele oppositie kwaad op Sjoerdsma. Dus die begroting dreigde te gaan sneuvelen in de Eerste Kamer.
2: Dat gebeurt nooit, een begroting die echt vastloopt.
1: Ja, dat zou een historische gebeurtenis zijn geweest. Meer dan 100 jaar geleden een grote afgang voor Sjoerdsma en daarmee voor het hele kabinet. Dus iets wat het kabinet kostte wat het kost wilde voorkomen.
2: Ja.
1: Nou, wat bleek nou woensdagavond? Er is een deal gesloten tussen het kabinet en Pro. Eenmalig, 380 miljoen gaat er nog dit jaar naar de begroting van ontwikkelingssamenwerking. Dat gaat dan onder andere naar niet-militaire hulp aan Oekraïne, maar ook hulp in Syrië, in Soedan, in conflictgebieden. Daar zou dan toch extra geld naartoe gaan. En dat was voor Pro genoeg om waarschijnlijk straks, als die begroting in de Eerste Kamer ligt, om daar dan mee akkoord te gaan.
3: Ja. Ik was wel nog verbaasd over de deal. Om verschillende redenen met Pro. Omdat we Jesse Klaver op televisie hebben gezien. Dinsdagavond bij Pauw en de Wit. En zeg ik dat goed trouwens? Ja, Pauw en de Wit, hè?
2: Ik heb hem niet gezien, maar
1: het was Pauw en de Wit met Roos Mogré, vrees ik. Maar het maakt niet uit. Hij zat bij Pauw.
3: Hij zat in dat programma. En dat deed hij ook al in de Tweede Kamer, in dezelfde middag. En dat doet hij al de hele tijd. Wij horen niets van de coalitiepartijen. Ze komen niet langs. En dan moet je even goed luisteren, want dan zal hij hierop antwoorden. Ja, ik heb gezegd, ze komen niet langs, maar je kan ook bellen. Maar hij laat een beetje, dus in ieder geval, hij geeft ze het gevoel dat er nul contact is. En dan zegt hij er ook bij, ze hebben nog niet door dat ze geen meerderheidskabinet zijn, maar een minderheidskabinet. En ze zullen toch echt met ons in gesprek moeten gaan om
2: hier was dus kennelijk een gesprek gaande.
3: Om een dag later een pushbericht te krijgen. Ik wist wel al dat er wat op handen was. Maar deal met Pro. En ik heb Suzanne Kreugel er vandaag ook nog even over gevraagd. Want die had een duidelijke woordvoeringslijn waarop ze gewoon de hele tijd haalde hoe belangrijk het was dat er geld was voor ontwikkelingssamenwerking. Maar het is natuurlijk wel heel wonderlijk dat je het slachtoffer gaat zitten spelen in een televisieprogramma. Oh jee, niemand komt er langs. Om de volgende dag te vieren dat je een deal hebt gesloten. Ja.

0: Dat is wel een hele, gekke.
1: Ja. Ja.
0: Ik was toch wel verbaasd de manier waarop dit gegaan is.
2: Ja, ook door het punt dat steeds gemaakt wordt. Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Over het coalitieakkoord en plannen van het kabinet. En dat er dan wel gezegd wordt, nou ja, we kunnen erover praten. Maar dat het wel allemaal binnen hele strakke kaders gaat. Waardoor er voor de oppositie eigenlijk weinig te halen is. En waarom zouden we dan aan tafel komen zitten? Terwijl Pro nu inderdaad kan laten zien, kijk eens wat wij binnengehaald hebben.
1: Hebben ze echt iets binnengehaald?
0: Nee, dat is het tweede punt waar ik me over zit te verbazen.
1: Dat is toch het wonderlijke, want ze zijn namelijk netjes binnen die hele smalle kaders gebleven.
0: Nou, er is om het geld te regelen, is er een kasschuif gemaakt.
1: Dat is jargon.
0: Dat is jargon inderdaad, en dat betekent eigenlijk gewoon dat je geld van de toekomst, hè, dat heb je naar voren gehaald.
1: Oké, in dit geval geld wat voor 2031 bedoeld was, ja. Dat gaan we dan volgend jaar al uitgeven.
2: Ja, een deel 2028, een deel 2029 en een deel 2031.
0: Ja, en dat geld is dus naar voren gehaald. En een eis van Pro was in eerste instantie, wij stemmen alleen in met die begroting als er geld is voor UNRWA en als de koppeling hersteld wordt. Wat betreft de ontwikkelingsgelden. En die is geloof ik 2,3% van het BBP, moet ik het eventjes uit mijn hoofd doen. En dat is losgelaten en helemaal onder het kabinet Schoof. Maar die koppeling moest hersteld worden.
1: En de koppeling, wat wordt er precies gekoppeld?
2: Als het bruto nationaal inkomen, als dat stijgt, dan stijgt het budget voor ontwikkelingssamenwerking.
1: Als wij rijker worden, gaan we ook een beetje meer helpen.
2: Ja. Ja.
1: Dat klinkt heel redelijk, maar dat hebben we losgelaten. Onder Schoof, dat ligt voor de hand, want dat zo klinkt ook.
0: Maar er is helemaal geen koppeling hersteld.
1: Dus dat hebben ze ook niet binnengehaald. Ze hebben geen extra geld, geen koppeling.
0: Jaar, en zij proberen het uit te leggen. Ja, voor dit jaar is de koppeling hersteld. Nee, maar een koppeling herstel je helemaal. Of je hebt gewoon wat extra geld voor een bepaald jaar.
1: Ze hebben een jaar extra onderhandelingstijd erbij onderhandeld.
0: De koppeling is niet hersteld. Er zit niks vast voor de komende jaren. Een koppeling. Dit is voor één jaar, is het plus een pleister geplakt. Dat is de juiste manier om dit te benoemen. Er zijn pleisters geplakt, maar er is geen koppeling. En dan moeten we ook over de overwinning van Pro, dan moeten we ook even naar de schaduwdeal gaan.
2: Ja, want
1: er is nog een deal.
2: Ja, we hebben deal 1 en deal 2 hebben we nu gehad. Komen we nu bij deal 3. Want wat bleek donderdag? Trouw berichtte dat D66 en de VVD achter de schermen ook een deal hebben gesloten. En die heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk de VVD kon instemmen met hoe Sjoerdsma's begroting nu
1: met die kastgreep is. Ja. Om het woord van Leendert even te lenen.
2: Ja. Ja, want wat is er gebeurd? Iets waar de VVD lang mee bezig is geweest, maar uiteindelijk niet ingevoerd. Een wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar maakt. Dat is een wens die de VVD al lang heeft. Het is het gestrand. Moeten jullie me even helpen, want jullie zijn langer in Den Haag dan ik. Tijdens de periode van het kabinet Schoof is men hiermee bezig geweest.
1: Ja, misschien daarvoor al zelfs.
2: Misschien daarvoor zelfs al. Maar ook geen meerderheden, geen steun voor. Dus dat is niet gelukt uiteindelijk.
1: Nee, want het is een hele spannende wet. Hè? Want dit gaat over vrijheid van meningsuiting. En of je mag zeggen dat je begrip hebt voor Hamas. Of dat je zegt, ja, ik begrijp wel dat ze naar het geweld, dat meteen dan strafbaar is. Zoals in Engeland op het ogenblik is. Als je iets pro-Palestijns op je t-shirt zet, word je opgepakt.
2: Ja, dat waren
1: en zo'n soort wet. Ik hoop dat we zo'n soort wet in Nederland niet krijgen.
2: Nou, en dat was
1: subtieler
2: dus
1: gaat.
2: Ja, en dat was dus ook het probleem wat D66 met die wet had, inderdaad. Wat gebeurt er als zo'n wet te ruim wordt toegepast en dat je dat gaat gebruiken inderdaad om oppositie te beperken, de mond te snoeren, dat het bij wijze van spreken strafbaar wordt om een bepaalde vlag omhoog te houden. Dat waren de grote bezwaren van D66. Wat is er nou gebeurd met deal 3? Er komt een iets aangepaste versie van die wet aan. Die mag minister van Justitie en Veiligheid David van Wil opnieuw gaan indienen in de Tweede Kamer. En daar gaat D66 dan waarschijnlijk mee instemmen. Waardoor er zich wel een meerderheid aftekent voor die wet tegen het verheerlijken van terrorisme.
1: Volgens ben ik nu heel nieuwsgierig naar die nuanceringen die erin zaten. Maar dat weet je waarschijnlijk nog niet.
2: Nee, daar moet je iets meer geduld voor hebben. Maar ja,
1: ADHD'er die ik ben.
2: Gaan we ongetwijfeld horen. Volgens Trouw is tijdens de formatie is afgesproken dat ook die wet die het dus niet gehaald heeft, dat die deze kabinetsperiode niet opnieuw zou worden ingediend. Een mondelinge afspraak. Dus niet een afspraak die je in het coalitieakkoord kunt terugvinden, maar een mondelinge afspraak. Maar dat kan nu dus toch gaan gebeuren.
1: Oké, dus wat hebben we nu gekregen? We hebben GroenLinks, PvdA, schuinstreep pro, heeft eigenlijk feitelijk niks binnengehaald. D66 heeft, binnengehaald dat hun minister geen flater slaat met zijn begroting. Maar dus eigenlijk inhoudelijk ook niks. En de VVD heeft weer een cadeautje bijgekregen. Is dat ongeveer de afdronk?
0: Nou, en ik hoor ook nog...
1: In
0: de wandelgangen,
1: ja.
0: Ik hoor ook nog in de wandelgangen dat dat geld, dat extra geld, onder andere voor Syrië gebruikt wordt. Wat jij ook zei, Michiel. Maar dat op het moment dat het de Europese Unie het toestaat om terugkeerhubs buiten Europa neer te zetten, dat dat geld dus bestemd is om terugkeerhubs mee
1: gaan
0: te betalen.
1: Syriërs helpen door ze in Kenia op te vangen? Dat is een beetje waar het op neerkomt.
0: Ik moet de invulling daar nog van zien. Maar dat zou natuurlijk ook
1: maar
0: wel
1: dan weer... Dan heeft het D66 en GroenLinks PvdA niet alleen niks binnengehaald, maar verloren.
0: Nou, en ze moeten hier wel mee uitkijken. Want
1: als dit helemaal klopt wat jij zegt.
0: Nou, überhaupt met wat ik... Want nogmaals, dit moet...
1: Uit de wandelgangen, zei al.
0: Ja, uit de wandelgangen. Maar buiten dat hele Syrië en ik terugkeerhubs... nu zijn oppositiepartijen weer boos omdat er een schaduwdeal is. Onder andere Kreuger. Maar het is nog niet door de Eerste Kamer, hè? Dus het kan zomaar, een anderhalve week is lang. Want over anderhalve week wordt daarover gestemd, toch, Michiel?
2: Ja, dan is de behandeling van de begroting en de stemming, die komt dan nog iets later. Maar dat zit er wel aan te komen.
1: Dan kan of de ruzie zijn gekalmeerd, of het kan inmiddels helemaal geëxplodeerd zijn. Ja. Allebei. Nou, goede reden om ook de volgende aflevering van deze podcast te laten luisteren. Want dat worden de spannende weken dan.
2: Ja, en er werd toen destijds in april ook al tegen Sjoerdsma en het kabinet aangehouden. Ja, als dit de manier is waarop we het de komende tijd gaan doen, dan kan het allemaal wel heel lastig gaan worden, inderdaad. Zeker ook met het oog op het vertrouwen dat toch wel nodig is om ergens te komen met elkaar.
1: Ja, en als je elke keer als je iets wil bereiken, iets moet toegeven aan de VVD, want dat is een beetje het gevoel wat ik er nu bij krijg. Want de VVD heeft de hoogste eisen, die heeft het meeste te verliezen. Dus die zal vaker iets moeten inleveren waarschijnlijk. Zeker als je denkt dat de meeste deals over links zullen zijn. En dat denk jij, denk ik, Leendert. Ja. Want dat is namelijk in de Eerste Kamer gewoon praktisch. Dus dan moet elke keer dat je iets wil bereiken, moet je de VVD nog een cadeautje geven.
0: Ja. Ja, of de VVD, als ze echt, daar gaan we het zo meteen over hebben, maar als ze echt een keer goed door de pomp moeten, dan is de vraag of je dat nog kan fixen met een cadeautje.
1: Nou, misschien is dit wel het fantastische bruggetje dan naar de debatten van deze week dan. Deze donderdag een debat over het ultimatum van de vakbonden, wat natuurlijk over de sociale zekerheidsplannen van de coalitie gaat. Waarbij ik als eerste gezegd wil hebben, het ging over van alles. Maar er is niet gesproken over hoe het ultimatum van de vakbond ingevuld of afgewezen kan worden. Maar goed, wat het er wel is, dat krijgen we nog. En iets wat er heel dicht op lijkt, op woensdag een debat over het verantwoordingsdebat, waarin de regering uitlegt hoe de vorige regering zich netjes aan de begroting heeft gehouden of niet.
0: Ja, het is natuurlijk wel een ander debat, maar het raakte steeds dezelfde kernen.
1: Op woensdag werd er steeds gezegd, we gaan het hier morgen uitgebreid over hebben. En op donderdag werd gezegd, ja, dit is gisteren eigenlijk wel aan de orde geweest. Dat is wel een... Dit deed mij denken aan Mark Rutte, die dit soort trucs ook kende.
0: Ja, want de minister van Financiën was er op donderdag niet bij. En zeker Jesse Klaver van Pro had heel graag gewild dat de minister van Financiën er wel bij was. Omdat de kernvraag voor hem was, wat gebeurt er nou met de taakstelling? Kortom, de bezuiniging van ruim 6,5 miljard in het sociaal domein. Op het moment dat we met een blanco blaadje opnieuw gaan praten over hervormingen. En wij willen eigenlijk alleen maar praten als de taakstelling ook weg is. Dus
1: open gesprek zonder taboes.
0: Ja. En dat was de dag daarvoor, toen de minister van Financiën er wel was, ook de vraag. Maar toen werd er dus verwezen naar het debat van de dag later.
1: Maar dan de minister van Financiën er
0: niet bij was.
1: De regering gaat over zijn eigen afvaardiging. Is dan altijd dat ook. Maar dat is dan altijd de kreet die naar buiten komt. Maar het is natuurlijk ook, je probeert als kabinet, probeer je kwetsbare mensen uit het debat te houden en sterke mensen of die het debat makkelijk gaan doen naar voren te schuiven, denk ik dan. Mm-hmm. Is het, moeten we het Heijnen of het kabinet kwalijk nemen dat de minister van Financiën er niet bij was? Of is dit gewoon mag het kabinet dit gewoon zo doen en moet GroenLinks PvdA niet zeuren?
0: Nou, het kabinet spreekt met
1: en de rest van de oppositie trouwens.
0: De vraag voor Heijnen was, hoe gaat u om met de begrotingsregels?
1: En was de vraag niet een beetje anders? Op tv heeft u hele stoere taal uitgeslagen. Maar ik hoor van minister Vuilbrief en van de premier hoor ik veel zachtere taal. Hoort u bij dit kabinet of hoort u niet bij dit kabinet?
0: Ja, maar het lastige hiervan is dat je het op allemaal verschillende manieren kan uitleggen.
1: Mm-hmm. Want, en daarom stel ik die vraag, omdat die daar best een ingewikkelde is.
0: Ja, oké. We hebben de 6,5 miljard. Die 6,5 miljard staat nu in de begroting. Hè, en
1: als bezuiniging.
0: Het groeit erin. Ja, het is niet gelijk volgend jaar 6,5 miljard. Sterker nog, het begint pas in 28 en het groeit door. En het begint bij ongeveer 2 miljard en het eindigt bij 6,5 miljard. Maar dan ver in de toekomst. Maar de vraag is, wat doe je daar nou mee? En een minister van Financiën kan simpelweg niet zeggen, nou, weet je wat, we halen dat eruit. Geen enkel probleem. En dan gaan we met een gat in de begroting verder praten.
1: Nee, maar hij ging één stapje verder. Hij zei, en het moet wel, want dat zijn de normale regels, altijd en altijd en onbreekbaar, ook dan binnen de begroting van sociale zaken worden opgelost. En dat is ook maar een politieke keuze. Dat hoeft helemaal niet.
0: Dat hebben ze met elkaar afgesproken. En
2: vanuit de gedachte toch dat, anders als hij iets anders zegt, dat er morgen 10 ministers bij hem voor de deur staan die ook nog wel iets nodig
1: alles heeft
2: hebben.
1: Een geschiedenis. Daar komt dat volgens mij vandaan. Ja. Maar dat is maar, ja, als je nou zegt, deze keer willen we het een keer anders, dat staat ze vrij.
0: Ja, maar goed, Sophie Hermans heeft zometeen ook een gat op de begroting.
1: Ja.
0: En als elke keer een minister die een tegenslag heeft direct naar de minister van Financiën loopt en zegt, nou, kunt u de begrotingsregels voor mij heel eventjes aan de kant schuiven, en dan heeft de minister van Financiën wel een probleem.
1: Ja.
0: En de minister van Financiën moet uiteindelijk wel kunnen aantonen, op het moment dat hij dat doet, dat er echt geen andere uitweg meer was dan het bijvoorbeeld bij een andere ministerie vinden of een andere begroting, of het in het saldo laten lopen.
1: Ja, staatsschuld.
0: De staatsschuld. Of de lasten te verhogen. Nou, dat wil de VVD natuurlijk ook niet.
1: Nee.
0: Dus dat probleem moet je ook zo groot mogelijk maken voor de verantwoordelijke minister. Zodat hij echt gaat zoeken naar oplossingen binnen zijn eigen begroting. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Maar, wat jij ook zegt, het zijn afspraken. En die afspraken zijn gemaakt door een minderheidscoalitie. En die hebben een financieel kader neergezet waarin ze spreken over bezuinigingen en dat financieel kader, dat is hun financieel kader. Daar is zelfs geen meerderheid voor. Dus er heeft
1: die is een keertje in een motie al weggestemd, hè?
0: Ja, maar dat kan natuurlijk eigenlijk ook niet. Want
1: nee, dat kan niet bij motie. Nee. Maar nou, een motie is altijd een verzoek.
0: Ja, maar dat is een verzoek aan een kabinet die gebonden is aan een regeerakkoord. En dat regeerakkoord heeft al geen meerderheid. En op het moment dat je het moment om iets weg te stemmen is op het moment dat die plannen daadwerkelijk omgezet zijn en verwerkt zijn in een begroting of in een wet. Dus ja, dit zegt eigenlijk niks nog.
1: Mm. Maar het is wel een voorteken voor het debat wat je moet verwachten als kabinet.
0: Maar dan komt nu het punt van, ja, maar op het moment dat bij het regeerakkoord geen tabellen waren geleverd, was het land ook te klein geweest.
1: Ja, en tabellen, daarmee bedoel je gewoon de feitelijke de bedragen per post.
0: We zijn dit van plan, want het zijn nog steeds plannen. We zijn dit van plan. En uiteindelijk, in 27, 28, 29 gaan we dat effectueren.
1: Ja.
0: En daar is nog geen meerderheid voor.
1: Nee, en wat het, denk ik, het debat zo ingewikkeld maakt, is dat normaal, als je het gewoon over een willekeurig random iets hebt, dan zeg je, oké, we gaan met jullie praten. En wij willen iets. Maar nu hebben ze al helemaal vastgesteld en wij willen dit en we hebben erover onderhandeld, dus we gaan het ook niet loslaten. Dus we hebben de begroting zoals die hier staat, die gaan we doen. En ja, we moeten naar 6,5 miljard, staat er nou eenmaal, dus dat moet. En maar we praten met een open blik ondertussen met de oppositiepartijen, mm-hmm, die helemaal niet die 6,5 miljard op voorhand ingetekend hebben. Nee. Want dat was een onderrondje tussen die drie partijen. Dat is volgens mij, normaal begin je toch een gesprek niet met dat eerst een klein clubje alvast alle details uitwerkt en daarna met de rest van de vereniging gaat praten.
0: Want ik kan er een voorbeeld bij geven.
1: Ja,
0: ja, dat is Marjolein Faber en het kabinet Schoof. In al haar wijsheid had voor 2027 de begroting, ik kan je vast nog herinneren, maar de begroting van asiel en migratie Nou, ik geloof naar 1 miljard. Maar nagenoeg, daar was 5 miljard was daar tekort. Omdat zij zeiden, op het moment dat er geen instroom is...
2: Dan kun je het ministerie opheffen. Ja, dat is mooi.
0: Dan hebben we eigenlijk geen geld meer nodig voor asielopvang. En,
1: 1 miljard voor afvloeingsregeling van ambtenaren. Ja,
0: dat stond voor 27. En iedereen wist... in 2025, dus vorig jaar, van ja, dat gaat het natuurlijk nooit worden. Daar moeten we een oplossing voor vinden. En toch is de begroting voor 26 gewoon aangenomen.
1: Ja, want er was ook, een meerderheidsregering die
0: ook,
1: vorige.
0: Nee, maar nee, ook met het. Ook, nee, want in de Eerste Kamer is die ook aangenomen.
1: Oh, in de Eerste Kamer nog, ja.
0: Met het idee van ja, dit vinden wij allemaal niet wenselijk. We weten dat het niet kan. Maar dit is een budgetair probleem voor volgend jaar. Er komt een nieuw kabinet aan. En
1: die mag het oplossen.
0: En die mag het oplossen. Maar nu is het natuurlijk ook zo. Ik kan er precies hetzelfde naar kijken. In ieder geval de VIA en de WW liggen voor 27 pas. Voor 28, sorry. Ik vergeet af en toe dat we al in 26 zitten.
1: Ja.
0: Je kan nog een hele zomer en een heel najaar... kan je hier in principe met elkaar... zonder dat de begroting voor volgend jaar al schaadt... kan je hier met elkaar over door blijven praten.
1: Oh, en we gaan hier na de reclame ook uitgebreid over verder praten. Want die hele zomer, dat is onze zomer. Daar gaan we van genieten. Met Leendert, met Michiel, ik ben Mark. Dit is Studio Den Haag. Zometeen deel 2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Pulse for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat in totaal 90 kilometer file. De meeste vertraging is er vandaag door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De files die opvallen op de Ring van Amsterdam, de A10 Noord tussen Landsmeer en Zeeburg, 10 minuten oponthoud richting Amersfoort. Op de A35 Almelo richting Duitse grens voor Enschede, 10 minuten. In Limburg op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens een half uur vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid een kwartier oponthoud.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom hoopt dat er niet bezuinigd hoeft te worden op de sociale zekerheid. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij wil met de bonden kijken hoe de boel efficiënter kan. De bonden liepen weg bij gesprekken met het kabinet. Dat wilde korten op de WW en de WIA en de AOW-leeftijd laten stijgen. De twee mannen die waren opgepakt bij het concert van rapper J in Arnhem zijn door de politie naar verhoor vrijgelaten. Ze verstoorden de openbare orde. Justitie handelt de zaak verder af. Het concert verliep verder rustig. J riep geen provocerende dingen. Morgen treedt hij nog 1 keer op in de Gelredome. Meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben in Madrid de mis bijgewoond van paus Leo. Die kwam gisteren aan voor een bezoek van bijna 1 week. Gisteravond hield de paus al een gebedswaken vanuit het stadion van Real Madrid. Dinsdag en woensdag bezoekt hij Barcelona. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden. Oekraïne meldt dat een opslag voor gebruikte kernbrandstof in de omgeving van de centrale van Tsjernobyl schade heeft opgelopen door een Russische drone. Maar de opslag was op het moment van de aanval leeg en in het gebied is geen hogere straling gemeten. Rusland viel de centrale al eens eerder aan, maar heeft dat nooit toegegeven. En de handgeschreven boodschap van Harry Styles, die gisteren paginagroot in het Parool verscheen, is een enorme hit. Vooral jongeren bieden online flinke bedragen om een exemplaar in bezit te krijgen. Daar zijn we blij mee en trots op, zegt de hoofdredacteur. Hij overweegt om extra exemplaren van het Parool te laten bijdrukken. En dan het weer van Weer Online. In het oosten kan nog een bui vallen. Verder vanmiddag droog met stapelwolken en af en toe zon. Het wordt 17 tot 20 graden. En vooral aan de kust staat een stevige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
9: Gaan we weer. Jij was ons een prachtige zomer aan het schetsen in Studio Den Haag. Leendert, Michiel, ik ben Mark.
10: Ja, wat willen de bonden? En Pro heeft zich eraan gecommitteerd dat dat deze zomer, voordat ze willen gaan praten, moet eerst die 6,5 miljard van tafel af. En de vraag is nu gewoon, is dat nou zo redelijk? Want op het moment dat je dat geparkeerd hebt, het blijft een probleem voor een minderheidskabinet. Er is geen meerderheid, maar op het moment dat je dat geparkeerd hebt, je krijgt een blanco vel waarop je opnieuw afspraken kan maken over de WIA, over de WW. Dan is het nog niet zo heel erg dat er voor een jaar later vele jaren later zelfs taakstellingen zijn. Het heeft met vertrouwen even te maken.
9: Maar het heeft er ook mee te maken dat je ziet dat deze coalitie niet een eenheid is, toch? Ik bedoel, ik zei het net ook al. Je ziet hem minister van Financiën en vandaag ook, of op donderdag, de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Die heel sterk op de lijn zit met die 6,5 miljard. Die ligt op tafel, die moet bezuinigd worden. Die moet bezuinigd worden binnen sociale zaken en verder niets. Terwijl D66 en CDA bemoeit zich er niet zo mee. D66 veel ruimer is, maar die moeten misschien ook met hun...
10: Het is geen taboe, zei D66, om ook op een andere...
9: Dat heb ik zelfs de VVD-kamerlid Michon horen zeggen. Maar die zei daarna toch... Er is niets is taboe, maar we gaan natuurlijk wel die 6,5 miljard bezuinigen op sociale zaken. En als je het niet op de WIA en de WW doet, dan komt het op de, weet ik veel, de bijstandsuitkering. Maar dat is toch, dat is toch waar het echte probleem in zit bij dit hele debat. Dat je gewoon niet er een vinger achter krijgt wat deze coalitie, wat deze regering als geheel aan het doen is.
10: En dan gaat het over de intentie van waarom zijn nou deze maatregelen in dat coalitieakkoord terechtgekomen. En dan zegt de coalitie, dat komt omdat we echt vinden dat het sociaal domein hervormd moet worden.
9: Problemen met de WIA, daar schijnt iedereen het over eens te zijn, met de WW niet.
10: Nee, en dan is het de... Dan zijn het de oppositiepartijen, dus onder andere PRO, maar het is veel breder.
9: Ja, eigenlijk bijna wel
10: CDA,
9: iedereen.
10: CDA, ja, en ze zeggen nee, jullie hebben eerst hadden jullie geld nodig. En daar zijn daarna hele botte maatregelen bij terechtgekomen.
9: En toen zijn jullie gaan bedenken, oh, misschien kunnen we wel vertellen dat we de sociale zekerheid anders willen inrichten.
10: Want de vraag is een beetje, wat helpt het mensen in de WIA als je ze met 20, dat is het dagloon waar we het vorige week over hadden, maar met 20% gaat korten op hun inkomen, dat de maximum dagloon, op het moment dat jij al arbeidsongeschikt bent.
9: Je bent arbeidsongeschikt, je bent afgekeurd en dan krijg je voortaan een paar honderd euro per maand minder.
10: Ja.
9: Hoe groot is de kans dat je daar arbeidsgeschikt van wordt?
10: Ja,
9: de VVD zegt, dat is een oplossing.
10: De vraag is, ze willen stimuleer werk. Maar bij de VVD vinden ze dat maximum dagloon, die beperking, of de beperken daarvan, heb ik ook al gehoord dat ze dat ook niet zo'n heel goed idee vinden. Hoor.
9: Nee, vanwege de zwangerschapsregelingen die er zijn.
10: Maar je raakt ook gewoon, stel jij bent een huiseigenaar, dat vinden ze gewoon, je hebt een hypotheek.
9: De achterban.
10: Dan kan je met, normaal krijg je krijgt 70% tot een bepaald bedrag, dat is dat maximum dagloon, maar 70% in de WIA van je laatst verdiende loon. Maar op het moment dat je dat maximum dagloon met 20% verlaagt, gaat dat voor zeker de mensen in de topinkomens hadden, de hogere inkomens, gaat dat echt heel veel geld schelen. En als je dan met een hypotheekje zit, dan kan je in de problemen gaan komen. En de vraag is of de VVD dat gaat laten gebeuren. Maar de discussie nu zegt het kabinet, wij willen gaan praten over het hervormen van het sociaal domein, want eigenlijk is dat het probleem. En niet het geld. Dat geld was, en dat hebben we later...
9: Maar de VVD zegt, het geld is wel het probleem.
10: Ja, want ze maken dat geld zo belangrijk. Op het moment dat het echt alleen over hervormen zou gaan, dan zou je ook kunnen zeggen, dan gaan we
9: hervormen en dan zien we of er wat geld bij moet of er vanaf komt. Ja. Want misschien levert het wel wat op, zegt Velbrief steeds. Ja. Die gaat er uiteindelijk over als minister.
10: Ja.
9: Ja, dus dat...
10: Nou goed, op het moment dat je mensen daadwerkelijk... Want de instroom in de WIA is hoog. En het zijn veelal jonge mensen met psychische problemen. Nou, op het moment dat je daar daadwerkelijk een oplossing voor kan vinden, heb je echt een win-win situatie.
9: Ja, natuurlijk.
10: Mensen en werken, en je lost de kern van het probleem op. Hè. Waarom krijgen mensen bijvoorbeeld een burn-out op hun werk? Maar daar kan je aan gaan werken. Bijvoorbeeld... Er zijn enorme problemen met. Er is een enorm probleem met keuringsartsen. Ja, heel hard gaan bezuinigen op mensen die in de WIA, die nog niet in de WIA zitten, maar gekeurd moeten worden, maar wel alvast een voorschot krijgen. Dat heeft niet zoveel zin op het moment dat je daar dat probleem niet aanpakt.
9: Nee, en ook een ander voorbeeld wat ik van de week hoorde voorbij komen, of vorige week, niet eens meer. Is je hebt zo'n uitkering, WIA-uitkering, en je denkt, ik kan officieel volgens de wet, kan ik niet werken, maar ik ga het toch eens proberen, kijken of het werkt. Maar op dat ogenblik gaat dus die WIA-uitkering omlaag. Dan blijkt dat toch inderdaad, je was terecht afgekeurd en het werkt niet. Moet je weer terug naar die WIA-uitkering. Maar die is verlaagd. En daar blijft het dan, want die gaat niet meer per se omhoog. Dus dan moet je weer opnieuw het hele keuringscircus door. Nou, dat is een manier om mensen in de WIA nooit te laten experimenteren met toch een klein beetje werk. Dus dat soort problemen zijn er.
10: Ja.
9: Maar dat is toch iets anders dan dat je eerst zegt, we hebben een defensiebegroting. Als ik even de linkse partijen volg. En daar blijkt dat er allerlei miljarden naar de defensie moeten. Waar halen we het vandaan? Weet je wat, we doen een graai uit de sociale zekerheid. Toch, dat is zo formuleren ze het op links.
10: Uiteindelijk, de vraag is, waar leg je het bonnetje dan neer? Het is duidelijk dat er een deel is natuurlijk de bonte balbelasting, zoals dat nu is gaan eten. Dus wel een kleine lastenverzwaring.
11: De vrijheidsbijdrage.
10: Maar, ja. Voor vermogenden en grote bedrijven, zegt Pro dan, daar is
9: die kan nog wel wat omhoog.
10: Ja, daar is niks. Die hebben geen lastenverzwaring gekregen. En dat willen wij wel.
9: Ja.
10: Nou, en dat hebben we het al heel vaak hier in de podcast over gehad. Dat wordt van de zomer gewoon een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen.
9: En er gaat heel veel gelekt worden in augustus, denk ik dan.
10: Ja, daar ben ik
9: met vakantie. Iedereen heeft iets om te bereiken. En iets, en elk klein detail gaan ze claimen, denk je niet?
10: Ja.
9: Of ze houden, want bij de formatieonderhandelingen was het eigenlijk best heel stil.
10: Ja.
9: Gebeurde er niks.
10: Ja.
9: Ja. Oké, okay, misschien reken ik mezelf rijk. Ja. Wat hebben we nog gehad deze week? We hebben natuurlijk de parlementaire enquêtecommissie corona gehad. Het is echt een feestje om daarbij te zijn.
10: Ja, jij doet dat. Dus
9: het is, sowieso is
10: zullen
9: het al
10: we de rol een keer omdraaien? Dat ik vragen aan jou ga stellen.
9: Ja, onderbreek je mij op hinderlijke wijze. Hey, maar het is alleen al leuk. Het is in een apart zaaltje. Je hebt natuurlijk het Tweede Kamergebouw naast het Centraal Station, waar we dan nu tijdelijk zitten, op de Apenrots. En daar heb je heel veel vergaderzalen. Maar voor de enquête hebben ze dan toch weer een apart gebouw aan het plein, in de buurt van Slemmer, voor de mensen die in Den Haag de weg weten.
11: Waarom kan het hier eigenlijk niet?
9: Ik heb geen idee. Ze zaten daar ook al toen de hele Tweede Kamer nog gewoon aan het Binnenhof zat. Misschien was er daar geen ruimte en hebben ze daarom de parlementaire enquêtes daarheen verplaatst. Maar ik heb daar geen goede reden voor. Maar het is een raar zaaltje, want je hebt een hele kleine publieke tribune met misschien 20 stoelen voor publiek. Dat is niet veel. Die zijn ook niet heel erg vol. Nou, misschien bij Van Dissel wel. En bij Riep waren er ook wel wat mensen, wat meer. En dan heb je nog wat stoelen voor journalisten. En het is een vierkante zaal. En je kijkt dan over de rand. Aan de zijkanten zitten de journalisten. Het publiek zit, zeg maar, tegenover de commissie. De journalisten zitten aan links en rechts. En wij kijken, we zitten niet in de zaal, maar we kijken over de rand naar beneden, zeg maar in de kuil waarin het allemaal gebeurt. Dus je hebt eigenlijk heel slecht zicht. De livestream is misschien wel beter op te volgen, want die heeft de hele tijd, daar kijk je tegen de ondervraagde aan. Terwijl wij kijken op het kale hoofd, of soms met haar. Het hangt een beetje van af.
11: Dat is net als in de rechtszaal eigenlijk, hè? Dat je de verdachte op zijn achterhoofd zit te kijken.
9: Ja, maar dan ook nog van bovenaf.
10: Maar heeft het meer waarde om erbij te zijn? Want dat is vaak een reden dat we wel in de kamer zijn voor debatten of bij een katshuis staan te wachten. Omdat je uiteindelijk toch hoopt dat het feit dat je daar fysiek aanwezig bent je nog wat extra informatie geeft rondom het proces.
9: Ja, je krijgt natuurlijk, deze is best een goede regie overigens van die livestream. Dus je krijgt al best veel mee, maar je krijgt toch net iets meer mee van hoe mensen die niet aan het woord zijn, of die reageren of niet, of die opkijken van oh, dit is gek, terwijl jij nog helemaal niet merkte dat het gek was. Sowieso na afloop, als ze naar buiten, de ondervraagden naar buiten lopen, kan je in principe ook daarheen lopen en eventjes een praatje maken met u hebt net verhoord, wat ging er door u heen? Je hoort daar, je bent daar met allemaal gespecialiseerde journalisten die allemaal datzelfde project volgen. Dus je bent ook met elkaar in gesprek over wat er nu, wat je gezien hebt en wat jou opviel en wat die anderen opviel. Dus het is op die manier alleen al, levert het wat op.
11: Voel je ook, dat werd in de voorbeschouwingen vaak wel gezegd, dat het toch wel weer heel spannend kan worden en al die trauma's van destijds kunnen terugkomen. Voel je die spanning ook daar als je in die zaal bent?
9: Nou, de spanning zit nog niet in de mensen die ondervraagd zijn. Tot nu toe zijn het niet het zijn wel hele belangrijke mensen geweest. We hebben een viroloog Koopmans gehad. We hebben, ik ben even nu alle namen kwijt. Nu ik spontaan er een heel rijtje wil gaan opnoemen. Maar er gaat
10: burgemeester van Den Bosch.
9: Ja, Mikkers is langs geweest. Er zijn dus allemaal mensen die een belangrijke rol gespeeld hebben, maar die niet tot de orde geroepen gaan worden omdat ze grote blunders begaan hebben. Die hooguit last hadden van beleid. Ja. En dat later dan geconfronteerd gaat worden bij misschien Mark Rutte's of bij
11: Hugo de Jonge.
9: Hugo de Jonge. Ja. Verwacht ik. Maar de spanning van corona zelf, nee, je ziet soms wel aan de ondervraagden dat ze weer even helemaal terug zijn. Ik heb daar zelf niet zo last van. Ik hoor ook niet.
11: Oh, ik wel. Ik hoor continu dingen langskomen inderdaad. En dan denk ik, oh ja, dit was ik helemaal vergeten. Bijvoorbeeld het verhoor van Jack Mickers toen en nu nog steeds de burgemeester van Den Bosch. Toen het weer ging over avondklokrellen en een Primera in het centrum van Den Bosch, die toen helemaal vernield is. En dat de dag daarna de harde kern van FC Den Bosch met hesjes daar klaar stond om maar te zorgen dat het niet weer uit de hand zou lopen door mensen van buiten Den Bosch. Ja, dat soort dingen helemaal totaal vergeten, totdat ik het nu weer voorbij hoor komen in die verhoren.
9: Ja, dat wel, maar de stress of dat je alleen in een werkkamertje thuis zat te werken. Dat soort dingen, dat komt natuurlijk ook wel voorbij op een bepaalde. Nee, wat je zegt van Mickers, die zei het allerergste was op een gegeven moment rellen. En het mooiste was het moment daarna, toen de bevolking de bezem uit de kast trok en gewoon het glas ging bij elkaar vegen. Ja. En dan heb je kippenvel, daar had je bij moeten zijn eigenlijk. Dat moment moet ik zeggen, dat ben ik ook vergeten. Maar dat er rellen waren en dat er veel onrust was. Dat is nog een thema trouwens, de maatschappelijke onrust. Die ik denk na de zomervakantie aan de orde zal komen. Maar goed, de hele setting is al heel raar. Het is een heel ander soort vergaderzaal dan hier. Met zo'n half ronde zaal in waar we hier gewend zijn dat ze in zitten. De stoelen, dat is ook belangrijk om te melden. Het zijn allemaal losse stoelen die ze daarboven voor de journalisten neer hebben gezet. Maar kennelijk maakt ze zich toch wat zorgen dat iemand op een groep met een stoel over de rand naar beneden gooit. Gewoon uit pure agressie of angst.
10: Het is
9: of,
10: niet zo gek trouwens. Hier mag ik
11: helemaal niet om lachen.
9: Ik had die gedachte niet eens gehad. Maar iemand moest mij dat uitleggen. Dus waarom zitten in hemelsnaam die stoelen nou toch met een ijzerdraad aan de grond vastgenageld? Omdat ze zich zorgen maken over jou, Mark. Dat je misschien straks toch ineens uit de band schiet. Nee, maar dat soort dingen. Dat heb je hier toch in de andere vergaderzalen heb je dat niet.
11: Nee.
9: Ook omdat het niet nodig is.
11: Nee.
9: En dan vervolgens zijn er de 6 verhoren tot nu toe geweest. Daar is al zo verschrikkelijk veel voorbij gekomen. Die Primera is een van de 100 details. Het gaat heel veel over het OMT. Ga ik zoveel wat over zeggen. Over de rol en de onafhankelijkheid. En over hoe die zich opgesteld hebben. Ze begonnen met de vraag of we voorbereid waren. En dat is een relevante vraag. Want Bruno Bruins had vrij kort nadat hij dat briefje op tv had laten zien met het eerste geval in corona, had hij gezegd: nee, maar we zijn goed voorbereid. Dat was om ons moed in te praten, vrees ik achteraf. Maar dat heeft hij zo niet toegeschreven. Maar
11: omdat je natuurlijk op zo'n moment, als zo'n megacrisis zich aandient, als dan ook nog de Nederlandse regering gaat zeggen: ja,
9: nee, hier hebben we dan nooit over nagedacht.
11: Wij weten eigenlijk ook niet wat er op ons afkomt en we gaan het maar even zien. Ja, dat kan natuurlijk ook niet.
9: Nee. Hij had niks anders kunnen zeggen, maar het klopte niet wat hij zei. Dat is wel helder. Want hij zei: ja, waren er bijvoorbeeld crisisdraaiboeken? Ja, maar die kenden we niet van kaf tot kaf. Die hebben we ook niet regel voor regel uitgevoerd. We hebben het een beetje op hoofdlijnen en dan geen. Improviseert. Nou, dat klinkt heel anders. Ja. Dat is trouwens ook wat Ariep zei over de Tweede Kamer. Ze zei, dat is eigenlijk niet zo relevant, want we gingen alleen maar over de eigen vergaderingen. Maar wij hadden gewoon geen plan. Zijn we wel gaan maken op een goed moment. Maar we zijn gewoon dingen gaan regelen naar bevind van zaken. En ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Leendert, maar op een goed moment werd duidelijk dat contact misschien, als je iets aanraakt, trouwens, je ziet het bij de bussen en de metro's nog steeds, dat mensen niet het knopje indrukken met hun vinger, maar met een vuist vaker. Omdat ze dan als ze de deur open willen doen. Maar er zitten ook knopjes hier op de interruptiemicrofoons. En als je die aanraakt, zou je natuurlijk elkaar kunnen besmetten misschien. Dus als één iemand een knopje had ingedrukt, moest er een bode langskomen met een doekje.
10: Oh, dat was, en een microfoon werd afgestoft.
9: Ja, precies.
10: Dat weet ik nog, ja.
9: Maar op een goed moment hadden ze bedacht dat aanraken hoeft niet als je er een pedaaltje neerzet, wat ze nu nog steeds ook hebben. Dus dan hoef je niet het knopje in te drukken, dan kan je pedaal. Dus iemand is gewoon in de Tweede Kamer op een goed moment de soldeerbout uit de kast gaan halen. Mm-hmm. En die is dat gaan maken. maar er was niet een plan. Iemand had gezien dat dit nu nodig was. Nou, dat is op zich. Dus wij hebben natuurlijk met z'n allen heel Nederland draaiende gehouden. Maar waren we voorbereid?
11: Ja, ik wil ook zeggen, moet je inderdaad voor dat soort dingen, dus de interruptieknopjes en zo, moet je daar 30 pagina's aan draaiboek voor hebben liggen?
9: Nee, maar de Tweede Kamer had gewoon helemaal niets. En Ariep zei daarover, de voorzitter van de Tweede Kamer van toen, er zijn gewoon hele goede mensen op de vloer en die weten wat je nodig hebt en die hebben gewoon gezegd: dit gaan we doen. Daar hoef je niet per se een draaiboek voor te hebben. Voor hoe je misschien in een hele rap tempo coronatests over heel Nederland op 5000 locaties wil uitrollen. Daar zou je misschien maar goed, dat komt later nog, daar hebben we het nu nog niet over gehad. Maar daar zou je misschien wel. En over hoe je de schaarste van de mondkapjes en andere beschermingsmiddelen wil verdelen, zodat de medewerkers, maar vooral ook de bewoners van de verzorgingshuizen net zo goed geholpen kunnen worden als iedereen die acuut op de IC ligt. Want daar is natuurlijk toen de keuze gemaakt. We gaan de IC wel helpen. En ja, als je al in een verzorgingshuis zit, dan ben je waarschijnlijk al oud en dan duurt het niet meer zo lang. Ik weet niet of jullie de term doorhoudt uit de coronadiscussie nog kunnen herinneren.
11: Ja, die was ik niet helemaal vergeten.
9: Nee, maar dat, nou ja, dat is toch een soort. Dat was de lelijke formulering van. We geven de prioriteit aan de mensen die waarschijnlijk een langer leven zullen hebben. Dat gaat ook allemaal nog wel voorbij komen.
10: Nou, we hebben een columnist gehad bij ons op Sender die daar een. Vrij pittige column over geschreven. Daar
9: komt de term doorhoud onder andere uit.
10: Was een Zwagerman.
11: Marianne Zwagerman, ja.
10: Die ik laatst in een podcast nog een keertje hoorde. Ik hoorde het haar het herhalen. Ja, want het verhaal was eigenlijk dat ze zei van, nou, in gemiddeld in Nederland wordt iemand 81. En als je nu de statistieken erop op bekijkt van op welke leeftijd overleden coronapatiënten. En dat was volgens haar, want ik heb de statistieken niet bekeken, 84, maar het ging mij er meer om, of 4 of 85. Ja, deze mensen die leefden eigenlijk al in geleende tijd. Dus ja, we moeten allemaal een keer dood. Dus ja, dan maar met corona. Dat de rest van de samenleving daar mondkapjes voor ging dragen of afstand hield. Dat was eigenlijk onzin. Dat was een beetje de strekking
9: zegt
10: van het
9: de mevrouw van het rubber tegelparadijs.
10: Ja, ik zei van het rubber tegelparadijs.
9: Dat is haar boek, ja. Dat, niet zo voorzichtig, dat we niet zo voorzichtig moeten zijn met de kinderen.
10: Oké.
9: Okay, ja, want die hebben nog een leven voor zich. Wat ook wel leuk was, je begint nu al de verschillen zien tussen de verschillende mensen die aan het die verhoord worden. Dan heb je bijvoorbeeld minister Bruins, die voor Hugo de Jonge nog de minister van Medische Zorg was. Die zegt, ja, waar we mee bezig waren was het verzamelen van feiten en informatie. Want de Kamer en de samenleving wilden feiten en informatie. En dan heb je dus Mikkers, de burgemeester, die zegt, ja, dat hoorde ik ook uit Den Haag. Maar ja, wij hadden gewoon inmiddels code rood. Iedereen weet wat code zwart is, maar code rood was dat de ziekenhuizen overliepen. En dat mensen met ambulances naar de rest van Nederland vanuit Brabant verzorgd moesten worden. En uiteindelijk ook Duitsland, inderdaad. Maar dus code rood is zeg maar een voorfase. Want dan betekent het, we hebben in Brabant een probleem, maar dat kunnen we in Friesland nog opvangen.
11: Ja, en code zwart is dat je echt...
9: Dan zijn gewoon natuurlijk alle ziekenhuizen in Nederland. Ja, je gaat naar het ziekenhuis en je wordt niet opgenomen, niet geholpen.
10: Ja, code zwart was wat in Italië gebeurde.
9: Ja, maar goed, die burgemeester zei, ja, ik hoorde dan inderdaad vanuit Van Bruins dat hij zei, we gaan informatie verzamelen. Ja, wij moesten handelen. Dat is toch een heel ander soort perspectief. En we hebben het over dezelfde soort weken. Dit zijn de eerste weken van maart 2020. Dat het voor eerst in Nederland ook echt heel erg heftig ging. Ook interessant trouwens, en dan komen we bij het OMT, wat ik al een klein beetje. Die kwam natuurlijk elke week met een advies. En dan ging daarna de regering daarmee aan de slag. En die kwam dan met maatregelen. Meestal één op één het advies overnemend. In Brabant liepen ze gewoon wat sneller daarmee. En die wilden op een goed moment alvast een soort lockdown. Ze wilden grote events van uiteindelijk, ik geloof, 1000 mensen en meer wilden ze verbieden. En toen kwam er een telefoontje vanuit Den Haag. Die zeiden, ja, we hebben straks ook een persconferentie. Dus we willen niet dat jullie 's middags om 2 uur al een persconferentie hebben. Waarin jullie andere maatregelen gaan aankondigen dan wij. Dat klinkt qua communicatie heel erg logisch. Alleen in Brabant zeiden ze, ja, alleen maar we moeten dan om 6 uur moeten we wel gehoord hebben dat jullie minstens wat jullie nu gaan doen, waar je nu over overleggen, dat je dat minstens gaat doen. Anders komen we alsnog. Want we hebben niet de ruimte die jullie in Den Haag nog voelen. Dus daar de snelheid die ze in Brabant, de urgentie die ze daar hadden, die werd in Den Haag nog heel lang niet gevoeld.
10: Ik kan me deze persconferentie nog heel goed herinneren. Want wij hadden, ik werkte toen bij het, maar ik werkte toen bij het AD. En dan hadden we Jean-Luc Murk, dat is een viroloog. En die hadden we dan als expert. Uh-huh. En bij AD Video kwam die dan bij ons live op de web. Dat gebeurde dan op de website vertellen.
11: We hadden in die tijd natuurlijk 18 miljoen virologen, maar hij was een echte.
10: Hij was een echte. Ja. En hij moest toen, werd hij in een auto gezet om zo snel mogelijk die middag in Brabant te zijn voor die persconferentie. Mm. En toen hadden ze, wat jij zegt, we hadden geen tijd, geen voorbereiding. Als het over dezelfde persconferentie hebt, maar voor het beeld van die tijd is het misschien ook wel goed om dit te vertellen. Maar er waren natuurlijk heel veel media was er in Brabant. Die hadden allemaal zo'n klein statiefje met een microfoon erop. Alleen, ze zaten met z'n drieën met z'n vieren wel aan een tafel. En dan moest de hele tijd die hele buts microfoons. Die werd dan verplaatst van de ene spreker naar de andere spreker.
9: Ja.
10: Kan je het nog herinneren of niet?
9: Zeker. En dat gerommel. Dat je denkt, wissel even van stoelen, mensen.
10: Ja. Oh, dat was zo ongelooflijk.
9: Het was. Nou ja, dat improviseren, dat bleken we wel te kunnen. Gaan we nu ook even doen, want de radio is klaar. De podcast nog lang niet. Elke week is dat rond deze tijd dat je dan denkt, ja, de mensen zullen thuis wel missen als we niet het Studio Den Haag podcast er even bij halen. Dan hoor je de rest van het verhaal van Leendert, van Michiel, van mij. Ik ben Mark. Dus tot daar. En anders tot volgende week. Oh, en je kan mailen mocht je feedback hebben. Studio Den Haag, @bnr.nl. Doeg!

0: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
3: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
2: KLM, TCS en de DP World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
4: BNR Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de weg, voornamelijk door wegwerkzaamheden, maar er zit ook veel recreatieverkeer op de weg. Door de afsluiting van de A9 staat er file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Daar is nu de rechte rijstrook dicht. Vanaf Nieuwendijk is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Malden een kwartier. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens bijna een uur oponthoud door grenscontrole.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De man van 73 naar wie werd gezocht op de Veluwe is terecht. Een groepje wielrenners ontdekte hem tussen Heerde en zijn woonplaats Weesup. Gisteravond werd de zoektocht gestopt vanwege de wolven in het gebied. De politie bedankt iedereen die heeft meegezocht en meldt dat de man voor een check naar het ziekenhuis is gebracht. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom wil kijken hoe het systeem van sociale zekerheid efficiënter kan. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij hoopt dat er dan niet bezuinigd hoeft te worden op uitkeringen. In Denemarken heb je als je werkloos wordt binnen een paar weken een gesprek en weer snel een baan, zegt hij. In Berkel-Enschot is een man gewond geraakt nadat er vanuit een huis op hem werd geschoten. Volgens Omroep Brabant werd de man in zijn been geraakt en strompelde weg. Politie hield in het huis een man aan en nam 3 luchtdrukpistolen mee. Volgens mensen in de buurt kennen de 2 mannen elkaar niet. Meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben in Madrid de mis bijgewoond van paus Leo. Die kwam gisteren aan voor een bezoek van bijna een week. Gisteravond hield de paus al een gebedswaken vanuit het stadion van Real Madrid. Dinsdag en woensdag bezoekt hij Barcelona. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden. En in Middenmeer is een man uit Polen opgepakt die in eigen land nog 7 maanden celstraf te goed heeft. Volgens regiozender NH was vanuit Polen een verzoek binnengekomen om hier naar hem uit te kijken. Een wijkagent wist hem uiteindelijk aan te houden. Waarvoor de Pool de gevangenis in moet is niet duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Veel stapelwolken met af en toe zon, vooral langs de kust. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog en nog even zon. Daarna vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
8: Ze bezitten ruim 20 winkelcentra in Nederland en België, Luxemburg en Frankrijk. Wereldhaven is al bijna 100 jaar een gevestigde naam in het vastgoed.
9: Welkom.
10: Dankjewel.
9: Vier Meren.
10: Dankjewel.
9: Volledig vernieuwde full service center in Hoofddorp. Het is al lang niet meer een traditioneel winkelcentrum zoals je dat wellicht van vroeger kent.
11: V&D en HEMA hebben het zwaar. En eerder gingen Halfords, Taft en Siebel al failliet.
12: De cijfers van Wereldhaven, het wordt eigenlijk een beetje saai. Voor een vastgoedfonds is een beetje saai helemaal niet erg, Nico.
5: De Kijkshop, de Coolcat, BCC, V&D, Blokker, Bristol. Ja, de lijst met verdwenen winkelketens, die is eindeloos. En de leegstand in de winkelcentra neemt toe. Dat is de opgave waar vastgoedbedrijf Wereldhaven mee moet dealen. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Rotterdamse vastgoedinvesteerder. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Wereldhaven-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van Eén Vermogensbeheer.
13: Hoi Nina.
5: Hey. Wereldhaven, ja, dat beheert vastgoed en dan dus vooral in winkelcentra. Dat zijn vooral de winkelcentra in de middelgrote gemeentes, hè? Dus Nieuwegein, Zoetermeer, Capelle aan de IJssel, Hoofddorp. Dat soort dingen moeten we aan denken.
13: Ja, grote centra. En ja, in Arnhem is dan ook een wat groter. Daar ben ik toevallig wel eens geweest.
5: In een winkelcentrum in Arnhem?
13: Ja.
5: Wat moet jij daar?
13: Goed,
5: je woont in Bussum.
13: Ik was in Arnhem en ik weet niet eens
5: waarom. Je had zin om te shoppen.
13: Een weekend. En de reden dat ik ook ging kijken was omdat dat ik ook wel een aantal keer een presentatie samen met Wereldhaven heb gedaan. En ook wilde weten hoe zien die centra eruit.
5: Oh ja.
13: Dat is de Nederlandse markt. Ze zitten ook in België. Is een beetje vergelijkbaar. Maar het zijn alleen maar winkelcentra. En ja, je zegt het al van, goh, komen daar nog mensen? Nou, blijkbaar wel.
14: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan?

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: 12-13 stond, nu 22. Dus
2: okay.
1: Die aandelenkoers en ook de marktwaarde is echt hard opgelopen. Echter, als je al wat langer meegaat, ja, dan heb je Wereldhaven ook wel eens op €50 gezien. Dus er is wel veel gebeurd bij Wereldhaven. Daar gaan we zo meteen uitgebreid op in. Eerst even belangrijk om te noemen is dat we geen beleggingsadvies geven. Beleggers risicovol, je kunt ook je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten die bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nee, en wat wij wel geven is natuurlijk informatie over bedrijven zoals vandaag Wereldhaven. Zodat je zelf een weloverwogen beleggingskeuze kan maken. En je hebt natuurlijk weer een feitje meegenomen.
1: Ja. En dit is een heel ander feitje dan we vaak hebben. Maar wat ik zelf heel erg leuk vind is dat de huidige CEO van Wereldhaven, dat is Matthijs Storm, die zit daar nu 6 jaar... dat hij eigenlijk een wat andere achtergrond heeft dan heel veel CEO's. Hij heeft wel een achtergrond in het vastgoed, in de zin dat hij portfolio manager was bij Van Lanschot Kempen. Maar ja. Je hoort het al, Van Lanschot Kempen, daar was hij eigenlijk eerst aandelenanalist.
2: Oh, wat grappig.
1: Dus hij doet een beetje meer het werk, of deed een beetje meer het werk als wat wij ook doen bij ja. Invermogensbeheer. Het managen van de portefeuille en het analyseren van bedrijven. En ik vind het wel heel goed, want er zijn natuurlijk heel veel analisten die precies weten vanaf de zijlijn wat een bedrijf zou moeten doen of hoe het anders moet. Mm-hmm. In dit geval Matthijs Storm heeft gezegd van nou, dat ga ik gewoon doen. Ik word CEO van Wereldhaven. En ja, volgens mij zijn er geen andere bedrijven op de Nederlandse beurs die een oud analist als CEO hebben.
2: Nou, dan kan hij ook mooi zijn eigen aandeel eventjes analyseren. Ik neem aan dat hij wel even dit gaat luisteren. Dus Matthijs, laat ons even weten.
1: Hij analyseert het ook wel.
2: Doorgelicht@bnr.nl. Ja. Mail ons even wat je van de fundamentele analyse zometeen vindt. Oké, leuk. We duiken de geschiedenis van Wereldhaven. Die gaat al ver terug. Het is 30 mei 1930 als 4 mannen, Jacobus van Amstel, Arie Arkenbout, Frederik Johannes van Pesky en Gerardus Verwaal samen binnenstappen bij een notariskantoor aan de Wijnhaven in Rotterdam. Ze ondertekenen daar dan de oprichtingsakte van een nieuwe naamloze vennootschap, een vastgoedbeleggingsmaatschappij. En ze noemen het met knipoog naar de stad de Wereldhaven, maar dan dus met een N aan het einde. En die N die is er nu niet meer. Wereldhaven is het dit nu. Nou, dit was toen in 1930 een grote internationale hit. Ken je dit?
1: Dat zal Happy Days heten. Ja, hoor, Happy Days. Dus. Ik ken het niet.
2: Het heet ontzettend Happy Days, inderdaad. Nou, Happy Days Are Here Again van Ben Selvin. Klinkt allemaal leuk en vrolijk, maar wat ze nog niet wisten was dat er helemaal geen Happy Days aan zaten te komen. Want de jaren 30 waren de jaren van een diepe economische crisis die uiteindelijk uitmondde in de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, we lopen ietsje op de zaken vooruit, want op dat moment, toen, in 1930, dat de 4 Rotterdammers de Wereldhaven oprichtten, toen liep het allemaal nog niet zo vaart. De mannen zitten vol ideeën. Met een pot van 20.000 gulden wordt gestart met de handel en belegging in woningen in Rotterdam. In januari 1932 kan de directeur, dat is Arie Arkenbout, al tevreden melden dat het eerste boekjaar heel gunstig is verlopen. Er zijn 20 huizen gekocht, 11 weer verkocht en er is een totale winst gemaakt van ruim 9.000 gulden. Lekkere start, maar daarna komt dan toch echt die crisis. Vanaf 1932 dalen de huurinkomsten, neemt de vraag naar woonruimte af, moeten panden worden afgewaardeerd en moet de Wereldhaven het dividend terugschroeven. Sterker nog, in 1935 wordt er helemaal geen dividend meer uitgekeerd. Toch blijft het bedrijf, ondanks de tegenwind, investeren. Op 31 december 1939 hebben ze 30 Rotterdamse panden in bezit, verhuurd in 103 percelen en met die vastgoedportefeuille gaat de Wereldhaven 1940 in.
3: 14 mei 1940. In Rotterdam klinkt het luchtalarm. Rond 2:30 vernietigen Duitse bommen de binnenstad van Rotterdam. Het duurt 13 minuten. 800 mensen worden gedood. 80.000 mensen verliezen hun huis. En 24.000 huizen zijn vernietigd. Nederland geeft zich over.
2: Ja, de verwoesting in Rotterdam is enorm, maar toch valt voor de Wereldhaven de schade relatief mee. Er zijn 3 van hun panden verloren gegaan. Maar zoals de stem al zei, na het bombardement op Rotterdam geeft Nederland zich over. De bezetting door de Duitsers begint. En die Duitsers voeren meteen een aantal regels in, waaronder een verhoging van de grondbelasting en van de winstbelasting. De directie van de Wereldhaven concludeert daardoor dat het bedrijf geen toekomst heeft als gewoon pure beleggingsmaatschappij. Dus wordt er iets aan de statuten toegevoegd, namelijk het uitoefenen van de bouwnijverheid.

0: Oftewel, Wereldhaven gaat zelf bouwen. Mooi idee, maar in de oorlogsjaren komt daar natuurlijk niks van terecht. Na de oorlog, dan is herbouw natuurlijk hard nodig en kan de Wereldhaven beginnen. Dan is er ook een beursgang, Jim.
1: Ja, dat was begin 1947. En dan worden de aandelen Wereldhaven toegelaten tot wat dan heet de dagelijkse notering van de verenigingen voor effectenhandel van Amsterdam en Rotterdam.
0: Ja.
1: Nou, dat is niet beursplein 5 zoals we dat nu kennen. Maar er kon gehandeld worden in aandelen, actief gehandeld worden. Nou, de reden dat ze naar die beurs gingen was eigenlijk simpel. Er was geld nodig voor de wederopbouw. Er werd toen 1,5 miljoen gulden opgehaald. Dat was destijds natuurlijk een immens bedrag.
0: Mm-hmm.
1: Nou, een koopje waren die aandelen ook niet. Want als jij daar als particulier in wilde investeren, moest je 100 gulden per aandeel betalen.
0: Dat is heel duur. Alleen voor de notabelen eigenlijk weggelegd.
1: Ja, je moest wel een paar cent op je spaarrekening hebben voordat je dit deed, denk ik.
0: Nee, denk ik ook, ja. En inderdaad, over geld gesproken, het duurt wel nog tot de begin jaren 50 voordat die wederopbouw van Rotterdam echt op stoom komt. Met name dankzij de Amerikaanse Marshall-hulp. Een gigantisch economisch herstelprogramma om Europa te helpen op te krabbelen na de Tweede Wereldoorlog. Begin 1950 neemt de Wereldhaven bouwbedrijf NV Hectos over. Zorgt voor een forse groei van de Wereldhaven. Veel bouwprojecten dan waar het bij betrokken is. Maar in 1962 komt er toch wel een grote schok voor het bedrijf. Want er komt namelijk een onverwacht bod van 250%, later zelfs 300%, op de aandelen van de Wereldhaven. Dus gewoon een vijandige overname, Jim.
1: Nou, de handel in het aandeel dat wordt zelfs even stilgelegd, omdat er dus een bod verwacht wordt. En dat gebeurt en zo komt het Rotterdamse De Wereldhaven in handen van de Haagse firma, het Nederlands Bouwcentrum. Dat betekent overigens ook het einde van de directeur Arie Arkenbout, een van de oprichters van Wereldhaven. En meneer Andriessen van het Nederlands Bouwcentrum, dat wordt de nieuwe directeur van De Wereldhaven.
0: Ja, en die nieuwe directie gaat meteen een nieuwe weg in. Het accent komt meer op beleggen te liggen. Focus gaat ook van Rotterdam af. In 1970 worden zelfs alle bouwbedrijven verkocht. En daardoor kan De Wereldhaven de fiscale status van beleggingsinstelling weer krijgen. Wat betekent dat de onderneming niet belastingplichtig is als tenminste 90% van het resultaat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Nou, de jaren 70, dat zijn ook de jaren van internationale groei. Er wordt geïnvesteerd in België, Frankrijk, Duitsland, Engeland. En ook nog, klap op de vuurpijl, in een wolkenkrabber in downtown Manhattan, New York. 1975, dan wordt de naam gewijzigd in Wereldhaven. Ja, die N valt eraf. Want het zou dan internationaal beter passen, Jim. Ik heb daarover na zitten denken. Ik heb het ook eventjes opgezocht. Wereldhaven. Wereldhaven spreken ze dan uit. Wat is dan het verschil met die N? Wereldhaven. Is het dan zoveel internationaler?
1: Ja, ik was er niet bij, maar ik vind het eigenlijk best apart.
0: Ja, best apart, toch?
1: Heef.
0: Het klinkt niet World Haven. Ja, maar dat mag dus niet. Je mag het niet World Haven noemen. Het is wel World Haven. Goed, anyway. In 1980 gaan de beleggingen van Wereldhaven over de 1 miljard gulden heen. Halverwege de jaren 80 gaat de focus nog meer naar waar het bedrijf tegenwoordig goed in is. Winkelcentra. Het bedrijf neemt bijvoorbeeld de Britse onroerend goedmaatschappij Peachey Property Corporation over. Door zelf een vijandig overnamebod te doen. Kost 1 miljard. Maar het laat wel de vastgoedportefeuille groeien tot bijna 3 miljard gulden. In de jaren 90 breidt Wereldhaven vooral verder uit internationaal. Spanje komt erbij, in 2002 Finland. Maar 2012, even sprongetje vooruit, dan gaat het roer toch weer om en besluit het bedrijf juist heel veel internationale investeringen te verkopen. En uiteindelijk blijven dan alleen Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk over. Intussen begint de wereld van de retail flink te veranderen.
2: Hier zit een bekende Nederlandse winkelketen in grote problemen. De schoenenreus staat op de rand van het faillissement.
3: Het jaar had niet slechter kunnen eindigen voor de 10.000 werknemers van de V&D. De warenhuisketen is op de valreep van 2015 failliet verklaard.
4: Ruim 100 filialen van auto- en fietsenwinkel Halfort sluiten definitief hun deuren.
5: Het is vandaag de dag dat de medewerkers van Blokker horen hoe het verder gaat met de huishoudwinkel. De Oerhollandse keten voor stofzuigers, koffiezetapparaten, andere huishoudsnufjes heeft daarom uitstel van betaling aangevraagd.
6: Moederbedrijf Impact Retail in Tilburg zit zwaar in de schulden en heeft uitstel van betaling aangevraagd. En het dreigt zelfs faillissement.
0: Nou, even een mooie samenraapsel van heel veel namen die ofwel langs het randje van de afgrond gingen of helemaal failliet. Doordat we steeds vaker online shoppen, komen natuurlijk gewoon veel fysieke winkels in de problemen. En dat zijn vaak precies de huurders van Wereldhaven. Er komt dus meer leegstand in die winkelcentra en dat raakt de waarde van het vastgoed. In 2019 noteert Wereldhaven een verlies van 319 miljoen euro. En dan komt daar in 2020 ook natuurlijk corona overheen, waardoor die winkels ook ook deels dicht moeten blijven. Ook over 2020 en 2021 leidt Wereldhaven verlies. Hoor je zo meteen ook wel van Jim in de fundamentele analyse. En het aandeel zakt naar een historisch dieptepunt. Maar dan, die nieuwe CEO, Matthijs Storm. In 2019 is er wel een nieuwe strategie ingezet en die begint dan na corona toch wel vruchten af te werpen. Wereldhaven gaat voor het Full Service Center. En in het programma BNR Vastgoed Gezocht legt Matthijs Storm uit wat dat inhoudt.
7: De plek zoals Nieuwegein, waar we eigenlijk alle winkels in bezit hebben, ja, dat is een plek waar we zelf het initiatief nemen. En daar zijn we op allerlei vlakken zijn we bezig. Aan de kant van de tramhalte hebben we een stuk van ons bezit verkocht. Daar worden nu woningen gebouwd. We hebben daar een Basic Fit ingebracht. Er komt nu aan één kant van het centrum, en inderdaad vaak in de uithoeken, komt een heel gezondheidscentrum met allerlei primaire gezondheidszorg. Horeca wordt uitgebreid. Leisure entertainment komt erin.
8: Dus het concept wat jullie neerleggen is full service center.
0: Ja. Nou, dat. En dat betekent dus niet alleen winkels en supermarkten, maar ook ontspanning, sport, horeca, kantoren. En dat allemaal dus in een winkelcentrum, allemaal bij elkaar. Dat is voor Wereldhaven de manier om de kleinere winkelcentra's en daarmee dus hun eigen vastgoed gewoon relevant te houden. Deze koerswijziging leidt in 2024 tot het beste resultaat voor Wereldhaven sinds de financiële crisis van 2008. Dat is namelijk een netto winst van 140 miljoen euro. En ook beleggers vinden het vertrouwen weer terug. Ze laten het aandeel weer wat stijgen. Nou, is dat genoeg om zelf ook aandelen te gaan shoppen bij Wereldhaven? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we eerst een SWOT-analyse maken, Jim. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Wereldhaven. Sterke punten.
1: Ja, het is een vastgoed aandeel natuurlijk. En ik denk ook dat maak je wel op uit de, nou, met name de laatste fase van de geschiedenis die je behandelt, dat ook een vastgoedbelegger echt wel een hele duidelijke visie moet hebben en hele sterke keuzes moet maken. Want er wordt wel gezegd van ja, woningen stijgen altijd. Kantoren misschien niet. En de vraag is ook, hoe gaat het dan met winkelvastgoed? En ja, als je het dan hebt over een periode die echt zwaar ook was voor Wereldhaven, dat hebben we niet zo heel uitgebreid behandeld, maar was 2014 tot 2019. Toen was Dirk Ambeek de CEO. En die had dus eigenlijk gezegd van ja, we moeten uit Spanje. We moeten uit het VK. En we gaan vol inzetten op Frankrijk. Hij nam een portefeuille over voor 850 miljoen. Betaalde die aan Unibail Rodamco op dat moment voor 6 Franse winkelcentra. Mm-hmm. En namelijk een portefeuille over van Klépierre. Dat waren volgens mij 9 winkelcentra in Nederland. Ook 750 miljoen of in die orde van grootte voor betaald. Mm. Dus er werden hele grote investeringen gedaan. Er werd vreemd vermogen voor aangetrokken. Er werden nieuwe aandelen voor uitgegeven. En dat is eigenlijk wel ook wat het bedrijf toen genekt heeft. Want ik zei al, ja, een paar jaar terug stond €50. Volgens mij stond het in die tijd zelfs zo richting de €100. Er is dus heel weinig van overgebleven. En het vastgoedbedrijf Wereldhaven van nu en toen, dat kan je bijna niet eens meer met elkaar vergelijken. Op dat moment was de portefeuille 4 miljard waard, ook veel beleend. En nu is die 2,4 miljard waard. Dus het bedrijf is veel kleiner geworden.
0: Ja.
1: Maar wel met hele heldere strategische keuzes. Nou, het werd al eventjes genoemd, full service centra. Dat gebeurt allemaal onder de noemer Life Central. En die Life Central strategie, dat is denk ik een hele slimme keuze geweest. Want het klopt inderdaad, hè, winkelcentra. Ja, je ziet natuurlijk de winkelstraat steeds leger worden.
0: Ja, maar dus je moet gewoon gezondheidscentra, kantoren, horeca
1: exact,
0: erin zetten.
1: Dat zit er allemaal in. Eén plek waar je ook terecht kunt voor je dagelijkse boodschappen.
0: Ja.
1: Maar veel meer ook. Of je nou wil bloedprikken, naar de kapper, sporten, even sporten, naar het café,
0: bioscoop,
1: naar de bioscoop. Ja. Exact. Dus Life Central strategie, die levert in de afgelopen jaren aandeelhouders aantoonbaar resultaat.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is ook iets waar aandeelhouders echt wel eventjes aan hebben moeten wennen, omdat er nog heel veel oudsher in het bedrijf zat. Dat moest eruit. Er worden nog steeds delen verkocht. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar staan nog 2 winkelcentra te koop. En ja, daar komen ze maar niet vanaf. Ja, het kan wel, maar dan moeten ze ver onder de boekwaarde gaan verkopen.
0: Ja, dat zien ze niet.
1: Nee. In elk geval, de prestaties van die full centra, service centra, die zijn uitzonderlijk goed. Wat ik ook wel heel goed vind, is dat ze, ja, dat noemen ze daily retail, noemen zij dat. 75% is daily retail. En dus dat bijvoorbeeld Albert Heijn is een grote huurder. Ik denk de grootste huurder van Wereldhaven. En dat zorgt er wel voor dat er dus mensen op dagbasis naar die winkels terugkomen. En dat maakt het ook e-commerce bestendiger.
0: Oh, mooi. Gaan we naar de zwaktes?
1: Nou, ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar die 2 Franse winkelcentra, die zijn een structureel blok aan het been. In het verleden is Frankrijk ook al vervelend gebleken met verkopen, maar ook dus door die grote overname die ze daar hebben gedaan, waar ze zich aan vertilden met die zes winkelcentra van Unibail-Rodamco. Mm-hmm. De prestaties daar die zijn ook gewoon zwak. Want overal stijgen de huurinkomsten, maar niet in Frankrijk. 10% daling, lagere bezettingsgraad. En bovendien, ook als de bezettingsgraad nog redelijk oké, dat moet tegen steeds lagere huren. Bijna 20% lager momenteel dan de oude contracten. Dus dit gaat hem niet worden. Het staat voor 175 miljoen in de boeken. Maar dat gaat het niet opleveren.
0: Nee, oké.
1: En heeft Matthijs Storm in dit geval wel gezegd, ja, het gaat niet onder boekwaarde verkocht worden, maar dan moet hij misschien even over zijn eigen ego heen strijken en gewoon zeggen, we doen het toch, we nemen de pijn. Wegwezen. Zoals hij dat vaker heeft gedaan. Nou, dan nog een heel zwak punt en eigenlijk vooral een heel vervelend punt voor Wereldhaven. Het kwam eventjes aan bod dat ze de FBI-status hadden, een fiscale beleggingsinstelling. Nou, er werd al gezegd van als je 90% van je inkomsten of van je resultaat direct doorgeeft
0: aan aandeelhouders, ja, dan ben je niet belastingplichtig.
1: Nee. Ja. Nee, en sinds 1 januari 2025 zijn ze die status kwijt.
0: Hoe kan dat dan?
1: Ja, dat heeft de fiscus zo besloten.
0: Want keren ze nu misschien niet meer die 90% uit van het resultaat?
1: Ze moeten gewoon betalen over het resultaat. Dus ze moeten VPB betalen, zoals andere bedrijven ook. En ja,
0: dat kost geld.
1: Vastgoedbedrijven die waren daar, zoals Wereldhaven, waren daarvan dus vrijgesteld. Ook wel een REIT genoemd, hè, in het Engels. En dat is Wereldhaven ook, dat je dus een fiscaal voordeel hebt als belegger. En het fiscaal voordeel is weggevallen. Daar kan Wereldhaven niets aan doen. Maar het is wel vervelend.
0: Ja, oké, zwak punt. Kansen?
1: Nou, misschien wel in Luxemburg. Daar hebben ze twee acquisities gedaan in 2025. En dat zou natuurlijk ook heel goed passen in die full service centra, als ze die ook goed transformeren. Fiscaal is het daar ook allemaal wat gunstiger, om even een bruggetje te maken. En daarnaast is het ook wel zo dat je dicht tegen België aan zit op die locaties. Dus de infrastructuur is direct goed inzetbaar.
0: Oké, mooi. Bedreigingen dan nog?
1: Moet ik Frankrijk nog een keer noemen?
0: Nee, dat weet ik
1: wel. Dat is natuurlijk wel iets wat op de balans wel impact gaat hebben. Hoe langer die verkoop uitblijft, hoe lastiger het wordt om te verkopen. De prestaties worden moeilijker, die huurcontracten worden slechter. Dus verkoop maar onder boekwaarde. Dat heeft Storm eerder ook wel gedaan, in 2021 ook. Nou, moet hij nu ook gewoon maar eventjes doen. Kost misschien 70 miljoen, maakt niet uit. Dan ben je er gewoon vanaf en kun je weer vooruit kijken.
0: Oké, we gaan eventjes kijken naar de cijfers van Wereldhaven.
1: Nou, de winst per aandeel die zit net als de omzet weer in de lift. En dat doet Wereldhaven na een aantal hele zware jaren, zoals in 2020, waarbij het zwaar verlieslatend was, 19 verlieslatend, 2021 verlieslatend. En toen zijn ze weer teruggegaan naar winst. En dan uitgedrukt in winst per aandeel. 2023 was het in €1,73. Mm-hmm. 24, €1,76. 20, €25, €1,86. En meer dan €2 is de verwachting voor het komend jaar.
0: Oké. En doen ze ook nog iets met dividend?
1: Ja, sterker nog, dat is een goede reden om dit aandeel te kopen. Namelijk dat een groot deel van de winst weer wordt teruggegeven. 2020 was er een behoorlijke dividendverlaging.
0: Ja.
1: En het hersteltraject, dat is ingezet. 2023 €1,20. 2024 €1,25. Over 2025 €1,30. Nou, wat zou eruit komen voor 2026? Weer een stuiver meer. 1,35. En als je dat afzet tegen de koers, heb je het dan over ruim 6% dividendrendement. En dat is hartstikke netjes. En dan heb je een mooie stabiele kaststroom op een aandeel wat ook steeds stabieler wordt.
0: Dan gaan we eens naar een conclusie. Ja, dan is de vraag, kan Storm de Wereldhaven door de storm leiden? En eigenlijk wordt het al wat zonniger als ik jou zo hoor. Voor wie kan een aandeel Wereldhaven interessant zijn, Jim?
1: Nou, die storm die ligt achter Wereldhaven. En dat is heel belangrijk om te noemen. Hè. Ik noemde al eventjes de periode 2015 tot 2020. Toen kwam Storm op die positie en barstte de ellende echt los. Maar daar kon hij niks aan doen. Het bedrijf heeft zich goed herpakt op alle fronten, durft ook kritisch in te grijpen en heeft een hele bewuste visie. Kijk, het blijft natuurlijk wel winkelvastgoed. En de vraag is ook, blijft e-commerce niet vreten aan winkelvastgoed? Maar als je gelooft in de Life Central strategie en zelf misschien ook wel merkt dat je medicijnen gaat halen en toch langs een paar winkels komt of daar naar de sportschool gaat en uiteindelijk iets koopt bij een winkel waar je anders misschien niet was geweest. Mm-hmm. Dan heb je hier wel een bedrijf met een mooi dividendrendement. overzichtelijk. En ik denk dat het ook wel geleerd heeft van de fouten uit het verleden. Dit wordt niet een verdubbelaar, maar wel een bedrijf wat je een mooie kastroom kan opleveren.
0: Dit was Wereldhaven Doorgelicht. Mocht je het hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie een stukje langer is. Hoor je dus veel meer details en diepgang over Wereldhaven. In de volgende aflevering, oh, ik heb nou al zin in, gaan we lekker snacken. Yum Brands staat dan op het programma, Yum. Dan denk je, waar ken ik dat dan van? Nou, bijvoorbeeld van de KFC, de Kentucky Fried Chicken, of de Pizza Hut, die vallen daar allemaal onder. We hebben al eerder Burger King gedaan, we hebben eerder McDonald's gedaan. Dus Yum Brands, ja, toch wel leuk om ook weer eventjes mee te nemen.
1: Absoluut, ik hou er niet van. Nee. Maar misschien wel een interessant aandeel.
0: Precies, veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En we zijn ook te mailen, bijvoorbeeld als je een verzoekje hebt. Veel luisteraars doen dat. Leuk om van jullie te horen. Klachten, complimenten, verzoekjes, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
1: En mijn naam is Jim Terpoer.
0: Doei.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.
11: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
14: Cavra Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Cavra Housing, want iedereen verdient een thuis.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
19: BNR Verkeer.
20: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Ook vandaag is het weer druk op de weg door wegwerkzaamheden en grenscontroles. En er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd. Op de A27 bijvoorbeeld eentje van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Daar is nu de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. Op de A67 Eindhoven-Venlo bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je vanaf Panningen een half uur. A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West een kwartier vertraging. En door grenscontrole ook veel oponthoud op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. Houd er rekening met een half uur extra reistijd.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
21: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De man van 73 naar wie werd gezocht op de Veluwe is terecht. Een groepje wielrenners ontdekte hem tussen Heerde en zijn woonplaats Weesup. Gisteravond werd de zoektocht gestopt vanwege de wolven in het gebied. De politie bedankt iedereen die heeft meegezocht en meldt dat de man voor een check naar het ziekenhuis is gebracht. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom wil kijken hoe het systeem van sociale zekerheid efficiënter kan. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij hoopt dat er dan niet bezuinigd hoeft te worden op uitkeringen. In Denemarken heb je als je werkloos wordt binnen een paar weken een gesprek en weer snel een baan, zegt hij. In Berkel-Enschot is een man gewond geraakt nadat er vanuit een huis op hem werd geschoten. Volgens Omroep Brabant werd een man in zijn been geraakt en strompelde weg. De politie hield in het huis een man aan en nam 3 luchtdrukpistolen mee. Volgens mensen in de buurt kennen de 2 mannen elkaar niet. Meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben in Madrid de mis bijgewoond van paus Leo. Die kwam gisteren aan voor een bezoek van bijna een week. Gisteravond hield de paus al een gebedswaken vanuit het stadion van Real Madrid. Dinsdag en woensdag bezoekt hij Barcelona. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden. En in Middenmeer is een man uit Polen opgepakt die in eigen land nog 7 maanden celstraf te goed heeft. Volgens regiozender NH was vanuit Polen een verzoek binnengekomen om hier naar hem uit te kijken. Een wijkagent wist hem uiteindelijk aan te houden. Waarvoor de Pool de gevangenis in moet, is niet duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Veel stapelwolken met af en toe zon, vooral langs de kust. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog en nog even zon. Daarna vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
22: Voordat een kandidaat solliciteert, heeft hij al lang gegoogeld wie je bent. Bij Tata Steel vindt hij zij of ik stam berichten over gezondheidsrisico's, rechtszaken, greenwashing en onlangs dus Donald Pols, die gisteren de laan uit werd gestuurd. Maar niet Tata alleen. Ook bij Schiphol, banken, Defensie, Big Tech en andere partijen ligt het maatschappelijke vergrootglas op de organisatie. Hoe werf je talent als je reputatie altijd onderwerp van discussie is? Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd de Astor Piazzolla van de Nederlandse recruitmentmarkt, Arjan Elbers. En te gast Dorothee Alfrink, employer brand manager van Tata Steel. Dorothee, hoe is de sfeer nu vandaag bij Tata?
23: Gewoon weer aan de slag. 24 uur bedrijven moeten gewoon doorgaan. Er moet staal gemaakt worden.
22: Er moet staal gemaakt worden en daar gaan we zo verder over praten. Eerst het belangrijkste nieuws over werk. Het aantal werknemers in sociaal werk is toegenomen, Arjan. En dan vraag ik me af, hoe kan dat nou?
24: Hoe dan? Nou, dat is hartstikke mooi nieuws voor die sector. Sociaal werk is de verzamelnaam die we gebruiken voor werk in de maatschappelijke opvang. Dus denk aan de dak- en thuisloze opvang. Maar ook aan welzijn en maatschappelijk werk en alles wat daarbij hoort. En eind vorig jaar werkte er in die hele sector maar liefst 71.000 mensen. En dat is zo'n 7% meer dan het jaar ervoor. En dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. En dat vind ik hartstikke knap. Interessant, de werkgelegenheid in die sociale werksector die groeit sneller dan in de reguliere zorg en welzijn. En de nieuwe mensen komen voornamelijk uit de hoek van herintreders en zijinstromers.
22: En is dit werk een beetje vergelijkbaar met de reguliere zorg? Of zit het totaal anders in elkaar?
24: Nee, het is best wel vergelijkbaar, maar het heeft toch enkele voordelen. En dat kun je zien uit het feit dat veel mensen vanuit de reguliere zorg zijinstromen naar het sociale werk. En waar zit dat in? Er is de laatste tijd veel aandacht voor het werk en voor het soort werk, maar ook opleidingen en carrièrepaden zijn verder geprofessionaliseerd, dus die zijn gewoon verbeterd. En het werk is vaak wat aantrekkelijker, met name door de werktijden. Minder nachtdiensten, minder op- en af.
22: Verdien je hetzelfde als in de reguliere zorg?
24: Ja, het is vrij vergelijkbaar.
22: Oh, dat kan wel eens een risico zijn dan voor de reguliere zorg.
24: Dat zal niet helpen.
22: Lekker bijverdienen in de zomer wordt buschauffeur in Utrecht. Wie wil dat nou niet?
24: Ja, lijkt me hartstikke lekker.
22: Toch? Ja.
24: Reizigers in Utrecht hadden veel last de laatste tijd van uitgevallen busdiensten en vertragingen. En dat komt helaas door het tekort aan goede chauffeurs. En dan komt die zomerperiode er ook nog eens aan. En die fijne mensen die willen natuurlijk ook wel eens met vakantie. Dus een extra uitdaging, dacht de Transdev. Ja. Nou, wat hebben ze gedaan? Of ze hebben gezegd, vanaf 1 juni gaan wij extra werken belonen met 170% door de week. Ja. En dat is hartstikke veel, zoals wij in Brabant zeggen. Maar extra werken in de zomerperiode geeft recht op 200%.
22: Maar Transdev heeft dus zo'n rooster niet op orde, krijgt extern niet voldoende mensen aangeworven en gaat dan dit berichtje naar de interne groep sturen van, ah, kom alsjeblieft meer werken. Dus het is niet wordt buschauffeur, het is feitelijk wordt meer
24: word
22: buschauffeur.
24: Wordt nog meer buschauffeur.
22: Ik wil ze adviseren, Transdev, let op, stuur gewoon een notitie of een briefje naar al je reizigers, dat ze eens een keer de fiets pakken van Lombok naar Nieuwegein. zijn. Ga lekker fietsen, toch?
24: Dat is een prima alternatief.
22: Dan zag ik een term hier staan in het draaiboek. Conscious contracting. Arjan, waar hebben we het over?
24: Hip, hè?
22: Ja.
24: Nou, ik ga het vertellen. Jaarlijks tekenen honderdduizenden mensen een arbeidsovereenkomst. Ze hebben hele sollicitatiegesprek gehad, gedoe gehad. En dan komt die overeenkomst. Maar heel vaak zijn dit taaie en lastig leesbare juridische documenten. Zo'n contract wordt dan ook vaak ervaren als moeilijk leesbaar door de ontvanger. Of afstandelijk en soms zelfs als wantrouwend. En dit is natuurlijk helemaal niet de start die je wil maken als werkgever als je net een nieuwe kerstverse medewerker hebt aangenomen. Het kan dus ook anders en daarvoor staat die term conscious contracting. En daarover is gisteren een nieuw boek verschenen met de titel Contracten die werken voor mensen.
22: Aan de telefoon Boukje Keizer, een van de auteurs. Goedemiddag, Boukje.
3: Goedemiddag.
22: Ik wist niet wat ik las. Wat is conscious contracting precies?
3: Ja, in Nederland worden ook wel termen als bewust contracteren of relationeel contracteren of positief contracteren gebruikt. Maar wij hebben bewust gekozen om de Engelse term te houden.
22: Ja.
3: Omdat het zowel aangeeft dat het om een bewustzijn, maar ook vanuit een soort geweten. Je gaat eigenlijk veel meer weer kijken naar wie tekende dit contract nou en wat is voor hen belangrijk. Het is een beweging die uit Amerika is overgekomen. Oh ja. En wij hebben de afgelopen 4 jaar met inmiddels 160 verschillende Nederlandse bedrijven hiermee geoefend. En alle kennis en ervaring en voorbeelden die we daarbij hebben opgedaan, die hebben we in het boek gebundeld. Hey. Heb ik samen met Monique Vering gedaan.
22: Oké, en wat is het? Want jij zegt, je hebt het net over geweten. Betekent dat de andere contracten gewetenloos zijn? Wat houdt dit precies in?
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is zo, wat jullie ook een beetje in je intro zeiden, heel veel huidige contracten, dat zijn heel moeilijk leesbare, zwaar juridisch geformuleerde stukken, die de gemiddelde persoon die het moet tekenen eigenlijk niet begrijpt. Nou, volgens de wet is een van de belangrijkste dingen dat we begrijpen wat we tekenen. En conscious contracting probeer je eigenlijk weer terug te gaan naar de kern van de partijen die iets met elkaar willen afspreken. Dus wat is hun identiteit? Ze proberen daar ook in het licht van merkidentiteit ook weer terug te laten komen, de huisstijl, de kernwaarden van de organisatie, zodat het niet zomaar willekeurig is bij wie je gaat werken. Want die relatie die start je omdat je bepaalde waarden herkent in dat bedrijf, of het een tof product vindt of iets dergelijks.
22: Ja, huisstijl en zo. Huisstijl snap ik, hè, dat je briefpapier en dat soort dingen. Maar nu hebben wij hier in de studio Tata Steel. Nu kan ik me voorstellen dat zij bijvoorbeeld een jurist aannemen, maar daarnaast ook een staalwerker.
3: Ja.
22: Maar ja, dan heb je inderdaad onderdelen van het contract die voor dat individu persoonlijk van toepassing zijn, maar je hebt toch gewoon ook juridische onderdelen en bepaalde termen en terminologieën nodig in een contract. Dat is toch gewoon wat het is?
3: Nee, dat is niet zo.
22: Als
3: we het juridisch complex formuleren, wil niet zeggen dat het daarmee rechtsgeldiger is dan wanneer we het gewoon duidelijk uitleggen.
22: En geef eens een voorbeeld van iets wat dan heel juridisch complex geformuleerd is, wat ook in een volzin kan.
3: Nou, concurrentiebeding bijvoorbeeld. Sowieso is dat lang niet voor alle medewerkers relevant. Je hebt zelfs sectoren waarin mensen standaard meerdere baantjes hebben of buitenkundige partijen werken en dat geen probleem is. Dat speelt vaak pas bij hogere functies. Maar nu zijn dat echt bepalingen met heel veel boetes, met heel veel onduidelijke taal van, waar je bijna...
22: Hoe zou je dat simpeler doen? Geef eens een voorbeeld.
3: Zeggen van, we zouden het gezien jouw functie en alle kennis en relaties die je hebt opgedaan heel vervelend vinden als je bij onze directe concurrent gaat werken. Dus we gaan graag met je in overleg over als je niet meer bij ons past, waar je terechtkomt en hoe we dat op een nette manier kunnen doen met elkaar. Nou, ik formuleer het nu eventjes heel snel uit de losse pols.
22: Ja.
3: Maar we hebben in ons boek achterin voor alle bepalingen die veel voorkomen in contracten, hebben we meerdere alternatieven geformuleerd.
22: Okay.
3: Dus we hebben dat met onze juristen samen gedaan. En je kunt eigenlijk voor elke bepaling die er nu heel ingewikkeld geformuleerd staat, zou je dat echt anders kunnen doen. En ook meer gelijkwaardig. Want wat we nu vaak zien is dat echt vooral gekeken wordt naar de risico's van de werkgever.
22: Ja.
3: En er ook heel veel dingen zijn die voor werknemers bepalend zijn. Bijvoorbeeld flexibiliteit of mogelijkheid om niet alleen maar verlof op te kunnen nemen als je tante trouwt, maar ook als je beste vriendin trouwt bijvoorbeeld. Dus nu zitten er heel vaak hele ouderwetse regels, heel statisch.
22: We snappen het buikje.
3: Sorry. Ja. Ik ben heel enthousiast
4: over. Ja, nee, ik hoor het. Ik vind het ook leuk dat je dan weer juristen nodig hebt om al die versimpelingen toe te passen. Maar we gaan daar graag een keer verder over in gesprek. Want het lijkt me heel interessant, jullie boek. En we gaan het zeker lezen. Bedankt en succes met de lancering.
3: Hartstikke goed, dankjewel. Tot later.
5: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
4: Ja, het is misschien wel de lastigste vraag in recruitment. Hoe trek je mensen aan als je bedrijf voortdurend onder vuur ligt? Want nog voordat iemand solliciteert, kijkt iemand naar krantenkoppen of hij vraagt aan ChatGPT hoe het ervoor staat. En bij Tata Steel gaan die krantenkoppen nu vooral over Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, die overstapte naar het vervuilende Tata Steel en binnen een dag alweer weg was. Arjan, hoe kijk jij hierna? Wat is er misgegaan? Ja, als recruitment-expert.
24: Ja, ik vond het een briljante move van Tata Steel om die man binnen te halen. Ik denk hartstikke slim. Wat gewoon jammer is dat hij in functie niet heeft aangegeven wat het verleden is. En ik denk dat Tata Steel heel kordaat gereageerd heeft met een dag naar buiten sturen en een statement te maken.
4: Hey, en stel, als hij dit wel had gecommuniceerd, hadden ze hem dan moeten aanhouden. Als in dat is hij een lichtend voorbeeld voor dat mensen kunnen veranderen, dat bedrijven ook kunnen veranderen, dat...
24: Nou, dan is daar absoluut. Want naar het blijkt heeft hij dat bij Milieudefensie wel verteld. En daar heeft Milieudefensie gezegd: Oké, wij kunnen hier meer vooruit. Hè? Dus mensen kunnen veranderen. En hij heeft er hiervoor gekozen. Dus het feit werd ook benoemd in de statement door Tata Steel zelf. Van ja, maar het ligt aan het feit dat de informatie is achtergehouden. En niet doordat dat je achtergrond is. Dan kan de werkgever kiezen wat hij ermee doet, ja of nee.
4: Dorothee, welkom. Jij werkt bij Tata's Employer Brand Manager. Hoe kijk jij naar deze situatie?
23: Ja, dat vind ik lastig, want de man is net een dag begonnen en helaas is hij ook alweer weg. En dan vind ik heel lastig om daar antwoord op te geven.
4: Ja, snap ik.
23: Het is vooral voor hem ook heel vervelend, voor iedereen.
4: Ja, kan ik me voorstellen. Want jij werft met weerstand en die zin, jij denkt na over employer brand strategieën voor Tata Steel om het beste talent aan te trekken. Dat is best een pittige job.
23: Ja, maar ook een hele mooie.
4: Zeker.
23: Ja.
4: Vertel, hoe mooi is jouw job?
23: Nou, mooi. Het is uitdagend, laat ik het zo zeggen. Het leuke erin is dat je altijd weer iets nieuws moet proberen. Kijken hoe kun je het nog beter vertellen. Hoe kun je nog eerlijker zijn. En het is vooral, jij hebt als enige ook nog de kans om het verhaal te vertellen. Er wordt natuurlijk van alles over je verteld. En dan kun je via je werkgeverschap en de medewerkers natuurlijk ook vertellen waarom je juist hier moet werken. Want je kan hem ook omdraaien. Heel veel mensen zeggen, ik zou daar niet willen werken. Ik kan ook zeggen, juist hier kun je wel bijdragen aan. Of kun je met de nieuwste techniek werken, of heb je veel flexibiliteit. Dus ik probeer hem om te draaien.
4: Ja, en wat is dan, want je hebt mensen die willen per definitie niet bij jullie werken. En dan heb je de groep die erover twijfelt. Of die denkt, ja, het, misschien in mijn sociale kring valt het niet zo goed, maar ik lijkt mij wel leuk. Hoe bewerk je die groep dan? Wat zijn je tactieken?
23: Nou, ik heb twee uitdagingen. Dus onbemind maakt onbekend. En dat is natuurlijk wat voor fantastische techniek we hebben. Als je zeg maar, of hoe mooi het bedrijf is als je hier over de vloer bent en door de poorten heen bent. Dat moeten we gaan vertellen. Want op dit moment zoeken we heel veel mensen met een elektrotechnisch profiel. Mm-hmm. HBO'ers, WO'ers. En dan zeggen we van ja, die concurrentie is moordend op de arbeidsmarkt. Want ja,
24: dat is ongeveer het moeilijkste van het moeilijkste.
23: Ja. Nou, ik ben blij dat je het zegt.
24: Ja, het is zo.
23: Dan wordt het ook eens. Dan hoop ik dat ze ook meeluisteren wil.
24: Ja.
23: en daar moet je gaan vertellen dat het bij ons wel uniek is. Ik mocht pas met de collega's mee van, joh, hoe ziet dat dan uit, hè? Elektrotechniek bij Tata Steel. Ja, en dan kom je in ruimtes waar niet één kast staat, maar honderden transformatorkasten, waar hoogstroom, laagstroom, alles bij elkaar staat. En dat is natuurlijk heel uniek.
24: Mm-hmm.
23: Wij ook al waar je energie van buiten komt, weer doorgaat naar hoe je toch zo'n warmbandwals, die moet af en toe harder, zachter, weet je, die moet meegedraaid worden om daar uiteindelijk een rol staal, dun staal uit te kunnen halen. Ja, dat is wel heel magnifiek om te zien. En waar anders in Nederland, ja,
24: dus je zegt,
23: is dit hier?
24: Eigenlijk vaktechnisch heb je een unieke kans.
23: Ja. Ja, en dan is het aan ons om te vertellen van hoe dat is. En wie kan dat beter vertellen? We doen dat bijvoorbeeld nu bij de ploegendienst. Daar zoeken wij toch 200 mensen ook nog voor op dit moment. En dat zijn de collega's die gewoon zorgen dat het productie draait, dat 24 uur staal gemaakt kan worden. Nou, die zijn essentieel in het proces van staal maken. Nou, dan hebben wij eerst met de OR en de vakbond gekeken, wat maakt mensen nou hier om te werken heel boeiend en heel interessant. Wat zijn de drie belangrijkste punten? Nou, dat is flexibiliteit, want je gaat zoveel dagen op. Je hebt ook zoveel dagen vrij. Als je het goed plant, kun je soms gewoon een week weg. kun je een week op vakantie. En kom je weer terug. Er zit natuurlijk ook aan dat je 's nachts moet werken. Maar sommige mensen vinden dat heel fijn. Als je jonge kinderen hebt, ben je misschien wat flexibeler. Want dan kun je ze toch weer, als je om 6 uur klaar bent, kun je ze toch naar school brengen. Dus zo hebben we gekeken. Dus het verdient ook goed, want je hebt een ploegentoeslag. Niet alleen bij Transdev krijg je toeslag. Bij ons krijg je het altijd. Hoef je geen eens voor in de zomer te werken. En op die manier proberen wij toch echt te kijken van doet. En dan gaan we via filmpjes, hebben we hele korte 20 seconden video's gemaakt. Want niemand kijkt ook veel meer naar TikTok en dat soort kanalen. En dan mogen we mensen gewoon ruw het verhaal vertellen. Gewoon gefilmd op een kruk, licht erop en gaan we vertellen. En die horen wij later van kandidaten, van mensen die solliciteren, horen we dat ze dat juist heel leuk vonden om te horen. Omdat ze zeiden, ja, het was gewoon ruw. Het was niet mooi, de mensen zaten niet in de make-up.
24: Niet gepolished en arbeidsmarktcommunicatie.
22: En wat is dan de ruwheid? Want heel veel partijen doen tegenwoordig met TikTok en korte filmpjes het echte verhaal laten zien.
23: Nou, ze hebben niet gedanst.
22: Nee, bij jullie wel?
23: Nee.
22: Oh, ze hebben niet gedanst.
23: Nee, niet.
24: Ik ben zo blij, okay. Zo blij.
22: En dan doen jullie dat ook, maar toch hebben jullie nog die extra ballast en of die extra uitdaging. Ja. Want ik kan me voorstellen dat jouw rol heel tof is, juist vanwege die extra opdracht. Wat is dan de weerstand waar je op stuit? Of wat moet jij in dat proces dan toch nog extra wegnemen of extra motiveren?
23: Nou, je moet eerst zorgen dat je mensen verleidt om ook eens dat ze openstaan om te komen praten. Want kijk, je kan natuurlijk zeggen, daar wil ik niet werken. Prima. Maar je kan ook denken, hé, maar misschien is het wel interessant. Dus die stap, die moeten we eerst doen. Nou, dat is het verleiden. Dan ga je die video's laten zien, zorgen dat ze binnenkomen. Dat doen wij op manier dat, ja, als je nu op de website kijkt, zie je heel veel vacatures voor ploegendienst. Maar je kan ook een kop koffie komen drinken. Kom maar kijken, kom maar binnen. Gaan we gewoon met je kijken, wat kun je doen? Waar pas je? Of als je bijvoorbeeld binnen de ploegendienst wil werken, kom maar binnen, dan gaan we kijken, wat vind je interessant? En dan gaan we samen met je kijken bij welke werkeenheid of bij welke plek binnen het bedrijf zou jij passen? Ja. En op die manier proberen we dat echt te doen. We hebben hele kleine events, dat we zeggen, nou, laat de mensen op de werkvloer maar het verhaal vertellen. Want ja, dat is ook, als ik mee mag met iedereen, dan de grote liefde spat van het bedrijf af. Of in ieder geval van het werk af, als er verteld mag worden over het werk.
22: Ik voel nog niet veel weerstand. Dit klinkt als een vrij smooth operation.
23: Ja, maar dan, voordat je binnen hebt, die weerstand is natuurlijk ook in als onze. Dat ze dan. Nou, we hebben wel eens mensen die zeggen, nou, oké, tof, ik ga het doen. En dan tekenen ze en dan zeggen ze thuis, ja, wil je dit wel? Want voel je veel weerstand. Ja. Of zal ik dit wel doen? Of als wij ergens op evenementen staan, hebben wij ook demonstranten. Als wij naar evenementen gaan, doen we dat ook even vooraf kijken van, is het goed, ben niet goed? En op die manier hebben we ook veel weerstand natuurlijk. En natuurlijk, de weerstand zit ook in zo'n dag als vandaag.
24: Maar als je, wat me heel erg afvraag, hè, Tata is inderdaad veel in het nieuws. Ja. En op het moment als er echt, even los van Donald Pols, maar stel voor, je hebt, er is weer een rapport en er wordt weer gebashed. Ja. Merk jij dan meteen een drop in je aantal sollicitanten?
23: Ja, dat wel. Maar dat is ook afhankelijk van de doelgroep die we zoeken. Dat is voor mensen van de ploegendienst iets minder relevant. Dat is ook heel veel mensen die uit de omgeving komen, die bij ons willen werken. En je broer werkt er al, en je zus werkt er al, en je opa heeft er gewerkt. Dus dat is heel sterk. Een reorganisatie die we afgelopen jaar hebben gehad, dat is veel heftiger. Daar
24: dat
23: zie ik echt
24: maakt heel
23: droppen
24: veel impact,
23: van. Ja. Ja, daar zie ik echt de bezoekers naar beneden gaan.
24: Ja.
23: Ja. En ook de, want onze Samenwerf, zo heet dat bij ons ambassadeursprogramma, ons loyaliteitsprogramma, zeg maar, daar halen we 30% van de factures mee binnen. Dus dat geeft aan over, als je het over NPI hebt, is dat mijn NPI.
24: Ja, snap ik.
22: En wat is dan het narratief wat jullie vertellen? Wat is de boodschap om mensen juist wel te overtuigen van, juist hier moet je zijn om bij te dragen aan?
23: Of? Ja, het verhaal, het communicatieconcept is waar we echt al van maak werk van de toekomst. Hè. Samen maken we werk van de toekomst. We zijn ook een maakbedrijf, dus daar zit een knipoog natuurlijk in. En tegelijkertijd, de narratief is dat je zegt, je moet nu wel lef hebben om bij ons te komen werken. Je moet het wel durven. Je moet het wel kunnen vertellen. En wat er dan gebeurt, waar we net over weerstand hadden, als we dan mensen hebben die zeggen, ja, mijn thuis vinden ze toch wel spannend. Ja, bij sommige mensen zeggen, maar kom maar, neem je partner maar mee of je familie, en dan gaan we dat gesprek gewoon met de juiste experts erbij halen, vertellen. Dus het is vertellen en eerlijk zijn.
22: En wat vertel je dan?
23: Nou, de vragen die ze hebben, daar proberen we dan zo goed mogelijk antwoord op te geven.
22: En even om inzage te krijgen hoe dat werkt. Wat voor vragen zijn dat dan? Of jullie vervuilen de omgeving? Of jullie de kooksovens zijn niet in orde? En dan...
23: Ja, dat ligt ook aan wie het vraagt.
22: Ja.
23: Het is ook heel veel van, is het gezond om hier te werken? Ja. Wat doen jullie om de mensen te beschermen? Nou, en daar hebben wij hele goede. We hebben natuurlijk persoonlijke beschermingsmiddelen. Die worden per werk omgeving aangepast. We hebben vitaliteitsprogramma's, fysiek vitaliteit. We hebben van alles. En we hebben zelfs een Wenckebach-fonds waar we samen met waar collega's allemaal afdragen. En waar we dan met elkaar zorgen voor elkaar weer. En het gaat erom, wat ga ik vertellen? En hoe zit dat groen staal in elkaar? Is dat wel echt dat project? Gaan jullie het wel echt doen? Dat soort vragen. Ja, en die kunnen gewoon mensen beantwoorden. En dan is het aan de ander van, durf ik het aan of wil ik hier werken of niet?
22: Ja, dus jullie laten de beslissing ook duidelijk bij de persoon. Kunnen jullie het waarmaken?
23: Over conscious contracten gesproken.
24: Ja.
22: Het is heel fijn hè, als iemand vertelt van joh, dit is het en dit kan er fout gaan en dit hebben we tot nu toe nog niet goed gedaan, maar we zijn voornemens om te verbeteren. En wil je daar onderdeel van uitmaken? Dat kan een heel mooi verhaal zijn, want daarmee haal je iemand over om dan bij een vervuilend bedrijf te komen werken. Maar we zijn samen met jou op weg naar die minder vervuilde wereld. Maar dan moet je het wel kunnen waarmaken. En heb jij het idee dat jullie dat dan ook kunnen waarmaken voor al die mensen die de afgelopen 5, 3, 2 jaar hebben aangenomen?
23: Oh, dat is een gewetensvraag.
22: Jij hebt een heel goed ontwikkeld geweten, toch? Ik ben daarvan op de hoogte. Dus.
23: Ja, nee, ik vind gewoon tot nu toe, wij gaan er met z'n allen voor. We hebben natuurlijk dat contract, dat Joint Letter of Intent getekend. En we staan met z'n allen, werken we er nu snoeihard aan om te zorgen dat we alles kunnen voldoen. Om te zorgen dat we dat Groen Staalproject ook gaan realiseren. Ja. Want hoe mooi zou dat niet zijn als wij als Nederland kunnen zeggen, wauw, dat hebben we toch met z'n allen gedaan. En dat maakt het niet uit of je een simpele arbeidsmarketeer bent van employer brand manager, of dat je echt in de WizKid bent die alle nieuwe technieken heeft bedacht. Ja. Dat is een beetje de man on the moon, hè?
22: Ja, snap ik. Arjan, want meer partijen, meer branches hebben hier ook last van. Maar je hebt ook een poll uitgezet.
24: Een poll over sector-imago. Een poll over sector-imago. Wij vroegen eerder op deze week op onze BNR at Work LinkedIn-pagina het imago van de sector waarin mijn werkgever actief is, omschrijf ik als 60% zegt prima, 40% zegt niet goed, en 0% zegt normaal. Niemand is normaal.
22: Niemand is normaal.
23: Nee. Wat is normaal?
24: Wat is normaal?
22: En waarom zou je?
24: Ja.
22: Dorothee, nu kan me voorstellen dat, wat je net ook al zei, jouw rol is fantastisch. Want wie wil er nou bij een gematigd bedrijf waar alles voortkabbeld werken? Je wil juist in de storm staan. Daar sta je.
23: Soms is er een dag dat ik dat wel wil, hoor.
24: Ik kan dat heel goed voorstellen.
22: Je hebt al bij de Rabobank gezeten, dus dan is dit een level up, toch?
23: Ja, maar die lag toen minder onder vuur dan nu. Dat was al tijdens de Libor, ja.
22: Oh ja, dat was ook storm. Wat maakt jouw rol zo leuk? Waar zit voor jou het plezier, de uitdaging? Waarom zet je dit employer brand zo graag neer voor Tata?
23: Omdat het een mooi bedrijf is. Met alle valkuilen erbij. Met alles waar we in omgeving. En alle dingen die we nog veel beter moeten doen en beter kunnen doen. Is het een mooi bedrijf en we maken staal. En staal is gewoon iedere dag nodig, wat je ook doet. En dan vind ik het heel interessant om te vertellen dat we op een goede manier, kwetsbare manier, kunnen vertellen van hoe doen we dat? En bij mij zit de uitdaging dan in, is dat ik natuurlijk een buitenwereld heb die daar anders over nadenkt. En om toch heel dicht bij jezelf te blijven, niet de ander aan te vallen, want dat lost niks op.
24: Nee.
23: En gewoon proberen open en transparant het verhaal te vertellen. En ja, natuurlijk, 80% van een employer brand moet gewoon kloppen. Want anders heb je de boulevard of broken dreams. Hè? Ik kijk naar mijn vakgenoten aan de overkant. Want dan lopen mensen gillend binnen een jaar weg. En dat wil je ook niet. En 20% aspiratie. En die aspiratie die probeer ik ook echt wel te benoemen. En dat je elkaar nodig hebt om het te doen. En dat maakt het mooi. En het zijn echt dagen dat ik echt denk, ik weet vandaag even niet meer hoe ik het verhaal moet vertellen. Maar gelukkig, waar we mee begonnen, er is altijd weer een morgen.
22: Dorothee Alfrink van Tata Steel, dank je wel. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net, zoals Arjan en ik, geen genoeg van krijgen, ga dan naar onze TikTok-pagina of LinkedIn-pagina en praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app en daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van oud-tophockeyster Minke Boy. Zij vertelt over hoe ze er pas later achter kwam, hoe ze soms tijdens haar sportcarrière iets wat norsig overkwam op haar collega's.
0: Ik was bijvoorbeeld voor een wedstrijd heel gespannen. En wat teamgenoten dan zagen was een hele chagrijnige, boze speelster. Die eigenlijk geen contact wilde maken.
22: Omdat je het voor jezelf aan het wegwerken was.
0: Maar zij dacht ik alleen maar, ze is stik chagrijnig. Wat een naar mens.
22: Maar je was bang. Zenuwen.
0: En toen ik daarover ging vertellen, hoe ik me voelde voor een wedstrijd, kreeg ik veel meer begrip. En dat probeer ik nu vaak ook in mijn verhaal. Ook heel veel te vertellen over hoe samenwerken werkt.
22: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
1: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers.
2: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone.
1: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er, naast het nieuws, ruimte voor goede muziek. Zoals deze. This love has taken its toll on me. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
2: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
3: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
6: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
5: Welk bedrag gaan ze je geven?
7: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
5: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
8: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
5: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
9: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
10: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
1: BNR Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg, onder andere door wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken lange files. Op de A2 Den Bosch-Utrecht extra drukte tussen knooppunt Empel en Waardenburg. De vertraging is daar een half uur. Het heeft te maken met de afgesloten A27. Door de afsluiting van de A9 is het extra druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. Er staat ruim 10 minuten in de file. Er gebeurde een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Venlo Noordwest. Daar is de vertraging ook een half uur. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 3 kwartier door grenscontrole.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Leuvenheim in Gelderland heeft de politie een eind gemaakt aan een illegaal feest. Er waren ruim 100 mensen. De geluidsinstallatie werd meegenomen en de mensen gevraagd om te vertrekken. Ze kregen het advies om niet met drank of drugs op te gaan rijden. 3 deden dat toch en die zijn aangehouden. Een groep wielrenners heeft op de Veluwe de man uit Weesp teruggevonden die sinds donderdag werd vermist. Gisteren was al uitgebreid gezocht, maar dat leverde niks op. 'S Avonds moest worden gestopt omdat er gevaar dreigde door de wolven in het gebied. De teruggevonden man is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Zeker 1 dode en 5 gewonden bij schietpartijen in Israël. Ze waren op meerdere plekken in het midden van het land, bij de westelijke Jordaanoever. 2 verdachten zouden zijn uitgeschakeld, zegt Al Jazeera. Naar andere verdachten wordt nog gezocht. Een wapen dat bij de schietpartijen is gebruikt zou zijn gevonden. In Middenmeer in Noord-Holland is een man uit Polen opgepakt die in eigen land nog 7 maanden celstraf te goed heeft. Nederland had van Polen te horen gekregen dat de man waarschijnlijk hier zat om zijn straf te ontlopen. Een wijkagent kreeg hem te pakken. Waarvoor de Pool de gevangenis in moet, is niet duidelijk. En China wil dat elektrische auto's compacter worden. Al jaren is de trend andersom. Er is vraag naar ruimte, meer actieradius en meer snufjes. En dus worden de stekkerwagens groter en groter. Sommige zijn al 2 meter breed. Dat drukt op de infrastructuur, zegt China, want die auto's passen niet meer in gewone parkeervakken. En dan het weer van Weer Online. Veel stapelwolken, maar ook af en toe zon, vooral aan de kust. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog met wolkenvelden en zon. Later vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
15: Hij heeft de eerste 100 dagen als verkeersminister overleefd. En dus is het de hoogste tijd om een uitgebreid gesprek te voeren met
16: Vincent Karremans. Over zijn eerste 100 dagen, over onderhoud aan wegen. Oei. Verkeersveiligheid. Oei. En we zagen hem deze week in een semi-zelfrijdende Tesla stappen. Oei. Maar hij heeft het blijkbaar overleefd.
15: Nou, dat wel, ja. Precies. We zijn vandaag in Den Haag op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We kwamen net binnenwandelen, Wouter.
16: Stond hij er weer?
15: Staat er weer, hè? Hij staat er gewoon nog steeds.
16: De trein. Nog geen model.
15: Er zijn toch ook van de auto's?
17: En er staat nu een vliegtuig bij, want die stond er ook niet. En dus het project om daar nog een auto bij te zetten, daar zijn we hard mee aan het werk hier op het ministerie.
15: Als wij mogen adviseren, dan
17: ja, welke auto? Ja, dat is een goeie. Nou, doe dat maar.
15: Ja, dat zullen we zeker doen. Minister Vincent Karremans, fijn en dank dat u tijd voor ons heeft gemaakt. Vorige keer dat we hier waren, dat was september 2024. Politiek echt al een eeuwigheid geleden. Maar voor ons eigenlijk ongeveer gisteren. Uw voorganger die wilde per se, minister Matlener was dat, met ons een foto met het 130-bord.
17: Ja. Ja. Ja, dat is ook. Er zijn heel veel voorgangers van mij die foto hebben. En de chauffeurs zeggen tegen mij: als jij nooit zo'n foto krijgt, dan ben je niet geslaagd.
15: Nee, dus nou.
17: Ja, die moet nog een keer komen.
15: Maar
17: ja,
15: waar is het bord?
17: Ja, dat bord hangt beneden.
15: Ah.
17: Ja. Ja, bij de chauffeurs.
15: Is de enige plek in Nederland waar je nog 130 mag.
17: Ja. Nee, er zijn nog gelukkig plekken waarin dat kan.
16: Maar is het elke ritje achterin dat de chauffeurs een betoog houden over waarom het gewoon 130 kan worden?
17: Tuurlijk, ja. Die jongens willen rijden natuurlijk. Ja.
15: Ja, maar die terugkeer van die maximumsnelheid, ja, inderdaad een paar plekken nog, maar dat lijkt allemaal te verdwijnen, die 130 km per uur. Heeft dat nog prioriteit?
17: Het verdwijnt niet verder. Hè? Dus het is, er zijn nu gewoon een aantal plekken waarop dat kan, onder op de afsluitdijk. Alleen, we zitten natuurlijk met stikstof. Dus dat moet eerst worden opgelost, voordat je natuurlijk verder kan met
15: kunnen ook een paar boerderijen aanwijzen.
17: Nou, was het maar zo simpel. Dus daar werkt het kabinet nu hard aan. En daar werken wij natuurlijk hard op mee. Omdat wij hangen voor de infrastructuur en voor het een beetje kunnen doorrijden in het land. Om het maar even plat te zeggen. En voor de luchtvaart ook heel erg af van dat stikstofpakket. Dus dat is heel belangrijk voor het werk wat we hier doen.
16: Ja. Maar het is nog wel een punt wat u zou willen oplossen.
17: Kijk, elke VVD'er wil dat wil altijd
16: minimaal 130
17: als het kan en veilig kan natuurlijk.
15: Ja. Ja, maar het kan dus niet.
17: Nu niet. Nee. Nu is er geen stikstofruimte voor.
15: Okay. Nee. Dus eerst stikstof oplossen.
18: Wat je nu hoort is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Ja, Johan, we zien wel waar de expertise zit aan tafel.
2: Johan Cruijff heeft dit ook al eerder uitgezegd.
3: Nou, het is ook echt wel zo. Ja. Wat wordt uw grootste prioriteit deze kabinetsperiode?
1: Nou, de grootste prioriteit sowieso de komende periode is ook dat de basis op orde moet komen. Want de basis van de infrastructuur in Nederland is nu niet op orde.
4: Nee.
1: We hebben veel te maken met heel veel infrastructuur, viaducten, bruggen, tunnels, wegen. Die zijn aangelegd in de jaren 60 en 70. We hebben echt ook even, als je het even positief bekijkt, toen enorm veel gebouwd. Mogen we best ook achteraf best wel trots op zijn. Alleen al die infra, die nadert nu einde levensduur. Dus die moet worden vervangen. Of je moet kijken wat je eraan moet doen om het nog wat op te knappen. Zodat het iets langer door kan. Ja. En daar zijn we nu mee bezig. Alleen het is politiek nooit interessant geweest om natuurlijk veel geld te steken. En aandacht te besteden aan instandhouding.
3: Ja. Waarom niet?
1: Ja, wie wil nieuwe wegen aanleggen? Dat is natuurlijk dat is
3: niet sexy genoeg.
2: Regeren is vooruitschuiven.
3: Ja, dat is waar.
1: Misschien
3: moet hij die
1: weg. Heb ik ook een keer gezegd in een filmpje van de Speld. Maar het is een. Kijk, en dat is natuurlijk wel de situatie. Dus we hebben te maken met die opgave. Beperkte middelen. Ja, dus er moeten ook veel investeringen naar defensie onder andere. Heel logisch en terecht. Ja. Dus we moeten keuzes gaan maken. En zorgen dat we die basis van die infra op orde hebben. Want we hebben niks aan een nieuwe weg. Als die wegen die we nu hebben niet goed onderhouden zijn.
2: Ja. Maar waar kunnen we u dan op afrekenen na afloop van deze kabinetsperiode?
1: Dat dan de basis dus op orde is. He, is dat we dan echt eindelijk rust hebben en duidelijkheid hebben voor iedereen. Dus ook voor de mensen die werken aan de weg. Aannemers, maar ook Rijkswaterstaat, maar ook het spoor, ProRail, NS. Is dat we duidelijkheid hebben over hoe het de komende jaren uitziet. Welke projecten wel door kunnen gaan, welke projecten niet door kunnen gaan.
3: En het is natuurlijk geld.
1: En dat we dus die hinder beperken ook voor reizigers.
3: Ja. En het is geldgebrek. En ik vraag me dan af. Ja, jaren 60, jaren 70. Waarom hadden we daar gewoon wel geld om die nieuwe bruggen via dikke tunnels aan te leggen en nu niet om zo even een beetje bij te poetsen?
1: Het is heel veel duurder geworden. Dus beton en staal is gewoon duurder geworden. Ja. Arbeidskrachten zijn duurder geworden. Regelgeving maakt het duurder.
3: Ja.
1: Denk maar niet dat de deltawerken volgens de huidige regelgeving aangelegd zouden kunnen worden. Dat kan gewoon niet. Maasvlakte, haven Rotterdam ook niet.
3: Nee.
1: Dus dat moet je even beseffen. Hè. Dus we maken het onszelf ook af en toe ontzettend lastig. Het zijn allemaal dingen die we zelf bedenken.
2: Ja. Maar tegelijkertijd.
1: En dat kost allemaal geld. Risico's die worden verlegd van de markt naar de overheid. Dus het zijn heel veel oorzaken die ervoor zorgen dat het duur is. Plus, als je dingen moet vervangen, is een heel stuk ingewikkelder als er elke dag 100.000 auto's overheen gaan, dan als je niks hebt en een nieuwe weg aanlegt.
2: En in de jaren 60 reden er ook iets minder auto's overheen.
1: Iets minder zwaar ook.
2: Ja, precies. Ja. Maar goed, tegelijkertijd heb je die infrastructuur ook nodig om dat geld te verdienen.
1: Zo is het.
2: Om het dit voor elkaar te krijgen, heeft iets te maken met uw vorige ministerie.
1: Exact. Het geld moet eerst verdiend worden voordat het wordt uitgegeven.
2: Maar je hebt nu al ondernemers die met halfvolle vrachtwagens rijden omdat ze de brug niet over kunnen of om moeten rijden. Ik zag een filmpje op televisie met een bedrijf dat zand vervoert. En we gaan gewoon maar half vol gooien, want we kunnen de brug niet over.
1: Exact. En dat is wat je nu ziet gebeuren. En dat levert natuurlijk heel veel economische schade op. Dus dat wil je niet. En het is belangrijk om te beseffen dat dat fundament onder onze economie is bijna letterlijk beton en staal.
2: Ja.
1: Wat in die infra zit. Alleen dat is dus wel beton en staal de jaren 60 en 70. En dus om ervoor te zorgen dat we geld kunnen blijven verdienen in het land om ook uit te geven en te investeren in het onderwijs, in de jeugdzorg, in de ouderenzorg, in woningbouw, noem maar op, moeten we het eerst verdienen en zal dat fundament ook dus onderhouden moeten worden.
3: Bijna om depressief van te worden.
1: Nee, want we hebben ook een oplossing.
3: Wat is de silver bullet? Hoe gaan we dit even oplossen?
1: Nou, een paar dingen.
3: Even handen uit de mouwen.
1: Is dat je ook aan de slag gaat met die regelgeving. Hè? Om een voorbeeld te noemen. We hebben regelgeving in Nederland. Wat zegt van je moet pijlers zoveel mogelijk uit vaarwegen weghalen. Maar we hebben heel veel bruggen. Die ook in de jaren 60 en 70 zijn aangelegd. Waar gewoon een pijler in de rivier staat. Maar als we dan aan de slag gaan bijvoorbeeld met vernieuwing, dan zegt die richtlijn, en daar houden we dan ons netjes aan, hè, als brave Nederlanders die we zijn. Hè. Dan moet die pijler eruit. Alleen, dat zorgt er wel voor dat zo'n brug in één keer honderden miljoenen duurder wordt. En heel veel ingewikkelder, met risico's op overschrijdingen. Terwijl, weet jij hoe vaak een boot tegen zo'n pijler is aangevaren?
2: Nou, heel weinig, denk ik.
1: Nul keer. Je hebt wel regelgeving, maar het lost geen enkel probleem op.
2: Maar dus kunnen we die regelgeving dan niet aanpassen?
1: Dus dat is wat ik aan het doen ben. Dus om te kijken, jongens, ik wil alleen regelgeving hebben, wat ook daadwerkelijk probleem

0: probleem oplost. En niet wat het in feite alleen maar infra duurder maakt en ingewikkelder maakt. Vaak het ook langer duurt. Hè. Er gaan ook heel veel opgaven. En soms kan je dat niet helemaal vermijden, maar met elkaar verwikkelen. Dus dan willen we een viaduct met een park, met een afwatervoorziening, etc. Hoe meer functionaliteit je daarop zet, hoe ingewikkelder dat wordt. Als Rotterdammer zeg ik, maar ook als nu vooral minister van Infra met een enorme opgave op onderhoud en instandhouding daar niet alle mogelijke middelen voor om dat te doen. We gaan terug naar die basisfunctionaliteit. Als het Rijk een brug aanlegt of een tunnel of een viaduct, we maken de functionaliteit. En daarbij zeg ik dan wel als Rotterdammer, dat ziet er dan misschien niet zo mooi uit als je misschien zou willen met parken erbovenop, maar die lelijkheid ga je vanzelf waarderen. Ja.
1: Als je er in ieder geval overheen kunt rijden dan, hè, dat scheelt dan.
0: Dat is de bedoeling.
1: Of er onderdoor kan varen. Ja. Hoeveel van die regelgeving is er al aangepast de afgelopen 100 dagen?
0: Nou ja, deels kan ik daar zelf soms een streep door zetten. Kan ik gewoon zeggen, we gaan dit vanaf nu niet meer doen als het geen wetten zijn.
1: Hoeveel strepen zijn er al gezet?
0: Een stuk 5, 6, 7, dat soort voorbeelden die ik heb genoemd. Maar wat we ook hebben is soms is het wetgeving. Ja, dan moet je langs de Tweede Kamer. Hè? Want mensen moeten ook niet vergeten, een wet afschaffen kost net zoveel als een wet maken. Nou, als je een beetje een idee hebt wat die termijnen daarvoor zijn, dan moet je langs de Raad van State, langs de Tweede Kamer, langs de Eerste Kamer. Ja, dat zijn enorme lange processen. Ja. Dat kan ik niet in 100 dagen doen, maar daar ben ik wel vanaf moment 1 mee gestart.
1: En ook nog meerderheid zien te vinden in die Tweede Kamer, want die hebben jullie
0: dat
1: niet.
0: Dat schijnt ook nog een ding te zijn.
1: Dingetje,
0: Maar dat zie je hier wel. Infra is toch vaak ook wel een apolitiek onderwerp. Hmm. Het is niet dat er geen politieke keuzes in zitten, maar alle partijen van links tot rechts, die zien in dat we die infrastructuur die we hebben niet zo kunnen laten verslonzen. Dus die zien echt
1: er zijn op de linkerflank toch echt wel partijen die geen asfalt weer willen aanleggen.
0: Nee, zeker. Dat heb je absoluut. Ja. Ja, maar over de instandhouding zie je vaak dat toch, toch men vindt van we hebben het nu toch, dus we moeten het dan maar goed onderhouden. Nou, waar het geld vandaan komt, daar gaat het altijd een discussie over. Hè?
2: Aan de andere kant, in de steden, Amsterdam, maar ook in ons geliefde Rotterdam, is er een hoop rijbanen weggehaald. Discussies over parkeerplekken weghalen. Dus dan heb je eigenlijk over infrastructuur die verdwijnt. De Erasmusbrug die lag er even uit. Maar ja, de Maastunnel is nog maar één baantje. Dus
0: nee, de Maastunnel is vier banen.
2: Dus ja, vier banen, maar twee voor de automobiel.
0: Nee, maar Maastunnel zelf niet. Ja, de traject eromheen wel.
2: Dat komt op hetzelfde neer. Nee, maar je ziet dat het wel ook in even los van politieke keuzes, is dat er ook
0: dat
2: wel
0: zijn
2: infrastructuur,
0: infrastructuur wordt weggehaald. Dat zijn super politieke keuzes. Yeah. En ik ben ook wethouder mobiliteit geweest in Rotterdam. Overigens heb ik daar ook juist zeker in het centrum gezegd van er moeten meer 30 km per uur straten komen. Omdat het ook voor de verkeersveiligheid juist heel belangrijk is in de leefbaarheid. En ik heb zelf, en het staat nog op YouTube, zelf in de auto een paar rondjes gereden. Eén keer dat ik gewoon me hield aan de maximum toegestaan snelheid, namelijk vaak 50. En hetzelfde rondje dan, maar dan me begrensd op 30 km per uur. Het maakt geen zak uit. En zeker in binnensteden.
1: Je had geen toeterende
0: maakt dat niet uit. Want dan ben je iets sneller bij het stoplicht waar je stil moet staan. En dat is natuurlijk wel de realiteit in binnensteden. Ja. Dus ik vind niet dat je daar dogmatisch naar moet kijken. Nee. Maar het klopt, daar zitten wel heel veel politieke keuzes in. Ja. En steden gaan er anders mee om.
1: We gaan straks over die verkeersveiligheid ook hebben. Maar voordat we verder praten, willen we heel graag weten of we te maken hebben met een beetje een autoliefhebber. Het is namelijk tijd voor de pijlstok. In welke auto wordt u gereden?
0: Een BMW i7.
1: Met dat hele grote scherm achterin ook?
0: Ja, en het is echt met een raster voorop. Wat echt, daar zal een willekeurige Rotterdammer zou zich daar niet voor schamen. Zeg maar.
2: Ook met verlichting in de grill.
1: Ja, elektrisch dus.
2: Ja.
0: Elektrisch, ja.
2: En de eurocommissarissen klagen over Brussel-Straatsburg. Maar is het voor die minister van... Is het wel goed elektrisch?
0: Ik heb er geen last van. Nee zeker.
1: Lekker.
0: Maar waar klagen ze over dan?
2: Range.
1: Tussen range.
0: Nee. Ja, ik woon in Rotterdam. Van Rotterdam naar Den Haag. Dat
2: lukt wel. U moet ook nog eens ergens anders.
0: Ja, ik ga ook met de auto naar Brussel en ook naar Luxemburg. En dat redt hij allemaal. Dus dat is prima. Ja.
2: En als bij magie is die, als u terugkomt bij de auto's, die weer opgeladen. Zo werkt dat natuurlijk voor een minister.
0: Ja, zo gaat dat. Ja.
2: En privé? Wat rijdt privé?
0: Ja, dat is een Skoda Kamiq. Dat moet ik even uitleggen.
1: Wow. Uw vrouw heeft thuis een broek aan qua autokeuze.
0: Nou, zo is het. Nou, wij woonden in Rotterdam-Noord. Inmiddels zijn wij verhuisd. Maar wij woonden heel lang in Rotterdam-Noord. En daar, zij vond parkeren natuurlijk gewoon op smalle parkeerplekjes. Ja. Vond ze toch prettig om een kleine auto te hebben. Ja. Ja. En dat snap ik wel, want het was ook wel heel erg passen en meten af en toe.
1: Ik begrijp wel dat dit niet helemaal de droom droomauto is.
0: Nee, maar wij gaan ook dit niet uitzenden. Dat is wat we afgesproken hebben.
3: We knippen verder niet.
1: Wat is wel de droomauto?
0: Nou, ik heb er nu net een derde kleintje bij gekregen. Dus dat is de volle achterbank. Hè? Ja. Dus, en dat past niet helemaal in die Kamiq. Ja. Dus we zijn nu al aan het kijken naar...
2: past niet helemaal. De Kamiq is volgens mij een understatement.
0: Ja, nee, dat is, maar daar zijn we goed in de politiek. Hè? Ja. Understatements. Maar het is een... Nee, dus we zijn wel aan het kijken van wat wij moeten doen. Maar we hebben er geen keuze gemaakt. Maar misschien hebben jullie nog wat tips. Voor zo'n...
2: Drie kinderen op de achterbank.
0: In zo'n situatie.
1: Ik zou voor een zevenzitter gaan. Maar dat is wel weer lastig parkeren dan.
0: Ja, maar we hebben nu wat meer ruimte. Ja.
2: Iets meer ruimte.
0: Net vuist,
1: ja. Oh ja.
2: Ja, zijn er merkvoorkeuren? Of is het dat...
0: maar dat heb ik niet. Ik ben niet zo, materialistisch.
1: Nee.
2: Dat was heerlijk.
1: Maar dus ik vroeg ook wel naar de droomauto. Hè? Nee. Niet naar de praktische.
0: Nee, maar ik heb niet. Ik ben dus ook niet zo. Nee. Dus omdat ik niet materialistisch ben. Er is niks. Ook met kleren niet. Ik heb niks van dat ik iets geweldig vind. Dus daar moet ik jullie in teleurstellen. Dus daarom kijk ik ook naar jullie tips. Ja. Als maar rijdt.
2: Kijk, als je bij hetzelfde merk blijft, heeft Skoda natuurlijk grotere auto's.
0: Ja,
2: die natuurlijk heel veel value for money bieden. Ja. Waarvan de BMW 5-serie bijvoorbeeld, weet ik nog vrij expliciet dat zij er kunnen 3 kinderstoeltjes op rij. Ik weet niet of het echt zo is.
0: Ja. Eentje is inmiddels dat een beetje ontgroeid.
2: Je hebt inderdaad wel een beetje ruimte met 3 kids.
0: Dat is het.
1: Je luistert naar de Nationale Autoshow en onze gast is verkeersminister Vincent Karremans. We hadden het net al even over het onderhoud van het wegennet, van alle kunstwerken die er ook in dat wegennet zitten en alle andere zaken. Maar het piept en kraakt, hè, het wegennet. Hoognodig onderhoud zorgt voor veel wegwerkzaamheden, ook een hoop vertraging voor veel mensen. Was u een beetje goed op de hoogte toen u begon aan deze job, hoe erg het was?
0: Jawel.
1: Of was het toch nog even schrikken?
0: Nee, maar ik ben ook mobiliteits- dus verkeerswethouder in Rotterdam geweest. En daar zit heel veel oude infra omheen. Hè? Dus daar was ik wel mee bekend. Overigens, je zegt kunstwerken. Nou, ik ga ervan uit dat jullie luisteraars weten natuurlijk heel goed wat dat betekent. Ik wist dat nog niet toen ik verkeerswethouder werd. Dus ik ben op mijn eerste teamscall met Rijkswaterstaat. En die gingen uitleggen, kunstwerk 85 zie je daar. En ik zat te zoeken naar een of andere mooi standbeeld. En ik was daar dus een kwartier naar aan het kijken. En dat ik zei, ja, maar waar staat dat kunstwerk dan? Werd ik natuurlijk uitgelachen.
1: Ja. Dat is elke ontgroening met een nieuwe minister, denk ik.
0: Ja, maar die ontgroening had ik gehad voordat ik op infra als minister. Ja.
2: Waar is het misgegaan met het onderhoud? Is het misgegaan?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we daar te weinig rekening mee hebben gehouden. Is dat er zo'n enorme onderhoudsgolf op ons af zou komen. Ja. En het is ook zo dat we heel vaak wel gezien hebben dat die infra die is aangelegd toch best wel goed was. En het nog wel een paar jaar lang door kon.
1: Af en toe met een beetje pleister plakken.
0: Ja, maar op een gegeven moment zit daar een grens aan.
1: Ja.
0: Dus dat we elke keer gedacht hebben, ja, het kan nog wel even door. Maar het centrum met een huis, op een gegeven moment kan je dat niet meer met onderhoud doen. En dan moet je het vervangen. Daarnaast is het ook echt de zwaarte van vrachtauto's, elektrische vrachtauto's, zijn heel veel zwaarder dan die dieseltrucks. Hè? Dus elke keer een klap voor een brug of een viaduct. Dus dat gaat op een gegeven moment ook gewoon harder. Nee, dat hebben ze ook in de jaren 60 niet kunnen voorzien. Dus ze hebben ook niet toen kunnen rekenen met de aantallen die er nu overheen gaan en met de zwaarte van die voertuigen. Dus het is ook niet helemaal te voorkomen. Ja, maar dat heeft allemaal bijgedragen aan het feit dat we nu in de situatie zitten.
1: Maar toch, wij doen dit programma al een tijdje. We hebben ook met uw voorgangers gesproken. Die hebben dit ook allemaal gezegd.
0: Ja.
1: Ja, dus ergens is er ook iets in het beleid geweest.
0: Ja, ook omdat natuurlijk in de politiek, wij hebben het ook over heel veel vergezicht. Hè? Dus dat is natuurlijk ook vaak politiek interessant. Hè? Om te zeggen, nou, ik wil een nieuwe lijn, een spoorlijn. Of ik wil een nieuwe... verbinding tussen...
1: De Karremans Corridor.
0: Om maar wat te noemen.
1: Door het Groene Hart. Want daar was ooit een snelweg ingetekend in de jaren 50. Ja.
0: Dus het is... Je kan er van alles bij bedenken. En dat heeft toch altijd een beetje voorrang gekregen. En het is ook niet... Het is ook vaak dat nieuwe projecten... die ontstaan niet omdat een wethouder... of omdat een gedeputeerde denkt van... want daar begint het vaak. Hè, dus het zijn vaak lokale bereikbaarheidsproblemen die we oplossen. Denkt van, nou, ik wil graag dit doen. Dus ik zoek een project om maar eens even mijn naam aan te verbinden. Helemaal niet. Vaak zijn er ook gewoon echt reële problemen. Hè? Bereikbaarheidsproblemen. Ja. En is er ook gewoon echt nieuwe infra nodig. Nog steeds. Hè? Dus het is ook goed dat we daar nog steeds mee bezig zijn. Maar ondertussen zijn we dat onderhoud wel een beetje vergeten. En is er niet echt goed op doorgepakt. En dat ben ik wel voornemens nu wel te doen. En dat is niet leuk, hè? Want dat betekent echt wat voor heel veel nieuwe aanlegprojecten waarvan we zeggen, ja, daar hebben we nu echt even geen geld voor. En dat moet echt op de lange baan of gewoon niet meer.
1: Zijn die ook al heel duidelijk benoemd?
0: Nee, we zijn nu bezig om een afwegkader te maken. Omdat ik niet wil dat het heel erg een spelletje wordt van wie het beste lobby die wint. He, dus we hebben tegen de Kamer gezegd, jongens, we willen dit echt op een ordentelijk goede manier doen. Echt objectiveerbaar en transparant. Dus we zeggen, nou, geef ons nou elementen mee aan de voorkant. Wat je belangrijk vindt, bereikbaarheid of ontsluiting van woningbouw of economische ontwikkelingen. Dus hebben ze allemaal moties voor ingediend. En een aantal moties zijn aangenomen, een aantal niet. En die elementen in die moties die zijn aangenomen, die zijn we nu aan het werken in een afweegproces. Afweegkader eigenlijk. Dus we zeggen, nou, als we het geld wat we hebben, geven we eerst uit aan bijvoorbeeld, laten we zeggen, zorg dat alles veilig is. Vervolgens uit aan projecten die heel ver in de realisatiefase, ik zeg maar wat, hè, want dat moeten we nog allemaal met de Kamer bespreken. Maar maak je een trappetje waar je het geld aan gaat uitgeven. Ja, en als je net van dat trappetje valt als project, ja, is dat heel zuur. Maar dat is wel de realiteit de harde realiteit van dat we gewoon meer geld aan onderhoud moeten besteden.
1: En wanneer gaat dit duidelijk worden?
0: Dus dit afweegproces, het kader, dat gaat over 2 weken naar de Kamer toe. En na de zomer willen we die hele herprioritering rond hebben. Zodat iedereen ook weet waar die aan toe is.
2: Dat is best rap voor in Den Haag.
0: Ja, maar dat is wel nodig. Want die projecten die worden elke dag, sommige bruggen gaan echt letterlijk meer dan 100.000 auto's per dag. Ja, die kunnen ook niet wachten.
1: Nee, u had het ook over de veiligheid. Hè? Ja. Want we zien ook wel in andere landen, we hebben het in Italië gezien, ook constructiefouten daar, maar ook in Amerika, waar ook hele oude infrastructuur zit, dat gewoon op een gegeven moment instort.
0: Ja.
1: Moeten we ons daar zorgen over maken?
0: Nee, je hoeft daar geen zorgen over te maken, hoewel we natuurlijk het nooit, laten we zeggen, we zijn niet voor niets dat wij natuurlijk ook nog steeds wel eens constructiefouten ontdekken. Mm-hmm. En dan ook maatregelen nemen. Ja. Hè? Dus Rijkswaterstaat werkt ontzettend veel goede mensen die dat doen. Maar wij zorgen natuurlijk altijd dat we niet te maken krijgen met een staat van de infra die dergelijk slecht is dat je echt ongelukken krijgt. Maar daarvoor zullen we ook wel keuzes moeten maken. Want dat kost ook geld. Ja. Hè, om dat goed in orde te krijgen. En dat wil ik nu wel doen. Hè? Dus om te voorkomen juist dat we in die situatie terechtkomen. Maar daar is nu geen sprake van acuut gevaar op ons hoofdwegennet. Maar dat wil ik ook graag zo houden.
2: Ja. Er komt geld bij, maar hoeveel geld zou erbij moeten komen? Hoeveel geld komt erbij in deze kabinetsperiode?
0: 9 miljard. Dus 9 miljard. Er gaat wel echt voor het eerst in tijdig ook wel echt flink meer geld naar infra. Hè? Dus het is niet voldoende om alles op te lossen, maar zonder dat geld was ik veel verder van huis geweest. Hè? Ja. Dus ik vind het wel heel fijn dat ik dat geld heb.
2: Ja.
0: En het is ook een beetje, ik ben ondernemer geweest. Je gaat het op een gegeven moment ook gewoon doen met het geld wat je hebt. Om daar zo creatief mogelijk mee om te gaan. Om zoveel mogelijk resultaten te boeken voor Nederland.
2: Ja. Zit daar nog veel winst? Ja, we hadden het net even over de pijlers natuurlijk van de bruggen. Die niet in de vaarwee. Zit daar gewoon echt nog grote klappen?
0: Maar je kan ook kijken hoe ik er eigenlijk naar kijk. Ook is dat bijvoorbeeld dat ik ook laat meewegen van, nou, in sommige gevallen is het best verstandig om te zeggen van, nou, we gaan hier in plaats van vernieuwen gewoon een aantal ingrepen doen waardoor zo'n brug of tunnel of viaduct 20 jaar verder door kan. En dan gewoon terugrekenen naar wat kost het me per jaar.
2: Ja.
0: En als dat enigszins goede deal is, dan zeggen we oké, dan doen we dat. Is bijvoorbeeld, kan ik voor wijze van spreken 20 miljoen euro 20 jaar eraan plakken of voor 30 miljoen euro 100 jaar? Ja, dan moet ik voor iets meer geld kiezen voor de 100 jaar.
1: Natuurlijk. Maar ja, goed, dan zit je ook nog weer met onzekerheden dat je niet weet hoe de wereld erover.
0: Nee.
1: 20 is makkelijker dan 100 jaar,
0: zeker,
1: maar zelfs dan is het moeilijk. Ja,
0: maar
1: denk
0: we zijn nu beter in staat dan bijvoorbeeld in de jaren 60 om vooruit te kijken. Hè? Dus dat werd dan wel, zeker in de wederopbouw van het land, hè, werd vooral gezegd, oké, huizen, woningen, nou, we weten Rotterdam zeker vandaag. Heel erg nagedacht over. Maar dat snap ik ook, omdat die noodzaak was er toen gewoon om te bouwen. En nu hebben we wel de relatieve luxe om daar wat beter over na te denken.
1: We praten zo door hier op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de minister.
2: Ja, Vincent Karremans, mede Rotterdammer. Of verkeersveiligheid.
1: Niet van mij, hè?
2: Ja, van mij wel mede Rotterdammer. Verkeersveiligheid. En ik kom er al wat vragen over budget. Maar het is wel heel veel over geld gegaan. Dus misschien moeten we ook door naar andere onderwerpen. Dus blijf luisteren.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
8: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg. Bij elkaar staat er 140 kilometer file. Wordt voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken lange files. Zoals op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, tussen Zevenaar en de Duitse grens een half uur oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 35 minuten vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg sta je 40 minuten in de file. Het is daar extra druk vanwege de afgesloten A27 en daar ligt ook nog het een en ander op de weg.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Leuvenheim in Gelderland heeft de politie een eind gemaakt aan een illegaal feest. Er waren ruim 100 mensen. De geluidsinstallatie werd meegenomen en de mensen gevraagd om te vertrekken. Ze kregen het advies om niet met drank of drugs op te gaan rijden. Drie deden dat toch en die zijn aangehouden. Een groep wielrenners heeft op de Veluwe de man uit Weesp teruggevonden die sinds donderdag werd vermist. Gisteren was al uitgebreid gezocht, maar dat leverde niks op. 'S Avonds moest worden gestopt omdat er gevaar dreigde door de wolven in het gebied. De teruggevonden man is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Zeker 1 dode en 5 gewonden bij schietpartijen in Israël. Ze waren op meerdere plekken in het midden van het land, bij de westelijke Jordaanoever. 2 verdachten zouden zijn uitgeschakeld, zegt Al Jazeera. Naar andere verdachten wordt nog gezocht. Een wapen dat bij de schietpartij is gebruikt zou zijn gevonden. In Middenmeer in Noord-Holland is een man uit Polen opgepakt die in eigen land nog 7 maanden celstraf te goed heeft. Nederland had van Polen te horen gekregen dat de man waarschijnlijk hier zat om zijn straf te ontlopen. Een wijkagent kreeg hem te pakken. Waarvoor de Pool de gevangenis in moet is niet duidelijk. En China wil dat elektrische auto's compacter worden. Al jaren is de trend andersom. Er is vraag naar ruimte, meer actieradius en meer snufjes. En dus worden de stekkerwagens groter en groter. Sommige zijn al 2 meter breed. Dat drukt op de infrastructuur, zegt China, want die auto's passen niet meer in gewone parkeervakken. En dan het weer van Weer Online. Veel stapelwolken, maar ook af en toe zon, vooral aan de kust. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog met wolkenvelden en zon. Later vanuit het westen buien, het wordt wel iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: Meindert Schut en Wouter Carson.
15: We zijn op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en we spreken met minister Vincent Karremans. Fijn dat we hier te gast zijn in de Maaszaal.
16: Maaszaal. Ja. Hoe noemde u zelf deze zaal? Een beetje saai, geloof ik. Is, niet de favoriet.
17: Ja, nee. De meest vreselijke vergaderzaal van Nederland, denk ik. Ja. Ja, geen daglicht.
16: Nee, dat is heel ver van buiten. Ja, niet direct. Weg,
17: ja. Nee. Ja, je kon al net zien dat het nog geen nacht is. Ja. Ja.
15: Nou klinkt 9 miljard als een fantastisch bedrag. Waar
17: infra is het niks.
15: Nee, precies. Is niks. En advieskantoor Boston Consulting Group die zegt ook Nederland moet eigenlijk 280 miljard euro investeren om de infrastructuur op peil te houden.
17: Ja,
15: ja, dan is 9 miljard inderdaad een druppel op de gloeiende plaat.
17: Ja, en wij hebben zelf nu voor de looptijd over dit fonds, want dit gaat over een langere periode, is het tekort 80 miljard als je alles wil doen. Hè, dus het is inderdaad dan 9 miljard is inderdaad dan niet genoeg. Hè, dat zei ik net ook. Maar nogmaals, we waren veel verder van huis geweest als het geen geld hadden gehad of zelfs als er was bezuinigd op INW. Dat is gelukkig niet het geval. Maar ik ben ook wel ondernemer genoeg om te zeggen, oké, dit is het. Ik ben ook realistisch genoeg om te zeggen van, er komt niet meer geld bij nu deze op korte termijn. Dus dan ga ik kijken hoe ik dat geld het beste kan inzetten.
16: Enorme bedragen. 80 miljard was het bedrag wat u noemde. En ik vroeg me af, over welke periode is dat?
17: Komende 12 jaar.
16: Komende 12 jaar. Dat is wel serieus.
17: Ja. en dat is als je alles wilt doen. Hè? Dus ook inclusief een lelielijn aanleggen en noem maar op. Hè? Dus daar zit echt alles in. Maar daar moet je dus ook keuzes in maken.
16: Ja. Ja. Komen we daaruit om die keuzes te maken?
17: Jawel, uiteindelijk gaat dat ook. Ben ik ook wel echt wel optimistisch over dat lukt, hoor. Dus ook wel, als je die zegt van, nou, we gaan op een aantal regelgeving gaan we zeggen, nou, dat gaan we echt fors minder doen. We gaan echt op basisfunctionaliteit focussen in plaats van op de hele kerstboom volhangen met functionaliteiten in zo'n infraproject. Dus ja, ik denk dat daar echt wel heel veel mogelijk is om in ieder geval de basis op orde te brengen, wat echt nodig is in Nederland voor de komende jaren.
16: Zo'n lelielijn, ja, we zijn niet van de auto, we zijn van de auto's, niet van de treinen. Maar dat, zou daar ooit een privaat-publieke samenwerking voor financiering? Zou iemand zich daar aan durven branden? Of is dat een ingewikkelde?
17: OV is mee, daar valt geen geld mee te verdienen met OV. Ja. Hè? Dus dat is ook de overheid legt echt flink veel geld bij op OV. Maar goed, dat zullen we zien. En de staatssecretaris komt binnenkort met een onderzoek gedaan door Klaas Knot naar hoe zou je de lelielijn mogelijk kunnen maken. En de staatssecretaris gaat daar binnenkort op reageren.
16: Ja. We gaan nu veel over onderhoud gehad, maar ja, wanneer gaan we die vertraagde wegenprojecten weer opstarten?
17: Nou, daar zal sowieso stikstof natuurlijk voor moeten worden opgelost. Ja. Dus het kabinet is nu hard aan het werk om dat stikstofpakket te maken. Dat is daar echt randvoorwaardelijk voor. En daarna kunnen we pas aan de slag. Dus dat is daar helemaal van afhankelijk.
15: Betaalbaarheid van de autorijden is niet uw portefeuille natuurlijk, maar het is voor ons wel van belang.
17: Ja.
15: Heel veel mensen klagen op dit moment. Hè. De betaalbaarheid van autorijden is gewoon heel erg lastig. Merken we aan de pomp natuurlijk. Ja. Werkgevers maken zich druk over de pseudo-eindheffing.
17: Ja.
15: Daar komt wel iets van een oplossing voor, begrijp ik. Hoe denkt dit kabinet om betaalbaarheid van autorijden weer een beetje terug te krijgen?
17: Nou, het is natuurlijk zeker vanuit dit ministerie is het altijd een aandachtspunt. Hè? Dus ik heb gisteren nog met Christiane van der Wal van de BOVAG daarover gesproken. En we spreken natuurlijk in het kabinet ook over. Zeker in het licht ook natuurlijk van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En hoe dat een effect heeft op onze energieprijs hier. En gewoon de prijs aan de pomp. Dus dat is natuurlijk wel iets wat we heel erg in de gaten houden. Tegelijkertijd hebben we niet daar een silver bullet voor om dat op te lossen. Hè. Zo reëel moet je natuurlijk ook zijn. En elke euro die je daarin wil steken, bij wijze van spreken, dat heb ik ook al heel vaak gezegd toen die crisis op zijn hoogst was, is van elke euro die je zou willen gebruiken om verlichting te bieden, je moet ook ergens vandaan komen. Hè? En die komt ook vaak van de automobilisten, want dat zijn de mensen die werken. Dus het is ook een beetje broekzak-vechtstachtig in dat verhaal. En een beetje symbolisch worden dan. Maar het is natuurlijk wel iets waar we natuurlijk op letten.
15: Ja, we krijgen toch wel een beetje het gevoel, hè, en automobilisten ook wel, dat zij toch eigenlijk uiteindelijk vaak de kop van jut zijn. Het bokkie.
17: Ja, maar tegelijkertijd als je kijkt van wat de staat ophaalt aan belastingen met betrekking tot automobilisten, ja, dat vloeit vrijwel direct terug naar het hoofdwegennet naar de infrastructuur. Ja. Sterker nog, de komende tijd gaat dat ook niet alleen opgebracht worden door de automobilisten. Hè. Dus ook die zin moet je dat ook een beetje relativeren. En ook realistisch in zijn dat wij ook niet, even een paar honderd miljard klaar hebben staan om korting te geven op belastingen of op accijnzen.
16: Nee, nou, zoveel korting hoeft er ook maar niet op. Nee. Maar we moeten een stap naar volledige elektrisch maken. Ja, hoe dan?
15: Ja, daar hebben we ook een stukje infrastructuur voor nodig.
17: Netcongestie, hè? Ja. Dat is natuurlijk daar een groot probleem. Dus daar hebben we een aparte staatssecretaris voor die zich daar nu helemaal op richt. Want dat is natuurlijk wat het tegenhoudt. Ik was bij Lidl, die zijn nu helemaal overgestapt naar elektrisch vervoer. Nou, hartstikke goed. Die hebben dat op tijd gedaan, hè, voordat ze echt problemen kregen met netcongestie. Maar bedrijven die vergelijkbare stappen willen maken, ja, die worden daar heel erg in bemoeilijkt. Hè. Dus dat is echt een kopzorg van dit kabinet. Dus we krijgen er allerlei manieren om dat te doen. Hè. Ook met batterijen, zodat je dat veel meer slimmer kan gaan inrichten. Kijken ook van nu is het natuurlijk zo dat die netbeheerders rekening houden met maximale gebruik van het stroomnet. Hè. Daar wordt ook naar gekeken. Daar worden pilots op gedraaid. Dus er zit ook best wel wat in het vat. Daar is het ook zo dat het natuurlijk, omdat het gaat om onze energieinfrastructuur, dat je daar heel zorgvuldig mee om moet gaan. Hè. Want dat is, ik zie de nieuwsberichten in de Kamer debat natuurlijk ook al voor me als het op het moment dat het even misgaat. En terecht, hè, dus dat snap ik ook. Dus dit is een proces waar we zo snel mogelijk, maar wel zorgvuldig mee bezig zijn.
15: Maar ja, want het wordt vaak met het wegennet vergeleken, hè? Het elektriciteitsnet. Je bouwt op die piekmomenten. Nou, het wegennet ook, hoewel door de week.
17: Ja, dat voel je vaak niet zo, nee.
15: Nee toch? Ja, door de week heb je niet het gevoel dat er nog iets anders is dan een spits.
17: Als wij zoveel vierkante meters asfalt moeten hebben, zodat elke auto per definitie altijd zou kunnen doorrijden, ja, dan zouden wij weinig groen meer overhouden. Nee.
15: Ja, precies. Verkeersveiligheid. Een thema waar al jaren over gepraat wordt, ook in dit programma. Hè, en met elke minister weer. Die heeft altijd de ambitie, die minister, om het aantal slachtoffers naar beneden te brengen. Dat zal niet anders zijn, denk ik.
17: Nee, het zou gek zijn als het andersom zou zijn.
15: Precies. Ja. Alleen, we zien het maar niet echt verbeteren.
17: Nee, dat klopt. En je, nou, sterker nog, je ziet het ten opzichte van het van
15: het wordt slechter
17: 24
15: zelfs.
17: Was het in 25, hè, want daar hebben we nu de cijfers van, is het veel slechter geworden. 84 extra doden in het verkeer.
15: Ja, 759.
17: Ja, en dat zijn dus meer dan 2 mensen per dag die 's ochtends van huis weggaan en niet meer thuiskomen. We zien daar echt een stijging in voor ouderen op e-bikes. Ook eenzijdige ongelukken zien we daar natuurlijk ook. Ook natuurlijk conflicten komen met de auto's. Ja, dat is natuurlijk heel zorgelijk. Dus je moet goed kijken waar het door komt. Hè. Dat is wel even belangrijk. Tegelijkertijd zien we ook veel hoopvolle ontwikkelingen als het gaat om verkeersveiligheid. Waaronder dat auto's steeds slimmer en dus ook veiliger worden. Met elkaar communiceren. Dus die technologie die helpt echt om die verkeersveiligheid te verbeteren. Maar er zijn heel veel dingen
15: die we moeten
17: doen om dat te doen.
16: Nou, ik zou bijna zeggen, de auto is wellicht het probleem niet meer zo. Nee,
17: je ziet ook op Rijks, op het moment dat een fietser in botsing komt met een auto, ongeacht wiens schuld het is, dat is nog even het tweede. Dan loopt het voor de fietser natuurlijk vaak niet goed af.
16: Dat klopt.
17: Dus dat is wel iets. En daarom zeggen we ook zeker voor ouderen met e-bikes, die ook natuurlijk een bepaalde snelheid hebben.
16: Ja.
17: Draag nou alsjeblieft een helm. Hè? Want het is echt, dat kan 60-70% van het hersenletsel waar je vaak van aan overlijdt, kan dat voorkomen. En toch zien we nog heel veel, zeker mannen, die dat vertikken. Oudere mannen, ik heb het niet over jullie hoor.
16: Wat gaan we daar dan aan doen? We zoeken naar concrete maatregelen
17: Een van de dingen die ik nu doe en nu in wetgeving aan het voorbereiden ben, is dat er vanaf september 27 komt er een verplichte een helmplicht. Een plicht is altijd verplicht. Voor jongeren op e-bikes, waaronder op fatbikes. Wij komen uit Rotterdam. Ja. Dan weet je ook wat de fatbike is.
15: Nou, in Amsterdam ook hoor.
17: Dat geloof ik. Ik ben heel veel tijd van Nederland. En daar zijn we wel heel voortvarend mee aan de slag. Dus daar komt echt een verplichte dat je een helm op moet. Ja. En wat wij dan ook verwachten, en je ziet dat ook in andere landen, is dat ook zie je dat een dergelijk effect dan ook optreedt. Met eigenwijze Nederlanders natuurlijk nog wel zien. Maar op het moment dat jij tot je 18e een helm hebt, ik wil dat graag ook bij mijn eigen kinderen als ze fietsen, dat ze een helm op doen. Zeker in het verkeer in Rotterdam. Is dat ze op een gegeven moment, als ze 18 zijn, die helm moeten afzetten. En nu is het de stap dat je helm moet opzetten.
16: Ja.
17: He, en dat het dus eigenlijk zo genormaliseerd wordt. Ja. Dat normaler is.
16: Je ziet als een jaar of 6-7 krijg je die helm nog wel op. En daarna denken ze van
17: En op normale fietsen komt er geen helm fietsen. Maar op e-bikes, waar je jongeren toch veel op ziet, wordt dat wel verplicht. En je ziet ook, jongeren kunnen moeilijker risico's inschatten in het verkeer. Met die snelheid omgaan. En daar zie je enorm veel ongeluk. ongelukken gebeuren.
16: Ja, blijkbaar die ouderen ook, want die...
17: En daarvan zeggen we ook, en dus ik ben ook bij mijn eigen fietshandelaar langs geweest en ik vroeg van, nou, hoeveel helmen verkoop je nou? Ja, toch nog wel best wel weinig bij een e-bike. Hè? Dus we kijken ook naar mogelijkheden, hoe kunnen we dat nou stimuleren? Afspraken maken met fietshandelaren. Voor de zomer kom ik nog met een verscherpte verkeersveiligheidsaanpak. Dus ook dat pak ik gelijk op. En ook gewoon pragmatisch, hè? Wat kunnen we op elk punt doen om het aantal slachtoffers in het verkeer zoveel mogelijk te voorkomen?
16: Nou ja, misschien hoeft alleen niet een helm tussen 18 en 55 en daaronder en daarboven. Gewoon op een elektrische fiets gewoon verplicht een helm.
17: Ja, alleen dat is natuurlijk, die vraag krijg ik natuurlijk heel veel.
16: Ja.
17: Van verplicht het maar gewoon, dan is het opgelost. Hè? Dat, helaas werkt dat dus niet zo. Nee. Voor delen wel, hè? Dus vandaar voor de jongeren, omdat daar veel draagvlak voor is. En ouders daar natuurlijk ook makkelijk een belangrijke rol in kunnen spelen. Is dat wel heel kansrijk. Alleen wat we zien is dat er heel weinig draagvlak is om een algemene helmplicht in te voeren in Nederland. En op het moment dat er weinig draagvlak voor is, dan gaan mensen dat dus ook niet doen. Ook al is die regel er. Dat weten we ook uit voorbeelden in het verleden.
15: We hebben ook het gebruik van de scooters zien instorten sinds de helmplicht daar wel.
17: Ja,
15: geldt,
17: die zijn allemaal overgegaan naar de vetbike.
15: Ja,
17: en dus daarom dat we daar natuurlijk ook iets aan doen. Maar wat je dan krijgt, is dan krijg je dus, zoals dat heet, een dode letter. Een wet die niet werkt. Ja. En je krijgt maar één kans om dat goed in te voeren. Want je kan dan niet zeggen, zoals ik nu bij mijn kinderen van 2 en 5 doe. Ja, nu echt de laatste kans, hè, om naar boven te gaan. dat werkt met wetten, werkt dat niet.
16: Met kinderen werkt het op lange termijn.
17: Ja, maar het is geen good parenting.
16: Nee, maar.
17: Dus ik ben er niet trots op. Maar ik denk dat veel mensen met jonge kinderen toch wel herkennen. En nu echt. Hè, en dat werkt niet met wetten van, ja, en volgend jaar gaat het echt gelden. Nee. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus
15: wat wel vaak goed werkt, is het goede voorbeeld geven.
17: Ja.
15: Draagt de heer Karreman
17: zeker
15: een helm op de fiets?
17: Ja, absoluut. Ja? Doe ik ook echt. Ja op mijn e-bike. En ik breng mijn kinderen weg in zo'n bakfiets. Waarvan ik al het eerst geroepen heb. Dat is voor GroenLinksers. Maar ik zit er nu zelf ook op.
16: Toch handig, hè?
17: Toch handig. Ja. Zeker in een steden
15: dus
17: waar veel
15: pro geworden.
17: Nee, ik ben zeker niet pro. maar wat... dus en dan draag ik een helm. Maar ik ben wel de enige... op het schoolplein.
15: Ja.
17: Maar ik draag hem met trots. Ja. Ik heb wel een helm uitgekozen. Ook met advies van mijn vrouw. Van die er wel een beetje uitziet. Want dat is ook met helmen. Heel veel helm.
16: Ja,
17: helmen zien er gewoon niet uit. Ja. Joh. Dus we moeten de helm ook weer een beetje cool maken.
16: Coole helmen inderdaad.
17: Dus, maar ik heb nu een helm die heel erg lijkt op een snowboardhelm. En daar, daar is het ook op een gegeven moment normaal geworden. Hè? Dus op een gegeven moment is het ook gewoon een kwestie van normaliseren.
15: Dat is 1 week per jaar.
17: Ja. Nee, dat heb je zeker een punt. Mensen. Maar ik denk nog steeds... Ik denk er ook wel ergens bij. Omdat ik ook... Natuurlijk als minister maar ook met mijn neus op de feiten wordt gedrukt... van hoeveel mensen er toch omkomen in het verkeer. Ook jonge ouders. Dat ik denk van ja, potverdorie. Het zou je maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker in het verkeer. En het zou je maar overkomen. En dan denk ik toch van ja, je hebt die helm. Ik heb echt wel weerstand gevoeld om op te zetten. Kan ik heel eerlijk in zijn. Maar inmiddels als je dat 3 keer doet, is het echt weg. En als we dat... niet dat ik geloof dat mensen mijn voorbeeld volgen. Maar ik doe het wel. Voor mezelf.
15: Dan heb je zo'n maatregel natuurlijk. Omdat het om verkeersslachtoffers gaat. Die heb je liever wat sneller. Maar u zegt september volgend jaar.
17: Ja, en ik
15: waarom
17: zou dat ook
15: zo
17: sneller,
15: wachten?
17: Omdat dat wetgeving is. Dus dat en daar hebben we nou eenmaal democratische processen voor ingericht. Dus ik moet langs
15: lastig,
17: beide kamers.
15: Hè, die democratie.
17: Ja, jongens. Ja,
15: China gaat dat een stuk sneller.
17: Ja, China gaat dat zeker een stuk sneller. Maar ik ben blij dat we het hebben. Laat ik het zo zeggen. Dus,
16: in China kunnen ze ook heel snel infrastructuur aanleggen.
17: Maar er zit ook heel veel nadelen aan China. Hè. Maar het is ook een. Het punt is dat het is zo snel mogelijk. En als je zegt het is niet komend schooljaar, maar het schooljaar erop, dan klinkt het alweer wat dichterbij.
16: Dat is waar. Ja. 30 kilometer in steden. Is dat ook nog een onderdeel van de oplossing?
17: Ja, en dat heb ik ook dus als wethouder zelf ook gedaan. Hè? Dus dat ik denk ook, daar moet je niet dogmatisch in zijn. Hè? Dus, maar je moet geen 30 kilometer maken van straten die uitnodigen om te rijden. Dat is hartstikke link namelijk. Want dan ga je dus heel veel verschillen krijgen in snelheid. Dus je moet wel de infrastructuur, je moet ook zoveel mogelijk aanpassen. Het hoeft niet met alleen maar drempels. Want nou, ik kan je vertellen, als je achterin de ambulance ligt met een gebroken nekwervel, dan is het niet heel fijn. En voor de politie ook niet om ergens snel ter plekke te komen om heel veel drempels te hebben. Maar die 30 km per uur is wel belangrijk voor die verkeersveiligheid. Dat weten we ook. Dus dat zie je ook in steden waar die 30 km per uur zoveel mogelijk wordt ingevoerd. Daar zie je die aantal ongelukken echt dalen. En zeker in binnensteden doe je er nog steeds zo lang over om er doorheen te gaan. Dus het rijtijdsverlies is er amper.
16: Wat mij verbaasde, in Rotterdam geldt het voor de trams, maar in Amsterdam ook gewoon voor iedereen die op de busbaan of de trambaan, en dan maakt het niet uit of je een taxi, wat ik wil, die mogen wel 50. Dan denk ik, nou, als er geen reistijdverlies is het best vreemd dat we andere voertuigen gewoon harder waren.
17: Maar ik weet niet, dat zijn keuzes die de gemeente maken. In Rotterdam was dat niet zo. Maar
16: in Rotterdam is het ook, de trams mogen 50.
17: Nee, niet. Nee, die moeten ook 30. En dat vonden ze best wel lastig. Maar ook trams, die gaan heel snel naar het stoplicht toe. Ja. Dus nee, ik heb discussies gehad hoor met de RET en de bus. Oh, ja. Die vonden dat niet leuk. Toen was ik ook verantwoordelijk over de RET. Dat maakte de discussie wat makkelijker. Want ik was in die zin in discussie met mezelf. Ja. Maar dat is zo. Alleen wat we zien in de praktijk, dus in de modellen zie je dan vaak dat er reistijdverlies is. Maar in de praktijk zie je dat het wel meevalt. Want heel vaak moet een tram toch stoppen. En of je dan nou eerder bent bij die opstopping of net een paar seconden later, maakt niet uit voor de totale reis. Ja,
15: tegelijkertijd, ik bevind me vaak in Amsterdam en daar zie je die 30 km per uur bordjes inderdaad op wegen die daar niet echt voor uitnodigen om die snelheid te rijden, maar meestal ietsje harder. Maar wat je ook meemaakt is dat juist door die elektrificatie van fietsen en de fatbikes en dergelijke, het verkeersbeeld wordt heel onrustig.
17: Ja, is ook zo. Ja, en kijk, het is ook niet dat wij dat. Ik denk ook niet dat we ooit op een punt gaan komen. Dat jullie straks met een van mijn voorgangers hier zitten en denken: nou, de verkeersveiligheid is opgelost. En dus daar komen elke keer, er komen steeds meer voertuigen bij. Er komen elke weer nieuwe uitdagingen op ons af. En die zullen we ook gewoon, om in WK-termen te zeggen, gewoon die bal zullen we op de stopdas moeten aannemen. En daar zullen we wat mee moeten doen. Alleen het is een. Dit is wel weer een typische uitdaging die je natuurlijk nu inderdaad in Amsterdam ziet. Maar ook deels in Rotterdam. Het wordt steeds drukker, ook op fietspaden. En daar zullen we elke keer mee aan de slag moeten.
15: In wat voor rol, want een van de manieren is natuurlijk handhaven.
17: Handhaven, absoluut. Dus ook kijken van, nou, moeten we BOA's niet meer mogelijkheden geven om daarop te handhaven? Moeten we niet, we kijken ook naar voertuigen, we kijken naar gedrag. Moet je niet aparte, moet je die voertuigen bij elkaar zetten of juist apart van elkaar? Moet je fat lanes, fat lanes voor fat bikes. Ja. Ja. Nou, dat hoeft dus straks niet meer.
15: Nee.
17: Maar fast lanes doen. Ja. En kijk, je ziet een heel vaak is het ook experimenteren. Hè? Ja. Is ook kijken wat werkt nou in de praktijk. Want je kan in nota's kan je prachtige oplossingen bedenken. Ja. Maar een fiets of een auto rijdt niet over papier, maar over asfalt.
16: En dat je ziet dan pas echt hoe het werkt. Vrijwilliger om de fast lanes op de snelweg uit te proberen.
17: Doen we zo. Die chauffeurs van mij, die hebben ook aangemeld. Ja.
16: Handhaving betekent natuurlijk ook af en toe een boete uitdelen.
17: Ja.
16: Zijn wel heel erg gestegen. Instanties zeggen van, dit kan eigenlijk niet meer.
15: Wat zeggen uw chauffeurs over? Ja.
17: Die krijgen geen boetes. Nee, maar dat is ook zo. En dat heeft David Verweel, minister van Justitie, ook gezegd. Hè. De boetes zijn ook hoog. Hè. Er zijn genoeg onderzoeken die echt zeggen van, nou, het is echt, echt aan de hoge kant. En daar zou je wat mee moeten doen. Tegelijkertijd, als je dat doet, dat zegt hij ook. Hè. Ik zit in een duivels dilemma. Want ik vind wel dat dat zou moeten gebeuren. Maar op het moment dat ik dat doe, verlies ik honderden miljoenen. Ja, dat zijn salarissen voor politieagenten. Dus dat moet ik ergens anders vandaan halen uit die veiligheidsketen. Dus dat is het dilemma wat er in zit. Het is een beetje onbevredigend antwoord. Hè. We praten niet goed. Tegelijkertijd is het ook, als je er iets aan wil doen, dan betekent dat wel dat het ergens anders consequenties heeft.
16: Het gaat eigenlijk gewoon allemaal alles om geld hier bij de ministerie. Hè?
17: Uiteindelijk het politiek gaat natuurlijk in essentie wel hoe verdeel je schaarse middelen.
16: Ja.
17: En tijd en capaciteit. Hè. Uiteindelijk is dat waar de politiek om gaat. Zijn we niet altijd even goed in keuzes maken, maar dat is wel waar we voor zijn ingehuurd. Ja.
16: Bent u er wel goed in, keuzes maken?
17: Nou, ik hoop het.
16: Dat is niet een bevredigend antwoord.
17: Ik zal wel moeten. Hè. Dus dat is ook op die infra. Als ik zeg van je wilt daar de basisspoorden brengen, dan zijn er keuzes nodig. En kan je niet zeggen, we schuiven het nog eens een keer verder voor ons uit.
16: Zou het helpen om dit de wederopbouw 2 te noemen? Want we gewoon zeggen,
17: je mag moeten mij noemen wat je wil.
16: Urgentie creëren.
17: Nou, ergens is het wel zo dat wij die hele wederopbouw die wij toen hebben gehad, nu stilletjes moeten overdoen.
16: Yeah.
17: Omdat al die infra moet op een gegeven moment gewoon ook worden vangen. Ook de deltawerken. Dat beseffen mensen vaak niet. Maar we gaan nu, ik ga binnenkort een commissie aanstellen die zich gaat buigen over dat vraagstuk. Wat gaan we daarmee doen? Met mensen die daar verstand van hebben. En ja, dat is best wel ingewikkeld. En dat kost best wel veel geld.
16: Yeah.
17: En daar zitten best wel veel enorme belangen aan vast. Want wat er natuurlijk in 1953 is gebeurd, willen we niet, nog steeds niet, nog een keer laten gebeuren.
15: Nee, maar dat is natuurlijk met die wederopbouw en met de deltawerken heel erg zichtbaar geweest. Hè? Ik hoef niet te vertellen aan u hoe Rotterdam eruit zag vlak na de oorlog.
17: Precies.
15: Dus dat was allemaal heel erg zichtbaar. Ja. Nu is het, we hebben het misschien ook best wel goed met elkaar. Ja. Niet iedereen natuurlijk. Dan is het misschien ook moeilijker uitleggen.
17: Dat is het ook, hè? Als mensen die urgentie veel minder voelen. Dat is ook zo. Dus, en vandaar dat ik natuurlijk wel die agenda heb neergelegd. En nu is is het niet te vergelijken met de situatie na het bombardement met een kamerbrief die ik gestuurd heb naar de commissie van IND.
15: Kan soms ook als een bommetje vallen.
17: Ja,
15: misschien, maar
17: dat ook. Maar het is een. Maar je hebt wel gelijk. Dus de urgentie heeft natuurlijk vaak ook politiek ontbroken. Dat onze infra...
15: Nou ja, dat zien we ook met defensie. Hè, nu, ja,
17: maar we zien het zelfs met
15: oorlog,
17: infra. Dus... Is dat, vroeger gaven we bijna 3% uit aan infra. Ja. Inmiddels is het, 1,4, 1,5% max. Misschien nog wel lager. Dus van ons bruto nationaal product. Ja. Dus je ziet echt dat die infra-uitgaven echt een heel stuk omlaag zijn gegaan. Dus daar zullen we ook op termijn... ook wat mee moeten. En dat geld zou ook ergens vandaan moeten komen. Ja. Want ik kan het niet toveren. Ook op dit ministerie staat dit ministerie staat geen pinautomaat met gratis geld. Ja, nee. Dus ik heb hem nog niet gevonden.
16: Ja.
15: Wel ruimte voor leuke uitjes. Namelijk met een full self-driving Tesla, zagen we een videootje.
17: Ja, maar ook niet alleen een leuk uitje in de zin van... ik zit hier niet voor de leuke uitjes. daarvoor moet je geen minister worden, kan ik je vertellen. Maar wel omdat ik zelf wilde ervaren hoe dat is. Ja,
15: en hoe was het?
17: Nou, je moet nog wel zelf af en toe wat bijsturen. Dat wel. Maar het is ook natuurlijk niet self-driving, maar het is natuurlijk supervised. Ja. En hij wordt ook boos. Maar zo'n apparaat wordt niet boos. Maar die tik je even op de vingers als je niet goed oplet. En dat is goed. En ik denk ook dat er heel veel potentie in zit. In zelfrijdend vervoer. En in dit soort technologie. Dus innovatie is mooi. Is vooruitgang. Is goed.
16: Dat is waar. Tegelijkertijd al heel lang een belofte. Hè? Ja. Voelde dit al?
17: Ja, dat was internet ooit ook. Hè?
16: Ja. Maar het is toch wel sneller gegaan dan zelfrijden.
15: Wat is dat, internet?
16: Internet, ja. Kan je dingen opzoeken online.
17: Oh. Jullie zitten nog op de radio.
16: Ja, precies. Maar gaan we op grootschaal autonoom rijden?
17: Ja, denk het wel. Ik denk dat als je kijkt wat er in China en Amerika nu gebeurt. Hè, is als je daar. Ik was laatst met het Koninklijk Paar in Miami. Dat ging toen over de maritieme.
15: Helemaal geen leuke tripjes.
16: Ja, ik weet niet.
17: Luister, ik ben niet uit die jetlag gekomen. 4 uur slapen. Ik dacht, ik met die kleine kinderen van mij slaap ik slecht. En ik dacht, ik ga er eindelijk eens een keer 2 nachten in de hotelkamer. 4 uur per nacht slapen. En alleen maar aan het werk. Hè. Ja. En het is dan. En je bent daar en je ziet daar de.
16: Ik zie van die borrels aan het strand in Miami. Van aan het weer.
17: Was het maar zo. Ja, ik moet jou een week minister laten zijn. Dan piep je wel anders. Maar het is,
15: doe wel even al die regels erdoorheen.
16: Ja, precies.
17: Nee, maar dat, je ziet daar natuurlijk enorme ontwikkeling. En dat is natuurlijk, en het biedt ook heel veel kansen. Hè? Dus ook voor mobiliteit, voor mensen die misschien nu niet meer zelf kunnen rijden. Maar ook voor hoe ga je met ruimte om? Dus moet je nog een parkeerplek dan voor je deur hebben? Of kan die gewoon aankomen rijden? Dus het biedt ook heel veel kansen. Zeker voor grote steden, maar ook voor regio's. Hè? Dus mensen die, laten we zeggen, in minder dik bevolkte gebieden... dat je daar OV op zo'n manier gaat realiseren. Nou, daar zit ontzettend veel in. En deze technologie gaat echt ontzettend snel. Ja. Zeker als je kijkt naar wat er in andere delen van de wereld gebeurt. Dus ik denk, we moeten daar ook in onze planning natuurlijk wel rekening mee houden. Ja. En dat doen we nu ook. Hè, dus daar denken we goed over na. Want die technologie, dat is toch wel de les. Hè? Het heeft een lange aanloop nodig. Maar vervolgens gaat het echt ontzettend snel.
15: Ja, en dan moet de regelgeving er ook klaar voor zijn.
17: Dat is één van de dingen die we aan het doen zijn. Ja.
15: Mooi. Hartelijk dank voor dit gesprek. Vincent Karremans, minister van Infrastructuur en Waterstaat. En we hopen elkaar in ieder geval nog wel een keer te spreken.
17: Leuk.
16: Ja, dit was de Nationale Autoshow. Luister onze aflevering terug als podcast.
15: Dat is op internet, hè?
16: Ja, dat is op internet, ja.
15: Abonneer je op onze feed en volg ons op de socials.
16: Ja. Mijn naam is Wouter Korsen.
15: En ik ben Meinert Schut. Tot volgende week.
16: Doei.
18: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Je kent ons van het nieuws. Van Duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
5: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
7: Wie maakt het verschil in pensioenland? 4 fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file, dat is behoorlijk wat. En dat is voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden, maar ook grenscontroles veroorzaken veel vertraging. Zoals op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens een half uur oponthoud. Op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook een half uur. Dan is het heel erg druk op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Je staat er 35 minuten in de file. Heeft te maken met de afsluiting van de A27. Door de afgesloten A9 is het ook extra druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Hou daar rekening met een kwartier oponthoud. En op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 ook een kwartier extra reistijd.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Een achtervolging door de marechaussee is op de A13 geëindigd in een crash. Ze zaten afgelopen nacht een automobilist achterna die op de vlucht was voor een controle. Uiteindelijk botste die bij de afrit Delft op een andere auto. 5 mensen raakten gewond en die zaten allemaal in de auto van de verdachte. In het Gelderse Leuvenheim hebben agenten vanochtend een illegale party stilgelegd. Er waren 100 mensen op afgekomen en er was een muziekinstallatie. Die is in beslag genomen. 2 Belgen en een Brabander besloten daarna om weg te rijden terwijl ze onder invloed waren. Zij zijn aangehouden. Er wordt veel te weinig duurzame vliegtuigbrandstof geproduceerd, dat bijvoorbeeld gemaakt wordt uit gebruikt frituurvet, etensresten of tuinafval. De luchtvaartsector klaagt dat oliemaatschappijen er nauwelijks mee bezig zijn en liever kerosine op basis van aardolie aanbieden. Ook overheden zouden meer kunnen doen, vindt de sector. In Armenië zijn er verkiezingen en bij meerdere stembureaus zijn valse bommeldingen gemaakt. Het is niet duidelijk wie erachter zit, maar volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken proberen de daders de verkiezingen te beïnvloeden. De verkiezingen zijn een strijd tussen een meer pro-Russische of juist meer pro-Europese koers. En het kan een mooie racemiddag worden voor Max Verstappen in Monaco, waar nu zo'n beetje de Grand Prix begint. Na een prima kwalificatie gisteren start hij vanaf de 2e plek. Voor Verstappen is het een thuiswedstrijd, want hij woont in Monaco. Hij kwam vanmiddag met de boot naar het circuit. Dan nog het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond op de meeste plekken droog. En morgen start ook droog. In de middag wel kans op regen. En dan een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
9: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie en soevereiniteit. En deze week gaan we terug in de tijd, want het is deze maand 10 jaar nadat de Britten het met ons uitmaakten in het Brexit-referendum. Missen we ze en welke lessen trekken we eruit? Bij mij zijn Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
12: Hoi.
13: Hallo.
9: Hallo, welkom. Aan het einde van deze uitzending bespreken we, zoals elke week, een cultureel pareltje. Maar eerst.
0: The Gradometer.
9: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? En wat gaat er tergend langzaam? Deze week luisteren we, Stefan, even naar de Finse president Alexander Stubb.
12: Ja, want die zette deze week een stapje naar een veel greater Europa. Een beetje filosofisch. Finosofisch, als ik deze flauwe woordspeling mag maken.
9: Van mij mag het altijd, maar met mate.
12: Ja, Alexander Stubb, die zien we de laatste maanden eigenlijk. Hè, dat is een oud-premier. Hij is nu president van Finland. Maar eigenlijk in die rol groeit hij, denk ik, zelf in een soort van leider van Europa. Ik denk dat hij zichzelf zo graag ziet. Hij is een Trump-fluisteraar. Hij heeft allerlei best wel interessante ideeën. En deze week sprak hij op een conferentie in Helsinki. En daar gooide hij het idee voor het publiek dat de Europese Unie misschien maar eens moet gaan denken aan een toekomstige gemeenschap van 40 landen. Van Oekraïne tot Noorwegen, van Turkije tot zelfs aan Canada. Want, zegt Alexander Stubb, geopolitieke macht begint met schaal. Dus hij werpt de vraag op hoe groot kan Europa eigenlijk worden. Ik vond het wel interessant.
9: Ja, vind je dat ook een goed idee? Want 40, we hebben nu al veel moeite om tot beslissingen te komen.
12: Ja, een goed idee. Ik vind het in ieder geval interessant dat deze vraag wordt opgeworpen. Want ja, wat is Europa eigenlijk? Wat is de Europese Unie? Is het een geografische gemeenschap? Is het een waardegemeenschap? Nou, in dat laatste geval zou je inderdaad ook Canada erbij kunnen rekenen. Ook andere landen die de waarde omschrijven. Ja, waarom zouden ze die niet bij de Europese Unie kunnen? Dus ik vind het interessant dat het debat gelanceerd is over wat is Europa eigenlijk en waar houdt de Europese Unie op?
9: Wanneer ben je Europees? Ja, wanneer precies mag je een Europees land worden? Maar jij zegt hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Geert-Jan, wat denk jij?
13: Ik vind het niks.
9: Vertel.
13: Omdat we deze week heel veel discussie weer hebben over, nou, moeten het er 33 zijn of 36 of 40? En er is een westelijke Balkantop waar ook wordt gesproken over, kan dat land erbij of dat land erbij? Terwijl wij volgens mij veel meer de discussie moeten hebben, wat moeten we aan onszelf veranderen voordat er ruimte is voor nieuwe leden? En die discussie die gaan we eigenlijk al 4-5 jaar uit de weg. Want de oorlog van Rusland in de Oekraïne heeft uit...
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Je naast elkaar kunnen bestaan gelijktijdig. Ik denk niet dat Europa deze week daarmee greater is geworden. Ik vind het interessant dat iemand van zijn statuur, Alexander Stoep, het durft op te werpen. Waar houdt het op met de Europese Unie?
2: Make Europe great again.
3: Right, here's the plan. I'll stand there and ask them if they want something to drink before the war. Before their lunch. Don't mention the war.
4: I think we should take the chance now, as a country, to take back control.
5: Are we alone? I wish to tick to you.
6: Tick?
7: He means talk.
5: Ah, yeah, we are alone, so tick away.
4: This will be a victory for real people, a victory for decent people.
8: The bouquet residence, the lady of the house speaking.

0: Waar Europa en Amerika nu volop relatieproblemen hebben, trokken de Britten 10 jaar geleden hard de pleister eraf. Het Brexit-referendum betekende een scheiding tussen ons en de Britten. Ze wilden meer soevereiniteit en autonomie. En dat zijn bekende woorden, want Europa wil dat nu ook. Welke lessen hebben we uit deze scheiding getrokken? Zijn er parallellen zichtbaar en missen we ze eigenlijk een beetje? Geert-Jan, Stefan, waar waren jullie in de nacht van 23 op 24 juni 2016... toen duidelijk werd dat de Britten van ons af wilden?
1: Nou, ik was er vroeg bij, want ik was hier op de redactie met een ochtenddienst. En in die tijd wisselde ik week op week af met Lemmia Aharwai als sidekick co-host van Bas van Werven. Maar op vrijdag was daar ineens Patrick Lodiers, bekend van de Lama's, maar ook van een aantal fantastische vrijdagen bij BNR. En die kreeg dus ineens die ochtenduitzending voor ze kiezen. En Lemmia stond in de studio naast hem. En ik was druk bezig met alle Britse kranten bekijken. En ja, je voelde wel dat er iets bijzonders was gebeurd. Maar wat precies allemaal de uitkomst zou zijn, wat er zou gebeuren, want het was ook een raadgevend referendum. Ja, dat was nog onduidelijk. Dus nu, 10 jaar na dato, kan ik niet zeggen dat ik dit allemaal zo had zien aankomen. Deze enorme soap eigenlijk. En heel kort nog die audio die we net lieten horen. Ja, het is eigenlijk een uitvaart.
2: Ja.
0: Stefan, had jij het wel allemaal aan zien komen?
2: Nee, ik woonde nog in Parijs. Ik was toen nog correspondent en ook al bezig met Europa. En ik ging naar bed de dag van het referendum, 's avonds, waar het toen nog leek dat het toch eigenlijk de Remainers gewonnen zouden hebben. En toen werd ik wakker, ook heel vroeg, met het bericht dat de Britten toch ons gingen verlaten. Ja, en toen had ik wel een gevoelens van verdriet.
0: Ja.
2: Ik vond het heel treurig. Ik voelde me ook echt persoonlijk beledigd. Ik hou erg van Groot-Brittannië en van de Britten. En ik vond het echt een affront dat ze me niet meer wilden hebben. Zo voelde het echt. Maar het was vooral ook de shock dat, ja, dat het, je gaat naar bed en je denkt, nou, het valt wel mee. En dan word je wakker en dan is het toch gebeurd. Ja, ik had het er moeilijk mee.
1: En die arme Hyacinth, die natuurlijk graag bij jou in Parijs wilde horen. Ja. Hyacinth Bouquet en nu weer gewoon Hyacinth Bucket is geworden.
0: Ja, dat is natuurlijk tragisch. Inmiddels is er wel veel veranderd. Ja. Stefan, ja. Wat is er in die 10 jaar, wat is het belangrijkste wat veranderd is volgens jou?
2: Nou, ik denk dat de Europeanen die gebleven zijn, de 27, die hebben uiteindelijk heel erg goed onderhandeld. En vooral ook standvastig. Het is regelmatig geprobeerd door met name Boris Johnson, maar ook wel door andere Britse politici, om een wicht te drijven tussen de Europese landen. Om deeltjes te sluiten met landen individueel. Dat is nooit gelukt. De 27 hebben de rijen gesloten weten te houden onder leiding van Michel Barnier, de oud-eurocommissaris uit Frankrijk. Die heeft dat echt heel goed gedaan. Daar is vriend en vijand het over eens. Ook de Britten. Die hebben ook veel respect voor Barnier, hoe dat is gebeurd. En ja, het is een scheiding die heel pijnlijk is geweest. Tegelijkertijd

0: Het was nog nooit gebeurd dat een land vrijwillig uit de Europese Unie stapte. Het was ook een leertraject. Ik denk dat de 27 andere landen daar heel veel van geleerd hebben. En er ligt nu toch een soort van draaiboek klaar voor als het weer zou gaan gebeuren.
1: Geert-Jan, Nigel Farage en Boris Johnson die voerden destijds campagne met de slogan Let's Take Back Control voor meer soevereiniteit. Mm-hmm. Wij zijn er in Europa, we hebben het al gezegd, nu ook mee bezig. Dus ben jij op zoek gegaan naar parallellen tussen wat wij nu dagelijks in onze podcast bespreken en Brexit.
2: Ja, de lessons learned, de valkuilen. En ik heb met Rem Korteweg contact gehad van het instituut Klingendaal, die net een boek heeft gepubliceerd over 10 jaar Brexit, genaamd Take Back Control, met een vraagteken. Mm-hmm. En ja, er zijn veel dingen te bespreken.
1: Waar zie jij de meeste parallellen?
2: Nou, wij praten ook veel over soevereiniteit.
1: Ja.
2: En dat we weer controle willen hebben. En dan kijken wij ook naar de grote machten om ons heen. Willen we ontkoppelen of de-risken? Dat is een beetje Brusselse bubbeltaal. Van Amerika, China, Rusland, andere landen. En dat is best vergelijkbaar met hoe de Britten naar Brussel keken. Ook gedurende het Brexit-proces. Want die uittreding heeft een aantal jaar geduurd. En we hebben het jarenlang gehad over een no-deal, of een harde Brexit, of een zachte Brexit. Ja, daar lijkt het ook op met hoe wij willen samenwerken met andere landen. Willen we helemaal soeverein zijn? Of willen we nog wel samenwerken? En op welke gebieden willen we dat dan? Nou, dit is de overeenkomst die ook Rem Korteweg ziet.
3: De discussie over soevereiniteit die in het Verenigd Koninkrijk opkwam en die uitmondde in het vertrek uit de Europese Unie. We zien eigenlijk een soortgelijke trend naar discussie over soevereiniteit op het Europese niveau. En je hebt nu al die initiatieven, strategische autonomie, Europese soevereiniteit, enorm fel bediscussieerd worden in Brussel. En het gevoel wat mij bekruipt is de EU die probeert heel nadrukkelijk vat te krijgen ook op de woelige globalisering, net zoals de Britten dat probeerden.
2: Ja, wat wel een groot verschil is, is de factor tijd. Dus de uitvoering van de Brexit-deal, ja, die vond plaats met het mes op de keel. Dat moest binnen 2 jaar beklonken zijn, dat was de afspraak. En wij zeggen wel de hele tijd in de EU, oh, we moeten snel handelen, want Trump doet dit, of Poetin doet dat, of Xi neemt ons over met zijn China Shock 2.0. Maar dat zijn abstracte deadlines nog steeds. Dus wij maken ons nu zo weerbaar mogelijk tot er een concrete deadline komt, maar die is er eigenlijk niet.
1: Laten we gaan naar de lessons learned, Geert-Jan. Waar gaat de Europese Unie op inzetten en wat zijn de potentiële valkuilen?
2: Nou, in het gesprek met Rem Korteweg van instituut Klingendaal kwamen we eigenlijk op 2 dingen uit.
3: 1 is, de EU gaat inzetten op het verdiepen van de handelsrelaties tussen de 27 lidstaten. Dus Mario Draghi in zijn belangrijke rapport heeft geschetst van, ja, als we alle niet-tariefbarrières binnen de Europese Unie bij elkaar optellen en we hangen daar een tariefequivalent aan, dan kom je op een handelsbarrière binnen de EU van 44% voor de handel in goederen en 110% voor de handel in diensten. En, zo zegt Draghi, van ja, als je dat nou weghaalt, dan ben je opeens een stuk competitiever, maar ook een stuk weerbaarder ten opzichte van de geopolitieke tegenwinden die er vanuit China of vanuit de Amerikaanse handelsoorlog op Europa afkomen. Dat lijkt een beetje op Brexit. Dat lijkt een beetje op, nou ja, we kunnen het allemaal zelf wel. En daarom is het tweede element zo belangrijk, en dat is echt wel anders dan de retoriek die we aan de Britse zijde zagen, is dat er ook tegelijkertijd enorm ingezet wordt op het diversifieren van de handelsrelaties. Maar we moeten heel erg oppassen dat we niet verleid worden door de sirenezang van protectionisme. Dat we het allemaal zelf wel kunnen doen en dat we niet meer hoeven samen te werken of te handelen met andere partners. Of dat we helemaal die bredere internationale economie niet nodig hebben. Want dan, als we dat zouden doen, dan stappen we echt in dezelfde valkuil waar een deel van de Britse bevolking voor viel.
1: Stefan, hoe zie jij dat? De sirenezang van protectionisme?
0: Ja, dat is natuurlijk een zang die we in de hele wereld horen, die we jarenlang niet gehoord hebben en waarvan de Europese Unie eigenlijk de grootste bestrijder is geweest, althans de grootste voorvechter van de vrije markt. En dat is nu weer helemaal terug. En helaas, want uiteindelijk verliest iedereen erbij. Maar kennelijk heeft de Europese Unie geen andere optie dan eigenlijk mee te gaan in die protectionistische golf.
1: Nee, dat zegt Rem Korteweg dat ook, Geert-Jan?
2: Ja, maar hij waarschuwt er dus wel voor. Tegelijkertijd is het wel zo dat Brussel natuurlijk kampioen polderen is. Want we zijn nu eenmaal 27 democratieën, we hebben 3 instituten. Dus je komt wel altijd ergens in het midden uit. Er zullen altijd krachten zijn die zeggen, ga nou niet inderdaad net zo protectionistisch doen als anderen. Alleen het is wel de wereld waarin je leeft. Ja. Net zoals wij regelmatig in onze podcast dan met z'n drieën discussies hebben over, ja, moet je nou helemaal ontkoppelen of niet? Stefan zou het eerst morgen van alle Amerikanen af zijn. Alleen de vraag is of het wenselijk is. Ja, en dat maakt de discussie ook zo ingewikkeld.
0: Ja, het is ook hartstikke ingewikkeld. Het is niet zwart-wit. En dat is waar politici natuurlijk vaak de mist in gaan. Want het is heel erg genuanceerd. Ja. En daarom is er ook niet een antwoord kant-en-klaar morgenmiddag.
1: Nee,
0: hey,
1: dat is nou jammer. En we hebben die deadline dus niet, zei ook Gert-Jan.
0: Nee.
1: Er zijn natuurlijk wel middenpartijen in Europa hebben heus wel de angst dat Europese landen protectionistischer worden of de globalisering omarmen, maar dan juist met allerlei rare schurkenstaten gaan zaken doen.
2: Ja,
1: Gert-Jan.
2: Ja, dat de populistische partijen en de onderbuikgevoelens dat die de overhand nemen.
1: Mm.
2: En we lazen deze week ook weer het bericht dat het VK de militaire basis op Cyprus Farage-proof gaat maken.
1: Dat betekent?
0: Nou ja, hele hoge hekken eromheen.
2: Stel dat, ja, en eigenlijk wil Cyprus dat. Dus stel dat Farage aan de macht komt en Cyprus zegt nu, hey, we willen helemaal niet dat de Britten meedoen met die oorlog met Amerika in Iran. Nou, dan is daar nu een middenweg in gevonden. Maar als Farage aan de macht komt, dan zou het kunnen dat hij wel weer de opvolger van Trump koet wil steunen.
0: Ja.
2: En dat je daarmee dus ook weer een deel van die middenweg, van dat polderen, dat je dat verliest. En we zagen het eerder ook in Frankrijk, volgens mij, Stefan, dat Macron al allerlei benoemingen aan het doen is op sleutelposities. Allerlei vervangingen. Zodat als volgend jaar er een andere president is, en dat zou Le Pen of Bardella of Mélenchon kunnen worden, dat die sleutelposities dan nog steeds in handen zijn van het midden, van het zogeheten realistische centrumbeleid.
0: Ja.
2: Ik weet alleen niet wat ik er zelf van vind. Want het is ook wel een beetje spelen met de democratische macht die je hebt.
0: Ben ik met je eens. Het klinkt antidemocratisch. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet wenselijk, denk ik, voor Europa als in Frankrijk een extreem rechts of extreem links president komt. Want dat slaat een groot gat in de Europese Unie. Maar ja, moet je dan allerlei barrières gaan opwerpen die tegen de geest van de democratie ingaan? Ik vind het een dilemma.
1: Ja, het is grillig.
2: Ja, en het gaat ook per lidstaat op en af. Alleen, we werken allemaal toe eigenlijk naar een soort culminatiepunt, moment, dat je de AfD en Rassemblement National en ook Reform UK, dat die allemaal tegelijkertijd misschien aan de macht zouden kunnen komen. Wat gebeurt er dan met de partij van Meloni? Wat gebeurt er dan met de PiS-partij in Polen als die eventueel aan de macht komen? Wat voor Europa krijgen we dan? Dat wordt wel heel spannend. En dat brengt ons bij een conclusie die Rem Korteweg trekt.
3: We zullen toch eigenlijk een combinatie moeten vinden. Aan de ene kant, hoe ga je genuanceerd, pragmatisch, rationeel om met de wetmatigheden van de internationale economie? En hoe pel je dat af in relatie tot onze ongewenste economische afhankelijkheden? En tegelijkertijd zullen we ook het gesprek moeten voeren over wat betekent Europa voor ons? Wat betekent de Europese Unie voor onze identiteit, voor onze positie meer op emotioneel vlak in een wereld die steeds woeliger en turbulenter wordt?
1: Stefan, wat zie jij daarover? Hoe zit het met het Europese gevoel?
0: Ja, dat groeit en dat is er eigenlijk altijd geweest. We ontkennen het. We vallen vaak terug op nationale identiteiten. Maar goed, nationale identiteit is een construct. Dus dat kun je ook weer ontconstructen. Over een week begint het WK voetbal. Ik vind het altijd een potsierlijk geheel met al die gekleurde t-shirtjes die dan denken dat ze voor een landstrijd, terwijl de helft van de deelnemers bestond een eeuw geleden nog helemaal niet. Dus je kan alles bouwen. En ook een Europese identiteit, een Europees gevoel. Ik denk dat heel veel mensen dat al lang hebben, maar daar helemaal niet bij stilstaan. Ik denk dat als je als Zweed op een terrasje in Athene zit en je bestelt een Aperol Spritz, ja, dan ben je een Europeaan. En dat doet iedereen zonder na te denken. Dus we zijn al veel Europees dan we denken. En we zijn het ook altijd al geweest. Hè. Het is niet iets nieuws. Het hele idee van landen, dat is heel recent. Er bestaan nog maar twee eeuwen. Dus ja, weg ermee. Ik denk dat het makkelijker is dan heel veel mensen misschien denken.
1: Gert-Jan, wat denk jij?
2: Ik denk niet dat er zoiets als een Europees gevoel is. Ik denk dat mijn antwoord eerder aansluit bij wat Stefan ook zegt. En dat is dat Europa een vanzelfsprekendheid is.
1: Ja.
2: En dat is zowel onze kracht als waar het gevaar in schuilt. Dus we hebben de euro, we hebben Schengen. Maar we zijn misschien niet bereid om daarvoor de barricades op te staan als die onder druk komt te staan. Daar twijfel ik over. En ik gaf al aan welke extreme krachten er mogelijk op ons afkomen. Dat gaat het project Europa natuurlijk wel ondermijnen. Dan gaan we ineens nadenken over wat we mogelijk gaan missen.
1: Ja, ik heb ook nog een vraag gesteld aan het begin. Namelijk, missen we ze eigenlijk 10 jaar later, die Britten? Mis jij iets van de Britten in de EU?
0: Ja, ze zijn er nog steeds, hè?
1: Ze zijn er nog steeds, maar niet meer.
0: Een paar kilometer hier vandaan.
1: Zeker weten, je kan er beter zo.
0: Je bent er zo. Ik zei altijd over de Britten in de Europese Unie. Het is net als een kerstdiner met je uitgebreide familie. Er zit altijd een oom of tante aan tafel die rare dingen zegt en waar je dan aan stoort. Maar dat is wel degene die de sfeer maakt. En als die dan niet meer aan tafel zit, dan denk je, hey, verrek, waar is die gekke oom of gekke tante? En dat is een beetje de rol van de Britten geweest in de Europese Unie. Die zaten natuurlijk altijd al voor de helft maar erin. De ene been eruit, de andere been erin. Maar soms hadden ze toch een rol die essentieel kon zijn om dingen te debatteren. Blokkeren.
2: Nou, ik ga voor het eerst deze zomer weer een lange weekend naar Londen.
0: Leuk.
2: Voor de Brexit kwam ik er best veel. En ook in Bath en Bristol. En ja, nu moet ik dus door die paspoortcontrole heen op een station.
1: Ja,
2: met een trein.
0: Dat moest altijd al, hè? Want Groot-Brittannië zat nooit in Schengen. Dus je moest altijd door de paspoortcontrole.
2: Ja, maar nu moet ik €20 betalen voor mijn ETA.
0: Dat
2: voor
0: is inderdaad nieuw, precies. Ja. Maar schrale troost, dat moeten de Britten ook als ze naar ons toe willen komen. En ja, dat is natuurlijk een absurd iets. €20 betalen om een land binnen te komen. Hou op, zeg. Maar in ieder geval, dat is tit voor tat, zoals de Britten zeggen. Eigen schuld, dikke bult. €20. Dat is eigenlijk de prijs voor Brexit.
4: BNR's mega hit.

0: Nou, ik moet zeggen, ik schrok heel even. Maar aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Rockmuziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Geert-Jan, zo te horen heb je dus muziek meegenomen.
1: We moeten het hebben over deze route, de Highway to Hell. Want die bestaat echt in Polen. Daar heb je het plaatsje Hell. En toeristen gaan daar graag naartoe. Zeker ook veel Polen die elders in het land wonen. En die sturen dan een ansichtkaart naar huis. Greetings from Hell.
0: En waarom is deze route deze week in het nieuws?
1: Nou, je kon een tijd lang Hell niet goed bereiken. Dat had te maken met een ruzie over de buslijn. Er ging een bus naar Hell met het nummer 666.
0: Ja, nee, dat meen je niet.
1: Dat is echt waar. En dat is natuurlijk wat provocatief. Maar het was jarenlang ook gewoon een gebbetje. En leuk voor de toeristen die dan de bus toch wel eerder nemen dan een ander vervoersmiddel. Dus dan levert het financieel ook wat op. Maar de afgelopen jaren was het ultra-christelijk deel van Noord-Polen, waar het ligt, hier niet zo van gediend. En werd nummer 666 geschrapt. Maar nu is daar Flixbus. En die gooien de katholieken zonder gevoel voor humor weer voor de bus. En die blazen 666 nieuw leven in.
0: Thank God, zou ik willen zeggen.
1: Nogmaals, ik snap, het komt wat provocerend over, Stefan. Maar ik vind het op zich wel leuk, zo'n verwijzing.
0: Hoe is het leven in Hel?
1: Het is een badplaats. Het is dus heerlijk, toeven in Hel. Zowel het dorpje als het schiereiland heten zo in de Oostzee. Een van mijn beste vrienden die woont in Gdańsk. Die heb ik gisteravond nog even gesproken. En die zegt, het is echt fantastisch in Hel. En ja, dus als ik hem ga opzoeken binnenkort, ga ik zeker ook even naar Hel.
0: Hoe komt dat? Komt die badplaats aan de naam?
1: Nou, er is veel discussie over voor de etymologen onder ons. Het kan verborgen plaats betekenen, Hel of lege plaats. Het kan verwijzen naar zon, Helios in het Grieks.
0: Oh ja.
1: Maar ook naar Hiel. Want het is een klein stukje land dat uitsteekt. Denk er maar over na. Hoe dan ook, ik ga er zeker eens naartoe. En dan krijgen jullie allemaal van mij een kaart. Do zobaczenia velu. Oftewel, tot ziens in de hel.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Micha Aroelen. Mijn naam is Micha van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is de hele dag al behoorlijk druk, maar nu worden de files toch wel wat korter. Op de A2 nog wel een kwartier vertraging van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knap de Empel en Waardenburg is het oponthoud een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de Duitse grens een half uur vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 25 minuten oponthoud.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
8: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Een achtervolging door de marechaussee is op de A13 geëindigd in een crash. Ze zaten afgelopen nacht een automobilist achterna die op de vlucht was voor een controle. Uiteindelijk botste die bij de afrit Delft op een andere auto. 5 mensen raakten gewond en die zaten allemaal in de auto van de verdachte. In het Gelderse Leuvenheim hebben agenten vanochtend een illegale party stilgelegd. Er waren 100 mensen op afgekomen en er was een muziekinstallatie. Die is in beslag genomen. 2 Belgen en een Brabander besloten daarna om weg te rijden terwijl ze onder invloed waren. Zij zijn aangehouden. Er wordt veel te weinig duurzame vliegtuigbrandstof geproduceerd, dat bijvoorbeeld gemaakt wordt uit gebruikt frituurvet, etensrest of tuinafval. De luchtvaartsector klaagt dat oliemaatschappijen er nauwelijks mee bezig zijn en liever kerosine op basis van aardolie aanbieden. Ook overheden zouden meer kunnen doen, vindt de sector. In Armenië zijn er verkiezingen en bij meerdere stembureaus zijn valse bommeldingen gemaakt. Het is niet duidelijk wie erachter zit, maar volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken proberen de daders de verkiezingen te beïnvloeden. De verkiezingen zijn een strijd tussen een meer pro-Russische of juist meer pro-Europese koers. En het kan een mooie racemiddag worden voor Max Verstappen in Monaco, waar nu zo'n beetje de Grand Prix begint. Na een prima kwalificatie gisteren start hij vanaf de 2e plek. Voor Verstappen is het een thuiswedstrijd, want hij woont in Monaco. Hij kwam vanmiddag met de boot naar het circuit. Dan nog het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond op de meeste plekken droog. En morgen start ook droog. In de middag wel kans op regen en dan een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
9: Dat er heel veel extra geld aan defensie wordt besteed, dat weten we inmiddels wel. Maar waaraan? Welke problemen zijn er nog? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hallo Ria, wat gaan we doen vandaag?
10: Vandaag hebben we Dirk Boswijk te gast. Hij is staatssecretaris van Defensie. En we gaan het met hem hebben over natuurlijk de defensieindustrie en over innovatie. En we gaan hem bijvoorbeeld vragen naar hoe hij alle cowboys op defensiegebied buiten de deur houdt. Ze azen allemaal op dat extra defensiegeld.
11: Ja, dat klopt.
9: Misschien wel leuk om even te vermelden dat dit alweer de 52e aflevering van In het Defensief is. We bestaan een jaar dus, van harte Ria. En de eerste gast was toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans vanaf het hoofdkwartier van de NAVO. Vandaag zijn we met Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie, op de Next Gen Security Conference in Den Haag. Laten we onze gast dan gelijk maar eventjes welkom heten. Meneer Boswijk, bij deze, welkom.
11: Dankjewel.
9: Leuk mooi dat u er bent.
11: Ja. Ja, dankjewel.
9: U bent inmiddels een paar maanden op weg als staatssecretaris van Defensie. Wat is nou het belangrijkste waar u deze termijn op wil inzetten?
11: Het zijn natuurlijk meerdere dingen. Uiteraard de beste werkomgeving voor de mannen en vrouwen die ons veilig houden. Dat is denk ik de opdracht die ook al mijn voorgangers zouden echoen. Maar wat is er nu, wat eentje uniek is ten opzichte van veel van mijn voorgangers, is dat er natuurlijk historisch veel geld naar Defensie toe gaat. Je zei het net al zelf even. En ik wil eigenlijk, als we over 10 jaar terugkijken, dat we dan concluderen dat we dat geld goed hebben besteed. En wat houdt dat in? Is dat wij als Europa en als Nederland een stevige defensieindustrie hebben, waarbij we onze afhankelijkheden met landen buiten de EU in een gezondere balans hebben gebracht. En wat bedoel ik daarmee? Is dat we zien dat onze afhankelijkheid bijvoorbeeld van de Verenigde Staten best groot is. Misschien wel ongezond te noemen. En dat moeten we in een betere balans brengen. Zullen we dan nooit meer iets bij de Amerikanen kopen? Nee. Er zullen wapensystemen zijn, die zullen we nog steeds bij de Amerikanen kopen. Maar we moeten er eigenlijk voor zorgen dat we zo goed zijn dat de Amerikanen ook niet meer om Europa heen kunnen.
9: Dat ervoor zorgen dat al het geld nu goed wordt besteed, dat lijkt me niet een makkelijke opgave.
11: Nee, sterker nog. Over 10 jaar gaan we ook concluderen dat er geld verspild is en dat er fouten zijn gemaakt. Als je namelijk niet bereid bent in deze tijd om risico's te nemen, dan weet je 1 ding zeker. Dan heb je misschien allemaal hele mooie Excel-sheets, maar uiteindelijk niks gerealiseerd. En we zitten nu eenmaal in een rat race. Heel de wereld is natuurlijk aan het kopen geslagen. Ik bedoel, dat zien we ook in het Midden-Oosten. De oorlog in het Midden-Oosten. Ineens komt het hele Midden-Oosten bij en denk: oh shit, wij hebben ook luchtverdediging nodig. En dat zorgt ervoor dat je met elkaar aan het concurreren bent in al een hele schaarse markt. En tegelijkertijd zie ik wel degelijk ook heel veel lichtpuntjes. Wij hebben in Europa en ook in Nederland de afgelopen jaren bedrijven zien ontstaan die 4-5 jaar geleden niet bestonden. Die nu bijdragen aan de vrij spectaculaire effecten die Oekraïne weet te realiseren. En dat biedt denk ik wel hoop voor de toekomst. Maar ja, we zijn er nog lang niet.
10: De afgelopen maanden heeft u een flinke ronde langs de velden gemaakt. Onder meer langs al die bedrijven waar u het over heeft. Wat heeft u van hen te horen gekregen?
11: Wat de bedrijven vooral nodig hebben is duidelijkheid, een langjarig perspectief. En dat is ook wel iets waar ik toen nog in mijn rol als Kamerlid ook altijd op gehamerd heb. Ik vind echt dat bedrijven willen echt wel opschalen en willen echt wel produceren. Maar die hebben gewoon duidelijkheid nodig van Defensie. En het gaat soms heel praktisch. Wie moet ik bellen? Dat is soms wel ingewikkeld.
9: Dat horen we vaak.
11: Ja, en als je dan iemand hebt gebeld, heeft hij ook het mandaat? Dus daar ligt van mij een opdracht om heel erg te snijden in bureaucratie. En ook mensen het mandaat wat lager te organiseren. Een groot deel van de Kamer wil dat ook. Dus daar voel ik me ook wel echt in gesteund. En tegelijkertijd leg ik ook wel de bal terug. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe in Amerika wordt geïnvesteerd. Vooral, en dan heb ik het even niet over de traditionele defensieindustrie, maar vooral het hoogtechnologische.
9: Ja, dus AI, van alles.
11: Exact. Daar zie je dat het bedrijfsleven ook massaal en ook veel venture capitalists ook massaal investeren. En dat zie je in Europa en in Nederland echt nog te weinig. Dus ik neem heel vaak die kritiek vanuit die bedrijven serieus. Maar ik leg hem ook regelmatig wat terug. Dat ik zeg, ja, maar je bent ook ondernemer. En dan moet je ook bereid zijn om soms een risico te nemen. En natuurlijk moet dat proportioneel zijn. En natuurlijk moet je een bepaalde vorm van comfort hebben vanuit de overheid. Maar ja, ik verwacht van bedrijven ook wel dat ze een stap zetten.
10: Maar tegelijkertijd horen wij heel vaak in deze podcast van bedrijven... ja, wij krijgen dan een order van Defensie. We moeten dan natuurlijk grondstoffen inkopen, personeel inhuren, et cetera. We zijn heel veel kosten moeten we maken voordat we überhaupt dat verdiend hebben. We krijgen dat geld pas aan het eind als de hele order klaar is. Wij willen voorfinanciering. Bent u vatbaar voor hun klacht?
11: Zeker. En in sommige gevallen doen we dit al. Dus dat hebben ook mijn voorgangers al een beetje ingezet. Dus credits aan Ruben en aan Gijs. Om inderdaad wat creatiever te kijken. En te kijken, joh, kun je wellicht... vooral bij jonge, nieuwe bedrijven die nog niet het kapitaal hebben opgebouwd... kan je die al, als we een goed idee hebben wat geloofwaardig is... kan je die al een stukje helpen. Dat gebeurt al, dat zouden we wel meer moeten doen. Dus dat is zeker een punt.
10: En zou je ook niet veel meer moeten investeren in juist die AI-bedrijven... die quantumbedrijven die echt nog in de kinderschoenen staan... heel veelbelovend zijn, maar we weten dat we achterlopen op dat gebied... Ja. Ten opzichte van Amerika. Amerika pompt daar wel miljarden en miljarden in. Zo redden ze het nooit.
11: Ja. Ja en nee. Wij hebben... Kijk, er gaat heel veel geld naar Defensie toe... maar het is nog steeds delen in schaarste. Dus als ik gewoon kijk... als we kijken naar het dreigingsniveau... en wij vragen al ons opkoos... onze operationeel commandanten... wat heb je nodig? Dan krijg ik een wensenlijstje. Nou, ik denk dat ik dan rond de 80 miljard uit ga komen.
9: Dat zit dan net niet in de zak.
10: dat gaat u niet
11: dat
10: hebben.
11: Dat gaat er niet worden. Dus dan is het nog steeds delen in schaarste. Plus... we moeten ook nog steeds niet vergeten... we hebben ook meer dan 30 jaar natuurlijk geknepen. Dus er zijn nog steeds... ik kom nog steeds op kazernegebouwen... en dan stap je gewoon terug in de jaren 50. Ja. Legeringsgebouwen waar bijvoorbeeld van de 12 douches... er maar 4 doen. Hmm. Waar wel 50 man zitten.
10: Enkel glas met gaten heb ik gezien.
11: Klopt, ja. En ik heb zelf, een kleine anekdote, kleine zijstap... in 2016 een opleiding gedaan. En toen zat ik in Schaarsbergen. En toen werd mij gezegd... en het was de hartje zomer. We hadden 3 dagen boven de 34 graden. En 's avonds koelde het buiten af. Binnen bleef het gewoon nog boven de 30 graden. Omdat het inderdaad enkel glas was. Maar toen werd er gezegd... jullie zijn de laatste lichting. Ik ben er als Kamerlid, 8 jaar later nog een keer op werkbezoek geweest. En het was er nog steeds en er was niks veranderd. Ja, er waren nog meer toiletten afgesloten en nog meer douches dichtgeplakt. Dus om even aan te geven, we zijn enerzijds ons been aan het bijtrekken van de achterstallig onderhoud wat we ook hebben. En anderzijds enorm aan het versnellen, omdat we inderdaad zien de oorlog in Oekraïne, de dreigingen zijn echt anders. En heel eerlijk. Bepaalde wapensystemen waarvan wij 4-5 jaar geleden dachten... of aan het begin van de oorlog in Oekraïne van dit moeten we hebben... zeggen de Oekraïners nu ook zelf superleuk, maar hebben we eigenlijk niet meer nodig. Dus je ziet ook daar wel echt een versnelling in.
10: Maar wat hebben die AI-bedrijven eraan? Terugkerend naar mijn vraag.
11: Ja, goed punt. Wij hebben dus, omdat wij moeten delen in schaarste... hebben wij 5 gebieden geïdentificeerd. Waar zijn we als Nederland goed in? Natuurlijk maritiem, maar dat is inderdaad ook... AI valt daar zeker onder. Omdat wij ook bedrijven in Nederland hebben... die nu in Oekraïne heel nauw betrokken zijn... bij die ontwikkelingen, bij die versnelling. En ik durf al te zeggen, in de wereldtop zitten. Dus echt wel... ondanks hun beperkte budget, maar door hun goede kennispositie... en dat is mede dankzij dat wij als Nederland zo'n trouw bondgenoot zijn van Oekraïne... wel een kennis hebben die sommige Amerikaanse bedrijven zelfs niet hebben. Alleen daar kan je natuurlijk niet te lang op profiteren. Dus wij gaan ook in de defensienota die over een aantal weken komt... daar zul je ook zien, daar zal AI... en hoogtechnologisch zal echt een groot onderdeel zijn van de defensienota.
9: Meneer Boswijk, we zijn deze podcast eigenlijk gestart... omdat we zagen dat er veel opgeschaald moet worden in de industrie. Kunt u ons even zeggen, waar staan we nu eigenlijk in Nederland?
11: Ja, dat is heel dubbel. Dus dat is enerzijds het been intrekken. Dus we hebben natuurlijk, of bijtrekken... Dat, we hebben natuurlijk die jaren bezuiniging gehad. Ja. We zijn natuurlijk volle bak nu bestellingen aan het plaatsen. Alleen het probleem is dat heel de wereld dat doet. Dus al gaat het wel even over munitie. Hè. Dus wij hebben de vullinggraad van onze munitie zie je gestaag stijgen... Het probleem is een beetje dat wij meer zijn gaan oefenen. Dus ons verbruik is ook hoger geworden. Dus onze manschappen ervaren nog steeds munitietekorten. En dan denk je wel eens, ja, hoe kan dat? Terwijl dat we zoveel hebben besteld. Nou, dat komt omdat er ook gewoon meer wordt verbruikt. En dat ja, heel de wereld meer bestelt. Dus dat is een beetje dubbel. Plus, ja, je zal ook bedrijven hebben, defensiebedrijven... die in zwaar weer zitten... En wellicht ook richting jullie de weg zoeken en zeggen, ja, hoe kan dat nou? Er gaan miljarden naar Defensie toe, maar wij krijgen
9: er niks van.
11: Ja, en dat heeft er weer mee te maken dat je gewoon ziet dat het slagveld in Oekraïne verandert en dat bepaalde bedrijven dingen produceren waar nu ineens geen behoefte meer aan is.
10: En kunt u een voorbeeld daarvan geven? Waar hebben we geen behoefte meer aan?
11: Nou, ik zal hem iets genuanceerder noemen, maar de Defensienota 2 jaar geleden was het grote beeld wat bleef hangen, de tank komt weer terug. Nou, ik heb er vanuit de Kamer heel hard voor geknokt, dus ik was er toen heel blij mee. Ik ben er nu nog steeds heel blij mee, want ik ben ervan overtuigd dat de tank een onderdeel is die je nodig hebt. Alleen, ik verwacht niet dat wij daar meer van gaan bestellen. De tank zal nog steeds een belangrijk onderdeel zijn in het hele instrumentarium. Alleen zal echt een andere rol krijgen. En zal veel meer een combinatie moeten gaan zijn met bijvoorbeeld onbemande systemen. En dat zie je natuurlijk in Oekraïne. Zelensky heeft pas geleden natuurlijk bekendgemaakt dat ze voor het eerst een slagveld hebben kunnen innemen met alleen autonome systemen. Nou, dat is best wel historisch. Het is alleen een beetje frustrerend dat er autonome systemen rondreden die 5 jaar geleden ook al in pilotversie in Nederland rondreden, waarvan je denkt van shit, dit hadden wij al moeten opschalen. En ik denk dat dat ook wel aangeeft de uitdaging waar wij zitten, is wij zijn in Nederland supergoed in dingen uitvinden, in pilots maken, in prototypes werkend krijgen. Maar ons grote probleem zit uiteindelijk bij dat opschalen. En dat hoor ik ook veel bij de industrie kwijt vandaan komen. Dus daar ligt ook echt wel een grote uitdaging.
10: Gaan we dan toe naar een front dat eerst autonome systemen de boel jammen, platleggen en dat dan pas die tanks kunnen rijden? Is dat het idee?
11: Ja, daar zou je aan kunnen denken inderdaad. Alleen het wat ons denk ik leert in Oekraïne is dat je heel moeilijk voorspellingen kan doen over hoe het uiteindelijk. Ik was pas geleden een buitengewoon interessant interview met de stafchef van het Azov-bataljon, geloof ik zeggen.
9: In Oekraïne.
11: En dat was een lang interview. In het Oekraïne staat op YouTube. Ik denk als je gaat zoeken dat je hem al vindt. Ik meen 3 weken geleden. Kan je gewoon vertalen met Nederlands.
9: De luisteraar hoort het. We zullen ons best doen in de link in de show notes zetten.
10: Want wij spreken hier natuurlijk allemaal Oekraïens.
11: Maar het interessante wat hij dus zei. Hij zegt, joh, wij zijn nu heel erg gefocust op. Je hebt eigenlijk die dead zone. De strook van 30 kilometer waar gewoon geen mens meer rondloopt. Want drones, 90% van de slachtoffers is inmiddels door drones. Hij zegt, het is een gevaar om te denken dat dit een nieuwe realiteit is. Hij zegt, want binnen een paar jaar hebben wij weer de middelen om al die drones weer naar beneden te halen. En dan ga je weer combinaties van systemen krijgen. Dus dan zou je wellicht weer echt grote manoeuvres met panzervoertuigen, met tanks zien. Zoals we helemaal aan het begin zagen. Dus hij zegt, ja, het is nu afgeschreven, maar ik denk dat je daar niet te snel op vooruit moet lopen.
9: Samenwerken met andere landen. Nederland moet dat natuurlijk doen. Ook de defensieindustrie. Hoe gaat dat op dit moment? Welke landen kijken we het meest naar?
11: Ik denk van een Nederlands perspectief dat het heel goed gaat. Ik denk vanuit Europees perspectief betreurend langzaam en te versnipperd. En Nederland, de Nederlandse landmacht, compleet geïntegreerd in de Duitse landmacht. Die samenwerking is heel goed. Gaat alles goed? Nee. Op bepaalde niveaus is de taalbarrière nog echt wel een ding. En heb je verschillende culturen. Maar grosso modo gaat dat heel erg goed. Veel inkoop, als het bijvoorbeeld over voertuigen gaat, doen wij inmiddels samen met de Duitsers. Nou, ik noemde net de tanks al even. Toen wij 2 jaar geleden zeiden als Tweede Kamer, we moeten tanks aanschaffen. Toen is uiteindelijk ook gekozen voor een bestaand initiatief. Wat wij voorheen als Nederland altijd deden. We hebben ooit wel Chinooks gekocht bijvoorbeeld. Toen zeiden we, nou, dan gaan die hele cockpit anders bouwen. Met gevolg dat het onderhoud altijd net niet afgestemd kon worden met bijvoorbeeld de Amerikanen. Dat de trainingen net altijd weer anders moesten. Dat de uitwisselingen. Eén groot tranendal. Nou, daar hebben we van geleerd. En dat hebben we dus bijvoorbeeld met die tanks. Hebben we gezegd, nou, we gaan niet voor de frikandel speciaal. We stappen
9: we
11: gewoon
9: doen het
11: in.
9: Gewoon hetzelfde.
11: Precies, zodat je die uitwisseling, dat gewoon perfect kan lopen. En dat doen we op meerdere gebieden. Dus Duitsland is gewoon een hele belangrijke partner. Als het over de marine gaat, doen we veel met de Belgen. Onze korps mariniers doet heel veel met de Britse korps mariniers. Als het gaat over de 97, als een panzervoertuig, doen we heel veel met Zweden. Dus er zijn al heel veel gelegenheidscoalities. Kijk, in een ideale wereld zou je zeggen, we doen alle NAVO-lidmaten, alle EU-lidstaten Daarmee werken we samen. Ik heb het al meerdere keren, ik heb het gisteren ook gezegd toen ik een toespraak mocht houden. We hebben het heel vaak over de Coalition of the Willing. Nou, dat is een hele grote groep mensen, een groep een groep landen. Het gevolg dat het wordt een beetje een Poolse landdag en we blijven hangen in statements. Ik denk echt dat we gewoon naar heel pragmatisch moeten kijken. Joh, wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? En kunnen we daarin samenwerken? En dan begin gewoon op een behapbare schaal. En dan denk ik aan de landen Scandinavië, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk, België, misschien Frankrijk. Dat je op die schaal kijkt. En dat kan een continu wisselende samenwerking zijn. En dan noem ik het een coalition of the doing. Gewoon landen die pragmatisch met elkaar aan de gang gaan. Ja. En voor een deel doet Nederland dit al. En dit moeten we veel meer doen. In de hoop dat uiteindelijk het een soort olievlek wordt. Dat andere landen denken, ja, die schaalgrootte, dat heb ik ook wel voordelen bij. Laat ik daarbij aanhaken. Dat is altijd beter dat we ellenlang gaan vergaderen. Wat gaan we nu eindelijk doen? En dat we dan pas over 10 jaar met elkaar tot een stap komen. Ja. Dat kunnen we ons niet voorstellen.
9: Meer doen. U noemde net natuurlijk het voorbeeld van de krijgsmacht. Hoe gaat dit op het niveau van het bedrijfsleven?
11: Dat zou je eigenlijk aan het bedrijfsleven moeten vragen.
10: Hebben we vaak gedaan. Ja. Die zijn niet zo enthousiast.
11: Ja. Nou, ik was vorige week in Praag. En dat was met iemand van ik weet niet wat ik hem dan nog citeer. Maar een groot Duits bedrijf.
9: Ja.
11: Zat daar in de board. En die zei tegen mij zelf ook over, in dit geval, grote Duitse bedrijven. Waar hij dus zelf kritisch op was. Die zei, ik zie dat wij nog vooral van de status quo beschermen zijn. Dus wij zien alle nieuw opkomende bedrijven als een grote bedreiging. Terwijl dat, ja, wij zien dat zij de kennis hebben. Alleen dat die kleine bedrijven vaak niet de capaciteit hebben om op te schalen. Eigenlijk dat onbemande systeem wat ik net benoemde. Dat maken zij dus ook mee. Dus hij zegt, ja, ik probeer binnen het bedrijf waar ik zit echt te pleiten. Van joh, gooi die supply chain nou open voor kleine bedrijven. Maak samenwerkingsverbanden met die kleine bedrijven en versterk elkaar. Want het is denk ik heel dom om je eigen eilandje te beschermen. Want ja, het eiland kan oneindig groot zijn als je kijkt naar de vraag en de noodzaak. En als je het niet doet, dan doen andere bedrijven het wel. En die zitten veel aan de andere kant van de oceaan. Ja, en dan verliezen we het allemaal.
9: Europa probeert dit eigenlijk te bevorderen. Die proberen samenwerkingen te bevorderen. Maar u zegt net, dat gaat nog niet heel goed. Het is nog te versnipperd.
11: Ja.
9: Wat zou Brussel beter kunnen doen?
11: Ik denk dat Brussel al veel doet en al wel een rol pakt. Ik denk alleen dat het uiteindelijk toch ook de wil is van de lidstaten zelf.
9: Ja.
11: En wat ik dus, ik had gisteren bijvoorbeeld een CEO van een groot bedrijf langs. En die zit eraan te denken van, joh, wij willen ons mogelijk vestigen in Nederland. Wat heel goed zou zijn, denk ik. En toen vroeg ik hem, waarom in vredesnaam Nederland? En dat vond ik wel interessant. Die zei, nou ja, als ik in Duitsland ga, dan trekken de Fransen mij niet. En als ik in Frankrijk ga zitten, trekken de Duitsers mij niet. Als ik in Nederland zit, dan ziet niemand mij als een bedreiging. En Nederland kan met alle landen goed. En ik denk dat die analyse klopt. Dus dat is denk ik voor ons. Kijk, ik vind het voor Europees perspectief jammer, deze situatie. Het zou beter zijn als we met z'n allen op één pagina zitten. En uiteindelijk gaat dat wel gebeuren. Europa kennende, alleen hebben we altijd hele grote crisis nodig voordat we daar komen. Ja, en in de tussentijd denk ik dat wij als Nederland die kaart goed moeten spelen. Dat wij gewoon best wel een unieke locatie hebben. Wij zijn dus een relatief klein land. Geen grote bedreiging voor de andere landen. Wij hebben goede relaties met alle landen om ons heen. Wij zijn hele goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen. En natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, dat zeg ik er ook meteen bij. Maar in internationaal perspectief zijn we wel eigenlijk een ideaal plek in Europa om, om te gaan zitten. En ik zie daar dus vanuit ons echt een opdracht om, als die bedrijven zich melden, ja, dat met twee handen aan te grijpen. En dat is nog wel eens lastig, dat wij als overheid te weinig ondernemend zijn. En nog veel denken, nou joh, meld je bij dat loket. Dat ik denk, ja, ho, even een groter plaatje. Deze moeten we echt hebben, want het is een puzzelstukje die we daar weer kunnen gebruiken. Dus ja, dat is ook mijn persoonlijke drive ook wel daarin.
10: U noemde net dat Duitse bedrijf dat zegt... wij zijn niet zo goed in het innoveren. Ja. Nederland is daar wel goed in. Hoe voorkomt u dat het straks zo erg wordt... dat Duitse bedrijven en Franse bedrijven... die natuurlijk groter zijn en hele diepe zakken hebben... dat die gewoon onze parels weten te verkopen... en dat Nederland nog steeds met lege handen achterblijft?
11: Ja. Ik denk dat onze CEO pas geleden bij jullie ook bij jullie bij BNR ook een interview een goed interview heeft gegeven en daar ook heeft gezegd wat Defensie al op beperkte schaal doet, maar veel meer moet gaan doen, ja, is gewoon veel actiever bijvoorbeeld een gouden aandeel nemen in bepaalde bedrijven waarvan wij zeggen en die zitten vooral hoogtechnologisch. Die willen wij behouden voor het Nederlands ecosysteem. En daar nemen wij een aandeel in. En ik denk dat hij dat... wij hebben dat al een aantal keer gedaan. En wij zouden dit in de toekomst veel vaker moeten doen. Omdat als wij dat niet doen, dan doen andere landen het. En dan raak je gewoon dat ecosysteem kwijt. En dat gaat wat mij betreft helemaal niet over... De economische component. Ik ben van huis uit ondernemer, dus natuurlijk speelt dat altijd mee. Maar het is vooral... Die strategische afhankelijkheid. Dat jij zorgt, wij moeten bepaalde capaciteit hebben. Ik denk een van de belangrijkste die we hebben is ASML. Maar we hebben veel meer ASML's nodig. Want dan kan je als klein land groot impact maken op veel andere dossiers ook.
10: En welke bedrijven zou u dan willen hebben? Waar zou u een gouden aandeel in willen hebben?
11: Ja, ik ga natuurlijk geen bedrijven noemen. Want
10: maar dan, zijn dat drones? Zijn dat AI-bedrijven? Is dat Thales?
11: Het moeten bedrijven zijn die in die vijf gebieden die wij hebben geïdentificeerd. En dat zijn inderdaad hoogtechnologisch, AI. Dus het
10: maritiem. Dame. Gaat u dame?
11: Ik ga daar helemaal niks over zeggen. Maar kijk, het zullen niet bedrijven zijn waarvan je zegt... dit product kan je overal ter wereld maken en is niet uniek. Dat is niet het criteria kan niet zijn. Het is groen gespoten of in camouflagekleuren. Oh, dan moeten we dat hebben. Je moet er wel. En nogmaals, we gaan veel geld naar Defensie. Het is maar tegelijkertijd nog steeds delen in schaarste. Dus we moeten die euro's echt heel slim besteden. En daar moet je gewoon strategisch naar kijken. En dat moet sowieso binnen die vijf terreinen vallen. En dan valt er ook heel veel gewoon af. Dat is ook het eerlijke verhaal.
12: Dan heb je wel, ja, precies. Dat is makkelijk dat je dan die vijf terreinen hebt. Is het moeilijk hierbij bij het hele verhaal om het kaf van het koren te scheiden? Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die nu denken, oké, Defensie, dat is de markt. Ja. Wij willen ook dat geld.
11: Ja. Klopt. Nou ja, kijk, het parallel wordt natuurlijk heel vaak getrokken met de mondkapjes en de corona.
12: Van
11: en,
12: die, ja,
11: en ik denk dat dat terecht is. Ik bedoel, ik denk overal waar geld te verdienen is, heb je altijd mensen tussen zitten die een kans zien, die niet per se bijdraagt aan de doelstellingen die wij als overheid, als samenleving stellen. Dus dat risico is er altijd. Mensen die zeggen dat het risico er niet is, ja, die zijn dus ook niet bereid om... of die zijn mega naïef, of die zijn niet bereid om risico's te nemen. Dus ik denk dat je dat nooit helemaal kan uitsluiten. En omdat wij dat beseffen, zijn we er wel heel scherp op.
12: Dank u wel, Dirk Boswijk, staatssecretaris van Defensie. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter. BNR.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Hit it up the wall. Klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik ben Joost Luiter, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: KLM, TCS en de Deep World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Een paar ongelukken veroorzaken veel vertraging bij Amsterdam op dit moment. Op de A10 Zuid een lange file tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is daar een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Ook op de A10 Noord is een ongeluk gebeurd bij Durgerdam. Daar zijn ook twee rijstroken dicht richting Zaandam. Vanaf Watergraafsmeer is de vertraging een kwartier. Verder wordt er gecontroleerd aan de grens. Onder andere staat daardoor file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook 25 minuten oponthoud. Op de afsluitdijk veroorzaakt een auto met pech een lange file van Friesland naar Horen. De A7 is dat. Vanaf Brezandijk is de vertraging ongeveer een drie kwartier.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. In de Drentse plaats Norg staat een garagebedrijf in brand, pal naast een tankstation. Op foto's is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Grote zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Mensen in de omgeving van de brand in Norg zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Max Verstappen is uitgevallen bij de Grand Prix van Monaco. Hij mocht starten vanaf de tweede plek, maar al na de eerste meters hield de motor ermee op. Hij heeft de auto daarna naar de garage gereden. Het is een flinke domper voor Verstappen, die toch al niet een heel lekker seizoen heeft. Het Iraanse voetbalelftal is geland in Mexico, waar ze zich verder gaan voorbereiden op komend WK. Ze zullen 3 wedstrijden spelen in Amerika, waarmee Iran natuurlijk in oorlog is. Alle Iraanse spelers hebben in ieder geval wel een Amerikaans visum gekregen, maar dat geldt nog niet voor iedereen van de Iraanse technische staf. Er wordt veel te weinig duurzamere vliegtuigbrandstof geproduceerd, dat bijvoorbeeld gemaakt wordt uit gebruikt frituurvet, etensresten of tuinafval. De luchtvaartsector klaagt dat oliemaatschappijen er nauwelijks mee bezig zijn en liever kerosine op basis van aardolie aanbieden. Ook overheden zouden meer kunnen doen, vindt de sector. En in Eindhoven is afgelopen nacht een vrouw gered uit een brandend huis. Volgens het Eindhovens Dagblad sprong ze uit het raam en werd ze opgevangen door mensen die toevallig langs fietsten. Opvallend, haar redders waren mannen en vrouwen die allemaal een bruidsjurk aan hadden vanwege een themafeestje. Dan nog het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond bijna overal droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen en dan een graad van 21. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
13: Het is iets wat we ons maar moeilijk kunnen voorstellen. Kan Nederland echt betrokken raken bij een derde wereldoorlog? Hopelijk komt het niet zover, maar ook andere serieuze dreigingen liggen op de loer. Wat denk je van het platleggen van ziekenhuizen door hackers? Een grote overstroming? Of problemen in de toelevering van medicijnen? Stel dat zoiets gebeurt, is de Nederlandse zorg daar dan tegen opgewassen? Dat gaan we onderzoeken deze maand in BNR Beter in een vierdelige serie. En dit is deel 1, grip op de spullen. Kunnen onze ziekenhuizen en apotheken überhaupt open blijven als de toelevering stokt? Dat is een vraag die niet straks, maar ook nu al aan de orde is. Want we kampen met groeiende tekorten aan medische hulpmiddelen en medicijnen in ziekenhuizen. Hoe moeten we daarmee omgaan? En bij mij om daarover te praten zijn vandaag drie gasten. Jeroen de Lange, bestuurder van Mediek. Dat is de distributeur van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen. Welkom Jeroen.
14: Dank.
13: Naast jou, of nee, moet ik zeggen tegenover jou, Bart Smals, bestuurder bij het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen, het LCG. En voormalig apotheker. Bart, jij ook welkom.
15: Dankjewel.
13: En dan daar weer tegenover Jonathan van Velen, projectleider van het IRIS-project. En dat is een initiatief vanuit de ziekenhuizen en de overheid om een crisisplan op te stellen voor het geval dat het helemaal misgaat in de aanvoer van medische hulpmiddelen. Jonathan, goed dat je er bent.
15: Dankjewel.
13: Ja, jullie houden je alle drie echt bezig, hè, met deze vraag. Wat als er nou grote problemen ontstaan in de toelevering van spullen die wij gewoon elke dag gebruiken, die we elke dag nodig hebben in de zorg? Eerst maar even de hypothetische vraag. Hoe groot is de kans dat het gaat gebeuren, Jeroen van Mediek?
14: Ik denk niet heel groot, maar we moeten erop voorbereid zijn.
13: Mm-hmm. Bart?
16: Nou ja, weet je, we hebben nu al met geneesmiddelentekorten en ook met hulpmiddelentekorten te maken. Dus eigenlijk gebeurt het altijd. Alleen in die hele grote vorm, zoals bijvoorbeeld een derde wereldoorlog of iets dergelijks. Ja, wie het weet mag het zeggen, ik weet het niet. Laten we in ieder geval hopen dat het niet zo is.
13: Mm, Jonathan?
17: Ja, eens met Bart. Dus in kleinere vorm hebben we er al mee te maken. Ja. We hebben wel een hek gehad bijvoorbeeld. En wat tekorten nu ook rond hartcatheterisatiematerialen.
13: Ja.
17: En dat wordt alleen maar, dat blijft. Ik denk dat het gewoon een vorm van leven wordt voor de zorg.
13: Okay.
17: Maar een hele grote verstoring, zoals we 6 jaar geleden hadden met corona, dat weet ik niet hoe
13: het gebeurt. Nee, het is inderdaad gebeurd, hè, met corona. Dat, daar refereer je al aan. Toen hebben we natuurlijk een hele grote verstoring gehad in die toeleveringsketen. Mm-hmm. Aan de andere kant worden we nu al aan de lopende band door allerlei overheden, maar ook door Rutte van NAVO, worden we gewaarschuwd van: er gaat een moment komen, een kantelpunt. Iedereen moet zich daarop voorbereiden met noodpakketten. Geldt natuurlijk ook in hele grote mate voor de zorg.
17: Absoluut, ben ik helemaal met je eens. Die lijnverredenering die is ook helemaal goed. Als de burgers zich moeten voorbereiden, moeten de zorginstellingen dat ook gaan doen.
13: En als morgen de derde wereldoorlog uitbreekt, Jonathan,
17: ja,
13: kunnen de ziekenhuizen dan blijven doen wat ze doen?
17: Dat denk ik niet. Maar dat is ook de eerste vraag die je gaat stellen. Welke zorg gaan we nog leveren en welke zorg houden we mee op? En dan pas wordt de vraag voor mij interessant. Als je die zorg blijft leveren, welke hulpmiddelen heb je dan nodig? Of welke geneesmiddelen?
13: Hmm.
17: Maar de eerste vraag is daar: kunnen de ziekenhuizen en zorginstellingen blijven doen wat ze nu doen? En waarschijnlijk niet.
13: Het antwoord is nee. Er moeten dingen stoppen.
17: Hangt er vanaf hoeveel slachtoffers en zo er gaan komen. Hè? Maar een grote oorlog, een grote gewapend conflict. Ik verwacht dat er zorg gaat stoppen die normaal gesproken zeg maar planbaar is. Dat we ons het eerst mee ophouden.
13: Ja, Bart?
16: Ja, dat zag je natuurlijk in de COVID-periode ook. Dat zorg afgeschaald werd om ruimte te maken voor wat er op dat moment het hardste nodig is.
13: Ja, en bedden op de IC.
16: Ja, bijvoorbeeld. En dus dat zal in zo'n situatie ook zo zijn. En de grap is natuurlijk, of de uitdaging is dat we nu ons voorbereiden op zo'n situatie en goed nadenken over hoe we dat afschalig gaan doen en het opschalig gaan doen.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Jullie kopen in. Jullie maken niks zelf, toch?
2: Dat klopt.
1: Ja, maar jullie zijn wel de grootste leverancier bijvoorbeeld van niet mondkapjes, maar van...
2: handschoenen, incontinentiemateriaal, stoma-materiaal, medische voeding.
1: Ja, en als we het dan over orde van grootte hebben, dan praat je over honderden miljoenen hiervan, hè, per jaar. In Nederland alleen. Piepklein landje.
2: Ja.
1: Maar dat soort getallen praten we over.
2: Dat klopt.
1: Ja. Ja. En schets jij eens hoe die keten van medische hulpmiddelen er voor jullie uitziet. Waar komt de meeste spullen, waar haal jij die vandaan?
2: Ja, dat varieert. Dus een deel komt uit Azië. Een deel komt uit Europa. Dat zijn de grootste sources. En dat kopen wij in en dat hebben wij in Nederland liggen. En vervolgens gaat het naar de Nederlandse markt, Belgische markt.
1: Mm-hmm.
2: Maar wij zijn ook in 14 landen actief. Dus niet alleen in Nederland, België, maar in 14 landen in Europa. Ja, kijk, en als je het over weerbaarheid hebt, oorlog is er natuurlijk één van. De vraag is ook, waar precies? Midden-Oosten nu. Daar zijn we goed op voorbereid. Voorbeeld is een stukje dual sourcing.
1: Dual sourcing als in meerdere leveranciers van hetzelfde
2: leveranciers,
1: product. Verspreid over de wereld.
2: Dat klopt. Nou ja, in ieder geval verspreid. In COVID hadden we één producent. Nou, daar hebben we van geleerd. Nu hebben we er twee.
1: Dan wel genoeg? Twee vind ik nog steeds niet zo veel.
2: In ieder geval voor nu, voor de Midden-Oosten. Eén heeft problemen capaciteit en de ander niet. Dus daar zijn wij nu in die zin op voorbereid. Maar weerbaarheid is ook breder dan alleen dat. Het is ook goed samenwerken met ketenpartners. Ook een leuk voorbeeld is... kijk, je kan ook over korte scenario's hebben als stroomuitval 4-5 dagen. Wat dan, hè? Wat in Portugal,
1: ja,
2: Spanje...
1: Ja, Portugal en Spanje is dat gebeurd.
2: Klopt. Ja, en ik was vorig jaar bij een klant en die vroeg ons ook... wat zijn jullie plannen dan? En nou, elk bedrijf is al bezig met plannen, maar uiteindelijk moeten we dat als een keten doen. Dus wij hebben het initiatief opgepakt, ook met Philips samen, om een ketentafel te organiseren, maar ook een bedrijf als PostNL daarbij te betrekken.
1: Ja.
2: Wat als dus 4 dagen de stroom uitvalt, communicatie werkt niet. Wij kunnen wel door blijven order verzamelen in ons distributiecentrum. We hebben daar een noodaggregaat.
1: Mm-hmm.
2: Maar we hebben ook nog transport nodig. En wat zijn dan de afspraken? En dat doen we nu met PostNL. Spreken we dat door, om in ieder geval voor die kortstondige scenario's voorbereid te zijn.
1: Het is gewoon een soort crisisplan, wat je voor per geval eigenlijk bekijkt. Dus iets voor stroomuitval, iets voor een hek. Ook apart over nagedacht?
2: Ook cybersecurity, ja.
1: Ja, ja, dus het gaat heel breed wat dat betreft. Bart, dat geneesmiddelentekort, dat is eigenlijk een soort aparte tak van sport, hè? Want het is, je hoort altijd heel veel discussies over noodvoorraden. Dat mag niet te veel kosten, het moet niet te veel zijn, want dan is de houdbaarheid gaat verloren. Is dat inderdaad iets wat je als een aparte keten kan beschouwen, naast wat Jeroen doet met gewoon mondmaskers en andere zaken?
3: Ja, voor een groot gedeelte natuurlijk wel. Want sowieso in de zorg zoals we het georganiseerd hebben, zijn de geneesmiddelen los van de hulpmiddelen. Dus er zijn andere wetten en regelgeving voor. Dus er is ook
1: strenger gereguleerd of zo vanwege geneesmiddelen.
3: Dus dat maakt het ook makkelijker om te kunnen communiceren over welke geneesmiddelen er wel of niet zijn. Ik kan me voorstellen dat bij de hulpmiddelen dat wat ingewikkelder is.
1: Mm.
3: Dus het is wel anders. Er zijn ook overlappende dingen. Bijvoorbeeld de infuuszakken was een jaar geleden een groot probleem. Nou ja. Infuuszakken zelf, die doen natuurlijk niks. Daar zit dan weer geneesmiddel in. Dus dan krijg je een combinatie van hulpmiddelen en geneesmiddelen waar ook tekorten kunnen ontstaan.
1: Ja,
3: dus
1: precies. Ja. We komen daar zo meteen uitgebreid op. Jonathan, jij leidt het IRIS-project.
4: Ja.
1: En dan denken we dus niet aan de ruimte, want dat is IRIS 2, NASA-project. Maar dit is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.
4: Zeker.
1: Wat is jouw taak precies?
4: Ja, mijn taak is om een blauwdruk te maken van de crisisorganisatie voor medische hulpmiddelen, dat ze beschikbaar blijven als er een crisis komt. En misschien wel leuk, IRIS, dat heeft wel te maken met Hera. Hera was een Griekse godin. En dat is het programma in Europa. En IRIS was een van de hulpgodinnen van Hera.
1: Hm.
4: Dus vandaar.
1: Ja.
4: IRIS is ook het oog dat je alles in de gaten hebt natuurlijk. Hè.
1: Ja.
4: Dus vandaar een leuke naam voor het project.
1: Oké, maar dit heeft dus alles te maken met... jij hebt de taak om een crisisplan te maken.
4: Ja.
1: Nationaal dus.
4: Zeker.
1: Want je bent vanuit VWS aangesteld.
4: Nationaal dus. Ja.
1: En hebben we het dan over crisis, oorlog, overstroming, hek... alles wat ik net noemde?
4: Ja.
1: Oké, maar daar heb je, neem ik aan, steeds heel verschillende plannen voor nodig.
4: Nee, je hebt sowieso in alles wat er gebeurt, heb je mensen nodig die weten van wanten. Dus je hebt een mandaat nodig. Mensen in de zorg, wat ik al zei, welke zorg gaan we wel doen, welke niet doen. En welke hulpmiddelen horen er dan bij. Mm. Als er ergens tekort is, kan je misschien op een andere manier oplossen. En dan pas ga je kijken naar de producten zelf.
1: Gaat het dan om de producten?

0: en de mensen? Of ga jij specifiek kijken alleen naar die producten?
1: Maar het gaat meer over dat je de juiste mensen op de juiste plaats hebt. Dat je weet hoe het proces gaat lopen. En dat je elkaar ook vertrouwt. En ik ben altijd even vaker gezegd, LCG is daar een goed voorbeeld van. Duur al jaren dit, niet voor een grote crisis, maar die oefenen al met wat kleinere tekorten. De juiste partijen aan boord.
0: Het landelijk coördinatiecentrum van BAT.
1: Precies. Ja. En dus dat zoiets gaan we ook neerzetten. Dat ook voor de zorg herkenbaar blijft. Hetzelfde soort communicatie.
0: Ja, want ik zou eigenlijk zeggen dat jij, Bart, en jij, Jonathan, dat jullie deels toch wel hetzelfde wiel aan het uitvinden zijn. Jullie zijn allebei met crisisplannen bezig.
1: Bart heeft het al uitgevonden en dat wiel mag ik ook gebruiken. Zo hebben we het ongeveer afgesproken.
0: Ja. Oké, want jij moet het nog breder trekken dan alleen het stukje van Bart, wat echt gaat natuurlijk over die geneesmiddelen.
1: Ja, het is daarnaast. Geneesmiddelen en hummels zijn echt twee verschillende dingen. Dus hij heeft het voordeel ook dat geneesmiddelen heel erg goed geregistreerd zijn en vaak achter slot en grendel in een ziekenhuis liggen en hummels all over the place. We hebben er ook maar 500.000 in Europa, dus dat valt reuze mee. Dus we hebben veel meer uitdagingen wat dat betreft. Dus dat beetje jaloers op dat het wat beperkter is qua geneesmiddelen zijn. 1400 klinkt nog steeds veel, maar veel minder dan de 5000 waar ik mee te maken
0: heb. Ja. En jij werkt dus ook met Jeroen samen van Mediek, omdat dat een van de Nederlands grootste leveranciers is van dit soort medische hulpmiddelen.
1: Zeker. Ik word aangestuurd door een taakgroep waarin allerlei groepen vertegenwoordigd zijn. En onder andere de vier leverancierskoepels die er zijn. Ik heb er vier. FMED, Nevenmed bijvoorbeeld. En daar is Mediek ook lid van. En wij hebben ook wel rechtstreeks al contacten om te helpen.
0: Ja.
1: Dus allerlei partijen uit de zorg moeten ook samen dit plan maken. Anders gaat het niet werken als er een crisis
0: is. Nee, je moet het echt allemaal implementeren. Iedereen moet weten wat er gebeurt. Bijvoorbeeld in het geval even communicatie valt uit.
1: Ja.
0: Hoe heb je dan in vredesnaam contact met elkaar?
1: Nou, dat hangt er vanaf welke communicatie uitvalt. Dat is heel vrolijk. Meestal doen een telefoon nog wel. En als je elkaars nummer hebt, dan kan je elkaar gewoon bellen.
0: Ja.
1: Dus er was ook een hack laatst bij een grote leverancier. En het hele systeem lag eruit hoe je orders verdeelt. Maar je kan nog steeds wel bellen van ik heb dat nodig. En dan kunnen mensen dat brengen.
0: Ja. Dus, en bij stroomuitval? Heb je noodaggregaten? Of hoe heb je dan?
1: Daar ben ik op zich niet verantwoordelijk voor. En volgens mij is de zorg wel een van de prioriteiten.
0: Hè, ja, als het aggregaten en dat soort dingen.
1: Dus zullen de netbeheerders goed voor zorgen dat de ziekenhuizen als een van de eerste weer aangesloten worden. Dan maakt het niet zoveel zorgen.
0: Nee, oké. Wat staat er zo onder andere in het crisisplan? En waar zitten nu nog zwakke plekken wat jou betreft?
1: Oh, het crisisplan is nog helemaal in wording. Dus dat staat nu nog dat wij de uitgangspunten opgeschreven hebben. En dat we weten dat we een proces moeten hebben. En dat alle partijen aangesloten moeten zijn. Maar ik heb nog niet verder het helemaal uitgewerkt. En dat ga ik ook niet zelf doen.
0: Nee, wanneer is die deadline daarvoor?
1: Eind van het jaar moet het klaar zijn.
0: Eind van 2026. Ja. Hele grote klus.
1: Ja.
0: Jij zegt al, de uitgangspunten zijn helder. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?
1: Dat we het met elkaar gaan doen. En dat iedereen zijn rol duidelijk moet zijn. En dat ook een mandaat vanuit de regering er moet zijn. Dus dat als bijvoorbeeld Mediek mag inkopen, dat ze daar ook de toestemming voor hebben.
0: Mm-hmm.
1: En met elkaar doen is ook belangrijk dat je elkaar gaat vertrouwen in een crisis. Als er een crisis is, als er spulletjes zijn, dan moet je het ook gaan verdelen. Zoals ook Bart al zei.
0: Mm-hmm.
1: Als er in Groningen voorraad is en in Maastricht bijvoorbeeld niet, dan moet Groningen wel gaan sturen. En dat doen ze alleen als ze vertrouwen dat ze op tijd weer nieuwe spulletjes aangeleverd
0: krijgen. Ja, en dat is eng, want dat hebben we in coronatijd gezien. Dat ook landen elkaar niet vertrouwden, zelfs binnen Europa.
1: Dat klopt, ja.
0: En dat zie je ook bij zorginkopers, bij ziekenhuizen. Zie je een bepaald wantrouwen naar elkaar?
1: Nou, ziekenhuizen onderling niet. Tussen de verschillende partijen is wel wantrouwen. Bijvoorbeeld de zorg en de ziekenhuizen. De zorg was een beetje achtergesteld, denk ik, in de coronatijd. Of misschien wel heel veel achtergesteld.
0: Ja, dan heb je het over verpleeghuizen, et cetera.
1: Dus dat is iets waar we in de gaten moeten houden, dat ze nu wel aan boord zijn en meedoen. Tussen landen durf ik niet te voorspellen wat gaat gebeuren. We hebben in corona gezien dat bijvoorbeeld Duitsland de grens heeft dichtgedaan voor de maskers van 3M. Officieel zegt dat ze nu wel gaan leveren. Dus heb ik er met ook wel mensen die er wat meer verstand van hebben dan ik over gesproken. En zeiden, ja Jonathan, als wij zelf dingetjes hebben die we kunnen ruilen, wat leverage hebben, dan zal het wel loslopen.
0: Oké, dat betekent strategische voorraad.
1: Dat betekent dat we blij zijn dat Philips bijvoorbeeld voorraad heeft van allerlei beademingsapparatuur.
0: Ja, want die zijn er inderdaad wel. Hè? Die voorraden zijn er, die liggen op strategische plekken.
1: Ja.
0: Maar dan heb je het inderdaad meteen ook over beademingsapparatuur. Dat is niet even een voorraad mondkapjes.
1: Nee, en dat is ook wel lastiger omdat die een houdbaarheidsdatum hebben. Mondkapjes gaan maar 2 jaar mee.
0: Ja.
1: Dus ja, dan moet je het weer gaan verversen.
0: Ja.
1: Dus, en dan kies je ervoor om het bijvoorbeeld in een prullenbak te gooien na 2 jaar. Of je zorgt ervoor dat...
0: Dat na een jaar, dat zou je zeggen, toch? Efficiëntie, na een jaar gaat die flow gaat naar de ziekenhuizen en dan komt een nieuwe flow op de voorraad.
1: Heel erg voorspelbaar, maar het betekent wel dat je dus heel veel gaat leveren aan ziekenhuizen namens de overheid.
0: Mm-hmm.
1: Dat je bijvoorbeeld met die kinderen niet heel blij mee bent dat wij die markt even overnemen. Dat zullen best grote aantallen zijn.
0: Ja.
1: En dan ga ik dus inkopen en het aan de ziekenhuizen leveren. Veel stuks, want het crisisvoorraad is best hoog.
0: Hmm.
1: En misschien niet alleen mondkapjes, ook handschoenen.
0: En waarom kun je dat niet aanbesteden als overheid? Dat je
1: kan wel, maar
0: meerdere partijen...
1: dan verstoren wij de markt behoorlijk natuurlijk. Dan worden wij een soort leverancier en verkoper in de zorg in Nederland.
0: Hmm. Hoe kijk je daarnaar, Jeroen, van Mediek?
2: Ja, nou, ik denk dat er juist mogelijkheden liggen. Daar hebben we het ook eerder over gehad en daar gaan we het verder over hebben. Ik denk dat wij als marktpartij, niet alleen wij, maar ook een aantal andere grotere marktpartijen, juist kunnen helpen met een stukje veiligheidsvoorraad aanhouden. En van daaruit ook verversen. Maar daar moet je met elkaar goede afspraken over maken.
0: Dat iedereen 25% levert, hebben wij zo gespreken.
2: Precies. Dus als iedereen dat, dus als 3-4 grote partijen dat doen, dan heb je in ieder geval een bepaalde noodvoorraad hier liggen die je ook continu ververst. En nou goed, daar gaan we het ook verder over hebben.
0: Ja. Klinkt veilig, hè, om dat te doen.
1: Ja, zeker. Een noodvoorraad is altijd wel goed. Ik denk dat dat niet de oplossing is. Zoals ik al zei, de samenwerking en vertrouwen onderling.
0: Iedereen moet zijn rol kennen.
1: Dat is voor
0: zeker. Een soort draaiboek, als ik jou zo hoor. In een,
1: zeker waar.
0: Een toneelstuk waarvan je hoopt dat het nooit werkelijkheid wordt.
1: Dat is precies hoe je het zegt. En voorraden helpen wel de eerste paar weken. Moet je doorheen komen. En daarna moet het draaiboek zijn werk gaan doen.
0: Ja. Jeroen, jij noemde al een aantal dingen waar jullie ook mee te maken kunnen krijgen. Wat dan invloed heeft op jullie werk. Dat kan inderdaad een stroomstoring zijn, maar dat kan ook een conflict zijn in India. Wat is bij jullie nu de zwakke plek als je het hebt over toeleveringsketen? Wanneer denk je, nou oké, dit is wel een serieus probleem. Nu moeten we wel echt het crisisplan in werking gaan stellen.
2: Dat hangt echt van de situatie af. Hè. We hebben een paar jaar geleden ook blokkade in het Suezkanaal gehad. Nou, dat was ook wel echt wel een kritische bottleneck. Ja. Ik zie Bart ook knikken.
0: Dat we toen dat schip overdwars lag.
2: Ja,
0: en er kon niks meer langs.
2: Ja. Ja. Maar goed, daar heb je weer verschillende modaliteiten voor. Dat is dan wel kostbaarder, maar je kan invliegen of met de trein vanuit Azië. Dat soort opties zijn er ook. Mm-hmm. Het is heel belangrijk dat, en dat heeft COVID ook ons geleerd, we reageren nu met elkaar veel sneller op dat soort situaties. En de organisatie, Mediek is daarop voorbereid, de collega's, we zijn het gewend. Dus al dat soort draaiboekjes liggen klaar.
0: Mm-hmm.
2: Maar het hangt heel erg van de situatie af.
0: Bart, om even naar jou te gaan. Jullie hebben dus met het LCG, het Landelijk Coördinatiecentrum, al zo'n crisisplan helemaal paraat. Is dat af? Kan je dat gewoon bam nu in werking laten treden als nodig is?
3: Er is nu al sprake van tekorten natuurlijk van geneesmiddelen, maar niet zo groot als wat we op voorbereiden.
0: Hmm.
3: En dat geeft ons de gelegenheid om al een beetje te oefenen. Dus dat is een geluk bij een ongeluk dat er al tekorten zijn.
0: Ja, leg dat eens uit. Waarom zijn die tekorten er al? Want dat zullen toch veel luisteraars ook denken van hoezo zijn er tekorten dan?
3: Nou ja, in Nederland, ik denk dat iedereen die geneesmiddelen gebruikt ermee te maken heeft dat er tekorten zijn in Nederland. Dat heeft heel veel oorzaken. Daar kunnen we zo een uur over doorpraten wat al die oorzaken zijn, maar het gaat natuurlijk over de oorzaken wat je wat aan kan doen.
0: Mm-hmm.
3: Een belangrijke reden is natuurlijk dat de productieketen heel erg
0: buiten Nederland ligt.
3: Ja, buiten Nederland, India, China. En als daar iets gebeurt, een kink in de kabel komt, hebben we direct in heel Europa een probleem. En wij zijn eigenlijk opgericht om de problemen op te lossen. Dus op het moment dat er een tekort is, dan inventariseren we dat. Dan hebben we een coderingsmodel voor.
0: Met kleuren, hè?
3: Met kleuren, ja. Blauw, groen, oranje. Rood.
0: Ik voel hem al aankomen. Ja, zwart, code zwart. Dat code is natuurlijk een soort in de zorg een ding geworden sinds corona.
3: Ja, code zwart, dat is.
0: Dat
3: paniek.
0: Wil je niet.
3: Nee, dat wil je echt niet.
0: Maar code rood is ook zeer ernstig, hè?
3: Ja, dus we beginnen met monitoren. Dus als er signalen komen vanuit het ziekenhuis van, nou, god, er is een tekort ergens van, dan gaan we monitoren, gaan we bellen. Dus dat kan vaak nog bellen.
1: Ja hoor.
0: Met Jonathan, zeker.
3: Ja,
1: maar altijd bellen.
3: Maar met leveranciers. Maar we vragen ook de voorraden uit die bijvoorbeeld bij ziekenhuizen liggen, bij groothandels liggen, bij de leveranciers liggen.
0: Mm-hmm.
3: Op basis daarvan plotten we wat het verwachte verbruik is en verwachte leveringen zijn. En of we door de nullijn gaan, zeg maar. Nou, als dat dreigt te gebeuren, beginnen we met therapeutisch of gewoon coördinatie, logistieke coördinatie.
0: Dus wat ligt waar?
3: Wat ligt waar? Kunnen we het zo zorgen dat het net dat we langs de rand van de afgrond scheren? Als dat onvoldoende is, dan gaan we naar therapeutische coördinatie. En dan roepen we specialisten bij elkaar. Alle partijen die relevant zijn. Dus bijvoorbeeld de oncoloog, ik noem maar wat. Samen met de apothekers en de Nou, de longartsen, weet ik veel, als, als de middel is wat voor longoncologie gebruikt wordt. En die kunnen dan hun behandeladviezen aanpassen, zodat we het middel kunnen sparen voor
0: de echt noodzakelijke gevallen.
3: Voor de echt noodzakelijke.
0: Dus dan ga je afschalen in de zorg. Dus
3: eigenlijk
0: die
3: wel, ja. Ja. Maar er is natuurlijk, voordat je echt gaat afschalen wat heel erg dramatisch klinkt, kan je ook afschalen wat niet dramatisch is. En dat probeer je natuurlijk eerst te doen.
0: Ja, dus je kan zo heel flexibel, ben je wendbaar. Dit werkt dus in de praktijk, want jullie werken hier al jaren mee inmiddels.
3: Ja. En daarmee, dit is dus ontstaan in COVID-tijd.
0: Ja.
3: Toen was iedereen bereid om ook stappen te zetten en elkaar te vertrouwen en dingen te doen. Hè. Dat weet iedereen nog wel uit die tijd. En dat hebben we weten vast te houden om dat vertrouwen. En daar had Jeroen het net ook al over. Dat vertrouwen is heel belangrijk. Het vertrouwen vast te houden, zodat wij de gegevens krijgen van dat we kunnen plotten wanneer er een tekort zich voordoet. Maar ook het vertrouwen vanuit de sector, vanuit de ziekenhuizen, vanuit de huisarts, vanuit de apothekers.
0: We passen behandelingen aan, et cetera.
3: Als wij zeggen, we moeten het nu zo doen, dat iedereen dat ook doet.
0: Ja.
3: Dat helpt natuurlijk ontzettend.
0: Ja, ja, Jonathan, is denk ik ook voor jou een vrij geruststellend idee van dit werkt dus wel, ook langjarig, ook in niet-crisistijd.
1: Ja, er zitten hele goede dingen in. Ja. Waar ik heel jaloers op ben, dat hebben ze al goed voor elkaar. Dus het begint dan met de data die ze verzamelen die goed is. En ze hebben dan de medische specialisten aan boord.
0: Ja.
1: Kunnen we aan de zorg iets gaan doen, zodat we op een andere manier met geneesmiddelen omgaan.
0: Ja, en we hebben het nu, Jonathan, heel erg over Nederland. Wat kun je binnen Nederland doen? Uiteindelijk maken we natuurlijk gewoon deel uit van Europa. Ja. We hebben het in coronaperiode gezien dat Brussel eigenlijk centraal wilde gaan inkopen. Welke rol moet Brussel pakken in dit soort blauwdrukken voor crisisplannen die wij hier nu aan het maken zijn?
1: Brussel pakt al een rol. Er zijn al Europese programma's, zoals Rescue en Hera die ik al noemde. Dus er worden ook voorraden aangelegd in Europa.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat wil niet zeggen dat Nederland niks hoeft te doen. We zeggen, er liggen voorraden in Europa. Dus elk land heeft nog zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar we kunnen wel een beroep doen op de voorraden die er aangelegd worden.
0: Ja.
1: Volgens mij liggen er al, dus schrik niet, iets van 21 verschillende artikelen op voorraad. Dat wij een crisis kunnen hebben.
0: Dat is wel zeer geruststellend.
1: Dat is enorm geruststellend. Dus ik sta 21. Heel 21 van de 500.000 die er zijn.
0: Precies.
1: En van de,
0: dat schiet erop.
1: Maar er zijn ook wel lijsten van artikelen die je zou moeten hebben. Dus wat je ook nodig hebt. Je moet je voorstellen dat je niet alle variaties nodig hebt. Als er een crisis is, dan ga je toch terug naar wat ook werkt.
0: Jeroen, we hebben het nu ook nog niet gehad over de afhankelijkheid dus die we hebben nu echt van over de grens. Kun je niet veel meer productie toch weer opstarten, terughalen, uitbreiden in eigen land?
2: Nou, dat zou deels kunnen. Ook dat is denk ik iets waar we samen met de overheid naar moeten kijken. Maar dat is ook wel belangrijk om wat meer productie deze kant op te halen. Klopt.
0: Oké, ik wil eigenlijk aan jullie alle drie nog een korte en laatste vraag stellen. Dus het antwoord mag ook lekker kort zijn. Heeft een Nederlandse patiënt over een paar jaar meer of minder zekerheid dat zijn of haar behandeling in crisistijd door kan gaan, Jonathan?
1: Je hebt gezien wat er allemaal aan verstoringen al zijn de laatste jaren. En dat gaat niet ophouden opeens.
0: Jeroen?
2: De druk blijft hoog en we moeten keuzes maken. Dus er zal wel minder zekerheid zijn. Maar we moeten zorgen dat we, als er een crisis komt, dat we heel snel reageren en heel snel weer terug zijn naar normaal.
0: Bart?
3: Ja, eens in de wereld is heel onrustig. Dus de kans dat er iets gebeurt is groter dan ooit. Maar ik denk dat we in Nederland ook steeds beter voorbereid zijn op die kans die gaat gebeuren.
0: Mooi, ook weer geruststellende woorden. Dankjewel, Bart Smals, bestuurder van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen. Ook dank aan Jeroen de Lange, bestuurder van Mediek. En Jonathan van Velen, leider van het IRIS-project. Dit was BNR Beter. Hier op de radio zit onze tijd erop. Maar in de podcast gaan wij een stuk langer door over crisisplannen en noodvoorraden. Kun je lekker afluisteren via bnr.nl/beter... of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk. Op de hoogte zijn is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
6: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
7: Het is ongekend wat hier gebeurt.
6: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
8: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
6: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
9: Er is een geheim dat niemand mag kennen. dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
11: Cavro Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
12: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
13: De bestuurskamer in, zonder omweg. In een podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
16: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is wat vertraging bij Amsterdam door 2 ongelukken. Op de A10 Zuid gebeurde een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Amsterdam Centrum is de vertraging nu ongeveer 1/2 uur richting Den Haag. Op de A10 bij Durgerdam zijn ook 2 rijstroken dicht richting Zaandam. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging 35 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens ook nog 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. En op de A76 van Geleen naar Aken sta je in de file bij de Duitse grens. Daar is de vertraging 25 minuten.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
17: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. In de Drentse plaats Norg staat een garagebedrijf in brand, pal naast een tankstation. Op foto's is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Grote zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Mensen in de omgeving van de brand in Norg zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Max Verstappen is uitgevallen bij de Grand Prix van Monaco. Hij mocht starten vanaf de 2e plek, maar al na de eerste meters hield de motor ermee op. Hij heeft de auto daarna naar de garage gereden. Het is een flinke domper voor Verstappen, die toch al niet een heel lekker seizoen heeft. Het Iraanse voetbalelftal is geland in Mexico, waar ze zich verder gaan voorbereiden op komend WK. Ze zullen 3 wedstrijden spelen in Amerika, waarmee Iran natuurlijk in oorlog is. Alle Iraanse spelers hebben in ieder geval wel een Amerikaans visum gekregen, maar dat geldt nog niet voor iedereen van de Iraanse technische staf. Er wordt veel te weinig duurzamere vliegtuigbrandstof geproduceerd, dat bijvoorbeeld gemaakt wordt uit gebruikt frituurvet, eentjesresten of tuinafval. De luchtvaartsector klaagt dat oliemaatschappijen er nauwelijks mee bezig zijn en liever kerosine op basis van aardolie aanbieden. Ook overheden zouden meer kunnen doen, vindt de sector. En in Eindhoven is afgelopen nacht een vrouw gered uit een brandend huis. Volgens het Eindhovens Dagblad sprong ze uit het raam en werd ze opgevangen door mensen die toevallig langs fietsten. Opvallend, haar redders waren mannen en vrouwen die allemaal een bruidsjurk aan hadden vanwege een themafeestje. Dan nog het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond bijna overal droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen en dan een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
18: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
19: En dan willen we eigenlijk kijken hoe we dat beter onder de aandacht bij mensen kunnen krijgen en kunnen opschalen in Nederland. Ja. En als wij dat zelf vertellen, ja, dat wordt niet altijd geaccepteerd.
20: Je hoort Art Beuting, Chief Member Officer bij zorgverzekeraar VGZ. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. En deze keer een gesprek met Art Beuting, de Chief Member Officer bij zorgverzekeraar VGZ. Tijdens het overstapseizoen in november en december focust VGZ in de communicatie volledig op prijs. Ja, om consumenten te verleiden om voor een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen. Maar in de rest van het jaar heeft die prijsgedreven communicatiestrategie geen zin en heeft de marketingafdeling vrij spel om eens goed en lekker aan het merk te bouwen. Hoe probeert de zorgverzekeraar zich te onderscheiden in een toch overvolle markt? En Nederlanders worden gemiddeld genomen steeds ouder, maar daardoor reizen de zorgkosten de pan uit. Volgens VGZ is preventie dé oplossing voor dat probleem. Dat en meer bespreek ik in deze aflevering met Art de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Art, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
19: Ja, dankjewel Klaas. Erg leuk om hier te zijn.
20: We zijn halverwege 2026. Ja, het duurt nog maanden voordat dat hele prijzencarousel weer op gang komt. Het overstapseizoen in de zorgverzekeringswereld. Is het voor jou daarmee nu ook een beetje komkommertijd?
19: Nee, dat is het niet. Het gaat eigenlijk het hele jaar door. Al hebben wij natuurlijk een campagnetijd. En dat is anders dan in andere markten. Ja, best wel een vaste periode. Hè. Vanaf 12 november is het een aantal weken erin. En dat draait zeker om premie, maar het gaat ook om meer dingen, Klaas.
20: Nou, vertel, wat naast de premie was nog meer belangrijk?
19: Ja, nou ja, kijk, allereerst, ik ben een member officer. Dus wij zijn een coöperatie voor leden. En dat betekent dat we geen winstoogmerk hebben. Ja. Ik heb wel commerciële doelen op marktendeel, zeker.
20: Dus een member officer misschien even wat vereist wat toelichtingen.
19: Wij zijn een coöperatie. We hebben geen winstoogmerk. Ja. We hebben leden. Ik zal het hierna over verzekerden hebben. Dat is makkelijker voor de meeste mensen. Maar dat betekent dat ik commerciële doelen heb. Maar dat heel erg kijken van hoe kunnen we ook de belangen van de leden behartigen.
20: Ja.
19: Wat zoeken ze eigenlijk? En uiteindelijk dat in een scherpe premie terugbrengen. Of anders, als we dat niet doen, weer investeren in de zorg. Want dat is ook een hele belangrijke, de toegankelijkheid uiteindelijk van de zorg. Dus dat houdt mij wel bezig. Ja.
20: Ja, want als je het vergelijkt met bijvoorbeeld supermarkten, daar bereiden de grote super zich natuurlijk al maandenlang voor op die feestdagen, een belangrijk seizoen.
19: Ja.
20: En voor jullie moet je daar misschien nog een beetje aan beginnen, denk ik, zo halverwege het jaar.
19: Ja, nou, het
20: was dat te naïef?
19: Het is een jaar rond proces. We hebben de campagne gehad, dan start de evaluatie en dan kijken we al wel weer vooruit.
20: Ja.
19: Enerzijds hoe de marketingcampagne is gegaan, maar ook hoe is de groei geweest?
20: Ja.
19: En waar willen we voor komend jaar ook al wel weer op focussen? Ja.
20: En wat wordt dat? Ik ben benieuwd.
19: Nou, wij hebben afgelopen jaar een hele mooie campagne gemaakt. We hebben behoorlijke groei, zo'n 250.000 nieuwe leden binnengehaald. Voor komend jaar willen we die zeker ook vasthouden en kijken of we nog weer een licht groei kunnen binnenhalen.
20: Ja. En op welk onderwerp ga je hier focussen? Want volgens mij is het elk jaar zit je premies belangrijk. Volgens mij hadden je vorig jaar als onderscheidend vermogen op prijs dat jullie niet omhoog gingen, maar volgens mij ruim €3 de basisverzekering omlaag hebben gehaald. Nou, dat is ook een manier om aandacht te krijgen.
19: Zeker.
20: Wordt dat weer het instrument of ga je iets anders doen?
19: Nou, dat laatste dat moeten we nog echt bekijken. Hier zijn we ook wel afhankelijk van. We zitten in een publiek-private markt. Dus de zorgkosten, die blijven wel stijgen.
20: Ja.
19: En uiteindelijk wordt de inhoud deels ook bepaald door de overheid. Ja, dus als de zorgkosten stijgen, dan kunnen wij dat niet altijd naar een verlaging van de premie. Maar afgelopen jaar was dat een kans. En dan kun je ook laten zien dat je coöperatie brengt. En we dan ook op dat moment de premie verlagen. Dus dat was mooi. En daarnaast focussen we ook heel veel op de vernieuwing van de zorg. Want in onze missie kijken we heel erg hoe houden we de zorg ook betaalbaar en toegankelijk naar de toekomst. En wij zitten heel erg duidelijk in op het vooropgaan in de vernieuwing van de zorg.
20: Ja.
19: Dus daar zitten we jaar rond. En dat komt ook in onze campagne terug.
20: Ja.
19: Naast prijs.
20: Ja, want dat verbaast me eigenlijk. Dat in het verleden heb ik ook nog eens wat vanuit het reclamebureau, wat ik ooit heb gehad, voor zorgverzekeraars mogen werken. En het verbaast me eigenlijk altijd dat accent, maar ook qua budgetten, altijd lag op dat najaar. Aan de ene kant zeggen, ja, nee, maar dat is het moment dat natuurlijk die premies weer bekend worden gemaakt. Dat is het moment om tot conversie over te gaan.
19: Ja.
20: Maar ik hoor bij jou toch een beetje een andere strategie, want je hebt het over een jaarronde aanpak. Wat maakt het nou anders wat jullie doen ten opzichte van jullie concurrentie?
19: Nou, een deel van de concurrent is ook wel een jaar rond aanwezig, maar het meeste is echt in het najaar. Maar het gaat echt om merkbekendheid opbouwen en merkvoorkeur, zodat je uiteindelijk in de campagne, ja, dan gaat het naar conversie uiteindelijk. Ja. En wat we echt wel met jaar rond doen, is ons merk laden. Echt op vooruitstrevendheid, voorop gaan in de zorgvernieuwing. En daar willen we de bekendheid mee opbouwen, maar ook de merkvoorkeur. En dat is waar we ons jaar rond ook echt op richten.
20: Oké. Ja, op het moment dat je dus niet die prijsgedreven boodschap kunt verkondigen, dan hou je dus wat meer middelen over om andere vormen van communicatie toe te passen. Jullie zitten dus sterk op preventie. Kan je daar iets over vertellen?
19: Ja, nou kijk, preventie is een belangrijke, uiteindelijk ook in kader van die toegankelijkheid. En wij zetten daar in op, met name ook op de mensen die al wel bepaalde zorg gebruiken, een indicatie hebben.
20: Ja.
19: En daar kijken we hoe we die mensen kunnen helpen om verdere zorg te voorkomen. Dat het niet verergert en dat we ze zoveel mogelijk zelf kunnen helpen. Dus dat is een belangrijke waar we naar kijken. Omdat we wel naar soorten van preventie zoeken die ook bij onze merk en onze rol past.
20: Ja.
19: En als het te ver van algemene, universele preventie is, dan past het niet bij ons merk. Ja. Dus we zoeken echt een aantal gerichte dingen die daarbij passen. Dus als er een indicatie bijvoorbeeld is, iemand heeft diabetes, hoe zorg je dat middels leefstijl of een diëtist dat het niet erger wordt? Zo hebben we het ook bijvoorbeeld met financiële schulden. We zien vaak als mensen in de schulden raken, dan levert het wat veel stress op.
20: Ja.
19: Gaan ze zorg mijden en dat leidt later tot meer zorg. Dus daar zetten we op in.
20: Dat zijn al signalen die jullie gewoon kunnen opvangen op basis van data? Hoe weet je?
19: Mensen betalen hun premie maandelijks.
20: En dan
19: betalen ze niet meer. Dus dat kun je heel goed oppakken.
20: Ja, die is makkelijk.
19: En je ziet het met name bij jeugd op dit moment, zie je het ook vaak voorkomen. En daar doen we ook veel aan mensen vooraf informeren wat er allemaal aan mogelijkheden zijn qua gespreid betalen of andere mogelijkheden die we daarin bieden. Daar hebben we ook aparte callcentra voor die mensen ook helpen. Dus daar doen we veel in.
20: Is dat een toenemend probleem dat mensen hun zorg alles wordt duurder, zegt iedereen ook wel.
19: Ja.
20: Armoede neemt weer toe in Nederland. Zie je dat bij jullie ook, dat dat een stijgend probleem is?
19: Het blijft redelijk stabiel daarin. Maar je ziet onder de jeugd op dit moment wel een toename erin. En dat zit met name na de 18 jaar, als ze zelf voor die premie gaan betalen. Ja, op de pof betalen, wat er ook is. Ja, dat is vaak wel een probleem. Want dan komen ze op een gegeven moment aan het einde van de maand komen ze geld tekort. Daar proberen we nu wel heel gericht op in te zetten. Ja. En voor de rest blijft het wel redelijk stabiel.
20: Ja. Even dan over jullie merkbouw. Want jullie werken samen al een wat langere tijd met programmamaker en schrijver Eva Eickhout.
19: Ja.
20: Wie haar niet kent, kan je vertellen wie zij is? En ik ben wel benieuwd hoe die samenwerking tot stand is gekomen.
19: Ja, Eva is onze ambassadeur voor zorgvernieuwing. En zij is een heel optimistisch en zeer energiek persoon. Het is echt geweldig om met haar samen te werken. En wij vonden het belangrijk om ons merk, vanuit onze missie om voorop te gaan naar toekomstbestendige zorg. Daar zetten we in op zorgvernieuwingen. Dus als wij bij zorgaanbieders nieuwe dingen vinden die beter voor leden zijn, of bijdragen aan betere toegankelijkheid of betaalbaarheid, dat noemen wij een good practice of een zorgvernieuwing. En dan willen we eigenlijk kijken hoe we dat beter onder de aandacht bij mensen kunnen krijgen en kunnen opschalen in Nederland.
20: Ja.
19: En als wij dat zelf vertellen, dat wordt niet altijd geaccepteerd. Dus we zochten een ambassadeur.
20: Ja.
19: En daar zijn we op zoek gegaan die daar naar een persoon die de beste bij passen. En Eva is een persoon die zelf bepaalde beperkingen heeft en heel goed weet hoe daarmee om te gaan.
20: Mm.
19: En vanuit daaruit ook een goede spokesperson is, maar ook dat optimisme heeft wat wij ook willen uitstralen. En daardoor passen heel goed bij ons.
20: Ja.
19: En wat zij met name weet te doen, is goed uitleggen wat zo'n zorgvernieuwing inhoudt, wat dat voor mensen kan betekenen, welke voordelen, zodat als ze dat zien, dat meer mensen dat ook gaan gebruiken.
20: Ja, inmiddels is zij ook een beetje een ster geworden, want ze zit in een reality-programma zoals Ranking the Stars.
19: Ja.
20: Zit daar ook niet een beetje een risico voor jullie in, dat zij bekender wordt dan het merk VGZ zelf?
19: Nou, tot nu toe merken we met name dat het elkaar versterkt. Hè.
20: Nee.
19: Zij wordt bekender en daarmee valt ze ook meer op in al onze uitingen. En dat is wel heel duidelijk gekoppeld aan aan het VGZ. Dus op dit moment is het allemaal nog goed. Ja, en dat zullen we elk jaar weer evalueren. Ja.
20: Als we kijken naar de markt, hè, want jullie zijn met Achmea, Achmea nummer 1, jullie nummer 2. Hè,
19: ja.
20: Dan heb je op de voeten gevolgd door... Wil je hem vertellen?
19: Ja hoor, CZ is CZ? De derde ja. zorgverzekeraar. Dan hebben we nog mensen. Dus ja, en mensen. Vier grote zorgverzekeraars.
20: Precies, en jullie pakken bij elkaar zo'n slordige 85% van de markt.
19: Ja.
20: Maar als we kijken naar de afgelopen jaar, zit daar wel een ontwikkeling in. Want jullie kwamen ongeveer van 90-91%. En dan denk je, ja, waar gaat dat markt? Wie eet dat op? En dat zijn die kleinere concerns. Hè? Het zijn zo'n 8 concerns die heel Zorg Nederland een beetje bestieren. Is dat een zorgelijke ontwikkeling voor de boardroom bij VGZ? Je zegt, nou, die kleine spelers die pakken steeds meer marktaandeel. Een ASR bijvoorbeeld, 3,8%.
19: Nou, ik denk dat de marktwerking is belangrijker in de zorg. Hè, want dat houdt elkaar scherp en dat zorgt ook voor innovatie. En als je kijkt hoe de zorg in Nederland is... We zeuren er soms om, maar eigenlijk doen we het internationaal hartstikke goed. En dat komt ook door die marktwerker in. Dus ik ben daar positief over. En nou ja, zoals ik al zei, afgelopen jaar zijn wij flink gegroeid. Dus we hebben daar geen zorgen over. Wat je wel ziet... Het is voor kleinere partijen wordt het wel moeilijker om ook
20: goed
19: in te kopen, maar ook de verandering in de zorg bij te houden. Hè. Toegankelijkheid wordt belangrijker. Ja. Ja, en daarvoor wil je met zorgaanbieders samenwerken. En dan helpt het wel als jij ook groot bent in die regio. Ja. Want zij kunnen niet met alle 8 tegelijk samenwerken. Ja. Dus dan werken ze vaak met de grootste partijen samen. Ja. Ja, en dat is wel een voordeel dat wij in ieder geval hebben als de tweede grote zorgverzekeraar.
20: Als je nou kijkt naar die merken, hè, ik zou er eens een paar noemen. Nee, Interpolis, Zilveren Kruis, CZ, ASR, ORA, Nationale Nederlanden, Mensis, Unive, VGZ. Ik kan bijna niet meer ademen. En dan heb ik nog heel veel niet genoemd.
19: Ja.
20: Is het niet een lappendeek? Zijn er niet veel te veel merken die proberen die verzekeraar aan zich te binden?
19: Wij zijn de coöperatie VGZ, hè, dus wij voeren ook het merk VGZ. Ja. Maar daarnaast hebben we ook een aantal merken gericht op doelgroepen.
20: Ja.
19: Wij richten bijvoorbeeld ons ook op ambtenaren. Daar hebben we het merk ISA voor. En samen met IZZ werken wij voor de zorgmedewerkers. Dus we hebben een aantal merken met ook specifieke producten en voordelen en services voor specifieke doelgroepen. Ja. Dus die richten zich ook niet op de andere doelgroepen. En daarmee hebben ze wel een heel goed aansluitend aanbod erin zitten. Maar het kan verwarrend zijn, zeker erin. Maar dat probeer in ieder geval mijn teams... proberen dat wel heel erg op die doelgroep te richten. En daarmee ook overzichtelijk te houden.
20: Want als je nou even kijkt, er gaan bij mij nu 2 lampjes aan. De 2 analogieën die in mijn hoofd doorflitsen. Je hebt 1 binnen de bankaire sector. En dan hebben we onlangs ook, een beter jaartje geleden... in de studio gehad, Angela Eilander van ASN Bank.
19: Mm-hmm.
20: Natuurlijk BLG wonen, je had Regiobank, je had SNS Bank. Zij hebben ervoor gekozen en we gaan naar single brand. En het is ASN geworden. Als je dan kijkt naar de telecom markt, we hebben natuurlijk KPN met HAI, we hebben ook Odido natuurlijk de grote naamswijziging gezien, waarbij ze ook terug zijn gegaan naar minder merken uiteindelijk. Als je nou een beetje in die telescoop kijkt naar de toekomst... en je kan de toekomst kijken... voorspel je dan dat er misschien een consolidatie gaat aankomen? Dat wat minder, want het is eigenlijk heel duur, toch, al die merken in de lucht?
19: Ja, ik kan me wel voorstellen dat er minder merken gaan komen. Ja.
20: Want de zorg wordt duurder, dus het moet toch ergens bespaard worden?
19: Ja, zeker. Al zijn de kosten van marketing in vergelijking met alle zorgkosten... is dat echt maar een heel klein deel.
20: Hoeveel procent ongeveer?
19: Nou, er gaat maximaal 2% van alle kosten gaan naar eigenlijk de uitvoering... Hè, zoals we doen. En daarvan is maar een heel klein gedeelte marketingkosten. En dat doen we heel bewust. Want voor de rest willen we gewoon een lage premie doen.
20: Ja.
19: Maar je hebt wel een aantal merken die zich heel erg richten op een specifieke doelgroep. Zoals ik net al aangaf. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Unive, een van onze merken.
20: Ja.
19: Ja, en dat is die bieden meerdere producten aan. Dat doen wij niet als VGZ. Dat richt zich op een doelgroep die zegt van nou, ik zoek ook een fietsverzekering of een autoverzekering. En daar richt Unive zich heel erg op.
20: Ja.
19: Dus ja, dat blijft een specifiek segment.
20: Ja. Dus dat blijft nog wel even zo.
19: Dat blijft afgelopen jaar en we strategische samenwerking juist met OMVZ.
20: Ja.
19: Dat is ook een hele specifieke doelgroep. En zolang dat een hele specifieke doelgroep en een meerwaarde heeft, denk ik dat die blijven. Ja, en anderen zullen mogelijk wel gaan verdwijnen.
20: Nou, maar je bent ook een beetje ondernemer. Je bent commercieel. Je bent chief member officer.
19: Zeker.
20: Je
19: wilt
20: natuurlijk altijd groeien. Achmea is nummer 1. Maar misschien zou mensen ook wel een lekker hapje zijn om te zeggen, nou, die pakken we erbij.
19: Ja, dat ga ik hier niet zo uitspreken.
20: Dat is jammer.
19: En daar, het is ook wel van belang dat dat er een bepaalde concurrentie in de markt blijft. En hier kijkt ook de ACM zeker in mee, want er wordt het te groot erin. Wij kijken heel specifiek naar doelgroepen waar we ook mee kunnen groeien. En marktaandeel is niet aan zich een doelstelling. Het is ook met name hoe kan bepaalde grote bijdragen aan een goede zorginkoop en transformatie erin. Dus dat is het allerbelangrijkste. Helder. Belangrijker dan nummer 1 worden.
20: Helder. Ik wil met jou naar de dilemma's. Ja. En je moet er steeds één kiezen. Ben je er klaar voor?
19: Zeker.
20: Let's go. VGZ is de bekendste zorgverzekeraar van Nederland. Of we komen niet voor in de top 3?
19: Wij komen wel voor in de top 3.
20: De verhoging van het eigen risico is onontkoombaar. Of met focus op preventie kunnen we dat voorkomen?
19: Ik denk dat het onontkoombaar is.
20: De zorgsector moet afslankmedicatie omarmen. Of dat kost de samenleving meer geld dan het oplevert?
19: Ik denk dat we het moeten omarmen.
20: De overstapperiode is de leukste tijd van het jaar. Of ik ben blij dat hij weer voorbij is.
19: Nee, is de leukste tijd van het jaar.
20: AI maakt de patiëntenreis hypergepersonaliseerd of door privacy absoluut niet haalbaar?
19: Is het eerste, hypergepersonaliseerd.
20: De opkomst van private equity in de zorg, een goede zaak of dat moeten we aan banden leggen?
19: Ja, dat is een zeer moeilijke. Dus daar zijn wel bepaalde banden nodig.
20: Zelf je zorgverlener mogen uitkiezen is enorm belangrijk of lang niet altijd haalbaar?
19: Dat is erg belangrijk.
20: De gast is Aart Beuting, commercieel directeur of chief member officer bij zorgverzekeraar VGZ. Aart, volgens mij was er eentje die je extra pijn deed. Maar je mag zelf één kiezen. Ik ga het niet voor jou invullen. Dilemma die lastig was.
19: Die private equity, ja. dat is wel een lastige.
20: En, ik hoopte al dat je die eruit zet.
19: Ja, nou, zeker. Enerzijds is het goed, want private equity brengt ook voor vernieuwing. En dat is belangrijk dat we dat in de zorg houden. Mm-hmm. Wij zijn van zorgvernieuwing, dus wij vinden dat ook erg van belangrijk. Sommige private equity partijen, die doen het echt beter voor onze verzekerden. Veel makkelijker, efficiënter. In één keer op één dag in plaats van een paar keer terugkomen. Dus dat brengen ze teweeg. En tegelijkertijd is het wel van belang dat we gezamenlijk de zorgkosten in de hand houden. Ja. En als daar te grote marges naartoe gaan, of uiteindelijk gaan ze niet zinnige zorg leveren, dan is het wel een probleem, want dan lopen de maatschappelijke kosten op.
20: Ja, die verhalen die hoor je, een beetje spookverhalen, als je een beetje kijkt op internet, dat ze bij die privéklinieken, dat ze vrij snel zeggen, nou, we gaan er toch maar het mes in zetten, terwijl het misschien niet altijd nodig is.
19: Nee, en dat is de discussie die we nu ook hebben over passende zorg. Je moet echt goed kijken, is het nu passend op een operatie te doen, of zou je bijvoorbeeld eerst wat met je leefstijl moeten doen? Ja. Of is het gewoon goed om even te wachten? Ja, daar moet wel een goede balans in gevonden worden, want we kunnen die euro maar één keer uitgeven. Ja. En dan kan die niet naar onderwijs.
20: Nee, zeker. En wat me dan ook wel weer verbaast, als je zegt, van, nou, je hebt wat, je hebt een aandoening of je moet geholpen worden, dat je dan bij een kliniek belt en dan kan je morgen vaak terecht, of volgende week. Maar in de reguliere zorg kan dan dat je maanden moet wachten. Er zit ook zo'n enorm verschil in.
19: Ja, dat verschilt wel heel erg. Hè. Dus inzicht in die wachttijden, dat is een hele belangrijke daarin. Ja. Misschien is dat later nog een onderwerp in ieder geval. Maar dat zie je soms wel. Ja. Kijk, wat wel van belang is, we zien ook personeel vanuit de ziekenhuizen overgaan naar de zelfstandige behandelklinieken daarin. Ja, en dat kan betekenen dat het tekort aan personeel is in de ziekenhuizen. Ja, ja. Dan kan dat tot een probleem leiden. Maar als je wel goed inzicht krijgt, dan kan het best zijn dat er een ziekenhuis op 25 kilometer afstand is waar je ook goed terecht kan. En dan is dat ook een prima alternatief.
20: Mooi. Het komt in Nederland gelukkig een stuk minder vaak voor dan in de Verenigde Staten. Maar ook hier worden sommige experimentele en dure behandelingen niet vergoed door zorgverzekeraars. Ja. De mogelijke baten wegen in die gevallen niet op tegen de kosten. Dat lijkt me pijnlijk voor een chief member officer die het belang van de coöperatie en de leden hoog in het vaandel heeft.
19: Ja, nou, dat is ook een moeilijke. Ja. En hier gaat het vaak tussen de afweging tussen een individu die daar best baat mee zou kunnen hebben, en ik zeg ook nadruk op kunnen, versus uiteindelijk het maatschappelijk belang van uiteindelijk een betaalde zorgpremie. Want je had het er ook over, de campagnetijd is echt een van de leukste tijden die er is. Hè. Er is een enorme vibe in het bedrijf, maar mensen vinden het altijd heel vervelend als die premie stijgt. Ja. En hoe meer van die experimentele medicijnen we erin stoppen, dat is een belangrijke oorzaak voor die stijgende premie. Dus vandaar dat wij in Nederland een instituut hebben die daarnaar kijkt en echt kijkt of het bewezen effectief is. En pas als het dat is, die afweging maakt om het wel in de basisverzekering te stoppen.
20: Ja, helder. Eind december introduceren jullie in samenwerking met zorgdomein het zogenaamde herverwijzen. Ja. Daarmee krijgt de patiënt meer controle over het zorgtraject. Bij lange wachttijden kan er bijvoorbeeld van zorgaanbieder worden gewisseld. Ja, waarom is dat eigenlijk een wenselijke ontwikkeling?
19: Nou, wij vinden dat onze verzekerden in ieder geval een eigen regie moeten kunnen hebben hierover. En dat is belangrijk dat leden in ieder geval dat wel zien, of ze ergens sneller terecht kunnen. Ja. Wij gaan daarbij niet op de stoel van de dokter zitten. Hè, dus die bepaalt uiteindelijk, nou, moet jij een operatie hebben voor je knie. Maar als dan bijvoorbeeld inzichtelijk wordt dat je daar 10 weken moet wachten, ja, dan maken wij graag inzichtelijk dat het misschien ergens anders, vlakbij je in de buurt, op basis van je postcode, dat je binnen 4 weken terecht kan.
20: Bij de privékliniek. Misschien.
19: Nou, dat zou dan kunnen. Hè. Maar dat is zeker een optie, die nemen we daar ook in mee. En dat willen we makkelijker inzichtelijk maken. En dat is wat we met het herverwijzen of heradresseren inzichtelijk maken. Jij krijgt die verwijzing en dan bieden wij de optie. Kijk of er bij jou in de buurt andere alternatieven zijn. En dan maken we het nu zo makkelijk dat je dan eigenlijk met een druk op de knop die verwijzing kunt aanpassen dus naar een andere kliniek of ziekenhuis. En dat je daar dus naartoe kan.
20: Zijn jullie daar uniek in? Of doen andere zorgverzekeraars?
19: Nou, op dit moment zijn we daar nog uniek in. Wij werken al een paar jaar samen met Zorgdomein, omdat wij dit van belang vinden. Ook om bijvoorbeeld zorgvernieuwingen onder de aandacht te brengen en dan te vertellen van ja, als je die vernieuwing gebruikt, dan kun je veel sneller terecht. En daarmee helpen we die transformatie op gang. Maar wij vinden wel van belang dat heel Nederland dit krijgt. Dus in de komende maanden zullen ook andere zorgverzekeraars dit gaan toepassen.
20: Ja, dan wil ik graag naar de estafette vraag. Want in de vorige aflevering was hier Pieter Olierook van de Magnum Ice Cream Company te gast. Met hem sprak ik over de afsplitsing van Unilever. Maar hij had ook uiteraard een vraag voor jou. Luister even mee.
1: En ik ben onwijs benieuwd naar hoe zij de ontwikkeling zien rondom de zorgkosten. En ook levensstijl is natuurlijk heel erg gelinkt daaraan. Of zij op korte termijn ook daarin plannen hebben om middels welk beleid dan ook gezonder leefstijl te stimuleren, waardoor we ook zorgkosten beter onder controle kunnen krijgen met elkaar.
19: Ja, dat is een mooie vraag. En daar hebben we het deels natuurlijk al over gehad. En wij maken ons natuurlijk ook wel zorgen over de kosten daarin. Allereerst, ik denk dat het iets is wat wij in Nederland breed moeten oppakken. Dus dat noemen ze ook wel health and all policies. Hè. Dus de overheid moet ook kijken waar we dat allemaal terug kunnen laten komen. In belastingen, in het onderwijs, maar ook in woningbouw. Als je goed woont, ja, dan helpt het ook echt om bijvoorbeeld als er minder vocht is in het huis, om daar problemen mee voor te komen. Dus het moet op veel verschillende plekken terugkomen. Maar wij kijken er dus zelf ook naar. Maar wij kijken echt wel naar iets wat bij ons past. Hè. Dus wat ik al zei, mensen dus bijvoorbeeld die al een indicatie hebben voorkomen dat ze verder in zorg komen, schulden. Wij kijken ook samen met Albert Heijn naar bijvoorbeeld een groot iets als een klachten met buikklachten erin. Ja. Maar ook hoe wij mensen kunnen voorkomen dat ze in zorg komen. En bijvoorbeeld als jij in jouw netwerk, in je buurt mensen hebben die, je bent eenzaam, waar je wat mee kunt afspreken, dat voorkomt misschien dat je de zorg ingaat. Dus we kijken ook heel erg, hoe kunnen we bij jou in de buurt het netwerk versterken, waardoor we voorkomen dat je de zorg ingaat. En dat zijn specifieke punten waar we op inzetten in ons beleid.
20: Ja, en wat jullie ook doen, jullie waren althans volgens mij al 5 jaar geleden al vroeg bij thuismonitoring. Hè? Dus met de smartwatch, vitale functies als bloeddruk, hartslag meten. Je kan natuurlijk ook je levensstijl actief gaan meten en belonen. Ja. Zou dat een interessante propositie zijn voor verzekeraars?
19: Ja, ja en nee. Kijk, het thuismonitoren is inderdaad een hele mooie om zorgkosten te besparen. Als je daarmee niet elke keer naar het ziekenhuis toe hoeft, dan maken we daar ook handjes vrij in het ziekenhuis. Dus dan kun je het thuis doen. Het scheelt ook dat je het niet elke keer met de auto naartoe hoeft. Dus het scheelt tegenwoordig benzinekosten. Ja. Dus in dat soort zaken dan helpt het wel. Dat geeft mensen zekerheid. Ja. En pas als het echt nodig is, dan ga je naar het ziekenhuis toe.
20: Ja.
19: Algemene leefstijl bijhouden en dat belonen. Ja, dat is iets wat minder sterk bij ons merk past. Dat hebben we ook getoetst met leden. En dan zeggen ze van nou, blijf maar bij jouw rol als zorgverzekeraar erin. En uiteindelijk
20: misschien een nieuw label? voor de hele sportieve, fitte verzekeraars?
19: Ja, nou ja, ik...
20: Verzekerden, moet ik zeggen.
19: Ik zie dat op de korte termijn nog niet komen,
20: Klaas. Niet komen, oké. Okay. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze CMO Talk aflevering. Ik wil jou danken voor je komst, Art Beuting, commercieel directeur, zeg ik dan toch maar even zo, bij zorgverzekeraar VGZ. Ja, de tijd voor radio zit er dus alweer op, maar ik ga natuurlijk uitgebreid verder in gesprek met Art over preventie in de zorg. We raakten het net al even aan. Wil je die aflevering luisteren? Dan kan je natuurlijk naar bnr.nl, cmotalk.nl of natuurlijk je vertrouwde podcast-app. En daar vind je het interview ook. Over 2 weken ga ik in gesprek met Laurens Jan Divigneux. En hij is algemeen directeur Benelux bij Unilever van de divisies Beauty en Wellbeing. Hoop dat je dan weer luistert. Voor nu, dank voor het luisteren.
2: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
2: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
6: Het AI Delta plan, het rapport Wedding Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
7: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
6: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
7: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
6: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
7: Op BNR en als podcast.
8: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral vertraging in de buurt van Amsterdam. Onder andere op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. Een kwartier vertraging. Op de A2 Utrecht-Amsterdam bij knooppunt Amstel ook 10 minuten oponthoud. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk op de A10 Noord bij Durgerdam. Alle rijstroken zijn daar inmiddels vrij, maar vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging nog wel een kwartier. Verder wordt er nog steeds gecontroleerd aan de Duitse grens. En dat merk je op de A12 vanaf Zevenaar tot de grens. De vertraging is daar een kwartier. En in het zuiden op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kunnerberg tot de Duitse grens ook 25 minuten vertraging.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De brandweer probeert in het Drentse Norg met mannenmacht te voorkomen dat een brand in een garagebedrijf overslaat naar het naastgelegen tankstation. Ook proberen ze een oude molen in de buurt te redden. De brand zorgt ook voor flinke rookwolken en ronddwarrelende zonnepaneeldeeltjes. Mensen in de buurt zijn al gewaarschuwd met een NL-alert. Op de A13 zijn vannacht 5 mensen uit 1 auto gewond geraakt nadat ze er vandoor gingen voor de marechaussee. Die wilde de auto controleren. De bestuurder, een 25-jarige man uit Den Haag, knalde tijdens zijn vlucht bij Delft op een andere auto. Waarschijnlijk was hij onder invloed. In Den Haag hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij de Albanese ambassade. Ze zijn boos over een groot bouwproject in een beschermd natuurgebied in Albanië. Donald Trump, zijn dochter en schoonzoon willen er een luxe vakantieresort laten bouwen met villa's en hotels. Ook in Albanië zelf zijn er protesten. Ook al is er officieel een wapenstilstand, de strijd tussen Israël en de gewapende groep Hezbollah in Libanon gaat door. Het Israëlische leger heeft nu buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Er zitten volgens Israël terroristische commandocentra van Hezbollah. Over slachtoffers is niets bekend. En een rommelige Grand Prix in Monaco. Voor Max Verstappen was de race snel klaar. Zijn motor hield er een seconde na de start al mee op. Ook daarna vielen er verschillende coureurs uit. De wedstrijd is 10 ronden voor het einde stilgelegd, omdat er iets mis is met het asfalt. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vanavond op de meeste plekken droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen. En dan iets warmer dan vandaag, een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
13: De euro is wat dat betreft gewoon nog geen succes. Ik heb wel eens een keer een Chinese belegger gesproken en die zei tegen mij van ja, ik wil best in Europa investeren, maar niet in een Europese provincie zoals Nederland of Duitsland.
14: Ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
15: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie, terwijl ik vind dat dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
6: Hoe denk jij dat in de huidige situatie, waarbij iedere crisis een kopie van de vorige zal zijn, dat beter is dan dat je toch probeert een oplossing te vinden. Wat wil je dan?
15: Ik denk dat we onvermijdelijk die kant op gaan.
16: Elke familie heeft wel een onderwerp waar je het gewoon liever niet over hebt. Zo'n onderwerp waarvan je zegt, oh, als dat aangesneden wordt, nou, dan wordt het nog een hele lange kerst. De Europese familie heeft ook zo'n onderwerp. Eurobonds. Het uitgeven van obligaties die niet worden gedekt door de individuele lidstaten, maar door de Europese Unie als geheel. Het voordeel, landen die grote staatsschulden hebben kunnen toch nog goedkoper lenen, want de hele Unie staat garant. Het nadeel is, ja, welke overheid gaat er nog op het kasboek letten als iedereen garant staat? En dus lopen de emoties iedere keer weer hoog op als het woord eurobond wordt genoemd, bijvoorbeeld in het Europese parlement. Landen als Nederland, Duitsland, Finland, Oostenrijk en Zweden willen absoluut niet aan de eurobonds beginnen, terwijl landen als Frankrijk en Spanje juist staan te springen. Wij, dat groepje van die vijf landen, hebben zelfs een bijnaam gekregen. De vrekkige vijf. Maar houden we dat verzet eigenlijk vol? Op geopolitiek is het zeer onrustig. We praten over het sterker maken van de Europese Unie. Hoort daar niet zo'n gezamenlijke verantwoordelijkheid bij? En als we blijven volharden in ons verzet, zijn we dan niet medeschuldig aan het steeds irrelevanter worden van de Europese Unie? De kernvraag is deze. Zijn eurobonds de groeiversneller voor een Europese Unie, of is het een Achilleshiel die leidt tot onverantwoorde schuldenbergen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio in Ierland, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
14: Dag Rens.
16: En hier in de studio in Amsterdam, macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
17: Dag Rens.
16: Mijn naam is Rens de Jong. We gaan het dus hebben over eurobonds. Edin, ik las op BNR een column van jou dat je geen fan bent. Sterker nog, de kop was: eurobonds is een verzameling rotzooi, basis voor vele toekomstige problemen. Leg dat uit in 30 seconden.
15: Ik maak mij zorgen over het idee dat gezamenlijke schulden, eurobonds, dat gepresenteerd wordt als een soort redding van de muntunie. Terwijl ik vind dat eerder het ondergang van de euro kan zijn.
16: En waarom, heel kort, kan dat een ondergang zijn?
15: Ik heb iets soortgelijks meegemaakt in Joegoslavië, waar ik ben geboren. Ik zie heel veel overeenkomsten daartussen. En een van de overeenkomsten is, ja, het rijke noorden als het ware. Het zuiden wat minder rijk was, zeg maar. En op een gegeven moment weigerde men te hervormen en wilde gewoon doorgaan op de oude voet. Nou wil ik niet zeggen dat alles wat zich in Joegoslavië afgespeeld heeft hierdoor komt, maar het heeft wel meegespeeld.
16: Ja. Han, als ik even kijk naar jouw columns, onder andere op BNR, maar ook op andere media, kan jou niet echt als een eurobond-fan omschrijven, toch?
14: Nee. Misschien jaren geleden wel. Het probleem met dit onderwerp is dat je goed moet definiëren waar heb je het nu eigenlijk over. Maar ik ben geen voorstander van het uitgeven van een heleboel gemeenschappelijke schuld in de Europese Unie.
16: Ja, en je zegt jaren geleden wel. Is dat een soort met van high school sweetheart waarvan je denkt, oh, dat was toch mooi, maar als je er nu naar kijkt, denk je, nee, dat is toch niet helemaal geworden is wat ik ervan had verwacht.
14: Nou ja, dat is gedreven door de ervaringen. En als je dus constateert dat heel veel landen zich gewoon niet aan vrij simpele begrotingsafspraken kunnen houden, en dan, als ze zich dan helemaal niet meer aan kunnen houden, dan opeens een soort vlucht naar voren willen doen en eurobonds willen introduceren, ja, dan moet je je hart gewoon vasthouden. Ja.
16: Wat willen wij weten in deze uitzending? Waar zit het dilemma? Waar zit de spagaat?
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dat hij mij misschien op wat andere gedachten zal kunnen brengen.
2: Nou, laten we dat eens eventjes onze gast introduceren. We gaan het in ieder geval wel proberen. Onze gast toen hij jaren geleden zelf bedacht, staat te boeken als een groot voorstander van eurobonds. De bedenker, universitair hoofddocent economische en monetaire politiek, Wim Boonstra aan de Vrije Universiteit. Dag Wim.
3: Goedemorgen.
2: Goed jullie te zien. Of goed jou te zien. En goed je. Nou, ik zeg jullie omdat volgens mij hebben Han en jij wel een geschiedenis samen, toch? Of niet?
3: Nou ja, we zijn jarenlang naast de collega's geweest.
2: Ja.
3: En toen ik mijn eerste stuk over eurobonds schreef, was Han mijn eerste meelezer.
2: Oh ja?
3: Dus hij is er ook vanaf het begin bij betrokken.
2: Han, waarom was jij eerste meelezer?
1: Nou, ik was niet alleen eerste meelezer. Volgens mij was ik zelfs officieel zijn baas.
2: Oh.
1: We waren allebei min of meer tegelijkertijd begonnen bij de toenmalige AmroBank op een afdeling. Hm. Ik iets eerder dan Wim.
3: Twee maanden.
1: En toen de baas.
3: Ja. Nee, hij was een senior. Ja.
1: En toen de baas wegging, werd het mij toevertrouwd. Maar in ieder geval, Wim die had op een gegeven moment ontdekt dat er een essaywedstrijd was van een Amerikaanse financiële instelling. Die ging een essay schrijven en ik las mee. Maar ik dacht, ja, als Wim een essay schrijft, dan wil ik ook een essay schrijven. Dus ik heb ook een essay geschreven. En Wim won een prijs. En als ik het mij goed herinner, Wim, was het $2000. Wat best wel veel geld was eigenlijk. Ja. En ik kreeg een eervolle vermelding in een boek.
2: Ja. Was het inderdaad $2000 of niet?
3: Ja, maar het belangrijker was dat de winnende essays werden ook gepubliceerd in een boek. Aha. Dus ik heb ook internationaal, ook in het Engels, als eerste over wat ik in de tijd trouwens EMU-bonds noemde. Mm-hmm. Omdat iedereen op de kapitaalmarkt weet dat eurobond eigenlijk een stukje taalvervuiling is. Want die bestaan al decennia en dat is iets heel anders. Maar goed, zo is het debat gelopen.
2: Dit was in 1989. Ja. Even schets mij wat er toen aan de hand was, waarom jij dacht, ik ga een paper schrijven over de EMU-bonds.
3: Nou, het was heel grappig. We hadden toen net het plan Delors gehad. Dat is de aanloop naar de invoering van de euro, nog voor het verdrag van Maastricht. Maar er stonden een paar dingen in waarvan ik dacht van dit is madness. Mm-hmm. Onder andere stond er nog niet in dat we gemeenschappelijke munt moesten invoeren, maar ze de munten aan elkaar koppelen. Nou ja, na enkele decennia in het Europese monetaire stelsel weten we dat niet werkt. Maar toen kreeg ik als opdracht om een speech te schrijven van een van onze bestuursleden. Dat was de heer Dick Meijs. Want die moest de toespraak houden op de jaarvergadering van de Vereniging voor Beleggingsanalisten. En ik moest iets over Europa schrijven. Ik heb daar dapper op zitten werken. En toen had ik gewoon op een moment een pop-up, maar dit kan veel slimmer. En toen heb ik dus dat idee om schulden samen te voegen, maar niet om voor elkaar garant te staan, conditioneel. Dus waarbij duidelijk af is gesproken van, jongens, sta je er slechter voor, hou je slechter aan regels, dan betaal je ook een hogere rente met een afdwingbaar mechanisme.
2: En dat schreef je in die speech?
3: Dat schreef ik in die speech. En ik was erbij bij die jaarvergadering en de heer Meijs heeft de hele speech voorgelezen, behalve dat stuk. dus ik baalde als een stekker. Ik heb er toen een ESB-artikel van gemaakt in eerste instantie. Dat is in 1989, 6 december om precies te zijn, gepubliceerd. Ja, geen reactie. Toen heb ik dat Engelstalige stuk gedaan. Toen won ik die prijs en toen moest ik bij Meijs komen. Want het was binnen ABN AMRO toen toch wel groot. Een van onze economen heeft een prijs gewonnen. Dus ik moest bij Meijs komen en Meijs die zei van, ja, ik weet het nog, dat stond in die speech. En ik heb het 5 keer gelezen, ik kon er geen fout in ontdekken. Maar met Wim Duisenberg in het publiek durfde ik het niet uit te spreken.
2: Ja.
3: En daar heb ik nu eigenlijk best spijt van.
2: Ja, precies. Hij had de eerste kunnen. Laten we heel even kijken naar wat het idee destijds was. Dus wat. Probeer het voor niet. Want het nadeel. Nee, er is geen nadeel, maar we zitten nu met 3 economen in de studio. Dan kan het af en toe een beetje theoretisch worden. Dus probeer het.
3: Nou, heel praktisch. We hadden toen al enkele decennia hadden we het Europese monetaire stelsel gehad met de wisselkoersmechanismen. En om de havenklap waren er valutacrisis. Dan werd er weer een stevige herschikking gedaan. Dat devalueerde de Italianen weer, dan de Fransen weer.
2: Want die wisselkoers, dat was gewoon vastgeklinkt dan? Of wat was dat?
3: In theorie waren die wisselkoersen binnen een bepaalde fluctuatiemarge. Daar ze dan een beetje omheen mochten gaan, maar wel relatief vast. Maar je zag dat speculatie op de valutamarkten duwde continu.

0: En dat, dan stond ook meteen de interne markt onder druk. Hè? Want op het moment dat de Italianen devalueerden ten opzichte van de Fransen, staan de Franse vakbonden meteen te roepen om handelsbelemmeringen. En ik dacht van, dit is geen slim plan om dit zo te doen. Dus we moeten naar één munt. En toen dacht ik ook van ja, als we nou doen en ook meteen die staatsschulden samenvoegen, en niet om elkaar voor elkaar garant te staan, maar juist om daar wel een disciplinemechanisme in te maken, dan kun je een boel ellende voorkomen.
1: Dus wat was het idee? We voegen alle staatsschulden samen?
0: Ja, nou, ja, maar gewoon dat er eigenlijk een soort agentschap voor financiën in Brussel of Frankfurt of ergens in Europa komt, die emitteert de schuld. Dan heb je in één keer een markt zo groot als de Amerikaanse markt voor Feds, Federal Reserve, voor Treasuries.
1: Ja.
0: En dan heb je in Europa direct een stevige kapitaalmarkt, en die is nu versnipperd.
1: Ja.
0: En bij iedere crisis betalen we daar een gruwelijke prijs voor.
1: Ja.
0: En dat gewoon de speculatie die vroeger op de valutemarkt zit, ja, die zit dus nu op de obligatiemarkt. En als puntje bepaaltje komt, is de ECB de sjaak, want die staat er altijd in, is de belangrijkste bron voor moral hazard in de eurozone. Dat willen ze niet, maar ze zijn het wel. En dat blijf je houden zolang er tussen landen staatsschuld gespeculeerd kan worden.
1: En wat was dan de stok achter de deur voor deze landen om zich wel aan hun eigen begrotingsdiscipline te houden?
0: Nou, aanvankelijk had ik bedacht dat je dus de spread die zij moeten betalen ten opzichte van de funding van Europa. Stel dat de Europese Commissie voor 7% kan financieren. Dan moesten landen kregen een afslag of een opslag al naar gelang hoe zij ervoor staan ten opzichte van afspraken.
1: Dus als jij, stel je voor, je moet individueel als land geld gaan ophalen, betaal je, weet ik veel, 10%. Bij Europa betaal je 7%. Daar zit 3% verschil tussen. Ja. En dan?
0: Goed, dat betaal je dan keurig aan dat centrale instelling. Kijk, en wat je ook krijgt, als je daar nou in zit als land, hè, en je houdt je niet aan de regels, wat gebeurt er dan? Dan kun je de volgende keer niet meer meedoen. En dan ben je in gebreken gebleven. En
2: maar denk zie je dat het al voor je?
0: En dan zeggen de financiële markten van, oh, in gebreken gebleven. Dit is junk. Zo'n land komt de kapitaalmarkt niet eens meer op.
2: Er maar zie je het al voor je
0: discipline in.
2: Dat er iemand vanuit de EU naar Frankrijk toe gaat en zegt, jij krijgt een renteopslag.
0: Ja. Ja. Dacht je nu toch ook als het een zootje van maakt. Alleen nu heb je ook nog eens een keer dat die hele eurozone. Als je dan kijkt naar die Griekse crisis. Hè? Ik zeg het tegen mijn studenten van, beeld je nou eens even in, er gaat iets mis op Urk en heel Nederland is ontregeld. Dan klopt er iets niet in de manier waarop Nederland georganiseerd is. Nou, zo is Griekenland ongeveer ten opzichte van de eurozone.
1: Was het destijds,
0: en dat kun je oplossen.
1: Was het destijds een controversieel idee of niet?
0: Nee, want wat je eigenlijk zag, en dat verraste mij toen wel, dat is dat financiële markten in de periode na invoering van de euro tot de crisis van 2008 eigenlijk geen enkel verschil hebben gemaakt tussen de landen. De rentes lagen toen pal op elkaar. Italië leende bij vlagen zelfs wel goedkoper dan Nederland. Financiële markten kunnen namelijk ook dingen verkeerd doen. Kijk, en wat ik sindsdien heb bijgeleerd, ik had niet voorzien hoe slecht de landen zich hieraan zouden houden. Waarbij dan wel, we praten altijd naar financiën, maar dus ik kan ook wel een paar dossiers opnoemen waar Nederland als een van de slechtste in Europa wordt gezien.
1: Laten we dat doen. Han, jij wil iets vragen.
3: Nou, ik wil graag iets nader toelichten, wat naar mijn idee Wim nog niet heel duidelijk heeft gezegd. Hè, maar in zijn voorstel zat een soort formule, daar moest je het dan wel over eens worden. En dat zal natuurlijk ook wel niet zo eenvoudig geweest zijn. Hè? Maar dat je dus bijvoorbeeld zou zeggen, nou, wat hij net zei, die uitgevende instelling die leent tegen 7%. En dan kunnen landen, bijvoorbeeld een land met een overheidsschuld van meer dan 100% BBP, die moet 1,5% extra betalen. En een land dat juist minder schuld heeft, die krijgt een afslag. Hè? Ja. Dus, maar dat zit dus in een formule. Maar het probleem van Wim's voorstel, dat leek mij toen al, maar dat lijkt mij nog steeds, dat is dat je ten eerste daar dan wel over eens moet worden. En ten tweede moeten landen ook wel gedisciplineerd genoeg zijn om dan toch niet via een omweg alsnog andere middelen aan te trekken.
1: En is het dan zo, en dat laten we daar eens even naartoe gaan, volgens mij hoor ik hier overal, ja, misschien in theorie is dit een goed idee, maar wat we de afgelopen 25 jaar hebben gezien, Edin, is dat landen zich zo slecht aan afspraken houden. In hindsight is dat toch geen goed idee.
2: Wat je in feite vraagt, denk ik, is dat je met een partner, als het ware, een huwelijk onder huwelijksvoorwaarden aangaat, in de wetenschap dat als er oneenigheid daarover is, dat je partner erover gaat of die zich daaraan houdt of niet. Ja. En op het moment dat je financiën gedeeltelijk of geheel samen gaat voegen, of het nou tussen landen of tussen persoon is, dat staat of valt met vertrouwen in elkaar. Dat anderen, of andere partijen of andere partijen, daar geen misbruik van maken. Ja. En het enige wat ik zeg is, we hebben iets meer dan 25 jaar geleden hebben we de euro geïntroduceerd. Daar zijn afspraken over gemaakt waar we ons aan zouden moeten houden om daar een succes van te maken. En als je terugkijkt naar de afgelopen 25, 26 jaar, dan kun je niet anders dan vaststellen dat heel veel, met name grote landen, Frankrijk bijvoorbeeld, die houden zich daar niet aan. Dus die willen het niet of die kunnen het niet, maar het gebeurt in ieder geval niet.
1: Ja, de crisis rondom deze, de discussie rondom eurobonds laait vaak op in tijden van crisis. Ik dacht, laten we eens even een paar crisis erbij pakken en kijken wat daar gebeurd is.
0: Nou, mag ik even hier een... Kijk, mijn denken heeft natuurlijk ook niet stilgestaan de afgelopen 25 jaar. Het is politiek heel moeilijk. De angst dat een land alsnog zelf ander papier gaat uitgeven, die is natuurlijk compleet nul. Want markten zijn niet helemaal gek. Die zien meteen van, hey, dat land heeft een groot probleem. Laten we die eens afstraffen. Die gaan een rente betalen waar je ziek van wordt. Dus dat mechanisme is er niet. Maar gegeven het feit dat het politiek zo moeilijk ligt, en anders dan wat jij zei, er zijn niet meer 5 landen tegen. Nederland begint steeds eenzamer te worden. Duitsland is ook een land met grote financiële problemen. Een beetje de erfenis van de periode Schäuble-Merkel. Nederland begint wel een beetje een buitenbeentje te worden. Maar je kunt, het gaat er uiteindelijk om dat je een financiële markt creëert, en dat heb ik al wel in het eerste artikel gezet, die gewoon de rol die de treasuries in de Amerikaanse economie hebben in Europa kan spelen. Ja. Europa is de enige majeure markt die niet een geïntegreerde kapitaalmarkt heeft.
1: Ik wil die
0: en
1: straks
0: je kunt
1: oppakken.
0: Het dus ook doen zonder dat je voor elkaar garant staat. Er zijn allemaal andere manieren om gewoon het fundament erin te leggen zonder dat je voor elkaar garant staat.
1: Voordat we daarheen gaan, ik wil eerst even naar de crisis toe, omdat daar gewoon wat interessante vertrouwensvragen in zitten. We beginnen eventjes in de nasleep van de kredietcrisis, zo rond 2010. We ontdekten dat de Grieken er een compleet zootje van hadden gemaakt. En toenmalig commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, wie kent hem nog, en de Italiaanse minister Giulio Tremonti van Financiën publiceerden toen een brief in de Financial Times waarin ze schreven: Eurobonds will end the crisis. Wat vonden wij van die brief? Kunnen we deze brief nog herinneren of niet?
0: Ja, een afschuwelijk stuk. Oh, dat ze nooit moeten schrijven. Toen hebben ze het fundament eronder vandaan getrokken met dat huilerige toontje van we moeten elkaar helpen. Terwijl we op dat moment het grote probleem van sommige landen ons gewoon, de oren aan hadden genaaid. Dat was een buitengewoon dom en slecht getuige.
1: En waarom was dat? Want Griekenland had gewoon de boel geflasht.
0: Dat wisten we al toen ze lid werden.
1: Ja. En waarom zeg je dan, dit is een huilerige brief die heel slecht valt?
0: Omdat het zo'n verhaal was van, we moeten elkaar toch helpen met ik wat alles, terwijl de landen in problemen toch wel landen waren die zich helemaal niet aan afspraken hadden gehouden. Dus dit was nou echt dé toon om bij landen als Nederland en Duitsland de reflex te krijgen van never, nooit.
1: Ja.
0: Die hebben het project echt heel veel schade aan gedaan.
1: Hand eens?
3: Ja, dat ben ik met Wim eens, zeker. Ja. Ja. Slechte brief.
1: Dan ga ik naar de. Dus
2: maar
1: hier
2: er was nog iets wat in mijn ogen even slecht was, ook voor waar we het nu over hebben, die gezamenlijke schulden. Dat was de belofte van de toenmalige president van de Europese Centrale Bank. Whatever it takes. Mm. We zullen whatever it takes
1: Mario
2: doen.
1: Mario Draghi. In Londen, ja.
2: En op dat moment had je dat inderdaad kunnen zien als een soort oplossing voor de vraag die toen boven de markt hing, gaat de euro het overleven? Maar wat dat voor gevolg heeft gehad, je hebt daarmee gezegd van whatever it takes betekent, ik denk dat veel hoofdsteden van de eurolanden hoorden, aha, ik kan dus gewoon doorgaan met geld lenen en uitgeven. Ja. Als daardoor de hele muntunie in gevaar komt, springt de ECB wel bij.
1: De moral hazard ligt altijd bij de ECB en daarom gaan we dus nooit ons ergens aan houden.
0: Nee, maar dat is precies, dat zei ik in mijn inleiding al. Hè. De Europese Centrale Bank is, ik denk tegen haar eigen zin in, de ultieme bron van moral hazard.
1: Ja.
0: Dus de volgende crisis, als weer een land op zijn Grieks tekeer zal gaan, en Griekenland was wel een heel aparte casus, dan zal de ECB weer instappen.
1: Ja.
0: Omdat het uit elkaar vallen van de euro nog vele malen kostbaarder is dan alles wat ze dus hebben meegemaakt.
1: Kortom, dus we hebben Juncker gehad. En ben jij het eens dat Draghi dit niet had moeten zeggen?
0: Draghi heeft Europa gered. En ik ik was een keer op een congres van de SP. Mocht een keertje spreken. En dan wordt er een heleboel over vakbonden, weet ik wat, alles geroepen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van... weten jullie wel dat Mario Draghi in zijn eentje meer banen in Europa heeft gered dan alle socialistische partijen bij elkaar? Nou, ze hadden gelukkig geen tomaten bij zich, dus ik ben er veilig weggekomen. Maar zo is het wel.
1: Edin zegt, ja, maar hier is duidelijk gemaakt dat de moral hazard dus altijd bij de ECB ligt.
0: Precies, en daarom moet je die eurozone zo sterk maken dat dat niet meer nodig is. En dat is nou precies het hele idee achter mijn voorstellen. Ja,
1: deze uitzending gaat ongelooflijk snel. We hebben nog heel veel te bespreken voordat we toekomen aan het grote plaatje over eurobonds. Maar de tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje kun je vinden in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu dank aan de bedenker van eurobonds, Wim Boonstra. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer. Dag.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Rusland en Oekraïne, Midden-Oosten, Trump, China, aliens, Armageddon. Vergeet ik nog iets?
1: De afscheiding van Friesland.
2: Behalve dat de conclusie is dat het lijkt alsof er gekken aan de macht zijn die de wereld aan het verbouwen zijn.
1: Ik krijg zo'n hoofdpijn van deze podcast. Hè. Verschrikkelijk.
0: Boekenstein en de Wijk. U weet wel. Het dagelijkse geopolitieke nieuws en wat dat betekent voor ons. Elke maandag tot en met zaterdag op BNR of in uw favoriete podcast. Hè.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
9: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
10: Voetnoten is een podcast van Energeia.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl en lees het prospectus.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht, kost je ongeveer 5 minuten. Op de A10 de ring van Amsterdam op de ring Zuid tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A9. En nog veel verdraging aan de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg tot de grens is de verdraging nu 30 minuten.
15: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
16: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. De brandweer probeert in het Drentse Norg met mannenmacht te voorkomen dat een brand in een garagebedrijf overslaat naar het naastgelegen tankstation. Ook proberen ze een oude molen in de buurt te redden. De brand zorgt ook voor flinke rookwolken en ronddwarrelende zonnepaneeldeeltjes. Mensen in de buurt zijn al gewaarschuwd met een NL-alert. Op de A13 zijn vannacht 5 mensen uit 1 auto gewond geraakt nadat ze er vandoor gingen voor de marechaussee. Die wilde de auto controleren. De bestuurder, een 25-jarige man uit Den Haag, knalde tijdens zijn vlucht bij Delft op een andere auto. Waarschijnlijk was hij onder invloed. In Den Haag hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij de Albanese ambassade. Ze zijn boos over een groot bouwproject in een beschermd natuurgebied in Albanië. Donald Trump, zijn dochter en schoonzoon willen er een luxe vakantieresort laten bouwen met villa's en hotels. Ook in Albanië zelf zijn er protesten. Ook al is er officieel een wapenstilstand, de strijd tussen Israël en de gewapende groep Hezbollah in Libanon gaat door. Het Israëlische leger heeft nu buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Er zitten volgens Israël terroristische commandocentra van Hezbollah. Over slachtoffers is niets bekend. En een rommelige Grand Prix in Monaco. Voor Max Verstappen was de race snel klaar. Zijn motor hield er een seconde na de start al mee op. Ook daarna vielen er verschillende coureurs uit. De wedstrijd is 10 ronden voor het einde stilgelegd, omdat er iets mis is met het asfalt. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vanavond op de meeste plekken droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen. En dan iets warmer dan vandaag, een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
18: Een naam van jullie bedrijf.
19: Risk.nl.
18: De eerste keer toen ik ChatGPT gebruikte, dacht ik dit.
19: Holy moly, dit verandert alles.
18: Samenwerken met mijn zoon, waarom is dat een goed idee?
19: Wie wilde nou niet met zijn vrienden samenwerken?
18: Welke concurrent gaat door jullie AI-stap keihard slapeloze nachten krijgen?
19: Alle direct writers, verzekeraars.
18: En, beste Harm, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
19: Wij zorgen dat mensen niet te veel geld betalen voor hun verzekeringen.
18: Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Hij is nog bezig met zijn lunch. Smaakt het, Patrick?
2: Ja. Moet ik weer hebben, hoor.
18: Onze gast vandaag is Harm Volmuller van Risk, met een hoofdletter. Risk.nl hoorde ik je net zeggen. Van harte welkom. Fijn dat je hier bent. Risk als bedrijf kende niet zo heel veel mensen. Ik dacht meteen aan het bordspel van vroeger. Jullie merken zijn daarentegen een heel stuk bekender, hè?
19: Ja, klopt. De naam komt inderdaad van het bordspel af. En we vinden het ook niet zo heel erg als mensen ons niet kennen. Maar heel veel klanten in ieder geval ons wel weten te vinden en gebruiken.
18: En welke merken kennen die klanten? Waar komen ze dan terecht? Op welke websites?
19: Nou, ze komen onder andere terecht op overstappen.nl, autoverzekering.nl, pensioen.nl, hypotheek.nl, Dime, onze PSD2 betaalapp. En zo nog een heel scala aan domeinnamen.
18: En naast een service provider, want dat ben je dan, zijn jullie ook een zogeheten volmachtbedrijf. En daar zit ook het verschil in tussen de andere grote vergelijkingssites als gaslicht.com en Independent. Kun je dat uitleggen?
19: Ik ga het in ieder geval proberen. Stel je even in, al die grote verzekeraars, hoge panden, veel verdiepingen, veel mensen die ook veel vergaderen en uiteraard ook heel veel nuttige dingen doen.
18: Wordt heel veel vergaderd bij verzekeraars.
19: Ongelooflijk.
18: Ja.
19: Maar ze doen ook echt veel goede dingen. Maar daardoor is hun kostprijs gewoon hoog. En een aantal jaren geleden hebben ze eigenlijk besloten, als wij nou delen van ons werk uitbesteden, en dat doen ze via een volmachtconstructie, en dat houdt in dat wij alle tarieven, alle producten zeg maar zelf inbouwen. Wij incasseren de premie, wij doen de schade. Ze doen eigenlijk alles, behalve dat we daadwerkelijk het risico lopen. En dat doen we tegen veel lagere kosten dan een verzekeraar zelf kan.
20: En als je dan kijkt naar die traditionele vergelijkingssites, wat is dan wat jullie anders maakt?
19: Nou, je noemde net al even onze vrienden uit Noord-Nederland. En wat Ben heel goed doet, dat doen wij natuurlijk ook. Hoewel ik vind dat wij dat zelf natuurlijk nog mooier kunnen doen.
18: Ben Woldering, ook ooit te gast geweest in ons programma.
19: Ja, zeer goed ondernemer, kan niet anders zeggen. Maar wat Ben doet is het vooral online. En wat wij doen, wij distribueren financiële producten. Ik noem onszelf wel eens de financiële supermarkt. We hebben eigen winkels, we hebben franchisewinkels, we hebben webwinkels. Dus het maakt eigenlijk niet uit op wat voor manier je eigenlijk met jouw vraag, verzekeringsvraag of energievraag, op met welke vraag je loopt. Je kan kiezen voor jouw distributiekanaal naar voorkeur. Gen Z wil het graag via de app. Een millennial wil graag een vergelijker gebruiken. En mijn leeftijd heeft toch echt een voorkeur om het via de financieel adviseur te doen.
20: Dan ga ik even terug naar 1995. Toen ging ik stage lopen bij NOG-verzekeringen. En dan ging ik ook naar zo'n tussenpersoon toe. Maar is dan een tussenpersoon of eengene die jouw distributie verzorgt jullie producten als enige product? Of hebben die meerdere producten in huis?
19: Ja, die hebben vaak meerdere producten, maar dat kopen ze dan bij ons in. Dus wij leveren hun weer een vergelijker waar wij al die tarieven, al die producten hebben ingeregeld. Dus met één aanstelling hebben zij 20 verzekeraars en kunnen ze eigenlijk alles gewoon doen wat ze moeten doen.
18: En hoe ziet jullie verdienmodel er dan uit? Want veel van die vergelijkingssites, traditionele vergelijkingssites, werken met een lead fee.
19: Ja.
18: Is dat een van de aspecten?
19: Ja, nee, dat is inderdaad waar. Het is een van de aspecten. Wij zijn zelf steeds vaker bezig om vooral naar doorlopende vergoeding te gaan. Omdat er aan zich een soort perverse prikkel in kan zitten. Als je een lead fee krijgt, dan zou je er baat bij hebben om klanten elk jaar maar een nieuw product aan te smeren. En aan te smeren klinkt wat negatief, maar er zijn natuurlijk ook clubs waar dat een beetje uit de hand is gelopen. Dus het is prettiger om eigenlijk een wat lagere, maar dan doorlopende vergoeding te hebben, zodat er geen prikkel is om dat te doen.
18: En dat betekent ook dat jullie businessmodel eigenlijk in een aantal momenten per jaar echt belangrijk wordt. Ik kan me voorstellen, zo rond december, dan zie jij het verkeer op jullie websites behoorlijk hard oplopen.
19: Ja, in december zijn alle verloven ingetrokken. Ja. Dus december, januari, dan zijn we met z'n allen echt aan het knallen.
20: Maar geldt het voor alle producten dan? Want ik kan me ook voorstellen dat als je een andere auto hebt, dat het moment is. In die klantreis heb je natuurlijk verschillende momenten.
19: Ja, met de auto loopt het eigenlijk het hele jaar wel door. Hm. Ja, we zien wel dat heel veel mensen toch blijkbaar eens per jaar even de moeite nemen om even goed te gaan checken. En dat is toch vaak eind van het jaar, zo'n beetje na de kerstdagen, als iedereen even wat meer tijd vrij heeft.
20: Eerder zei, als je jou vergelijkt met de grotere verzekeraars, dat die veel kostbaarder zijn en dat die veel vergaderen. Wat zit daar dan tussen? Kun jij zeggen, ik ben gemiddeld 10-20% goedkoper?
19: Nou, niet zo voor alles. Maar wat heel veel verzekeraars natuurlijk hebben, is dat zij zich richten op een bepaalde niche of een bepaald product. En dat ze dan in zo'n product misschien wat goedkoper zijn. Wat wij doen, we vergelijken eigenlijk alles. Dus je kiest je auto bij verzekeraar A, je inboedel bij verzekeraar B, en dat komt allemaal op één polis. En dat zorgt er gewoon voor dat we gemiddeld gesproken eigenlijk altijd wel 1% of 20% goedkoper zijn. Maar goed, het gaat niet alleen om goedkoop, het gaat ook dat je de juiste polis hebt. Hè. Er zijn ook veel mensen die gewoon te veel verzekeringen hebben.
18: Ja, ook nou, volgens mij zijn dat best behoorlijk wat mensen. Als ik zelf ook eens even ga kijken. Misschien moet ik dat vanmiddag maar eens even gaan doen. Dan even naar de grote knal. En ook de reden waarom we jou hebben uitgenodigd. Jullie zijn als eerste Nederlandse financiële instelling goedgekeurd door OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Wat betekent dat concreet?
19: Het is nog niet zo dat nu plotseling de polissen extra in grote getalen de deur uitvliegen. Dat is het niet. Maar we zagen wel een paar jaar geleden eigenlijk dat het zoekverkeer aan het veranderen was. Dat zien we tot op de dag van vandaag. Bijna wekelijks zien we dat de Google Search aan het dalen is. En dat alle zoektermen op de ChatGPT's van deze wereld, alle AI-modellen eigenlijk aan het groeien zijn. Ik dacht, ja, daar hoef je denk ik niet voor gestudeerd te hebben. Er gaan steeds meer mensen, gaan daar de klantreis ook afmaken als het kan. Nou, dan moet je wat stappen nemen. De AI-modellen werken met een soort universele stekkerdoos. MCP hebben ze dat genoemd. Dus je moet zelf even wat dingen zorgen dat je dat technisch goed voor elkaar hebt.
18: De Model Context Protocols.
19: Klopt, correct.
18: Ja, ik heb mijn huiswerk gedaan.
19: Heel goed.
18: Ja, hoe werkt dat dan? Want stel, ik heb een nieuwe zorgverzekering nodig. Het is december. Ik ga normaal gesproken dan toch even googlen of misschien naar een vergelijkingssite. Maar nu begin ik die klantreis op ChatGPT. Wat ga ik daar doen?
19: Ja, nou, we denken dat het dus steeds vaker zal gaan gebeuren. He, dus dat je de klantreis ook echt daar gaat afmaken. Je begint hem daar en je maakt hem af. Wat wij nu kunnen, doordat wij gekoppeld zijn op in dit geval ChatGPT, dat werkt als een soort app store. En in ChatGPT ga je dan zeggen, hey, ik kies de app autoverzekering of ik kies de app overstappen. Overstap.nl, een van onze andere websites. En dan chat je eigenlijk met ons via ChatGPT. En zeg je, nou, ik zoek de beste, mooiste, goedkoopste zorgverzekering. Ik ben Harm, ik ben zo oud, ik woon hier. En dan krijg jij daar gewoon keurig de vergelijker gepresenteerd in ChatGPT. Dus je hoeft niet meer uit te stappen. En je kan hem daar ook afmaken.
18: Is dat dan vooral eindeloos converseren met ChatGPT in plaats van eindeloos zoeken via de reguliere websites? Wat is het grote voordeel voor mij als consument?
19: Nou kijk, op de websites moet je over het algemeen toch allerlei stappen volgen. Hè. Dan hebben wij met z'n allen bepaald hoe de user interface eruit moet zien, in welke volgorde je dingen moet invullen. In de LLM's hoeft dat niet. Ja, je tikt gewoon in wat je wil. Als jij eerst je naam doet en daarna je geboortejaar of iets, maakt het allemaal niet uit. En ook al vergeet je het, dan zegt de LLM wel, hey, ik heb echt nog even jouw adres nodig. Je kan ook allerlei andere vragen stellen van, moet ik wel aanvullend verzekerd zijn of moet ik dat niet?
18: En, je kunt bijvoorbeeld je eigen gezondheidssituatie daar invullen. En dan krijg jij van de vergelijker automatisch de voor jou meest voordelige beste polis.
19: Ja, klopt.
20: En nu leidt het Ben ook naar deze uitzending, Ben Woldering, en die denkt, als ik dat ga doen, is de kans dan verkeken? Of kan Ben ook met zijn bedrijf dan in OpenAI?
19: Nee, dat kan iedereen. En ik zeg ook altijd, het probleem is niet dat we met meerdere vergelijkers zijn. Hè, of dat we elkaar moeten doodconcurreren. Het echte probleem in Nederland is dat 80% van de Nederlanders vergelijkt helemaal niet. En dus als je het over zorgverzekeringen hebt, denk ik dat we, als we die groep weten te mobiliseren, dat die €1 miljard per jaar al kunnen besparen door überhaupt te gaan vergelijken. En bij welke
18: ik ruik nog wel een beetje marktpotentie dus voor jullie.
19: Ja, zeker, zeker.
18: Ja, ja. Ja. Kan de consument dan ook al meteen rechtstreeks de portemonnee trekken en ook die verzekering afsluiten via chat?
19: Ja. Ja, de betaling, zeg maar, krijg je dan gewoon van ons een keurig betaallinkje achteraf. Want dat is niet gekoppeld. Dat is ook nog een beetje te link, denken we met z'n allen. Maar dat zal absoluut de volgende fase zijn. Wat ook een hele leuke nieuwe fase is. Je kan dus, als je zelf een beetje handig bent, je eigen agent maken. En dan zeg je, nou, ik ben John, ik rij in deze auto en hou wekelijks voor me in de gaten of ik mijn autoverzekering goedkoper kan krijgen.
18: Agentic commerce.
19: Agentic,
18: ja. Ja, ja. Want daar zijn ze in andere landen, bijvoorbeeld China, al een heel stuk verder mee, hè?
19: Zeker.
18: Ja, want neem ons dan eens mee, want dan heb je als het ware je eigen digitale assistent. Die stuur je dan op pad en die monitort eigenlijk continu de markt. En die gaat steeds voor jou kijken, waar vind ik de beste deal? En dan hoef je eigenlijk zelf niet meer hoef je niet meer in actie te komen.
19: Ja, klopt. Zit er ook gevaar aan, hè?
18: Ja, daar gaan we je zo meteen nog even wat vragen over stellen natuurlijk. Maar gebeurt dit al of is dit nog een beetje toekomstmuziek?
19: Nee, het is denk ik nu in Nederland vooral nog spielerij. Iedereen is wel aan het proberen en aan het koppelen. We zijn met z'n allen aan het leren. Maar we zien wel dat er massaal gewoon klanten de hele dag echt aan het zoeken zijn. Dus dat zoekvolume is echt aan het verplaatsen naar de LLM's op dit moment.
20: En wie kwam eigenlijk op het idee? Was het dan jouw zoon of had jij dat bedacht?
19: Ja, dat is een hele
20: gevoelige
19: vraag. het juiste antwoord is dat we dat samen hebben gedaan.
18: Ja, ja, heel goed. Hij zit hier in de studio mee te kijken. Toch nog even over die agents. Wat jij schetst van, goh, dat is nu nog spielerij. Maar ja, uiteindelijk, ja, als je deze markt een beetje volgt, dan gaan we daar wel naartoe. Dat zeggen de deskundigen. En volgens mij denk jij dat zelf ook. Als die straks zelfstandig producten en diensten gaan inkopen voor mij als consument, wat betekent dat dan voor merken? Moeten die straks ook vooral zichtbaar zijn voor algoritmes? Of hoe moet ik dat gaan zien?
19: Ja, wij denken persoonlijk van wel. Dus dat je echt als merk moet zorgen dat je met allerlei longtail zoekwoorden of met merkuitingen gevonden wordt in de AI-modellen. Ook al maakt iemand een vergelijking, de merken spelen daarna nog steeds een rol. Je kiest niet altijd voor de goedkoopste. Je vindt het vaak ook gewoon heel fijn om nationale Nederlander te kiezen. En dan kies je toch echt voor het merk. Dus de merken blijven, denken wij, heel belangrijk.
18: Nu draait agentic commerce vooral om gemak en automatisering. Ja, je hint er net al even op. Hoe voorkomen we nu dat consumenten straks de controle verliezen over keuzes, prijzen, maar met name ook hun privacy?
19: Nou, gelukkig heeft de Paus deze week een heel mooi stuk daarvoor opgeschreven.
18: Ja. Ja, we hebben een hele moderne Paus die bekommert zich over AI. Hebben we nog niet eerder gezien.
20: Nou, ja, en over de nieuwe Ferrari ook.
18: Oh ja, ja, ja, klopt. Ja,
19: dat ook. Ja. Nou kijk, we hebben natuurlijk ook niet heel veel aan als het alleen maar een race to the bottom gaat worden.
18: Nee.
19: Hoewel aan de andere kant voor commodity producten is het misschien ook helemaal niet zo erg. Mensen geven dat geld liever uit dan een leuke vakantie.
18: Maar dat dachten we bij de start van vergelijkingssites eigenlijk ook, toch?
19: Precies, ja. En dat is eigenlijk niet gebleken. Dus dat percentage van mensen wat vergelijkt is eigenlijk tot een soort maximum gekomen. En we slagen er met z'n allen toch onvoldoende in om die hele grote groep van klanten te bereiken die nog nooit hebben vergeleken. En misschien is AI wel een manier om die erbij te betrekken. Terug misschien even naar de risico's. De risico's zijn gewoon wel dat mensen financieel nog ongeletterder eigenlijk worden en maar blind accepteren wat een AI zegt. Nu hebben wij allerlei stempels, AFM, DNB. Hè, dus we proberen dat met z'n allen natuurlijk zo ethisch en goed mogelijk te doen. Maar er is voor heel veel partijen geen controle. En dan weten we niet wat die allemaal eigenlijk gaan opschrijven. En als antwoorden straks gaan laten geven door de AI-model.
18: Ja, ik was laatst bij een bijeenkomst waar ook Alexander Klupping was. En die vertelde ook over hoe hij aan het pionieren is met die AI-agents. En dat soms ook nog wel even uit de hand loopt, zal ik maar zeggen.
19: Ja. Ja.
18: Dus dat blijft wat dat betreft linkersoep.
19: Dat blijft linkersoep. Tegelijkertijd, het gaat denk ik echt door. Mijn moeder van 84, die vertelde me van de week, hey Harm, ik heb op WhatsApp even gevraagd wat ik moet doen. En ik krijg een keurig antwoord. Ben jij nog wel nodig?
18: We nemen deze keer een kijkje onder de motorkap van Risk. Tijd nu voor een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort Quinten Schevernels.
1: Ik wil het deze keer graag hebben over het bedrijf Bird Buddy. Dat is een bedrijf uit Slovenië. En die maken slimme vogelhuisjes. Ja, dat hoor je goed. AI-powered bird feeders. Dus je koopt bij hun een vogelhuisje met een voedersysteem erbij. Daar hebben ze heel mooi een cameraatje in hangen met AI-herkenning. Je krijgt er een app bij. En vervolgens kan jij gewoon iedere keer kijken als er een vogeltje is gekomen bij jouw vogelhuisje. Een mooi fotootje van het vogeltje. Hij herkent wat voor vogel het is, hoe uniek dat is. Hij slaat hem op in een encyclopedie waar alle vogeltjes die in jouw huisje zijn gekomen zeg maar keurig netjes op een rijtje staan. Dit is denk ik echt wel een nice to have. Maar een nice to have die in de afgelopen 5-6 jaar echt miljoenen van die huisjes heeft verkocht. Dus blijkbaar iets wat mensen toch hartstikke leuk vinden om mee bezig te zijn en naar te kijken. En vooral omdat je hier heel mooi de combinatie hebt van één, het verkopen van de hardware, maar vervolgens ook de abonnementen. Dus je moet wel een maandelijks abonnement hebben om die AI te laten draaien, zodat je de connectie hebt met je telefoon, dat je dat real-time kan bekijken of dat je de fotootjes kan bekijken. Dus er zit ook een hele mooie herhaalstroom van omzet bij.
18: Investeerder Quinten Schevenels was dat. Wij praten verder met Harm Volmuller van financieel techpionier Risk. En we spreken hem over de revolutionaire integratie binnen het ecosysteem van ChatGPT. Harm, hoe ingewikkeld is het eigenlijk om überhaupt met OpenAI in contact te komen?
19: Ja, dat is echt ingewikkeld. Ze hebben geen afdeling klantenservice.
18: Nee, je kunt ze niet even bellen, toch?
19: Je kan het ook aan AI zelf niet vragen. Althans, dan krijg je toch een vrij nietszeggend antwoord.
18: Maar hoe pak je dan zoiets aan? Want jij zat daar dan op kantoor met jouw zoon Harmen, kan ik mij zo voorstellen. En ja, ga je dan lukraak mensen spammen? Ga je die opzoeken via LinkedIn? Stuur je ze een berichtje? Hoe werkt dat?
19: Ik heb zelfs twee zoons in het bedrijf. Dus de tweede zoon Bart het in dit geval die dat keurig heeft verzorgd. Dus die is via LinkedIn gewoon eens achter allerlei mensen aangegaan die connecties hebben met OpenAI. En net zo lang doorgaan tot we iemand hebben gevonden. Linken, een mail zien te vinden. Ergens in Amerika zijn natuurlijk al best veel bedrijven gelinkt. Dus kijken hoe zij dat hebben gedaan, welke contactpersonen zij hebben.
18: Dus best vreemd eigenlijk, hè, dat je als bedrijf dan onbereikbaar wil zijn.
20: Ja, een soort playing hard to get.
18: Ja, dat moet het zijn.
20: Blijkbaar voorloopt. Maar als je naar het businessmodel van OpenAI kijkt, wat worden ze wijzer van jouw koppeling? Dan wel in bereik, data, geld of...
19: Geld niet. Je ziet dus dat soort partijen het vaak ook alleen met de grote doen. Hè. Olifanten doen het dan toch een beetje met de olifanten. Ik denk wat voor hun wel echt handig is, is hoe vaker zij de klant echt kunnen houden in hun model. Hè, dat hij niet gaat uitstappen om de sale af te maken op de website van overstap.nl, maar echt bij hun zelf. Dat heeft natuurlijk veel waarde als je langer als klant daar blijft zitten. Dus ik denk wel dat er waarde in zit. We hebben wel een probleem, denk ik, als Nederland. We zijn gewoon wat klein. Dus he, ze doen het liever met gewoon grote partijen in grote landen met veel massa.
18: En hoe heb jij ze dan weten te overtuigen? Want jij krijgt daar op een gegeven moment heb jij contact met iemand al daar. En dan ga je wat mailen heen en weer. En dan moet je door een bepaald hoepeltje gaan springen. Welke vragen stellen ze jullie?
19: Ja, van alles rondom compliance. En hoe doe je dat? En hoe groot ben je? Nou, wij hebben een financiële minderheidsinvesteerder in ons. Söderberg en Partners. En die werken in nog 7 landen. Dus we hebben dat ook een beetje kunnen gebruiken. Van hey, er zit een grote partij achter ons. En als je ons aansluit, dan is de kans ook groot dat we naar een aantal andere landen gewoon gaan.
18: Nou, en dat vonden zij interessant?
19: Dat vonden zij interessant genoeg.
18: En is het ingewikkeld om uiteindelijk goedgekeurd te worden, om dat ticket te krijgen?
19: Het heeft ons een paar maanden geduurd. En dat ga je vaak heen en weer pingen. Dat is niet zo heel ingewikkeld.
18: Nee, valt me nog mee. Ja.
19: Het ingewikkelde is, je moet natuurlijk wel je IT-infrastructuur moet je sowieso voor elkaar hebben en kunnen vergelijken en alles erop en eraan. Ja. Met API's en als jij nog een of andere legacy platform hebt, dan heb je ook niks op een AI-model te zoeken.
20: Ja. Nee, dan zei je dat de polis nog niet zeg maar heel snel de deur uitgaan of sneller. Alleen wat betekent dit qua positionering voor je bedrijf?
19: Nou, we krijgen best veel reacties al van mensen. Dus we zien wel in toenemende mate dat mensen de vergelijker dus gaan gebruiken via AI. Ja. En dat hebben we natuurlijk op andere distributie manieren eigenlijk ook gezien. Dat heeft gewoon eerst denk ik even een gewenningsperiode nodig.
20: Maar dan zit je wel vooraan.
19: We zitten absoluut vooraan, ja.
18: Ja. Hoe reageren jullie traditionele business partners en ook met name de verzekeraars op dit tech-avontuur?
19: Nou, er staan er meerdere in de rij.
18: Oh ja?
19: Die echt zeggen, hey Harm, kun je even vertellen hoe we dat doen? Want wij willen dat ook graag. Die zeggen, nou, dat hoef je niet te doen, want wij hebben al jouw producten al in onze vergelijker staan. Dus eigenlijk sta je er al op. Dus je hoeft eigenlijk alleen ons te ondersteunen.
18: Oh jeetje, want ik zou juist denken dat jij nu had geantwoord dat ze toch wat argwanend zijn. Want ja, ze voelen dan misschien zelf een beetje de grip dat ze die kwijtraken. En dat ze, nou ja, dat chat straks ook een deel van hun inkomsten gaat opslokken. Maar Dat is dus niet het geval?
19: Nee, dat is tot nu toe niet het geval. Nee.
18: Nee, nee. En wat is dan de vraag die ze dan het meeste, het vaakst aan jou stellen?
19: Hoe heb je het gedaan?
18: Ja, en dan leg je uit wat je net ons ook hebt verteld.
19: Ja, ja. Het is geen rocket science. Dat nee, zou eigenlijk iedereen moeten kunnen.
18: Je kunt wel stellen, misschien ik kijk jou ook even aan, Patrick. Dit geeft dit bedrijf toch een tamelijk technologische voorsprong op de rest.
20: Ja, absoluut. Want ik denk, als ik het zo op afstand beschouw, kan ik me ook voorstellen dat niet elk bedrijf het IT-technisch voor elkaar heeft. Dus ik denk niet dat iedereen zomaar die aansluiting kan maken. Maar ik denk wel, je ziet dat natuurlijk wel vaker als je een nieuw systeem of een nieuwe technologie hebt. En je hebt het alvast uitgevogeld en je bent een van de eerste. Dat maakt natuurlijk wel onwijs uit.
18: Ja, moeten jullie, jullie zijn door dat hoepeltje gesprongen, maar ik kan me ook voorstellen dat jullie ook regelmatig nog gemonitord worden door OpenAI, om te zien of jullie nog steeds aan al die compliance eisen voldoen. Is dat inderdaad zo?
19: Ja, tot nu toe blijven we daaraan voldoen. En dus als je ook verder geen wijzigingen in je modellen hebt, hoef je ook niks aan te passen. We hebben wel nu, we hebben nieuwe aanvragen ingediend voor hypotheken, voor pensioenen, voor heel veel andere producten.
18: Jullie ook allemaal eigen websites voor hebben?
19: Ja. Om daarvoor ook zeg maar de koppeling rechtstreeks te leggen.
18: Ja. Denk je dat je daarmee uiteindelijk ook zelf jouw of winstgevendheid kunt verhogen of de omzet kunt laten plussen?
19: Ja, we denken het wel. En niet per se omdat we dan omdat het goedkoper of zo is, maar we denken echt een klantsegment te kunnen gaan bereiken wat voorheen niet op onze website kwam. En ook niet richting de financiële adviseurs gaan. Want ook die bedienen we. Dus dit is echt een groep, denken wij, die ook wel voor een deel underserved eigenlijk is.
18: En is dat de Gen Z-groep waar je dan aan zit te denken?
19: Ja, het is Gen Z, hoewel we ook via een dochterbedrijf van onze Dime heel veel Gen Z'ers op onze app hebben. Maar we zien dat Gen Z vooral inderdaad op AI werkzaam is. Ja,
18: ja, dus die marktpotentie waar we het net over hadden, dat 80% van de Nederlanders nog niet vergelijkt, daar hoop je nu in ieder geval een klein stukje van te pakken.
19: Ja. Ja.
18: Ja. Nu hebben jullie ook een eigen online huishoudboekje.
19: Zeker.
18: Ja, ik zit al even van hard op te filosoferen. Zou dat een volgende stap kunnen zijn, dat je ook die gaat koppelen aan chat?
19: Ja, ja, dat is ons dochterbedrijf Dime. En we denken inderdaad erover om ook dat te koppelen. Maar daar gelden natuurlijk nog veel meer privacy issues. Van dan zou je volledige bankgegevens eigenlijk gekoppeld hebben. We weten met z'n allen toch nog niet helemaal zeker hoe veilig de Amerikaanse tech providers zijn. Dus daar zijn we nu nog wat huiverig voor. Technisch kan het allemaal. Maar we zitten eigenlijk dan toch wat te wachten op wat meer guidelines van DNB en AFM. Wat nou precies allemaal mag.
18: Harm Vrommelen dus. Dankjewel voor nu. Blijf er nog even bij. Voor de radio ronden we af. Maar op de podcast gaan we nog even door. Patrick en ik zijn er dan volgende week weer. Met een kerstvers bedrijf, een ander probleem en een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen napleiten.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
2: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
1: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
3: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
9: BNR Verkeer.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Wat een dag voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft in Italië knap de Giro gewonnen. Ze had een achterstand van bijna 50 seconden op klassementsleider Anna van der Breggen, maar reed haar in de laatste etappe uit de roze leiderstrui. Het is voor Vollering voor het eerst dat ze de Giro wint. De brand in een garage in het Drentse Norg zal niet overslaan naar een nabijgelegen tankstation en ook niet naar een molen in de buurt, dat zegt de veiligheidsregio. Wel zal de garage helemaal afbranden. Binnen liggen winterbanden, wat nog voor veel zwarte rook zal zorgen. Ook een grote brand aan de andere kant van ons land. In Zwaanshoek, niet ver van Schiphol, is brand uitgebroken in een bouwbedrijf dat naast een tuincentrum ligt. Of er gewonden zijn, is niet bekend. In een NL Alert wordt gewaarschuwd voor de rook. In Zuid-Frankrijk is het vermiste meisje van 11 herdacht dat na een zoektocht van een week dood werd teruggevonden. Duizenden mensen liepen mee in een mars, niet ver van de stad Toulouse. Wat het meisje precies is overkomen is niet duidelijk. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. En Mercedes-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Hamilton werd tweede, Hadjar derde. Het was een rommelige race met veel uitvallers en veel straffen die werden uitgedeeld. Max Verstappen viel bij de start al uit met een kapotte motor. Hij was vooral blij dat er niemand tegen hem aan botste toen hij daar stil stond. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
13: Als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Dus dat is een hele andere wereld.
14: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me, zoals u dat gewend bent, Christian Vlokstra. Welkom Chris.
15: Dankjewel Wouter.
14: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over oplichting op Sint Maarten.
15: Ja. Terwijl het hier tropische temperaturen zijn in Nederland.
14: Heb jij wel eens een zaak op de eilanden gedaan, zoals dat heet? De eilanden.
15: Nee. Kijk, ik heb wel een keer een zaak gehad van een Nederlandse militair die op Curaçao een auto-ongeluk had veroorzaakt.
14: Ja.
15: En die werd vervolgd voor de militaire rechtbank hier in Arnhem, in Nederland.
14: Ja.
15: Maar het onderzoek had helemaal plaatsgevonden op Curaçao.
14: Ja.
15: Dus zijn we daar het konto nog. Gingen we naar Rogator. Hè, gingen we daarheen om daar getuigen te gaan horen. Nou, ik heb 1 dag getuigen gehoord. Ik heb 5 dagen in de disco gestaan. Geweldig.
14: Ja, dat kan daar goed.
15: Maar ik heb zelf nooit zaken gedaan op Sint Maarten. Het is wel bij mijn oude kantoor waar ik werkte, Fiek Advocaten, is er wel sprake van geweest dat wij zaken daar gingen doen. Maar er zat altijd wel een complexiteit in, vooral als het ging om financiën en onze type cliënten. Ja, als jij een zaak op Sint Maarten gaat doen, dan moet je daar natuurlijk regelmatig heen. Moet je naar zittingen, moet je daar verblijven.
14: Dat wordt een
15: kostbare kwestie.
14: Een zakenman op Sint Maarten heeft op het eiland meerdere succesvolle bedrijven en hij heeft veel aanzien daar. Hij raakt betrokken bij 2 grote commerciële projecten in de haven van Sint Maarten. En dat is een van de belangrijkste inkomstenbronnen op het eiland. De zakenman wordt ook wel als het oliemannetje gezien. Degene die de werkers regelt en van alles organiseert. Samen met de havendirecteur wordt hij verdacht van de oplichting van het havenbedrijf voor het sturen van 7 miljoen euro aan facturen voor diensten die niet zouden zijn uitgevoerd. En hij wordt verdacht van het omkopen van een politicus. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Niels van der Laan. Welkom Niels.
16: Dankjewel.
14: Jij doet eigenlijk uitsluitend financieel-economische zaken.
16: Ja.
14: En waarom?
16: Ja, ik ben er door kantoor een beetje ingerold. Ik ben eigenlijk toen ik begon als advocaat, stagiair de eerste 3 jaar, heb ik alleen maar commune gedaan. En kantoor is gespecialiseerd in financieel-economisch strafrecht. Dan krijg je een eerste zaak en een tweede zaak. En dan denk je, hey, dit is leuk. Dat kan ik denk ik goed, als ik dat onbescheiden zeg. En dan, voor je het weet, doe je het alleen maar.
14: Chris, ik hoorde Niels net het woord zeggen, commune.
15: Commune strafrecht, dat is eigenlijk zeg maar het algemene strafrecht.
16: Ja.
15: De strafbepalingen die in het wetboek van strafrecht staan.
14: Ja, ja.
15: Moord, doodslag, mishandeling, bedreiging, oplichting. En dan heb je natuurlijk ook een aantal bijzondere wetten, hè, waar ook strafbepalingen in staan. Die zien voor een belangrijk deel financieel-economische zaken.
14: Ja.
15: Dat noemen we het bijzonder strafrecht. Maar dat betekent niet dat, zeg maar, want ook in het financieel-economisch strafrecht gaan we vandaag ook bespreken, kunnen er sprake zijn van vervolgingen op basis van eigenlijk commune delicten. Maar die spelen meer in de financieel-economische bedrijfsmatige sfeer.
14: Hey Niels, zijn cliënten die verdacht worden van financieel-economische delicten, zijn die anders dan reguliere cliënten?
16: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het zijn over het algemeen best wel succesvolle mensen die een leven hebben opgebouwd, op bedrijven hebben, een familie en eigenlijk zichzelf ook echt helemaal niet als een crimineel beschouwen. En dat voor hen gevoel wel echt een ver van hun bedshow is. Ze zijn vaak hoger opgeleid, hebben genoeg weerwoord en op het moment dat ze bij mij komen, dan is eigenlijk, nou ja, platgeslagen reageert het merendeel van waarom zit ik hier? Ik ben toch geen crimineel.
15: Nee. Vind je dat lekker werken met intelligente, hoogopgeleide cliënten?
16: Nou, ik vind dat wel interessant, omdat dat in ieder geval een dynamiek geeft waarin ik weerwoord krijg, waarin ik met mijn cliënt naar een strategie toe kan werken. Ik ook zelf verweren kan testen en kan zeggen van, nou, maar als ik er nou zo naar kijk, hoe reageer jij erop? En dan zegt hij, nou, dat vind ik een heel slecht idee. Of hij zegt, oh, dat is goed bedacht. En die dynamiek is wel heel boeiend.
14: Wat mij er wel een beetje ingewikkeld aan lijkt, en dat is misschien ook een vertekend beeld hoor, Chris, dat je bij het communestrafrecht, als je daar een crimineel zegt, hey, gewoon zwijgen, gaan eerst het dossier afwachten, dat je veel directiever kan zijn als advocaat. Dat lijkt me moeilijker met iemand die zegt, nou, wacht eens even, dit is mijn bedrijf.
15: Nieuws. Ik ga het even heel anders
14: doen. Ik heb 300 man personeel en volgens mij betaal ik jouw factuur, meneer Van der Laan. We gaan het even doen zoals ik het bedenk.
16: Ja, dat heb je soms. Ik denk dat dat een kwestie is van welke advocaat je zelf bent. Voor mij is dat altijd heel simpel. Zo gaan we het niet doen. Op het moment dat ik zeg, we gaan het zo doen, dan is dat in ieder geval, tuurlijk is dat rijp voor discussie en debat met elkaar. Maar ik laat me niet de wet voorschrijven.
14: Nee, maar
16: bovendien, en dat moet je niet. Het zijn ook vaak succesvolle mensen die ook hun eigen beperkingen kennen.
14: Ja, ja.
16: En ook heel vaak bij mij komen en zeggen, Niels, jij bent hier de deskundige. Ik vertrouw op wat jij zegt. En als jij zegt dat we hier linksaf gaan, dan gaan we hier linksaf.
14: Het zijn ook mensen die niet volgens mij gewend zijn aan de baan.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: En een paar weken later, of een week later, of een paar dagen later zelfs, belde hij mij.
2: Niels.
1: En toen sprak hij de woorden die ik nog altijd herinner. Chris, we gaan je niet aannemen. Want ik heb het idee dat jij als advocaat niet alles uit je zaken gaat halen voor je cliënt. En dat heb ik dat meegenomen in mezelf als een soort van inspiratiebron. Dat ik dacht, nou, let maar op, Niels. Let
2: kun
1: maar
2: je
1: op.
2: In ieder geval vaststellen dat ik dat volledig verkeerd heb gezien.
1: Maar we kennen elkaar dus al heel lang. Kijk, achteraf ook trouwens. Kijk, Droos en Pen, hè, en Niels, die financieel-economische zaken is niet echt mijn ding. Ik hou toch meer van het bloed en van de drugs en van de coke en dat soort dingen. Dus het was ook maar beter ook. Maar het heeft me wel een eerste wijze les geleerd. Ga ervoor, weet je. En ga voor je cliënt en haal er alles uit.
2: Sta er wel lekker op met zo'n inleiding weer.
1: Juist wel. Je hebt juist een belangrijkste beroepsles meegegeven.
2: Je hebt de man naast mij, de man die week in week uit deze podcast co-host.
1: Heb jij mede gevormd?
2: Ja, precies. Heel even. Deze zaak die speelt op Sint Maarten. Er gebeurt door Nederland heel veel om corruptie op die eilanden aan te pakken. Hoe zit dat volgens jou?
3: Nou, wat er een aantal jaren geleden gebeurd is in 2016... is dat er een project vanuit Nederland is gestart... waarbij heel veel geld jaarlijks voor de aanpak van dit soort zaken wordt uitgegeven... en besteed aan het salaris van rechercheurs, officieren, rechtscommissarissen... Nou, de hele rimbam, om corruptie-gerelateerde dossiers te onderzoeken... om daar de corruptie aan te pakken.
2: Is die tiertie corruptie daar zo welig?
3: Nou ja, als je het in ieder geval de Nederlandse overheid... en al die mensen vraagt, zeker. Het is natuurlijk op zichzelf een hele andere cultuur. Daar, zeker. De lijnen zijn heel kort.
2: Ja.
3: Mensen,
2: kleine gemeenschappen.
3: I scratch your back, you scratch mine. Dat
2: cliëntelisme
3: gaat.
2: Noemen we dat hier.
3: Dus het blijft altijd, en dat maakt die zaken overigens als Nederlandse advocaat daar ook wel heel interessant, is moet je het nou met de Nederlandse bril bekijken of zit daar toch ook wel gewoon de cultuur van het eiland in? En waar zit die scheidslijn als het gaat om corruptie? Kijk, wat ik altijd lastig vind, is dat er vanuit Nederland eigenlijk geen cent geïnvesteerd wordt in de rechtsbijstand. Dus de advocaten die daar staan zijn, die worden overspoeld door corruptie-gerelateerde extreem complexe zaken waar ze eigenlijk weinig ervaring mee hebben. En dan moeten ze het opnemen tegen officieren en rechters die gedetacheerd zijn vanuit Nederland. Dat is niet helemaal een level playing field wat ik zelf goed vind.
1: Ik denk dat de luisteraar, veel luisteraars dat eigenlijk niet weet, maar dat kun jij vast goed uitleggen, Niels. Je zegt net, omdat je zo'n slimme man bent. Ja. Nee, maar er zijn veel Nederlandse officieren, Nederlandse rechters op de eilanden. Hoe zit dat precies?
3: Nou, er zijn eigenlijk bijna geen rechters van de eilanden en heel weinig officieren. En dat komt natuurlijk doordat er wonen daar weinig mensen. De mensen die daar wonen en recht gaan studeren, die studeren ofwel daar al geen recht, het kan wel. Maar ja, die gaan dan al naar Nederland. Die blijven vaak hier, komen niet terug. Dus als het gaat om het aantrekken van kwaliteit, ja, dan wordt er toch vaak wel teruggegrepen op Nederlanders, Nederlandse rechters en Nederlandse officieren.
2: De zaak van het oliemannetje van Sint Maarten, de ondernemer die werd beschuldigd van omkoping en fraude. Hoe is die zaak bij jou terechtgekomen?
3: Ik doe al jaren best wel veel zaken op de eilanden. En ik had in 2018 net een best wel grote mediagevoelige zaak succesvol afgerond. Dus ik was daar best wel veel in de media geweest, denk ik. En ja, dan is het een beetje mond op mond. En als je daar eenmaal een naam hebt, dan komen mensen sneller bij je. Dus ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een advocaat die ik ook overigens uit die andere zaak al kende.
2: Ja.
3: En die zei, ik heb een cliënt die heeft een probleem. Kan jij hem helpen? En zo is dat balletje gaan rollen.
2: Oké, dus dan krijg je een verzoek. Want die persoon in kwestie, de verdachte, die had dus al een advocaat op Sint Maarten. Dan krijg je een verzoek van, joh, we hebben wat hulp nodig. Wat ga jij dan doen als je hier nog in Nederland zit? Of pak je gelijk het vliegtuig?
3: Nou, nee. Je gaat eerst het dossier lezen. Kijk, eerst maak je natuurlijk afspraken. Ook over de financiën, laten we eerlijk zijn. Je moet wel vermogend zijn om een Nederlandse advocaat te kunnen laten komen. Dat is natuurlijk gewoon zo. En dat maakt het ook heel oneerlijk en onrechtvaardig natuurlijk. Dat is ook overigens waarom ik me zo druk maak. Over het feit dat Nederland wel heel veel geld investeert aan rechters en officieren en niet aan rechtsbijstand. Dus nou, daar ga je het over praten. Dan vervolgens ga je het dossier eerst lezen. In dit geval was het wel.

0: een zaak die al een aantal maanden, zo niet jaren, misschien al wel liep voordat ze mij erbij riepen. En een maand later of zo was er een regiezitting. En toen heb ik dus het dossier gelezen. Ik heb bedacht wat mijn strategie was. Ben naar het eiland gevlogen, heb mijn strategie met de klant besproken.
1: En wat voor man was dat?
0: Nou, het was in zoverre dan weer niet de typische cliënt die ik doorgaans bij sta. Ik las het dossier en ik las wat de getuigen hem allemaal omschreven als Mr. T uit die A-team.
1: Oh jeetje, ja jongens. Dat is...
0: Ik moet zeggen, ik had het vorige gesprek hier en met jullie redactie en toen was het wie?
1: Ja, Mr.
0: Toen dacht ik, oké, ik word echt oud.
2: Ja, maar Anneke is ook een hele jonge bloem. Ja, heel talentvol. Maar
1: even voor de luisteraars die dat niet weten, die pakken nu allemaal even hun telefoon. Die googelen A-team en dan BA. En dan heb je BA en dan zie je Mr. T. En dat is eigenlijk, dat was een soort jeugdheld, hè?
0: Ja, nee, voor mij. Dat was natuurlijk een fantastisch personage.
1: De A-team.
0: Die een hele grote, stevige, sportschoolachtige, zwarte man die heel agressief en bozig uit de hoek komt, maar een absoluut hartje van goud had.
2: Ja. Behangen met sieraden ook.
0: Ja, ja. Zeker.
1: Hij zag jouw cliënt er echt zo uit als Mr. T?
0: Het was spot on.
1: Nee,
0: 100%.
1: Ook met die gouden ketting.
0: Ja, alles.
1: Oh, wow.
0: Nee, het was ook het hartje van goud. En het overkomen en de manier waarop hij dwingend en dingen zei. En hoe hij dat dan anders bedoelde.
1: En zat hij op dat moment gedetineerd?
0: Nee.
1: Oké. En wat vertelde hij aan jou?
0: Nou ja, hij vertelde aan mij, ik zit in deze zaak. En ja, wat heb ik gedaan? Ik ben een zakenman. Ik regel dingen hier op het eiland. Als ik een commerciële opportunity zie, dan stap ik daarin. En die heb ik hier gezien. Ik heb mijn werk gedaan. Ik heb mijn bijdrage geleverd. En nu zeggen ze ineens dat het strafbaar is. Ik begrijp er helemaal niks van.
2: Kun je even uitleggen die haven? De haven op Sint Maarten. Waarom is die haven zo belangrijk?
0: Nou ja, het toerisme is natuurlijk mega belangrijk voor dat eiland. En Sint Maarten is heel erg afhankelijk van cruiseschepen die daar aankomen. En het havenbedrijf, wat voor 100% eigendom is van de overheid, is daarmee eigenlijk het meest grote en machtigste bedrijf wat gaat over toerisme. En die hebben heel veel verschillende onderdelen. Maar die moeten er dus voor zorgen dat al die cruiseschepen bereid zijn om te blijven komen. Maar die moeten er ook voor zorgen dat de feeling van toerisme ervoor zorgt dat die mensen komen. Dus dat betekent dat ze een hele brede verantwoordelijkheid voelen en hebben als het gaat over het schoonmaken van het eiland, als het gaat om het opschonen van de boulevard, het neerzetten van strandbedjes. Dat klinkt allemaal heel erg enorm. Maar dat is heel breed, die activiteiten van het havenbedrijf.
1: En waar werd jouw cliënt nou precies van verdacht?
0: Bladgeslagen sloeg het op twee onderdelen. Eén zaak ging over bijna 300 facturen die waren ingediend bij de haven, waarvan het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde, daar is helemaal niet voor gewerkt. Dat zijn gewoon 300 facturen die allemaal schimmige bedrijfjes met een vrachtwagen hebben ingediend bij de haven en betaald hebben gekregen, maar daar hebben ze nooit iets voor gedaan.
1: En om wat voor bedrag ging dat?
0: Bijna 7 miljoen in totaal.
2: En dat waren zijn bedrijven, of niet?
0: Nee, dat waren niet zijn bedrijven. Dat was ook meteen zijn standpunt. Hij zei, ik ben het oliemannetje, ik weet hiervan. Al deze bedrijfjes, dat zijn kennissen en vrienden die mij misschien ook wel gevraagd hebben, hoe moet ik zo'n factuur maken? Misschien heb ik ze zelfs wel eens geholpen bij het maken van zo'n factuur. Het kan ook best zijn dat op het moment dat de havendirecteur tegen mij zei, regel dat, maak dat schoon, dat ik vervolgens naar een vriend ging en zei, kun je dat schoonmaken? En dan stuurde hij een factuur.
1: Dat was het eerste feit. Waar vind je nog meer van verdacht?
0: En het tweede feit was dat er een groot baggerproject was. En dat betekent gewoon dat de haven moet worden uitgediept. En er was gepland dat er binnen een jaar of zo het grootste schip ter wereld daar zou aanmeren. Maar daar moest de haven voor worden uitgediept.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon zo'n cruiseschip is een drijvend flatgebouw. Dat is immens.
0: Precies. Dat is gigantisch. Dus moest er zand uit de haven worden gebaggerd. Met baggerschepen. En dat wordt dan vervolgens op het land gelegd. En dat wordt dan in allerlei vrachtwagens geladen. En dat wordt dan over het eiland verspreid.
1: En hoeveel geld was daarmee gemoeid?
0: Dat was een project van, denk ik, zeg ik uit mijn hoofd, tussen de 10 en de 15 miljoen. Misschien wel iets meer nog. En het aandeel wat mijn cliënt had daar een fee voor gekregen. En dat ging om 3 miljoen. Dus ja. hij had een soort consultancy fee gekregen voor de werkzaamheden die hij daarvoor had gedaan. En dat was 3 miljoen.
1: Waarom hield het Openbaar Ministerie nou jouw cliënt verantwoordelijk voor belasting, fraude en oplichting?
0: de gedachte van de facturen was vrij simpel. Namelijk, ja, je dient facturen in en daar is niet voor gewerkt. Nou, dat is oplichting, want daardoor heeft de haven 6,8 miljoen betaald, terwijl ze helemaal geen werk hebben gehad. Dus die facturen, dat deugt niet. En dat is oplichting.
2: Er was ook het idee dat hij die 6,8 miljoen in zijn eigen zak had gestoken.
0: Dat was niet het idee. Er was ook echt geen enkel bewijs voor. Werd ook niet betoogd. Wat op zichzelf een relevant ontlastend feit ook voor mij was. Omdat op zichzelf alle geldstromen en alles wat mijn cliënt verdiende, dat was extreem transparant. Want daar waar het om die 3 miljoen consultancy ging, nou, daar was hij altijd meteen ook eerlijk over geweest. Nou, dit is het. Ja, het is veel geld, maar dat was ik waard.
1: Hij is het oliemannetje. Daar zit ook nog iemand, een directie van dat havenbedrijf natuurlijk bij. Bij zoiets. Want je dient facturen in. Dan zeggen zij, geven ze daar een groen stempeltje op. Of ze scheuren ze door midden. En ze mieteren ze in de prullenbak. Hoe zaten die verhoudingen?
0: Nou ja, dat maakte deze zaak juridisch ook wel interessant. Omdat de directeur van de haven, de CEO, was de medeverdachte. En het uitgangspunt van het Openbaar Ministerie was, zij hebben samen met z'n tweeën de haven opgelicht. En er waren inderdaad groene en rode stempeltjes, zeg maar. En opmerkingen op die facturen van die man van de haven. Die dan zei, ja, werk is niet goed uitgevoerd. Of niet betalen, of wel betalen. Of ik wil een rapport van alles. En daarvan zei het Openbaar Ministerie, ja, dat is allemaal fake. Die man die wist hiervan dat er niet betaald werd. En die heeft dat samen met mijn cliënt gedaan.
1: Is eigenlijk wel een soort klassiek mafioze aantijgingen. Dat je dus gewoon samen met een mannetje die je kent, even dat havenbedrijf, en dat je gemeenschapsgeld in je eigen zak,
2: steekt.
0: Nou ja, dat was wat het Openbaar Ministerie ook daarvoor gold. Ook bij de CEO van de haven was er geen enkel bewijs dat hij daar een cent beter van was
2: geworden. Maar er is nog wel één relevante andere verdenking, vind ik dan, in dat verband. Dat is de omkoping van de ambtenaar, van de politicus. Wat was daar het verwijt dan?
0: Nou, dat hing samen met het baggerproject. Omdat er was een Amerikaanse partij, die kreeg uiteindelijk dat baggerproject toegekend. Dus die mocht factureren aan de haven voor al die werkzaamheden. Die betaalde ook die 3 miljoen fee aan mijn cliënt. En vervolgens was er een politicus die betrokkenheid had bij de toekenning van wie mag dat project dan uitvoeren. Hoewel daar discussie over was, dat is vaak in corruptiezaken, van ja, wat is nou de beslissingsbevoegdheid van de omgekochte ambtenaar. Maar goed, die was wel zo nauw bij dat project betrokken. Die had geld gegeven. Stelling van hem en mijn cliënt was, dat was een lening. Had niets met deze kwestie te maken.
2: Een lening van jouw cliënt aan die ambtenaar, bedoel je?
0: Ja. Ja. Maar de gedachte was, hij heeft geld gekregen. Daardoor heeft die Amerikaanse partij het contract gekregen. En daarmee heeft mijn cliënt 3 miljoen gekregen.
2: Helder.
1: Als ik dat zo hoor, kijk ik ook met mijn Nederlandse brilletje daar natuurlijk naar. Oké, dus jij gaat geld lenen en je bent een oliemannetje. En dat is natuurlijk wat jij net ook aan het begin van deze uitzending zei, Niels. Dat is, met welke bril kijk je hier nou naar? Nou, is dat in deze zaak voor jou cruciaal?
0: Nou ja, zeker. En dat is met heel veel dingen van wat bewijst dat wat in je dossier ziet bijvoorbeeld. In Nederland lees ik vaak in dossiers dat iets niet uit de administratie blijkt. En dat is dan een relevant gegeven. En dat kan best wel bewijswaarde hebben. Maar als niemand zijn administratie überhaupt bijhoudt, ja, wat bewijst dan dat er geen administratie is? Ik las dit dossier en mijn cliënt die verklaarde gewoon open en bloot meteen, zegt belasting, ik weet niet eens hoe dat moet. Ik heb nog nooit een brief gekregen van de Belastingdienst dat ik belasting moet betalen. Nee. Daar is hij overigens ook op vrijgesproken, omdat hij nooit dat soort brieven had gekregen. Want Openbaar Ministerie zei, je had belasting moeten betalen. En hij zei, maar ik heb nooit een brief gehad. Dus dat is een hele andere wereld.
1: Nou ja, die hele andere wereld, dat lijkt me dus ook voor een advocaat ingewikkeld om je in te verdiepen. Want jij kijkt natuurlijk ook met een Nederlandse bril.
2: Ja, maar het geeft ook kansen natuurlijk.
1: Nee, maar je hebt ook een Nederlands Openbaar Ministerie. De rechters zijn niet zelden afkomstig uit Nederland op de Antillen. Ja. Dus je hebt toch te doen ook met de Nederlandse bril.
0: Ja.
1: Terwijl je dan, ja, tegelijk.
0: Maar dat is ook de uitdaging. Dat is ook de uitdaging. En daar heb je ook je klant voor. En de advocaat op het eiland. Hè? Want laten we niet vergeten, ik doe dat dan dus niet alleen. Ik doe dat samen met een advocaat op het eiland. Je mag als Nederlandse advocaat ook niet in je eentje zo'n zaak doen.
1: Ja.
0: Je moet toestemming krijgen van het Hof om überhaupt te mogen optreden. En die kunnen je natuurlijk ook veel meer die cultuur schetsen. En dat is ook inderdaad, wat Christian zegt, een kans om dat uit te leggen en zeggen, ja, zo moet je er naar kijken.
2: Maar het Nederlands recht geldt daar wel in zekere zin, toch?
0: Ja, het is in zoverre wat daar is de Nederlandse strafwet in versimpelde vorm. Eigenlijk uit de jaren 80, 90 is die min of meer gekopieerd. Vervolgens nooit meer aangepast. Dus je hebt vrijwel vergelijkbare strafbepalingen. En belangrijk ook daarbij is dat de Nederlandse Hoge Raad is ook de Hoge Raad van uitspraak op de eilanden. En dat zorgt ervoor dat de jurisprudentie van de Hoge Raad daar ook van toepassing is.
1: Straks in Napleit hoor je meer over de omvangrijke corruptiezaak op Sint Maarten.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
7: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
8: Voetnoten is een podcast van Energeia.
9: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
10: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
11: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
13: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
15: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Wat een dag voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft in Italië knap de Giro gewonnen. Ze had een achterstand van bijna 50 seconden op klassementsleider Anna van der Breggen, maar reed haar in de laatste etappe uit de roze leiderstrui. Het is voor Vollering voor het eerst dat ze de Giro wint. De brand in een garage in het Drentse Norg zal niet overslaan naar een nabijgelegen tankstation en ook niet naar een molen in de buurt. Dat zegt de veiligheidsregio. Wel zal de garage helemaal afbranden. Binnen liggen winterbanden, wat nog voor veel zwarte rook zal zorgen. Ook een grote brand aan de andere kant van ons land. In Zwaanshoek, niet ver van Schiphol, is brand uitgebroken in een bouwbedrijf dat naast een tuincentrum ligt. Of er gewonden zijn, is niet bekend. In een NL Alert wordt gewaarschuwd voor de rook. In Zuid-Frankrijk is het vermiste meisje van 11 herdacht dat na een zoektocht van een week dood werd teruggevonden. Duizenden mensen liepen mee in een mars, niet ver van de stad Toulouse. Wat het meisje precies is overkomen is niet duidelijk. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. En Mercedes-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Hamilton werd tweede, Hadjar derde. Het was een rommelige race met veel uitvallers en veel straffen die werden uitgedeeld. Max Verstappen viel bij de start al uit met een kapotte motor. Hij was vooral blij dat er niemand tegen hem aan botste toen hij daar stil stond. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
14: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
17: Je bent weer terug bij Napleiten met advocaat Niels van der Laan.
18: Ik krijg er ook altijd wel een beetje een koloniale vibe van.
17: Ik ook. Want het is ook wat. Ik bedoel, op het moment dat je daar op Sint Maarten zo'n ongelooflijk prachtig, rustiek, koloniaal gerechtsgebouw in. Ik bedoel, als je een foto googelt over het gerechtsgebouw in Sint Maarten, dat is prachtig. Dat is, daar maakt iedereen een foto van. En dan kom je daar in zo'n half met blazers kamer. En dan zit daar iedereen in togen. En dan heb je verdachten die van het eiland zijn, met advocaten die van het eiland zijn, en dan zitten die tegenover allemaal witte rechters uit Nederland, witte officieren, die hun even gaan vertellen: ik chargeer het nu, hè, want ik doe ook deze officieren en rechters geen recht door het helemaal het
2: door plat te slaan.
18: Ja, maar die snappen maar wel de, wat je bedoelt.
17: Je voelt dat aan. Zij ook overigens, en die gevoeligheid, ik denk dat rechters die gedetacheerd worden daar ook zeker op getraind worden, rekening mee houden, maar ja, alleen al het plaatje wat je ziet is lastig.
18: En dan heb je dus, als je de taxi neemt vanaf dat gerechtsgebouw en je rijdt even een kwartiertje, dan zit je in het hartje van de cultuur van Sint Maarten. Christy zei net van, nou, dat biedt ook kansen. Zie jij dat ook zo?
17: Kansen op welk gebied? Ik bedoel,
2: nee, inhoudelijk, juridisch. Ja.
17: Ja, zeker. Nee, maar wat ik net zei is dat het is heel interessant en boeiend om dat hele verhaal te vertellen. Al is het maar over het belang van het oliemannetje in dat baggerproject. Was bijvoorbeeld een ongelooflijk belangrijk verweer. Althans, dat vond ik. Waarom dat zo belangrijk was. Dat project had alle vrachtwagens nodig die er op het eiland waren.
18: Ja.
17: Op het moment dat daar mensen 's ochtends zich versliepen en niet opkwamen dagen. En de arbeidsethos daar is toch gewoon net iets anders dan in Nederland. Dus dat gebeurde nogal wel eens.
18: Mm-hmm.
17: Dan liep dat project vast.
18: Ja.
17: Want dat zand gaat naar de kant. Daar moet het meteen in vrachtwagens. Als het zich daar ophoopt, dan op een gegeven moment moet je stoppen met baggeren. Kost 2 ton per dag. Dus dat was super belangrijk. Nou, wat deed mijn klant? Oh, hij is er niet. Ik ga hem nu bellen. Of hij reed er langs en zegt, joh, kom uit je bed.
18: Gewoon werknemer.
17: En die zorgde ervoor dat er niet gestaakt werd. Die zorgde ervoor dat al die vrachtwagens er waren. Het staat ook niet ter discussie. Dat werd ook door de Amerikaanse eigenaren van dat baggerproject gezegd. Die zeggen van, we hadden het zonder hem, hadden we dit project niet willen doen. Want hij was super belangrijk voor ons.
2: Moet ik het eigenlijk zo begrijpen? Hè? Kijk, vanuit Nederlandse blik, als er bij grote projecten zijn, hè, er is de overheid bij betrokken, er zijn bedrijven bij betrokken, het is allemaal heel strak geregeld. Hier op de eilanden of op Sint Maarten zeg je eigenlijk, hier heb je mannetjes nodig die op zichzelf geen formele entiteit hebben of wat dan ook. Hè, of dan maar wel nodig zijn om zo'n project überhaupt kunnen laten slagen en daar dus ook een soort van commissie voor krijgen.
17: Ja, nou ja, commissie zei die mannetjes, althans de mijn klant was dan het oliemannetje, dus die was in feite degene die al die werkers regelde, maar al die werkers hadden allemaal hun eigen bedrijfjes.
2: Precies, ja.
17: Die facturen stuurden voor het zand wat ze heen en weer hadden gesleept.
18: Ja, eigenlijk Niels betoog jij, zo gaat dat hier nou eenmaal?
17: Nou ja, ja. Dat heb ik duidelijk uitgelegd van, nou ja, je moet er zo naar kijken. Op die manier kon dat project doorgaan.
18: Ja, want ik las ook ergens dat er behoorlijk fors gefactureerd was voor vrachtwagens met zand. €25.000 geloof ik per vrachtwagen. Waarvan ik
17: nou, ik denk dat dat overdreven is. Maar de facturen waren niet heel erg gespecificeerd. Dus er stond gewoon rijden met een vrachtwagen. $25.000.
18: Daarvan zou ik, en dan zeg ik, ik heb het nog steeds dat Nederlandse brilletje op. Dan zou ik denken, nou, hè?
2: Is de boekhouder.
18: Ja, pikkind is winter. Hupsakee. Weet je, dat is makkelijk maar, verdiend.
17: Ja, eens. En op het moment dat er nergens urenregistratie en duidelijk is hoeveel kubieke meter zand er daadwerkelijk vervoerd is, dan en het gewoon met een hark gaat, dan is dat in potentie makkelijk verdiend.
18: Ja.
17: Speelde wel mee hier, dat was ook een verweer wel van ons, dat er wel in ieder geval in onze beleving voldoende aanwijzingen waren dat dit ook vanuit de haven en 100% aandeelhouder de overheid ook wel een manier was om de economie te stimuleren op het eiland en om die mensen ook aan het werk te houden en werk te krijgen. Dan was het net iets minder belangrijk of het nou 25.000 moest zijn of 15.000 of 20.000. Als dat mensen aan het werk hield, dan was dat in het belang van de overheid.
18: Ja.
17: En nou, dat gevoel kreeg ik ook wel. En dat speelde ook bij de directeur van de haven. Die was ook daar denk ik wel makkelijk in. Maar die zag dat belang ook. Nou, het Openbaar Ministerie zei, ja, die was daar makkelijk in. Want die was medeverdachte. En die was zelf de boel aan het oplichten. Dus dat zegt ons dat niks zoveel.
18: Ja, het OM zegt van ja, mogelijk is die haven door corruptie en wanbeleid in gigantische financiële problemen geraakt. Dat was een beetje het betoog van.
17: Dat was een beetje de teneur.
18: Ja.
17: Dat was niet wat de haven zelf vond. Want dit was natuurlijk een hele wonderlijke situatie waarin de haven zelf bijvoorbeeld ook nooit aangifte heeft gedaan van oplichting. Zij voelden zichzelf ook niet opgelicht.
18: Ja.
17: Waren leidend en zaten gewoon op hun handen en te wachten tot de uitspraak. En ja, die CEO, dat was natuurlijk de hele tijd de discussie. Trad hij nou op als directeur van de haven Of was hij de medeverdachte en was hij de haven aan het oplichten?
18: Ja, en als je dan heel even uitzoomt en naar het, de gedachten van het Openbaar Ministerie kijkt, dan zie je dan toch dat ze denken van nou, er is daar op dat Sint Maarten, daar is het een zootje. Er is een brug gefinancierd om te zorgen van een betere verbinding naar de haven. Nou, je kan echt wel grote vraagtekens stellen bij het nut van die brug.
17: Die brug is ongelooflijk belangrijk voor het eiland overigens. Want ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Maar
18: ik ben nog nooit
17: voordat die brug er was, duurde het 3 kwartier voordat je überhaupt op het vliegveld was. En met die brug ben je er zo.
18: Ja, een lening bij een onbekende Panamese holding in 2009. Die holding blijkt in de handen van de boer van de voorzitter van de Raad van Commissaris in de haven. Het OM zet eigenlijk een beeld neer van de ene hand was daar de andere. En er wordt heel veel geld mee verdiend. Klopt dat? Klopt het dat het OM een beetje dat beeld neerzet?
17: Ik denk dat het klopt dat het Openbaar Ministerie dat beeld neerzet.
18: Ja.
17: Ik denk dat het op zichzelf ook klopt dat het anders gaat qua cultuur, qua organisatie dan het in Nederland gaat. Ik sluit ook zeker niet uit dat er daar meer corruptie is dan hier in Nederland. Zoals gezegd, de wereld is daar anders.
18: Ja.
17: Wat ik me wel altijd heb afgevraagd, en dat vraag ik me nog steeds af, is ja, al zou het zo zijn dat het daar allemaal een zootje is. Ga je dat nou met het strafrecht veranderen?
18: Ja.
17: En natuurlijk niks doen is ook geen optie. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo dat, nou, laat maar, laat iedereen maar corrupt. We gaan ze niet vervolgen. Maar het is een best wel lastig evenwicht van hoe gaan we dat nou veranderen, uitgaande van dat het zo is wat jij schetst.
18: Neem ons eens even mee naar die zitting. Hoe ging dat?
17: Nou ja, in eerste aanleg, dat is wel in zoverre anders dan in Nederland, heb je maar één rechter. Dus eigenlijk
2: bizar is dat, hè?
17: Ja, dat is zeker.
18: Voor een meervoudige kamer heb je één.
17: Nee, het is dus geen meervoudige kamer.
18: Het is een enkelvoudige kamer, ja, sorry.
17: Enkelvoudige rechter.
18: Ja.
17: En dat maakt de lijntjes op zichzelf heel kort. Maar je bent dagen en maanden met elkaar in de weer.
2: Maar ben je dan echt weken op Sint Maarten om zo'n zaak te doen?
17: Nou nee, meestal ben ik daar een week. Gewoon voor een regiezitting, voorbespreking, nabespreking en terug. Dan zijn er bijvoorbeeld getuigen toegewezen. En dan in deze zaak waren een heleboel getuigen toegewezen. En dan moet ik weer voor een week 10 getuigen horen. En dan ga ik weer erheen en dan ga ik weer terug. Er zijn getuigen in Amerika gehoord, moest ik heen en weer terug. Maar je bent niet 3 maanden daar op het eiland.
2: Nee.
17: Uiteindelijk is dat gewoon hoe het in Nederland ook gaat. Je hoort getuigen, je hebt onderzoekswensen en uiteindelijk heb je een zitting. En dan wordt de zaak afgepleit.
18: Hoe was het met jouw cliënt? Want iedereen kent hem. Hè? De B.A. Barrackes van Sint Maarten. Dat is een bekend figuur. Er wonen niet heel veel mensen. Dus die staat dan voor het hekje. Hoe werd er tegen hem aangekeken op dat eiland?
17: Ja, dat vind ik wel lastig. Om te zeggen. Dat blijft een beoordeling van mensen die zeggen, nou, eerst nog maar eens zien wat er gebeurt. En wat er uitkomt voordat we iemand daar willen. Daar zijn ze denk ik wel anders dan in Nederland. Als je hier als zakenman in de media komt op verdenking van corruptie, dan kan je het soort van
18: vergeten
17: of je überhaupt in de rechtszaal bent geweest. Dat is daar wel echt totaal anders. Daar kun je gewoon prima nog zaken blijven doen. Dat vinden mensen ook helemaal niet een probleem. Ook vanuit de gedachte dat daar nog wel meer zakenmensen waar jij zaken mee doet ook vervolgd worden. Dus het feit dat je vervolgd wordt is daar minder spannend dan in Nederland.
18: Het is geen brevet van onvermogen zoals in het calvinistische klein landje hier aan de Noordzee.
17: Ik heb niet de wetenschappelijke data, maar als je kijkt naar hoeveel zakenmensen en politici daar vervolgd worden ten opzichte van hoeveel er zijn, dat is gewoon, dat komt ook doordat Nederland zoveel investeert om daar die zaken in te doen.
2: Even voor mijn beeld, hè, hoe moet ik het zien, hè, die zittingen daar? Ja, dus je hebt een enkelvoudige Nederlandse rechter, je hebt jouw cliënt, je hebt jou, de officier, de andere advocaat. Zit de zaal ook vol in publiek of viel dat wel mee?
17: Nou ja, wel. Je hebt best wel veel pers. Ja. En pers is daar ook wel vaak weer in kampen verdeeld op de eilanden. Welke politieke partij, daar kan je ook een podcast over maken, Wouter.
18: Ja, over politiek en
17: pers daar.
18: Ja.
17: Waarmee ik niet wil zeggen dat het slechte pers is, maar het is anders gekleurd, merkte ik wel ook soms dan in Nederland.
2: Ja. En moet jij dan als advocaat, dat vroeg mij even af, anders opereren ook? Even los van de inhoud, hè, van je inhoudelijke verweren, maar gewoon hoe je optreedt, qua strategie of je toon, of is het eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde?
17: Dat is echt identiek.
2: Ja.
17: Ik bedoel, je hebt Nederlandse rechters, je hebt Nederlandse officieren, je kent ze ook nog uit Nederland soms en je optreden is precies hetzelfde.
18: Ja. Wat eist het Openbaar Ministerie tegen jouw cliënt?
17: Er werd 7 jaar geëist.
18: Dat is wel stevig.
17: Ja, Dat is zeker stevig. Het ging ook wel om heel veel geld natuurlijk. En om veel verschillende delicten. Oplichting, valsheden, corruptie. Dus,
18: ja. Wat heb jij bepleit?
17: Nou, ten aanzien van de facturen heb ik in de kern bepleit dat je niet kon vaststellen dat ze vals waren. Omdat er misschien best wel discussie mogelijk was over of al het werk was uitgevoerd en wat er dan precies was uitgevoerd. Maar het was ook glashelder dat er best wel veel werk was uitgevoerd. Dus er was heel veel discussie over, ja, maar dat was niet dit waard. En vervolgens zei ik, oké, daar kun je best wel met je Nederlandse blik naar kijken. Maar als jij een factuur stuurt met gereden met een vrachtwagen, €25.000. En die wordt door de CEO afgetekend en die wordt betaald. En het is best aannemelijk dat je ook gereden hebt met je vrachtwagen. Dan is die factuur niet vals. En we kunnen
18: dan is
17: ook
18: het heel duur.
17: Dan is het heel duur, wellicht. Maar dan moet je ook vaststellen hoe vaak hij gereden heeft om te kunnen bewijzen specifiek dat hij inderdaad heel duur was.
18: Mijn onderbuikje begint er wel een beetje van te borrelen, Niels. Dat ik denk van nou.
17: De officieren op dat eiland zijn natuurlijk geen koekenbakkers. Op het moment dat het allemaal prachtig geadministreerd was en er glashelder was hoeveel er gewerkt was, dan was er nooit een zaak geweest. Dus ja. dat je kon discussiëren over, goh, klopt dit allemaal wel?
18: Ja.
17: Ja. Maar dat is uiteindelijk in bijna alle financieel-economische fraudezaken die ik doe wel zo. Ik bedoel, op het moment dat het glas helder is, ja, dan heb ik geen werk en heb ik geen zaak. Ja.
2: Nee, want precies daarin zit ook je kans. Juist omdat het allemaal onduidelijk is, kun je daar weg mee uit. En ten aanzien van het baggerproject?
17: Nou, ten aanzien van het baggerproject was het wat complexer. Maar daar was in de kern mijn verweer. Hij is zijn geld echt waard geweest. De haven heeft helemaal niet te veel betaald. Het was een marktconforme prijs. Dat kon ik ook bewijzen. Iedereen zei ook dat hij heel belangrijk was geweest voor het project. De Amerikaanse eigenaren die zeiden ook, ja, zonder hem hadden we dit project niet gedaan. Waren we er niet eens aan begonnen. En ik zei, de directeur van de haven, en dat was een kernverweer, de directeur van de haven wist van zijn rol als olieman. Wist ook dat hij daar geld voor kreeg. Misschien wist hij niet dat het 3 miljoen was, maar dat hij ervoor betaald werd was duidelijk. Dat is voor hem ook helemaal geen probleem. Toen hij in de procedure geconfronteerd wordt met hij heeft er 3 miljoen voor gekregen, wat vindt u daarvan? Was zijn reactie vrij vertaald. Nou, dat is veel. Maar ik sta nog steeds achter onze beslissing om dat met deze partij voor dit bedrag te doen. Want het is allemaal goed gegaan. Het is geregeld. Die boot, de grootste boot van de wereld, die kon uiteindelijk op tijd komen. Dus ja, eigenlijk zou ik met de kennis van nu hetzelfde hebben gedaan. En daarvan zei ik, er is geen bewijs dat de CEO medeverdachte was. En als de CEO geen medeverdachte is, dan was hij dus CEO. En als een CEO van een haven dat zegt, dan is hij dus niet opgelicht. Dat is eigenlijk mijn verweer.
2: Je kan moeilijk iemand oplichten die zelf niet opgelicht is.
17: Nou ja, daar kan je dus in deze zaak over discussiëren. Ja. Omdat hier het in de kern dus inderdaad mijn standpunt was. De haven is niet opgelicht. De CEO wist ervan. Die voelt zich ook niet opgelicht. Dus er is geen oplichting.
18: Wat besliste de rechtbank?
17: Nou, in eerste aanleg kreeg hij eigenlijk gewoon volledig onderuit de zak. Die voor alles veroordeeld. Kreeg hij 66 maanden.
18: Werden zijn medeverdachten ook veroordeeld?
17: Ja, de directeur werd ook veroordeeld. Ook voor alles. Dus ja, dat was een gigantische klap. En een ongelooflijke nederlaag. Zo voelde ik dat in ieder geval.
2: Was je toen in Nederland of was je daar toen dat volgens
17: kwam? Ik was in Nederland. Ik weet het nog goed zelfs. Dat is ook wat ik lastig vind soms aan mijn werk. Dat me dat emotioneel gewoon echt raakt. En dit was echt een klap. En ik had net die dag de oplevering van mijn nieuwe huis gehad. Ik zat met mijn schoonouders en mijn kinderen dat te vieren. En toen kreeg ik het appje. Ja, poef. Nou, dan is je dag, je avond en de week daarna is het wel best wel verpest. Ja. Dat was wel echt, daar was ik echt kapot van.
18: Maar je zou kunnen zeggen, ik ben een chirurg en ik doe mijn werk naar beste kunnen. En dat raakt me niet emotioneel, maar dat heb jij dus niet.
17: Nee, ik slaap er niet van. En dat maakt het leven ook als advocaat voor mij ook best wel zwaar. Die betrokkenheid. En je gaat heel erg mee met je cliënten. En daar moet je een bepaalde afstand van houden. Maar je kunt vaak heel erg de waarheid op en in financieel fraudezaken misschien nog meer dus dan in die commune. Je kunt de waarheid vaak op best wel veel verschillende manieren beoordelen. En in zo'n grijs gebied heeft zowel een officier als een advocaat vaak het gevoel dat ze aan de juiste kant van de rechtvaardigheid staan. En dat kan natuurlijk eigenlijk niet, want dan kun je discussiëren over waar is die dan. Maar dat maakt het wel lastig als advocaat.
18: Zijn jullie in beroep gegaan?
17: Ja, zeker. Er was niet zo heel veel te verliezen ook. Dus ja, we zijn in hoger beroep gegaan. Nou ja, dan kom je weer bij 3 rechters. En dan gaat het hele circus, net als in Nederland, eigenlijk gewoon helemaal opnieuw.
18: Een herhaling van zetten?
17: Ja, dat was denk ik in de kern wel een herhaling van zetten. Er was weinig nieuws. We hebben ook niet heel veel getuigen meer gehoord.
18: En dan hoop je dus eigenlijk van dat je deze rechters kunt overtuigen van jouw kant van het verhaal.
17: Ja, en dan heb je daar dan nog, denk je, nou ja, dat zijn het er in ieder geval 3 in hoger beroep. Ten opzichte van die ene, die overigens natuurlijk ook naar eer en geweten dat heeft opgeschreven. En tot de conclusie is gekomen dat hij vond dat alles bewezen werd. Maar ja, dan hoop je dat er natuurlijk anders over geoordeeld wordt.
18: Wel grappig, hè, Chris? Dat lijkt bijna wel civielrecht, hè? Dat je gewoon, je probeert dus de rechtbank echt te overtuigen dat jouw visie de juiste is.
2: Ja, maar het is denk ik wat Niels zegt, is wel goed om te realiseren. Kijk, als je een moord hebt, dan is meestal duidelijk dat die moord is gepleegd. Hè? Ja. En dan gaat het eigenlijk alleen maar om de vraag, wie is de dader? In het financieel-economische zit je vaak nog met een voorvraag, is er überhaupt wel een strafbaar feit gepleegd? Ja. Dus los van daderschap, hè, is er wel sprake van opzet, is er wel sprake van laten handelen of whatsoever. Dus dat maakt die discussie ook heel anders. Zeker als het zeg maar een grijs gebied is. En ik ken Niels een beetje. En zeker op het moment dat je overtuigd bent van je eigen gelijk.
17: Nou ja, je hebt in dit soort zaken, precies wat Christian zegt, eigenlijk altijd een opzetverweer. In een moordzaak gaat het vaak om, ja, kun je bewijzen dat die verdachte het gedaan heeft, maar gaat het er niet om, ja, nee, ik had niet de bedoeling toen ik mijn wapen schoot
2: om
17: die man zijn kop te... Ja, dat soort discussies verweren de prettige wedstrijd natuurlijk. Maar in het financieel-economisch strafrecht is dat gewoon echt een grijzer gebied. Hele complexe regelgevingen, structuren.
18: Ja, ik wist het niet. Het is eigenlijk ook wel een valide argument. Ja, ik wist niet dat die regels veranderd waren of dat die er überhaupt waren. Of...
17: Dat is zeker een element. En dan krijg je, ja, maar iedereen moet de wet kennen. En dan zeg je, ja, maar de wet is heel complex. En dan heb je deskundigen die de wet op verschillende manieren uitleggen. En nou ja, voor het wet heb je natuurlijk weer een prachtig verweer.
18: En Niels, het hoger beroep. Wat werd het uiteindelijk voor jouw cliënt?
17: Nou, in hoger beroep is die uiteindelijk vrijgesproken voor alle facturen. Dat was natuurlijk best wel een groot deel van
18: 7 miljoen.
17: Dat was 7 miljoen. Dat ging wel echt ergens over. En daarvan heeft het Hof eigenlijk, ja, mijn verweer in de kern gevolgd. En gezegd, ja, het Openbaar Ministerie kiest ervoor om alle facturen gewoon te lasten te leggen. En te zeggen, er is niet voor gewerkt. En dat moeten we dan bewijzen. Ja, dat kunnen we niet bewijzen. Want er is duidelijk gewerkt. Of dat wel of niet de moeite waard was, dat kunnen we niet beoordelen. En onder die omstandigheden kunnen we niet zeggen dat de haven voor 7 miljoen is opgelicht. Ze hebben ook, en dat ja, was voor mij relevant, ze hebben de directeur van de haven integraal vrijgesproken. En gezegd, ja, nee, daar is toch te weinig bewijs dat hij hierbij betrokken was. En wist van eventuele strafbaarheid. En dat speelde dan ten aanzien van dat baggerproject met name. Dat er gewoon geen bewijs was dat hij betrokken was bij de vermeende oplichting. Maar voor de oplichting is het baggerproject mijn cliënt wel veroordeeld. En dat vond ik wel lastig. En dat vond ik juridisch ook heel lastig. Omdat ze eigenlijk het merendeel van mijn verweren gepasseerd hebben met het argument dat het er niet toe deed. En dat ze gezegd hebben, wat kunnen we vaststellen? We kunnen vaststellen dat er facturen naar de haven zijn gegaan met een omschrijving general conditions, algemene voorwaarden. Dat in die omschrijving de fee naar jouw cliënt verpakt was. Want eigenlijk had daar dus moeten staan fee van het oliemannetje. Maar dat stond er niet.
2: Ja.
17: Dus dat is een valse omschrijving. Die facturen zijn vervolgens ook betaald door de haven. En daarom is het oplichting. En dan doet het er niet toe of de haven gewoon een fair market value prijs heeft betaald. Dan doet het er niet toe of jouw cliënt de wereld waard was en inderdaad extreem veel werkzaamheden heeft verricht. Gewoon deze kale feiten alleen leveren oplichting op. En dat vond ik wel moeilijk te verkroppen, omdat dat eigenlijk helemaal passeert mijn verweer dat de haven zich niet opgelicht voelde, de CEO ervan wist, et cetera. En dat is een beetje een manier hoe je daar dan juridisch naar kijkt, naar oplichting.
2: En wat voor straf kwam er uit?
17: 40 maanden heeft hij uiteindelijk gekregen.
18: Zo.
2: Dat is nog wel pittig uiteindelijk.
17: Ja, ik vond het wel ook ten opzichte van wat er wegviel, vond ik het nog steeds wel pittig. En ook moeilijk uit te leggen aan mijn cliënt, die vervolgens eigenlijk in zijn eentje nu de verantwoordelijkheid moest dragen.
18: Want die anderen zijn allemaal vrijgesproken.
17: Nou ja, de directeur van de haven. Ja. Wat ik overigens vurig had bepleit, dat de directeur van de haven moest worden vrijgesproken. Want dat was ook in het belang van mijn verweer. Dat de wetenschap van de directeur ook aan de haven kon worden toegerekend.
18: Dus hij moest gaan zitten. Zit je dan op Sint Maarten of ga je naar...
2: Hoe zit je daar eigenlijk?
17: Nou, ik heb hem toevallig 2 maanden geleden heb ik hem opgezocht in de gevangenis. Ik was daar, moet ik bekennen, nog nooit geweest. Omdat ja, mijn cliënten in voorarrest eigenlijk nooit zitten. En ze zitten dan hun straf uit. En dan verlies je ze vaak een beetje uit het oog. Omdat er niet zaken zijn waar ze mij voor nodig hebben. Maar ik was voor een andere zaak op het eiland. Dus ik dacht, ik ga bij hem langs naar die gevangenis. Die staat helemaal boven op een berg. Op het allermooiste plekje ongeveer van Sint Maarten. En hij, ja, het ging eigenlijk heel goed met hem. Naar omstandigheden, denk ik, moet je dan er altijd bij zeggen. Het heeft zijn humeur, merkte ik, niet per se slecht gedaan. Het was nog steeds de Mr. TBA Brackers die ik kende. En waar ik ook wel echt gecharmeerd van was. En nog steeds ben.
18: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Niels?
17: Nou ja, goed, ik zit hier niet met een geweldig winnaarsverhaal.
18: Nee.
17: Ik heb hier wel een wrange nasmaak van, ook omdat de zaak in cassatie nog is gegaan. En dat punt van, is dit nou oplichting? Mag je oplichting nou zo plat slaan en zo simpel beoordelen? En eigenlijk de psyche van het opgelichte slachtoffer er helemaal erbuiten laten? Nou, dat heeft de Hoge Raad ook gepasseerd. Nou goed, dus ik zie het kennelijk verkeerd. Daar moet ik het dan maar mee doen.
18: Je vindt eigenlijk van niet, hè?
17: Nou, ik vind dat, nee, ik vind dat van niet. Ik vind dat op het moment dat de opgelichte persoon met de kennis van daarna zegt, joh, het maakt me helemaal niet uit, dan heb je misschien een poging tot oplichting, maar het is niet eens gelukt, want die persoon die vond het helemaal prima. Dus ja, ik vind dat lastig. Ik ben oprecht wel verheugd, was ik toen al en nog steeds, dat ik denk dat ik mijn steentje voor wat het waard is, heb bijgedragen aan de vrijspraak van de directeur. Het is eigenlijk heel gek. Ik was daar best wel blij mee. Terwijl het helemaal niet mijn klant was. Nee. Maar ik vond dat echt rechtvaardig. Maar ja, mijn klant die had ik aan de lijn. Die zei, ja, leuk en aardig. Wat koop ik daarvoor, Niels? Ja, ja, dat had hij wel een punt.
18: Ja. Niels van der Laan, bedankt voor je verhaal en voor je komst naar onze studio.
17: Geen dank. Graag gedaan.
18: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
3: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
5: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
4: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
5: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
4: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
5: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Feyenoord heeft trainer Robin van Persie ontslagen. Dat melden meerdere media. Na een wisselvallig seizoen wist hij met Feyenoord als tweede te eindigen en zich dus rechtstreeks te kwalificeren voor de Champions League. Toch zijn de twee nieuwe Feyenoord-directeuren niet tevreden over van Persie. Ze willen verder met iemand anders. Een gigantische drugsvangst op de Middellandse Zee begin vorige maand kan nu echt worden gekoppeld aan drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Dat schrijft RTL Nieuws. Bolle Jos zou samenwerken met Turkse topcriminelen. De onderschepte 30.000 kilo cocaïne werd bewaakt door 5 zwaar bewapende Nederlanders. Door een grote brand bij Brussel zijn doden gevallen. Er vloog gisteren een loods in brand en de brandweer kon maar moeilijk naar binnen. Er leken toen geen slachtoffers te zijn, maar onder het puin zouden nu zeker 2 lichamen zijn gevonden. Er wordt gevreesd voor meer doden, want er worden nog mensen vermist. Een bijzonder gezicht in de Waddenzee bij Lauwersoog. Daar zwemmen 2 dolfijnen, waarschijnlijk een moeder en haar jong. SOS Dolfijn roept mensen op om ze vooral met rust te laten, want het kan gevaarlijk zijn als ze gestoord worden. Normaal zitten dolfijnen in dieper water. En met haar winst van de Giro heeft Demi Vollering nu alle grote wielerrondes op haar naam gezet. Eerder was ze al eens de beste in de Tour de France en de Vuelta. En vanmiddag maakte ze in de laatste etappe van de Giro een achterstand van bijna 50 seconden goed. Vollering zegt dat ze het nog niet helemaal kan geloven. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
9: Op de Groene Weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Marjan Minnesma, strijder voor een betere wereld en oprichter van Urgenda, is overleden. Aan het eind van de uitzending daarover meer. Dan, Amsterdam heeft er een bijzonder instituut bij gekregen. In het Artis Planetarium is het Holomicrobiome Innovatie Instituut van start gegaan. Daar is vanuit het Nationaal Groeifonds maar liefst €200 miljoen voor uitgetrokken. Volgens de initiatiefnemers kan kennis over bacteriën, schimmels en virussen helpen bij grote problemen rond gezondheid, landbouw en duurzaamheid. Het nieuwe instituut wil die kennis omzetten in praktische oplossingen zoals voedselproductie en de circulaire economie. En zeg nou zelf, als piepkleine organismen kunnen bijdragen aan het oplossen van gigantische wereldproblemen, dan is dat een ronduit hoopgevend idee. Je hebt het misschien al meegekregen, veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk. Vooral de kostenverdeling zorgt voor frustratie. 82% vindt dat burgers te veel betalen, terwijl grote bedrijven volgens hen worden ontzien. Ook maakt bijna 7 op de 10 Nederlanders zich zorgen dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat blijkt dat allemaal uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Andere problemen zoals woningnood, veiligheid en bestaanszekerheid voelen voor veel mensen urgenter. Dat zet het draagvlak voor klimaatbeleid verder onder druk. Het SCP pleit daarom voor consistenter beleid en een eerlijke verdeling van de lasten. Ik denk dat we het verhaal nog beter moeten vertellen. Ongeveer alles hangt samen. We moeten het samen betalen en samen ons verlies nemen. Bedrijven en burgers. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. En Klaske, jij wil het hebben over heel belangrijk repareren.
10: Ja, want jij had het net over het SCP-onderzoek, waaruit blijkt dat veel Nederlanders bang zijn dat verduurzaming hun leven duurder maakt. Maar er zijn ook voorbeelden waar precies andersom werkt. Circulair is goedkoper. TNO en de Nederlandse Vereniging Circulaire Economie hebben gekeken naar repareren in plaats van vervangen. En de cijfers zijn eigenlijk best verrassend. Een kapotte wasmachine repareren levert gemiddeld bijna 8 jaar extra gebruik op en bespaart uiteindelijk zo'n 145 euro ten opzichte van meteen nieuw kopen. Bij een telefoon levert de reparatie 1 tot 2 jaar extra gebruik op en dan ongeveer 49 euro voordeel. En een e-bike reviseren geeft ruim 4 jaar extra levensduur en bespaart zo'n 54 euro... ondanks alle reparatiekosten.
9: Ja, er zitten alle grondstoffenkosten van sneller wisselen nog niet eens bij in. Hè. Dus het is hoe je ook kijkt beter. Dus een circulaire economie hoeft niet altijd te gaan over meer betalen. Vaak gaat het juist over langer profiteren van iets waar je al lang voor hebt betaald.
11: The Green Quest.
9: Het is de week zonder afval. Nou ja, daar gaat het om. Dat zouden we willen natuurlijk. En je staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar als er iets is dat nog veel te vaak in de prullenbak belandt, dan is het wel voedsel. Gijs van Schoot is de directeur van Nederland-België van de zullen we anti-verspillings-app noemen?
12: Dat mag van mij.
9: Vind ik mooi. Too good to go. En je bent hier en dat vinden we heel fijn, Gijs. Want laten we meteen maar bij het onderwerp beginnen. We produceren met z'n allen genoeg voedsel, maar minimaal een derde van al het geproduceerde eten wereldwijd, dus heel veel, wordt uiteindelijk verspild. En we zijn nu in 2026. Waarom is dat probleem nog niet opgelost?
12: Omdat het gewoon op heel veel plekken in een heel klein beetje plaatsvindt. En voor iedereen is het gewoon maar een heel klein onderdeeltje van wat je dagelijks eet. Alleen de optelsom van al die plekken samen maakt het echt gigantisch.
9: En ik kwam een aantal tegen. Uitrekenen. Maar dan roept iemand elke seconde, worden er 80.000 maaltijden verspild. Is dat echt zo?
12: Ja, dat is echt zo. En goed, dat weten wij, omdat wij ook weten hoeveel we per seconde redden. Dat zijn namelijk 5.
9: Nu alweer 80.000.
12: En nu.
9: Ja, oh, stop. Ja. Dat is wereldwijd?
12: Ja, dat is wereldwijd.
9: Maar zeg, als je 9 miljard mensen moet voeden en we maken voedsel voor 11 miljard en je gooit 1/3 weg, dan kom je ongeveer daaruit. Hè?
12: Ja.
9: Het is onvoorstelbaar.
10: Ja.
9: Als we naar die harde cijfers kijken, waar gaat het in de kern dan echt mis? Is dat bij de boer, in de supermarkt, bij het transport of toch bij ons thuis in de ijskast?
12: Er zijn eigenlijk 2 plekken waar het voornamelijk misgaat. Dat is bij de consument thuis. Dat is bijna 40%. Dus dat is bij jou thuis, Harm. En bij jou, Klaske.
10: Ja, bij mij niet.
12: Nee, jij bent natuurlijk beter dan de rest.
9: Nou, hallo. Ik ben echt zo erg opgevoed dat ik vroeger expres veel weggooi. Zeg, nou, dat gaat mij niet nog een keer gebeuren. Maar nu begrijp ik de waarde ervan.
12: Voor de zekerheid, dat is niet dat jij 40% weggooit. Maar dat is van het probleem zit 40% bij de mensen thuis.
9: Ja.
12: En er zit ook iets meer dan 40% in de productieketen. Dus dat is eigenlijk van het land tot dat moment dat het moment in de supermarkt ligt.
9: En waar ligt daar dan weer het zwaartepunt qua narigheid?
12: Iets meer verdeeld, op het land dan in de productie.
9: Aha. Laten we eens even naar de westerse wereld kijken. Want er is een verschil tussen het rijke Westen en in andere delen van de wereld. Wij gooien uit overvloed veel weg.
12: Ja.
9: En bijvoorbeeld in Afrika blijft ook veel liggen door slechte logistiek. En hoe liggen die verhoudingen wereldwijd?
12: Nou, dus wat je ziet is dat eigenlijk, dat kun je wel voorstellen, als je niet genoeg eten hebt, dat de kans dat je thuis eten weggooit, die is bijna nihil.
9: Ja.
12: Dus daar zit een veel groter deel van het probleem dieper in de keten. Terwijl in het westen van Nederland, of in het westen in Nederland, zit het echt voor een groot deel ook thuis.
9: Ja, laten we daar maar eens even naar kijken. Want voedselverspilling is verantwoordelijk voor zo'n 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Waarom vinden we als samenleving het nou zo moeilijk om dit gedrag effectief aan te passen? Je zei net al, het is overal een klein beetje, maar op een gegeven moment is daar bewustwording op. Dan zou je dat moeten kunnen uitleggen. Hallo, kleine beetjes, nu veranderen. Maar dat lukt niet.
12: Nee, want ja, uiteindelijk gaat het over gedragsverandering. En nou ja, iedereen heeft zijn rare gewoontes. En als het dat ene sneetje brood is wat je thuis weggooit, of in die supermarkt van al het eten wat je weggooit slechts 150 kilo per dag, dan lijkt het heel weinig. Ja. Maar uiteindelijk wint heel vaak het, noem het maar, economische argument, zeker bij bedrijven. Zijn gewoon genoeg supermarktondernemers zeggen: Gijs, als ik niet verspil, dan mis ik uiteindelijk omzet. En dan heb ik dus liever iets meer verspilling, zodat ik mijn omzetdoelstelling haal, dan dat ik uiteindelijk nee moet verkopen aan de consument.
11: En dat gaat erover, ja.
10: Hoe zit dat dan? Dat leg
12: nou ja, nee, maar als jij naar de supermarkt gaat, ja, en je zegt op mijn lijstje staat, ik wil een croissantje, ja, en jij kan dat croissantje niet vinden, dan ben je geïrriteerd. Ja. En jij misschien wat minder dan iemand anders, omdat je over nadenkt van ja, wacht even, 5 uur 's middags een croissantje, dat slaat helemaal nergens op. Maar toch zit dat in je hoofd. En de nummer 1 ergernis.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Dat vinden we allemaal geen probleem. Dat past gewoon in ons mini-PNL'tje.
2: Maar dan is het toch eigenlijk ook gewoon zo dat het te goedkoop is. En historisch gezien is ons eten nu ook eigenlijk relatief heel goedkoop. Ja. Hè? Dus moeten we niet gewoon zorgen dat het duurder wordt? Gaan we er dan niet gewoon veel zorgvuldiger mee om? Moeten we gewoon armer worden?
1: Ja, er komt ook heel veel bij kijken voordat de prijs in de supermarkt tot stand komt. En ik ga er gelukkig ook niet over. Nee. Dat zou
3: maar ik trek het meteen breder voor je, Gijs. Ja. Het heeft ook te maken met opnieuw waarde bepalen van voedsel, van kleding. We gooien maar weg meubilair. Ja, wie zou die kar kunnen trekken?
1: Nou, daar zijn wij feitelijk mee bezig. Mm-hmm. Want wij als The Good To Go, wij zeggen dat eten wat je eigenlijk anders weg zou gooien, heeft nog steeds een waarde. Nou, verkoop het op onze marktplaats. En wij bieden dat aan de consument. En er zijn elke dag hartstikke veel mensen die dan een tasje komen ophalen bij de bakker, bij de supermarkt. En daarmee gaan we eigenlijk eten weer waarde geven wat anders geen waarde had.
3: Ja, daar gaan we het straks heel diep over hebben. Oh. Eerst even jouw aanloop. Je hebt zelf jarenlang in de commerciële top gewerkt bij giganten als Unilever, Nestlé en Mars. Echte Unilever gaat nog en daarna werd het erger eigenlijk zo te zien.
1: Daar wil ik je onderbreken.
3: Zit je te pest. Dat is alweer even geleden. Maar leeft het thema daar ondertussen?
1: Zeker. Maar goed, en bij al die drie bedrijven, en dan meen ik oprecht, zit duurzaamheid een stuk dieper verankerd dan je misschien aan de buitenkant zou zeggen. De een misschien iets meer dan de ander.
3: En vind de ene wat serieuzer erin dan de ander?
1: Het is goed ook, hoe verkoop je het? Hè? Dat is de een misschien op dat moment wel beter dan de ander, of de ene heeft wat meer open cultuur dan de ander. Mm-hmm. Het zit bij alle drie diep verankerd. En het is inmiddels ook echt wel zo dat in 2026... daar ook de euro's op meer moeten omgedraaid worden dan 10, 15 jaar geleden. Zeker. En uiteindelijk is weggooien gewoon een hartstikke kostbare business.
2: Ja. Ja.
1: Dus al die bedrijven zijn hartstikke hard bezig met verspilling in de keten verminderen. Eten wat ze niet meer kunnen verkopen aan de consument, via ons bij de consument krijgen. Er zijn allerlei manieren om daar aan te werken. En die zijn alle drie serieus bezig daarmee.
3: En dan praat je er heel liefdevol over. En toch was er een punt dat jij zei, ik wilde niet meer werken. Ik ga de corporate wereld achter me laten en ik ga naar Too Good To Go. Wat was die aanleiding, weet je die nog?
1: Ja, zeker. Heel goed zelfs. Kijk, uiteindelijk bij die bedrijven, ik was altijd actief in sales. Dus dan ben je gewoon heel hard bezig met spulletjes verkopen aan supermarkten.
3: Groei.
1: En dan kan dat bedrijf nog zo duurzaam zijn waarvoor je werkt. Uiteindelijk wilde ik zelf een veel grotere bijdrage leveren dan ik bij die bedrijven kon. En dat heeft me eigenlijk bij Too Good To Go gebracht.
3: Maar wat is een aanleiding? Want je denkt niet, nou, ik ben nou zo gegroeid, nu ga ik maar eens wat anders doen.
1: Nee, dus ik heb heel lang bij Unilever gewerkt. Mm-hmm. Wat korter bij Nestlé en nog wat korter bij Mars.
3: Ja.
1: En toen kwam ik wel tot de conclusie, deze wereld past mij niet meer.
3: Niet zozeer die bedrijven, maar die wereld.
1: Die wereld, ja.
3: Dat snap ik heel goed.
1: Noem het me, zeg maar, mijn midlife crisis, whatever. Ik heb toen 5, 6 maanden heerlijk niks gedaan.
3: Hoe oud ben je nu?
2: Ja.
1: Ik ben, wat denk je? Ik ben begin 50.
3: Ja, oh ja, daarvan ben ja. Dus toen dacht je, ik ga wat anders doen?
1: Nou, nee, maar toen heb ik 5 maanden gewoon echt serieus niks gedaan. Niet gesolliciteerd, nergens achteraan gelopen. Alleen maar gekeken naar, hey, waar word ik nou enthousiast van? Waar gaat mijn hart harder van kloppen? Of waar gaat mijn energie heen als ik even niks doe?
3: Mm-hmm.
1: En ik merkte toen, dat was in 2019, dat echt wel zat op, wat heeft deze planeet nou nodig? Als je de krant opensloeg, het was echt brand overal. De planeet ging niet goed.
3: Nee.
1: En ik denk, wat nou als ik mijn talent, dat beetje wat ik heb, en ervaring, iets meer, kan besteden aan iets wat deze planeet echt nodig heeft.
3: Dus, in jouw geval wel voedsel, want daar zat ook heel veel van je expertise.
1: Ja,
3: en je contacten, et cetera.
1: Ja,
3: ik vind een mooie overstap.
2: Ja.
3: En er zijn echt heel veel grote milieuproblemen. De ene is zo mogelijk nog complexer dan de ander.
1: Ja.
3: Is voedselverspilling wat jou betreft nou een oplosbare duurzaamheidsuitdaging?
1: Ja, want het is het domste probleem wat er is. Uiteindelijk is het,
3: ga dat maar zeggen, midden in Ghana met een ebola-uitbraak, drie terroristische groeperingen
1: en een slecht... In Nederland, dus in Nederland. Hè, dus in de westenwereld vind ik het echt een heel dom probleem. Dus ik vind het ook echt oplosbaar. Maar het is een keuze. Hè, dus uiteindelijk is ook een supermarkt bezig met voedselverspilling, ja of nee, dat is een keuze. En je moet gewoon een aantal mensen hebben die zeggen, ik vind niet meer dat dat kan in 2026, dus ik ga werken aan een oplossing. En als je daar gewoon je hart en ziel in gooit, dan krijg je gewoon uiteindelijk een gezonder bedrijf, wat ook beter accepteerbaar is voor de werknemers die misschien niet zoveel geld verdienen, want die moeten het elke dag weggooien.
3: Ja. En het is ook, wat wij zeggen.
2: Het is toch gewoon een no-brainer ook? Ik bedoel, het komt ook meteen financieel uit. En iedereen vindt verspilling zonde, toch?
3: Ja, ik vind hem ook nog dieper. Ik vind het is zo schaamtevol om eten weg te sodemieteren, dat als je dat weet om te draaien, vanuit een app, vanuit een grote supermarktketen, dan wordt het gewoon mooier. Dan wordt die wereld ook daar mooier.
1: Ja, dus sterker nog, voor het individu wat elke dag de schapjes leeghaalt, omdat de producten morgen over de datum zijn, en die dan daadwerkelijk moet weggooien, die komt thuis misschien wel niet in zo'n gevulde koelkast terecht als jij en ik.
2: Nee.
3: Dus bij mij zit er voornamelijk alleen een lampje in, maar dat is echt mijn logistieke...
1: Daar doe ik geen uitspraak over. Maar...
2: Daarom is de arm zo slank.
3: Nou...

0: We gaan het zo meteen hebben over de app, want daar willen we alles van weten. Maar kun je een grove schatting geven over hoeveel maaltijden jullie tot nu toe al concreet hebben weten te redden uit de vuilnisbak?
1: In Nederland zijn er dat 39 miljoen.
0: Ik laat hem even hangen.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: 39. We praten verder over de strijd tegen voedselverspilling tijdens deze week zonder afval. De gast is Gijs van Schoot van Too Good To Go. En ons groene geweten is er natuurlijk ook Klassieke Kruk. Jullie app wil voedselverspilling tegengaan. Heel veel mensen weten het wel, maar ik denk voor de volledigheid, leg nog even heel kort uit hoe het principe is. Hoe werkt het?
1: Het is heel simpel. Je bent een bakker. Er is heel mooi vers brood gebakken 's ochtends. En aan het eind van de dag om 4 uur gaat jouw winkel dicht. Dan zat er nog wat brood op het schap. En dat is eigenlijk nog hartstikke goed. Alleen dat haal je dan uit het schap en gooi je in de vuilnisbak, omdat het niet meer gegeten zou kunnen worden. Ja. Wij zeggen, ho, doe dat nou niet. We hebben een hele mooie app waar elke dag heel veel mensen op actief zijn. Dus het is 5,5 miljoen keer gedownload in Nederland. Bied het daarop aan voor iets minder dan een normale prijs. En trust me, wij brengen mensen naar jouw winkel die dat komen ophalen op het tijdstip wat jij dat een goed idee vindt.
0: Ja.
1: Nou, zo simpel is het eigenlijk.
0: En hoeveel winkels en zo doen er al mee?
1: In Nederland zo'n 13.000.
0: Ja, dat is echt wel flink, hè?
3: En doen mensen dit nou vanwege hun portemonnee of vanwege duurzaamheid?
1: Aan de bedrijfskant of de consumentenkant?
3: Consumentenkant.
1: Dat zien we eigenlijk allebei. Er zijn mensen die hebben puur, noem maar een financiële motivatie. Die hebben gewoon behoefte aan eten op de plank en die kunnen wat minder zich veroorloven. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die wat groener zijn en die zeggen, nou nee, ik vind gewoon onzin dat het gebeurt. En ja, ik ben bereid om mijn avondmaaltijd in te richten langs de as van beschikbaarheid, in plaats van langs de as van wat wil ik eten.
0: Ik kom daar nooit aan toe, maar ik ga heel weinig naar supermarkten. Maar als ik er ben en ik kijk in een schap en het staat, dit moet echt nu op, dan eet ik wat anders, omdat ik het zonde vind. Dan denk je, nou, dan krijg ik een traan in mijn ogen. Ook denk ik, dan neem ik het wel.
1: Maar goed, dat is natuurlijk heel makkelijk voor jou wellicht. Maar als je twee kinderen hebt die hele specifieke eetwensen hebben, dan wordt het natuurlijk al wat complexer.
0: Oh nee, maar dan zouden mijn kinderen geen last van hebben.
3: Je moet wel goed leren eten.
0: Dan eet je toch niks.
1: Ja. Ja. Ik heb 3 dochters, die eten allemaal heel verschillend. Maar goed, dat is een andere discussie.
0: Nou, was dit de consumentenkant? Hoe zit het bij de supermarkt en die bakkers? Willen die ook allemaal meedoen of moeten die dat leren?
1: Nou, in principe zegt iedereen, ik vind het een hartstikke leuk idee. Maar tussen ik vind het een hartstikke leuk idee en ik doe mee, zit vaak wel wat licht. En dat heeft heel erg te maken, kan ik het in mijn proces inpassen?
0: Ja.
1: Dat is vaak een onderdeel.
0: Is dat zo moeilijk?
1: Nou ja, het kost natuurlijk wel iets van tijd. Want uiteindelijk is weggooien de minst tijdrovende kwestie. En dit is kost iets meer tijd. Maar je krijgt voetjes over de vloer. Die mensen kopen wat extra. Er zitten natuurlijk wel een aantal benefits aan.
0: Ja.
1: Dus heel vaak zijn partijen wel te overtuigen van het meedoen. En je hebt een aantal gewoon hele eigenwijze partijen die zeggen, nee, wij willen alles zelf doen. Mm. En dat is prima. En dan nokken wij 3 keer op de deur. En op een gegeven moment zeggen, nee, we gaan het zelf doen. En dan doen ze het ook echt wel zelf. Dus ik heb wel het gevoel dat de afgelopen 7 jaar het wel echt aan het winnen is het.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: En dat merk je dan ook, omdat je groeit. We zeiden net, Klaske, als je om 5 uur komt, die croissants op. Zou dat voor jou ook bepalend zijn en hoe je kijkt naar een supermarkt? Of hoe zou jij Too Good To Go adviseren om dat te tackelen?
3: Ja, nou ja, dat schatte jij wel weer goed in, Gijs. Ik zou dat natuurlijk niet zo'n probleem vinden. Maar ik kan me wel inderdaad, wat jij zegt ook al, wel voorstellen dat mensen denken, ja, dit is wel een beetje jammer en nu ga ik wel even naar een andere supermarkt. Dus hoe verander je nou die perceptie zonder mensen het gevoel te geven dat je ze iets afpakt?
1: Maar ja, dat weet ik niet specifiek. Ik kan wel vertellen wat wij doen. Hè. Wij proberen mensen echt op een hele positieve en motiverende manier betrekken te houden bij onze missie. Dus door juist te zeggen, joh, door dit te doen bespaar je zoveel geld, bespaar je zoveel voor het klimaat. En niet zozeer te focussen op alle dingen die ze dan niet meer kunnen krijgen.
0: Ja, is ook goed. Gewoon reframing van hoe alles in elkaar haakt. Vanuit jouw rijke ketenervaring bij grote spelers, bij de Mars en de Nestlé's, wat houdt bedrijven op dit moment tegen om niet gewoon volmondig te zeggen, ja tegen de voedselverspilling tegengaan, ja jullie omarmen. Het kan sneller, zou je denken.
1: Ja, ik denk dat de wereld wel echt heel complex is op dit moment. Op heel veel domeinen en ook voor die bedrijven. De grondstofkosten gaan door het geluid. Personeel steeds moeilijker te krijgen. Dus het is gewoon wel echt een agenda met heel veel prioriteiten.
0: En maar dit zou toch echt bovenaan moeten staan, niet weggooien zonder.
1: Ja, ik ben het met je eens. Maar dat zouden we als mensheid ook moeten willen. Ja. Want deze planeet gaat gewoon niet de goede kant op.
0: Dus alleen, dat zouden we ook kunnen doen. Dat we als klanten bij grote supermarkten. Maar waar zijn jullie Too Good To Go hoekjes? Ja. Want die willen wij wel. Desnoods ga ik hier een uur op een viskrukje zitten tot ik in de aanbieding kom. Ja, maar ik wil
1: supermarkt
0: dat doen.
1: Heeft vaak wel zijn eigen initiatief. Om voedselverspilling tegen te gaan. Soms met ons, soms zonder ons. Dus wat dat betreft is er voor iedereen wel wat te vinden.
0: Ja. Nou, kan ik me voorstellen. Hè? Dan ga je als consument zo'n goedkoop Too Good To Go ding halen, of een pakket zelfs. Een
1: pas, ja.
0: En dan heb je hem. En dan denk je thuis, ja, het komt nou even niet uit. En dan staat hij de dag daarna er nog. Mm. Denk je, ah, nou ja, ik heb er toch bijna niks aan betaald. En dan gooi ik het alsnog weg. Merk je daar iets van, dat mensen het bewust aanschaffen dan echt omarmen, of dat ze er dan toch weer heel lomp mee omgaan?
1: Nee, het is wel grappig. We hebben ooit laten onderzoeken door de Universiteit van Wageningen, dat mensen die een tasje kopen, die tonen haast hogere betrokkenheid op dat tasje dan wat ze origineel in de koelkast hadden zitten. Ja, want ze hebben namelijk effort gedaan. Ze hebben de moeite gedaan om dat tasje te kopen. Ze zijn goed zelf naar de supermarkt gegaan.
0: Oh, dat vind ik
1: wat, mooi. Wat je dan ziet is van, oh, nou, ik vind dat niet lekker, dat geef ik aan de buurvrouw. Oh, dat is wat te veel, dat stop ik in de vriezer. Dat eet ik dan later alsnog op. Dus je ziet juist dat, ja, raar genoeg de betrokkenheid naar dat tasje toe best wel groot is.
0: Want ik had 20, 30 jaar geleden zo'n Grimsel-tasje, ken je dat nog? Heel lang geleden. En ik had nooit tijd om het op te halen. Dus dat tasje liep uiteindelijk aan het eind van de maand naar mijn huis. Van, hallo, ik had je nog. Maar daar had ik geen enkele betrokkenheid mee. Dus dat is, dit klinkt beter.
1: Nee, maar het grappige is ook dat wij begonnen met gratis weggeven. Ooit. En dat werkt eigenlijk voor geen meter.
0: Nee, want dan heeft het geen waarde.
1: Exact.
0: Ah, mooi.
3: Ja, dus een appel die de supermarkt haalt, die kunnen jullie wel redden. Maar een appel die door formaat of door uiterlijk op het land blijft liggen, zien jullie nooit. Is dat niet de volgende grote kans voor jullie platform? Het überhaupt voorkomen?
1: Het voorkomen van voedselverspilling zo diep in de keten.
3: Ja.
1: Ja, daar heb je alleen wel hele specifieke expertise voor nodig. En dat is best wel lastig te ontwikkelen. Dus uiteindelijk, wij kiezen ervoor om onze specialiteit, wat bij elkaar is het vraag en aanbod, naar elkaar toebrengen. Mm-hmm. Daarop te focussen. En dus te kijken van, joh, hoe kunnen we dat eventueel nog wat breder inzetten in plaats van dat we dieper de keten ingaan?
3: Ik dacht die andere 40%, dan heb je meteen alles.
0: Ja, maar ik denk dat we, door wat jullie doen, die scope wel groter wordt. We leren kijken naar voedselverspilling. Ik vond 2 jaar geleden dat al die appels in die koelhuizen moesten blijven hangen omdat niemand die wilde kopen en dat het te duur werd door de koelprijzen. Ik dacht, nou zijn we gek aan het worden. Ja. Weet je, dus dan dat we leren wel door jullie kijken. Dat vind ik hartstikke mooi. In 2030 zijn we van ellende af. Vinden we altijd een mooi tijdpunt.
1: Oh, dat is dichtbij, hè? Nou, er is een doelstelling om bij 2030 de helft van de voedselverspilling tegen te gaan, zeg maar, de helft gered te hebben. En daar zijn we hard naar op weg. Dat doen we samen met de Stichting tegen Voedselverspilling.
0: Ik gok gewoon op 60%. Gijs van Schoot, van Too Good To Go. Dankjewel. Fijn dat je hier wilde zijn.
1: Aangenaam.
0: Ja, ik zei het in het begin al, Klaske. Elke week delen we in dit programma een impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Vandaag doen we dat eigenlijk niet, maar wel aandacht voor iemand.
4: Duurzame energie, meer op welzijn dan op welvaart, andere vormen van belastingheffen. Nou, gewoon echt een behoorlijke omslag. Dan kun je met z'n allen verder. En doen we dat niet, dan razen we nu door. En dan zeggen we straks tegen de volgende generaties, ja, sorry, lossen jullie het maar op.
0: Ja. Ruim een week geleden werden we opgeschrikt door het erge nieuws dat Marjan Minnesma is overleden. Zij was oprichter van Urgenda en vele jaren lang het boegbeeld van de Nederlandse klimaatbeweging. En Klaske, wij kennen haar allebei persoonlijk en we hebben heel lang met haar gewerkt. Ja. Hoe kwam dat bij jou binnen?
3: Ja, ik werd gebeld door oude Urgenda-collega's. En eerst dacht ik even, oh, wat verschrikkelijk voor dichtbije mensen, de familie en ook de mensen die nu met haar samenwerken.
0: Ja.
3: En toen hing ik op en toen dacht ik, maar ik vind het ook verschrikkelijk. Het heeft mij ongelooflijk veel richting gegeven. De manier waarop zij werkte, alles praktisch maken, alles bespreekbaar, heel concreet, niet dogmatisch, netwerken bouwen. Dat heeft mij, mijn werk ook heel erg gevormd.
0: Ze was zo duidelijk, hè? Ze was compromisloos, maar heel menselijk.
3: Ja.
0: En ze ging altijd recht op het doel af. Ik kende niemand die zo zuiver in die klimaatontwikkeling stond als Marjan.
3: Ja, en ik heb ook echt wel een beetje het gevoel gekregen. Ik swingde een beetje tussen de twee uitersten. En in de ene keer dacht ik, oh, wat moeten we zonder haar? Want zij is zo'n pilaar onder duurzaamheid in Nederland. Ja. En de grondlegger zo'n beetje.
0: Uh-huh.
3: Wat doen we zonder haar? En aan de andere kant dat ik af en toe zie van, ja, maar ze heeft ons wel allemaal enorm veel geïnspireerd. En nu gaan we dus extra en meer. Want dat heeft zij ons laten zien.
0: Ja,
3: dat
0: ze heeft zoveel gedaan.
3: Dat het zin heeft.
0: Als we het nu nog niet kunnen, en dan is het ook niet goed. Dat is dus waar. Even samenvattend. Zij bracht eigenlijk de zonnepanelen naar Nederland. Zij ging huizen van het gas afhalen. Zij deed een klimaatzaak tegen de staat die ze won. En ze zei eigenlijk altijd, het kan gewoon allemaal als je maar echt wil. Dus dat samengevat zoveel duidelijkheid. We waren alle twee op de herdenking afgelopen zaterdag. Heel veel mensen, 1000 mensen. Indrukwekkend. Ook verdrietig.
3: Ja.
0: Hoe ging jij naar huis?
3: Ja, het was fantastisch en ik vond het heel erg mooi. En ze is echt, wat mij ook nog wel, weet je wat ik dan ook wel eens gedacht heb? Van ja, je werkt zo hard. Zij ging echt om 3 uur 's nachts naar bed elke dag. En je kon ook echt van haar om 4 uur soms nog een mailtje krijgen.
0: Ja.
3: dan moeten haar kinderen dat toch echt wel hebben gevoeld. Maar ze was dus ook nog eens een keertje een perfecte moeder. De kinderen stonden op één en die overtuiging en hoe warm ze daarin was. Echt fantastisch.
0: En haar zoon zei, als mijn project niet af was, dan deed mijn moeder het. En precies, dan lag het klaar op mijn ontbijtbord. En dan was haar eigen werk ook nog af. Onvoorstelbaar. Het gaf mij, los van het verdriet, ook een gevoel van trots en van eengezindheid. Het unieke werk van Marjan gaat heel veel mensen, gaan wij samen voortzetten. Geen houden meer aan, maar het feit blijft dat een heel bijzonder mens van ons is heen gegaan.
5: Hoe wil jij herinnerd worden?
6: Nou, als iemand die het maximale heeft gedaan om nog een beetje wat van te maken op deze aardbodem. En ik hoop vooral dat het heel veel mensen inspireert om te denken van, nou ja, je kunt dus met hele kleine clubjes mensen, want Urgenda is meestal maar 15 man geweest, kun je heel veel doen.
0: Marjan Minnesma, die gaan we heel lang heel erg herinneren. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
7: Stap in de auto bij Annemarie Fokkens en Stijn Goossens en rij met ze mee in Op de Zaak. Elke maand stappen ze binnen bij een buitengewone MKB-ondernemer. Want je leert een bedrijf pas echt kennen als je langs gaat. Op de zaak.
8: 250K biedt een breed palet aan expertises aan. Namelijk verdeeld over 8 verschillende disciplines. Ze noemen zichzelf dan ook graag de one-stop-shop van de entertainmentindustrie.
9: We proberen de klanten zoveel mogelijk te ontzorgen waar het kan. Daarom hebben we zoveel verschillende services. Het begint eigenlijk bij het stukje merkbeleving. En daarin vertalen we eigenlijk wat een klant wil naar bijvoorbeeld een huisstijl. En dat kan zich weer uiten in een albumhoes tot aan een logo wat gebruiken we voor een festival. Dat is eigenlijk een beetje de branding afdeling. Vanuit daaruit gaat het eigenlijk door naar de wat fysiekere objecten. Dus dan ga je naar een stukje set design. Dus een podiumontwerp voor een festival of een club of een indoor evenement. En zo komen er steeds meer eigenlijk disciplines bij die je nodig hebt om een show te maken. Dus dat is dan bijvoorbeeld videoontwerp. Dus eigenlijk de visuals, het VJ'en, zeg maar. Daar maken we alle beelden die op de schermen komen. Hetzelfde geldt voor het stukje lichtontwerp. Tot uiteindelijk het show en dat voor ons waar alles bij elkaar komt. Dat verschilt heel erg per project, maar dat kan zijn dat we een choreografie doen met 100 dansers, dat we bewegende elementen in het podium hebben, dat we een stuk muziek laten maken en daar een heel bombastisch stuk met vuurwerk op maken. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om een show te maken wat bij die klant specifiek past. En dat zijn eigenlijk een beetje de basisservices die we verlenen. En dan kan je daarna nog verder kijken naar, oké, we hebben bijvoorbeeld drones nodig. Nou, en dan is dat ook weer een afdeling die we aanbieden voor klanten om weer op door te gaan, zeg maar.
7: Verder luisteren naar Op de Zaak? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
10: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
2: Cavro Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
11: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
2: Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
17: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Feyenoord heeft trainer Robin van Persie ontslagen. Dat melden meerdere media. Na een wisselvallig seizoen wist hij met Feyenoord als tweede te eindigen en zich dus rechtstreeks te kwalificeren voor de Champions League. Toch zijn de twee nieuwe Feyenoord-directeuren niet tevreden over Van Persie. Ze willen verder met iemand anders. Een gigantische drugsvangst op de Middellandse Zee begin vorige maand kan nu echt worden gekoppeld aan drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Dat schrijft RTL Nieuws. Bolle Jos zou samenwerken met Turkse topcriminelen. De onderschepte 30.000 kilo cocaïne werd bewaakt door 5 zwaar bewapende Nederlanders. Door een grote brand bij Brussel zijn doden gevallen. Er vloog gisteren een loods in brand en de brandweer kon maar moeilijk naar binnen. Er leken toen geen slachtoffers te zijn, maar onder het puin zouden nu zeker 2 lichamen zijn gevonden. Er wordt gevreesd voor meer doden, want er worden nog mensen vermist. Een bijzonder gezicht in de Waddenzee bij Lauwersoog. Daar zwemmen 2 dolfijnen, waarschijnlijk een moeder en haar jong. SOS Dolfijn roept mensen op om ze vooral met rust te laten, want het kan gevaarlijk zijn als ze gestoord worden. Normaal zitten dolfijnen in dieper water. En met haar winst van de Giro heeft Demi Vollering nu alle grote wielerrondes op haar naam gezet. Eerder was ze al eens de beste in de Tour de France en de Vuelta. En vanmiddag maakte ze in de laatste etappe van de Giro een achterstand van bijna 50 seconden goed. Vollering zegt dat ze het nog niet helemaal kan geloven. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
19: De woningmarkt zit muurvast en de roep om honderdduizenden nieuwe huizen klinkt eigenlijk luider dan ooit. Maar wat als de oplossing niet ligt in meer beton, maar in beter verdelen? De vraag van deze week: is een radicale bouwstop de enige manier om onze wooncrisis echt op te lossen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30... gewoon als radio-uitzending op BNR en natuurlijk online als podcast. Maarten de Gruiter staat zoals elke week naast mij. Dag Maarten.
20: Dag Maarten.
19: Nou, vriend van de show moeten we het over hebben. Kamerlid Haptemoe de Hoop. Hij zat vorige week bij Pauw en de Wit en daar beweerde hij dat de huur van 300.000 huurwoningen, middenhuurwoningen met €190 per maand omlaag is gegaan. Dankzij de wet, joehoe, betaalbare huur. Heb je naar het interview gekeken en met welk gevoel?
20: Ja, ik heb het gezien. Nou ja, ja, zoals iemand, een vriend van mij ooit zei over Haptemoe de Hoop. Hoop is uitgestelde teleurstelling. En ja, dat is met hem wel iedere keer weer zo. Kijk, dit is echt ongelooflijk hoe het toch in die politiek omgaat met data en cijfers. Hè?
19: Waar haalt hij de cijfers vandaan?
20: Ja, dit is wat hier is gebeurd. Want hij gebruikt de cijfers. Dus hij heeft de verwachtingen van het ministerie van Vrom ten tijde van de besluitvorming over de wet in 2024, die haalt hij aan.
19: Ja, toen werd dat gezegd.
20: Ja, maar die brengt hij alsof dat gewoon cijfers zijn die ook werkelijkheid zijn geworden.
19: Kennen we de werkelijke cijfers?
20: Nou, die zijn in ieder geval veel lager. De werkelijke cijfers zijn ook best wel lastig te achterhalen. Nou, dat zegt hij eigenlijk al genoeg. Dus hij kan ze sowieso nooit presenteren alsof het waarheid is. Nou, een hele groot gedeelte van die woningen zijn uitgepond. Dus die zijn helemaal uit de huurmarkt gegaan. Dat is natuurlijk eigenlijk het ergste van het hele verhaal. Het is eigenlijk wel mooi hoe... Dus, andere vriend van de show, Maarten Veldsen, die schreef hier een goed stuk over op LinkedIn. En die zei... Het is alsof Haptemoe een totaal verregende vakantie in Friesland geslaagd vindt, omdat er vooraf mooi weer was verwacht.
19: In de folders is het altijd mooi weer.
20: Ja, vond ik wel een goede, vond ik wel een goede analogie, moet ik zeggen.
19: Ja, nou. Het is dus moeilijk te achterhalen en we weten zeker dat er heel veel is uitgepompt. Die cijfers kennen we natuurlijk wel.
20: Nou, en er is ook een heel aantal, weet je, waar bijvoorbeeld, en dat hebben we toen destijds al wel eens besproken, toen zeiden we ook van ja, weet je, je moet er ook niet te veel van verwachten, want bestaande contracten, ja, die gelden gewoon. Hè? Dus die pas op het moment dat een nieuw contract wordt afgesloten, ja, dan gelden die nieuwe voorwaarden. Dus ja, het is... hij kon zelf al weten dat dit in ieder geval niet klopte.
1: Nou, ik vond het fascinerend. Over 2 weken is de Provada weer. Daar zijn wij natuurlijk met BNR bij. Ik mag ook een aantal paneldiscussies leiden, waaronder eentje over betaalbaar bouwen en betaalbaar wonen, zullen we maar zeggen. En daar viel mij eigenlijk op in die voorbereiding daarvan. En dat hoorde ik ook Martin Visser zeggen in diezelfde Pauw en de Wit-uitzending. Die focus op de koper. En het feit dat er dus ook betaalbare koop moet zijn. En toen gebruikte Martin Visser, en dat vond ik in dit perspectief heel interessant, het woord wooncarrière. En het woord wooncarrière of woonladder suggereert dat het een soort... je begint ergens onderaan en dan loopt het verder omhoog, en dat eindigt ergens in een koophuis wat ook nog waarde gaat opleveren. Zo zie ik dat dan voor me. En die middenhuur, die zit daar ergens tussen. En je moet dus langs die middenhuur. En als die middenhuur dan te duur is, dan kun je daar dus niet langs. Dus dan heb je geen... wooncarrière.
20: Ja, dan stokt die.
1: En dan stokt die. En ik zat ernaar te luisteren en toen viel bij mij het kwartje. Toen dacht ik, nu begrijp ik waarom dit steeds misgaat. Het is geen ladder. De middenhuur is een draaischijf.
20: Ja.
1: En die draaischijf, die zit in het midden van die woningmarkt. Ik heb dat heel vaak gezegd, het is de olie van die woningmarkt. En rondom die draaischijf zitten allerlei andere vormen van contracten. Of dat nou is een sociale woning, of het is een hele dure huurwoning, of het is een koopwoning, goedkoop of duur, maakt niet zoveel uit. Of je gaat een keer samenwonen. Er gebeurt van alles. Mm-hmm. En die draaischijf, dat is die middenhuur. En wat je nu ziet is dat die middenhuur steeds dunner wordt. Er zijn 100.000 woningen uitgepunt. En als die draaischijf dus niet bereikbaar is, dan valt dus alles stil. Dus de politiek moet misschien ook ophouden met het zien als een ladder.
20: Ja.
1: Het is een draaischijf. Ja. En dat verandert het perspectief in hoe belangrijk die middenhuur wel eens zou kunnen zijn.
20: Het klopt, maar het gaat natuurlijk ook over dat je niet alleen maar überhaupt aan die onderkant moet bijbouwen om die doorstroming goed te krijgen. Ja. Dus de marktpartijen hebben afgelopen week een gesprek gehad met de toekomstige college van Amsterdam. En daarin nogmaals gezegd van ja, je mag best wat meer aan de bovenkant bouwen, want dat zorgt gewoon voor doorstroming. Ja. Die cijfers zijn ook gewoon bekend, hè, hoeveel er meer wordt doorgestroomd natuurlijk daardoor.
1: 2 andere nieuwtjes. Kantorenbelegger NSI. Zij nemen later dit jaar afscheid van de CEO Bernd Stali. Ook wel eens in de uitzending geweest.
20: Zeker.
1: Hij heeft meer dan 10 jaar dienst opzitten. Heeft hij het goed gedaan als vastgoedbaas?
20: Ja, daar lijkt het natuurlijk wel op. Maar toen hij aantrad, had hij veel onverhuurde kantoormeesters. Dat heeft hij binnen 2 jaar weten te halveren. Dus dat was natuurlijk erg goed. Daarna kreeg hij toch ook wel weer last van oplopende rentes. En natuurlijk, ja, wat natuurlijk veel kantorenbeleggers hadden, dat het natuurlijk toch die kantorenmarkt wat terugliep. Hè, de huur liep terug. Dus hij heeft nu wel wat te hogere leegstandspercentage. Ja, en wat hij heeft gedaan, is dat bedrijf toch wel omgevormd naar met name op Amsterdam gerichte kantorenmarkt. Ze hadden in 2016 nog 166 kantoren. En er zijn nu 41 van over. Dus hij heeft daar, ik denk een beetje dat hij zijn opdracht voltooid ziet, denk ik. Ja,
1: nou, gefeliciteerd Bernd met het afscheid. Nog een ander bericht uit de Telegraaf. KLM krijgt 1 miljard voor de verplaatsing van vastgoed op Schiphol. Zo.
20: Ja, ik las dit vanochtend. En ik was al eerst al verbaasd dat het een heel klein berichtje eigenlijk was in de Telegraaf.
1: 1 miljard, koekoek.
20: En ik zag het in het FD, zag ik het niet meteen terug. Maar 1 miljard. En als je dan denkt van...
1: Van de overheid dus, hè? Van de Rijksoverheid.
20: Van Schiphol.
1: Ja, of van Schiphol.
20: Van Schiphol. Ja. Dus Schiphol heeft die grond nodig.
1: Overheid is een groot aandeelhouder.
20: Dus ja, maar Schiphol heeft die grond nodig. Maar 1 miljard, dacht ik, ja, de hele beurswaarde van KLM Air France is 3 miljard. Dus dan denk ik, jeetje, 1 miljard, dat is toch niet te geloven. Dus die krijgen 500 miljoen voor de gebouwen. En 500 miljoen als eigenlijk om weg te gaan en als om nieuwe gebouwen te kunnen bouwen. Maar ja, dat lijkt. Dus dat is. De KLM die had natuurlijk nogal wat problemen de afgelopen tijd. Maar als je natuurlijk even 1 miljard kan bijschrijven.
1: Dat is toch prettig. En Schiphol wil hiermee inspelen op de groei van het aantal reizigers.
20: Precies.
1: Wat dus dan toch gaat gebeuren voor de komst van grotere vliegtuigen.
21: Vastgoed gezocht.
1: Bouwen, bouwen en nog meer bouwen, dat is zo ongeveer het politieke antwoord op de wooncrisis. Maar onze gast van vandaag stelt dat we onszelf daarmee voor de gek houden. Sterker nog, volgens hem is er ruimte genoeg. In het systeem zitten we gevangen. Ergens klopt hier iets niet. Nou, hij is hier, Renier de Graaf, daar zijn we blij mee. Partner van het wereldberoemde architectenbureau OMA. En tevens auteur van het gloednieuwe boek Architecture Against Architecture. Warm welcome, meneer de Graaf.
22: Goedemorgen.
1: Dag Renier. Dit is jouw 4e boek alweer. Je stelt hierin dat Nederland helemaal geen tekort heeft aan gebouwde ruimte. Maar dat we het verkeerd gebruiken. Leg dat eens uit. Want we staan toch echt, laten we zeggen, honderdduizenden woningzoekenden staan in de kou. Die zoeken een woning.
3: Ja, bij mij is het altijd zo, dat boek is veel breder overigens dan Nederland. Maar ik heb een tijd geleden in NRC had me gevraagd de situatie in Nederland te bekijken. Dat heb ik gedaan. Niet gehinderd door al te veel kennis van zaken. Maar als ik iets hoor wat 3 keer herhaald wordt, elk woord, dan begin ik een soort gezond wantrouwen te ontwikkelen.
1: En dat is dat
3: Bouwen, dan denk ik.
20: Maar niet kinderen door al te veel. Je hebt toch heel veel kennis? Verstand van zaken?
3: Ja en nee. Maar goed, dat zal blijken gedurende dit interview, denk ik. Maar ik heb gewoon domweg een aantal cijfers op een rij gezet. Een aantal openbaar publiek beschikbare cijfers.
1: Zoals?
3: Zoals het aantal woningen in Nederland en de theoretisch beschikbare woonruimte. Die gedeeld door het aantal inwoners. En daar kwam eigenlijk een voor mij verbazingwekkend cijfer uit. Dat we dus 1 miljard vierkante meter woonruimte hebben in Nederland. Nou, we hebben 18, 19 miljoen inwoners, dat kwam dus neer op 55 vierkante meter per persoon.
1: Ja.
3: Dus als je een gezin hebt met 2 kinderen, dan heb je 220 vierkante meter in theorie.
1: Gemiddeld.
3: Als je de deling maakt.
1: Ja.
3: Dat is de grootte van een villa in Blaricum. Ik heb op Funda gekeken. Een mooie rietgedekte villa in Blaricum voor ieder gezin in Nederland. Dus dat suggereert volgens mij op zijn minst dat meer dan alleen bouwen. Er misschien iets mis zou kunnen zijn met de verdeling. De conclusie dat er mensen geen woning kunnen vinden wil niet automatisch betekenen dat er te weinig woningen zijn.
1: En dit zijn op zich bekende getallen. In Nederland wonen gemiddeld groot, 55 vierkante meter. Andere Europese landen ligt dat getal lager, vaak onder de 50 vierkante meter. Dat is natuurlijk gemiddeld per persoon. Maar je moet natuurlijk ook kijken, kan ik me voorstellen, naar het type huishoudens. En de huishoudens worden steeds, laten we zeggen, dunner. Hè? Dus we hebben 40% eenpersoonshuishoudens in Nederland. En dat is natuurlijk ook een van de oorzaken dat er wel een hele hoop mensen nu een woning zoeken. Dat blijft dan toch zo?
3: Ja, het is natuurlijk een gemiddeld getal. Kijk, de Nederlander heeft helemaal geen 55 vierkante meter. Dat is het gemiddelde wat er uit die berekening komt. Het is heel erg scheef verdeeld, inderdaad. Er worden nog steeds heel veel eensgezinswoningen gebouwd, terwijl er nog maar 1/3 in een gezins. Dus steeds meer mensen gebruiken steeds minder ruimte. Er is de afgelopen jaren, overigens afgelopen decennia, ook meer gebouwd, want de bevolking is gegroeid.
1: De huishoudens zijn verdund.
3: De huishoudens zijn verdund, maar niettemin, als je nu het getal maakt over de voorraad op het aantal mensen, is er dus in theorie meer dan genoeg. Dus het suggereert voor mij iets dat we iets zouden moeten doen aan de verdeling, op wat voor manier dan ook. En als we blijven zeggen bouwen, komt dat vraagstuk nooit aan de orde. En dat is voor mij een heel wezenlijk vraagstuk.
20: Ik denk dat je ook moet kijken naar want jij zegt het ook, andere landen. Maar als je eigenlijk gaat kijken, zie je dat met name landen waar het minder is, dat zijn warme landen, waar de woningen kleiner zijn. En heel veel landen uit voormalig Oostblok. Waar de
3: stijl heel klein is gebouwd. Overigens niet waar. Nederland is royaal, ook als je het bij buurlanden
20: vergelijkt. België heeft meer meters, Luxemburg heeft meer meters.
3: Ja, maar om het op het klimaat te gooien lijkt me iets te makkelijk. Er is gewoon, als dit getal uit deze staardeling komt, dan is er volgens mij een discussie
1: Is het niet te simpel om het probleem van de woningmarkt, hè? Want de rapporten zeggen eigenlijk, we schatten zo'n 400.000 woningen. Is er gewoon fysiek tekort om nu iedereen te huizen die we willen huizen? Dat heeft natuurlijk ook met de woonbehoefte te maken, hè? Want, zoals gezegd, die enorme hoeveelheid eenpersoonshuishoudens. Maar is het niet te simpel om het terug te brengen naar een staardeling? Want het is toch gewoon veel complexere materie dan dat?
3: Nee, ik denk het niet. Het is een staardeling. Kijk, alles, en dat is, daar heb ik wel verstand van, alles is te verbouwen tot iets anders.
1: Mm-hmm.
3: Dus je kan er iets aan doen. Ik zeg ook niet dat er geen bouwopgave is. Ik zeg alleen dat de reflex van nieuwbouw... misschien niet de meest intelligente is. En ook een hele belangrijke discussie toch onbesproken laat. Je kan natuurlijk dingen transformeren. Je kan woningen tot ander soort woningen transformeren. Je kan kantoren tot woningen transformeren. Daar weet je alles van. Je kan zelfs allerlei andere gebouwen, tot en met parkeergarages, containerterminals, weet ik wel, tot woningen transformeren. Dus er is.
1: Daar hebben we natuurlijk ook al heel veel gesprekken over gehad. En dan is altijd het antwoord, die technische functionele eisen voor wonen, die zijn lang niet toepasbaar op allerlei andere utiliteitsgebouwen.
3: Flauwekul.
1: Dat is vraag 1. Nou ja, dat houdt de wetgeving en de regelgeving toch ook tegen, of niet? Vind je wel niet?
3: Nee, ja, dat is precies andersom. Dat argument wordt gemaakt omdat er ook toch een vorm van onwil is. Technische eisen, aanpassingen, je kan van alles doen. Het is niet zo dat de bouw als sector een revolutionair innovatieve sector is. Hè. Het is de meest innovatieve sector die er is. De technieken waarmee we voornamelijk bouwen, hè, gewapend beton, buitenspouwblad van baksteen, die zijn op zijn minst 150 jaar oud. Niet noemenswaardig vernield. Nou, tegenwoordig bouwen we weer in hout. Dat is een bijna nog archaïser techniek. Dus met die technische eisen, ik geloof het niet zo. In mijn praktijk hoor ik dat dat een argument is wat heel vaak gemaakt wordt. Heel erg makkelijk gemaakt wordt, omdat men wil slopen.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk, er zijn voldoende meters. Dus we moeten veel creatiever kijken naar hoe kunnen we die opnieuw hergebruiken. Hoe kunnen we die inrichten, hoe kunnen we die verbouwen. Dat is eigenlijk het pleidooi. Maar hoe luister je ernaar?
20: Nee, ja, heel geïnteresseerd. Omdat ik vind het hergebruiken, wij kijken bijna alles bij wat wij doen. Kijken we eerst wat kunnen we doen met het bestaande gebouw. Dus inspirerend. Alleen ik denk wel dat het aantal gebouwen wat hier nog voor in aanmerking komt. Ja, daar ben ik denk ik toch niet mee eens. Ik denk dat toch heel erg klein is, dat aantal. En kijk, alles kan misschien wel. Maar ja, hou je dan een goed gebouw voor? Kijk, ik denk dat er nog steeds gebouwen zijn die natuurlijk kunnen worden herontwikkeld. Overigens is het wel vaak ook regelgeving, maar dat is iets wat je natuurlijk met elkaar kan aanpassen. Dat bedenk je samen als maatschappij. Ik zie met name veel meer in dat architecten en dus ook de partijen die de nieuwe gebouwen realiseren, dus ook kantoorgebouwen, moeten nadenken over hoe makkelijk kun je het in de toekomst omzetten naar een andere vorm van gebruik. En ik denk dat, ik bedoel, ik zie het gewoon, maar dat is NS1 uit onze eigen praktijk, dat we natuurlijk ook vaak gewoon tegen gebouwen aanlopen. Ja, dat is gewoon niet te doen om die naar woningen om te zetten. In ieder geval niet naar bruikbare woningen.
1: Hoe luister je daarnaar, Renier?
3: Nou ja, ik ben het eens met het feit dat we veel meer zouden moeten bouwen in de veronderstelling dat iets niet blijft waarvoor we het bedoeld hebben. Dat ben ik 100% mee eens. Maar ja, dan heb je het weer over nieuwbouw. Ik denk dat gewoon, en ik ben al heel blij dat we de discussie hebben, dat er naar transformatie gekeken moet worden op met een veel wilskrachtiger, creatiever manier. Want omdat ik denk dat er veel meer mogelijk is dan we nu denken.
1: En dat betekent dat als je dat wil forceren, dat je zegt, nou, misschien moet je gewoon een bouwstop afkondigen. Want dan wordt de markt, / de overheid of corporaties, wie dan ook, gedwongen om te transformeren. Ja. Is dat wat er nodig is in Nederland? Een dwang tot transformatie?
3: Ik denk het wel. Kijk, het is, als je het hebt over transformatie, en al helemaal als je het hebt over herverdeling, raak je natuurlijk aan politiek gevoelige onderwerpen. Geen politieke partij zal veel haast hebben om dit te berden te brengen, want het kost gewoon stemmen. Punt. En kijk, 10 nieuwe steden, dat hoorde ik voor de verkiezingen. Na de verkiezingen hoor ik het niet meer. Dat vind ik op zich ook al veelzeggend. Dat lijkt heel radicaal, maar is het eigenlijk niet. Want het is gewoon een extremisering van dezelfde reflex bouwen, bouwen, bouwen. En laat daarmee de hete aardappel in wezen onbenoemd. Kijk, waarom doen we dat niet? Ik bedoel, waarom is er hypotheekrenteaftrok? Waarom is er huurtoeslag? Waarom zijn er landbouwsubsidies? Omdat kleine belangen vaak grote invloed hebben. En kijk, een bouwstop is natuurlijk geen doel op zich. Dat zou ik erg dom zijn voor een architect om dat te zeggen.
1: Ja, want je hebt zelf prachtige dingen ontworpen en uiteindelijk gebouwd.
3: Ja, en dan snij ik mezelf meer in de vingers. Maar omdat het tegen mijn eigen belang ingaat, is het dus 200% oprecht.
1: Ja, daarom heet het boek ook Architecture Against Architecture. Stevig betoog van Reinier de Graaf, dus over de bouwwoede in deze uitzending van Vastgoed Gezocht. We hebben nu contact met een van zijn vakbroeders, architect Nanne de Ru. Welkom in de uitzending. Dag Nanne.
4: Hi, goeiedag.
1: Tussen 2002 en 2004 ook voor Reinier gewerkt. Een tijdje geleden alweer. Was hij een strenge baas eigenlijk?
4: Nou, vooral een ontzettend leuke baas. Ontzettend veel lol met Reinier gehad altijd.
1: En je hebt natuurlijk al zijn boeken gelezen en dus ook deze laatste. Daarin krijgen de architecten, de vakbroeders, er eigenlijk flink van langs. Gaat overigens niet alleen over de analyse waar het de afgelopen 10 minuten over ging. Het is een veel breder boek. Hè? Architecten tegen architecten, althans vrij vertaald. Wat vind je van de kritiek?
4: Nou, ik vond het een ontzettend leuk boek om te lezen. En ik zou het zeker ook iedereen aanraden om het te lezen. Ja, ik denk heel veel goede analyses, die ik ook zeker met Renier deel. Ik denk dat er qua oplossingen, denk ik dat we wat uit elkaar staan.
1: Zoals, maar een deel kun je daar is ook, denk ik, een.
4: Nou, jullie hadden het net al even over het stoppen met bouwen. Ik denk dat dat een beetje het kind met het badwater weggooien is. Het zou een beetje hetzelfde zijn als zeggen, joh, we hebben veel te weinig leraren in Nederland, laten we maar überhaupt ophouden met lesgeven. Hè? maar ik denk wel dat je op een andere manier moet gaan kijken naar hoe je op een zinnige manier het vak invult. En dan denk ik dat het ook vooral gaat over hoe onderwijs je nou architecten en wat doen architecten nou eigenlijk.
1: En wat is daar dan aan de hand in jouw analyse? Dat architecten ook een soort, laten we zeggen, richting op worden onderwezen, waardoor zij ook een beetje vastzitten in hun eigen vak?
4: Ja, dat denk ik. Ik denk dat architecten nog steeds relatief worden onderwezen vanuit het idee dat ze een soort dienst verlenen aan een bouwsector, terwijl ze daar denk ik voor een deel ook meer actief onderdeel van zouden kunnen zijn. En dat kan zowel bijvoorbeeld vanuit beleid. Ik vind een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld Sanne van Manen met Platform Woonopgave. Die echt probeert echt als architect ook met het beleid mee te denken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook architecten als Mark Kuller met Superloft. Die proberen ook echt een bouwsysteem te veranderen. Dus ik denk dat architecten best wel breder, zeg maar, zich kunnen bemoeien met zeg maar, de bouwecologie. En in zekere zin doet Reinier dat ook met zijn boek, hoor.
1: Interessant. Tot slot, Reinier pleit ook voor stoppen met slopen. Daar wil ik straks nog even met hem over doorspreken. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Nou, stoppen met slopen snap ik vanuit een soort, moet je zeggen, een beetje een soort retorisch punt, snap ik dat wel. Vanuit een soort propagandapunt. Alleen, we zijn in Nederland ook nog steeds op zoek naar heel veel circulaire materialen. Hè, want we moeten ook steeds circulairder bouwen. Dus ik zeg wel eens gekscherend, we moeten juist veel meer slopen. Anders hebben we niet genoeg circulaire materialen om mee te bouwen. Dus als je echt duurzaam wil bouwen, moeten we juist meer slopen in zekere zin. Dus ik denk dat de hele sloopdiscussie over materiaal en over CO2, dat daar nog veel meer in zit. Want als je goed sloopt en je kan goed hergebruiken, is het in principe ook helemaal geen enkel probleem.
1: Ja, Nanne,
4: optimaliseren, deels slopen, uitbreiden is wel een interessante strategie.
1: Ja, Nanne, Reinier zit met een grote glimlach te luisteren. Reinier, jouw eerste reactie op wat Nanne aangeeft over jouw boek?
3: Nou, ik vind dat we vooral gebouwen moeten slopen die, als we ze dan slopen, dat we het als een soort grondstoffen moeten zien voor nieuwe gebouwen. Dat vind ik een interessant idee. Dat zeg maar de steengroeven van de moderne tijd niet een steengroeven is in de natuur, maar dat de gebouwde omgeving is die gedeeltelijk als een soort natuurlijk artefact, gedeeltelijk als grondstoffenleverancier voor nieuwe gebouwen.
1: En tegelijkertijd heb je wel een pleidooi voor wel wat minder slopen dan dat we nu doen. Bijvoorbeeld ook woningen.
3: Ja, maar kijk, bedoel, mijn positie is natuurlijk een verabsolutering van het tegenovergestelde van de huidige positie, in de hoop precies deze discussie op gang te brengen. Ik weet natuurlijk donders goed, want daar bestaat mijn dagelijkse praktijk uit, dat uiteindelijk iedere oplossing een hybride is van bepaalde aspecten. En dat nooit, bedoel, als je als architect een gebouw bouwt, dan ben je succesvol, denk ik, wanneer je ongeveer 60% van alles wat je bedoeld hebt gerealiseerd hebt. Geen van mijn producten is compromisloos, dus ik neem aan dat dit argument ook niet één op één wordt overgenomen. Ik erger me alleen gigantisch aan de politieke discussie op dit moment, dus vandaar dit pleidooi. Ja.
1: Nanne de Ru, 60%, is dat percentage bij jou hoger eigenlijk als architect?
4: Nou, ik weet niet. Ik denk dat het gaat uiteindelijk altijd over een goede oplossing op de goede plek. En op sommige plekken sloop je wel en op sommige plekken sloop je niet. Bijvoorbeeld, nou ja, de Kuip, die ga je natuurlijk niet slopen. Maar er zijn wel degelijk dingen die je wel moet slopen.
1: We blijven jouw initiatief in Rotterdam volgen om de Kuip. En deze Rotterdammer zou er trots op zijn om de Kuip inderdaad een nieuw leven te geven.
3: De Kuip zou overigens uitstekend kunnen dienen als staalleverancier voor een nieuw gebouw. Dus ik denk, als dat het criterium is, dat de sloop van de Kuip wel degelijk onderkaart is.
4: Bijvoorbeeld.
1: Nanne kan er alleen maar om lachen, die heel hard bezig is met die Kuip te redden. Nanne de Ru uit Rotterdam, fijn dat je even in de uitzending wilde zijn. Reinier de Graaf is dus onze gastpartner bij architectenbureau OMA en auteur van het kritische manifesto Architecture Against Architecture. Nog even naar dat slopen toe, want je zegt ja, ik zet het ook als een positie neer om te zeggen we moeten stoppen met slopen, want ik wil de discussie op gang brengen. Maar welk onderdeel van die positie vind je ook echt, waarin je zegt van als we kijken naar de woningbouwopgave, en wie er overigens vooral sloopt zijn corporaties, hè, die slopen kleine corporatiewoningen om weer nieuwe te bouwen. Vind je dat daar ook iets moet veranderen?
3: Ik vind slopen te veel een reflex. Net als nieuwbouw te veel een reflex. En je moet het per van geval tot geval beoordelen. Maar wat ik in mijn praktijk meemaak, ik werk heel veel in gebieden waar al gebouwen zijn, steeds meer. Waar naar mijn mening soms ook interessante en waardevolle gebouwen zijn. Vaak als ik met mijn klanten het idee opbreng om gedeelte van het nieuwe programma daarin onder te brengen, dan schieten ze in de stress en willen ze dat vooral niet. Die willen dan slopen. Dat is de reflex, want op dezelfde plek kunnen ze iets maken met een veel hogere dichtheid. En hogere dichtheid betekent natuurlijk een soort winstmaximalisatie. Dichtheid is niet per definitie een kwaliteit. Dichtheid betekent heel veel mensen op een klutje. En dan vind ik vaak een bestaand gebouw vaak meer kwaliteit hebben van dingen die ervoor in de plek gezet worden. Dat is dan kwantitatief wel minder, maar het is heel vaak een kwantitatieve discussie die gerelateerd is aan rendementsmaximalisatie en niet per definitie aan kwaliteit.
19: Renier de Graaf van OMA, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dag.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo'n

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
2: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Of zelfs dat Amsterdam de grootste inkomsten heeft. Hè? 14 miljoen heeft Amsterdam op al deze activiteiten die ze naar binnen hengelen. Maar ik zou graag willen weten, wat doet Amsterdam met dit geld? Krijgen we dan een extra bankje? Krijgen we dan een stukje groen terug? Waar zijn we mee bezig? Die transparantie zou ik graag willen zien. Of hebben ze 100 ambtenaren aangenomen om te controleren of de billboards niet vervuilend zijn?
2: Nou, als jij zegt, overigens, de openbare ruimte van wie is die? Die is van ons allemaal. Ja. Dan zou je natuurlijk ook nog de vraag kunnen stellen, reclame, soms is het kunstig uitgevoerd, maar blijft reclame. Er komt veel licht bij kijken, soms schreeuwerige kleuren. Ja. Zou je daar op de een of andere manier, en wellicht is dat al wel gebeurd, maar paal en perk aan moeten stellen?
1: Er wordt inderdaad paal en perk aangesteld. Hè. Ik bedoel, sigaretten mogen niet meer op een billboard. Alleen is het wel opvallend dat sinds 2021 alle reclame verboden is, maar we bij de jongeren zien dat er veel meer gerookt wordt. Dus ik weet niet of je daar nou een stop op moet zetten, want uiteindelijk moeten de gemeentes ook hun budget rondrekenen. En dat begrijp ik ook wel. Dus dit is een commerciële bijvangst, maar ik zou wel heel graag willen zien dat die gemeentes ook duidelijk maken met wat doen zij dan met deze commerciële bijvangst. Want die is best aardig.
2: Er mag overigens wel meer niet, zoals reclame voor vlees in Amsterdam. Ik zag alweer grote billboards van de Burger King met hele grote hamburgers en hele kleine lettertjes waar dan staat geschikt voor vegetariërs.
3: Oh wauw, en zo hebben ze het omzeild.
2: Zou ik denken. Maar toch ook wel enigszins respect, begrijp ik, of niet? Of sta je hier snel van achterover?
3: Ik vind het bizar. Nee, ik vind het een hartstikke goede zaak. Zulke verboden. Ik denk dat we heel duidelijk weten dat al die reductiedoelen die we hebben met z'n allen, hè, als gemeenschap, die zijn we niet aan het halen. Allerlei spannende tipping points komen dichterbij. Dus laten we zeggen, als we zeggen de consument moet het beter, hij moet beter kiezen en daar ligt de macht, dat lukt ons gewoon nog niet zo goed. Dus laten we dan ingrijpen en dan vind ik dit een hele goede ingreep. En dan is het altijd zo dat er iemand nog net wat even wat slim is of het grijze gebied opzoekt. Ja, ik hoop dat er lekker gehandhaafd wordt.
2: Nou, je kunt hier hele principiële gesprekken over voeren die gaan van het maken van reclame enerzijds tot het uitoefenen van je recht op vrijheid van meningsuiting anderzijds.
3: Ja.
2: Maar jij zegt, als je reductiedoelstellingen hebt en die haal je niet, dan hoort daar ook een ingrijpende maatregel bij. En dat betekent dat je voor bepaalde categorieën geen reclame meer zou moeten maken.
3: Ja, volgens mij is het gewoon ontzettend duidelijk en ontzettend goed bewezen dat vliegen en vlees, et cetera, voor zorgen dat we die doelen ook echt niet halen. Dat als we daar grote veranderingen, gedragsveranderingen in zouden hebben, dat het dan wel lukt. Nou, laten we dan lekker. Ik juich dan een ingrijpende overheid hartstikke toe.
1: Ja, ik was natuurlijk een beetje van tevoren geïnformeerd dat jij die kant op ging en ik toevallig de andere kant op ging.
2: Want moeilijk te kijken,
1: en daarom heb ik natuurlijk opgezocht, wat is het effect geweest van het stoppen met reclame maken voor sigaretten. En wat blijkt dus nu, dat er meer kinderen roken en vapen dan ooit tevoren, terwijl het allemaal verboden is. Dus het is iets wat ergens anders ligt dan in de regelgeving. Ik ben voor een goede opvoeding. Ik ben voor duidelijke communicatie naar onze eigen kinderen en naar onszelf. En als we alles laten reguleren door de overheid, dan zijn we niet slim bezig. Ik denk dat we die verantwoordelijkheid veel meer zelf moeten nemen, doordat we weer zeggen, want laten we het nu beleidsmatig met een bepaalde wetgeving aftikken en laten we daar weer 100 ambtenaren voor inzetten om alles geregeld te krijgen. Laten we nou eerst eens naar onszelf kijken en kijken inderdaad wat kunnen wij eraan doen. In de plaats dat we weer zeggen, jongens, regelgeving, dit mag allemaal niet.
2: Toch nog even een goed evenwicht en reactie. Ja.
3: Ik ben dan toch wel benieuwd, want is jouw aanname dan dat als we overal hele grote billboards zouden hebben met rokende en vapende kinderen, dat we dan minder rokende en vapende kinderen zouden hebben?
1: Dat
3: vind
1: alleen,
3: ik best wel
1: alleen,
3: een bolde aanname.
1: Nee, ik heb het helemaal opgezocht, want ik dacht, dit krijg ik. Dus ik ben echt gaan kijken van wat heeft dat nou opgeleverd? En dat verbaast mij, dat viel mij op.
3: Maar dit
1: kunnen
3: natuurlijk
1: twee trends zitten
3: naast elkaar zijn. Hè? Ik bedoel, die tabaksindustrie is rete slim met die vapes. Dat staat wellicht helemaal los van de billboardreclame. Of is getriggerd door de billboardreclame.
1: We gaan even kijken naar de totale inderdaad rokende kinderen onder 21. En dan is het schrikbarend dat er meer mensen roken onder 21 dan toen er reclame was. Dus ik denk alleen, daar moeten we dus eens serieus naar kijken van klopt dit, wat is dit? Hoe groot is dan feitelijk het effect geweest van reclame? Zit het niet veel meer in de opvoeding naar de kinderen toe dan dat we ons laten leiden door reclame? Dat is alleen een vraag die ik stel. Ik heb net gehoord dat je een Socratische houding moet aannemen. Dus dit is een vraag die ik stel.
2: Dit is echt een vraag.
1: Dit is een soort van vraag.
3: Het
1: is
3: van jouw
1: pleidooi. Ja, maar ik heb ook begrepen dat je als je daarin een mening verwoordt, dat het ook weer niet helemaal
2: Maar jouw mening is volstrekt onduidelijk.

0: Ja. Ja. Ja.
1: Wil je de volgende keer weer met Eduard of liever met iemand anders?
2: Nee, ik vind het heerlijk gezellig. Zo far. Laten we lekker doorgaan. Ja. Ja hoor.
1: Laten we lekker doorgaan. We hebben namelijk nog meer te bespreken.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Eduard Schaapman en Suzanne van Straten zijn de leden van het bedrijvenpanel. De aanhoudende personeelstekorten dwingen bedrijven om meer in te zetten op automatisering, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een enquête onder ondernemers. Waar de afgelopen jaren vooral de focus lag op aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, is die nu verschoven richting technologie. Eduard, neem nog maar een slokje, want dit is jouw onderwerp.
4: Ja, het is
1: een
4: fantastisch onderwerp. We hebben natuurlijk al eerder behandeld ook een ongevraagd advies, AI. En ik begrijp heel goed dat bedrijven bij personeelstekort vaker naar AI en automatisering kijken dan alleen naar die hogere lonen. He, want uiteindelijk, de productiviteit in Nederland gaat keihard achteruit. Dus je moet gaan kijken, hoe kan ik die productiviteit inderdaad verbeteren. Alleen, laten we AI niet als strategie zien, maar laten we AI gebruiken als doel om met name de processen, administratie en dat soort zaken te verbeteren.
1: AI als doel?
2: Als middel, denk ik.
4: Als middel, sorry. Ja. Zeg ik doel? Ja. Goed, ja. Dankjewel, dankjewel. Kijk, heerlijk. Ja. Goed panel.
1: Nou, fijn dat er ook nog menselijke fouten worden gemaakt.
2: Ja, ja, precies. Dat mag gewoon hier.
4: Want dat is ook het probleem wat we met AI op dit moment zien. Op het moment dat je AI gaat gebruiken zonder dat je daar goed in bent opgevoed, opgeleid, heb je problemen.
1: Ja, maak nog wel eens een fotootje van wat hier in de studio allemaal gebeurt met de panelleden. Ja. En dan kom ik mezelf tegen op LinkedIn en denk ik, ja, die jongen ben ik helemaal niet. Dan ben ik ook voor AI getrekt.
4: Dat vind ik wel leuk, maar dat wilde ik
1: door jou.
4: Wil ik van jou een reactie ontlokken en dan denk je van, ik hou lekker mijn mond. Dat is weer wat anders. Ja. Maar goed.
1: Ben jij er goed in? Vind je jezelf goed genoeg?
4: Ja. Nee. Kijk, de hele AI-problematiek. Gisteren was ik hier ook op BNR, dat ABN AMRO 85% van de mensen gebruikt al de AI-tools. En bij grote bedrijven kunnen ze AI goed inzetten, omdat ze worden opgeleid, instructies krijgen ze. En bij kleine ondernemingen is dat veel moeilijker.
1: Hebben ook het geld niet, blijkt.
4: Die hebben het geld niet. En die moeten dan toch gaan kijken, hoe ga ik hiermee om? En ik ben er wel van overtuigd dat AI ons kan helpen. En het inderdaad geen doel op zich is, maar een middel.
1: Ja, dan gaan we eventjes van een reus als ABN AMRO naar Sprinklr. Ja. Hoe doen jullie het?
2: Die worsteling die herken ik helemaal. Wij worstelen ermee. We vinden het hartstikke lastig. Dus ik snap wat je zegt. Ik zie ook alle voordelen. Ik zie ook dat soms kan je productiviteit wel omhoog gaan, maar je kwaliteit gaat die omhoog. Het is in een kleine organisatie ook ongelooflijk spannend om beslissingen te nemen. Eigenlijk op data die net niet helemaal klopt, of waar net niet helemaal niet de juiste menselijke hand aan zit. Dus wij zijn er wel huiverig en terughoudend mee. Tegelijkertijd snap ik dat als je een tekort hebt, dat er een boel te automatiseren is. En zeker in grote bedrijven heel veel ervaring met dat ik denk, nou, dit kan wel een tandje handiger.
1: En dat je dus minder snel kiest voor iemand aannemen tegen een hoger salaris. Want dat is wat het CBS hier constateert.
2: Ik denk dat wij, onze strategie blijft gewoon een hele aantrekkelijke werkgever zijn. Dat gewoon ongelooflijk belangrijk is. Dus los van dat je heel veel kan automatiseren, zal je het altijd nodig hebben dat er hele slimme, goede, creatieve, menselijke mensen aan de knoppen zitten. En die zijn ontzettend belangrijk, ook naar de toekomst toe. En dat daarom vinden wij, denk ik, dat wij altijd gewoon een hele aantrekkelijke werkgever moeten zijn.
1: Ik las in de berichtgeving van het CBS, in de meeste bedrijven is het aandeel bedrijven dat het aantrekkelijker maakt om bij hen te werken afgenomen. Dus dan lijkt het één hier wel degelijk ten koste te gaan van het ander. Ja, meer inzet op technologie, minder op aantrekkelijk zijn voor mensen.
2: Ja, ik denk dat je daar wel echt een lelijke buil aan kan vallen, eerlijk gezegd.
4: Ja, dat denk ik ook wel. Kijk, uiteindelijk is het ook zo dat je AI kun je wel gebruiken, maar je moet, wat jij al net zei, je moet alles weer controleren. Ik heb net, zijn wij iets aan het onderzoeken over de verhuur van een commerciële ruimte in een van onze complexen in Spanje. En dan kun je daar naartoe vliegen, maar wat je ook kunt doen is inderdaad de locatiecoördinaten invullen en dan zeggen, oké, hoe ver is dit en dat er vandaan? Dus AI kan je helpen, maar ik kan je wel vertellen, je moet daarna ook vragen, wat is je bron? Waar komt het vandaan? Want ze interpreteren heel veel andere zaken. Dus je moet doorvragen. Het gaat uiteindelijk, kost het je minder tijd. Maar je moet er niet van uitgaan dat alles wat je op AI vraagt correct is. Dus je bent, ik ben er toch wel dagelijks mee bezig. En het is heel leuk om te ervaren hoe gaat dat nu. Hè? Je ziet ook dat nu op dit moment cloud een ontzettende voorsprong heeft ten opzichte van Manus en ten opzichte van Gemini. Ze ontwikkelen zich allemaal door.
1: Maar toen jullie begonnen met dit nieuwe bedrijf, heb je waarschijnlijk geprognotiseerd, hoeveel mensen heb ik hiervoor nodig? Ja. En wat ga ik aan technologie uitbesteden?
4: Ja, klopt.
1: Heb je die prognoses al moeten bijstellen? Kan er meer met technologie en minder met mensen?
4: Ja, veel meer. uiteindelijk blijkt het wel dat we hebben ontdekt dat je door voornamelijk je administratieve processen veel beter te reguleren en niet via bestaande softwarepakketten maar opnieuw vorm te geven met mensen die er gebruik van maken. Dat is een grote dingen voor mij geworden. Ik heb gezien dat je standaard softwarepakketten van de markt kunt halen, maar als je gaat kijken welke mensen gebruiken het daadwerkelijk en je hen betrekt in het nieuw ontwikkelen via AI van de administratieve systemen, ja, dan krijg je op een gegeven moment echt lucht in het bedrijf. En dan zeggen de mensen ook van leuk, ik hoef niet meer zoveel administratieve stappen door te lopen. Ik kan in contact komen met de klant in de plaats dat ik altijd alles opnieuw moet administreren. Dus administratie moet voeren. Dus ik merk wel dat mensen er ook blij van worden, maar je moet wel met elkaar in gesprek gaan om te kijken hoe kunnen we het inzetten. En dan kun je de mensen andere dingen laten doen die veel leuker zijn.
1: Ja. We gaan naar nieuwe lucht voor Wekamp. Krijgt namelijk ook een nieuwe eigenaar. Na 11 jaar verkoopt de Britse private equity bedrijf Apex Wekamp aan Omoda. Dat maakte ze gisteren bekend. En daarmee komt het warehuis na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Wekamp is overigens veel groter dan de partij die het overneemt, Omoda. De Volkskrant had het zelfs over een klein duimpje dat een reus zou overnemen. Daarmee is het meteen wel erg opmerkelijk dat dit dus kan.
2: Ja, sowieso een interessante overname lijkt me. Ik bedoel, ik weet weinig van overnames hoor. Maar ik vond het interessant om eigenlijk de hele levensloop van Wekamp te zien. Omdat wij natuurlijk ook een webshop zijn. En we ook op allerlei stappen eenzelfde soort pad hadden kunnen kiezen.
1: Ik dacht inderdaad, hiermee houden de overeenkomsten wel zo ongeveer op.
2: Ja,
1: maar...
2: ja klopt. Ja, nee, we zijn een webshop. En hebben ook ooit gepraat met zo'n VC-partij. Waren natuurlijk aan het begin allemaal bij is ontstaan. De ene partij die in Wekamp stapt, vervolgens zo'n Apax, een private equity partij, en nu weer Omoda. Ik denk voor de Wekampers fantastisch, want volgens mij is Omoda een familiebedrijf met echt het doel om Wekamp verder te laten groeien en bloeien. Maar wel een interessante en rommelige geschiedenis daarvoor. Waar wij in ieder geval als Sprinkler, als gewoon MKB-bedrijf, graag uit zijn gebleven.
1: Dus je prijst jezelf gelukkig?
2: Ik prijs mezelf gelukkig als ik dan zo terugzie hoe dit gegaan is. En ook een medewerker dan van Wekamp, of iemand in ieder geval in een persbericht die zegt van, oh, nu kan Wekamp eindelijk weer Wekamp worden. Denk ik, ja, dat breekt ergens natuurlijk ook een beetje je hart als je het idee hebt dat je ook jarenlang misschien je bedrijf kwijt bent.
1: Maar hebben jullie op dat kruispunt gestaan? Of zijn jullie er überhaupt niet terecht gekomen?
2: Nou, we hebben in 2019 hadden wij een heel zwaar jaar. Groot verlies. Dan moet je dus ook gaan praten met allerlei investeerders. En ook zo VC-investeerders. En we kregen eigenlijk van alle kanten het advies, jullie moeten de bol.com van de planten worden. Niet zo niche op die bioplanten, maar gewoon breed. En dat was eigenlijk het punt waarop wij net de andere keuze hebben gemaakt. En dachten, we gaan wel voor die niche. We gaan niet voor die race naar de bodem, wat het natuurlijk soms wel ook is. En als je ziet waar Wekamp nu in zit, hè, dat je moet concurreren met Shine en Zalando.
1: Als je de bol van de planten was geworden, had je ook kunnen zeggen, dit is de race naar de top. Misschien was je wel veel groter geworden.
2: Ja, wij zagen het als een race naar de prijsbodem. Zo zagen wij het inderdaad.
4: Maar je hebt wel heel veel geluk gehad inderdaad met daarna corona. Want iedereen kon natuurlijk alleen maar via thuis planten gaan bestellen. Dus je hebt inderdaad daarna twee jaar in de lift gezeten.
2: Geluk gehad. En we hebben door dat geluk hebben wij dus ook nooit die investering hoeven binnenhalen tegen bepaalde voorwaarden. En zijn wij nu steward owned. Wat betekent dat we eigenlijk nooit zo overgenomen kunnen worden. Dus we hebben een bedrijf en een stichting. En die stichting is 100% eigenaar van het bedrijf. En eigenlijk alle winst die gemaakt wordt, die verdwijnt in onze zakken. Waar je bij Wekamp zag, volgens mij in 2012, 2013... is er gewoon heel veel winst uit Wekamp gehaald. En daarna is het verkocht en daarna naar beneden gegaan.
1: Jij hebt wel wat ervaringen met overnames. Ja. Nu dus deze, Omoda neemt Wekamp over. En dat doen ze door een lening bij de bank te sluiten en door een deel minderheidsbelang af te staan aan een welvarende, onbekende familie.
4: Ja.
1: Knap staaltje van Jan Baan, de topman van Omoda.
4: Ik vind dit een fascinerende overname, eerlijk gezegd. Hè? Omdat het eigenlijk twee werelden bij elkaar brengt. Hè? Omoda is begonnen eigenlijk als familiebedrijf. Sterke retailworters, schoenen, mode, winkels en klantgevoel. En Wekamp is een van de bekendste namen in de Nederlandse online retail. Daar komt ook het nadeel, de brandnaam. Maar toch, hè, ik denk dat dit familiebedrijf heeft gedacht van, oké, we zitten in een klassieke manier van verkopen.
1: Dus we gaan overigens wel vasthouden aan die naam. Heb ik van Jan Baan begrepen? Wekamp blijft als merk overeind staan.
4: Ja, dat is de enige. ding waarvan ik denk van je hebt het apparaat nodig, maar zou je het moeten laten staan onder de naam Wehkamp? Dat is mijn vraagteken wat ik nog wel heb.
1: Overwegen zelfs fysieke winkels.
4: Ja,
1: als Wehkamp.
4: Ja, je hebt fysieke winkels, maar de naam Wehkamp. Moet je niet inderdaad een keertje gaan zorgen van maak het Wehkamp of Weghorst, maar zorg voor een andere naam.
1: Hoezo?
4: Nee, dat is maar een grapje. Maar dat was het enige waarvan ik dacht van hé, waarom laat je die naam bestaan daar waar er toch al veel negativiteit op
1: is? Het is wel een bekende naam.
4: Het is wel een hele bekende naam. Heb je gelijk in.
1: Ik denk dat voor een deel de waarde van Wehkamp zit in die naam.
4: Ja,
1: of is het een last geworden?
4: Ja, dat voel ik een beetje zelf, hè. Maar dat is een gevoel, dus dat kun je helemaal niet onderbouwen. Maar dat is gevoelsmatig wat ik wel poneer hier. Maar alleen, ik denk nog steeds dat deze overname niet over schoenen gaat, of over jurk, of over een brandname. Maar de overname gaat vooral over schaal, data en klantrelatie. En dat zijn de drie dingen die spelen. Dus die brand kan nog altijd veranderen. Ja, ze kopen geen webshop in dit geval, maar ze kopen daadwerkelijk groot bereik.
2: Ja, jullie hadden ook een groot centrum.
4: Ja.
2: Distributiecentrum.
1: Jullie megabereik zit er weer op.
4: Nu al weer klaar.
1: Ja, het is te snel gegaan. Ja, ik wist ook niet dat jullie elkaar zo aardig zouden vinden. We dachten, we beginnen met een half uurtje.
4: Ja.
2: Ja, dat waren we wel vol zo. Ja.
1: Edward Schapel, serieondernemer, medeoprichter van de ExperienceNet en groot gebruiker van AI.
4: Inderdaad.
1: Ik ben benieuwd wat er op LinkedIn allemaal weer tevoorschijn komt zo meteen.
4: Heb en ik een voor je nodig.
1: Van Sprinklr. Fijn dat je er was. Kom nog een keer.
2: Dank je.
4: Was leuk.
2: Was ontzettend leuk.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen. Zaken doen.

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
2: Het is ongekend wat hier gebeurt.
1: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
3: Wij willen niet weg, hè?
4: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
1: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
5: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Nicole Broersma, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. We kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
9: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Robin van Persie is geen trainer meer van Feyenoord. Hij is ontslagen na een seizoen met hoogte- en dieptepunten. Feyenoord werd tweede en kwalificeerde zich voor de Champions League, maar er was veel kritiek op het spel. Wie van Persie in Rotterdam opvolgt is nog niet bekend. Tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de zinderende, bijna 5 uur durende finale de Italiaan Flavio Gobolli in 5 sets. Die zat er aan het eind van de wedstrijd helemaal doorheen. Zverev was ook de man die de Nederlander Jesper de Jong uit het toernooi sloeg. In Zuid-Frankrijk is het vermiste meisje van 11 herdacht dat na een zoektocht van een week dood werd teruggevonden. Duizenden mensen liepen mee in een mars, niet ver van de stad Toulouse. Wat het meisje precies is overkomen is niet duidelijk. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. Het rommelt bij werkgeversorganisatie VNO-NCW. Supermarktketens Jumbo en Ahold Delhaize stappen er nog dit jaar uit, net als 2 andere grote spelers. En daarmee valt de hele detailhandel weg bij VNO-NCW, dat schrijft de Telegraaf. De opstappers vinden dat er te weinig voor hen is opgekomen en dat het veel te duur werd. En een man heeft zich vanochtend in het centrum van Amsterdam in een benarde positie gebracht. Hij kwam op straat vast te zitten in een vuilcontainer. Iemand hoorde geschreeuw en gebonk uit de container en haalde de politie erbij. Die is blij dat het goed is afgelopen. De man wist er zelf weer uit te komen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En later op de dag vanuit het westen regen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
3: 17.000 winkels wereldwijd vallen onder health- en beautybedrijf A.S. Watson. In Nederland, vooral bekend van Kruidvat, maar ook van Trekpleister bijvoorbeeld, niet meer weg te denken uit de winkelstraat. Maar neemt de populariteit af nu mensen ook over de grens kijken voor hun shampoo en met name natuurlijk hun zonnebrand. Ik vraag het allemaal aan Ed van der Weert. Hij is de topman in heel Europa. Gaat het over health and beauty van A.S. Watson, het moederbedrijf, zoals gezegd, van onder andere Kruidvat. Ed, welkom.
12: Ja, mooi om hier te zijn. Dank je.
3: En het is zeker niet de eerste keer dat je hier bent. Het is sterker nog de derde keer in 2020, in 2023 en nu is het 2026 met telkens net een andere functie.
12: Ja, dat is,
3: ben je op weg naar de absolute top?
12: Nou, laat me maar zo zeggen. Er zit mooie vooruitgang in, maar ik denk dat het. Ik ben hier hartstikke tevreden mee. Dus ja, maar je hebt helemaal gelijk. Ja, wat dat betreft, elke keer wat erbij.
3: Ik las een redelijk recent interview met MT Sprouten over jouw leiderschapsambities. En dat je ooit had voorgenomen om ergens voor je 40ste de baas te zijn. Dat is net gelukt en toen was je dat. En toen begon je dat de baas te relativeren. Ja, maar ik merk toch telkens promotie op.
12: Ja, het is wel een kleine soort verschuivend doel. Hè. Wat dat betreft is het wel heel grappig. Ja, een soort jeugdzonde om dan zo'n ambitie te hebben om op je 40ste directeur te zijn. En later kom je erachter. Dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Zolang je je werk leuk vindt en
3: nee, verantwoordelijkheid niet meteen zo politiek correct. Blijkbaar vind je zo het wel belangrijk. Nou, ja, maar je bent daarna ook voortdurend ergens de baas geweest.
12: Misschien is dat wijsheid die met de jaren komt, Thomas. Ja. Ik weet het ook niet.
3: Maar vind je het ergens toch ook belangrijk om ergens
12: niet per se,
3: de baas te zijn en telkens toch een stapje omhoog te zetten?
12: Ontegenzeggelijk vind ik het natuurlijk leuk om nieuwe dingen te doen. En elke keer weer nieuwe uitdagingen te hebben. Dat houdt je ook gemotiveerd. En dat zorgt er ook voor dat je zelf scherp blijft. Om alles altijd maar hetzelfde te blijven doen. Dat is gewoon totaal niet mijn ding. Dus het bedrijf biedt me die mogelijkheden. Nu met wat Europese landen erbij. En ja, dat geeft weer energie. Geeft weer nieuwe uitdagingen. Geeft
3: wat
12: weer,
3: Europese landen? Dat zijn ook de Baltische
12: landen? Dat klopt, ja. In ons geval is dat niet heel Europa. Als je dan denkt van, we zitten in elk land. We zitten in de Baltische Staten, in de Oekraïne. Je noemde het net al even met het conflict wat daar gaande is. En ik ben ook commissaris of toezichthouder voor Rossmann. Dat is een bedrijf in Duitsland, Tsjechië, Hongarije en in Polen.
3: Maar daar ben je dan commissaris?
12: Ja, dat is correct.
3: Wat kun jij nu op dit moment betekenen voor de winkels die jullie exploiteren in Oekraïne?
12: Nou, dat is dat is een van de lastigste dingen voor mij om te doen. Aangezien dat natuurlijk op afstand is in een hele moeilijke situatie. Ik kom er toevallig net vandaan. Ik ben deze week geweest. Nou, er alleen al komen is een hele tour, want je kan niet vliegen. Dus dat is naar Polen, naar de grens, lopend de grens over en dan uiteindelijk de collega's daar zien.
3: Lopend de grens over?
12: Ja, dat is. Je kan in de auto de grens over, maar dan sta je de halve dag in de file. Dus, en daar zie je trouwens, en dan voel je ook, en dat is voor heel veel luisteraars denk ik heel ook heel kenbaar, de kracht van een EU-paspoort. Want ik hoef niet in de rij te staan en de rest van de bezoekers wel. En dat is iets waar we ons niet altijd even goed realiseren. Maar anyway, wat we daar doen is, we proberen de business die we daar hebben zo goed mogelijk te runnen. En dat is best lastig. De mensen die werken daar voor ons, dat doen ze al jaren en die laten we niet in de steek. En we helpen ze zo goed als kwaad als gaat.
3: Is het een overweging geweest om in ieder geval af te schalen of misschien wel dat deel van de portefeuille volledig af te schrijven?
12: Of we nou helemaal, of we echt helemaal uitgewerkt hebben, we wel in het begin gezegd, toen de oorlog uitbrak, van we laten onze collega's niet in de steek. Dus we gaan absoluut niet divesten. Dus we gaan niet weg. Dat heeft het bedrijf in de groep van bedrijven in Hongkong hebben dat bepaald. Die hebben gezegd, nee hoor, wij blijven daar in goede en slechte tijden. Gaan nu slecht. Oorlog breekt uit. Weet ook niet hoe lang het gaat duren. We gaan onze collega's niet in de steek laten. En die situatie zit er nog steeds.
3: Ik spreek regelmatig met onze correspondent in Kiev, Chris Colijn, die enerzijds zegt, ik moet de raketscherven van de straat rapen. En anderzijds zegt, het leven gaat ook wel door.
12: Ook
3: ik ben redelijk recent nog naar een concert geweest.
12: Ja.
3: Wat merk je van de Oekraïense klandizie?
12: Nou kijk, het is heel simpel. Je zegt het heel goed, het leven gaat door. En er is een soort gewenning ontstaan ook in dat land van de situatie waarin ze zitten. Als je erheen gaat, het went nooit. Hè. Een luchtalarm horen. Tot nu toe hoorde ik alleen een luchtalarm op maandag op de eerste van de op 12 uur op de eerste van de maand. En nu hoor je voor het echt. En de apps die ze hebben en de middelen om te kijken waar de drones zijn. Om 9 uur 's ochtends, dat iedereen het hele leven tot stilstand komt en iedereen een minuut stil te houdt. Alle auto's stoppen op straat, mensen stappen uit, de tram stopt, de bus stopt, alles stopt. Dat went nooit, in ieder geval voor ons nooit, maar je ziet dat de Oekraïners wel een beetje eraan gewend zijn. En het leven gaat door, dus zij trouwen, ze krijgen kinderen.
3: Maar jij zegt, voor mij is het moeilijkste om daar goed zicht op te houden, om daar aan te kunnen sturen. Ik neem aan dat jij liever strakker op de bal zit, maar dat je toch ook niet elke week naar Oekraïne gaat.
12: Valt mee, ik ben niet zo'n hele grote micromanager, dus ik hoef niet per se elke keer alles te zien. Alleen mensen ontmoeten en winkels zien, dat is in mijn vak heel erg belangrijk. En dat is gewoon moeilijker. Want ja, ik kan daar niet makkelijk heen. Dus ik ben er nu voor de tweede keer geweest. Ja, ik wil toch wel even de mensen recht in de ogen kijken en praten over wat beter kan en wat we anders kunnen doen. En ik wil winkels bezoeken. Ook van de winkels begrijpen wat er speelt en hoe zij het ervaren. En dat is gewoon lastiger. En dat, nou, dat vind ik moeilijk.
13: Gesprekken met jou, tenminste, dat is mijn ervaring, die gaan heel vaak over Kruidvat. Maar jij bent nu verantwoordelijk voor allerlei andere winkels in allerlei andere landen. Mm-hmm. Hoe belangrijk in die hele portefeuille is Kruidvat überhaupt?
12: Nou, Kruidvat is groot. Dat is zelfs voor het bedrijf E.S. Watson. Kruidvat of de Benelux, hè, waar Kruidvat onder valt, is een van de grootste business units. Dus Kruidvat is ontegenzeggelijk een heel groot bedrijf. Maar de filosofie van het bedrijf is dat elke winkel telt. Dus we gaan niet alleen maar naar de grote en daar heel veel aandacht in stoppen. En in de kleintjes geen aandacht. We proberen onze aandacht zo te verdelen dat elke BU of elke winkel de aandacht krijgt die het verdient om uiteindelijk succesvol te zijn. Dus van mij wordt verwacht dat ik in Kruidvat aandacht stop. Maar dat is een goed geoliede machine met een heel sterk team erop. Met mensen die heel super capabel zijn. En ik word geacht ook dezelfde aandacht, of in ieder geval richting te geven aan de bedrijven in de Baltische Staten.
13: Heeft Kruidvat eigenlijk veel minder aandacht nodig?
12: Ondertussen heeft het voor mij iets minder aandacht nodig, omdat ik zo'n sterk team heb.
13: En wat zijn dan de redenen dat andere formules misschien wat achterblijven? Als je zegt, we moeten ieder merk tot volle afstand.
12: Is wat van de formules?
13: Ja?
12: Vaak heeft dat te maken met marktpositie. Dus kijk, Kruidvat is zo groot in de Benelux-markt. We hebben 1000 winkels, of bijna 1000 winkels. Als ik even prijs mappen, dat is een soort outletstore van Kruidvat meetel. Bijna 1000 winkels in Nederland, 318 in België. Dan ben je zo'n factor in de markt, dat natuurlijk heel anders werk is als je een uitdaging in de markt bent of aan het ontwikkelen in de markt.
13: Dus dat je dan wat aandacht kunt vestigen op wat er allemaal te koop is en of dat een beetje bijdraagt aan mensen en milieu.
12: Zeker.
13: Dat is ook een luxe. Nou, of is dat noodzaak? Want dat hebben jullie gedaan. Hè? Jullie hebben indicatoren geïntroduceerd om dat allemaal aan te kunnen geven.
12: Precies.
13: Maar dat kun je alleen doen als de rest wel klopt?
12: Dat absoluut. Kijk, je moet het en-en doen. Maar de basis moet op orde zijn. Kijk, wij hebben het bedrijf gaat goed. Het gaat goed met Kruidvat, we groeien. Dan geeft dat ook de mogelijkheid om dit soort grote initiatieven te ondernemen. Als jij met de rug tegen de muur staat en elke dag in de overlevingsstand, ja, dan gaat je aandacht natuurlijk eerst naar zorgen dat het schip geen water maakt. En dat is bij Kruidvat gewoon anders. Aan de andere kant, de maatschappij en ook de overtuiging ook voor mij is wel dat je het en-en moet doen. Ja. Kijk, je kan niet een mooie business bouwen en uiteindelijk de planeet vernietigen.
13: En jij dacht, je keek eens rond in Nederland en je dacht, wat jammer dat er toch zo weinig keurmerken en certificeringen zijn.
12: Dat is een hele goede.
13: Laten we daar eens mee komen.
12: Ja, precies. Nou, maar in ieder geval voor onze business, voor non-food is er niet echt een keurmerk. Je hebt helemaal gelijk.
13: Er zijn er wel genoeg, toch?
12: Ja, er is een woud aan keurmerken. Ja, en je moet ook ontzettend gaan opletten.
13: Maar kies er een mooie uit.
12: Die dekken dan de lading niet. Zijn niet over verschillende categorieën. Het is allemaal heel specifiek voor bepaalde producten of bepaalde grondstoffen. Dus we hebben daar natuurlijk naar gekeken. En waarom zou je iets nieuws doen als het niet nodig is? Ik moet wel zeggen dat de Nature Impact Score was al iets wat bestaat. Dat is een bedrijf dat heet G6. Moet je ook een keer uitnodigen hier.
13: Is gebeurd?
12: Ja, is Kelly hier wel eens geweest?
13: Okay, een hele week.
12: Mooi. Oh, serieus?
13: Ja, dat is luxe, hè?
12: Ja, dat is wel heel luxe. Maar anyway, dus het was een bestaand iets. Zij meten de impact van producten. En wij hebben dus een bestaand iets gebruikt en dat uiteindelijk in onze winkels gebracht.
13: Dan ben ik wel benieuwd wat daar dan uit blijkt. Want de NRC heeft er uitvoerig over geschreven. Heeft jou ook daarvoor gesproken.
12: Precies.
13: Schrijft ook over opmerkelijke uitkomsten. Ontstoppingskorrels voor de grootsteen scoren groen. Daar zit de giftige stof natriumhydroxide in. Terwijl zuiveringszout geel is.
12: Ja.
13: Blij dat jullie mij zo assisteren bij het maken van mijn keuze.
12: Ja. Nou, kijk, het gaat iets verder dan dat. Het kijkt naar drie aspecten. Dus het is, kijk, heel vaak zie je keurmerken die op één ding dan heel erg inzoomen. De Nature Impact Score doet dat over drie aspecten. Dus het gaat over hoe het geproduceerd wordt, hoe het gebruikt wordt en uiteindelijk of het recyclebaar is. Wat wij doen is...
13: Kun je hier antwoord op geven of neem je een hele lange aanloop?
12: Niet deze specifieke producten.
13: Dat hoeft mij ook niet helemaal. Alleen het geeft aan dat waar je hoopt duidelijkheid te scheppen, er toch ook verwarring kan ontstaan over wat je nu precies in je mondje stopt.
12: Maar wat jij dan kan doen is, als jij verwarring hebt over het gele of het groen, en waarom dat ene product dan geel is en andere product groen.
13: Want mijn eerste aanvechting zou zijn, dan koop ik het groene product. Maar daar zit dus gif in.
12: Ja, maar als je naar de combinatie van die drie elementen kijkt, dan is dat beter naar die dus productie en wat ik net even noemde, dan die gele. Alleen als jij precies wil weten hoe het zit, dan scan je die QR-code, ga je naar de website en dan kan je het helemaal uitvogelen wat voor jou belangrijk is, waarom je dat ene product of het andere product moet kopen. Maar als je die drie dingen bij elkaar telt, dat klopt, dan is de groene beter dan de gele.
13: Maar dan moet ik ook wel van goede wil zijn, toch? Dan ga ik eerst
12: moet je ervoor geïnteresseerd zijn, absoluut, ja.
13: Dat klopt. Maar hoe gaan jullie die drempel verlagen?
12: Nou kijk, De hele impact op milieu is een complexe materie. Dus om even heel simpel dat in een kleurtje neer te zetten, dat is al een hele grote stap en best lastig. We doen dat op het schap. We willen dat wel op de verpakking gaan doen. Alleen dat metertje dat verandert natuurlijk steeds. Want ja, onze inkopers, onze category managers, die worden ook geacht om dat metertje de goede kant op te krijgen. Ja, want we doen het eigenlijk om twee redenen. A, om de klant transparantie te geven. Maar tweede ook om onze eigen mensen te motiveren om het groener te maken.
13: Want het is nogal rood zo in bepaalde categorieën, toch?
12: Ja, als je over het algemeen kijkt, staat dat metertje in het midden. Als je alles bij elkaar optelt. Maar dat klopt, er zitten ook producten bij die dan te veel aan de rode kant zitten. En daar moeten we dus werk van maken. En weet je kan je erachter verschuilen en zeggen, nou, ik wil het er niet over hebben. En we doen het lekker een beetje op de achtergrond. Of je laat het zien en je bent er transparant over. Maar wel met een intentie om het beter te doen. Nou, en op de verpakking zetten is natuurlijk heel verleidelijk. Alleen dat metertje verandert steeds. Verpakkingen maken we vaak in grote runs. Dus het is wel het idee om op termijn de QR-code op de verpakking te zetten. Zodat de klant ook lekker met de mobile of op de laptop kan kijken wat er allemaal achter zit.
13: Maar als je het echt belangrijk vindt, en wie ben ik om dat te betwisten, dan zou je ook kunnen zeggen, het echte middel zou zijn als mensen kopen wat ze nodig hebben. Terwijl Kruidvat, ik kom er ook wel eens, bij uitstek een winkel is waarvan je denkt, hé, maar god, verdraaid, dat is toch ook handig om te hebben. Of dat is nu in de aanbieding, ik sla mijn slag. Kortom, overconsumptie ligt op alle mogelijke manieren op de loer.
12: Dat durf ik te betwisten.
13: Hoe oprecht is dan deze poging?
12: Ja, nou kijk, het overgrote merendeel van de spullen die wij verkopen, en jij was al net al even in het vorige gesprek een klein beetje verbaasd over, maar dan praat je echt over 85-90%. Wat wij verkopen zijn verbruiksgoederen, om even maar zo te noemen. En dan is mijn vraag, als jij 5 tubes tandpasta voor €10 koopt, wat wij vaak hebben, ga jij vaker je tanden poetsen?
13: Nee.
12: Als wij shampoo in de aanbieding hebben, ga jij vaker douchen?
13: Ja, maar goed, je hebt me toch wel eens eerder uitgelegd hoe die winkel in elkaar zit. Dat is toch ook gewoon om ergens tegenop te botsen en te denken van, vertraaid, ik wist niet dat ik het nodig heb. Je denkt 2 seconden dat je het wel nodig hebt. Je komt thuis en denkt, nou, wat heb ik nou toch gekocht?
12: Nou, je hebt wel gelijk. Je komt vaak, waar wij natuurlijk super trots
13: op zijn. Tot zover alles wat goed is voor mensen, milieu en de wereld.
12: Nee, maar waar wij natuurlijk super trots op zijn als Kruidvat, is als mensen de winkel inkomen en hier hebben een boodschappenlijstje waar 1 tube tandpasta op staat en met een grote tas naar buiten lopen. Ja, dat is ons werk. Maar we hebben dan graag dat ze bij ons kopen en niet bij de concurrent kopen. En ik ben het helemaal met jou eens, daar zijn we super succesvol in. Dus dat jij met meer de Kruidvat de deur uitloopt en dat je van plan was om te kopen, ja, you bet.
13: Maar dan dat maakt ons als retailer minder.
12: Nou ja, ik durf te betwisten dat jij niet per se heel veel meer gaat gebruiken als consument, omdat je niet vaker gaat douchen of niet vaker je tanden gaat poetsen of niet vaker je luier van je baby gaat verschonen of al andere producten.
13: Nee, maar je doet het assortiment van Kruidvat iets te kort, want het is binnenkort ook het WK. Ik kwam allerlei oranje spul tegen, waarvan ik nu al weet, dat is over twee jaar toch.
12: Dat stukje van het assortiment. Buiten dat we ook gewoon speelgoed verkopen waar kinderen ook mee spelen en waar het vroeger misschien een beetje plastic fantastic was, is tegenwoordig gewoon merkproducten en allemaal prima. Heb jij gelijk, daar zitten heus wel producten in dat je kan zeggen, heb je dat nou echt nodig?
13: We gaan even naar die 10 superstandpasta.
12: Guilty as charged.
13: Een dilemma, komt ie aan.
14: Het dilemma.
13: De stapelkortingen opheffen, dat schaadt ons als Kruidvat. Of nee hoor, de consument trekt zich daar niks van aan. Kom toch wel langs. Wat zeg je dan?
12: Stapelkortingen zijn belangrijk voor Kruidvat.
13: Ed van der Weert is hier. Hij is van A.S. Watson, moederbedrijf van Kruidvat. Die stapelkortingen, daar is veel over te doen. De topman van de Lidl heeft er wat over gezegd. De Consumentenbond heeft er wat over gezegd. Moet wel meteen zeggen, dan heeft dat vooral betrekking op supermarkten. Jullie zijn geen supermarkt.
12: Nee.
13: Maar die stapelkortingen, dat zou ook de boel een beetje kunnen schaden. Want uiteindelijk moet het geld wel ergens verdiend worden. Uh-huh. Waarom houden jullie daar zo aan vast?
12: Ja, het antwoord is heel simpel. Omdat de klant het fijn vindt. Kijk, ons werk is volgen wat de klant doet. Nederlanders zijn opgevoed met aanbiedingen. In andere landen is dat anders. Maar een Nederlander is daar zeker super gevoelig voor. En dat is echt niet iets van de laatste jaren. Dat is al tientallen jaren aan de hand. Ik doe dit werk al best lang, retail. En daarvoor heb ik bij leveranciers gewerkt. Nou, ik kan me niet zo lang herinneren. Of kan me niet anders herinneren dat aanbiedingen een ontzettend belangrijke rol in onze markt speelden. Of spelen. En dus klanten vinden dat belangrijke aanbiedingen. En dus stapelkortingen is iets wat de klant wil. En wat de klant wil, dat doen wij.
13: Ja. Er zijn ook mensen die misschien wel heel graag 5 tubes tandpasta in 1 keer zouden willen kopen. Maar die ook tegen een aanschaf van tandpasta aanhikken. Omdat ze nu eenmaal ieder dubbeltje moeten omdraaien.
12: Ja.
13: Is dat wel helemaal eerlijk dan?
12: Nou ja, we hebben niet alleen stapelkortingen. Als jij bij een kruidvat komt, dan zie je stapelkortingen, ontegenzeggelijk. Maar we hebben ook heel vaak, dat noemen we dan single prices. Dus gewoon korting op één product. We hebben laaggeprijsde producten, laaggeprijsde eigen merkproducten. En je moet maar eens kijken in onze folder. En dit is echt retail op de vierkante millimeter, hoor. Maar je ziet ook een ritme in onze folders. Dat we proberen het aanbod zo af te stemmen dat het voor elk wat wils is. En dus ook het verschil tussen gezinnen of huishoudens met weinig mensen.
13: Ik ga je niet het plezier doen die hele folder door te nemen op de radio. Maar ik heb er wel even naar gekeken. Natuurlijk. 2 plus 3, 3 plus 2, 1 plus 1, 2 plus 2, 8 flessen.
12: Weet je waarom we dat nu doen? Heel specifiek. Dat is omdat salaris vorige week gestort is en het vakantiegeld is uitgekeerd. Dus dan doen we veel vaak multibuys.
13: Dan denk je toch, en, die douche gel,
12: dan hebben klanten geld in de portemonnee, natuurlijk. Dan zijn stapelkortingen het middel om klanten wat te laten kopen.
13: Ja.
12: Maar je zal ook zien dat door in het ritme van een maand zit ook heel vaak zogenaamde single price offs. En dat doen we omdat we er voor iedereen willen zijn. Kijk, het is bij onze winkel draait echt niet op alleen maar mensen met geld. Heel Nederland komt, of heel België, komt bij Kruidvat over de vloer. Arme en rijk. Dat maakt onze formule ook best wel uniek. Het is echt niet één doelgroep. En ons werk is ervoor te zorgen dat iedereen bediend wordt. En mensen die kleine prijsjes willen bedienen, we ook op die
13: veel mensen denken dat ze beter bediend worden als ze net over de grens hun boodschappen doen.
12: Is ook
13: hun...
12: zeggen, ja.
13: Nou, zeg ik het alleen of is het zo? Blijkt het ook uit jullie cijfers?
12: Nou, kijk, we hebben tientallen winkels op de grens zitten. En als je de krant moet geloven, dan kan ik net zo goed al die winkels sluiten. Want dan komt toch niemand meer, want die gaan lekker de grens over. Nou, het tegenovergestelde is waar. Die winkels draaien prima. En ik weet je wel uitleggen hoe het zit. Kijk, we hebben natuurlijk ook aan klanten gevraagd. Als er over de grens in de krant staat dat het zoveel goedkoper is, waarom kom je nog überhaupt bij een kruidvat? En dan zeggen klanten een paar dingen tegen ons. Het eerste is, de klant is niet gek en super berekenend. Dus die kijken naar de aanbiedingen en die zien dat de aanbiedingen goedkoper zijn dan de vaste prijs in Duitsland. Die denken, nou, dat voordeel heb ik dan. Kijk naar het totaal aanbod. Dus die kijken naar dat wat een kruidvat allemaal te bieden heeft. En een DM van kleiner assortiment, omdat ze sommige categorieën niet hebben. Die kijken naar de locatie, of ze het leuk vinden om naar een winkel te gaan.
13: Blijven er net zoveel mensen komen of zie je een lichte afname?
12: Nee, kijk, we zien mensen naar Duitsland gaan. Maar de reden om naar Duitsland te gaan voor drogisterijproducten is heel anders. En dat zou je een heel interessant feitje vinden. Maar er zit een correlatie tussen hoeveel mensen naar Duitsland gaan en hoe groot het prijsverschil op de brandstof is. Dus wij houden de brandstofprijs in de gaten. Verkopen helemaal geen brandstof. Want we weten, als de brandstofprijsverschil te groot is, dan gaan mensen voor brandstof naar het buitenland. En dat klopt. Als ze eenmaal tanken in Duitsland,
13: dan
12: lopen ze ook even bij de DM naar binnen of bij de EDK of waar dan ook. En dan kopen ze bier of misschien een keer zonnebrand of andere dingen. En dat vinden we natuurlijk niet leuk, want wat daar verkocht wordt, kunnen wij niet verkopen. Maar het is nou niet zo dat de kruidvatwinkels helemaal leeg zijn. En nog één dingetje.
13: Echt dat laatste dingetje. Ja. Daarna nemen we de rest van de boodschappenlijst.
12: Er komen ook ontzettend veel Duitsers weer bij ons winkelen, omdat heel veel producten bij ons weer goedkoper zijn.
13: Ed van der Weert, benieuwd naar de functie die je bekleedt als we elkaar een volgende keer spreken. Dank voor je komst.
12: Graag gedaan.
13: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Luc van den Wulken, de topman van de Belgisch Maritiem Dienstverlener DME, over diepzeemijnbouw. Abonneer je dan op de podcast De Top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Wie maakt het verschil in pensioenland? Vier fondsen zijn genomineerd voor de Pensioen Pro Award Pensioenfonds van het jaar 2026. U beslist. Breng voor 11 juni 4 uur uw stem uit en bepaal wie deze toonaangevende onderscheiding wint. Stem nu via pensioenpro.nl/awards. De Pensioen Pro Awards worden mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas.
1: Cavro Housing ontwikkelt, realiseert en beheert innovatieve huisvestingsconcepten voor diverse doelgroepen. Binnen 6 tot 9 maanden realiseren we fatsoenlijke huisvesting voor internationale medewerkers, vluchtelingen en urgent woningzoekenden. Snel en efficiënt en met aandacht voor mens en omgeving. Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
0: Stem nu voor het pensioenfonds van het jaar 2026 via pensioenpro.nl/awards.
1: Cavro Housing, want iedereen verdient een thuis.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In de Drentse plaats Norg is de grote brand geblust die vanmiddag uitbrak bij een garagebedrijf. Daar is weinig meer van over. Wel heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tankstation er pal naast en een molen. Vanwege de brand werd zo'n beetje het halve dorp afgezet. Voor de kust van Malta zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen nadat ze schipbreuk hadden geleden. De migranten kwamen vanuit Libië en zaten met zo'n 60 aan boord toen het kapseisde. Een groot deel van hen is gered door een visserschip in de buurt. Er is nog altijd een grote zoektocht bezig naar overlevenden. In het Brabantse Kaam zijn 2 motorrijders aangereden door een automobilist. Ze reden in een toertocht toen het misging. De bestuurder van de auto had waarschijnlijk gedronken en is daarom aangehouden. De 2 motorrijders zijn volgens Omroep Brabant flink gewond naar het ziekenhuis gebracht. President Trump is weggelopen uit een interview met NBC News. De journalist vroeg hem naar zijn claim over verkiezingsfraude bij lokale verkiezingen in Californië. Trump noemde haar om die vraag toen dom of corrupt en liep weg. Trump vond eerder dat er bij de landelijke verkiezingen in 2020 ook was gefraudeerd, maar dat is nooit bewezen. En na het ontslag van Robin van Persie is de grote vraag wie hem bij Feyenoord gaat opvolgen. Volgens de Telegraaf wordt een verrassende naam genoemd, de Oostenrijkse trainer Olivier Glasner. Die won onlangs met Crystal Palace de Conference League. Voor Van Persie houdt het op bij Feyenoord, ondanks een 2e plek in de eredivisie. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
6: Welkom in de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over de zorgen binnen de Ethereum-community. Want de toekomst van het project is in gevaar. En we gaan praten over de miljardentransformatie van de aandelenmarkten. Dit is CryptoCast 432 en ik heb een co-host, Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Goed dat je er bent. En wij gaan eens even het nieuws doornemen. Te beginnen dus bij Ethereum, want die gemeenschap, ja, daar gaat het niet helemaal goed mee. Helemaal nu dat een van de gezichten van de podcast Bankless, hele belangrijke podcast, David Hoffman, bekend maakte zijn Ether te verkopen. Want Hoffman twijfelt aan het vermogen van de munt om de waarde van het netwerk te vangen. Complex verhaal, maar dat gaan we helemaal uitpluizen, Bert. David Hoffman, die twijfelt dus aan Ether, de munt, maar niet aan het netwerk Ethereum. Kan je die 2 even uit elkaar trekken en uitleggen?
7: Ja, laten we dat even doen. Ethereum is een netwerk. Net zoals Swift een netwerk is voor betaling en internet voor informatie, is Ethereum een netwerk voor transacties met allerlei soorten digitale programmeerbare bezittingen die erover kunnen worden verstuurd en vastgehouden. Het is een decentraal netwerk. Ongeveer 900.000 validators samen vormen dat netwerk, verspreid over de wereld, die computers. En samen beoordelen die de transacties die op het netwerk plaatsvinden. Decentraal betekent dat niemand de baas is. Niemand kan in zijn eentje de regels veranderen. Niemand kan zomaar transacties tegenhouden of terugdraaien. En binnen dat netwerk is er een munt waarmee de transactiekosten worden afgerekend. Die munt heet Ether of Ether. Ja. En die munt speelt ook een rol bij het coördineren van de samenwerking tussen die 900.000 validators. Dus je zou kunnen zeggen dat netwerk Ethereum, het netwerk, kan niet functioneren zonder Ether, de munt. Dus ze horen heel erg bij elkaar, maar het zijn twee verschillende dingen.
6: Ja. En kan jij dan eens de waarde van dat netwerk schetsen? Wat gebeurt er allemaal en waar wordt die waarde, zoals je dat dan zo mooi zegt, waar wordt die waarde dan gevangen? Komt die in token ETH terecht, Ether of ergens anders?
7: Ja, nou, als we over waarde hebben, dan gaat het over dat de wereld er wat aan heeft en er beter van wordt en dat je dat ook kunt kwantificeren in dollars en euro's. En die waarde heeft het netwerk vooral gekregen de afgelopen jaren omdat je er digitale bezittingen op kunt vastleggen. Bijvoorbeeld aandelen, obligaties, dollars en euro's. Zo'n vastgelegde digitale bezitting, dat noemen we dan een token. En het proces van vastleggen, dat heet tokenization. En het interessante is dat die tokens de eigenschappen overerven van het netwerk waar ze op zijn vastgelegd, Ethereum in dit geval. Bijvoorbeeld dat je zo'n token 24/7 binnen een paar seconden voor een paar cent naar de andere kant van de wereld kunt versturen. En dat is dan ogenblikkelijk afgehandeld en afgerekend. Ontvangen is ontvangen. Geen wachttijd, geen mogelijkheid dat het wordt teruggedraaid. En dat is heel erg nuttig. Dat wordt heel waardevol gevonden. De meest succesvolle toepassing daarvan is stablecoins. Zo'n dikke $300 miljard is er al aan geld uitgegeven als token op publieke blockchains. En het interessante van 300 miljard, 60% daarvan op het Ethereum-ecosysteem.
6: Ja. Ja, maar deze David Hoffman verkoopt nu zijn ETH, omdat zijn Ether, omdat hij twijfelt, wordt die waarde, je schetst overduidelijk een hele waardevolle propositie, wordt die waarde wel gevangen in die munt Ethereum? Het is Ether, moet ik zeggen.
7: Precies, de munt Ether. Een klassieke vraag, wie vangt de waarde? Value creation versus value capturing. Er wordt overduidelijk heel veel waarde gecreëerd. Maar wie vangt die?
6: Ja, normaal gesproken is het heel makkelijk. Hè? Want bijvoorbeeld Nvidia bijvoorbeeld maakt heel veel winst door GPU's, AI-chips te verkopen. De waarde wordt voor een groot deel gevangen in het aandeel Nvidia.
7: Ja, maar ook in het aandeel ASML en het aandeel van allerlei dingen eromheen. Hè? Dat zie je nu ook gebeuren in de AI-hype. Dat die waarde die gecreëerd wordt over een hele hoop spelers verdeeld wordt. En ook in de tijd op verschillende momenten op verschillende plekken gevangen wordt. Bij het internet hebben we die vraag ook heel erg gesteld. Ja. Hè? Internet overduidelijk veel waarde. Maar waar wordt die nou gevangen? Bij de telecompartijen of bij de softwarebedrijven?
6: Ja, wie wordt er nou rijk van het internet?
7: Wie wordt er rijk van tokenization? Nou, wordt die waarde gevangen in de munt ETH, waar we het net over hadden? Of wellicht in de vele bedrijven die toepassingen erop bouwen? Dat zijn banken of fintechs of of gewoon techbedrijven die er dingen mee maken. Of misschien tokens van projecten die er dingen op bouwen. En 5 jaar geleden was de stellige overtuiging van David Hoffman dat ETH die waarde zou gaan vangen. Ja, hij zegt nu met de kennis van 2026 is mijn verwachting dat ETH, de munt, maar een klein deel van die waarde zal vangen. Waardoor, zegt hij, er voor mij persoonlijk betere beleggingen zijn in de wereld. Dus heb ik al mijn ETH verkocht en ik heb nu wat andere tokens, wat andere beleggingen daarvoor in de plaats. Ja. En het is wel opvallend dat hij dat zegt, omdat David Hoffman samen met zijn co-host Ryan Adams zeker in de periode 2020 tot 2022, maar eigenlijk in de afgelopen 8 jaar, echt een leidende stem was in deze wereld. En dat hij dan nu heeft verkocht, dat is sommigen in het verkeerde keelgat geschoten. Ja. Jarenlang Ethereum de hemel in prijzen en dan nu als het tegen zit de boel verkopen. Dat is dan het.
6: Precies, want die podcast Bankless, waar je het nu over hebt, dat was echt een heel belangrijk, echt een iconische podcast binnen de Ethereum-gemeenschap. Jij luistert ook veel, hè?
7: Ja, alle grote gesprekken werden daar gevoerd.
6: Ja, precies. Nou, het rommelt sowieso al een beetje bij Ethereum, eigenlijk al langer. De oprichter Vitalik Buterin die heeft een lange post gedaan op X over de kernwaarde van Ethereum. Lang verhaal, wat zegt hij precies?
7: Ja, dat is wel in deze context wel opvallend. Ja. Opvallende timing ook. Hij zegt dat Ethereum juist eigenlijk nog minder aandacht moet hebben voor de koers van de munt. Ja. En zich meer moet focussen op technische en principiële waarden. We hadden het net over Ethereum als netwerk. Nu gebruik ik het woord Ethereum ook voor het hele ecosysteem. Dus alle bedrijven die erop bouwen, alle programmeurs die eraan werken. Dus de wereld rondom Ethereum. Die mensen zouden zich vooral moeten focussen op technische en principiële waarden. Zoals censuurbestendigheid en openheid en privacy en veiligheid. En niet gaan concurreren met allerlei andere blockchains op banale zaken zoals schaalbaarheid en snelheid. Dat is in zijn ogen een heilloze weg. Moet je niet aan beginnen. En voor mensen zoals David Hoffman. Ik zeg voor mensen zoals, omdat er veel meer mensen zijn die hun ETH verkocht hebben in de laatste 2-3 jaar, is dit, die post van Buter, een extra bewijs dat Ethereum heel waardevol is, maar Ether die waarde niet gaat vangen.
6: Ja, eigenlijk gooit hij met al zijn idealen, Vitalik Buter in, gooit eigenlijk een beetje olie op het vuur. En veroorzaakt hij toch een run. Er zijn ook een aantal prominente wetenschappers van de Ethereum Foundation weggelopen, ontwikkelaars.
7: Dus het rommelt.
6: Het rommelt daar nu echt. Denk je dat de mensen die in Ethereum belegd zijn, er zijn ook ETF's van Ethereum, wat vinden die nou van deze situatie? Wat denk je nou dat dit voor effect gaat hebben? Ook dit lange verhaal van Buterin.
7: Ik denk dat de meeste beleggers de tweets van Hoffman en Buterin helemaal niet volgen. Dit helemaal niet meekrijgen. En dat deze boodschap eigenlijk weinig invloed heeft. Je hebt ook het niet in de koers kunnen terugzien de afgelopen weken. Het is niet dat die post en dan dat je dan ineens ziet, dan zie je een val in de grafiek of iets dergelijks.
8: Wat je nu hoort is jouw tijd. Daar zit

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Snelheid waarmee dat gaat, de afwegingen die dan gemaakt worden, de manier waarop mensen aangestuurd worden, die erbij betrokken zijn. En ook de mate waarin invloedrijke personen stelling nemen of het dan wel of niet goed is. Dus je krijgt ook discussies over de discussies. Dus daar gaat het vooral om, over de details, over de weg ernaartoe.
2: Ja. Hoe kijk jij zelf tegen deze discussie aan, Bert? Want volgens mij, jij volgt het natuurlijk allemaal van een afstandje. Volgens mij vind jij dit... Ja, van een bijna filosofisch perspectief vind jij dit volgens mij prachtig. Dat er gezocht wordt naar een doel en een toepassing.
1: Nou, ik vind de discussie vooral over waardecreatie en waarde vangen heel erg interessant. Ja. De trouwe Cryptocast-luisteraar die zal dit in de laatste afgelopen jaren vaker ook hebben horen langskomen. Als wij het erover hadden. Ja. Wij hebben heel vaak bij altcoins al vraagtekens geplaatst. Bij de beleggingshypothese ervan. Om deze reden. Dat je wel ziet van, hey, dit is een mooi project. Interessant experiment. Maar waarom zou het token de waarden daarvan vangen? Ja. En leg dat nou eens uit. En dat is vaak heel erg lastig. En zelfs bij Ethereum is dat voor ons al de reden geweest. Om te zeggen van, nou, ja, zie het toch als experimenteler en risicovoller dan Bitcoin. Hou een slag om de arm. Want ja, ik twijfel niet zo aan de kans dat Ethereum een waardevol project is of gaat worden. Hè. Dat ziet er heel goed uit. Maar waarom zou ETH die waarde vangen?
2: Ja.
1: Dus daarom zeggen wij ook al heel lang van, ja, als je wat crypto in je portefeuille wil, begin dan bij Bitcoin. En zie al die andere tokens, zoals ook ETH, ja, toch echt als risicovoller.
2: Ja, en tegenwoordig kan je bijna meer beter aandelen, weet ik veel, Coinbase erbij kopen als je datzelfde effect vervangen. Nou goed, gaan we het zo nog over hebben. Ja. Dat is een teaser naar het volgende nieuwtje. We gaan eerst eens even stilstaan bij de prijzen, Bert. Doen wij wekelijks. Nou, nu zit je gelukkig bij mij in de studio, dus dat is grote luxe. Het is niet zo positief, helaas, deze week. Want we hebben deze week een daling meegemaakt tot $69.000... Ik moet zeggen, ik volg jou natuurlijk iedere week. Wij bellen denk ik iedere week even om de thermometer in het water te steken. En jij had dit al een beetje voorspeld, toch? Want ja, we stonden 2 weken geleden nog op $80.000, nu 69. Reden voor paniek?
1: Nee. En er is ook niet echt een hele duidelijke fundamentele reden waarom dit nu, zeg maar, deze daling er nu is. Ik denk dat dat gewoon heel goed past in het grotere beeld. We zitten in een bear market. En een bear market zie je. Dat is de karakteristiek daarvoor is lagere toppen en lagere bodems. Ja. Dus een dalende trend. Ja, we hebben tussen 6 februari en 6 mei een koersstijging gezien van 40%, van 60.000 naar 83.000. Ja, dat is in bearmarktomstandigheden is dat een tegendraadse beweging. Hè? Want de algemene trend is dalend. En dan, ja, zoals je een boelmarkt hebt, heb je correcties als daling. En hier heb je een correctie, dat is dan een stijging. Zo zou je het kunnen zien. En ja, nu een voortzetting van de trend. Kijk, en dan is de vraag, hoe diep gaat dat? Gaan we opnieuw naar de $60.000 van 6 februari? Gaan we lager? Dat zou je in principe moeten verwachten in de bear market. Of blijft de koers hoger? Als dat zo is, dan zien we dus een allereerste teken dat misschien die dalende trend wel eindigt. Een hogere bodem, ja. Dus dat zou een eerste signaal zijn dat de dalende trend aan kracht verliest. Als dat zo is, dan kun je gaan praten over een omkering van dalend naar stijgend en misschien een nieuwe boelmarkt. Maar zoals we in de boelmarkt altijd hebben gezegd, ja, ook als het er heel slecht uitzag, ik weet nog dat we hier zaten op 7 april 2025... toen het diepste punt van de importheffing van Trump, komt het ooit goed met Bitcoin? Zeg ik, ja, weet je, uiteindelijk is het heel simpel. In een boelmarkt verwacht je hogere toppen, hogere bodems. Dus we gaan ervan uit dat de stijgende trend zich voortzet tot het tegendeel is bewezen. Nu zitten we precies aan de andere kant van de lijn. Ja. Nu gaan we vanuit de dalende trend zich voortzet tot het tegendeel is bewezen. Ja. En we hebben nu nog geen aanwijzingen dat het tegendeel bewezen aan het worden is.
2: Hè? Ja, toch zijn er wel wat signalen elders in de financiële wereld er wordt omhoog gekeken, alleen niet bij Bitcoin op dit moment en zeker ook niet bij andere cryptomunten. Op de aandelenbeurzen ondertussen kan het niet op. Hè?
1: Ja, geweldig.
2: Dat is echt bizar. Waarom volgt Bitcoin die trend dan niet? Want als je kijkt, inmiddels is het de hele brede aandelenindex die gewoon omhoog gaat. Zeker in Amerika, met name natuurlijk weer AI-aandelen, bepaalde groep daarvan. Maar waarom volgt Bitcoin dan niet die trend?
1: Ja, die brede aandelenindex wordt wel nog gestuurd door een stuk geconcentreerd rondom die tech, hè.

0: geloof dat ongeveer 50% van de aandelen in de S&P 500 boven zijn 200-daags gemiddelde zit. Ja. En dus de 50% ook niet. Dus het is niet unisono, maar inderdaad, in de aandelenwereld is het wel de ene na de andere all-time high en ook echt explosies. De drijvende kracht daar is optimisme over AI en de manier waarop dat voor extra productiviteit, voor extra economische groei, voor hogere bedrijfswinsten gaat zorgen. Dus dat is een soort van toekomstverwachting. En dat manifesteert zich nu in alle investeringen die gedaan worden. In rekenkracht en opslagruimte, netwerkverbindingen en energie. Ja, weet je, dat is leuk, maar dat raakt Bitcoin niet. Bitcoin heeft een andere plek ook in een beleggingsportefeuille. Ja. Bitcoin is veel meer het digitale goud, een waardeopslagmiddel, maar ook een diversificator. Dus het idee van een gediversificeerde portefeuille is dat als het een daalt, dat het ander stijgt en andersom. Dus het is eigenlijk precies wat je wil. Hè? Dat als één deel van je portefeuille het geweldig doet, dan is het logisch dat er een ander deel het minder doet. En andersom. Hè? Dus je zult ook op enig moment zien dat aandelen, dat die bubbel een keer barst.
1: Kan me niet voorstellen, Bert.
0: Nee, misschien duurt het ook nog 2 jaar. Hè? Maar dan verwacht je dat andere delen van de portefeuille het overnemen.
1: Ja, maar wat heeft Bitcoin dan nodig? Is het zo simpel, wat ik uit jouw verhaal een beetje destilleer, is dat we eigenlijk gewoon qua Bitcoin-markt gewoon nog even moeten wachten, even moeten blijven zitten terwijl we geschoren worden. En dat het daarna kunnen we wel weer omhoog kijken. Misschien voorzichtig, maar dat het gewoon even de cyclus tijd is nu inderdaad.
0: Ja, tijd is er nodig. Ja. De markten hebben nu eenmaal een bepaald ritme waarin overvloed en schaarste elkaar afwisselen. Waarin eb en vloed, weet je, zomer en winter. En we zitten nu in de cryptomarkt, in een bear market, in de winter. En wat je dan ziet is, dan kijk je terug op de zomer. Dat was vorig jaar nog, in oktober stonden we op 126.000.
1: Mooie tijd.
0: En een heel groot gedeelte van de beleggers die koopt rond de top. Dat is een soort inherent aan hoe boelmarkten werken. Dan is de grootste instroom van kapitaal. Ja, en een gedeelte van die beleggers die moet, zeg ik tussen aanhalingstekens, verkopen in een bearmarkt. Dat is hoe het werkt. En dat zien we nu gebeuren. Dus we kunnen in de on-chain data zien dat van de verkopers is een flink gedeelte zijn de mensen die boven de 100.000 gekocht hebben. En dat hebben ze dus per definitie in de afgelopen 2 jaar gedaan. Hè, want dat is de enige tijdsperiode dat de koers boven de $100.000 lag. Dus dat is dan simpel. En waarom verkopen die? Nou, of omdat ze de pijn niet tolereren, of omdat ze denken, ik kan mijn kapitaal beter elders kwijt. Nou ja, dat gebeurt. Dus beleggers met een wat kortere horizon die verkopen. En wie kopen er dan nu? Ja, dat zijn de lange termijn beleggers die voor de komende 5 tot 10 jaar vasthouden. Ja. En die overdracht is karakteristiek voor bearmarkten. En die duurt bij Bitcoin de afgelopen 3 keer, duurde die, en dus 2022, 2018, 2014, duurde die ongeveer een jaar. Nou ja, we zijn nu 7 maanden op weg. Dus weet je, gewoon puur logisch redenerend zeg je van, nou ja, dat proces heeft tijd nodig.
1: Ja, Bitcoin heeft tijd nodig en tijd hield alle wonden immers. Goed, Bert, wij gaan nog even door hier met wat nieuws. Want de markt voor getokeniseerde beleggingen staat op het punt van exploderen. Namelijk van $17 miljard tot $5,5 biljoen geschat in 2030. Dat schrijft Citibank, niet tenminste, in een rapport. Ja, en beurzen werken volop aan die ontwikkeling van tokenisatie. Nou, dit valt prachtig samen met wat we hebben besproken rond Ethereum in het eerste blokje. Maar eerst even, Bert, getokeniseerde aandelen. Wat moeten we daar precies, beleggingen zelfs, wat moeten we daar ons bij voorstellen?
0: Ja, dus we hadden het eerste stukje over Ethereum als netwerk, waarop je digitale bezittingen kunt vastleggen. En dat proces van vastleggen noemen we tokenization. Ja. En zo'n vastgelegde bezitting is een token. En wat leg je daar dan op vast? Nou, bijvoorbeeld dollars en euro's, dat noemen we dan stablecoins, maar ook obligaties, geldmarktfondsen, aandelen. Ja. En het interessante.
1: Grondstoffen, waarom niet?
0: Ja, inderdaad. Dat zijn dan. De grondstof zelf kun je niet vastleggen, maar dat is dan een.
1: Een derivaat.
0: Een derivaat daarvan, ja. En een tokenized stock, hè, zo heten die dingen, tokenized stocks of getokeniseerde aandelen. Ja, dat is dus een aandeel dat als token op een blockchain is uitgegeven. En dat heeft wel een aantal voordelen. Je kunt het bewaren en versturen onafhankelijk van een bank of een broker, 24/7, over de hele wereld. En je kunt bijvoorbeeld gemakkelijk een fractie van zo'n aandeel kopen of aanhouden of verkopen of versturen.
1: Ja. Gaat er dan in wezen iets veranderen over hoe wij in de toekomst gaan beleggen? Want het gaat voorzichtig, lijkt het deze kant op te gaan. De grote beurzen zijn zich al aan het voorbereiden. Zie jij daar echt een fundamentele verandering?
0: Ja, het antwoord is iets genuanceerd, want op dit moment zijn tokenized stocks er eigenlijk nog niet echt. Kijk, je kunt het op drie manieren aanpakken. De eerste manier is, je brengt het aandeel rechtstreeks uit als token. Het token is het aandeel. Dat is één manier. Tweede manier is, je volgt het model van de stablecoins. Dus je legt een aandeel in de kluis ergens en je brengt een token uit dat verwijst naar dat aandeel. En de derde manier is, je gebruikt derivaten om een token te construeren die de aandelenkoers zo goed mogelijk volgt. Ja. Nou, dat derde is wat we nu vaak zien. En dat heeft allerlei nadelen. Bijvoorbeeld extra risico's, complexiteit, ondoorzichtigheid. Vaak heb je geen stemrecht, je hebt geen recht op dividenden. Dus dat is eigenlijk een soort slap aftreksel. Wat ik zou persoonlijk zeggen...
1: Het is meer een soort demo-versie of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, precies. Het is eigenlijk slechter dan gewoon een aandeel bij je broker of je bank hebben. En wat we willen is 1 of 2. En dan kun je nog discussiëren over welke van die twee vormen dan beter is. En dat is het aardige is daarvan, dat dat voor alle spelers interessant is. De bedrijven waarvan het aandeel verhandeld wordt, de beurzen waar ze genoteerd zijn, de banken en de brokers die ze aanbieden en de beleggers zelf. Ja. Dus voor alle spelers in dit verhaal is dit een stap voorwaarts. Als het goed is uitgevoerd en als alle problemen zijn opgelost. Ja. Dus je hebt dan allerlei voordelen. Snellere afhandeling van transacties, lagere kosten, diepere markten, 24/7 verhandelbaarheid. Ja, en daarom zegt Citibank, dit gaat groeien van 17 miljard naar 5 biljoen.
1: Ja, en dat is niet zomaar een cryptopartijtje die even een rapportje schrijft over zijn eigen handel. Het is een grote, gerenommeerde Amerikaanse zakenbank. Maar Bert, toch de hamvraag waar ik dan mee zit. Hoe kan je als belegger nu op deze ontwikkeling inspelen? Dus iedereen is bij AI nu aan het feest vieren. Daar ben je een beetje laat. Dit staat nog in de kinderschoenen. En het lijkt de kans op te gaan dat dit groot gaat worden.
0: Ja. Ja, Citibank heeft over 2030. Hè, dus
1: dat is over 4 jaar al.
0: Ja, nou ja, precies. Maar dus qua timing is het inderdaad, ben je er inderdaad vroeg bij. Hè, want het gaat zich over 4 jaar tijd dan afspelen. Ja, hoe kun je hierop inspelen is best een lastige vraag.
1: Het is dezelfde vraag als die we met het Ethereum...
0: Hoe gaat de waarde hiervan worden? En een gedeelte zal bij Citibank zelf gevangen worden is in de aandelen van Citibank. Hè, want zij zullen hier ook van profiteren. Ja. En het bedrijf Nasdaq of de New York Stock Exchange die zullen hiervan profiteren. Maar zeker ook nieuwkomers in deze markt, die misschien een soort inhaalslag kunnen maken. Denk aan fintech zoals Robinhood of cryptobedrijf Coinbase. Die is ook publiek verhandelbaar. Ja. Wellicht gaat Kraken nog een beursgang doen dit jaar. Ja. Dus daar zou je aan kunnen denken. En zeker het token ETH. Hè, zelf, hè? Dus dan heb je het over het token dat bij het Ethereum-netwerk hoort. Kijk, er is discussie over of het de waarde gaat vangen. Maar het is geen gekke hypothese. Ik zou niet zeggen ga all in. Maar om daar een klein stukje van via token ETH blootstelling aan te hebben, is niet gek.
1: Ja, precies. Interessant om hierover na te denken. Wij gaan nog veel meer nadenken, want wij gaan zo nog een podcast opnemen.
0: Zeker.
1: Een deep dive. Waar gaan we het over hebben, Bert?
0: Ja, Bitcoin als freedom money.
1: Ja, dat is eigenlijk een... het klinkt prachtig. Het is een prachtig idee. Maar het is ook een beetje een idee dat we toch voorzichtig...
0: Misschien moeten we het begraven vandaag.
1: Ja.
0: Of niet. Ja. Kijk, er zijn ook wel aanwijzingen dat er op toch wel hele belangrijke plekken nog... Dat bitcoin een soort van uiterste redmiddel is. Hè? Ja. Bijvoorbeeld voor Rusland die zijn olie wil verhandelen. Of Iran.
1: Die arme Russen die hun olie niet kwijt.
0: Ja, Iran die graag betaald wil krijgen voor de doortocht door de straat van Hormuz. Ja, die kunnen niet meer via, laten we zeggen... het Zwift-netwerk betalingen broadcasten. Maar ja, via Bitcoin misschien wel. Dus dat soort uiterste plekken, is dat dan wat er overblijft van Bitcoin als freedom money?
1: Ja, want Bitcoin als freedom money ooit het idee was, het is een wereldmunt die iedereen ter wereld kan gaan gebruiken. Ook als je in een regime met hyperinflatie of ondemocratische situaties leeft. Dat gaat Bitcoin iedereen veranderen. Nou, inmiddels gebruikt een heel groot deel van de wereld gebruikt wel blockchain, maar dan niet Bitcoin, maar gewoon lekker stablecoins.
0: Precies.
1: Het liefst ook nog op een app, een makkelijke appje van een exchange.
0: En dus als ze al Bitcoin gebruiken, dan is het digitaal goud.
1: Ja, precies. Ja. Dus het is een lastig verhaal, Bitcoin als freedom money, maar het is wel nog steeds een interessant verhaal. En we gaan kijken wat daar nog van over is. Doen we ook met co-host Veronique SJ. Maar dat zometeen dus allemaal in de Cryptocast, het gedeelte B in je podcast-app. Tot zover de Cryptocast hier op BNR. Ik dank mijn co-host Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En je meegaat naar de podcast graag. En anders tot de volgende Cryptocast op BNR.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Doorgelicht.
4: Amerika blijft de gemoederen bezighouden. En elke week hoor je de beste duiding van Bernard Hammelburg en Jan Postma in de Amerika-podcast.
5: Wat is jou opgevallen deze week?
6: Ja, een uitspraak van Trump. Naar aanleiding van de hele discussie over misdaad in grote steden. En ik meen dat het ging over Washington, waarvan hij zei, daar is de misdaad sinds ik heb ingegrepen gezakt tot nul. Er is geen misdaad meer in Washington. Nou, er kwamen allemaal mensen die zeiden, dat is onzin, we kunnen je laten zien waar het nog wel is. Maar wat dacht je van de grootste vorm van misdaad? Dat is namelijk huiselijk geweld. Waarop Trump zei, ja, dat is onzin, dat telt niet. Dus wat Trump betreft mag je rustig je partner in elkaar rammen. Want dat wordt niet geteld als misdaad. Dus ja. En ik moest er zo om lachen. Ik dacht, dat mag ik jou en de collega's hier en de luisteraars niet onthouden, dit verhaal.
5: Ja, ongelooflijk. Je hebt dan nog soms, zelfs na al die jaren, momenten dat je even flappert met je oren als Trump wat zegt, dit was wel weer zo'n moment.
6: Was er weer
5: echt voorkomen alsof een melding van huiselijk geweld, alsof dat eigenlijk maar gemeen was richting hem, want daardoor werden die statistieken weer helemaal verprutst. Ja. En dat we dat dus maar niet meer moesten doen.
6: Nee. En wat geeft het als je een partner in elkaar slaat?
4: Luister elke week naar een nieuwe aflevering van de Amerika-podcast in de BNR-app of waar je je podcast ook luistert.
7: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
11: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
12: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
11: Nigayo Wijnen
12: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
11: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
16: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In de Drentse plaats Norg is de grote brand geblust die vanmiddag uitbrak bij een garagebedrijf. Daar is weinig meer van over. Wel heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tankstation er pal naast en een molen. Vanwege de brand werd zo'n beetje het halve dorp afgezet. Voor de kust van Malta zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen en dat ze schipbreuk hadden geleden. De migranten kwamen vanuit Libië en zaten met zo'n 60 aan boord toen het kapseisde. Een groot deel van hen is gered door een visserschip in de buurt. Er is nog altijd een grote zoektocht bezig naar overlevenden. In het Brabantse Kaam zijn 2 motorrijders aangereden door een automobilist. Ze reden in een toertocht toen het misging. De bestuurder van de auto had waarschijnlijk gedronken en is daarom aangehouden. De 2 motorrijders zijn volgens Omroep Brabant flink gewond naar het ziekenhuis gebracht. President Trump is weggelopen uit een interview met NBC News. De journalist vroeg hem naar zijn claim over verkiezingsfraude bij lokale verkiezingen in Californië. Trump noemde haar om die vraag toen dom of corrupt en liep weg. Trump vond eerder dat er bij de landelijke verkiezingen in 2020 ook was gefraudeerd, maar dat is nooit bewezen. En na het ontslag van Robin van Persie is de grote vraag wie hem bij Feyenoord gaat opvolgen. Volgens de Telegraaf wordt een verrassende naam genoemd. De Oostenrijkse trainer Olivier Glasner, die won onlangs met Crystal Palace de Conference League. Voor Van Persie houdt het op bij Feyenoord, ondanks een tweede plek in de Eredivisie. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
15: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
17: Ze bezitten ruim 20 winkelcentra in Nederland en België, Luxemburg en Frankrijk. Wereldhaven is al bijna 100 jaar een gevestigde naam in het vastgoed.
18: Welkom.
19: Dankjewel.
18: Vier Meren.
19: Dankjewel.
18: Volledig vernieuwde full service center in Hoofddorp. Het is al lang niet meer een traditioneel winkelcentrum zoals je dat wellicht van vroeger kent.
20: C&D en Hema hebben het zwaar. En eerder gingen Halfords, Taft en Siebel al failliet.
21: De cijfers van Wereldhaven, het wordt eigenlijk een beetje saai. Voor een vastgoedfonds is een beetje saai helemaal niet erg, Nico.
22: De Kijkshop, de Coolcat, BCC, V&D, Blokker, Bristol. Ja, de lijst met verdwenen winkelketens, die is eindeloos. En de leegstand in de winkelcentra neemt toe. Dat is de opgave waar vastgoedbedrijf Wereldhaven mee moet dealen. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Rotterdamse vastgoedinvesteerder. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Wereldhaven-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van Evermogensbeheer.
23: Hoi Nina.
22: Hey. Wereldhaven, ja, dat beheert vastgoed en dan dus vooral in winkelcentra. Dat zijn vooral de winkelcentra in de middelgrote gemeentes, hè? Dus Nieuwegein, Zoetermeer, Capelle aan de IJssel, Hoofddorp. Dat soort dingen moeten we aan denken.
23: Ja, grote centra. En ja, in Arnhem is dan ook een wat groter. Daar ben ik toevallig wel eens geweest.
22: In een winkelcentrum in Arnhem?
23: Ja.
22: Wat moet jij daar?
23: Goed,
22: je woont in Bussum.
23: Ik was in Arnhem en ik weet niet eens
22: waarom. Je had zin om te shoppen.
23: Een weekend. En de reden dat ik ook ging kijken was omdat dat ik ook wel een aantal keer een presentatie samen met Wereldhaven heb gedaan. En ook wilde weten hoe zien die centra eruit.
22: Oh, ja.
23: Dat is de Nederlandse markt. Ze zitten ook in België. Is een beetje vergelijkbaar. Maar het zijn alleen maar winkelcentra. En ja, je zegt het al van, komen daar nog mensen? Nou, blijkbaar wel bij Wereldhaven. Want we hebben een hele nieuwe strategie, maar daar komen we zo op.
22: En dat moest ook wel, want e-commerce is natuurlijk enorm in opkomst, al jaren.
23: Ja.
22: En dat jaagt toch ook wel behoorlijk wat winkeliers weg uit de winkelstraten. Eerst even vragen of jij Wereldhaven in portefeuille hebt als vermogensbeheerder.
23: Nee, en kijk, we hebben interne grens dat een individueel aandeel op de Belgische of Nederlandse markt sowieso een market cap moet hebben van 1 miljard.
22: Ja.
23: En dat had Wereldhaven niet, maar op dit moment staan ze zo'n 22 euro en zijn ze precies 1 miljard waard. Dus vanuit dat perspectief zou het wel kunnen.
22: Mm-hmm.
23: Maar het is niet het type aandeel waar wij veel in beleggen.
22: Nee.
23: Wat wel zo is, en dat is toch leuk om direct eventjes te benoemen, dat Wereldhaven uit heel zwaar weer komt. In 2020 6 euro stond, heel lang rond de 12, 13 stond. Nu 22, dus
22: okay.
23: Die aandelenkoers en ook de marktwaarde is echt hard opgelopen. Echter, als je al wat langer meegaat, ja, dan heb je Wereldhaven ook wel eens op 50 euro gezien. Dus er is wel veel gebeurd bij Wereldhaven. Daar gaan we zo meteen uitgebreid op in. Eerst even belangrijk om te noemen is dat we geen beleggingsadvies geven. Beleggen is risicovol, je kunt ook je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten die bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Nee, en wat wij wel geven is natuurlijk informatie over bedrijven zoals vandaag Wereldhaven. Zodat je zelf een weloverwogen beleggingskeuze kan maken. En je hebt natuurlijk weer een feitje meegenomen.
23: Ja. En dit is een heel ander feitje dan we vaak hebben. Maar wat ik zelf heel erg leuk vind is dat de huidige CEO van Wereldhaven, dat is Matthijs Storm, die zit daar nu 6 jaar... dat hij eigenlijk een wat andere achtergrond heeft dan heel veel CEO's. Hij heeft wel een achtergrond in het vastgoed, in de zin dat hij portfolio manager was bij Van Lanschot Kempen. Maar ja. Je hoort het al, Van Lanschot Kempen, daar was hij eigenlijk eerst aandelenanalist.
22: Oh, wat grappig.
23: Dus hij doet een beetje meer het werk, of deed een beetje meer het werk als wat wij ook doen bij Invermogensbeheer. Het managen van de portefeuille en het analyseren van bedrijven. En ik vind het wel heel goed, want er zijn natuurlijk heel veel analisten die precies weten vanaf de zijlijn wat een bedrijf zou moeten doen of hoe het anders moet. Mm-hmm. In dit geval Matthijs Storm heeft gezegd van nou, dat ga ik gewoon doen. Ik word CEO van Wereldhave. En ja, volgens mij zijn er geen andere bedrijven op de Nederlandse beurs die een oud analist als CEO hebben.
0: Nou, dan kan hij ook mooi zijn eigen aandeel eventjes analyseren. Ik neem aan dat hij wel even dit gaat luisteren. Dus Matthijs, laat ons even weten.
23: Hij analyseert het ook wel.
0: Doorgelicht@bnr.nl. Ja. Mail ons even wat je van de fundamentele analyse zometeen vindt. Oké, leuk. We duiken de geschiedenis in van Wereldhave. Die gaat al ver terug. Het is 30 mei 1930 als vier mannen, Jacobus van Amstel, Arie Arkenbout, Frederik Johannes van Pesky en Gerardus Verwaal samen binnenstappen bij een notariskantoor aan de Wijnhaven in Rotterdam. Ze ondertekenen daar dan de oprichtingsakte van een nieuwe naamloze vennootschap. Een vastgoedbeleggingsmaatschappij. En ze noemen het met knipoog naar de stad de Wereldhaven. Maar dan dus met een N aan het einde. En die N die is er nu niet meer. Wereldhaven is het dit nu. Nou, dit was toen in 1930 een grote internationale hit. Ken je dit?
23: Dat zal Happy Days heten. Ja, hoor, Happy Days. Dus. Ken het niet?
0: Het heet ontzettend Happy Days, inderdaad. Nou, Happy Days Are Here Again van Ben Selvin. Klinkt allemaal leuk en vrolijk, maar wat ze nog niet wisten was dat er helemaal geen Happy Days aan zaten te komen. Want de jaren 30 waren de jaren van een diepe economische crisis die uiteindelijk uitmondde in de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, we lopen ietsje op de zaken vooruit, want op dat moment, toen, in 1930, dat de vier Rotterdammers de Wereldhaven oprichtten, toen liep het allemaal nog niet zo vaart. De mannen zitten vol ideeën. Met een pot van 20.000 gulden wordt gestart met de handel en belegging in woningen in Rotterdam. In januari 1932 kan de directeur, dat is Arie Arkenbout, al tevreden melden dat het eerste boekjaar heel gunstig is verlopen. Er zijn 20 huizen gekocht, 11 weer verkocht en er is een totale winst gemaakt van ruim 9.000 gulden. Lekkere start, maar daarna komt dan toch echt die crisis. Vanaf 1932 dalen de huurinkomsten, neemt de vraag naar woonruimte af, moeten panden worden afgewaardeerd en moet de Wereldhaven het dividend terugschroeven. Sterker nog, in 1935 wordt er helemaal geen dividend meer uitgekeerd. Toch blijft het bedrijf, ondanks de tegenwind, investeren. Op 31 december 1939 hebben ze 30 Rotterdamse panden in bezit, verhuurd in 103 percelen en met die vastgoedportefeuille gaat de Wereldhaven 1940 in.
1: 14 mei 1940. In Rotterdam klinkt het luchtalarm. Rond 2:30 vernietigen Duitse bommen de binnenstad van Rotterdam. Het duurt 13 minuten. 800 mensen worden gedood. 80.000 mensen verliezen hun huis. En 24.000 huizen zijn vernietigd. Nederland geeft zich over.
0: Ja, de verwoesting in Rotterdam is enorm, maar toch valt voor de Wereldhaven de schade relatief mee. Er zijn 3 van hun panden verloren gegaan. Maar zoals de stem al zei, na het bombardement op Rotterdam geeft Nederland zich over. De bezetting door de Duitsers begint. En die Duitsers voeren meteen een aantal regels in, waaronder een verhoging van de grondbelasting en van de winstbelasting. De directie van de Wereldhaven concludeert daardoor dat het bedrijf geen toekomst heeft als gewoon pure beleggingsmaatschappij. Dus wordt er iets aan de statuten toegevoegd, namelijk het uitoefenen van de bouwnijverheid. Oftewel, Wereldhaven gaat zelf bouwen. Mooi idee, maar in de oorlogsjaren komt daar natuurlijk niks van terecht. Na de oorlog, dan is herbouw natuurlijk hard nodig en kan de Wereldhaven beginnen. Dan is er ook een beursgang, Jim.
23: Ja, dat was begin 1947. En dan worden de aandelen Wereldhaven toegelaten tot wat dan heet de dagelijkse notering van de verenigingen voor effectenhandel van Amsterdam en Rotterdam.
0: Ja.
23: Nou, dat is niet beursplein 5 zoals we dat nu kennen. Maar er kon gehandeld worden in aandelen, actief gehandeld worden. Nou, de reden dat ze naar die beurs gingen was eigenlijk simpel. Er was geld nodig voor de wederopbouw. Er werd toen 1,5 miljoen gulden opgehaald. Dat was destijds natuurlijk een immens bedrag.
0: Mm-hmm.
23: Nou, een koopje waren die aandelen ook niet. Want als jij daar als particulier in wilde investeren, moest je 100 gulden per aandeel betalen.
0: Oh, dat is heel duur. Alleen voor de notabelen eigenlijk weggelegd.
23: Ja, je moest wel een paar cent op je spaarrekening hebben voordat je dit deed, denk ik.
0: Nee, denk ik ook, ja. En inderdaad, over geld gesproken, het duurt wel nog tot de begin jaren 50 voordat die wederopbouw van Rotterdam echt op stoom komt. Met name dankzij de Amerikaanse Marshallhulp, een gigantisch economisch herstelprogramma om Europa te helpen op te krabbelen na de Tweede Wereldoorlog. Begin 1950 neemt de Wereldhaven bouwbedrijf NV Hectos over.
22: zorgt voor een forse groei van de wereldhaven. Veel bouwprojecten dan waar het bij betrokken is. Maar in 1962 komt er toch wel een grote schok voor het bedrijf. Want er komt namelijk een onverwacht bod van 250%, later zelfs 300%, op de aandelen van de wereldhaven. Dus gewoon een vijandige overname, Jim.
23: Nou, de handel in het aandeel dat wordt zelfs even stilgelegd, omdat er dus een bod verwacht wordt. En dat gebeurt en zo komt het Rotterdamse De Wereldhaven in handen van de Haagse firma, het Nederlands Bouwcentrum. Betekent overigens ook het einde van de directeur Arie Arkenbout, een van de oprichters van Wereldhaven. En meneer Andriessen van het Nederlands Bouwcentrum, dat wordt de nieuwe directeur van De Wereldhaven.
22: Ja, en die nieuwe directie gaat meteen een nieuwe weg in. Het accent komt meer op beleggen te liggen. Focus gaat ook van Rotterdam af. In 1970 worden zelfs alle bouwbedrijven verkocht. En daardoor kan De Wereldhaven de fiscale status van beleggingsinstelling weer krijgen. Wat betekent dat de onderneming niet belastingplichtig is als tenminste 90% van het resultaat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Nou, de jaren 70, dat zijn ook de jaren van internationale groei. Er wordt geïnvesteerd in België, Frankrijk, Duitsland, Engeland. En ook nog, klap op de vuurpijl, in een wolkenkrabber in downtown Manhattan, New York. 1975, dan wordt de naam gewijzigd in Wereldhaven. Ja, die N valt eraf. Want het zou dan internationaal beter passen, Jim. Ik heb daarover na zitten denken. Ik heb het ook eventjes opgezocht. Wereldhaven. Wereldhaven spreken ze dan uit. Wat is dan het verschil met die N? Wereldhaven. Is het dan zoveel internationaler?
23: Ja, ik was er niet bij, maar ik vind het eigenlijk best apart.
22: Ja, best apart, toch?
23: Have,
22: het klinkt niet Worldhaven. Ja, maar dat mag dus niet. Je mag het niet Worldhaven noemen. Het is wel Wereldhaven. Goed, anyway. In 1980 gaan de beleggingen van Wereldhaven over de 1 miljard gulden heen. Halverwege de jaren 80 gaat de focus nog meer naar waar het bedrijf tegenwoordig goed in is. Winkelcentra. Het bedrijf neemt bijvoorbeeld de Britse onroerend goedmaatschappij Peachey Property Corporation over. Door zelf een vijandig overnamebod te doen. Kost 1 miljard. Maar het laat wel de vastgoedportefeuille groeien tot bijna 3 miljard gulden. In de jaren 90 breidt Wereldhaven vooral verder uit internationaal. Spanje komt erbij, in 2002 Finland. Maar 2012, even sprongetje vooruit, dan gaat het roer toch weer om en besluit het bedrijf juist heel veel internationale investeringen te verkopen. En uiteindelijk blijven dan alleen Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk over. Intussen begint de wereld van de retail flink te veranderen.
2: Hier zit een bekende Nederlandse winkelketen in grote problemen. De schoenenreus staat op de rand van het faillissement.
5: Het jaar had niet slechter kunnen eindigen voor de 10.000 werknemers van de V&D. De warenhuisketen is op de valreep van 2015 failliet verklaard.
6: Ruim 100 filialen van auto- en fietsenwinkel Halfort sluiten definitief hun deuren.
19: Het is vandaag de dag dat de medewerkers van Blokker horen hoe het verder gaat met de huishoudwinkel. De Oerhollandse keten van stofzuigers, koffiezetapparaten, andere huishoudsnufjes heeft daarom uitstel van betaling aangevraagd.
24: Moederbedrijf Impact Retail in Tilburg zit zwaar in de schulden en heeft uitstel van betaling aangevraagd. En het dreigt zelfs faillissement.
22: Nou, even een mooie samenraapsel van heel veel namen die ofwel langs het randje van de afgrond gingen of helemaal failliet. Doordat we steeds vaker online shoppen, komen natuurlijk gewoon veel fysieke winkels in de problemen. En dat zijn vaak precies de huurders van Wereldhaven. Er komt dus meer leegstand in die winkelcentra en dat raakt de waarde van het vastgoed. In 2019 noteert Wereldhaven een verlies van 319 miljoen euro. En dan komt daar in 2020 ook natuurlijk corona overheen, waardoor die winkels ook deels dicht moeten blijven. Ook over 2020 en 2021 leidt Wereldhaven verlies. Hoor je zo meteen ook wel van Jim in de fundamentele analyse. En het aandeel zakt naar een historisch dieptepunt. Maar dan, die nieuwe CEO, Matthijs Storm. In 2019 is er wel een nieuwe strategie ingezet en die begint dan na corona toch wel vruchten af te werpen. Wereldhaven gaat voor het Full Service Center. En in het programma BNR Vastgoed Gezocht legt Matthijs Storm uit wat dat inhoudt.
25: De plek zoals Nieuwegein, waar we eigenlijk alle winkels in bezit hebben, ja, dat is een plek waar we zelf het initiatief nemen. En daar zijn we op allerlei vlakken zijn we bezig. Aan de kant van de tramhalte hebben we een stuk van ons bezit verkocht. Daar worden nu woningen gebouwd. We hebben daar een basic fit ingebracht. Er komt nu aan één kant van het centrum, en inderdaad vaak in de uithoeken, komt een heel gezondheidscentrum met allerlei primaire gezondheidszorg. Horeca wordt uitgebreid. Leisure Entertainment komt erin.
26: Dus dat is het concept wat jullie neerleggen is Full Service Center.
22: Ja. Nou, dat en dat betekent dus niet alleen winkels en supermarkten, maar ook ontspanning, sport, horeca, kantoren en dat allemaal dus in een winkelcentrum, allemaal bij elkaar. Dat is voor Wereldhaven de manier om de kleinere winkelcentra's en daarmee dus hun eigen vastgoed gewoon relevant te houden. Deze koerswijziging leidt in 2024 tot het beste resultaat voor Wereldhaven sinds de financiële crisis van 2008. Dat is namelijk een netto winst van 140 miljoen euro. En ook beleggers vinden het vertrouwen weer terug. Ze laten het aandeel weer wat stijgen. Nou, is dat genoeg om zelf ook aandelen te gaan shoppen bij Wereldhaven? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Gaan we eerst een slotanalyse maken, Jim. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Wereldhaven. Sterke punten.
23: Ja, het is een vastgoed aandeel natuurlijk. En ik denk ook dat maak je wel op uit de, nou, met name de laatste fase van de geschiedenis die je behandelt, dat ook een vastgoedbelegger echt wel een hele duidelijke visie moet hebben en hele sterke keuzes moet maken. Want er wordt wel gezegd van ja, woningen stijgen altijd. Kantoren misschien niet. En de vraag is ook, hoe gaat het dan met winkelvastgoed? En ja, als je het dan hebt over een periode die echt zwaar ook was voor Wereldhaven, dat hebben we niet zo heel uitgebreid behandeld, maar was 2014 tot 2019. Toen was Dirk Ambeek de CEO. En die had dus eigenlijk gezegd van ja, we moeten uit uit Spanje. We moeten uit het VK. En we gaan vol inzetten op Frankrijk. Hij nam een portefeuille over voor 850 miljoen. Betaalde die aan Unibail Rodamco op dat moment voor 6 Franse winkelcentra. Mm-hmm. En namelijk een portefeuille over van Klépierre. Dat waren volgens mij 9 winkelcentra in Nederland. Ook 750 miljoen of in die orde van grootte voor betaald. Mm. Dus er werden hele grote investeringen gedaan. Er werd vreemd vermogen voor aangetrokken. Er werden nieuwe aandelen voor uitgegeven. En dat is eigenlijk wel ook wat het bedrijf toen genekt heeft. Want ik zei al, ja, een paar jaar terug stond €50. Volgens mij stond het in die tijd zelfs zo richting de €100. Er is dus heel weinig van overgebleven. En het vastgoedbedrijf Wereldhaven van nu en toen, dat kan je bijna niet eens meer met elkaar vergelijken. Op dat moment was de portefeuille 4 miljard waard, ook veel beleend. En nu is die 2,4 miljard waard. Dus het bedrijf is veel kleiner geworden.
22: Ja.
23: Maar wel met hele heldere strategische keuzes. Nou, het werd al eventjes genoemd, full service centra. Dat gebeurt allemaal onder de noemer Life Central. En die Life Central strategie, dat is denk ik een hele slimme keuze geweest. Want het klopt inderdaad, hè, winkelcentra. Je ziet natuurlijk de winkelstraat steeds leger worden.
22: Ja, maar dus je moet gewoon gezondheidscentra, kantoren, horeca exact, erin zetten.
23: Dat zit er allemaal in. Eén plek waar je ook terecht kunt voor je dagelijkse boodschappen.
22: Ja.
23: Maar veel meer ook. Of je nou wil bloedprikken, naar de kapper, sporten, even sporten, naar het café, bioscoop, naar de bioscoop. Ja. Exact. Dus Life Central strategie, die levert in de afgelopen jaren aandeelhouders aantoonbaar resultaat.
22: Mm-hmm.
23: Maar het is ook iets waar aandeelhouders echt wel eventjes aan hebben moeten wennen, omdat er nog heel veel oudsheer in het bedrijf zat. Dat moest eruit. Er worden nog steeds delen verkocht. Bijvoorbeeld in Frankrijk. Daar staan nog 2 winkelcentra te koop. En ja, daar komen ze maar niet vanaf. Ja, het kan wel, maar dan moeten ze ver onder de boekwaarde gaan verkopen.
22: Ja, dat zien ze niet.
23: Nee. In elk geval, de prestaties van die full centra, service centra, die zijn uitzonderlijk goed. Wat ik ook wel heel goed vind, is dat ze, ja, dat noemen ze daily retail, noemen zij dat. 75% is daily retail. En dus dat bijvoorbeeld Albert Heijn is een grote huurder. Ik denk de grootste huurder van Wereldhaven. En dat zorgt er wel voor dat er dus mensen op dagbasis naar die winkels terugkomen. En dat maakt het ook e-commerce bestendiger.
22: Oh, mooi. Gaan we naar de zwaktes?
23: Nou, ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar die 2 Franse winkelcentra, die zijn een structureel blok aan het been. In het verleden is Frankrijk ook al vervelend gebleken met verkopen, maar ook dus door die grote overname die ze daar hebben gedaan, waar ze zich aan verteelden met die 6 winkelcentra van Unibail Rodamco.
22: Mm-hmm.
23: De prestaties daar, die zijn ook gewoon zwak. Want overal stijgen de huurinkomsten, maar niet in Frankrijk. 10% daling, lagere bezettingsgraad en bovendien, ook als de bezettingsgraad nog redelijk oké, dat moet tegen steeds lagere huren. Bijna 20% lager momenteel dan de oude contracten. Dus dit gaat hem niet worden. Het staat voor 175 miljoen in de boeken. Maar dat gaat het niet opleveren.
22: Nee, oké.
23: En dan heeft Matthijs Storm in dit geval wel gezegd, ja, het gaat niet onder boekwaarde verkocht worden. Maar dan moet hij misschien over zijn eigen ego heen strijken en gewoon zeggen, we doen het toch, we nemen de pijn.
22: Wegwezen.
23: Zoals hij dat vaker heeft gedaan. Nou, dan nog een heel zwak punt en eigenlijk vooral een heel vervelend punt voor Wereldhaven. Het kwam eventjes aan bod dat ze de FBI-status hadden, een fiscale beleggingsinstelling. Nou, er werd al gezegd van als je 90% van je inkomsten of van je resultaat direct doorgeeft
22: aan aandeelhouders, dan ben je niet belastingplichtig.
23: Nee. Ja. Nee, en sinds 1 januari 2025 zijn ze die status kwijt.
22: Hoe kan dat dan?
23: Ja, dat heeft de fiscus zo besloten.
22: Wat keren ze nu misschien niet meer die 90% uit van het resultaat?
23: Ze moeten gewoon betalen over het resultaat. Dus ze moeten VPB betalen, zoals andere bedrijven ook. En
22: dat kost geld.
23: Vastgoedbedrijven die waren daar, zoals Wereldhaven, waren daarvan dus vrijgesteld. Ook wel een REIT genoemd in het Engels. En dat is Wereldhaven ook, dat je dus een fiscaal voordeel hebt als belegger. En het fiscaal voordeel is weggevallen. Daar kan Wereldhaven niets aan doen. Maar het is wel vervelend.
22: Ja, oké, zwak punt. Kansen?
23: Nou, misschien wel in Luxemburg. Daar hebben ze 2 acquisities gedaan in 2025. En dat zou natuurlijk ook heel goed passen in die full service centra, als ze die ook goed transformeren. Fiscaal is het daar ook allemaal wat gunstiger om even een bruggetje te maken. En daarnaast is het ook wel zo dat je dicht tegen België aan zit op die locaties. Dus de infrastructuur is direct goed inzetbaar.
22: Oké, mooi. Bedreigingen dan nog?
23: Moet ik Frankrijk nog een keer noemen?
22: Nee, dat weet ik
23: wel. Dat is natuurlijk wel iets wat op de balans wel impact gaat hebben. Hoe langer die verkoop uitblijft, hoe lastiger het wordt om te verkopen. De prestaties worden moeilijker, die huurcontracten worden slechter. Dus verkoop maar onder boekwaarde. Dat heeft Storm eerder ook wel gedaan, in 2021 ook. Nou, moet hij nu ook gewoon maar eventjes doen. Kost misschien 70 miljoen, maakt niet uit. Dan ben je er gewoon vanaf en kun je weer vooruit kijken.
22: Oké, we gaan eventjes kijken naar de cijfers van Wereldhaven.
23: Nou, de winst per aandeel die zit net als de omzet weer in de lift. En dat doet Wereldhaven na een aantal hele zware jaren, zoals in 2020, waarbij het zwaar verlieslatend was, 19 verlieslatend, 2021 verlieslatend. En toen zijn ze weer teruggegaan naar winst. En dan uitgedrukt in winst per aandeel. 2023 was het in €1,73. Mm-hmm. 24, €1,76. 2025, €1,86. En meer dan €2 is de verwachting voor het komend jaar.
22: Oké. En doen ze ook nog iets met dividend?
23: Ja, sterker nog, dat is een goede reden om dit aandeel te kopen. Namelijk dat een groot deel van de winst weer wordt teruggegeven. 2020 was er een behoorlijke dividendverlaging.
22: Ja.
23: En het hersteltraject, dat is ingezet. 2023 €1,20, 2024 €1,25, over 2025 €1,30. Nou, wat zou er uitkomen voor 2026? Weer een stuiver meer, 1,35. En als je dat afzet tegen de koers, heb je het dan over ruim 6% dividendrendement. En dat is hartstikke netjes. En dan heb je een mooie stabiele kaststroom op een aandeel wat ook steeds stabieler wordt.
22: Dan gaan we eens naar een conclusie. Ja, dan is de vraag, kan Storm de Wereldhaven door de storm leiden? En eigenlijk wordt het al wat zonniger als ik jou zo hoor. Voor wie kan een aandeel Wereldhaven interessant zijn, Jim?
23: Nou, die storm die ligt achter Wereldhaven. En dat is heel belangrijk om te noemen. Hè. Ik noemde al eventjes de periode 2015 tot 2020. Toen kwam Storm op die positie en barstte de ellende echt los. Maar daar kon hij niks aan doen. Het bedrijf heeft zich goed herpakt op alle fronten, durft ook kritisch in te grijpen en heeft een hele bewuste visie. Kijk, het blijft natuurlijk wel winkelvastgoed. En de vraag is ook, blijft e-commerce niet vreten aan winkelvastgoed? Maar als je gelooft in de Life Central strategie en zelf misschien ook wel merkt dat je medicijnen gaat halen en toch langs een paar winkels komt of daar naar de sportschool gaat en uiteindelijk iets koopt bij een winkel waar je anders misschien niet was geweest. Mm-hmm. Nou, heb je hier wel een bedrijf met een mooi dividendrendement. Overzichtelijk. En ik denk dat het ook wel geleerd heeft van de fouten uit het verleden. Dit wordt niet een verdubbelaar, maar is wel een bedrijf wat je een mooie kaststroom kan opleveren.
22: Dit was Wereldhaven doorgelicht. Mocht je het hebben gehoord op de radio, weet dan dat onze podcastversie een stukje langer is. Hoor je dus veel meer details en diepgang over Wereldhaven. In de volgende aflevering, ik heb nou wel zin in, gaan we lekker snacken. Yum Brand staat dan op het programma, Yum. Dan denk je, waar ken ik dat dan van? Nou, bijvoorbeeld van de KFC, de Kentucky Fried Chicken, of de Pizza Hut, die vallen daar allemaal onder. We hebben al eerder Burger King gedaan, we hebben eerder McDonald's gedaan. Dus Yum Brand, toch wel leuk om ook weer eventjes mee te nemen.
23: Absoluut, ik hou er niet van.
22: Nee.
23: Maar misschien wel interessant aandeel.
22: Precies, veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. En we zijn ook te mailen, bijvoorbeeld als je een verzoekje hebt. Veel luisteraars doen dat. Leuk om van jullie te horen. Klachten, complimenten, verzoekjes, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
23: En mijn naam is Jim Delpoer.
22: Doei.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR.

0: als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn.
1: De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
4: Nee, ook aan flipovers en verpakkingstape. Bij jullie kan ik voor alle kantoorartikelen terecht.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
7: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting Results.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Israël wordt bestookt met raketten vanuit Iran. In verschillende gebieden gaat het luchtalarm af. En het Israëlische leger zegt dat ze druk bezig zijn om de raketten te onderscheppen. In april 2024 vuurde Iran honderden drones en raketten op Israël af. Om hoeveel het er nu gaan is nog niet duidelijk. Er wordt nog altijd geblust in Zwaanshoek, niet ver van Schiphol. Daar vloog vanmiddag een bouw- en garagebedrijf in brand. Het vuur wordt wel minder, maar is dus nog niet uit. De regionale omroep meldt dat er vlak voor de brand een enorme knal werd gehoord. Bij de brand in Zwaanshoek raakte niemand gewond. De Deense voetballer Christian Eriksen is opnieuw tijdens een voetbalwedstrijd in elkaar gezakt. Het gebeurde dit keer bij een oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne. Hij maakte het goed, hij liep uiteindelijk zelf van het veld. 5 jaar geleden zakte hij in elkaar bij een EK-duel tegen Finland en werd toen ook gereanimeerd. De Belgische hulpdiensten vrezen dat het dodental verder zal oplopen na een grote brand in een bouwopslag bij Brussel. Bij de brand gisteren kon de brandweer niet naar binnen. Bij opruimwerkzaamheden vandaag werden meerdere lichamen gevonden. Er worden nog steeds mensen vermist. Om hoeveel slachtoffers het in totaal gaat, is nog onduidelijk. En Feyenoord heeft iets gezegd over het ontslag van Robin van Persie. Volgens de nieuwe directeur heeft van Persie alles gegeven voor Feyenoord en verdient hij zeker credits voor het bereiken van de tweede plaats. Maar toch vindt hij dat Feyenoord te weinig punten heeft gehaald en dat ze daarom afscheid van hem hebben genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt, met soms wat zon. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Donald Trump gedraagt zich steeds meer als de commander-in-chief in plaats van de commander-in-chief. Aldus New York Times-columnist Tom Friedman. Het Witte Huis werkte aan een fonds dat geld zou uitkeren aan onder andere kapitoolbestormers. Dat leidde tot forse kritiek, ook binnen republikeinse kring. Toen een rechter er bovendien een stokje voor stak, krabbelde de regering haastig terug.
1: Breaking tonight, the head of the Justice Department facing tough questions on Capitol Hill over a controversial anti-weaponization fund that now appears to be dead in the water.
0: Commander-in-chief houdt zich dus even gedijst. Toch heerst er nog twijfel of dit echt helemaal het einde is van het anti-weaponization fund. Als commander-in-chief had Trump ondertussen andere zorgen. Volgens Axios kreeg de Israëlische premier Netanyahu door Trump van onderuit de zak. You're fucking crazy, schold de president of de United States. Niet bepaald klassieke diplomatie, maar wel een aanpak die werd gevolgd door een akkoord tussen Libanon en Israël. Dit is aflevering 349 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Handelburg vanuit New York.
2: En ik ben Jan Posma vanuit een zonnig, ik hoop dat het bij jou ook zonnig is, Bernard, Washington DC.
0: Ja, en in de studio houden Jeanne en Luc ons streng doch rechtvaardig op het rechte journalistieke pad.
2: Down this old dusty road, Bernard.
0: Zo is dat, we zijn veilig. Ja.
2: Hey, en jij bent lekker terug in New York, dat is altijd fijn natuurlijk. Zitten wij weer in dezelfde tijdzone, ook altijd leuk om in New York te zijn. Wat viel jou op deze week?
0: De enorme rel, Jan, die nu echt heel groot is bij 60 Minutes... De actualiteitenrubriek van CBS, een van de oudste programma's in Amerika en ook, naar mijn idee, nou ja, in afval jarenlang het beste programma dat de Amerikaanse televisie produceerde.
2: Echt een instituut, hè?
0: Echt een instituut met onthullingsjournalistiek, maar wel altijd heel erg gebonden aan het nieuws. En dat is omdat het hele bedrijf CBS is overgenomen door Paramount. Zijn er chefs benoemd bij 60 Minutes die naar het oordeel van de journalisten die daar werken de geest eruit halen, buigen voor Trump en stukken weigeren uit te zenden omdat ze te kritisch zijn of omdat er geen weerwoord zijn is, of ga zo maar door. En dat heeft geleid uiteindelijk tot een enorme uitval van Scott Pelley. En dat is niet zomaar iemand, dat is misschien wel de beroemdste die ze er hebben. Een van hun presentatoren, verslaggevers, zeg maar. Mm-hmm. Is jarenlang de presentator geweest van het journaal van CBS. Dus echt een man met enorm gezag en ook een hele goede naam. En die is zo tekeer gegaan over het waardeloze management. Dat hij op staande voet is ontslagen. Dat is echt niet alledaags in Amerika. Niet dat we meelijden met hem moeten hebben, hoor. Want hij heeft al die jaren per jaar $7 miljoen aan salaris verdiend. Dus hij is niet armlastig of zo. Maar er gebeurt wel wat. Dat is echt een heel groot verhaal aan het worden. Want ja, als zo iemand zegt, dit programma is niet meer geloofwaardig, jullie hebben je ziel verkocht. Ik vond dat echt een nou ja. Het is een beetje, Jan, alsof Jeroen Pauw of Rob Trip op staande voet worden ontslagen omdat ze kritiek hebben op hun baas. Zo ja, voelt het een beetje. En ja, het is zo'n soort man met zo'n soort naam.
2: Ja, en dan ook kritiek op een nieuwe hoofdredacteur die er is. Barry Weiss, die helemaal een nieuwe koers aan het varen is. Zij is neergezet door een rechtse miljardair, David Ellison, die dat bedrijf heeft overgenomen. Al die dingen spelen dan mee. En ja, Bernard, er is daar ook echt een leegloop geweest, hè, bij CBS en bij 60 Minutes. Die Scott Pelley is daar het zoveelste grote gezicht van. Wat blijft er nog over van die grote merken?
0: Ja, er zijn er nog twee. Er zijn er nog twee, maar die staan ook op het punt om te vertrekken. En al een tijdje geleden was natuurlijk, dat is een naam die ook in Nederland niet onbekend is, Anderson Cooper, die ook voor CNN werkt, maar die was ook een van de verslaggevers van 60 Minutes. Dat was een van de eerste die ontslag nam. Die zei, ik kan hier niet meer mee, ik kan mezelf niet meer in de spiegel kijken, ik ben weg. Dus het verdwijnen van een instituut dat tegelijkertijd een terechte zorg, denk ik, die wij allemaal hebben. En dat is niet alleen een Amerikaans verschijnsel, maar ook in Nederland een beetje het idee van hoe goed zijn media, de onafhankelijke media, nog beschermd tegen politieke druk, tegen commercie, ga zo maar door. Dus ja. het is een universeel verhaal, maar dit, voor mij is het echt. Ik vond het een verdrietig bericht. Dat is de beste omschrijving.
2: Ook. Ja. En ook complimenten voor die Scott Pelley. Hij is dan miljonair, zoals jij omschrijft. Hij doet het toch maar gewoon, hè, voor zijn principes staan.
0: Ja, zo is dat. Hey Jan, wat is jou opgevallen?
2: Ja, dan moeten we het toch ook even hebben over Washington, wat hier allemaal gebeurt. Trump is de stad flink aan het verbouwen nog steeds. Dus er staan nu op allerlei plekken in parkjes die zijn opgekrapt, staan nu ineens fonteinen aan, die ik echt al jaren niet aan heb zien staan. Sterker nog, allemaal plekken waarvan ik niet eens wist dat er fonteinen waren. Dus het is een hele ontdekkingstocht hier. En er verschijnen hier ook standbeelden op pleinen. Die er eerder nog niet waren. En dat zijn dan soms standbeelden die bijvoorbeeld eentje die is uit Baltimore verdwenen tijdens die George Floyd-protesten. Nou, die staat nu in Washington, dus daar staan nog hekken omheen. Daar is ook veel op te doen. De tent voor het boksgala bij het Witte Huis, die wordt steeds groter. Het podium eigenlijk. Dat ding is echt gigantisch. Dat torent overal bovenuit, ook boven het Witte Huis uit. De Ellipse, dat grasveld ervoor, dat is een festivalterrein geworden. Dus dit is allemaal voor dat grote boks of worstel gevecht wat op Trumps verjaardag daar gaat plaatsvinden. Daar heb je.
3: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste free.

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Die hebben op twee na allemaal afgezegd. Waarop Trump heeft gezegd van ja, dan doe ik het zelf wel. Ik ga wel een toespraak houden. Ik trek toch meer publiek dan al die artiesten die geboekt waren. En ook wel opvallend, de rechter heeft bepaald dat Trumps naam van het Kennedy Center af moet. En dat vind ik dan wel grappig om te zien. Je ziet nu dat er opvallend veel mensen, die delen dat dan ook op sociale media, die gaan dagelijks even naar dat Kennedy Center toe om te kijken of die Trump-naam er al vanaf is gebeiteld, of die letters al weg zijn. En ik moet zeggen, daar zie ik op dit moment meer enthousiasme over hier in de stad dan over al die bouwwerken voor dat feest. Dus dat zegt al wat.
2: Ja, want het argument was van die rechter dat de naam is vastgesteld door het congres en alleen het congres kan die veranderen. Hè? Daar kwam het op neer.
1: Ja, precies. Omdat het ook weer met geld heeft te maken. En dat is iets waar het congres over gaat. Waarop Trump dus zegt van, nou, laat dan maar, jullie bekijken het maar. Ik trek mijn handen er helemaal van af. Dus benieuwd wat daar gebeurt.
2: Ja, inclusief de voorgenomen verbouwing. Hè? Die zei je ook, dat laat ik ook maar zitten verder.
1: Ja, en dat is ook wel iets. Want Trump zegt dus van, nou ja, dat gebouw staat eigenlijk op instorten. Ik wil mijn vingers er nu niet meer aan branden. Dit is mij een te groot risico ook, zegt hij. Dus jullie bekijken het maar. Maar ja, volgens mij, totdat Trump zei dat het op instorten stond, was het gewoon nog open. Dus we gaan zien wat daar gebeurt.
2: Ja, zo is dat. Hey Jan, laten we naar ik zou maar zeggen, ik weet niet of dit groot of klein onderwerp is. Washington vind ik eigenlijk een heel groot onderwerp. Maar naar een ander groot onderwerp. Het Anti-Weaponization Fund. Waarnemend minister van Justitie Blanche heeft tegenover het congres gezegd dat de regering de plannen voor dat fonds voorgoed laat varen. Maar Trump liet toch nog wat ruimte over.
3: No, a court ruled against it.
4: Yeah.
3: But just so you understand, these are people that have been decimated. These are people that lost their lives over nonsense. Where the FBI said, go in, police, go into the... And they were supposed to serve 5 years, 10 years in jail. People committed suicide. People were treated. There's never been anything like this. What happened to those people? And these were many great people. And I gave them pardons. I'm very proud to have given them pardons. And I think they should be reimbursed for a crooked government. The government was crooked.
2: Ja. Dit gaat, Jan, voornamelijk over de mensen van die bestorming, hè, op 6 januari.
1: Ja.
2: En wat hij dus zegt is, die mensen die zijn ten onrechte veroordeeld. En ik heb ze gratie gegeven. En die mensen hebben compleet recht op compensatie.
1: Maar hij zegt. Nou, ik wou zeggen, hij draait het dus helemaal om. Hè. Hij zegt van, dit zijn niet daders, dit zijn slachtoffers. En die gratieverlening was stap 1. En geld terugkrijgen is stap 2. En dat is het punt waar we nu aanbeland zijn.
2: Ja.
1: En
2: daarvoor was dat fonds bedacht.
1: Ja.
2: Ja, en dat is nu voorlopig van de baan. Maar is dit nu ook het einde? Of komt het Trump op de een of andere manier, want is hij heel behendig in, met iets waardoor het toch kan?
1: Ja, en als je hem net hoort praten, dan hoor je ook al dat hij er nog geen afscheid van heeft genomen, volgens mij. Dus ik ben er echt niet zeker van. En volgens mij zijn partijgenoten eigenlijk ook niet. Want die wilden al een duidelijke verklaring van het Witte Huis hierover. In eerste instantie lekte er een berichtje. Twee bronnen in het Witte Huis die zeggen dat dit plan van de baan is. Congresleden, Republikeinen zeiden erop van, wij willen echt een duidelijk nee hebben. We willen dit zeker weten. En ik weet, om eerlijk te zijn, niet of ze al helemaal overtuigd zijn dat het inderdaad niet meer doorgaat. Want ja, als je Trump nu dus ook zo hoort, ik zie wel gebeuren dat hij het gewoon op een andere manier probeert. Ik weet, er is in ieder geval nu een non-profit gestart, die mensen juridisch gaat helpen. Mensen dus die ook denken dat ze slachtoffer zijn van de overheid. Nou, dat is ook via allemaal Trump-gelieerde partijen dat gebeurt. Dat zou een manier kunnen zijn. En ik zie wel een soort scenario als met die importheffingen. Van one way or another, ik blijf het gewoon proberen.
2: Ja. Hij heeft, dat is ook iets, heb ik aan zitten denken. De president beschikt ook over, dat heet geloof ik een discretionary fund. Met andere woorden, hij heeft een eigen spaarvarken. En daar kan hij dingen van doen zonder dat buiten het congres om. Dat is ook nog een mogelijkheid. Ik zou niet verbaasd zijn als hij zegt, oh ja, maar dat haal ik dan van de spaarbank, want er staat geld zat.
1: Ja. Nou ja, het is niet zijn geld, hè? Dus op dat punt kan hij dat makkelijk doen. En ik denk dat hij wel ook een beetje druk voelt.

0: Want als je luistert en kijkt naar wat bijvoorbeeld die kapitoolbestormers, wat die zeggen nu op social media, hoe die reageren, die geven eigenlijk op zich Trump niet de schuld hiervan. Die zeggen meer van dit is de gevestigde orde die hiervoor heeft gezorgd, die tegen ons en tegen Trump zijn. Maar ze rekenen wel echt op dat geld. En weet je nog dat in januari was er zo'n protestmars hier in Washington vanwege 5 jaar bestorming. Dat waren dus allemaal mensen die daaraan mee hadden gedaan. Eigenlijk de mensen die aanspraak zouden kunnen maken op dit fonds. En die hadden toen ook allemaal over wij willen geld. Gratie is niet genoeg, wij willen meer. Dus daar is ook wel een zekere druk, denk ik, uit die hoek.
1: Ja. Nou, dit was een derivaat, hè, dit fonds, van een veel grotere deal die Trump had gemaakt met de Belastingdienst. En dat ging er, als je uiteindelijk kijkt naar waar het op neerkwam, vooral om immuniteit van verdere rechtsvervolging voor iedereen die ooit maar iets met hem te maken heeft gehad. Hè?
0: Ja. Tussen zijn familie, zijn bedrijven, hij zelf. Ja.
1: Blijft dat wel overeind?
0: Nou, daar lijkt het wel op. Daar is niet iets heel duidelijks over gezegd, maar dat lijkt hier wel buiten te vallen. En dat is ook nog wel iets interessants, hè? Want Republikeinen waren daar ook verontwaardigd over. Het is toch wel bijzonder dat een president en zijn bedrijven en zijn familie, dat die niet door de Belastingdienst kunnen worden onderzocht. Dan sta je toch als president weer boven de wet, hoe Trump zichzelf ook ziet natuurlijk. Maar daar is niet iedereen het mee eens, dus ik ben benieuwd hoe dat zou vallen.
1: Nee. Nou goed, in elk geval, het stoppen van dit speciale fonds, dat was een gevolg ook van actie van Republikeinen. Hè? En dat is iets, is een thema waar we nog wel meer over zullen spreken. Maar die waren er ook boos om, hè? Niet alleen Democraten.
0: Ja, dat is wel echt interessant. Want wij houden dat natuurlijk heel erg bij de podcast. Wanneer Trump een beetje tegenstand uit eigen partij krijgt. En dat gebeurt gewoon echt heel weinig. En in dit geval was het dus zo, voor het paasreces was dat, geloof ik, dat Republikeinen zeiden van, hey, wacht eventjes. Toen het nieuws over dat fonds naar buiten kwam, wij willen niet meer stemmen over bijvoorbeeld de immigratieplannen voor Trump. Dat gaan we niet doen. De boel lag echt even stil. Dat zie je niet zo vaak. En dat komt, denk ik, Republikeinen, vooral de congresleden, die denken ook aan die midterms. Die denken aan november. En die denken van, ja, hoe ziet dat eruit als je met zo'n fonds komt, waar de president bepaalt wie het geld krijgt, waar ook mensen die geweld tegen agenten hebben gebruikt, dat die ook geld kunnen krijgen. Belastinggeld wat daar naartoe gaat. Dat allemaal vlak voor die verkiezingen van november. Ik denk dat best wel, dat Republikeinse congresleden denken, wacht even, die krijgen wij straks om de oren. Dit willen wij niet. Dus ik ben wel benieuwd. Het hangt nu een beetje, welke kant het opgaat. Maar zo'n onrust heb ik een hele tijd niet gezien bij de Republikeinen.
1: Nee, viel mij ook op, ja. Ja. Nou, spannend.
0: Ja, een ander groot onderwerp, blijvend dossier natuurlijk, Libanon en Israël. Die zijn het met bemiddeling van Amerika eens geworden over het staakt het vuren en het geleidelijke uitschakelen van Hezbollah als de krijgsmacht. Trump zou deze week nog uit hebben gehaald naar Netanyahu. You're fucking crazy, heeft Trump volgens Axios gezegd. Nou, Trump bevestigde die woedeaanval nog een keer, maar zei uiteindelijk ook wel dat het een beetje meeviel.
2: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we gotta stop this. We gotta stop it.
0: Ja, dit zei hij in de podcast van de New York Post. Ja, Bernard, heeft dat schelden dan toch wat geholpen bij Netanyahu?
1: Eerlijk gezegd denk ik van wel. En het is ook niet voor niets dat dat allemaal naar buiten is gekomen. Netanyahu heeft het trouwens ook bevestigd. En die zegt, wow, dat is niet zo erg. Eigenlijk zegt hij hetzelfde als Trump. Van dat moet kunnen als je met elkaar in zo'n
0: vrienden kunnen kritisch zijn.
1: Ja, en die kunnen ook best een beetje ruzie krijgen. Maar kijk, het grote beeld is, Trump wil dolgraag op de een of andere manier een akkoord zien te bereiken met Iran. Het gaat niet goed wat dat betreft. Want alle dingen die hij wilde bereiken, die zijn eigenlijk mislukt. Hè? Geen verandering van leiderschap, hè, regime. Mm-hmm. Het atoomprogramma dat nog steeds bestaat. De raketten die waren weggeschoten. Die er weer gewoon zijn. Die ondergronds lagen. Die kunnen ze nu weer gewoon gebruiken. De straat van Hormuz die nog steeds dicht is. Dus Trump heeft last hiervan. niet alleen Trump alleen, maar Amerika heeft er last van. De rest van de wereld heeft er last van. Er is een monetaire crisis aan de gang. En Trump stelt zich op het standpunt dat, en ik denk dat hij daar gelijk in heeft, dat het een geheel is. Dus dat de oorlog tussen Israël en Hezbollah en de oorlog tussen Israël en Amerika tegen Iran één en hetzelfde pakket is. En Netanyahu heeft de afgelopen tijd steeds gezegd, ja, maar er gebeuren nog zulke verschrikkelijke dingen. Wij worden voortdurend aangevallen door Hezbollah vanuit Zuid-Libanon. Vandaar dat ze dat hebben bezet. En Hezbollah gebruikt ook een nieuw wapen. Dat is het bestond al, maar het is wel heel geavanceerd. Dat zijn drones die zitten vast aan glasvezelkabeltjes. En die zijn heel slecht te detecteren door radar of wat dan ook. Dus Bibi Netanyahu zegt, ik vecht door tot ik echt een behoorlijk deuk heb geslagen in de macht van Hezbollah. En Trump zei, dat kan allemaal wel wezen, maar dan moeten we een regeling zien te treffen. En dat is, zeggen ze nu, misschien gelukt, de contouren daarvan, tussen de Israëlische en de Libanese regering, een akkoord. En dat komt erop neer dat ze gezamenlijk eigenlijk pogingen doen om Hezbollah in al van militair uit te schakelen. Niet politiek, maar militair. Door in dat zuidelijk gebied posities waar Hezbollah zit nu langzaam over te laten nemen door de Libanese regering of de Libanese krijgsmacht. Nou, het is allemaal heel glibberig en ik moet nog zien dat het lukt. Maar dat is waar het staat. En de volgende ronde van deze onderhandelingen, die zijn op 22 juni. Idioot veel later, want waarom niet morgen al? Maar goed, daar gaan wij niet over. Ja. In elk geval, je vraag was, heeft het schelden geholpen? Ja, omdat Netanyahu heeft gezegd, oké, dan leg ik mij neer bij een soort van bestand.
0: Denk jij dan, Bernard, ik ben misschien iets te cynisch hoor, maar ik zie hier ook wel een klein toneelstukje gebeuren. Want Trump heeft er wel belang bij, dat zijn achterban ook weet dat hij echt wel streng is tegen Netanyahu. Dat hij niet zomaar naar Netanyahu luistert, dat hij echt een sterke leider is. Netanyahu kan het volgens mij helemaal niet zoveel schelen. Die heeft zijn aanvallen nu gedaan, die gaat weer praten. Hij heeft eigenlijk weer eventjes eruit gehaald wat hij wilde. Zou dit ook gewoon gelekt kunnen zijn? Dit ruzietje, omdat het beide partijen eigenlijk helemaal niet zo slecht uitkomt?
1: Oh, dat zou heel goed kunnen hoor. En ik deel jouw wantrouwen en cynisme in dit hele geval volledig. Dus het zou best kunnen. Want ze hadden ook dit veel beter kunnen afschermen, laat ik het zo maar zeggen, geheim kunnen houden. En het erbij, ze hadden het ook kunnen omdraaien, dat ze in goed overleg hebben besloten om gezamenlijk een gevechtspauze in te lassen, zowel met Iran als met Libanon, hadden ze ook kunnen doen. Maar op deze manier, ja, het effect is groter. Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ik wil zeggen, wat mij ook naar opviel, Trump die dus niet helemaal niet ontkent dat hij zo geruzied heeft met Netanyahu, die zei ook deze week tegen CNBC, het kan me eigenlijk niet schelen als die vredesonderhandelingen met Iran voorbij zijn. Hij zei ook nog op een bepaald moment, ja, het verveelt me eigenlijk. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Jij schetste al eventjes, hè, Trump die wilde een snelle aanval. Die dacht eigenlijk, daar gaat een opstand komen in Iran. Snel nieuw regime in een paar weken. Kunnen wij weer verder? Heb ik mijn grote succes? De grote tegenstander Iran is dan omvergeworpen. Nou, dat is niet gelukt. Als ik Trump dan zo hoor, dan denk ik ook, hij heeft al een beetje afscheid genomen van deze oorlog. Wat denk jij?
1: Ja, hij wil eraf, dat is duidelijk. Hij heeft ook gelijk. Hij heeft op alle fronten verloren. Nou, daarmee kun je zeggen dat Iran heeft gewonnen. Want in die regio geldt de regel, als je niet verliest, heb je gewonnen. Dat komt allemaal terug in Trumps gezicht, zo gezegd. En het met enorme gevolgen. En de inflatie vliegt omhoog. Monetair staat het in Amerika en in de wereld niet goed voor. En dat is voor Trump een prioriteit als je kijkt naar de komende verkiezingen. Dus die wil eraf. Dat is, je hebt groot gelijk. En hij kan zeggen, het verveelt me. Hij kan ook zeggen, ja, dit duurt nu 3 maanden. Het moet nou maar eens afgelopen zijn. Maar in afval, hij komt er niet zo goed uit. En hij heeft alle tijd nodig om in afval het beeld te corrigeren tegenover zijn eigen kiezers.
0: Ja, en dat wordt steeds lastiger, denk ik, om dit als een succes te verkopen, terwijl het eigenlijk allemaal minnetjes zijn.
1: Zometeen in de Amerika-podcast. Jill Biden jaagt met haar nieuwe boek De Democraten in de Gordijnen. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Bij een hartstilstand telt elke seconde. Puls for All vergroot overlevingskansen met een betrouwbare AED binnen handbereik. Investeer in ons Europese abonnementsmodel en realiseer 8% rendement. Ga naar investeermetjehart.nl. En lees het prospectus.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
10: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Israël wordt bestookt met raketten vanuit Iran. In verschillende gebieden gaat het luchtalarm af. En het Israëlische leger zegt dat ze druk bezig zijn om de raketten te onderscheppen. In april 2024 vuurde Iran honderden drones en raketten op Israël af. Om hoeveel het er nu gaan is nog niet duidelijk. Er wordt nog altijd geblust in Zwaanshoek, niet ver van Schiphol. Daar vloog vanmiddag een bouw- en garagebedrijf in brand. Het vuur wordt wel minder, maar is dus nog niet uit. De regionale omroep meldt dat er vlak voor de brand een enorme knal werd gehoord. Bij de brand in Zwaanshoek raakte niemand gewond. De Deense voetballer Christian Eriksen is opnieuw tijdens een voetbalwedstrijd in elkaar gezakt. Het gebeurde dit keer bij een oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne. Hij maakte het goed, hij liep uiteindelijk zelf van het veld. 5 jaar geleden zakte hij in elkaar bij een EK-duel tegen Finland en werd toen ook gereanimeerd. De Belgische hulpdiensten vrezen dat het dodental verder zal oplopen na een grote brand in een bouwopslag bij Brussel. Bij de brand gisteren kon de brandweer niet naar binnen. Bij opruimwerkzaamheden vandaag werden meerdere lichamen gevonden. Er worden nog steeds mensen vermist. Om hoeveel slachtoffers het in totaal gaat, is nog onduidelijk. En Feyenoord heeft iets gezegd over het ontslag van Robin van Persie. Volgens de nieuwe directeur heeft van Persie alles gegeven voor Feyenoord en verdient hij zeker credits voor het bereiken van de tweede plaats. Maar toch vindt hij dat Feyenoord te weinig punten heeft gehaald en dat ze daarom afscheid van hem hebben genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt, met soms wat zon. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
11: Ook deze week waren er weer in verschillende staten voorverkiezingen. Onder andere in Californië, Iowa en New Jersey gingen de kiezers naar de stembus. Jan, laten we eerst eens even over Californië praten. Daar houden ze geen voorverkiezingen per partij, maar één grote waarbij iedereen mee kan doen. Eigenlijk een beetje zoals in het begin van de Verenigde Staten ook het systeem werkte. Hè. Daar had je vaak de winnaar werd president en de verliezer werd dan vicepresident. Dat kon allemaal makkelijk.
12: Ja. Nog geen partijen, dus dan kan dat.
11: Er waren nog geen partijen. Uiteindelijk nemen de nummers 1 en 2 dan tegen elkaar op. En bij echte verkiezingen, ongeacht van welke partij ze zijn. Het ging onder andere om het gouverneurschap en het burgemeesterschap van Los Angeles. Wat viel jou op, Jan?
12: Ja, dit systeem sowieso weer bizar hoor. Dat dan zo'n grote staat het op zo'n manier doet. Dan weer, en dat het dus kan zijn dat er twee republikeinen bovenaan eindigt. Of twee democraten. En dat het dan is straks in november. Ja, bizar. En wat ik ook wel bizar vind. De stemmen zijn nog steeds niet helemaal geteld. Ze zijn over de helft nu. Maar we weten nog steeds niet zeker wat het allemaal is. Nou, dat kan toch niet. We spreken elkaar op donderdag. Donderdagochtend Amerikaanse tijd. Dinsdag waren die primaries.
11: Nou ja, maar er wonen bijna 45 miljoen mensen, hè, in Californië.
12: Maar in deze tijd, dat moet toch wel wat sneller kunnen, zou ik denken. Maar goed, laten we naar die uitslagen dan voorlopig gaan. Bij de gouverneursrace, natuurlijk belangrijk, want een hele grote staat. Steve Hilton, republikein, die staat nipt voor op Xavier Becerra. En die Hilton, dat is een voormalig Fox News commentator. Die heeft ook de endorsement van Donald Trump binnen. Dus dan weet je helemaal in welke hoek hij zit. En die democraat, dat is een voormalig congreslid en minister van Volksgezondheid onder Biden. Dus dit is echt een klassieke tweestrijd. En het is nu, ik heb net nog even gekeken, zo'n 100.000 stemmen verschil. Dus we weten nog niet wie daar gewonnen heeft. Zou ik meteen de burgemeestersrace ook maar even bijpakken?
11: Ja, natuurlijk.
12: Dat is ook wel interessant.
11: Ja, waarom is dat belangrijk?
12: Ja, omdat dat toch een hele grote stad ook is. Hè? En daar zit ook weer zo'n interessante race waarbij je kan zeggen, daar zit een links-rechts strijd. Waarvan we ook dan denken, we zouden dat misschien iets breder kunnen zeggen over hoe het land ervoor staat. Karen Bass. Dat is de burgemeester op dit moment, hè, de democraten, die staat bovenaan. En daarachter staat Spencer Pratt. En dat is wel bijzonder. Dat is een republikein met de endorsement van Trump in zijn zak. En hij is een realityster, bekend uit The Hills. Dat was ooit gescripte reality. Dus het was helemaal geen reality tv. Maar goed, dat was op MTV ooit. Deze man verloor zijn huis in die brand in de Palisades. Dat was een grote ramp. Het duurt heel lang om dat allemaal te herbouwen. Daar is veel kritiek op. Deze man springt daar helemaal in. Die is zijn eigen huis ook kwijtgeraakt, zegt hij. Ook daar is het redelijk close. En daar geldt ook als niemand meer dan 50% haalt, en dat lijkt wel het geval, dan komt er een run-off in november. En dan zouden waarschijnlijk deze twee het dan nog tegen elkaar op gaan nemen. Dus dat is Californië.
11: Nou ja, maar wat ik wel leuk vind, we leggen net uit dat zij niet het systeem hebben van democraten en republikeinen apart. Maar dat uiteindelijk op neerkomt dat dit inderdaad een strijd is tussen een republikein en een democraat. Dus uiteindelijk eindigt het niet zoveel anders als in andere staten en steden.
12: Nee, precies. Het regelt zichzelf eigenlijk een beetje, zou je kunnen zeggen. Dat is dan wel weer interessant. Ja.
11: Ja.
12: Hey, en dan nog even een andere staat waar we het over moeten hebben. Iowa, hè?
11: Ja.
12: Daar verloor een Trump-kandidaat voor het gouverneurschap was dat. Dus de Republikeinse voorverkiezing, daar is het wel klassiek allemaal gescheiden. Is dit nou een klein scheurtje in de kracht van Trump dat we daar zien, of valt het wel mee?
11: Ik denk dat het een scheurtje is, maar precies dat. Hij heeft, als je over het geheel kijkt, toch wel heel veel invloed gehad op het uitbrengen van stemmen op kandidaten die hij steunt. In het algemeen, maar in Iowa heeft hij uit een klein blauwtje gelopen. Dat geheel is natuurlijk nog niet afgelopen, want uiteindelijk gaat het om de echte verkiezingen. Maar inderdaad, het is wat dat betreft uit de hand gelopen. En het is ook wel interessant, omdat hij volgens mij dit zelf absoluut niet heeft zien. Hij dacht, deze heb ik binnen.
12: Ja,
11: en dat was niet zo.
12: Dat vond ik ook wel grappig, want er zijn altijd allemaal lokale dingen spelen ook mee. Het is nooit 100% Donald Trump steunt deze kandidaat, dus dit gaat gebeuren. En in dit geval ook. En die meneer die heeft verloren, Randy Veenstra, komt uit dat gebied, Orange City heet dat geloof ik, hè, waar ook veel Nederlanders wonen in Iowa. Congreslid, man met Nederlandse roots natuurlijk, lang geleden, maar toch. En die heeft eigenlijk verloren van een... Die had de endorsement van Donald Trump dus binnen. En die Veenstra die heeft eigenlijk verloren van een kandidaat die niet de endorsement van Trump had. Zach Lane heet die man, of Laan, ik weet eigenlijk niet precies hoe je dat zegt. Maar die heeft... uiteindelijk gewonnen door eigenlijk meer MAGA te zijn, meer Trumperig dan die Randy Veenstra. En die Randy Veenstra die werd als een soort gevestigde orde gezien. Terwijl die andere kandidaat meer de Trump-kandidaat was eigenlijk. Zo stelde die zich op. En het was ook het moment dat de MAGA-kant van die partij een beetje won. Dus de kant van Robert Kennedy Jr. Het ging veel over die intensieve landbouw daar in Iowa. Wat voor gevolgen dat heeft voor het water, voor de gezondheid. Dus daar spelen weer allerlei dingetjes in. Maar uiteindelijk wel. Donald Trump heeft volgens mij gewoon gedacht: oh, een congreslid, Veenstra, die heeft al 3 keer gewonnen. Die steun ik gewoon, want die wint wel. Niet gebeurd.
11: Nee. Uiteindelijk, het blijft gewoon rood, hè, die staat. Hoe dan ook, linksom, rechtsom, maakt niet uit.
12: Nou ja, ik ben wel benieuwd hoor, want ik denk het ook hoor. Maar het is ook weer zo'n ontwikkeling die we wel een beetje zo moeten volgen. En ook voor de Senaat bijvoorbeeld. Josh Turek, een Paralympier. Oh, ja. Dat wordt de kandidaat voor de Democraten. Hele interessante kandidaat is dat. En Democraten hopen dus, die willen natuurlijk de meerderheid in die Senaat binnenhengelen. En Iowa is wel, het is misschien niet de eerste plek waar ze denken dat dat kan, maar het is wel, ze hopen er wel op. Dus dat gaan we ook in de gaten houden.
11: Nee, en dit is inderdaad met zijn rolstoel racend van bijeenkomst naar bijeenkomst ook wel een hele interessante man, hè, deze kandidaat.
12: Ja, precies. Met de inspirerend levensverhaal. Dat werkt natuurlijk goed. Het bizar, zijn vader heeft in Vietnam gediend. Agent Orange heeft hij mee te maken gehad. En daardoor werd deze man dus geboren met een handicap. En dat is zijn verhaal. En nu zegt hij inderdaad, desnoods til ik zelf mijn rolstoel dat podium op. Het moet gebeuren. Dat is wel iets wat aanslaat natuurlijk.
11: Ja, geweldig.
12: Hey, en Bernard, een beetje een ander verhaal van onzichtbaarheid, zullen we maar zeggen. Dat is de voorverkiezing in New Jersey, hè?
11: Ja. Daar heeft Donald Trump een kandidaat gesteund, Thomas Kean. En dat is gewoon een congreslid. Alleen die is al 3 maanden zoek. en die heeft toch die voorverkiezing gewonnen. Met de steun van de president.
12: En, hij had ook geen tegenstander, geloof ik.
11: Geen tegenstander, helemaal niks. Ja,
12: maar
11: niemand weet waar die is. Volgens de verhalen heeft hij een verklaring geschreven ergens. Dat hij een medisch probleem heeft. En dat het ook nog wel even kan duren voordat dat achter de rug is. We hebben geen idee of dat waar is en wat dat is. Dat laatste gaat ons natuurlijk ook niet aan. De vraag is, je hoopt het beste voor iedereen. Maar ik moest even denken aan Pim Fortuyn. Dat is een gemene vergelijking, maar toch, Jan. Want dat is de enige politieke kandidaat, bij mijn weten, in de wereldgeschiedenis, die als dode 26 zetels in een parlement heeft gewonnen. Dat is nooit ergens vertoond. En nogmaals, we gaan ervan uit dat meneer Kane niet is overleden. Hopelijk niet. En hopelijk komt hij helemaal gezond en zo weer terug. Maar het was toch een beetje hetzelfde. Iemand die zo wint zonder dat hij er is.
12: Ja, een soort spookkandidaat.
11: Ja. Hey, en dan iemand van wie we ook weer veel horen is Jill Biden. De vrouw van. Ze is bezig met de promotie van een nieuw boek over haar tijd als First Lady. Waarom, Jan, zijn de Democraten daarover geïrriteerd geraakt?
12: Ja, omdat het nu dus weer over Joe Biden gaat en die pijnlijke nederlaag 2 jaar geleden. En Democraten die willen eigenlijk verder. Die willen het hier helemaal niet over hebben. Jill Biden die schrijft over hoe zij bijvoorbeeld dacht dat Joe Biden een beroerte had tijdens dat debat-debakel, weet je nog, hè, toen Biden helemaal niet uit zijn woorden kwam. En daarmee veegt ze eigenlijk een beetje haar eigen straatje schoon. Ze zegt eigenlijk van, ja, niemand zag het aankomen. Dit was een soort gek moment. Heel raar. En verder is er eigenlijk niks aan de hand. Daar krijg je natuurlijk meteen veel reacties op. En mensen die zeggen, dit kan eigenlijk niet. Raar verhaal. Ze zegt ook tegelijkertijd dat Biden best had kunnen winnen. Of eigenlijk gewoon, hij had gewoon gewonnen als hij kandidaat was gebleven, zegt ze. Dus je krijgt weer allerlei interne discussies bij die Democraten. Je krijgt weer het zwarte pieten van wat is daar nou misgegaan bij die verkiezingen. En we hadden het er vorige week nog over. Hè, dat die Democraten hun eigen nederlaag eigenlijk niet goed durven of willen analyseren. En op deze manier ook blijven ze dus hangen in die discussie van had Joe Biden er nou uit moeten stappen of niet? Hebben we het nou goed gedaan? Trump begint er ook weer over. Die denkt, oh lekker, hè, dit is een iemand die ligt. Daar schopt Trump wel even tegenaan. Dat vindt hij prima. Dit is allemaal weer open wonden die weer worden opengereten door dit boek. Dus niet handig, denk ik.
11: Nee. En ook weer slecht advies, want ze had misschien even moeten wachten met publicatie tot op zijn minst na de midterms. Dat had ook makkelijk gekund.
12: Ja,
11: en dan krijg je wat minder van die discussie. Maar goed. Hey, nog een democraat waar ze binnen de partij niet zo blij mee zijn, is Graham Platner. Luisteraar Ebe Kool vroeg trouwens ook of we dit wilden bespreken. Dus bij deze. Platner is een democratische kandidaat voor een senaatzetel van Maine, maar hij heeft een nazi-tattoo en is aan het seksten met andere vrouwen dan zijn eigen vrouw. Waarom blijven de democraten hem toch steunen, Jan?
12: Ja, dit klinkt niet als een succesverhaal meteen, hè, als je dit zo hoort. Nee. Het gekke is dus, het is tot nu toe wel een succesverhaal. Deze man die weet een bepaalde snaar te raken bij de democraten. Het gaat dus goed. En daarom zeggen die democraten op dit moment eigenlijk, ja, dan nemen we die andere zaken, wat jij allemaal noemt, dat nemen we maar op de koop toe. En die Platner die probeert het een beetje weg te schuiven. En die vertelt meer over, het is een visser. Hij heeft in het leger gediend, verschillende oorlogen. Het is een man van het volk, zo presenteert hij zich. Populistisch ook. En dat werkt gewoon goed daar in Maine. En democraten denken van, als die Platner het kan doen, prima, dan proberen we dat wel, want het is hem of eigenlijk niks. We hadden net al over die senaatsmeerderheid waar zij op azen. Dit is dus om de senaat, dit is de staat Maine. Die Platner die kan misschien wel winnen van Suzanne Collins, de Republikeinse senator van Maine. En het doet mij een beetje denken uiteindelijk, ik weet niet hoe jij dat ziet, Bernard, maar aan John Fetterman, weet je nog, die man in Pennsylvania.
11: Ja.
12: Daar speelden andere dingen. Die had gezondheidsproblemen, vooral waardoor hij wat in opspraak was. Maar daar dachten democraten ook van, wij knijpen onze ogen even toe, of de neus even dicht, hoe je het maar ziet. Dit is iemand die kan winnen en daar gaan we dan maar voor. En die andere zaken die laten we even niet tellen. Wij denken aan de overwinning.
11: Ja, en die ging op tegen Dr. Oz, hè, in die verkiezing in Pennsylvania. Herinner ik me?
12: Ja, precies.
11: Ja, en die had de steun van Trump. En die, die heeft nu ook een kabinetspositie bij Trump. En die Fetterman, dat is een beetje een wonderlijk geval. Een man met ernstige emotionele problemen, depressies. Dat heeft hij ook allemaal verteld. Hij loopt altijd in zoals een soort landloper erbij, ook in de Senaat.
12: Ja, in korte broek. Nou, niet in de Senaat in korte broek, maar verder korte broek en hoodie. Dat is het altijd.
11: En een hoodie. Hij heeft, dat is wel weer opmerkelijk, op kritieke momenten meegestemd met de Republikeinen. Dus wat dat betreft is het ook een wonderlijke vogel. Dus
12: En dat is denk ik bij die Platner ook. Stel nou, hè, als we een beetje vooruitkijken, stel dat hij het zou worden. Het is een eigenzinnig iemand. En nu denken democraten toch, is ook leuk. Maar bij die Fetterman zijn ze daar heel snel ook van teruggekomen. Dat ze het ook heel irritant vonden. Er was veel kritiek. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen.
11: Oké, Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
12: Ja, laten we dat doen.
11: Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
12: Ik hoor, Bernard, dat of je bent wat emotioneel door deze luisteraarsvragen, of de Amerikaanse airconditioning begint een klein beetje op je stem te slaan, geloof ik.
11: Het is dat laatst, hoor.
12: Ik ken het. Altijd als ik terugkom, ook in het vliegtuig, heb ik dat ook.
11: Nou ja, maar als ik aan luisteraarsvragen denk, word ik ook een beetje emotioneel. Ja.
12: Het is toch altijd een groots moment.
11: Ja, zo is
12: dus
11: dat.
12: Als je hoort wat dat allemaal bij ons losmaakt, denkt van, dat wil ik ook. Tranen bij Bernard Hammelburg vanwege mijn vraag. Abonneer je eventjes. Laat een review achter in de Apple Podcast of Spotify. En stel je vraag. Dan word je misschien wel hier voorgelezen. Komt je vraag voorbij. En met mogelijke enige emotie. Sjoerd Hoekstra die zegt, ik luister met veel interesse over het wel en wee van het leven in Amerika. De positie van Amerika in de wereld, erg leuk, ga zo door. Nou, Fantastisch, dankjewel Sjoerd. Er komt steeds een vraag bij mij naar boven. Al een aantal afleveringen blijven jullie maar zeggen dat de Democratische Partij nog geen boodschap heeft of geen leider in de strijd tegen Trump. Ik vroeg me af of dit misschien ook onderdeel kan zijn van de tactiek van de Democratische Partij. Immers, zonder die boodschap en zonder dat gezicht kunnen Trump en zijn partij zich niet tegen die persoon of boodschap richten. Ja, die kan je dan niet aanvallen, zou je zeggen. Hoe zien jullie dit?
11: Het zou kunnen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ze het gewoon niet weten. En dat ze ook de kandidaat niet hebben. Want zo langzamerhand zouden ze in elk geval kunnen laten weten, nou, dit rijtje van 7 mensen of zo, dat is in het verloop van zo'n 4 jaar niet geen slecht moment om te doen. We hebben 6 of 7 of 8 mensen die belangstelling hebben. En na de midterms gaan we dat allemaal oppoetsen. En dan gaan we ook debatten met elkaar organiseren. Daar hoor je allemaal helemaal niets van. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat dat tactiek is, Jan. Ik kan het me gewoon niet voorstellen.
12: Nee, ik ook niet. En ik denk ook niet dat het werkt. Want als je dit inderdaad zou proberen, van hey, als we er niet zijn, kan je ze ook niet aanvallen. Als je dan kijkt naar het verleden, ik moet meteen zelf aan Mitt Romney denken in 2012. Die was in eerste instantie niet zo alert op het zichzelf neerzetten. En wat toen gebeurde was dat de Obama-campagne hem al helemaal neerzette als een miljardair die geen gevoel had voor de gewone man. Dat hele plaatje was al ingekleurd door de Obama-campagne. En Romney, ja, die verloor dat toen. En eigenlijk, dat doet Trump ook met elke tegenstander. Hè. Hij heeft al een bijnaam, hij heeft al iets klaarstaan voordat ze er zijn. En ik denk wat nu dus ook gebeurt, elke mogelijke kandidaat, Gavin Newsom, wordt Gavin Newsom. Ook als hij nog geen kandidaat is, dan probeert Trump hem toch al te definiëren. Dus je kan volgens mij maar beter er wel zelf bij zijn en zelf daar invloed op hebben.
11: Ja, nou ja, dat zou dan wel een beetje voor deze tactiek kunnen pleiten. Van laten we ons kruid nog droog houden. Want dan blijft de bui ook nog even weg. Hè? Zou kunnen.
12: Dit zijn twee mooie spreekwoorden die bij elkaar komen. Ja. Dank in ieder geval voor deze vraag uit Grun, zie ik nu. Alper die zegt dan, wat weten we eigenlijk over de piloten en logistieke mensen die jarenlang mensen van en naar Epstein's privé-eiland en zijn directe netwerk hebben vervoerd? Alper zegt, de publieke aandacht daarvoor is eigenlijk heel gering. We kijken heel erg naar de bezoekers, maar veel minder naar vliegbewegingen, routes, passagierslijsten, dat soort dingen. Ja, waarom is er eigenlijk niet meer onderzoek naar gedaan?
11: In eerste plaats weet ik niet of dat niet is gedaan. Maar meestal zijn dat geen mensen in dienst van een bedrijf, of in dit geval van het bedrijf van Epstein. Ik weet ook niet of het vliegtuig zijn eigen vliegtuig was, omdat ze heel vaak lease-vliegtuigen. Ook bij de luchtvaartmaatschappij.
12: Dit ook niet 100%, maar volgens mij had hij wel echt zijn eigen piloten en zijn eigen vliegtuig.
11: Het zou heel goed kunnen. Ja. Maar goed, die mensen die deden niks anders dan de baas heen en weer vliegen. Ja. En ik weet niet of die veel met de inhoud hiervan te maken hebben. Of anders hadden ze ongetwijfeld vragen gesteld. Misschien is dat ook wel gebeurd hoor, ik weet het simpelweg niet. Ik herinner me wel dat we vorige week hadden we het over die vriendin die een hele tijd heeft gehad, wel een jaar of 12. En die heeft laten opleiden tot piloot. Dus die kon dat vliegtuig besturen. Dat is het enige verband dat ik zou kunnen bedenken.
12: Ja, dat is wel interessant inderdaad. Ja, en ik denk inderdaad, volgens mij die logs, die zijn volgens mij meegenomen in die rechtszaak. Volgens mij hebben we daar ook wel delen van gezien in de papieren die ze hebben vrijgegeven. Alleen namen daarvan zijn vaak ook zwart gemaakt, omdat het niet allemaal per definitie
11: duidelijk zijn. Ja, maar op zo'n manifest, daar staat het vertrek en de bestemming en de vliegtijd en dat soort dingen. En de passagierslijst, dat moet. Dat staat in de wet. Dus als er mensen meevliegen, dan moet je dat in je log noteren. Dat heet een manifest. Maar volgens mij staat de bemanning daar niet op. Dus ik heb geen idee.
12: Komen we nog wel eens op terug, denk ik. Daar gaan we het nog wel eens over hebben. Camille Kamps die zegt, jullie hebben onlangs goed uitgelegd hoe dat nou met kiesdistricten gaat. Als er aan gerrymandering wordt gedaan, het herindelen van die kiesdistricten, hoe dat de uitslag kan beïnvloeden. Maar het ging alleen maar over het Huis van Afgevaardigden. Hoe zit dat met de verkiezingen voor de Senaat? Elke staat heeft 2 senatoren, dus zijn er ook 2 kiesdistricten in elke staat.
11: Ja, nee, daar hebben we het wel over gehad trouwens, Camille. Maar ik begrijp dat je dat even is ontgaan. Het is bij de Senaat heel simpel. Elke senaat heeft 2 senatoren en dat heeft dus niets te maken met districten. Dat is, dat is een provinciale, of zoals je dat wil, misschien, zoals bij ons in de provinciale staten ook gebeurt. Dat is dan in een staat verkiezingen, maar de uitslag geldt voor de hele staat. Is niet opgedeeld. Dus die 2 systemen die staan los van elkaar.
12: Ja, en in de staat is het zo, bij die senatoren zitten allemaal voor 6 jaar. En je hebt dan een junior senator en een senior senator. En de ene keer is de een aan de beurt met verkiezingen en de andere keer de ander. En zo wisselen ze elkaar steeds af, toch?
11: Ja, en ze zitten ook 6 jaar, dus dat maakt het ook anders. Ja,
12: ja, ja. Even kijken, nou, nog even snel. RJ Schappie 01 vraagt in de comments op Spotify. Dat kan dus ook, we zijn van alle markten thuis. Is Tallarico een toekomstige presidentskandidaat voor de Democraten? Dat is die man in Texas die nu alle ogen op zich gericht heeft daar. Wat denk je, Bernard? Zou dit er eentje kunnen
11: zijn? Ik denk dat het antwoord ja is, omdat de tegenstander die heeft gewonnen zo zwak is.
12: Dus, maar hij zegt ook, dus is dit een presidentskandidaat? Even verder naar de toekomst kijkend. Hoe groot is dit politieke talent, denk jij?
11: Nou, weet ik niet. Maar daar heb ik wat twijfels over. Het is wel een leuke vent. En hij weet waar hij over praat. Het is een uitstekende debater. Dus het zou kunnen. Maar ik weet het niet. Het gaat weer terug naar de vraag die we net hadden. Waar blijven de Democraten met een inzicht in wie ze op het oog hebben en wie eventueel geschikt zijn? Maar wie weet.
12: Ja. Ja, er moet nog veel gebeuren voor deze man. Hè. Hij moet eerst maar eens kijken of hij deze... Ik weet nog, Beto, weet je die nog? Ook in Texas.
11: Ja.
12: Dat ging ook jarenlang rond. Lukte hem elke keer steeds net niet als democraat in Texas. En nu ook geen presidentskandidaat meer, voor zover we weten. Dus zo kan het ook.
11: Dat was best een goede debater en politicus met goede ideeën. Maar ook totaal weggeblazen, zal ik maar zeggen. Door mensen als Ted Cruz en zo. Dus hij kwam er niet aan te pas.
12: Nee. Nou, moeten we hem daar maar mee afsluiten dan, Bernard?
11: Laten we dat doen. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan het ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp. 0628135020 en wie weet... Win je dan zo'n Amerika-podcast of je beker?
12: Ja, dat moeten we volgens mij volgende week eens eventjes gaan doen. Gaan we kijken aan wie we die weg gaan geven. Dus stuur je vraag nog in, dan ding je mee. Bernard, tot volgende week.
11: Tot volgende week.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Grote Tech Show.

0: ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
1: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
3: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. De brand in Zwaanshoek, vlakbij Hoofddorp, is onder controle. Vanmiddag brak er brand uit in een bouw- en garagebedrijf. Vanwege de rook werd een NL-alert gestuurd. Niemand is gewond geraakt, wel werden een paar mensen nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die baalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
7: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. Dit keer over de veiligheid van menstruatie-apps. De meest gevoelige informatie die je over een mens kan bedenken. En dus wil je niet dat Meta of Google die data in handen krijgen. Of welke partij dan ook. Hoe je een veilig alternatief biedt met een eigen app, dat gaan we hier zo bespreken. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
8: En Ben van der Burg.
7: En elke donderdag nemen Ben en ik wat er verder in de wereld van tech speelt door in onze extra podcast. Dus volg de Grote Tech Show in je favoriete podcast. Heb, dan kun je dat allemaal horen. Nu dan. Miljoenen vrouwen gebruiken menstruatie-apps om hun cyclus bij te houden, patronen te herkennen en bij te houden of ze fysieke klachten hebben bijvoorbeeld. Maar dat gaat dus ook om data over je lijf, je seksleven of dat je bijvoorbeeld zwanger probeert te worden. En veel gebruikte apps zoals Flow maken daar misbruik van, weten we sinds kort. Lisa Volkers wilde het helemaal anders doen en ontwikkelde een veilige app voor vrouwen waar privacy wel bovenaan staat, genaamd Period. Samen met haar partner Diederik Trampe heeft ze die gebouwd en ze zijn nu allebei bij ons. Welkom, Lisa en Diederik.
9: Dankjewel.
10: Ja, hey. Dankjewel.
7: Goed dat jullie er zijn. Hoe maak je een app zoals deze?
10: Ja, dat is zeker een hele goede vraag. Wij hebben dit gevibecode. Dat is natuurlijk sowieso een best wel een keyword dat tegenwoordig naar voren komt. Mm-hmm. Maar het kwam uiteindelijk uit een best wel groot probleem, wat jullie eigenlijk net ook al benoemden. Is dat Lisa zelf ook een app gebruikte waar ze constant pop-ups had, waar ze überhaupt ook artikelen over las en zag. dat data verkocht werd. Nou ja, dat er ook rechtszaken waren, dat er schikkingen over zijn geweest. Over tientallen miljoenen. En toen op een gegeven moment heeft zij, ze was zo aan het klagen. En ik heb best wel een achtergrond dat ik het wel leuk vind om dingen te bouwen. En toen hebben we op een gegeven moment maar gezegd, moeten we dat dan zelf niet gewoon doen? En dat was dan eind vorig jaar. En toen had je al best wel tools die de mogelijkheid gaven om best wel het een en ander te bouwen. Dus toen zijn we er langzamerhand mee begonnen. Aan het begin super knullig nog. En uiteindelijk is dat nu helemaal doorgezet. Een paar maanden verder naar een best wel serieus iets. Dus dat is wel, dat is wel gaaf.
8: Ja, ik wil toch iets meer details over de VIP-code. Want je hoort heel vaak 90%, maar de laatste 10% succes ermee.
10: Ja, tuurlijk. Ja, het is, aan het begin was het wel. Hebben we het echt alleen met z'n tweeën gedaan. Dus we zijn eigenlijk in Photoshop en Figma, twee tools zijn we begonnen. Want we wilden het natuurlijk wel een beetje ons eigen design geven, visueel. En daarna zijn we doorgegaan in Lovable. Ik weet niet of jullie
8: natuurlijk,
10: dat
8: zeker.
10: Iets zegt. Ja, dus zijn we in Lovable gaan bouwen. Nou, dat was eigenlijk aan het begin nog best wel een beetje knullig. Want ik heb geen technische achtergrond verder. Of niet, had ik in ieder geval niet. Nu wel iets meer. Mm-hmm. Daar zijn we in gaan bouwen. En daar had je natuurlijk verschillende integraties. Waardoor dus ook die hele backend ook gewoon zo'n superbase. Dus die databases kan werken. En nu tegenwoordig is dat, nu een paar maanden verder, is dat dan weer zo dat we onszelf ook alweer controleren met cloud code, met cloud security. En dat we ook al verschillende testen hebben gedaan bij ons eigen platform om natuurlijk die veiligheid wel te waarborgen. En we hebben nu zelfs, eigenlijk hebben we verschillende agents die helpen met bouwen, die constant helpen met het checken van de security.
7: Nu krijg je AI-hulp. Lisa, wat ik voor jou wil weten, wat is los van de privacy-component, waar we zo meteen ook nog uitgebreid op ingaan, het belangrijkste voor jou om, als je dan toch zo'n eigen menstruatie-app gaat bouwen, daarin in mee te nemen? Wat wilde je daar nog meer juist voor elkaar krijgen?
9: Ik denk het belangrijkste, wat eigenlijk ook een van mijn grootste frustraties was, was dat het er geen overzicht was. Dus ik opende die apps vaak en ik werd gewoon compleet overprikkeld van al die pop-ups, al die betaalmuren. Dus dat is ook wel echt een van de belangrijkste dingen die we hebben meegenomen in onze eigen app.
7: Maar dat vind ik wel interessant, want je zou kunnen zeggen, die apps die zo bekend en populair zijn, zoals Flow, zoals Clue, die hebben een bepaalde gebruikerservaring die mensen kennen. Daarom
8: duizenden AB-testen hebben gedaan.
7: Precies, die mensen, juist omdat het iets zo belangrijk, zo intiem is, willen gebruiken. Ik hoor jou net eigenlijk al beschrijven, dat is niet zo, want het is een hele nare ervaring om die nog te kunnen gebruiken, dan is het dus heel makkelijk om een app te ontwikkelen die niet alleen privacyvriendelijk is, maar ook nog eens prettig in het gebruik is. Of is dat dan een verkeerde aanname?
9: Makkelijk weet ik niet, maar ik merk wel, kijk, op het moment dat het kwam echt vanuit mijn eigen frustratie en ook wel vanuit vriendinnen waar ik het dan mee over had, maar zo'n grote pool had ik ook weer niet. En op het moment dat wij die app live gooiden, kwam die frustratie bij zoveel meer meiden dus naar boven. Daarom werd die ook zo snel veel gedownload, denk ik. Dus ik was zeker niet de enige die gefrustreerd was over bestaande apps, maar er was gewoon geen goed alternatief.
8: Ja,
9: en die is er nu wel.
8: Maar was je meer gefrustreerd? Je was gefrustreerd dus over de gebruiksvriendelijkheid, maar privacy was secundair toen nog, toen je begon.
9: In het begin wist ik dat eigenlijk niet eens, weet je wel, dat zij mijn data verkochten. Dus je gaat eerst natuurlijk zo'n app gebruiken, gewoon zonder eigenlijk goed door te hebben wat zo'n app allemaal met je data doet. Dus in eerste instantie was het zeker dat het zo onoverzichtelijk was. En dat wel tegen allerlei betaalmuren aanliep. Dus eigenlijk kon ik bijvoorbeeld alleen mijn menstruatie tracken en niet ook symptomen, terwijl ik juist daar kwam om mijn eigen lichaam beter te leren kennen. Maar daar moest ik dan voor betalen. En vervolgens ging ik wat onderzoek doen. En toen pas kwam echt dat Flow-schandaal. Dat kwam eigenlijk meteen bovenaan je hitlijsten als je het één keer googelt.
7: Ja.
9: Dus toen werd ik echt nog gefrustreerder.
7: Ja,
10: het is ook wel dat die apps, in ieder geval omdat ze al zo groot zijn, en al zoveel mensen hebben, dat ze ook echt data-focused zijn.
7: Mm-hmm.
10: Dus je ziet ook wel bij hun, bij de onboarding, volgens mij moet je bij een Flow door 20 stappen heen. Willen ze echt, tot aan je lengte willen ze alles weten. Gewoon puur inderdaad, wat we er daarna verder mee kunnen. En dat is wat je net ook benoemde, dat het gewoon bij ons een stuk gemakkelijker, omdat we dat hele aspect, dat hebben wij niet. Wij hoeven jouw data inderdaad ook, wat we ook heel hard roepen, die hoeven niet te hebben. En dat is ook een best wel groot onderdeel waardoor het zo gemakkelijk wordt, omdat we niet constant alles van je willen weten.
7: Ja. Nu is dat natuurlijk tweeledig. Enerzijds, het zit niet in jullie verdienmodel om die data nodig te hebben. Dus dat is een groot verschil. Jullie zijn ook niet een, voor zover ik weet, groot techbedrijf. Dus dat scheelt.
11: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als een

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: En natuurlijk, het groeit zo hard. En het zijn natuurlijk wel nog steeds wel echt persoonlijke gegevens die je van mensen hebt. Dus we zijn ook heel hard aan het kijken of we dus later dit jaar, of in ieder geval, dat hebben we al gepland voor de komende maanden. Mm-hmm. Dat we dus wel echt pentest gaan doen. Dus penetratietest. Gewoon puur. Hè, omdat we kunnen wel constant onszelf controleren met AI. Maar waarschijnlijk een persoon die ons probeert te hacken, die zal toch net andere manieren gaan zoeken om er alsnog in te komen. Dus we proberen wel alles helemaal dicht te bakenen. En verder ook naarmate, of in ieder geval na vorige week, zijn we ook heel druk aan het zoeken naar een, een data processing officer. Want dat is ook, we zaten ook helemaal verdiept in de compliances. Juist omdat het zo gevoelig is waarmee wij allemaal bezig zijn.
2: Ja.
1: Dus daar zijn we ook nog druk bezig. Dus dat er ook nog een externe partij is die ons overziet en maandelijks met ons mee kan gaan kijken naar inderdaad complete beveiliging en of we het toch allemaal goed doen. Want het is wel gewoon wel belangrijk.
2: Ja, waarvan ik zeg. En goed om te horen ook dat jullie het zo serieus nemen. Juist dat je, als ik het in mag vullen, wil meegroeien met de schaal die je steeds meer bereikt met het aantal gebruikers van Period. Maar dan begint het zwaar op een eigen techbedrijfje te lijken dus. Dat hadden jullie ook niet hebben voorzien toen je begon, denk ik.
3: Nee, klopt. Ik denk dat we sowieso niet helemaal hadden voorspeld dat het zo zou ontploffen in het begin.
1: Ja, we hadden doelen gesteld van 100.000 gebruikers in september.
2: Ja, zo.
1: En we zijn daar hard op weg, in ieder geval. En het groeit alleen maar exponentieel. Ik zou niet eens weten waarop we nu zitten, maar 10.000 al.
2: Nou ja, dan het nieuws van afgelopen week is in jullie voordeel, zal ik maar zeggen.
3: Ja, zeker.
4: Het nieuws over Flow.
2: Ja, over Pits of Freedom, die dat aanhankelijk heeft gemaakt.
4: Ja, precies. Ja. Uiteraard.
2: Ook eventjes, hè. Dit gaat, zoals we meermaals gezegd hebben, om hele belangrijke, gevoelige, intieme data. Hoe kun je dat ook echt, betrouwbaar gebruiken, ook weer naar de gebruiker toe? Zeg maar, hoe zorg je ervoor dat degene die deze app gebruikt ook echt precies weet waar die aan toe is, wat die moet weten? Hoe ontwikkel je dat?
1: Ja, dat is een hele, hele goede vraag. Maar proberen in ieder geval, we hebben heel erg afgekeken natuurlijk. Ja, je moet het wiel niet opnieuw uitvinden. We hebben heel erg afgekeken bij een Flow en de Clue wel en de andere grote partijen,
2: ja,
1: hoe zij
2: wel
1: dat hebben ingericht. Ja, tuurlijk. Qua sowieso de wetenschappelijke basis en überhaupt de schrijfstijl hebben dat best wel afgekeken. Want het is gewoon best wel spannend om zoiets te maken. Want je wilt überhaupt geen medisch advies geven en ook geen verkeerd advies. Dus daar hebben wij constant wel heel erg naar competitors gekeken hoe zij dat doen. En ons de stijl die wij dus ook naar buiten brengen, ook in de app, is super neutraal. En verder zal je altijd, als je dus onze assistent gebruikt, die AI-assistent is het dan ook, zal die altijd, of in ieder geval zal die nooit medisch advies geven. Dan zal die altijd ook nog zeggen, in de chat, ze hebben ook zelf heel vaak getest. Mm. En moeten we ook blijven testen, dat er altijd erbij benoemd wordt. Hè, als het in ook maar enkele maat is, dat je altijd wordt doorgewezen naar je arts, naar je huisarts. Ja. En als het echt in een hele extreme geval is, dat je altijd dan ook bijvoorbeeld 113 moet gaan bedden. Dus daar zijn we constant wel mee bezig.
2: Ja.
1: Omdat dat is ook weer zo'n heel gevoelig puntje van het bouwen van zo'n app.
2: Ja,
4: met die AI-assistent, dan denk ik toch van, die is gebaseerd waarschijnlijk op Claude of ChatGPT, denk ik. Dat gaat dan ook naar Amerika. Dus dacht ik, privacy, hoe is dat ingeregeld?
1: Ja, dat vind ik een hele interessante vraag. Want daar hadden wij in eerste instantie, daar kunnen we ook eerlijk over zijn, want in het platform waar wij mee bouwen, in eerste instantie, die hebt gewoon de standaard integraties. Dus dat was inderdaad een Google Gemini, gebruiken wij dan. Voor die chatbot. En wij dachten, die servers, die database, die staat gewoon in Frankfurt. Dus dat is Europees. Dus daar kan Amerika niet bij. Maar we hebben ook wel eens commentaar gehad. En dat vonden we eigenlijk alleen maar fijn.
3: Ja.
1: Van mensen die er meer verstand van hadden, of hebben nog steeds, dan wij. En die begonnen inderdaad ook over de Cloud Act. En wat het dus inderdaad zo is, als een Trump om zich heen gaat schoppen en inderdaad bijvoorbeeld onze data zou willen inzien, dat dus gewoon kan. Als hij, wel met heel veel stappen, het is niet zo makkelijk, maar dat hij wel naar de rechter kan gaan om dat dus uiteindelijk te doen.
2: Ja.
1: Dus wij zijn wel al, dat hebben we nu nog een beetje vooruitgeschoven, omdat we het risico zelf nog niet zo groot vinden. Maar we zijn wel aan het kijken om inderdaad gewoon onze service gewoon wel in Europa te houden. Want dat is een kleine stap om te doen. En om in plaats van een Google Gemini bijvoorbeeld een Mistral te gebruiken. Want dat zit gewoon lekker in Europa. Die valt ook gewoon onder.

0: de compliances. Ja. Dus dan hebben we dat probleem ook uit de weg geholpen.
1: Ja. Nou, ik vind het wel mooi om te horen hoe jullie hiermee bezig zijn, welke afwegingen jullie maken, hoe goed jullie op de hoogte zijn van wat er speelt in elk geval. Juist learning by doing, zou ik maar zeggen. Hè. Dat is ook, denk ik...
2: Dat is het heel erg.
1: Ja, maar neem ons dan nog even nog iets meer mee in hoe jullie dit project doorleven. Want nou, je hebt een paar mooie concrete voorbeelden gegeven. Maar Lisa, nou, wat we net al zeiden, dit is veel groter aan het worden dan toen jullie begonnen, denk ik, of niet?
3: En dan?
2: Ja, ik denk wat je echt net zegt, het is zo erg learning by doing. Toen we dit begonnen, toen überhaupt het idee kwam van laten we een app gaan bouwen. Het was bijna een soort grapje of zo. Weet je wel, een project wat we met z'n tweetjes gingen doen. En heel erg maken voor mijzelf eigenlijk en dan mijn groep vriendinnen. Dus van het allereerste moment toen de app eigenlijk live stond, eerst alleen ook in de Apple Store. Want daar hadden we hem eerst alleen upload. En toen had ik een LinkedIn bericht gedaan. En die ging zo hard.
1: Gelijk.
2: Ja, dat had ik ook niet verwacht. En toen ging ik daar een TikTok over maken. En die ging ook heel hard. En toen zaten we eigenlijk bezig met een beetje naar elkaar te kijken van oké, volgens mij hebben we hier iets in handen wat gewoon veel groter is dan we ooit dachten. Mm-hmm. Laten we nu even een marketingplan gaan schrijven. Eigenlijk zo is het een beetje gegaan.
1: Ja. Dus echt begonnen met een probleem oplossen. Ja, en vervolgens, hoe gaan we dat ook een beetje omkleden?
2: Ja, en ook wel, weet je wel, toen werd het eigenlijk voor mij pas echt duidelijk dat tienduizenden meiden hier last van hadden. Weet je wel, dat wist ik ook natuurlijk niet. Ja. Niet zozeer.
3: Hey, ik wil ook heel graag naartoe. Je moet straks een data compliance officer in dienst nemen. Er is nog geen business model. Het is allemaal hobby. En ja, het klinkt allemaal hartstikke leuk. Maar straks wordt inderdaad, wat Joe zegt, een serieus bedrijf. Aan welk business model denk je? Ik denk niet de dataverkoop, zeker niet. Maar dan moet het toch ergens worden betaald. Hoe zien jullie dat?
2: Ja,
0: wij zijn natuurlijk ook wel echt aan het kijken. Hè? Want er valt één verdienmodel valt natuurlijk weg als je constant price first schreeuwt. Dat is logisch. Maar wij zijn vooral... er komt wel ook een betaalde tier. Maar wat wij overal ook zeggen... Hè, gewoon de basis zoals wij die nu hebben... dat zal altijd gewoon gratis blijven. Het is niet dat als jij... het gebruik wat jij nu hebt, dat er in één keer bepaalde pop-ups bij komen. Eigenlijk het probleem wat we net helemaal schetsen, dat willen wij gewoon niet.
2: Nee.
0: Dus dat zijn gewoon kleine extra features. Ook vooral om ons inderdaad te supporten dat we door kunnen groeien. Maar verder zijn we ook heel erg aan het kijken of we dit business to business kunnen aanpakken. Dus wel inderdaad met die betaalde features. Dus naar universiteiten, naar bedrijven. Om te kijken of zij dat grootschalig kunnen afnemen voor de dames die inderdaad daar studeren of daar werken.
2: Ja. Okay.
0: We krijgen ook, in ieder geval, we hadden dat als idee, maar we krijgen juist van de andere kant al best wel aanvragen nu of we dat samen met verschillende partijen kunnen gaan opzetten. Dus dat is ook wel gaaf. Daar waren we eigenlijk nog niet eens per se heel erg zelf mee bezig, maar krijgen we juist van de andere kant al aanvragen om daar dat al wel te gaan doen met bepaalde partijen.
1: Ja. Welk idee heb je nog meer, Lisa? Want ik zie je heel erg instemmend knikken. Volgens mij barst je van de idee om dit nog verder groot te maken.
2: Ja, nou ja, ik moet zeggen, we zitten dus nu heel erg in de betaalde features. Zijn we echt nu aan het bouwen. En daar ben ik dus heel erg excited over. Want wat Diederik eigenlijk net al zei, hè, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind. Het moet niet, de basis mag het nooit in de weg zitten. Dus ook de gratis app mag het nooit in de weg zitten. En ik wil niet dat onze app een soort van chaos wordt met pop-ups. Dus de betaalde features moeten ook echt iets toevoegen. Het moet echt ook waar zijn voor je geld. En dingen waar we nu naar aan het kijken zijn, is bijvoorbeeld dat je een journal hebt. Maar ook, wat ik zelf eigenlijk misschien wel het vetst vind, is dat je de app zelf kan indelen.
1: Oh ja.
2: Dus wij zetten echt de gebruiker op één. Dus je kan eigenlijk zelf helemaal alles weghalen als je iets vervelend vindt. Want bijvoorbeeld zit een vijfje in de app. Nou, als jij dat vervelend vindt, dan haal je dat weg.
1: Ja.
2: Als jij extra symptomen, weet je wel, wat wij bijvoorbeeld niet aanbieden, kan je zelf dat symptoom toevoegen.
1: Okay.
2: Dus het is gewoon super gebruiksvriendelijk.
1: Ja.
2: Dus daar zitten we nu heel erg op, eigenlijk op die betaalde features. En ja, dat B2B-plan is natuurlijk best wel vet als we zelf al zo'n idee hadden. En dat wilde ik eigenlijk gaan uitrollen vanaf juni, wat nu net is. Maar vorige week zijn we dan zelf benaderd door een partij die met ons wil samenwerken. Al ja, dat is natuurlijk wel heel cool dat het op je afkomt ook.
1: Ja, precies. Nou, je zou straks toch maar je dayjob moeten opgeven, dat terzijde. Want je hebt ook een interview gegeven in het Parool, hè, waarbij je benadrukte van er is nogal een normatief beeld van wat een vrouw is bij dit soort apps. Dat als je het dan hebt, dan vul ik even in over Flow of Clue, dat het toch vooral georiënteerd is op hetero vrouwen tussen de 20 en 40. Geen aandacht voor menopauze of nauwelijks. Geen rekening met vrouwen die seks hebben met vrouwen. Dan kan ik me afvragen, waarom is het zo ingekaderd? Maar nog interessanter vind ik, hoe kunnen jullie een nog veel groter deel van de doelgroep aanspreken door daar wel rekening mee te gaan houden?
2: Ja, nou ja, waarom is het zo ingekaderd? Ik denk omdat daar het goud zit voor adverteerders. Dus zo'n app draait natuurlijk voornamelijk op het verdienmodel dat ze data verkopen. Dan is dit gewoon de interessantste doelgroep. Want die vrouwen die gaan vaak, proberen ze ook in die periode ook wel zwanger te worden. Dus dat is gewoon goud voor adverteerders. En bij ons hoef je sowieso niet aan te geven of je met een man of een vrouw seks hebt. Je kan verschillende anticonceptiemiddelen aangeven. Je kan ook zelf we hebben 3 communicatiestijlen nu. Hoe de app tegen je praat. Ja. Dus wij houden daar sowieso geen rekening mee. En qua menopauze, dat is nog wel iets, daar houden we nu nog niet echt rekening mee, omdat dat zo specifiek is. Ja. Wat ik eigenlijk,
0: anders.
2: Dat wil ik ook pas aanbieden op het moment dat wij echt kunnen waarborgen dat die kwaliteit er is voor die vrouwen. Dat ze echt kunnen krijgen waar ze naar op zoek zijn. En daar focussen we ons nu nog niet op. We moeten een beetje keuzes maken.
0: Druk genoeg, ja.
2: Maar dat is zeker iets wel wat op de planning staat.
3: Ja. Wat je heel vaak ziet bij apps, en dan denk ik aan Evernote, WeTransfer, die worden dan door een techbedrijf als Bending Spoons in Italië, die koopt dan al die apps op en dan wordt het allemaal net niks. En ik wil even naar jullie toekomst toe, want het is een heel mooi initiatief, maar ik zie al straks dat Flow voor de deur staat. Die biedt jullie 15 miljoen, die integreren jullie app. En dan is het, oké, dankjewel, ik heb weer mijn ding gedaan. Dat is vaak de praktijk. Als ik dit zo vertel, hoe kijken jullie daar daarnaar?
2: Ja.
3: Op dit moment in deze fase van het bedrijf?
2: Ja, nooit. Dat gaan we nooit doen.
0: Nee, nou ja, Lisa heeft het al vaak geroepen, ook bij het Parool. En, dus we kunnen het denk ik langzamerhand ook niet meer. Gewoon dat het
1: jullie hebben te veel uitgesproken en jullie het nooit gaan verkopen.
0: Ja, maar dat is, of in ieder geval niet inderdaad op die manier aan een Flow of aan een Google of een andere grote enge partij. Dat staat zeker niet op de planning en dat zeggen we dan nu weer. En ik hoop, als we het maar vaak genoeg zeggen, dat mensen dat op een gegeven moment ook gaan geloven in plaats van dat we daar uiteindelijk ook in dat bootje stappen.
1: Ja.
3: Als ik nu, weet je, ik ken natuurlijk heel veel mensen om aan 5 code en appjes willen maken en nu hoor ik dus een verhaal dat gewoon tot nu toe een succes is. Vind ik echt geweldig. En wat ik eruit haal is van de gebruiksvriendelijkheid op 1, maar ja, dat zeggen zoveel mensen, weet je wel. En gewoon doen, ja, dat zeggen zoveel mensen. Wat is het nu? Dat willen mensen, ja, toch even een top 3 of een top 1. Wat is het nu dat dit wel is? Het omdat de period is en de concurrentie is slecht? Wat is het?
0: Dat vind ik een topvraag. Want het is eigenlijk, want daar zaten we ook over na te denken. Hoezo is het in één keer dat het bij ons in deze markt wel lukt, terwijl andere partijen die geven er 10.000, 100.000, weet ik veel van geld aan uit. Maar ik denk ook omdat het is best wel een saai onderwerp. De apps, ik weet niet of jullie die andere apps hebben gekeken, maar die zien er in, dat is mijn mening, onze mening, zien er best wel saai uit. Dus we hebben het sowieso best wel in een hip jasje gestopt. Mm-hmm. Ook qua marketing tot nu toe, als ik dat wil zeggen, het is gewoon veel Lisa haar gezicht geweest. En dat werkt gewoon. Daar gaan mensen gewoon op aan. Al helemaal nu, ook al werken wij zelf ook met AI om dit te bouwen. Proberen we juist ook een heel persoonlijke touch te geven, omdat mensen ook bang zijn voor de AI en dus ook bang zijn voor alle dingen die naar voren komen.
1: Nou, dan horen we graag in de toekomst nog een keer hoe het verder met jullie gaat. Wens ik jullie succes met Period en veel dank voor dit gesprek, Lisa Volkers en Diederik Trampen. Tot zover voor nu. Luister de Grote Tech Show juist ook als podcast via de app die jij daarvoor gebruikt om podcasts te luisteren. Vanaf elke donderdag gooi je ook onze analyse over wat er verder speelt in de wereld van tech. En dan zeg ik tot de volgende Grote Tech Show. Dag.
4: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: op de hoogte zijn, is één ding. Maar begrijpen, dat vraagt wat anders. Wie vandaag naar BNR luistert, begrijpt morgen. Je hoort bij ons niet alleen wat er speelt, maar ook waarom. Wat het betekent voor je werk, voor de beslissingen die je neemt. Luister vandaag, begrijp morgen. BNR, blijf scherp.
1: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
2: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
3: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is. Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. De brand in Zwaanshoek, vlakbij Hoofddorp, is onder controle. Vanmiddag brak er brand uit in een bouw- en garagebedrijf. Vanwege de rook werd een NL-alert gestuurd. Niemand is gewond geraakt, wel werden een paar mensen nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam-toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam-titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die baalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
6: Voordat een kandidaat solliciteert, heeft hij allang gegoogeld wie je bent. Bij Tata Steel vindt hij zij of ik stam berichten over gezondheidsrisico's, rechtszaken, greenwashing en onlangs dus Donald Pols, die gisteren de laan uit werd gestuurd. Maar niet Tata alleen, ook bij Schiphol, banken, Defensie, Big Tech en andere partijen ligt het maatschappelijke vergrootglas op de organisatie. Hoe werf je talent als je reputatie altijd onderwerp van discussie is? Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals altijd de Astor Piazzolla van de Nederlandse recruitmentmarkt, Arjan Elbers. En te gast Dorothee Alfrink, employer brand manager van Tata Steel. Dorothee, hoe is de sfeer nu vandaag bij Tata?
7: Gewoon weer aan de slag. 24 uur bedrijven moeten gewoon doorgaan. Er moet staal gemaakt worden.
6: Er moet staal gemaakt worden en daar gaan we zo verder over praten. Eerst het belangrijkste nieuws over werk. Het aantal werknemers in sociaal werk is toegenomen, Arjan. En dan vraag ik me af, hoe kan dat nou?
8: Hoe dan? Nou, dat is hartstikke mooi nieuws voor die sector. Sociaal werk is de verzamelnaam die we gebruiken voor werk in de maatschappelijke opvang. Dus denk aan de dak- en thuisloze opvang. Maar ook aan welzijn en maatschappelijk werk en alles wat daarbij hoort. En eind vorig jaar werkte er in die hele sector maar liefst 71.000 mensen. En dat is zo'n 7% meer dan het jaar ervoor. En dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. En dat vind ik hartstikke knap. Interessant, de werkgelegenheid in die sociale werksector die groeit sneller dan in de reguliere zorg en welzijn. En de nieuwe mensen komen voornamelijk uit de hoek van herintreders en zij-instromers.
6: En is dit werk een beetje vergelijkbaar met de reguliere zorg? Of zit het totaal anders in elkaar?
8: Nee, het is best wel vergelijkbaar, maar het heeft toch enkele voordelen. En dat kun je zien uit het feit dat veel mensen vanuit de reguliere zorg zij-instromen naar het sociale werk. En waar zit dat in? Er is de laatste tijd veel aandacht voor het werk en voor het soort werk. Maar ook opleidingen en carrièrepaden zijn verder geprofessionaliseerd. Dus die zijn gewoon verbeterd. En het werk is vaak wat aantrekkelijker. Met name door de werktijden. Minder nachtdiensten, minder op en af.
6: Verdien je hetzelfde als in de reguliere zorg?
8: Ja, het is vrij vergelijkbaar.
6: Oh, dat kan wel eens een risico zijn dan voor de reguliere zorg.
8: Dat zal niet helpen.
6: Lekker bijverdienen in de zomer wordt buschauffeur in Utrecht. Wie wil dat nou niet?
8: Ja, lijkt me hartstikke lekker.
6: Toch? Ja.
8: Reizigers in Utrecht hadden veel last de laatste tijd van uitgevallen busdiensten en vertragingen. En dat komt helaas door het tekort aan goede chauffeurs. En dan komt die zomerperiode er ook nog eens aan. En die fijne mensen die willen natuurlijk ook wel eens met vakantie. Dus een extra uitdaging, dacht de Transdev. Ja. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben gezegd, vanaf 1 juni gaan wij extra werken belonen met 170% door de week. Ja. En dat is hartstikke veel, zoals wij in Brabant zeggen. Maar extra werken in de zomerperiode geeft recht op 200%.
6: Maar Transdev heeft dus zijn rooster niet op orde, krijgt extern niet voldoende mensen aangeworven en gaat dan dit berichtje naar de interne groep sturen van, ah, kom alsjeblieft meer werken. Dus het is niet word buschauffeur, het is feitelijk word meer buschauffeur.
8: Word nog meer buschauffeur.
6: Ik wil ze adviseren, Transdev, let op, stuur gewoon een notitie of een briefje naar al je reizigers dat ze eens een keer de fiets pakken van Lombok naar Nieuwe Gein. Ga lekker fietsen, toch?
8: Dat is een prima alternatief.
6: Dan zag ik een term hier staan in het draaiboek. Conscious contracting. Arjan, waar hebben we het over?
8: Hip, hè?
6: Ja.
8: Nou, ik ga het vertellen. Jaarlijks tekenen honderdduizenden mensen een arbeidsovereenkomst. Dus dan heb je hele sollicitatiesprek gehad, gedoe gehad. En dan komt die overeenkomst. Maar heel vaak zijn dit taaie en lastig leesbare juridische documenten. Zo'n contract wordt dan ook vaak ervaren als moeilijk leesbaar door de ontvanger. Of afstandelijk. En soms zelfs als wantrouwend. En dit is natuurlijk helemaal niet de start die je wil maken als werkgever als je net een nieuwe kerstverse medewerker hebt aangenomen. Het kan dus ook anders en daarvoor staat die term conscious contracting en daarover is gisteren een nieuw boek verschenen met de titel Contracten die werken voor mensen.
6: Aan de telefoon Boukje Keizer, een van de auteurs. Goedemiddag, Boukje.
9: Goedemiddag.
6: Ik wist niet wat ik las. Wat is conscious contracting precies?
9: Ja, in Nederland worden ook wel termen als bewust contracteren of relationeel contracteren of positief contracteren gebruikt. Maar wij hebben bewust gekozen om de Engelse term te houden.
6: Ja.
9: Omdat het zowel aangeeft dat het om een bewustzijn, maar ook vanuit een soort geweten. Je gaat eigenlijk veel meer weer kijken naar wie tekende dit contract nou en wat is voor hen belangrijk. Het is een beweging die uit Amerika is overgekomen. Ja. En wij hebben de afgelopen 4 jaar met inmiddels 160 verschillende Nederlandse bedrijven hiermee geoefend. En alle kennis en ervaring en voorbeelden die we daarbij hebben opgedaan, die hebben we in het boek gebundeld. Hey. Hebben we samen met Monique Vering gedaan.
6: Oké, en wat is het? Want jij zegt, je hebt het net over geweten. Betekent dat de andere contracten gewetenloos zijn? Wat houdt dit precies in?
9: Nee, zeker niet. Zeker niet. Het is zo, wat jullie ook een beetje in je intro zeiden, heel veel huidige contracten, dat zijn heel moeilijk leesbare, zwaar juridisch geformuleerde stukken, die de gemiddelde persoon die het moet tekenen eigenlijk niet begrijpt. Nou, volgens de wet is een van de belangrijkste dingen dat we begrijpen wat we tekenen. En conscious contracting probeer je eigenlijk weer terug te gaan naar de kern van de partijen die iets met elkaar willen afspreken. Dus wat is hun identiteit? Dus we proberen daar ook in het licht van merkidentiteit ook weer terug te laten komen, de huisstijl, de kernwaarden van de organisatie, zodat het niet zomaar willekeurig is bij wie je gaat werken. Want die relatie die start je omdat je bepaalde waarden herkent in dat bedrijf of het een tof product vindt of iets dergelijks.
6: Ja, huisstijl en zo. Huisstijl snap ik, hè, dat je briefpapier en dat soort dingen. Maar nu hebben wij hier in de studio Tata Steel. Nu kan ik me voorstellen dat zij bijvoorbeeld een jurist aannemen, maar daarnaast ook een staalwerker.
9: Ja.
6: Maar ja, dan heb je inderdaad onderdelen van het contract die voor dat individu persoonlijk van toepassing zijn, maar je hebt toch gewoon ook juridische onderdelen en bepaalde termen en terminologieën nodig in een contract. Dat is toch gewoon wat het is?
9: Nee, dat is niet zo.
6: Het
9: feit dat we het juridisch complex formuleren wil niet zeggen dat het daarmee rechtsgeldiger is dan wanneer we het gewoon duidelijk uitleggen.
6: En geef eens een voorbeeld van iets wat dan heel juridisch complex geformuleerd is, wat ook in een volzin kan.
9: Nou, concurrentiebeding bijvoorbeeld. Sowieso is dat lang niet voor alle medewerkers relevant. Je hebt zelfs sectoren waarin mensen standaard meerdere baantjes hebben of bij verschillende partijen werken en dat geen probleem is. Dat speelt vaak pas bij hogere functies. Maar nu zijn dat echt bepalingen met heel veel boetes, met heel veel onduidelijke taal van, nou ja, waar je bijna...
6: Hoe zou je dat simpeler doen? Geef eens een voorbeeld.
9: Nou, zeggen van, we zouden het gezien jouw functie en alle kennis en relaties die je hebt opgedaan heel vervelend vinden als je bij onze directe concurrent gaat werken. Dus we gaan graag met je in overleg over als je niet meer bij ons past, waar je terechtkomt en hoe we dat op een nette manier kunnen doen met elkaar. Nou, ik formuleer het nu eventjes heel snel uit de losse pols. Ja. Maar we hebben in ons boek achterin voor alle bepalingen die veel voorkomen in contracten, hebben we meerdere alternatieven geformuleerd. Okay. Dus we hebben dat met onze juristen samen gedaan. En je kunt eigenlijk voor elke bepaling die er nu heel ingewikkeld geformuleerd staat, zou je dat echt anders kunnen doen. En ook meer gelijkwaardig. Want wat we nu vaak zien is dat echt vooral gekeken wordt naar de risico's van de werkgever. Ja. En er ook heel veel dingen zijn die voor werknemers bepalend zijn. Bijvoorbeeld flexibiliteit of mogelijkheid om niet alleen maar verlof op te kunnen nemen als je tante trouwt, maar ook als je beste vriendin trouwt bijvoorbeeld. Dus nu zitten er heel vaak hele ouderwetse regels, heel statisch.
6: We snappen het buikje.
9: Oh, sorry.
6: Ja.
9: Ik ben heel
6: enthousiast over. Ja, nee, ik hoor het. Ik vind het ook leuk dat je dan weer juristen nodig hebt om al die versimpelingen toe te passen. Maar we gaan er graag een keer verder over in gesprek. Want het lijkt me heel interessant, jullie boek. En we gaan het zeker lezen. Bedankt en succes met de lancering.
9: Hartstikke goed, dankjewel. Tot later.
0: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
6: Ja, het is misschien wel de lastigste vraag in recruitment. Hoe trek je mensen aan als je bedrijf voortdurend onder vuur ligt? Want nog voordat iemand solliciteert, kijkt iemand naar krantenkoppen of hij vraagt aan ChatGPT hoe het ervoor staat. En bij Tata Steel gaan die krantenkoppen nu vooral over Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, die overstapte naar het vervuilende Tata Steel en binnen een dag alweer weg was. Arjan, hoe kijk jij hierna? Wat is er misgegaan als recruitment-expert?
8: Ja, ik vond het een briljante move van Tata Steel om die man binnen te halen. Ik denk hartstikke slim. Wat gewoon jammer is dat hij in functie niet heeft aangegeven wat het verleden is. En ik denk dat Tata Steel heel kordaat gereageerd heeft met een dag naar buiten sturen en een statement te maken.
6: Hey, en stel, als hij dit wel had gecommuniceerd, hadden ze hem dan moeten aanhouden. Als in dat is hij een lichtend voorbeeld voor dat mensen kunnen veranderen, dat bedrijven ook kunnen veranderen, dat...
8: Nou, dan is daar absoluut. Want naar het blijkt heeft hij dat bij Milieudefensie wel verteld. En daar heeft Milieudefensie gezegd: Oké, wij kunnen hier meer vooruit. Hè? Dus mensen kunnen veranderen. En hij heeft er hiervoor gekozen. Dus het feit werd ook benoemd in de statement door Tata Steel zelf. Van ja, maar het ligt aan het feit dat de informatie is achtergehouden. En niet doordat dat je achtergrond is. Dan kan de werkgever kiezen wat hij ermee doet, ja of nee.
6: Dorothee, welkom. Jij werkt bij Tata's Employer Brand Manager. Hoe kijk jij naar deze situatie?
7: Ja, dat vind ik lastig, want de man is net een dag begonnen en helaas is hij ook alweer weg. En dan vind ik heel lastig om daar antwoord op te geven.
6: Ja, snap ik.
7: Het is vooral voor hem ook heel vervelend, voor iedereen.
6: Ja, kan ik me voorstellen. Want jij werft met weerstand en die zin, jij denkt nou over employer brand strategieën voor Tata Steel om het beste talent aan te trekken. Dat is best een pittige job.
7: Ja, maar ook een hele mooie.
6: Zeker.
7: Ja.
6: Vertel, hoe mooi is jouw job?
7: Nou, mooi, het is uitdagend, laat ik het zo zeggen. Het leuke erin is dat je altijd weer iets nieuws moet proberen. Kijken hoe kun je het nog beter vertellen, hoe kun je nog eerlijker zijn. En het is vooral, jij hebt als enige ook nog de kans om het verhaal te vertellen. Er wordt natuurlijk van alles over je verteld. En dan kun je via je werkgeverschap en de medewerkers natuurlijk ook vertellen waarom je juist hier moet werken. Want je kan hem ook omdraaien. Heel veel mensen zeggen, ik zou daar niet willen werken. Ik kan ook zeggen, juist hier kun je wel bijdragen aan. Of kun je met de nieuwste techniek werken, of heb je veel flexibiliteit. Dus ik probeer hem om te draaien.
6: Ja, en wat is dan, want je hebt mensen die willen per definitie niet bij jullie werken. En dan heb je de groep die erover twijfelt. Of die denkt, ja, misschien in mijn sociale kring valt het niet zo goed, maar lijkt mij wel leuk. Hoe bewerk je die groep dan? Wat zijn je tactieken?
7: Nou, ik heb twee uitdagingen. Dus onbemind maakt onbekend. En dat is natuurlijk wat voor fantastische techniek we hebben. Als je zeg maar, of hoe mooi het bedrijf is als je hier over de vloer bent en door de poorten heen bent. Dat moeten we gaan vertellen. Want op dit moment zoeken we heel veel mensen met een elektrotechnisch profiel. Mm-hmm. HBO'ers, WO'ers. En dan zeggen we van ja, die concurrentie is moordend op de arbeidsmarkt. Want ja,
8: dat is ongeveer het moeilijkste van het moeilijkste.
7: Ja. Nou, ik ben blij dat je het zegt.
8: Ja, het is zo.
7: Dan wordt het ook eens, dan hoop ik dat ze ook meeluisteren wil. Ja. en daar moet je gaan vertellen dat het bij ons wel uniek is. Ik mocht pas met de collega's mee van, joh, hoe ziet dat dan uit, hè? Elektrotechniek bij Tata Steel. Ja, en dan kom je in ruimtes waar niet één kast staat, maar honderden transformatorkasten, waar hoogstroom, laagstroom, alles bij elkaar staat. En dat is natuurlijk heel uniek.
8: Mm-hmm.
7: Wij ook al waar energie van buiten komt, weer doorgaat naar hoe je toch zo'n warmbandwals, die moet af en toe harder, zachter, weet je, die moet meegedraaid worden om daar uiteindelijk een rol staal, dun staal uit te kunnen halen. Ja, dat is wel heel magnifiek om te zien. En waar anders in Nederland, ja,
8: dus je zegt,
7: is dit hier?
8: Eigenlijk vaktechnisch heb je een unieke kans.
7: Ja. Ja, en dan is het aan ons om te vertellen van hoe dat is. En wie kan dat beter vertellen? We doen dat bijvoorbeeld nu bij de ploegendienst. Daar zoeken wij toch 200 mensen ook nog voor op dit moment. En dat zijn de collega's die gewoon zorgen dat het productie draait, dat 24 uur staal gemaakt kan worden. Nou, die zijn essentieel in het proces van staal maken. Nou, dan hebben wij eerst met de OR en de vakbond gekeken, wat maakt mensen nou hier om te werken heel boeiend en heel interessant. Wat zijn de drie belangrijkste punten? Nou, dat is flexibiliteit, want je gaat zoveel dagen op. Je hebt ook zoveel dagen vrij. Als je het goed plant, kun je soms gewoon een week weg. Kun je een week op vakantie. En kom je weer terug. Er zit natuurlijk ook aan dat je 's nachts moet werken. Maar sommige mensen vinden dat heel fijn. Als je jonge kinderen hebt, ben je misschien wat flexibeler. Want dan kun je ze toch weer, als je om 6 uur klaar bent, kun je ze toch naar school brengen. Dus zo hebben we gekeken. Dus het verdient ook goed, want je hebt een ploegentoeslag. Niet alleen bij Transdev krijg je toeslag. Bij ons krijg je het altijd. Hoef je geen eens voor in de zomer te werken. En op die manier proberen wij toch echt te kijken van doet. En dan gaan we via filmpjes, hebben we hele korte 20 seconden video's gemaakt. Want niemand kijkt ook veel meer naar TikTok en dat soort kanalen. En dan mogen we mensen gewoon ruw het verhaal vertellen. Gewoon gefilmd, op een kruk, licht erop en gaan we vertellen. En die horen wij later van kandidaten, van mensen die solliciteren, horen we dat ze dat juist heel leuk vonden om te horen. Omdat ze zeiden, ja, het was gewoon ruw. Het was niet mooi. De mensen zaten niet in de make-up.
8: Niet gepolished, ja. Arbeidsmarktcommunicatie.
6: En wat is dan de ruwheid? Want heel veel partijen doen tegenwoordig met TikTok en korte filmpjes het echte verhaal laten zien.
7: Nou, ze hebben niet gedanst.
6: Nee, bij jullie wel?
7: Nee.
6: Oh, ze hebben niet gedanst.
7: Nee, niet.
8: Zo blij, okay. Joh. Zo blij.
6: Dat, ja. En dan doen jullie dat ook. Maar toch hebben jullie nog die extra ballast en of die extra uitdaging. Ja. Want ik kan me voorstellen dat jouw rol heel of is juist vanwege die extra opdracht. Wat is dan de weerstand waar je op stuit? Of wat moet jij in dat proces dan toch nog extra wegnemen of extra motiveren?
7: Nou, je moet eerst zorgen dat je mensen verleidt om ook eens dat ze openstaan om te komen praten. Want kijk, je kan natuurlijk zeggen, daar wil ik niet werken. Prima. Maar je kan ook denken, hey, maar misschien is het wel interessant. Dus die stap, die moeten we eerst doen. Nou, dat is het verleiden. Dan ga je die video's laten zien, zorgen dat ze binnenkomen. Dat doen wij op manier dat, ja, als je nu op de website kijkt, zie je heel veel vacatures voor ploegendienst. Maar je kan ook een kop koffie komen drinken. Kom maar kijken, kom maar binnen. Ga gewoon met je kijken, wat kun je doen? Waar pas je? Of als je bijvoorbeeld binnen de ploegendienst wil werken, kom maar binnen, dan gaan we kijken, wat vind je interessant? En dan gaan we samen met je kijken bij welke werkeenheid of bij welke plek binnen het bedrijf zou jij passen?
6: Ja.
7: En op die manier proberen we dat echt te doen. We hebben hele kleine events dat we zeggen, nou, laat de mensen op de werkvloer maar het verhaal vertellen. Want ja, dat is ook, als ik mee mag met iedereen, dan de grote liefde spat van het bedrijf af, of in ieder geval van het werk af, als dat verteld mag worden over het werk.
6: Ik voel nog niet veel weerstand. Dit klinkt als een vrij smooth operation.
7: Ja, maar dan, voordat je binnen hebt, die weerstand is natuurlijk ook in als onze dat ze dan. Nou, we hebben wel eens mensen die zeggen, nou, oké, tof, ik ga het doen. En dan tekenen ze en dan zeggen ze thuis, ja, wil je dit wel? Want voel je veel weerstand.
8: Ja.
7: Of zal ik dit wel doen? Of als wij ergens op evenementen staan, hebben wij ook demonstranten. Als wij naar evenementen gaan, doen we dat ook even vooraf kijken van, is het goed, of niet goed? En op die manier hebben we ook veel weerstand natuurlijk. En natuurlijk, de weerstand zit ook in zo'n dag als vandaag.
8: Maar als je, wat ik me heel erg afvraag, hè, Tata is inderdaad veel in het nieuws.
7: Ja.
8: En op het moment als er echt, even los van Donald Pols, maar stel voor, je hebt, er is weer een rapport en er wordt weer gebashed. Ja. Merk jij dan meteen een drop in je aantal sollicitanten?
7: Ja, dat wel. Maar het is ook afhankelijk van de doelgroep die we zoeken. Dat is voor mensen van de ploegendienst iets minder relevant. Dat is ook heel veel mensen die uit de omgeving komen, die bij ons willen werken. Je broer werkt er al, en je zus werkt er al, en je opa heeft er gewerkt. Dus dat is heel sterk. Een reorganisatie die we afgelopen jaar hebben gehad, dat is veel heftiger. Daar
8: dat
7: zie ik echt
8: heel
7: droppen
8: impact,
7: van.
8: Hè?
7: Ja, daar zie ik echt de bezoekers naar beneden gaan.
8: Ja.
7: Ja. En ook de, want onze samenwerf, zo heet dat bij ons ambassadeursprogramma, ons loyaliteitsprogramma, zeg maar, daar halen we 30% van de factures mee binnen. Dus dat geeft aan over, als je het over MPI hebt, is dat mijn MPI.
8: Ja, snap ik.
6: En wat is dan het narratief wat jullie vertellen? Wat is de boodschap om mensen juist wel te overtuigen van, juist hier moet je zijn om bij te dragen aan?
7: Of... Ja, het verhaal, het communicatieconcept is waar we echt van maak werk van de toekomst. Hè. Samen maken we werk van de toekomst. We zijn ook een maakbedrijf, dus daar zit een knipoog natuurlijk in. En tegelijkertijd... Het narratief is dat je zegt, je moet nu wel lef hebben om bij ons te komen werken. Of je moet het wel durven, je moet het wel kunnen vertellen. En wat er dan gebeurt, waar we net over weerstand hadden, als we dan mensen hebben die zeggen, ja, mijn thuis vinden ze toch wel spannend. Ja, bij sommige mensen zeggen, maar kom maar, neem je partner maar mee of je familie. En dan gaan we het gesprek gewoon met de juiste experts erbij halen, vertellen. Dus het is vertellen en eerlijk zijn.
6: En wat vertel je dan?
7: Nou, de vragen die zij hebben, daar proberen we dan zo goed mogelijk antwoord op te geven.
6: En even om inzicht te krijgen hoe dat werkt. Wat voor vragen zijn dat dan? Of jullie vervuilen de omgeving? Of jullie de kooksovens zijn niet in orde? En dan...
7: Ja, dat ligt ook aan wie het vraagt. Ja. Het is ook heel veel van, is het gezond om hier te werken? Ja. Wat doen jullie om de mensen te beschermen? Nou, en daar hebben wij hele goede... We hebben natuurlijk persoonlijke beschermingsmiddelen. Die worden per werkomgeving aangepast. We hebben vitaliteitsprogramma's, fysiek, vitaliteit. We hebben van alles. En we hebben zelfs een Wenckebach-fonds... waar collega's allemaal afdragen. En waar we dan met elkaar zorgen voor elkaar weer. En het gaat erom, wat ga ik vertellen... En hoe zit dat groen staal in elkaar? Is dat wel echt dat project? Gaan jullie het wel echt doen? Dat soort vragen. Ja, en die kunnen gewoon mensen beantwoorden. En dan is het aan de ander van... durf ik het aan of wil ik hier werken of niet?
6: Ja, dus jullie laten de beslissing ook duidelijk bij de persoon. Kunnen jullie het waarmaken?
7: Over conscious contracten gesproken.
6: Het is heel fijn hè, als iemand vertelt van... dit is het en dit kan er fout gaan... en dit hebben we tot nu toe nog niet goed gedaan... maar we zijn voornemens om te verbeteren... en wil je daar onderdeel van uitmaken? Dat kan een heel mooi verhaal zijn... want daarmee haal je iemand over om dan bij een vervuilend bedrijf te komen werken... maar we zijn samen met jou op weg naar die minder vervuilde wereld... Maar dan moet je het wel kunnen waarmaken. En heb jij het idee dat jullie dat dan ook kunnen waarmaken... voor al die mensen die jullie de afgelopen 5, 3, 2 jaar hebben aangenomen?
7: Oeh, dat is een gewetensvraag.
6: Jij hebt een heel goed ontwikkeld geweten, toch? Ik ben daarvan op de hoogte. Dus...
7: Ja, nee, ik vind gewoon tot nu toe... Ja, wij gaan er met z'n allen voor. We hebben natuurlijk dat contract, dat Joint Letter of Intent getekend. En we staan met z'n allen, werken we er nu snoeihard aan... om te zorgen dat we alles kunnen voldoen. Om te zorgen dat we dat Groen Staalproject ook gaan realiseren. Ja. Want hoe mooi zou dat niet zijn als wij als Nederland kunnen zeggen... wauw, dat hebben we toch met z'n allen gedaan. En dat maakt het niet uit of je een simpele arbeidsmarketeer bent... van Employer Brand Manager, of dat je echt in de... echt de WizKid bent die alle nieuwe technieken heeft bedacht. Ja. Dat is een beetje de man on the moon, hè?
6: Ja, snap ik. Arjan, want meer partijen, meer branches hebben hier ook last van. Maar je hebt ook een poll uitgezet.
8: Een poll over sector-imago.
6: Niet over taal.
8: Een poll over sector-imago. Wij vroegen eerder op deze week op onze BNR at Work LinkedIn-pagina... het imago van de sector waarin mijn werkgever actief is... omschrijf ik als 60% zegt prima, 40% zegt niet goed... En 0% zegt normaal. Niemand is normaal.
6: Niemand is normaal.
7: Nee. Wat is normaal?
8: Wat is normaal?
6: En waarom zou je?
8: Ja.
6: Dorothee, nu kan me voorstellen dat, wat je net ook al zei, jouw rol is fantastisch. Want wie wil er nou bij een gematigd bedrijf waar alles voortkabbeld werken? Je wil juist in de storm staan. Daar sta je.
7: Soms is er een dag dat ik dat wel wil, hoor.
8: Ik kan dat heel goed voorstellen.
6: Je hebt al bij de Rabobank gezeten, dus dan is dit een level up, toch?
7: Ja, maar die lag toen minder onder vuur dan nu. Dat was al tijdens de Libor, ja.
6: Oh ja, dat was ook storm. Wat maakt jouw rol zo leuk? Waar zit voor jou het plezier, de uitdaging? Waarom zet je dit employer brand zo graag neer voor Tata?
7: Omdat het een mooi bedrijf is. Met alle valkuilen erbij. Met alles waar we in de omgeving. En alle dingen die we nog veel beter moeten doen en beter kunnen doen. Is het een mooi bedrijf en we maken staal. En staal is gewoon iedere dag nodig, wat je ook doet. En dan vind ik het heel interessant om te vertellen... dat we op een goede manier, kwetsbare manier... kunnen vertellen van hoe doen we dat? En bij mij zit de uitdaging dan in... is dat ik natuurlijk een buitenwereld heb die daar anders over nadenkt. En om toch heel dicht bij jezelf te blijven... niet de ander aan te vallen, want dat lost niks op.
8: Nee.
7: En gewoon proberen open en transparant het verhaal te vertellen. En ja, natuurlijk... 80% van een employer brand moet gewoon kloppen. Want anders heb je de boulevard of broken dreams. Hè? Ik kijk naar mijn vakgenoten aan de overkant. Want dan lopen mensen gillend binnen een jaar weg. En dat wil je ook niet. En 20% aspiratie. En die aspiratie die probeer ik ook echt wel te benoemen. En dat je elkaar nodig hebt om het te doen. En dat maakt het mooi. En het zijn echt dagen dat ik echt denk, ik weet vandaag even niet meer hoe ik het verhaal moet vertellen. Maar gelukkig, waar we mee begonnen, er is altijd weer een morgen.
6: Dorothee Alfrink van Tata Steel, dank je wel.
10: BNR at Work.
6: Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er nu net, zoals Arjan en ik, geen genoeg van krijgen, ga dan naar onze TikTok-pagina of LinkedIn-pagina en praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app en daar kun je deze week ook luisteren naar het meest beslissende carrière-moment van oud tophockeyster Minke Boy. Zij vertelt over hoe ze er pas later achter kwam, hoe ze soms tijdens haar sportcarrière iets wat norsig overkwam op haar collega's.
11: Ik was bijvoorbeeld voor een wedstrijd heel gespannen. En wat teamgenoten dan zagen was een hele chagrijnige, boze speelster die eigenlijk geen contact wilde maken.
6: Omdat je het voor jezelf aan het wegwerken was?
11: Ja, maar zij dacht ik alleen maar, ze is stik chagrijnig. Wat een naar mens.
6: Maar je was bang?
11: Zenuwen. Ja. En toen ik daarover ging vertellen, hoe ik me voelde voor een wedstrijd, kreeg ik veel meer begrip. En dat probeer ik nu vaak ook in mijn verhaal. Ook heel veel te vertellen over hoe samenwerken werkt.
6: Het hele gesprek vind je in je podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Ik ben Joost Luiten, ambassadeur van KLM Open. Van 4 tot en met 7 juni wordt het grootste internationale golftoernooi van Nederland gespeeld. Op de International bij Amsterdam neem ik het op tegen titelverdediger Connor Seim, mediawinnaar Danny Willett, Darius van Driel en vele andere topgolfers. Koop nu je ticket op klmopen.nl of in de KLM Open app.
1: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
0: KLM, TCS en de Diepe World Tour heten je van harte welkom op het KLM Open 2026.
1: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
2: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brand in Zwaanshoek, vlakbij Hoofddorp, is onder controle. Vanmiddag brak er brand uit in een bouw- en garagebedrijf. Vanwege de rook werd een NL-alert gestuurd. Niemand is gewond geraakt, wel werden een paar mensen nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd. President Trump heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Hij vraagt hem om geen vergeldingsaanval uit te voeren op Iran, dat eerder op de avond raketten afvuurde op Israël. Trump baalt ervan dat het conflict weer oplaait. Hij probeert al maanden een vredesdeal in het Midden-Oosten te bereiken. Bij Diamond League-wedstrijden in Zweden heeft Jessica Schilder goud gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,89 meter. Bij discuswerpen was er zilver voor Jorinde van Klinken. En verrassend was het eerste verlies in 3 jaar voor polstokhoogspringer Armand Duplantis. Voor eigen publiek kwam hij niet verder dan 5,80 meter. En de oorspronkelijke leden van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
6: Hij heeft de eerste 100 dagen als verkeersminister overleefd. En dus is het de hoogste tijd om een uitgebreid gesprek te voeren met
7: Vincent Karremans. Over zijn eerste 100 dagen, over onderhoud aan wegen. Oei. Verkeersveiligheid. Oei. En we zagen hem deze week in een semi-zelfrijdende Tesla stappen. Oei. Maar hij heeft het blijkbaar overleefd.
6: Nou, dat wel, hier. Ja, precies. We zijn vandaag in Den Haag op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We kwamen net binnenwandelen, Wouter.
7: Stond hij er weer?
6: Staat er weer, hè? Hij staat er gewoon nog steeds.
7: De trein. Nog geen model.
6: Er zijn toch ook van de auto's?
8: En er staat nu een vliegtuig bij, want die stond er ook niet. En dus het project om daar nog een auto bij te zetten, daar zijn we hard mee aan het werk hier op het ministerie.
6: Als wij mogen adviseren, dan
8: ja, welke auto? Ja, dat is een goeie. Nou, doe dat maar.
6: Ja, dat zullen we zeker doen. Minister Vincent Karremans, fijn en dank dat u tijd voor ons heeft gemaakt. Vorige keer dat we hier waren, dat was september 2024. Politiek echt al een eeuwigheid geleden. Maar voor ons eigenlijk ongeveer gisteren. Uw voorganger die wilde per se, minister Matlener was dat, met ons een foto met het 130-bord.
8: Ja. Ja. Ja, dat is ook. Er zijn heel veel voorgangers van mij die foto hebben. En de chauffeurs zeggen tegen mij: als jij nooit zo'n foto krijgt, dan ben je niet geslaagd.
6: Nee, dus nou.
8: Ja, die moet nog een keer komen.
6: Maar
8: waar
6: is het bord?
8: Ja, dat bord hangt beneden.
6: Ah.
8: Ja, bij de chauffeurs.
6: De enige plek in Nederland waar je nog 130 mag.
8: Ja. Nee, er zijn nog gelukkig plekken waarin dat kan.
7: Maar is het elke ritje achterin dat de chauffeurs een betoog houden over waarom het gewoon 130 kan worden?
8: Tuurlijk, ja. Die jongens willen rijden natuurlijk. Ja.
7: Ja. Ja. Ja.
6: Ja, maar die terugkeer van die maximum snelheid. Hè, ja, inderdaad een paar plekken nog. Maar dat lijkt allemaal te verdwijnen, die 130 kilometer per uur. Heeft dat nog prioriteit?
8: Nou, het verdwijnt niet verder. Hè? Dus het is, er zijn nu gewoon een aantal plekken waarop dat kan. Op de afsluitdijk. Alleen, ja, we zitten natuurlijk met stikstof. Dus dat moet eerst worden opgelost. Voordat je natuurlijk verder kan met...
6: kunnen ook een paar boerderijen aanwijzen.
8: Nou, was het maar zo simpel. Dus daar werkt het kabinet nu hard aan. En daar werken wij natuurlijk hard op mee. Omdat ja, wij hangen voor de infrastructuur en voor het een beetje kunnen doorrijden in het land. Om het maar even plat te zeggen. En voor de luchtvaart ook heel erg af van dat stikstofpakket. Dus dat is heel belangrijk voor het werk wat we hier doen.
7: Ja. Maar het is nog wel een punt wat u zou willen oplossen.
8: Kijk, elke VVD'er wil altijd,
7: minimaal 130.
8: Als het kan en veilig kan natuurlijk.
6: Ja. Ja, maar het kan dus niet.
8: Nu niet. Nee. Nu is er geen stikstofruimte voor.
6: Okay. Nee. Dus eerst stikstof oplossen.
8: Ja.
6: Letterlijk.
8: Ja.
6: En
8: ja.
6: Dan gaan we weer praten.
8: Dus over dat is het belang wat eraan vasthangt. Ja.
6: Ja. Ik hoop dat u genoeg tijd krijgt daarvoor.
8: Ja, en overigens, joh, dan kom ik later wel een keer terug. Ik weet waar die borden hangen. Anders maak ik er gewoon een selfie mee. Ja.
6: Maar dit wordt dus ook niet een enorme prioriteit de komende periode.
8: Nou, kijk, bereikbaarheid als economische prioriteit hebben wij als een van de topprioriteiten genoteerd voor de komende periode. En daar zit dus in een zekere zin ook bij dat je gewoon natuurlijk goed en snel op je bestemming moet kunnen komen. Ja. Dat betekent ook dat je, maar bereikbaarheid zit natuurlijk in vele zaken. Dat zit niet alleen in ergens een stukje harder kunnen rijden.
7: Nee, maar als je harder rijdt, ben je eerder van de
8: snelheid. Zo, nou, dat heb je snel gezien.
7: Dus, we lossen het hier samen wel even op.
8: Ja, we zien wel waar de expertise zit aan tafel. Ja.
6: Ja. Ja. Johan Cruijff heeft dit ook al eerder uitgezegd.
7: Ja. Nou, het is ook echt wel zo. Ja. Wat wordt, zeg maar, uw grootste prioriteit deze kabinetsperiode?
8: Nou, de grootste prioriteit sowieso de komende periode is ook dat de basis op orde moet komen. Want de basis van de infrastructuur in Nederland is nu niet op orde.
6: Nee.
8: We hebben veel te maken met heel veel infrastructuur, viaducten, bruggen, tunnels, wegen. Die zijn aangelegd in de jaren 60 en 70. We hebben echt ook even, als je even positief bekijkt, toen enorm veel gebouwd. Mogen we best ook achteraf best wel trots op zijn. Alleen al die infra, die nadert nu einde levensduur. Dus die moet worden vervangen. Of je moet kijken wat je eraan moet doen om het nog wat op te knappen. Zodat het iets langer door kan. Ja. En daar zijn we nu mee bezig. Alleen het is politiek nooit interessant geweest om natuurlijk veel geld te steken. En aandacht te besteden aan instandhouding.
7: Ja. Waarom niet?
8: Ja, wie wil nieuwe wegen aanleggen? Dat is natuurlijk
7: sexy genoeg.
6: Oh, regeren is vooruitschuiven.
7: Ja, dat is waar.
8: Dat heb ik ook een keer gezegd in een filmpje van de Speld. Maar het is een... kijk, en dat is natuurlijk wel de situatie. Dus we hebben te maken met die opgave. Beperkte middelen. Hè, dus er moeten ook veel investeringen naar defensie onder andere. Heel logisch en terecht. Ja. Dus we moeten keuzes gaan maken. En zorgen dat we die basis van die infra op orde hebben. Want we hebben niks aan een nieuwe weg. Als die wegen die we nu hebben niet goed onderhouden zijn.
6: Ja. Maar waar kunnen we u dan op afrekenen na afloop van deze kabinetsperiode?
8: Dat dan de basis dus op orde is. He, is dat we dan echt eindelijk rust hebben en duidelijkheid hebben voor iedereen. He, dus ook voor de mensen die werken aan de weg. Aannemers, maar ook Rijkswaterstaat, maar ook het spoor, ProRail, NS. Is dat we duidelijkheid hebben over hoe het de komende jaren uitziet. Welke projecten wel door kunnen gaan, welke projecten niet door kunnen gaan.
7: En, het is natuurlijk geld.
8: En dat we dus die hinder beperken ook voor reizigers.
7: Ja. En het is geldgebrek. En ik vraag me dan af... Ja, jaren 60, jaren 70. Waarom hadden we daar gewoon wel geld om die nieuwe bruggen via dikke tunnels aan te leggen en nu niet om zo even een beetje bij te poetsen?
8: Het is heel veel duurder geworden. Dus beton en staal is gewoon duurder geworden. Ja. Arbeidskrachten zijn duurder geworden. Regelgeving maakt het duurder.
7: Ja.
8: Denk maar niet dat de deltawerken volgens de huidige regelgeving aangelegd zouden kunnen worden. Dat kan gewoon niet. Maasvlakte, Haven Rotterdam ook niet.
7: Nee.
8: Dus dat moet je even beseffen. Hè. Dus we maken het onszelf ook af en toe ontzettend lastig. Ja. Het zijn allemaal dingen die we zelf bedenken.
6: Ja. Maar tegelijk.
8: En dat kost allemaal geld. Risico's die worden verlegd van de markt naar de overheid. Dus het zijn heel veel oorzaken die ervoor zorgen dat het duur is. Plus, als je dingen moet vervangen, is een heel stuk ingewikkelder als er elke dag 100.000 auto's overheen gaan.
7: Ja.
8: Dan als je niks hebt en een nieuwe weg aanlegt.
6: En in de jaren 60 reden er ook iets minder auto's overheen.
8: Iets minder zwaar ook.
6: Ja, precies. Ja. Maar goed, tegelijkertijd heb je die infrastructuur ook nodig om dat geld te verdienen.
8: Zo is het.
6: Om het is voor elkaar te krijgen, het heeft iets te maken met uw vorige ministerie.
8: Exact. Het geld moet eerst verdiend worden voordat het kan worden uitgegeven.
6: Maar je hebt nu al ondernemers die met halfvolle vrachtwagens rijden omdat ze de brug niet over kunnen of om moeten rijden. Ik zag een filmpje op televisie met een bedrijf dat zand vervoert. En we gaan gewoon maar half vol gooien, want we kunnen de brug niet over.
8: Exact. En dat is wat je nu ziet gebeuren. En dat levert natuurlijk heel veel economische schade op. Dus dat wil je niet. En het is belangrijk om te beseffen dat fundament onder onze economie is bijna letterlijk beton en staal.
6: Ja.
8: Wat in die infra zit. Alleen dat is dus wel beton en staal uit de jaren 60 en 70. En dus om ervoor te zorgen dat we geld kunnen blijven verdienen in het land om ook uit te geven en te investeren in het onderwijs, in de jeugdzorg, in ouderenzorg, in woningbouw, noem maar op, moeten we eerst verdienen en zal dat fundament ook dus onderhouden moeten worden.
7: Bijna om depressief van te worden.
9: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Regelgeving dan
2: juist,
1: aanpassen.
2: Dus dat is wat ik aan het doen ben. Dus ja. om te kijken, jongens, ik wil alleen regelgeving hebben wat ook daadwerkelijk problemen oplost. En niet wat het in feite alleen maar infra duurder maakt en ingewikkelder maakt. Vaak het ook langer duurt. Hè. Gaan ook heel veel opgaven. En soms kan je dat niet helemaal vermijden, maar met elkaar verwikkelen. Dus dan willen we een viaduct met een park, met een afwatervoorziening, etc. Hoe meer functionaliteit je daarop zet, hoe ingewikkelder dat wordt. Als Rotterdammer zeg ik. Maar ook als nu vooral minister van Infra met een enorme opgave op onderhoud en instandhouding daar niet alle mogelijke middelen voor om dat te doen. We gaan terug naar die basisfunctionaliteit. Als het Rijk een brug aanlegt of een tunnel of een viaduct, we maken de functionaliteit. En daarbij zeg ik dan wel als Rotterdammer, dat ziet er dan misschien niet zo mooi uit als je misschien zou willen met parken erbovenop, maar die lelijkheid ga je vanzelf waarderen. Ja.
1: Okay. Als je er in ieder geval overheen kunt rijden dan, hè, dat scheelt dan,
2: dat is de bedoeling.
1: Of er onderdoor kan varen. Ja. Hoeveel van die regelgeving is er al aangepast de afgelopen 100 dagen?
2: Nou ja, deels kan ik daar zelf soms een streep door zetten. Kan ik al zeggen, we gaan dit vanaf nu niet meer doen als het geen wetten zijn.
1: Hoeveel strepen zijn er al gezet?
2: Een stuk 5, 6, 7, dat soort voorbeelden ik heb genoemd. Maar wat we ook hebben, is soms is het wetgeving. Ja, dan moet je langs de Tweede Kamer. Hè? Want mensen moeten ook niet vergeten, een wet afschaffen kost net zoveel als een wet maken. Nou, als je een beetje een idee hebt wat die termijnen daarvoor zijn, dan moet je langs de Raad van State, langs de Tweede Kamer, langs de Eerste Kamer. Ja, dat zijn enorme lange processen. Ja. Dat kan ik niet in 100 dagen doen. Maar daar ben ik wel vanaf moment 1 mee gestart.
1: En ook nog meerderheid zien te vinden in die Tweede Kamer, want die hebben jullie
2: dat
1: niet.
2: Dat schijnt ook nog een ding te zijn.
1: Dingetje. Ja.
2: Maar dat zie je hier wel. Infra is toch vaak ook wel een apolitiek onderwerp. Hmm. Het ziet dat er geen politieke keuzes in zitten, maar alle partijen van links tot rechts, die zien in dat we die infrastructuur die we hebben niet zo kunnen laten verslonzen.
1: Er zijn op de linkerflank toch echt wel partijen die geen asfalt weer willen aanleggen.
2: Nee, zeker. Dat heb je absoluut. Ja. Ja, maar over de instandhouding zie je vaak dat toch men vindt van ja, we hebben het nu toch, dus we moeten het dan maar goed onderhouden. Nou, waar het geld vandaan komt, daar is altijd een discussie over. Hè?
3: Aan de andere kant, in de steden, Amsterdam, maar ook in ons geliefde Rotterdam, is er een hoop rijbanen weggehaald. Discussies over parkeerplekken weghalen. Dus dan heb je eigenlijk over infrastructuur die verdwijnt. De Erasmusbrug die lag er even uit. Maar ja, de Maastunnel is nog maar één baantje. Dus
2: nee, Maastunnel is vier banen.
3: Vier banen, maar twee voor de automobiel.
2: Nee, de Maastunnel zelf niet. Ja, de traject eromheen wel.
3: Dat komt op dezelfde manier. Nee, maar zie dat wel ook in even los van politieke keuzes. Ja. Is dat er ook
2: dat
3: wel
2: zijn
3: infrastructuur?
2: Politieke keuzes. Dat zijn
3: infrastructuur
2: hele
3: wordt weggehaald.
2: Dat zijn super politieke keuzes. Yeah. En ik ben ook wethouder mobiliteit geweest in Rotterdam. Overigens heb ik daar ook juist zeker in het centrum gezegd van nou, er moeten meer 30 km per uur straten komen. Omdat het ook voor de verkeersveiligheid juist heel belangrijk is in de leefbaarheid. En ik heb zelf, en het staat nog op YouTube, zelf in de auto een paar rondjes gereden. Eén keer dat ik gewoon me hield aan de maximum toegestaan snelheid, namelijk vaak 50. En hetzelfde rondje dan, maar dan me begrensd op 30 km per uur. Het maakt geen zak uit. En zeker in binnensteden.
1: Je had geen toeterende
2: maakt dat niet uit. Want
1: dan
2: ben je iets sneller bij het stoplicht waar je stil moet staan. En dat is natuurlijk wel de realiteit in binnensteden. Ja. Dus ik vind niet dat je daar dogmatisch naar moet kijken. Nee. Maar het klopt, daar zitten wel heel veel politieke keuzes in. Ja. En steden gaan er anders mee om.
1: We gaan straks over die verkeersveiligheid ook hebben. Maar voordat we verder praten, willen we heel graag weten of we te maken hebben met een beetje een autoliefhebber. Het is namelijk tijd voor
4: De pijlstok.
1: In welke auto wordt u gereden?
2: BMW i7.
1: Met dat hele grote scherm achterin ook?
2: Ja, en het is echt met een raster voorop. Wat echt, daar zal een willekeurige Rotterdammer zou zich daar niet voor schamen. Zeg maar.
3: Ook met verlichting in de grill.
1: Ja, elektrisch dus.
3: Ja.
2: Elektrisch, ja.
3: En de eurocommissarissen klagen over Brussel-Straatsburg. Maar is het voor die minister van... Is het wel goed elektrisch?
2: Ik heb er geen last van. Nee, zeker.
1: Lekker.
2: Maar waar klagen ze over dan?
3: Range.
1: Tussen
2: range. Nee. Ja, ik woon in Rotterdam. Van Rotterdam naar Den Haag. Dat
3: lukt wel. U moet wel eens ergens anders.
2: Ja, ik ga ook met de auto naar Brussel en ook naar Luxemburg. En dat redt hij allemaal. Dus dat is prima. Ja.
3: En als bij magie is die, als u terugkomt bij de auto's, die weer opgeladen. Zo werkt dat natuurlijk voor een minister.
2: Ja, zo gaat dat, ja.
3: En privé?
2: Ja, dat is een Skoda Kamiq. Dat moet ik wel even uitleggen.

0: Wow. Uw vrouw heeft thuis de broek aan qua autokeuze.
1: Nou, zo is het. Zo is het. Zo is het. Nou, wij woonden in Rotterdam-Noord. Inmiddels zijn wij verhuisd. Maar wij woonden heel lang in Rotterdam-Noord. En daar, zij vond parkeren natuurlijk gewoon op smalle parkeerplekjes. Ja. Vond ze, ja, dat vond ze toch prettig om een kleinere auto te hebben.
2: Ja. Ja.
1: En dat snap ik wel. Want het was ook wel heel erg passen en meten af en toe.
0: Maar, ja, ik begrijp wel dat dit niet helemaal de droomauto is.
1: Nee, maar wij gaan ook dit niet uitzenden. Dat is wat we afgesproken hebben.
0: We knippen verder niet. Wat is wel de droomauto?
1: Ja. Nou, ik heb er nu net een derde kleintje bij gekregen. Dus dat is de volle achterbank. Hè?
0: Ja.
1: Dus en dat past niet helemaal in die kamiek. Ja. Dus we zijn nu al aan het kijken naar...
2: past niet helemaal. De kamiek is volgens mij een understatement.
1: Ja,
2: van,
1: nee, dat is, van maar daar gaan we goed in de politiek. Hè? Ja. Understatements. Maar het is een... Nee, dus we zijn wel aan het kijken van wat wij moeten doen. Maar we hebben er geen keuze in gemaakt. Maar misschien hebben jullie nog wat tips. Voor zo'n...
2: 3 kinderen op de achterbank.
1: In zo'n situatie.
0: Ik zou voor een 7-zitter gaan, maar dat is wel weer lastig parkeren dan.
1: Ja, maar we hebben nu wat meer ruimte. Ja.
2: Iets meer ruimte.
1: Vuist,
0: ja. Oh ja.
2: Ja, zijn er merkvoorkeuren? Of is het dat...
1: Maar dat heb ik niet. Ik ben niet zo materialistisch.
0: Nee.
2: Dat was heerlijk.
0: Maar ik vroeg ook wel naar de droomauto, hè? Ja. Niet naar... De praktische.
1: Nee, maar ik heb niet. Ik ben dus ook niet zo. Nee. Dus omdat ik niet materialistisch ben. Er is niks. Ook met kleren niet. Ik heb niks van dat ik iets geweldig vind. Dus daar moet ik jullie in teleurstellen. Dus daarom kijken we ook naar jullie tips. Ja. Als bereid.
2: Kijk, als je bij hetzelfde merk blijft, heeft Skoda natuurlijk grotere auto's.
1: Ja,
2: die natuurlijk
1: dat is waar.
2: Ja, heel veel value for money bieden. Ja. Waarvan de BMW 5-serie bijvoorbeeld, weet ik nog vrij expliciet dat zij er kunnen 3 kinderstoeltjes op rij. Ik weet niet of het echt zo is.
1: Ja. Eentje is inmiddels dat een beetje ontgroeid. Maar,
2: je hebt inderdaad wel een beetje ruimte dan maar met 3 kids.
1: Dat is het.
0: Je luistert naar de Nationale Autoshow en onze gast is verkeersminister Vincent Karremans. We hadden het net al even over het onderhoud van het wegennet, van alle kunstwerken die er ook in dat wegennet zitten en alle andere zaken. Maar het piept en kraakt, hè? Het wegennet. Hoognodig onderhoud zorgt voor veel wegwerkzaamheden, ook een hoop vertraging voor veel mensen. Was u een beetje goed op de hoogte toen u begon aan deze job, hoe erg het was?
1: Jawel.
0: Of was het toch nog even schrikken?
1: Nee, maar ik ben ook mobiliteits- dus verkeerswethouder in Rotterdam geweest. En daar zit heel veel oude infra omheen. Hè? Dus daar was ik wel mee bekend. Overigens, je zegt kunstwerken. Nou, ik ga ervan uit dat jullie luisteraars weten natuurlijk heel goed wat dat betekent. Ik wist het nog niet toen ik verkeerswethouder werd. Dus ik ben op mijn eerste teamscall met Rijkswaterstaat. En die gingen uitleggen, kunstwerk 85 zie je daar. En ik zat te zoeken naar een of andere mooi standbeeld. En ik was daar dus een kwartier naar aan het kijken. En dat ik zei, ja, maar waar staat dat kunstwerk dan? Werd ik natuurlijk uitgelachen.
0: Ja. Dat is toch gewoon ontgroening met een nieuwe minister, denk ik.
1: Ja, maar die ontgroening had ik gehad voordat ik op infra als minister. Ja.
2: Waar is het misgegaan met het onderhoud? Is het misgegaan?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we daar te weinig rekening mee hebben gehouden. Is dat er zo'n enorme onderhoudsgolf op ons af zou komen.
2: Ja.
1: En het is ook zo dat we heel vaak wel gezien hebben dat die infra die is aangelegd toch best wel goed was. En het nog wel een paar jaar lang door kon.
0: Af en toe met een beetje pleister plakken.
1: Ja, en dat we dat. Maar op een gegeven moment zit daar een grens aan.
0: Ja.
1: He, dus dat we elke keer gedacht hebben, ja, het kan nog wel even door. Maar het zit dan met een huis. Op een gegeven moment kan je dat niet meer met onderhoud doen. En dan moet je het vervangen. Daarnaast is het ook echt de zwaarte van vrachtauto's. Elektrische vrachtauto's zijn heel veel zwaarder dan die dieseltrucks. Hè? Dus dat is elke keer een klap voor een brug of een viaduct. Dus dat gaat op een gegeven moment ook gewoon harder. Nee, dat hebben ze ook in de jaren 60 niet kunnen voorzien. Dus ze hebben ook niet toen kunnen rekenen met, met de aantallen die er nu overheen gaan. En met de zwaarte van die voertuigen. Dus het is ook niet helemaal te voorkomen. Ja, maar dat heeft allemaal bijgedragen aan het feit dat we nu in de situatie zitten.
0: Maar toch, wij doen dit programma al een tijdje. We hebben ook met uw voorgangers gesproken. Die hebben dit ook allemaal gezegd.
1: Ja.
0: Ja, dus ergens is er ook iets in het beleid geweest.
1: Ja, ook omdat ook in de politiek... wij hebben het ook over heel veel vergezichten. Dus dat is natuurlijk ook vaak politiek interessant. Hè? Om te zeggen, nou, ik wil een nieuwe lijn, een spoorlijn. Of ik wil een nieuwe... verbinding tussen...
0: De Karremans Corridor.
1: Om maar wat te noemen.
2: Door het Groene Hart. Want daar was ooit een snelweg ingetekend in de jaren 50. Ja.
1: Dus het is... Je kan er van alles bij bedenken. En dat heeft toch altijd een beetje voorrang gekregen. En het is ook niet... Het is ook vaak dat nieuwe projecten... die ontstaan niet omdat een wethouder... of omdat een gedeputeerde denkt van... want daar begint het vaak. Hè, dus het zijn vaak lokale bereikbaarheidsproblemen die we oplossen. Denkt van, nou, ik wil graag dit doen. Dus ik zoek zoek een project om maar eens even mijn naam aan te verbinden. Helemaal niet. Vaak zijn er ook gewoon echt reële problemen, hè, bereikbaarheidsproblemen. Ja. En is er ook gewoon echt nieuwe infra nodig. Nog steeds. Hè, dus het is ook goed dat we daar nog steeds mee bezig zijn. Maar ondertussen zijn we dat onderhoud wel een beetje vergeten. En is er niet echt goed op doorgepakt. En dat ben ik wel voornemens nu wel te doen. En dat is niet leuk, hè? Want dat betekent echt wat voor heel veel nieuwe aanlegprojecten waarvan we zeggen, ja, daar hebben we nu echt even geen geld voor. En dat moet echt op de lange baan of gewoon niet meer.
0: Zijn die ook al heel duidelijk benoemd?
1: Nee, we zijn nu bezig om een afwegkader te maken, omdat ik niet wil dat het heel erg een spelletje wordt van wie het beste lobby die wint. He, dus dat moeten we gewoon. We hebben tegen de Kamer gezegd, jongens, we willen dit echt op een ordentelijk goede manier doen. Echt objectiveerbaar en transparant. Zullen we zeggen, nou, geef ons nou elementen mee aan de voorkant wat je belangrijk vindt, bereikbaarheid of ontsluiting van woningbouw of economische ontwikkeling. Dus hebben ze allemaal moties voor ingediend. Een aantal moties zijn aangenomen, een aantal niet. En die elementen in die moties die zijn aangenomen, die zijn we nu aan het werken in een afweegproces, afweegkader eigenlijk. Dus we zeggen, nou, als we het geld wat we hebben, geven we eerst uit aan bijvoorbeeld, laten we zeggen, zorg dat alles veilig is. Vervolgens uit aan projecten die heel ver in de realisatiefase, ik zeg maar wat, hè, want dat moeten we nog allemaal met de Kamer bespreken. Maar maak je eigenlijk een trappetje waar je het geld aan gaat uitgeven. Ja, en als je net van dat trappetje valt als project, ja, is dat heel zuur. Maar dat is wel de realiteit de harde realiteit van dat we gewoon meer geld aan onderhoud moeten besteden.
0: En wanneer gaat dit duidelijk worden?
1: Dus dit afweegproces, het kader, dat gaat over 2 weken naar de Kamer toe. En na de zomer willen we die hele herprioritering rond hebben. Zodat iedereen ook weet waar die aan toe is.
2: Dat is best rap voor in Den Haag.
1: Ja, maar dat is wel nodig. Want die projecten die worden elke dag, sommige bruggen gaan echt letterlijk meer dan 100.000 auto's per dag. Ja, die kunnen ook niet wachten.
0: Nee, u had het ook over de veiligheid. Hè? Ja. Want we zien ook wel in andere landen, we hebben het in Italië gezien, ook constructiefouten daar, maar ook in Amerika, waar ook hele oude infrastructuur zit, dat gewoon op een gegeven moment instort.
1: Ja.
0: Moeten we ons daar zorgen over maken?
1: Nee, je hoeft daar geen zorgen over te maken, hoewel we natuurlijk het nooit. Laten we zeggen, we zijn niet voor niets dat wij natuurlijk ook nog steeds wel eens constructiefouten ontdekken. Mm-hmm. En dan ook maatregelen nemen. Hè? Dus Rijkswaterstaat werkt ontzettend veel goede mensen die dat doen. Maar wij zorgen natuurlijk altijd dat, dat we niet te maken krijgen met een staat van de infra die dergelijk slecht is dat je echt ongelukken krijgt. Maar daarvoor zullen we ook wel keuzes moeten maken. Want dat kost ook geld hè, om dat goed in orde te krijgen. En dat wil ik nu wel doen. Hè? Dus om te voorkomen juist dat we in die situatie terechtkomen. Maar er is nu geen sprake van acuut gevaar op ons hoogwegennet. Maar dat wil ik ook graag zo houden.
2: Ja. Er komt geld bij, maar hoeveel geld zou erbij moeten komen? Hoeveel geld komt erbij in deze kabinetsperiode?
1: 9 miljard. Dus 9 miljard. Er gaat wel echt voor het eerst in tijden ook wel echt flink meer geld naar infra. Hè. Dus het is niet voldoende om alles op te lossen, maar zonder dat geld was ik veel verder van huis geweest. Hè. Ja. Dus ik vind het wel heel fijn dat ik dat geld heb.
2: Ja.
1: En het is ook een beetje, ik ben ondernemer geweest. Je gaat het op een gegeven moment ook gewoon doen met het geld wat je hebt, om daar zo creatief mogelijk mee om te gaan, om zoveel mogelijk resultaten te boeken voor Nederland.
2: Ja. Zit daar nog veel winst? Ja, we hadden het net even over de pijlers natuurlijk van de bruggen, die niet in de vaarwee. Ja. Zit daar gewoon echt nog grote klappen?
1: Maar je kan ook kijken, hoe ik er eigenlijk naar kijk ook, is dat bijvoorbeeld dat ik ook laat meewegen van, nou, in sommige gevallen is het best verstandig om te zeggen van, nou, we gaan hier in plaats van vernieuwen, gewoon een aantal ingrepen doen, waardoor zo'n brug of tunnel of viaduct 20 jaar verder door kan. En dan gewoon terugrekenen naar wat kost het me per jaar.
2: Ja.
1: En als dat enigszins goede deal is, dan zeggen we, oké, dan doen we dat. Is bijvoorbeeld, kan ik voor wijze van spreken 20 miljoen euro 20 jaar eraan plakken, of voor 30 miljoen euro 100 jaar, ja, dan moet ik voor iets meer geld kiezen voor de 100 jaar.
0: Natuurlijk. Maar ja, goed, dan zit je ook nog weer met onzekerheden dat je niet weet hoe de wereld erover.
1: Nee.
0: 20 is makkelijker dan 100 jaar,
1: zeker,
0: maar zelfs dan is het moeilijk. Denk
1: maar
0: ik.
1: We zijn nu beter in staat dan bijvoorbeeld in de jaren 60 om vooruit te kijken. Hè? Dus dat werd dan wel, zeker in de wederopbouw van het land, hè, werd vooral gezegd, oké, huizen, woningen, nou, we weten in Rotterdam zeker van daar. Heel erg nagedacht over. Maar dat snap ik ook, omdat die noodzaak was er toen gewoon om te bouwen. En nu hebben we wel de luxe, relatieve luxe, om daar wat beter over na te denken.
0: We praten zo door hier op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de minister.
2: Ja, Vincent Karremans, mede Rotterdammer. Of verkeersveiligheid.
0: Niet van mij, hè?
2: Ja, van mij wel mede Rotterdammer. Verkeersveiligheid. Ik kon er al wat vragen over budget, maar het is wel heel veel over geld gaan. Dus misschien moeten we ook door naar andere onderwerpen. Dus blijf luisteren.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio.
4: Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brand in Zwaanshoek, vlakbij Hoofddorp, is onder controle. Vanmiddag brak er brand uit in een bouw- en garagebedrijf. Vanwege de rook werd een NL-alert gestuurd. Niemand is gewond geraakt, wel werden een paar mensen nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd. President Trump heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Hij vraagt hem om geen vergeldingsaanval uit te voeren op Iran, dat eerder op de avond raketten afvuurde op Israël. Trump baalt ervan dat het conflict weer oplaait. Hij probeert al maanden een vredesdeal in het Midden-Oosten te bereiken. Bij Diamond League-wedstrijden in Zweden heeft Jessica Schilder goud gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,89 meter. Bij discuswerpen was er zilver voor Jorinde van Klinken. En verrassend was het eerste verlies in 3 jaar voor polstokhoogspringer Armand Duplantis. Voor eigen publiek kwam hij niet verder dan 5,80 meter. En de oorspronkelijke leden van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
5: We zijn op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En we spreken met minister Vincent Karremans. Fijn dat we hier te gast zijn in de Maaszaal.
6: Maaszaal. Ja. Hoe noemde u zelf deze zaal? Een beetje saai, geloof ik. Is niet de favoriet.
7: Ja, nee. De meest vreselijke vergaderzaal van Nederland, denk ik. Ja. Ja, geen daglicht.
6: Nee, dat is heel ver van buiten. Ja, niet direct. Weg,
7: ja. Nee. Ja, je kon al net zien dat het nog geen nacht is. Ja. Ja. Ja.
5: Nou klinkt 9 miljard als een fantastisch bedrag. Waar
7: ja,
5: je,
7: in infra is het niks.
5: Nee, hè, precies. Nee. Is niks. En advieskantoor Boston Consulting Group die zegt ook: Nederland moet eigenlijk 280 miljard euro investeren om de infrastructuur op peil te houden.
7: Ja.
5: Ja, dan is 9 miljard inderdaad een druppel op de gloeiende plaat.
7: Ja, en wij hebben zelf nu voor de looptijd over dit fonds, want dit gaat over een langere periode, is het tekort 80 miljard als je alles wil doen. Ja. Dus het is inderdaad dan 9 miljard is inderdaad dan niet genoeg. Hè? Dat zei ik net ook. Maar nogmaals, we waren veel verder van huis geweest als we geen geld hadden gehad of zelfs als er was bezuinigd op INW. Dat is gelukkig niet het geval. Maar ik ben ook wel ondernemer genoeg om te zeggen, oké, dit is het. Ik ben ook realistisch genoeg om te zeggen van, er komt niet meer geld bij nu deze op korte termijn. Dus dan ga ik kijken hoe ik dat geld het beste kan inzetten.
6: Enorme bedragen. 80 miljard was het bedrag wat u noemde. En ik vroeg me af, over welke periode is dat?
7: Komende 12 jaar.
6: Komende 12 jaar. Dat is wel serieus.
7: Ja. En als je alles wilt doen. Hè? Dus ook inclusief een lelielijn aanleggen en noem maar op. Hè? Dus daar zit echt alles in. Maar dan moet je dus ook keuzes in maken.
6: Ja. Ja. Komen we daaruit om die keuzes te maken?
7: Jawel, uiteindelijk ben ik ook wel echt wel optimistisch over dat lukt hoor. Dus ook wel, als je die zegt van nou, we gaan op een aantal regelgeving gaan we zeggen, nou dat gaan we echt fors minder doen. We gaan echt op basisfunctionaliteit focussen in plaats op de hele kerstboom volhangen met functionaliteiten in zo'n infraproject. Dus ja, ik denk dat daar echt wel heel veel mogelijk is om in ieder geval de basis op orde te brengen, wat echt nodig is in Nederland, voor de komende jaren.
6: Zo'n lelielijn. Ja, we zijn niet van de auto, we zijn van de auto's, niet van de treinen. Maar dat, zou daar ooit een privaat-publieke samenwerking voor financiering? Zou iemand zich daar aan durven branden?
7: Of is dat een ingewikkelde? OV is mee, daar valt geen geld mee te verdienen met OV. Ja. Hè? Dus dat is ook de overheid legt echt flink veel geld bij op OV. Maar goed, dat zullen we zien. En de staatssecretaris komt binnenkort met een onderzoek gedaan, hè, door Klaas Knot naar hoe zou je de lelielijn mogelijk kunnen maken. En de staatssecretaris gaat daar binnenkort op reageren.
6: Ja. we gaan het nu veel over onderhoud gehad. Maar ja, wanneer gaan we die vertraagde wegenprojecten weer opstarten?
7: Nou, daar zal sowieso stikstof natuurlijk voor moeten worden opgelost. Ja. Dus het kabinet is nu hard aan het werk om dat stikstofpakket te maken. Dat is daar echt randvoorwaardelijk voor. En daarna kunnen we pas aan de slag. Dus dat is daar helemaal van afhankelijk.
5: Betaalbaarheid van de autorijden is niet uw portefeuille natuurlijk, maar het is voor ons wel van belang.
7: Ja.
5: Heel veel mensen klagen op dit moment. Hè. De betaalbaarheid van autorijden is gewoon heel erg lastig. Merken we aan de pomp natuurlijk. Ja. Werkgevers maken zich druk over de pseudo-eindheffing.
7: Ja.
5: Daar komt wel iets van een oplossing voor, begrijp ik. Hoe denkt dit kabinet om betaalbaarheid van autorijden weer een beetje terug te krijgen?
7: Nou, het is natuurlijk zeker vanuit dit ministerie is het altijd een aandachtspunt. Hè. Dus ik heb gisteren nog met Christiane van der Wal van de BOVAG daarover gesproken. En we spreken natuurlijk in het kabinet ook over. Zeker in het licht ook natuurlijk van wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En hoe dat een effect heeft op onze energieprijs hier. En gewoon de prijs aan de pomp. Dus dat is natuurlijk wel iets wat we heel erg in de gaten houden. Tegelijkertijd hebben we niet daar een silver bullet voor om dat op te lossen. Hè. Zo reëel moet je natuurlijk ook zijn. En elke euro die je daarin wil steken, bij wijze van spreken, dat heb ik ook al heel vaak gezegd toen die crisis op zijn hoogst was, is van elke euro die je zou willen gebruiken om verlichting te bieden, je moet ook ergens vandaan komen. Hè? En die komt ook vaak van de automobilisten, want dat zijn de mensen die werken. Dus het is ook een beetje broekzak-vechtzak in dat verhaal. En een beetje symbolisch worden dan. Maar het is natuurlijk wel iets waar we natuurlijk op letten.
5: Ja, we krijgen toch wel een beetje het gevoel, hè, en automobilisten ook wel, dat zij toch eigenlijk uiteindelijk vaak de kop van jut zijn. Het bokkie.
7: Ja, maar tegelijkertijd als je kijkt van wat de staat ophaalt aan belastingen met betrekking tot automobilisten, ja, dat vloeit vrijwel direct terug naar het hoofdwegennet naar de infrastructuur. Ja. Sterker nog, de komende tijd gaat dat ook niet alleen opgebracht worden door de automobilisten. Hè? Dus ook die zin is, moet je dat ook een beetje relativeren. En ook realistisch zijn dat wij ook niet, even een paar honderd miljard klaar hebben staan om een korting te geven op belastingen of op accijnzen.
6: Nee, nou, zoveel korting hoeft er ook maar niet op. Maar we moeten een stap naar volledige elektrisch maken. Ja, hoe dan?
5: Ja, we hebben ook een stukje infrastructuur voor nodig.
7: Netcongestie, hè? Ja. Dat is natuurlijk daar een groot probleem. Dus daar hebben we een aparte staatssecretaris voor die zich daar nu helemaal op richt. Want dat is natuurlijk wat het tegenhoudt. Ik was bij Lidl, die zijn nu helemaal overgestapt naar elektrisch vervoer. Nou, hartstikke goed. Die hebben dat op tijd gedaan, hè, voordat ze echt problemen kregen met netcongestie. Maar bedrijven die vergelijkbare stappen willen maken, ja, die worden daar heel erg in bemoeilijkt. Hè. Dus dat is echt een kopzorg van het kabinet. Dus we krijgen allerlei manieren om dat te doen. Hè. Ook met batterijen, zodat je dat veel meer slimmer kan gaan inrichten. Kijken ook van nu is het natuurlijk zo dat die netbeheerders rekening houden met maximale gebruik van het stroomnet. Hè. Daar wordt ook naar gekeken. Daar worden pilots op gedraaid. Dus er zit ook best wel wat in het vat. Daar is het ook zo dat het natuurlijk, omdat het gaat om onze energieinfrastructuur, dat je daar heel zorgvuldig mee om moet gaan. Hè. Want dat is, ik zie de nieuwsberichten in de Kamer debat natuurlijk ook al voor me als het op het moment dat het even misgaat. En terecht, hè, dus dat snap ik ook. Dus dit is een proces waar we zo snel mogelijk, maar wel zorgvuldig mee bezig zijn.
5: Maar ja, want het wordt vaak met het wegennet vergeleken, hè? Het elektriciteitsnet. Je bouwt op die piekmomenten. Nou, het wegennet ook, hoewel door de week.
7: Ja, dat voel je vaak niet zo, nee.
5: Nee, toch? Ja, door de week heb je niet het gevoel dat er nog iets anders is dan een spits.
7: Als wij zoveel vierkante meters asfalt moeten hebben, zodat elke auto per definitie altijd zou kunnen doorrijden, ja, dan zouden wij weinig groen meer overhouden. Nee.
5: Ja, precies. Verkeersveiligheid. Een thema waar al jaren over gepraat wordt, ook in dit programma. Hè, en met elke minister weer. Die heeft altijd de ambitie, die minister, om het aantal slachtoffers naar beneden te brengen. Dat zal niet anders zijn, denk ik.
7: Nee, het zou gek zijn als het andersom zou zijn.
5: Ja, nee, precies. Alleen we zien het maar niet echt verbeteren.
7: Nee, dat klopt. En je, nou, sterker nog, je ziet het ten opzichte van het van
5: het wordt slechter
7: 24 zelfs. Was het in 25, hè, want daar hebben we nu de cijfers van, is het veel slechter geworden. 84 extra doden in het verkeer.
5: Ja, 759.
7: Ja, en dat zijn dus meer dan 2 mensen per dag die 's ochtends van huis weggaan en niet meer thuiskomen. We zien daar echt een stijging in voor ouderen op e-bikes. Ook eenzijdige ongelukken zien we daar natuurlijk ook. Ook natuurlijk conflicten komen met auto's. Dat is natuurlijk heel zorgelijk. Dus je moet goed kijken waar het door komt. Hè. Dat is wel even belangrijk. Tegelijkertijd zien we ook veel hoopvolle ontwikkelingen als het gaat om verkeersveiligheid, waaronder dat auto's steeds slimmer en dus ook veiliger worden, met elkaar communiceren. Dus die technologie die helpt echt om die verkeersveiligheid te verbeteren. Maar er zijn heel veel dingen die we moeten doen om dat te doen.
6: Ja. Nou ja, nee, ik zou bijna zeggen, we hebben de auto's wellicht het probleem niet meer zo. Nee,
7: je
6: nee.
7: ziet ook op Rijks, de grote, nou, de, kijk, op het moment dat een fietser in botsing komt met een auto, even ongeacht wiens schuld het is, dat is nog even het tweede. Dan loopt het voor de fietser natuurlijk vaak niet goed af.
8: Dat klopt. Dat klopt.
7: Dus dat is wel iets. En daarom zeggen we ook zeker voor ouderen met e-bikes, die ook natuurlijk een bepaalde snelheid hebben.
6: Ja.
7: Draag nou alsjeblieft een helm. Want het is echt, dat kan 60-70% van het hersenletsel waar je vaak van aan overlijdt, kan dat voorkomen. En toch zien we nog heel veel, zeker mannen, die dat vertikken. Oudere mannen, ik heb het niet over jullie hoor.
6: Wat gaan we daar dan aan doen? We zoeken naar concrete maatregelen
7: Een van de dingen die ik nu doe en nu in wetgeving aan het voorbereiden ben, is dat er vanaf september 27 komt er een verplichte een helmplicht. Een plicht is altijd verplicht. Ja. Voor jongeren op e-bikes, waaronder op fatbikes. Nou, dat is, wij komen uit Rotterdam. Ja. Dan weet je ook wat de fatbike is.
8: Nou, in Amsterdam ook hoor.
7: Ja, dat geloof ik. Ik ben heel veel van Nederland. En daar zijn we wel heel voortvarend mee aan de slag. Dus daar komt echt een verplichte dat je een helm op moet. Ja. En wat wij dan ook verwachten, en je ziet dat ook in andere landen, is dat ook zie je dat een dergelijk effect dan ook optreedt. Moet met eigenwijze Nederlanders natuurlijk nog wel zien. Maar op het moment dat jij tot je 18e een helm hebt, ik wil dat graag ook bij mijn eigen kinderen als ze fietsen, dat ze een helm op doen. Zeker in het verkeer in Rotterdam. Is dat ze op een gegeven moment, als ze 18 zijn, die helm moeten afzetten. En nu is het de stap dat je helm moet opzetten.
6: Yeah.
7: He, en dat is en dat het dus eigenlijk zo genormaliseerd wordt. Yeah. Dat normaler is.
6: Als een jaar of 6-7 krijg je die helm nog wel op. En daarna denken ze van
7: En op normale fietsen komt er geen helm fietsen. Maar op e-bikes, waar je jongeren toch veel op ziet, wordt dat wel verplicht. En je ziet ook, jongeren kunnen moeilijker risico's inschatten in het verkeer. Met die snelheid omgaan. En daar zie je enorm veel ongeluk.
6: Blijkbaar die ouderen ook, want die...
7: En daarvan zeggen we ook. Dus ik ben ook bij mijn eigen fietshandelaar langs geweest. En ik vroeg van, hoeveel helmen verkoop je nou? Ja, toch nog wel best wel weinig bij een e-bike. Hè? Dus we kijken ook naar mogelijkheden. Hoe kunnen we dat nou stimuleren? Afspraken maken met fietshandelaren. Voor de zomer kom ik nog met een verscherpte verkeersveiligheidsaanpak. Dus ook dat pak ik gelijk op. En ook gewoon pragmatisch. Hè? Wat kunnen we op elk punt doen om het aantal slachtoffers in het verkeer zoveel mogelijk te voorkomen?
6: Maar ja, misschien hoeft alleen niet een helm tussen 18 en 55 en daaronder en daarboven gewoon op een elektrische fiets gewoon verplicht een helm.
7: Ja, alleen dat is natuurlijk, die vraag krijg ik natuurlijk heel veel.
6: Yeah.
7: Van verplicht het maar gewoon, dan is het opgelost. Hè. Dat, helaas werkt dat dus niet zo. Nee. Voor delen wel, hè. Dus vandaar voor de jongeren, omdat daar veel draagvlak voor is. En ouders daar natuurlijk ook makkelijk een belangrijke rol in kunnen spelen. Is dat wel heel kansrijk. Alleen wat we zien is dat er heel weinig draagvlak is om een algemene helmplicht in te voeren in Nederland. En op het moment dat er weinig draagvlak voor is, dan gaan mensen dat dus ook niet doen, ook al is die regel er. Dat weten we ook uit voorbeelden in het verleden.
8: We hebben ook het gebruik van de scooters zien instorten sinds de helmplicht daar.
7: Ja, die zijn allemaal overgegaan naar de fatbike.
8: Ja,
7: en dus daarom dat we daar natuurlijk ook iets aan doen. Maar wat je dan krijgt, dan krijg je zoals dat heet, een dode letter, een wet die niet werkt. Ja. En je krijgt maar één kans om dat goed in te voeren. Want je kan dan niet zeggen, zoals ik nu bij mijn kinderen van 2 en 5 doe, nu echt de laatste kans om naar boven te gaan. dat werkt met wetten, werkt dat niet.
6: Met kinderen werkt dat uit lange termijn.
7: Ja, maar het is geen good parenting.
6: Nee,
7: dus ik ben er niet trots op. Maar ik denk dat veel mensen met jonge kinderen toch wel herkennen. En nu echt. Hè, en dat werkt niet met wetten van, en volgend jaar gaat het echt gelden. Nee. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus
8: wat wel vaak goed werkt, is het goede voorbeeld geven.
7: Ja.
8: Draagt de heer Karreman
7: zeker
8: een helm op de fiets?
7: Ja, absoluut. Ja? Doe ik ook echt. Ja, ja, op mijn, wij hebben een e-bike. En ik breng mijn kinderen weg in zo'n bakfiets. Waarvan ik al het eerst geroepen heb. Dat is voor GroenLinksers. Maar ik zit er nu zelf ook op.
6: Toch handig, hè?
7: Toch handig. Ja. Zeker in een steden waar veel verkeer geworden. Nee, ik ben zeker niet pro. En dan draag ik een helm. Maar ik ben wel de enige. Op het schoolplein.
8: Ja.
7: Maar ik draag hem met trots. Ja. Ik heb wel een helm uitgekozen. Ook met advies van mijn vrouw. Van die er wel een beetje uitziet. Want dat is ook met helmen. Heel veel helm. Ja, helmen zien er gewoon niet uit. Ja. Joh. Dus we moeten de helm ook weer een beetje cool maken.
6: Coole helmen inderdaad.
7: Maar ik heb nu een helm die heel erg lijkt op een snowboardhelm. En daar is het ook op een gegeven moment normaal geworden. Hè? Dus op een gegeven moment is het ook gewoon een kwestie van normalisering.
8: Dat is 1 week per jaar.
7: Ja. Nee, dat heb je zeker een punt. Maar ik denk nog steeds, ik denk er ook wel ergens bij. Omdat ik ook natuurlijk als minister, maar ook met mijn neus op de feiten wordt gedrukt van hoeveel mensen er toch omkomen in het verkeer. Ook jonge ouders. Dat ik denk van ja, potverdorie. Het zou je maar een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker in het verkeer. En het zou je maar overkomen. En dan denk ik toch van ja, je hebt die helm. Ik heb echt wel weerstand gevoeld om op te zetten. Kan ik heel eerlijk in zijn. Maar inmiddels als je dat 3 keer doet, is het echt weg. En als we dat, niet dat ik geloof dat mensen mijn voorbeeld volgen, maar ik doe het wel voor mezelf.
8: Dan heb je zo'n maatregel natuurlijk, omdat het om verkeersslachtoffers gaat, die heb je liever wat sneller. Maar u zegt september volgend jaar.
7: Ja, en ik waarom zou dat ook sneller, wachten? Omdat dat wetgeving is. Dus dat en daar hebben we nou eenmaal democratische processen voor ingericht. Dus ik moet langs
8: lastig,
7: beide kamers.
8: Hè, die democratie.
7: Ja, jongens.
8: In China gaat dat een stuk sneller.
7: Ja, China gaat dat zeker een stuk sneller. Maar ik ben blij dat we het hebben. Laat ik het zo zeggen.
6: Dus, in China kunnen ze ook heel snel infrastructuur aanleggen.
7: Maar er zit ook heel veel nadelen aan China. Hè. Maar het is ook een. Het punt is dat het is zo snel mogelijk. En als je zegt het is niet komend schooljaar, maar het schooljaar erop, dan klinkt het alweer wat dichterbij.
6: Dat is waar. Ja. 30 kilometer in steden. Is dat ook nog een onderdeel van de oplossing?
7: Ja, en dat heb ik ook dus als wethouder zelf ook gedaan. Hè. Dus dat ik denk ook, daar moet je niet dogmatisch in zijn. Hè. Dus, maar je moet geen 30 kilometer maken van straten die uitnodigen om te rijden. Dat is hartstikke link namelijk. Want dan ga je dus heel veel verschillen krijgen in snelheid. Dus je moet wel de infrastructuur, je moet ook zoveel mogelijk aanpassen. Het hoeft niet met alleen maar drempels. Want nou, ik kan je vertellen, als je achterin de ambulance ligt met een gebroken nekwervel, dan is het niet heel fijn. En voor de politie ook niet om ergens snel ter plekke te komen om heel veel drempels te hebben. Maar die 30 km per uur is wel belangrijk voor die verkeersveiligheid. Dat weten we ook. Dus dat zie je ook in steden waar die 30 km per uur zoveel mogelijk wordt ingevoerd. Daar zie je die aantal ongelukken echt dalen. En in zeker in binnensteden doe je er nog steeds zo lang over om er doorheen te gaan. Dus het rijtijdverlies is er amper.
6: Wat mij verbaasde, in Rotterdam geldt het voor de trams, maar in Amsterdam ook gewoon voor iedereen die op de busbaan of de trambaan, en dan maakt het niet uit of je een taxi, wat ik wil, die mogen wel 50. En denk ik, nou, als er geen reistijdverlies is, het best vreemd dat we andere voertuigen gewoon harder waren.
7: Maar ik weet niet, dat zijn keuzes die de gemeente maken. In Rotterdam was dat niet zo. Maar
6: in Rotterdam is het ook, de trams mogen 50.
7: Nee, niet. Nee, die moeten ook 30. En dat vonden ze best wel lastig. Maar ook trams, die gaan heel snel naar het stoplicht toe. Ja. Dus ik heb discussies gehad hoor met de RET en de bus. Die vonden dat niet leuk. Toen was ik ook verantwoordelijk over de RET. Dat maakte de discussie wat makkelijker. Want ik was in die zin in discussie met mezelf. Ja. Maar dat is zo. Alleen wat we zien in de praktijk, dus in de modellen zie je dan vaak dat er reistijdverlies is. Maar in de praktijk zie je dat het wel meevalt. Want heel vaak moet een tram toch stoppen. En of je dan nou eerder bent bij die opstopping of net een paar seconden later, maakt niet uit voor de totale reis. Ja,
8: tegelijkertijd, ik bevind me vaak in Amsterdam en daar zie je die 30 km per uur bordjes inderdaad op wegen die daar niet echt voor uitnodigen om die snelheid te rijden, maar meestal ietsje harder. Maar wat je ook meemaakt is dat juist door die elektrificatie van fietsen en de fatbikes en dergelijke, het verkeersbeeld wordt heel onrustig.
7: Ja, is ook zo. Ja, en kijk, het is ook niet dat wij dat. Ik denk ook niet dat we ooit op een punt gaan komen. Dat jullie straks met een van mijn voorgangers hier zitten en denken: nou, de verkeersveiligheid is opgelost. En dus daar komen elke keer, er komen steeds meer voertuigen bij. Er komen elke weer nieuwe uitdagingen op ons af. En die zullen we ook gewoon, om in WK-termen te zeggen, gewoon die bal zullen we op de stopdas moeten aannemen. En daar zullen we wat mee moeten doen. Alleen het is een. Dit is wel weer een typische uitdaging die je natuurlijk nu inderdaad in Amsterdam ziet. Maar ook deels in Rotterdam. Het wordt steeds drukker, ook op fietspaden. Daar zullen we elke keer mee aan de slag moeten.
8: In welk voor rol? Want een van de manieren is natuurlijk handhaven.
7: Handhaven, absoluut. Dus ook kijken van, moeten we BOA's niet meer mogelijkheden geven om daarop te handhaven? Moeten we niet. We kijken ook naar voertuigen, we kijken naar gedrag. Moet je niet aparte. Moet je die voertuigen bij elkaar zetten of juist apart van elkaar? Moet je fat lanes voor fat bikes. Ja. Ja. Nou, dat hoeft dus straks niet meer. Fast lanes doen. Ja. Je ziet, en heel vaak is het ook experimenteren. Ja. Is ook kijken wat werkt nou in de praktijk. Want je kan in nota's kan je prachtige oplossingen bedenken. Ja. Maar een fiets of een auto rijdt niet over papier, maar over asfalt.
6: En dat je ziet al pas echt hoe het werkt. Als vrijwilliger om de fast lanes op de snelweg uit te proberen.
7: Doen we zo. Die chauffeurs van mij die hebben zich ook aangemeld. Ja.
6: Handhaving betekent natuurlijk ook af en toe een boete uitdelen.
7: Ja.
9: Nou ja, ze hebben wel heel erg gestegen instanties. Ja. Zeggen van, oh, dit jongen, dit kan eigenlijk niet meer.
8: Wat zeggen uw chauffeurs daarover? Ja.
7: Ja, die krijgen geen boetes. Nee, maar dat is ook zo. En dat heeft David Verweel, minister van Justitie, ook gezegd. Hè. De boetes zijn ook hoog. Hè. Er zijn genoeg onderzoeken die echt zeggen van, nou, het is echt, echt aan de hoge kant. En daar zou je wat mee moeten doen. Tegelijkertijd, als je dat doet, dat zegt hij ook. Hè. Ik zit in een duivels dilemma. Want ik vind wel dat dat zou moeten gebeuren. Maar op het moment dat ik dat doe, verlies ik honderden miljoenen. Ja, dat zijn salarissen voor politieagenten. Dus dat moet ik ergens anders vandaan halen uit die veiligheidsketen. Dus dat is het dilemma wat erin zit. Dus ja, het is een beetje onbevredigend antwoord. Hè. We praten niet goed. Tegelijkertijd is het ook, ja, als je er iets aan wil doen, dan betekent dat wel dat het ergens anders consequenties heeft.
6: Het gaat eigenlijk gewoon allemaal alles om geld hier bij de ministerie. Hè?
7: Uiteindelijk het politiek gaat natuurlijk in essentie wel hoe verdeel je schaarse middelen.
6: Ja.
7: En tijd en capaciteit. Hè. Uiteindelijk is dat waar de politiek om gaat. Zijn we niet altijd even goed in keuzes maken, maar dat is wel waar we voor zijn ingehuurd.
6: Ja. Bent u er wel goed in, keuzes maken?
7: Nou, ik hoop het.
6: Dat is niet een bevredigend antwoord.
7: Ik zal wel moeten. Hè. Dus dat is ook op die infra. Als ik zeg van ja, je wilt daar de basis op orde brengen, ja, dan zijn er keuzes nodig. En kan je niet zeggen, we schuiven het nog eens een keer verder voor ons uit.
6: Zou het helpen om dit de wederopbouw 2 te noemen? Hoor? Want we gaan zeggen,
7: je mag mij noemen wat je wil.
6: Creëren.
7: Nou, ergens is het wel zo dat wij die hele wederopbouw die wij toen hebben gehad, nu stilletjes moeten overdoen.
6: Ja.
7: Omdat al die infra moet op een gegeven moment gewoon ook worden vangen. Ook de deltawerken. Dat beseffen mensen zich vaak niet. Maar we gaan nu, ik ga binnenkort een commissie aanstellen die zich gaat buigen over dat vraagstuk.
6: Ja.
7: Wat gaan we daarmee doen? Met mensen die daar verstand van hebben. En ja, dat is best wel ingewikkeld. En dat kost best wel veel geld.
6: Yeah.
7: En daar zitten best wel veel enorme belangen aan vast. Want wat er natuurlijk in 1953 is gebeurd, willen we niet, nog steeds niet, nog een keer laten gebeuren.
8: Nee, maar dat is natuurlijk met die wederopbouw en met de deltawerken heel erg zichtbaar geweest. Hè? Ik hoef niet te vertellen aan u hoe Rotterdam eruit zag vlak na de oorlog.
7: Precies.
8: Dus dat was allemaal heel erg zichtbaar. Ja. Nu is het, we hebben het misschien ook best wel goed met elkaar. Ja. Niet iedereen natuurlijk. Dan is het misschien ook moeilijker uitleggen.
7: Dat is het ook, hè? Als mensen die urgentie veel minder voelen. Dat is ook zo. Dus, en vandaar dat ik natuurlijk wel die agenda heb neergelegd. En nu is het niet te vergelijken met de situatie na het bombardement met een kamerbrief die ik gestuurd heb naar de commissie van IRW.
8: Kan soms ook als een bommetje vallen misschien. Maar
7: dat ook. Maar maar je hebt wel gelijk. Dus de urgentie heeft natuurlijk vaak ook politiek ontbroken. Dat onze infra.
8: Nou ja, dat zien we ook met defensie. Hè? Nu,
7: maar we zien het zelfs met infra. Dus is dat, vroeger gaven we bijna 3% uit aan infra. Ja. Inmiddels is het, 1,5% max. Misschien nog wel lager. Dus van ons bruto nationaal product.
6: Ja.
7: Dus je ziet echt dat die infra-uitgaven echt een heel stuk omlaag zijn gegaan. Dus daar zullen we ook op termijn ook wat mee moeten. En dat geld zou ook ergens vandaan moeten komen.
6: Ja.
7: Want ik kan het niet toveren. Ook op dit ministerie staat zelfs, geen, staat nee, zelfs op ja. dit ministerie staat geen pinautomaat met gratis geld.
6: Ja,
7: dus ik heb hem nog niet gevonden.
6: Ja.
7: Dus, ja.
8: Nee, wel ruimte voor leuke uitjes. Namelijk met een full self-driving Tesla, zagen we een videootje.
7: Ja, maar ook niet alleen een leuk uitje in de zin van, nou, ik zit hier niet voor de leuke uitjes. daarvoor moet je geen minister worden, kan ik je vertellen. Maar wel omdat ik zelf wilde ervaren hoe dat is. Ja,
8: en hoe was het?
7: Nou, je moet nog wel zelf af en toe wat bijsturen. Dat wel. Maar het is ook natuurlijk niet self-driving, maar het is natuurlijk supervised. Hè? En hij wordt ook boos. Nou, maar zo'n apparaat wordt niet boos. Maar die tik je even op de vingers als je niet goed oplet. En dat is goed. En ik denk ook dat er heel veel potentie in zit. In zelfrijdend vervoer en in dit soort technologie. Dus innovatie is mooi, is vooruitgang. Is goed.
6: Dat is waar. Tegelijkertijd al heel lang een belofte. Hè?
7: Ja.
6: Voelde dit al.
7: Ja, dat was internet ooit ook. Hè?
6: Ja. Maar het is toch wel sneller gegaan dan zelfrijden.
8: Wat is dat, internet?
6: Internet, ja. Daar kan je dingen opzoeken online.
7: Oh. Jullie zitten nog op de radio.
6: Maar gaan we op grootschaal autonoom rijden?
7: Ja, denk het wel. Ik denk dat als je kijkt wat er in China en Amerika nu gebeurt. Hè, is als je daar. Ik was laatst met het Koninklijk Paar in Miami. Dat ging toen over de maritieme.
8: Helemaal geen leuke tripjes.
6: Ja, ik weet niet.
7: Luister, ik ben niet uit die jetlag gekomen. 4 uur slapen. Ik dacht, met die kleine kinderen van mij slaap ik slecht. En ik dacht, nou, ik ga er eindelijk eens een keer 2 nachten in een hotelkamer. 4 uur per nacht slapen. En alleen maar aan het werk. Hè. Ja. En het is dan. En je bent daar en je ziet daar de.
6: Ik zie die, van die borrels aan het strand in Miami.
9: Eurovisie van aan het weer.
7: Was het maar zo, was het maar zo. Ja, ik moet jou een week minister laten zijn, dan piep je wel anders. Maar het is...
8: Doe wel even al die regels erdoor.
7: Ja, precies. Nee, maar dat, je ziet daar natuurlijk enorme ontwikkeling. En, dat is natuurlijk, en het biedt ook heel veel kansen. Hè? Dus ook voor mobiliteit, voor mensen die misschien nu niet meer zelf kunnen rijden. Maar ook voor, hoe ga je met ruimte om? Ja, dus moet je nog een parkeerplek dan voor je deur hebben? Of kan die gewoon aankomen rijden? En, dus het biedt ook heel veel kansen. Zeker voor grote steden, maar ook voor regio's. Hè? Ja. Dus mensen die, laten we zeggen, in minder dik bevolkte gebieden, dat je daar OV op zo'n manier gaat realiseren. Nou, dat is, daar zit ontzettend veel in. En deze technologie gaat echt ontzettend snel. Ja. Zeker als je kijkt naar wat er in andere delen van de wereld gebeurt. Dus ik denk, we moeten daar ook in onze planning natuurlijk wel rekening mee houden. Ja. En dat doen we nu ook. Hè? Dus daar denken we goed over na. Want die technologie, dat is toch wel de les. Hè? Het heeft een lange aanloop nodig. Maar vervolgens gaat het echt ontzettend snel.
8: Ja, en dan moet de regelgeving er ook klaar voor zijn.
7: Dat is één van de dingen die we aan het doen zijn. Ja.
8: Mooi. Hartelijk dank voor dit gesprek. Vincent Karremans, minister van Infrastructuur en Waterstaat. En we hopen elkaar in ieder geval nog wel een keer te spreken.
7: Leuk.
9: Ja, dit was de Nationale Autoshow. Luister onze aflevering terug als podcast.
8: Dat is op internet, hè?
9: Ja, is op internet, ja.
8: Abonneer je op onze feed en volg ons op de socials.
9: Ja, mijn naam is Wouter Korsen.
8: En ik ben Meinert Schut. Tot volgende week.
9: Doei.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag. Give it to

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling, zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ook. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. Een kwart van de mensen met een beperking heeft het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen. Dat heeft het College voor Rechten van de Mens onderzocht. Het gaat er bijvoorbeeld om praktische zaken, zoals zelfstandig een gebouw of het OV in kunnen komen. Maar ze hebben ook het gevoel minder kans te hebben op een baan. Israël heeft de grensovergangen naar de Gazastrook opnieuw afgesloten vanwege de nieuwe aanvallen van Iran. Het gaat om een veiligheidsmaatregel, zeggen ze. Door de grens te sluiten kunnen hulpgoederen Gaza niet in, maar er zijn geen gevolgen voor de humanitaire situatie daar, zegt Israël. En er wordt heel veel geld verdiend met de nieuwe animatiefilm over gameheld Super Mario. In de bioscopen heeft de Super Mario Galaxy Movie na 2 maanden al meer dan 1 miljard dollar opgebracht, meldt een Amerikaanse entertainment site. Het zou de eerste film zijn dit jaar die dat is gelukt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
5: Studio Den Haag van vrijdag 5 juni. Terwijl ik dat zeg, realiseer ik me dat het nu donderdagavond is.
6: Ja,
5: 4 juni. We nemen hem een keertje wat eerder op met Michiel, met Leendert. Ik ben Mark. En dat heeft ermee te maken dat de parlementaire enquête natuurlijk gaande is naar corona. En op vrijdagochtend, als we normaal deze opname doen, dan zit Jaap van Dissel tegenover de commissie.
6: En dat wil jij niet missen, hè, Mark?
5: Daar wil ik bij zijn.
6: Ja, want even voor de luisteraar. Mark is onze dedicated volger van de coronacommissie.
7: En dat is vrijwillig ook, hè?
6: Dat ja, vrijwillig. Hij wilde fantastisch.
7: Hij wilde dat zelf.
5: Ik ga het sterk vertellen. Ik zei, moet ik daarvoor vechten of mag ik dat gewoon doen? Ja, dus dat, ja, gisteren was een heftige dag. Gisteren is dan dus woensdag. Toen hadden we een heel lang, heel lang verhoor van een topambtenaar. Voor de rest zijn het allemaal hyperinteressante ondervragingen. Daar gaan we straks uitgebreid over hebben, want dat is wel iets wat 3 keer in de week gebeurt. Dus dat zal in deze podcast ook wel vaak voorbij komen. Maandag, woensdag en vrijdag zijn er steeds verhoren. Maar we hebben natuurlijk ook nog het verantwoordingsdebat gehad deze week. Er blijkt ineens een schaduwdeal te zijn.
7: Deal, ja, een deal en een schaduwdeal.
5: Dat is nog erger.
7: Ja.
5: We hebben natuurlijk de J, die in Nederland mag blijven.
7: Of zoals in de Tweede Kamer werd gezegd, de heer J.
5: De heer J.
7: Vond hem ook mooi.
6: De heer J. West.
7: De heer J. Ja. Heb ik ervan genoten.
5: En we nemen afscheid van iemand die naar Amsterdam gaat, waar ze deze week een nieuwe coalitie hebben gesloten. Dat is ook interessant. En iemand, daar gaan we geen afscheid van nemen, maar die doet wel een stapje terug. Nou, dat is allemaal genoeg. Komen we makkelijk een uur mee door. Misschien wordt het wel weer net als vorige week proppen om het er allemaal in te krijgen. Zullen we beginnen met misschien wel die deal en de schaduwdeal? Want dat klinkt heel spannend, Michiel.
7: Ja, het draait allemaal om Sjoerd Sjoerdsma, de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel. En Sjoerd Sjoerdsma had een probleem. Dat probleem had hij ook zelf gecreëerd. Dat speelde 1 maand of 2 geleden, tijdens de behandeling van de begroting van zijn ministerie. Er is natuurlijk dit jaar een nieuw kabinet aangetreden. Dus wat je dan altijd krijgt is een beetje een gekke situatie met begrotingen voor het huidige jaar die nog door het vorige kabinet zijn opgesteld en die dan door het nieuwe kabinet door het parlement geloodst moeten worden. En dat moest Sjoerdsma dus ook doen als nieuwe minister op dat
5: alsof ze het mee eens zijn, moeten ze dat doen.
7: Ja, ja. En wat was er nou aan de hand? Het kabinet Schoof bezuinigde flink op ontwikkelingssamenwerking. Ja. En een groot deel van die bezuinigingen zat nog steeds in die begroting die er nu doorheen zou moeten. Nou, dan waren er natuurlijk de partijen op links die dat liever anders zouden zien. Meteen een flinke smak geld weer erbij. Eigenlijk herstellen naar wat het ooit geweest is. En aan de andere kant waren er rechtse partijen die daar minder happig op zijn. Sterker nog, die vreesden dat eerdere bezuinigingen op UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen, dat die bezuinigingen ook deels teruggedraaid zouden worden.
8: Ja, er was een deal over gemaakt, toch? En die zou gebroken worden.
7: Daar is destijds, dat is deal 1. We komen straks bij het deal
8: van vandaag.
7: Deal 2 en deal 3.
8: Van gisteren.
7: Dat was het deal destijds. Dus Sjoerdsma beloofde, en dat was nodig richting onder andere JA21 en de SGP, om niet met extra geld of niet met het terugdraaien van die bezuinigingen op UNRWA te komen. En uiteindelijk heeft die begroting de stemming in de Tweede Kamer gewoon tussen aanhalingstekens overleefd. Dat is toen gebeurd. Totdat een paar dagen later Sjoerdsma bekend maakte dat hij toch vanuit zijn kant extra geld uittrok voor UNRWA. En dat zorgde ervoor dat de hele Kamer kwaad op hem was. Links en rechts.
8: Er werd wat gezegd, een totaal onbetrouwbare minister of staatssecretaris, daar kan je niet mee werken.
7: Nee.
8: Dat snapt links en rechts.
7: Ja, en u eet van twee walletjes en een dikke middelvinger naar de Kamer. Dat soort teksten kwamen voorbij. Dit raakte aan de vertrouwensvraag. Werd toen ook nog gezegd, allemaal 2 maanden geleden hebben we ook uitgebreid besproken hier. En dat draaide er uiteindelijk op uit dat die begroting door de Tweede Kamer heen was. Sjoerdsma zegde ook toe, later dit jaar bij de zogeheten suppletoire begroting, dan mag u hier nog eens een keer iets over zeggen. Maar het probleem dat bleef was de Eerste Kamer, waar die begroting later deze maand, later in juni, ook behandeld gaat worden. En we nog steeds met een situatie zaten met de hele oppositie kwaad op Sjoerdsma. Dus die begroting dreigde te gaan sneuvelen in de Eerste Kamer.
8: Gebeurt nooit, een begroting die echt vastloopt.
7: Ja, dat zou een historische gebeurtenis zijn geweest. Meer dan 100 jaar geleden een grote afgang voor Sjoerdsma en daarmee voor het hele kabinet. Dus iets wat het kabinet kostte wat het kost wilde voorkomen.
8: Ja.
7: Nou, wat bleek nou woensdagavond? Er is een deal gesloten tussen het kabinet en Pro. Eenmalig, 380 miljoen gaat er nog dit jaar naar de begroting van ontwikkelingssamenwerking. Dat gaat dan onder andere naar niet-militaire hulp aan Oekraïne, maar ook hulp in Syrië, in Soedan, in conflictgebieden. Daar zou dan toch extra geld naartoe gaan. En dat was voor Pro genoeg om waarschijnlijk straks, als die begroting in de Eerste Kamer ligt, om daar dan mee akkoord te gaan.
6: Ja. Ik was wel nog verbaasd over de deal. Om verschillende redenen met Pro. Omdat we Jesse Klaver op televisie hebben gezien. Dinsdagavond bij Pauw en de Wit. En zeg je dat goed trouwens? Ja, Pauw en de Wit, hè?
8: Ik heb hem niet gezien, maar
7: het was Pauw en de Wit met Roos Mogré, vrees ik. Maar het maakt niet uit. Hij zat bij Pauw.
6: Hij zat in dat programma. En dat deed hij ook al in de Tweede Kamer, in dezelfde middag. En dat doet hij al de hele tijd. Wij horen niets van de coalitiepartijen. Ze komen niet langs. En dan moet je even goed luisteren, want dan zal hij hierop antwoorden. Ja, ik heb gezegd, ze komen niet langs, maar je kan ook bellen. Maar hij laat een beetje, dus in ieder geval, hij geeft je het gevoel dat er nul contact is. En dan zegt hij er ook bij, ze hebben nog niet door dat ze geen meerderheidskabinet zijn, maar een minderheidskabinet. En ze zullen toch echt met ons in gesprek moeten gaan om
8: nee, hier was dus kennelijk een gesprek gaande.
6: Om een dag later een pushbericht te krijgen. Ik wist wel al dat er wat op handen was. Maar deal met Pro. En ik heb Suzanne Kreuger er vandaag ook nog even over gevraagd. Want die had een duidelijke woordvoeringslijn waarop ze gewoon de hele tijd herhaalde hoe belangrijk het was dat er geld was voor ontwikkelingssamenwerking. Maar het is natuurlijk wel heel wonderlijk dat je het slachtoffer gaat zetten spelen in een televisieprogramma. Oh jee, niemand komt er langs. Om de volgende dag te vieren dat je een deal hebt gesloten. Ja, dat is wel een hele, gekke.
8: Ja.
6: Ik was toch wel verbaasd de manier waarop dit gegaan is.
7: Ja, ook door het punt dat steeds gemaakt wordt. Daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Over het coalitieakkoord en plannen van het kabinet. En dat er dan wel gezegd wordt, nou ja, we kunnen erover praten. Maar dat het wel allemaal binnen hele strakke kaders gaat. Waardoor er voor de oppositie eigenlijk weinig te halen is. En waarom zouden we dan aan tafel komen zitten? Terwijl Pro nu inderdaad kan laten zien, kijk eens wat wij binnengehaald hebben.
8: Hebben ze echt iets binnengehaald?
6: Nee, dat is dus het tweede punt waar ik me over zit verbazen.
8: Dat is toch het wonderlijke, want ze zijn namelijk netjes binnen die hele smalle kaders gebleven.
6: Nou, er is een, om het geld te regelen, is er een kasschuif is er gemaakt.
8: Dat is jargon.
6: Dat is jargon inderdaad. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je geld van de toekomst, hè, dat heb je naar voren gehaald.
8: Oké, in dit geval geld wat voor 2031 bedoeld was, dat gaan we dan volgend jaar al uitgeven.
7: Ja, een deel 2028, een deel 2029 en een deel 2031.
6: Ja. En dat geld is dus naar voren gehaald. En een eis van ProWas in eerste instantie, wij stemmen alleen in met die begroting als er geld...
9: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen, nee.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Geplakt, maar er is geen koppeling. En dan moeten we ook over de overwinning van Pro, dan moeten we ook even naar de schaduwdeal gaan.
6: Ja, want
7: er is nog een deal.
6: Ja, we hebben deal 1 en deal 2 hebben we nu gehad. Komen we nu bij deal 3. Want wat bleek donderdag? Trouw berichtte dat D66 en de VVD achter de schermen ook een deal hebben gesloten. En die heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk de VVD kon instemmen met hoe Sjoerdsma's begroting nu
7: met die kastschuif is. Ja. Om het woord van Leendert even te lenen.
6: Ja, want wat is er gebeurd? Iets waar de VVD lang mee bezig is geweest, maar uiteindelijk niet ingevoerd. Een wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar maakt. Dat is een wens die de VVD al lang heeft. Het is gestrand, moeten jullie me even helpen, want jullie zijn langer in Den Haag dan ik. Tijdens de periode van het kabinet Schoof is men hiermee bezig geweest.
7: Ja, misschien daarvoor al zelfs.
6: Maar ook geen meerderheden, geen steun voor. Dus dat is niet gelukt uiteindelijk.
7: Nee, want het is een hele spannende wet. Hè? Want dit gaat over vrijheid van meningsuiting. En of je mag zeggen dat je begrip hebt voor Hamas. Of dat je zegt, ja, ik begrijp wel dat ze naar het geweld, dat meteen dan strafbaar is. Zoals in Engeland op het ogenblik is. Als je iets pro-Palestijns op je t-shirt zet, word je opgepakt.
6: Ja,
7: zo'n soort wet. Ik hoop dat we zo'n soort wet in Nederland niet krijgen.
6: Nou, en dat was
7: subtieler
6: dus,
7: gaat.
6: Ja, en dat was dus ook het probleem wat D66 met die wet had, inderdaad. Wat gebeurt er als zo'n wet te ruim wordt toegepast en dat je dat gaat gebruiken inderdaad om oppositie te beperken, de mond te snoeren, dat het bij wijze van spreken strafbaar wordt om een bepaalde vlag omhoog te houden. Dat waren de grote bezwaren van D66. Wat is er nou gebeurd met deal 3? Er komt een iets aangepaste versie van die wet aan. Die mag minister van Justitie en Veiligheid David van Wil opnieuw gaan indienen in de Tweede Kamer. En daar gaat D66 dan waarschijnlijk mee instemmen. Waardoor er zich wel een meerderheid aftekent voor die wet tegen het verheerlijken van terrorisme.
7: Ben ik nu heel nieuwsgierig naar die nuanceringen die erin zaten. Maar dat weet je waarschijnlijk nog niet.
6: Nee, daar moet je iets meer geduld voor hebben. Maar ja, dat
7: ADHD'er die ik ben.
6: Gaan we ongetwijfeld horen. Volgens Trouw is tijdens de formatie is afgesproken dat ook die wet die het dus niet gehaald heeft, dat die deze kabinetsperiode niet opnieuw zou worden ingediend. Een mondelinge afspraak, dus niet een afspraak die je in het coalitieakkoord kunt terugvinden, maar een mondelinge afspraak. Maar dat kan nu dus toch gaan gebeuren.
7: Oké, dus wat hebben we nu gekregen? We hebben GroenLinks, PvdA, /Pro heeft eigenlijk feitelijk niks binnengehaald. D66 heeft binnengehaald dat hun minister geen flater slaat met zijn begroting, maar dus eigenlijk inhoudelijk ook niks. En de VVD heeft weer een cadeautje bijgekregen. Is dat ongeveer de afdronk?
5: Nou, en ik hoor ook nog wandelgangen, ja.
7: Ja, dat is
5: ik hoor ook nog in de wandelgangen dat dat geld, dat extra geld, onder andere voor Syrië gebruikt wordt, wat jij ook zei, Michiel. Maar dat op het moment dat het de Europese Unie het toestaat om terugkeerhubs buiten Europa neer te zetten, dat geld dus bestemd is om terugkeerhubs mee
7: gaan
5: te betalen.
7: We Syriërs helpen door ze in Kenia op te vangen?
5: Dat is
7: een beetje waar het op neerkomt.
5: Ik moet de invulling daar nog van zien. Maar dat zou natuurlijk ook
7: maar
5: wel
7: dan
5: weer.
7: Dan heeft D66 en GroenLinks PvdA niet alleen niks binnengehaald, maar verloren.
5: Nou, en ze moeten hier wel mee uitkijken. Want
7: als dit helemaal klopt wat jij zegt.
5: Nou, überhaupt met wat ik. Want nogmaals, dit moet.
7: Uit de wandelgangen zijn gezien.
5: Ja, uit de wandelgangen. Maar buiten dat hele Syrië en die terugkeerhubs. Nu zijn oppositiepartijen weer boos omdat er een schaduwdeal is. Onder andere Kreuger. Maar het is nog niet door de Eerste Kamer, hè? Dus het kan zomaar, een anderhalve week is lang. Want over anderhalve week wordt daarover gestemd, toch, Michiel?
6: Ja, dan is de behandeling van de begroting en de stemming, die komt dan nog iets later. Okay. Maar dat zit er wel aan te komen.
7: Dan kan of de ruzie zijn gekalmeerd, of het kan inmiddels helemaal geëxplodeerd zijn. Ja. Allebei. Nou, goede reden om ook de volgende aflevering van deze podcast

0: te laten luisteren. Want dat worden de spannende weken dan.
1: Ja, en er werd toen destijds in april ook al tegen Sjoersma en het kabinet aangehouden. Ja, als dit de manier is waarop we het de komende tijd gaan doen, dan kan het allemaal wel heel lastig gaan worden, inderdaad. Zeker ook met het oog op het vertrouwen dat toch wel nodig is om ergens te komen met elkaar.
0: Ja, en als je elke keer als je iets wil bereiken, iets moet toegeven aan de VVD, want dat is een beetje het gevoel wat ik er nu bij krijg. Want de VVD heeft de hoogste eisen, die heeft het meeste te verliezen. Dus die zal vaker iets moeten inleveren waarschijnlijk. Zeker als je denkt dat de meeste deals over links zullen zijn. En dat denk jij, denk ik, Leendert. Ja. Want dat is namelijk in de Eerste Kamer gewoon praktisch. Dus dan moet elke keer dat je iets wil bereiken, moet je de VVD nog een cadeautje geven.
2: Ja. Ja, of de VVD, als we echt, daar gaan we het zo meteen over hebben, maar als we echt een keer goed door de pomp moeten, dan is de vraag of je dat nog kan, nou ja, kan fixen met een cadeautje.
0: Nou, misschien is dit wel het fantastische bruggetje dan naar de debatten van deze week dan. Deze donderdag een debat over het ultimatum van de vakbonden, wat natuurlijk over de sociale zekerheidsplannen van de coalitie gaat. Waarbij ik als eerste gezegd wil hebben, het ging over van alles, maar er is niet gesproken over hoe het ultimatum van de vakbond ingevuld of afgewezen kan worden. Maar goed, wat het er wel is, dat krijgen we nog. En iets wat er heel dicht op lijkt, op woensdag een debat over het verantwoordingsdebat, waarin de regering uitlegt hoe de vorige regering zich netjes aan de begroting heeft gehouden of niet.
2: Ja, het is natuurlijk wel een ander debat, maar het raakte steeds dezelfde kernen.
0: Op woensdag werd er steeds gezegd, we gaan het hier morgen uitgebreid over hebben. En op donderdag werd gezegd, ja, dit is gisteren eigenlijk wel aan de orde geweest. Dat is wel een. Deed mij denken aan Mark Rutte, die dit soort trucs ook kende.
2: Ja, want de minister van Financiën was er op donderdag niet bij. En zeker Jesse Klaver van Pro had heel graag gewild dat de minister van Financiën er wel bij was. Omdat de kernvraag voor hem was, wat gebeurt er nou met de taakstelling? Kortom, de bezuiniging van ruim 6,5 miljard in het sociaal domein. Op het moment dat we met een blanco blaadje opnieuw gaan praten over hervormingen. En nou ja, wij willen eigenlijk alleen maar praten als de taakstelling ook weg is. Dus
0: open gesprek zonder taboes.
2: Ja. En dat was de dag daarvoor, toen de minister van Financiën er wel was, ook de vraag. Maar toen werd er dus verwezen naar het debat van de dag later.
0: Waar dan de minister van Financiën
2: niet bij was.
0: De regering gaat over zijn eigen afvaardiging. Is dan altijd dat ook. Maar dat is dan altijd de decreet die naar buiten komt. Maar het is natuurlijk ook, je probeert als kabinet, probeer je kwetsbare mensen uit het debat te houden en sterke mensen die het debat makkelijk gaan doen naar voren te schuiven, denk ik dan. Mm-hmm. Is het moeten we het Heine of het kabinet kwalijk nemen dat de minister van Financiën er niet bij was? Of is dit gewoon mag het kabinet dit gewoon zo doen en moet GroenLinks PvdA niet zeuren?
2: Nou, het kabinet spreekt met
0: en de rest van de oppositie trouwens.
2: De vraag voor Heine was: hoe gaat u om met de begrotingsregels?
0: En was de vraag niet een beetje anders? Op tv heeft u hele stoere taal uitgeslagen. Maar ik hoor van minister Vuilbrief en van de premier hoor ik veel zachtere taal. Hoort u bij dit kabinet of hoort u niet bij dit kabinet?
2: Ja, maar het lastige hiervan is dat je het op allemaal verschillende manieren kan uitleggen.
0: Mm-hmm. Want, en daarom stel ik die vraag, omdat die daar best een ingewikkelde is.
2: Ja, oké. We hebben de 6,5 miljard. Die 6,5 miljard staat nu in de begroting. Hè, en het groeit erin. Ja, het is niet gelijk volgend jaar 6,5 miljard. Sterker nog, het begint pas in 28 en het groeit door. En het begint bij ongeveer 2 miljard en het eindigt bij 6,5 miljard. Maar dan ver in de toekomst. Maar de vraag is, wat doe je daar nou mee? En een minister van Financiën kan simpelweg niet zeggen, nou, weet je wat, we halen dat eruit. Geen enkel probleem. En dan gaan we met een gat in de begroting verder praten.
0: Maar hij ging één stapje verder. Hij zei, en het moet wel, want dat zijn de normale regels, altijd en onbreekbaar, ook dan binnen de begroting van sociale zaken worden opgelost. En dat is ook maar een politieke keuze. Dat hoeft helemaal niet.
2: Dat hebben ze met elkaar afgesproken. En
1: vanuit de gedachte toch dat, anders als Heine iets anders zegt, dat er morgen 10 ministers bij hem voor de deur staan die ook nog wel iets nodig
0: alles heeft
1: hebben
0: een geschiedenis. Daar komt dat volgens mij vandaan. Ja. Maar dat is maar, ja, als je nou zegt, deze keer willen we het een keer anders, dat staat ze vrij.
2: Hm. Ja, maar goed, Sophie Hermans heeft zometeen ook een gat op de begroting.
0: Ja.
2: En Als elke keer een minister die een tegenslag heeft direct naar de minister van Financiën loopt en zegt, nou, kunt u de begrotingsregels voor mij heel eventjes aan de kant schuiven, en dan heeft de minister van Financiën wel een probleem.
0: Ja.
2: En de minister van Financiën moet uiteindelijk wel kunnen aantonen, op het moment dat hij dat doet, dat er echt geen andere uitweg meer was dan het bijvoorbeeld bij een andere ministerie vinden, of een andere begroting, of het in het saldo laten lopen.
0: Ja, staatsschuld.
2: De staatsschuld. Of de lasten te verhogen. Nou, dat wil de VVD natuurlijk ook niet.
0: Nee.
2: Dus dat probleem moet je ook zo groot mogelijk maken voor de verantwoordelijke minister. Zodat hij echt gaat zoeken naar oplossingen binnen zijn eigen begroting. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo gek. Maar, wat jij ook zegt, het zijn afspraken. En die afspraken zijn gemaakt door een minderheidscoalitie. En die hebben een financieel kader neergezet waarin ze spreken over bezuinigingen. En dat financieel kader, dat is hun financieel kader. Daar is zelfs geen meerderheid voor. Dus er heeft
0: die is een keertje in een motie al weggestemd, hè?
2: Ja, maar dat kan natuurlijk eigenlijk ook niet. Want
0: nee, dat kan niet bij motie. Nee. Maar nou, een motie is altijd een verzoek.
2: Ja, maar dat is een verzoek aan een kabinet die gebonden is aan een regeerakkoord. En dat regeerakkoord heeft al geen meerderheid. En op het moment dat je het moment om iets weg te stemmen is op het moment dat die plannen daadwerkelijk omgezet zijn en verwerkt zijn in een begroting of in een wet. Dus ja, dit zegt eigenlijk niks nog.
0: Mm.
2: Maar
0: het is wel een voorteken voor het debat wat je moet verwachten als kabinet.
2: Maar dan komt nu het punt van ja, maar op het moment dat bij het regeerakkoord geen tabellen waren geleverd, was het land ook te klein geweest.
0: Ja, en tabellen, daarmee bedoel je gewoon de feitelijke de bedragen per post.
2: We zijn dit van plan, want het zijn nog steeds plannen. We zijn dit van plan. En uiteindelijk, in 27, 28, 29 gaan we dat effectueren.
0: Ja.
2: En daar is nog geen meerderheid voor.
0: Nee, en wat het denk ik het debat zo ingewikkeld maakt, is dat normaal, als je het gewoon over een willekeurig random iets hebt, dan zeg je, oké, we gaan met jullie praten. En wij willen iets. Maar nu hebben ze al helemaal vastgesteld en wij willen dit en we hebben erover onderhandeld, dus we gaan het ook niet loslaten. Dus we hebben de begroting zoals hier staat, die gaan we doen. En ja, we moeten nou 6,5 miljard, staat er nou eenmaal, dus dat moet. En maar we praten met een open blik ondertussen met de oppositiepartijen. Mm-hmm. Die helemaal niet die 6,5 miljard op voorhand ingetekend hebben. Nee. Want dat was een onderrondje tussen die drie partijen. Dat is volgens mij. Normaal begin je toch een gesprek niet met dat eerst een klein clubje alvast alle details uitwerkt en daarna met de rest van de vereniging gaat praten.
2: Want ik kan er een voorbeeld bij geven.
0: Ja,
2: ja, dat is Marjolein Faber en het kabinet Schoof. In al haar wijsheid had voor 2027 de begroting, ik kan je vast nog herinneren, maar de begroting van asiel en migratie. Nou, ik geloof naar 1 miljard, maar nagenoeg, daar was 5 miljard was daar tekort. Omdat zij zeiden, op het moment dat er geen instroom is,
1: dan kun je het ministerie opheffen. Ja, dat is mooi.
2: Dan hebben we eigenlijk geen geld meer nodig voor asielopvang.
0: 1 miljard voor afvloeingsregeling van ambtenaren.
2: Ja, dat stond voor 27. En iedereen wist in 2025, dus vorig jaar, van ja, dat gaat het natuurlijk nooit worden. Daar moeten we een oplossing voor vinden. En toch is de begroting voor 26 gewoon aangenomen.
0: Ja, want er was een meerderheidsregering die vorige.
2: Nee, maar want in het Eerste Kamer is die ook aangenomen.
0: Oh, in de Eerste Kamer nog, ja.
2: Met het idee van, ja, dit vinden wij allemaal niet wenselijk. We weten dat het niet kan, maar dit is een budgetair probleem voor volgend jaar. Er komt een nieuw kabinet aan en die mag het oplossen. Maar nu is het natuurlijk ook zo. Ik kan er precies hetzelfde naar kijken. In ieder geval de VIA en de WW liggen voor 27 pas. Voor 28, sorry. Ik vergeet af en toe dat we al in 26 zitten.
0: Ja.
2: Je kan nog een hele zomer en een heel najaar kan je hier in principe met elkaar, zonder dat dat de begroting voor volgend jaar al schaadt, kan je hier met elkaar over door blijven praten.
0: Oh, en we gaan hier na de reclame ook uitgebreid over verder praten, want die hele zomer, dat is onze zomer, daar gaan we van genieten. Met Leendert, met Michiel, ik ben Mark. Dit is Studio Den Haag, zometeen deel 2.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling, zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ook. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. Een kwart van de mensen met een beperking heeft het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen. Dat heeft het College voor Rechten van de Mens onderzocht. Het gaat er bijvoorbeeld om praktische zaken, zoals zelfstandig een gebouw of het OV in kunnen komen. Maar ze hebben ook het gevoel minder kans te hebben op een baan. Israël heeft de grensovergangen naar de Gazastrook opnieuw afgesloten vanwege de nieuwe aanvallen van Iran. Het gaat om een veiligheidsmaatregel, zeggen ze. Door de grens te sluiten kunnen hulpgoederen Gaza niet in, maar er zijn geen gevolgen voor de humanitaire situatie daar, zegt Israël. En er wordt heel veel geld verdiend met de nieuwe animatiefilm over gameheld Super Mario. In de bioscopen heeft de Super Mario Galaxy Movie na 2 maanden al meer dan $1 miljard opgebracht, meldt een Amerikaanse entertainment site. Het zou de eerste film zijn dit jaar die dat is gelukt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Gaan we weer. Jij was ons een prachtige zomer aan het schetsen in Studio Den Haag. Leendert, Michiel, ik ben Mark.
7: Ja, wat willen de bonden? En Pro heeft zich eraan gecommitteerd. Dat voor. En vaak dat deze zomer. Voordat ze willen gaan praten. Moet eerst die 6,5 miljard van tafel af. En de vraag is nu gewoon. Is dat nou zo redelijk? Want op het moment dat je dat geparkeerd hebt, het blijft een probleem voor een minderheidskabinet. Er is geen meerderheid, maar op het moment dat je dat geparkeerd hebt, je krijgt een blanco vel waarop je opnieuw afspraken kan maken over de VIA, over de WW. Dan is het nog niet zo heel erg dat er voor een jaar later vele jaren later zelfs taakstellingen zijn. Het heeft met vertrouwen even te maken.
8: Maar het heeft er ook mee te maken dat je ziet dat deze coalitie niet een eenheid is, toch? Ik bedoel, ik zei het net ook al. Je ziet een minister van Financiën en vandaag ook, of op donderdag, de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Die heel sterk op de lijn zit met die 6,5 miljard. Die ligt op tafel, die moet bezuinigd worden. Die moet bezuinigd worden binnen sociale zaken en verder niets. Terwijl D66 en CDA bemoeit zich er niet zo mee. D66 veel ruimer is, maar die moeten misschien ook met hun.
7: Het is geen taboe, zei D66, om ook op een andere.
8: Dat heb ik zelfs de VVD-kamerlid Michon horen zeggen. Maar die zei daarna toch, er is niets is taboe, maar we gaan natuurlijk wel die 6,5 miljard bezuinigen op sociale zaken. En als je het niet op de WIA en de WW doet, dan komt het op de, weet ik veel, de bijstandsuitkering. Maar dat is toch waar het echte probleem in zit bij dit hele debat. Dat je gewoon niet er een vinger achter krijgt wat deze coalitie, wat deze regering als geheel aan het doen is.
7: En dan gaat het over de intentie van waarom zijn nou deze maatregelen in dat coalitieakkoord terechtgekomen. En dan zegt de coalitie, dat komt omdat we echt vinden dat het sociaal domein hervormd moet worden.
8: Problemen met de WIA, daar schijnt iedereen het over eens te zijn, met de WW niet.
7: Nee, en dan is het de oppositiepartijen, dus onder andere Pro, maar het is veel breder.
8: Ja, eigenlijk bijna wel iedereen.
7: CDA, en ze zeggen, nee, jullie hebben eerst, hadden jullie geld nodig. En daar zijn daarna hele botte maatregelen bij terechtgekomen.
8: En toen zijn jullie gaan bedenken, oh, misschien kunnen we wel vertellen dat we de sociale zekerheid anders willen inrichten.
7: Want de vraag is een beetje, wat helpt het mensen in de WIA als je ze met 20, dat is het dagloon waar we het vorige week over hadden, maar met 20% gaat korten op hun inkomen, dat de maximum dagloon. Op het moment dat jij al arbeidsongeschikt bent.
8: Je bent arbeidsongeschikt, je bent afgekeurd en dan krijg je voortaan een paar honderd euro per maand minder.
7: Ja.
8: Hoe groot is de kans dat je daar arbeidsgeschikt van wordt?
7: Ja,
8: VVD zegt, ja, dat is een oplossing.
7: De vraag is, ze willen stimuleer werk. Maar bij de VVD vinden ze dat maximum dagloon, die beperking of de perken daarvan. Heb ik ook al gehoord dat ze dat ook niet zo'n heel goed idee vinden. Hoor.
8: Want vanwege de zwangerschapsregelingen die er zijn.
7: Maar je raakt ook gewoon, stel jij bent een huiseigenaar. Dat vinden ze gewoon, je hebt een hypotheek.
8: De achterban.
7: Dan kan je met, normaal krijg je krijgt 70% tot een bepaald bedrag. Dat is dat maximum dagloon. Maar 70% in de via van je laatst verdiende loon. Maar op het moment dat je dat maximum dagloon met 20% verlaagt, gaat dat voor zeker de mensen in de topinkomens hadden, de hogere inkomens, gaat dat echt heel veel geld schelen. En als je dan met een hypotheekje zit, dan kan je in de problemen gaan komen. En ja, de vraag is of de VVD dat gaat laten gebeuren. Maar de discussie, nu zegt het kabinet, ja, wij willen gaan praten over het hervormen van het sociaal domein. Want eigenlijk is dat het probleem. En niet het geld. Dat geld was, en dat hebben we later. Ja.
8: Maar de VVD zegt, het geld is wel het probleem.
7: Ja, want ze maken dat geld zo belangrijk. Op het moment dat het echt alleen over hervormen zou gaan, dan zou je ook kunnen zeggen, nou, dan gaan we
8: dat. Ja, dan gaan we hervormen en dan zien we of er wat geld bij moet of er vanaf komt. Ja. Want misschien levert het wel wat op, zegt Velbrief steeds. Ja. Die gaat er uiteindelijk over als minister.
7: Ja.
8: Ja, dus dat. Ja.
7: Nou goed, op het moment dat je mensen daadwerkelijk, want de instroom in de WIA is hoog. En het zijn jonge, veelal jonge mensen met psychische problemen. Nou, op het moment dat je daar daadwerkelijk een oplossing voor kan vinden, heb je echt een win-win situatie.
8: Ja, natuurlijk.
7: Mensen en werken. En je lost de kern van het probleem op. Hè. Krijgen mensen bijvoorbeeld een burn-out op hun werk? Maar daar kan je aan gaan werken. Bijvoorbeeld, ja, er zijn enorme problemen met, er is een enorm probleem met keuringsartsen. Ja, heel hard gaan bezuinigen op mensen die in de WIA, die nog niet in de WIA zitten, maar gekeurd moeten worden, maar wel alvast een voorschot krijgen. Dat heeft niet zoveel zin op het moment dat je daar dat probleem niet aanpakt.
8: Nee, en ook een ander voorbeeld wat ik van de week hoorde voorbij komen, of vorige week, een week niet eens meer, is je hebt zo'n uitkering, WIA-uitkering, en je denkt, ik kan officieel volgens de wet, kan ik niet werken, maar ik ga het toch eens proberen, kijken of het werkt. Maar op dat ogenblik gaat dus die WIA-uitkering omlaag. Dan blijkt dat toch inderdaad, je was terecht afgekeurd en het werkt niet. Moet je weer terug naar die WIA-uitkering. Maar die is verlaagd. En daar blijft het dan, want die gaat niet meer per se omhoog. Dus dan moet je weer opnieuw het hele keuringscircus door. Nou, dat is een manier om mensen in de WIA nooit te laten experimenteren met toch een klein beetje werk. Dus dat is, daar zit ook, dat soort problemen zijn er.
7: Ja.
8: Maar dat is toch iets anders dan dat je eerst zegt, we hebben een defensiebegroting, als ik even de linkse partij volg. En daar blijkt dat er allerlei miljarden naar de defensie moeten. Waar halen we het vandaan? Weet je wat, we doen een graai uit de sociale zekerheid. Toch, dat is zo formuleren ze het op links.
7: Uiteindelijk, de vraag is, waar leg je het bonnetje dan neer? Het is duidelijk dat er, een deel is natuurlijk de bonte balbelasting, zoals dat nu is gaan eten. Dus wel een kleine lastenverzwaring.
9: De vrijheidsbijdrage.
7: Maar, ja. Ja, voor vermogenden en grote bedrijven, zegt Pro dan, daar is
8: die kan nog wel wat omhoog.
7: Ja, daar is niks. Die hebben geen lastenverzwaring gekregen. En dat willen wij wel.
8: Ja.
7: Nou, en dat hebben we het al heel vaak hier in de podcast over gehad. Dat wordt van de zomer gewoon een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen.
8: En daar gaat heel veel gelekt worden in augustus, denk ik dan.
7: Ja, daar ben ik met
8: vakantie. Iedereen heeft iets om te bereiken. En iets, en elk klein detail gaan ze claimen, denk je niet?
7: Ja.
8: Of ze houden, want bij de formatieonderhandelingen is natuurlijk, was het eigenlijk best heel stil.
7: Ja.
8: Gebeurde niks.
7: Ja.
8: Ja. Oké, okay, misschien reken ik mezelf rijk. Ja. Wat hebben we nog gehad deze week? We hebben natuurlijk de parlementaire enquêtecommissie corona gehad. Het is echt een feestje om daarbij te zijn.
7: Ja, jij doet dat. Dus
8: het is, sowieso is
7: zullen
8: het
7: we de rol een keer omdraaien? Dat ik vragen aan jou ga stellen.
8: Ja, onderbreek je mij op hinderlijke wijze. Hey, maar het is alleen al leuk. Het is in een apart zaaltje. Je hebt natuurlijk het Tweede Kamergebouw naast het Centraal Station, waar we dan nu tijdelijk zitten, op de Apenrots. En daar heb je heel veel vergaderzalen. Maar voor de enquête hebben ze dan toch weer een apart gebouw aan het plein, in de buurt van Slemmer, voor de mensen die in Den Haag de weg weten.
9: Waarom kan het hier eigenlijk niet?
8: Geen idee. Ze zaten er ook al toen de hele Tweede Kamer nog gewoon aan het Binnenhof zat. Misschien was er daar geen ruimte en hebben ze daarom de parlementaire enquêtes daarheen verplaatst. En, maar ik heb daar geen goede reden voor. Maar het is een raar zaaltje, want je hebt een hele kleine publieke tribune met misschien 20 stoelen voor publiek. Dat is niet veel. Die zijn ook niet heel erg vol. Nou, misschien bij Van Dissel wel. En bij Riep waren er ook wel wat mensen, wat meer. En dan heb je nog wat stoelen voor journalisten. En het is een vierkante zaal. En je kijkt dan over de rand. Aan de zijkanten zitten de journalisten. Het publiek zit, zeg maar, tegenover de commissie. De journalisten zitten aan links en rechts. En wij kijken. We zitten niet in de zaal, maar we kijken over de rand naar beneden, zeg maar in de kuil waarin het allemaal gebeurt. Dus je hebt eigenlijk heel slecht zicht. De livestream is misschien wel beter op te volgen, want die heeft de hele tijd. Daar kijk je tegen de ondervraagde aan. Terwijl wij kijken op het kale hoofd, of soms met haar. Het hangt een beetje van af.
10: Dat is net als in de rechtszaal eigenlijk, hè? Dat je de verdachte op zijn achterhoofd zit te kijken.
8: Ja, maar dan ook nog van bovenaf.
7: Maar heeft het meer waarde om erbij te zijn? Want dat is vaak een reden dat we wel in de kamer zijn voor debatten of bij een katshuis staan te wachten. Omdat je uiteindelijk toch hoopt dat het feit dat je daar fysiek aanwezig bent je nog wat extra informatie geeft rondom het proces.
8: Ja, je krijgt natuurlijk. Het is best een goede regie, overigens, van die livestream. Dus je krijgt al best veel mee, maar je krijgt toch net iets meer mee van hoe mensen die niet aan het woord zijn, of die reageren of niet, of die opkijken van, oh, dit is gek, terwijl jij nog helemaal niet merkte dat het gek was. Je hebt sowieso na afloop, als ze naar buiten, de ondervraagd naar buiten lopen, kan je in principe ook daarheen lopen en eventjes een praatje maken met u heeft net verhoord, wat ging er door u heen? Je hoort daar, je bent daar met allemaal gespecialiseerde journalisten die allemaal datzelfde project volgen. Dus je bent ook met elkaar in gesprek over wat er nu, wat je gezien hebt en wat jou opviel en wat die anderen opviel. Dus het is op die manier alleen al, levert het wat op.
10: Voel je ook, dat werd in de voorbeschouwingen vaak wel gezegd, dat het toch wel weer heel spannend kan worden en al die trauma's van destijds kunnen terugkomen. Voel je die spanning ook daar als je in die zaal bent?
8: Nou, de spanning zit nog niet in de mensen die ondervraagd zijn. Tot nu toe zijn het niet de. Ja, het zijn wel hele belangrijke mensen geweest. We hebben een viroloog Koopmans gehad. We hebben. Ja. Ik ben even nu alle namen kwijt. Nu ik spontaan er een heel rijtje wil gaan opnoemen. Maar er gaat.
7: Burgemeester van Den Bosch.
8: Ja, Mikkers is langs geweest. Er zijn dus allemaal mensen die een belangrijke rol gespeeld hebben, maar die niet. Tot de orde geroepen gaan worden omdat ze grote blunders begaan hebben. Die hooguit last hadden van beleid. Ja. En dat later dan geconfronteerd gaat worden bij misschien Mark Rutters of bij
10: Hugo de Jonge.
8: Hugo de Jonge. Ja. Dat verwacht ik. Maar de spanning van corona zelf. Nee, je hoort. Je ziet soms wel aan de ondervraagden dat ze weer even helemaal terug zijn. Ik heb daar zelf niet zo last van. Ik hoor ook niet.
10: Oh, ik wel. Ik hoor continu dingen langskomen inderdaad. En dan denk ik, oh ja, dit was ik helemaal vergeten. Bijvoorbeeld het verhoor van Jack Mikkers toen en nu nog steeds de burgemeester van Den Bosch. Toen het weer ging over avondklokrellen en een Primera in het centrum van Den Bosch, die toen helemaal vernield is. En dat de dag daarna de harde kern van FC Den Bosch met hesjes daar klaar stond om maar te zorgen dat het niet weer uit de hand zou lopen door mensen van buiten Den Bosch. Ja, dat soort dingen helemaal totaal vergeten, totdat ik het nu weer voorbij hoor komen in die verhoren.
8: Ja, dat wel, maar de stress of dat je alleen in een werkkamertje thuis zat te werken. Dat soort dingen, dat komt natuurlijk ook wel voorbij. Wat je zegt van Mikkers, die zeggen het allerergste was op een gegeven moment rellen. En het mooiste was het moment daarna, toen de bevolking de bezem uit de kast trok en gewoon het glas ging bij elkaar vegen. Ja. Dan heb je kippenvel, daar had je bij moeten zijn eigenlijk. Dat moment moet ik zeggen, dat ben ik ook vergeten. Maar dat er rellen waren en dat er veel onrust was. Dat is nog een thema trouwens, de maatschappelijke onrust die ik denk na de zomervakantie aan de orde zal komen. Maar goed, de hele setting is al heel raar. Het is een heel ander soort vergaderzaal dan hier in met zo'n halve ronde zaal in waar we hier gewend zijn dat ze in zitten. De stoelen, dat is ook belangrijk om te melden. Het zijn allemaal losse stoelen die ze daarboven voor de journalisten neer hebben gezet. Maar kennelijk maakt ze zich toch wat zorgen dat iemand op een groep met een stoel over de rand naar beneden gooit. Gewoon uit pure agressie of angst.
7: Het is niet zo gek trouwens.
10: Mag ik helemaal niet om lachen.
8: Ik had die gedachte niet eens gehad, maar iemand moest me dat uitleggen. Ik zei, waarom zitten in hemelsnaam die stoelen nou toch met een ijzerdraad aan de grond vastgenageld? Omdat ze zich zorgen maken over jou, Mark. Dat je misschien straks toch ineens uit de band schiet. Nee, maar dat soort dingen. Dat heb je hier toch in de andere vergaderzalen heb je dat niet.
10: Nee.
8: Ook omdat het niet nodig is.
10: Nee.
8: Ja, en dan vervolgens zijn er de 6 verhoren tot nu toe geweest. Daar is al zo verschrikkelijk veel voorbij gekomen. Die Primera is een van de 100 details. Het gaat heel veel over het OMT. Ga ik zoveel wat over zeggen. Over de rol en de onafhankelijkheid. En over hoe die zich opgesteld hebben. Ze begonnen met de vraag of we voorbereid waren. En dat is een relevante vraag. Want Bruno Bruins had vrij kort nadat hij dat briefje op tv had laten zien met het eerste geval in corona, had hij gezegd: nee, maar we zijn goed voorbereid. Dat was om ons moed in te praten, vrees ik achteraf. Maar dat heeft hij zo niet toegeschreven. Maar
10: omdat je natuurlijk op zo'n moment, als zo'n megacrisis zich aandient, als dan ook nog de Nederlandse regering gaat zeggen: ja,
8: nee, hier hebben we dan nooit over nagedacht.
10: Wij weten eigenlijk ook niet wat er op ons afkomt en we gaan het maar even zien. Ja, dat kan natuurlijk ook niet.
8: Nee. Hij had niks anders kunnen zeggen, maar het klopte niet wat hij zei. Dat is wel helder. Want hij zei: ja, waren er bijvoorbeeld crisisdraaiboeken? Ja, maar die kenden we niet van kaf tot kaf. Die hebben we ook niet regel voor regel uitgevoerd. We hebben het een beetje op hoofdlijnen en dan geen. Improviseert. Nou, dat is toch, dat klinkt heel anders. Ja. Dat is trouwens ook wat Ariep zei over de Tweede Kamer. Ja, dat is eigenlijk niet zo relevant, want we gingen alleen maar over de eigen vergaderingen. Maar wij hadden gewoon geen plan. Zijn we wel gaan maken op een goed moment. Maar we zijn gewoon dingen gaan regelen naar bevind van zaken. En ik weet niet of je dat toch kan herinneren, Leendert. Maar op een goed moment werd duidelijk dat contact misschien, als je iets aanraakt. Trouwens, je ziet het bij de bussen en de metro's nog steeds, dat mensen niet het knopje indrukken met hun vinger, maar met een vuist vaker. Omdat ze dan als ze de deur open willen doen. Maar er zitten ook knopjes hier op de interruptiemicrofoons. En als je die aanraakt, zou je natuurlijk elkaar kunnen besmetten misschien. Dus als één iemand een knopje had ingedrukt, moest er een bode langskomen met een doekje.
7: Oh, dat was, en een microfoon werd afgestopt.
8: Ja, precies.
7: Dat weet ik nog, ja.
8: Maar op een goed moment hadden ze bedacht dat dat aanraken hoeft niet als je er een pedaaltje neerzet, wat ze nu nog steeds ook hebben. Dus dan hoef je niet het knopje in te drukken, dan kan je pedaal. Dus iemand is gewoon in de Tweede Kamer op een goed moment de soldeerbout uit de kast gaan halen. Mm-hmm. En die is dat gaan maken. Maar er was niet een plan. Iemand had gezien dat dit nu nodig was. Nou, dat is op zich. Dus zo hebben we natuurlijk met z'n allen heel Nederland draaiende gehouden. Maar waren we voorbereid?
10: Ja, maar ik wil ook zeggen, moet je inderdaad voor dat soort dingen, dus de interruptieknopjes en zo, moet je daar 30 pagina's aan draaiboek voor hebben liggen?
8: Nee, maar de Tweede Kamer had gewoon helemaal niets. En Ariep zei daarover, de voorzitter van de Tweede Kamer van toen, er zijn gewoon hele goede mensen op de vloer en die weten wat je nodig hebt. En die hebben gewoon gezegd, dit gaan we doen. Daar hoef je niet per se een draaiboek voor te hebben. Voor hoe je misschien in een hele rap tempo coronatests over heel Nederland op 5000 locaties wil uitrollen. Daar zou je misschien maar goed, dat komt later nog, daar hebben we het nu nog niet over gehad. Maar daar zou je misschien wel. En over hoe je de schaarste van de mondkapjes en andere beschermingsmiddelen wil verdelen, zodat de medewerkers, maar vooral ook de bewoners van de verzorgingshuizen net zo goed geholpen kunnen worden als iedereen die acuut op de IC ligt. Want daar is natuurlijk toen de keuze gemaakt. We gaan de IC wel helpen. En als je al in een verzorgingshuis zit, dan ben je waarschijnlijk al oud en dan duurt het niet meer zo lang. Ik weet niet of jullie de term doorhoudt uit de coronadiscussie nog kunnen herinneren.
10: Ja, die was ik niet helemaal vergeten.
8: Nee, maar dat is toch een soort. Dat was de lelijke formulering van. We geven de prioriteit aan de mensen die waarschijnlijk een langer leven zullen hebben. Dat gaat ook allemaal nog wel voorbij komen.
7: We hebben een columnist gehad bij ons op Sender die daar een vrij pittige column over geschreven heeft.
8: Daar komt de term doorhoud onder andere uit.
7: Dat was een Zwagerman.
10: Marianne Zwagerman, ja.
7: Die ik laatst in een podcast nog een keertje hoorde. Ik hoorde het herhalen. Want het verhaal was eigenlijk dat ze zei van, nou, in gemiddeld in Nederland wordt iemand 81. En als je nu de statistieken erop op bekijkt van op welke leeftijd overleden coronapatiënten. En dat was volgens haar, want ik heb de statistieken niet bekeken, 84, maar het ging mij er meer om, of 4 of 85. Ja, deze mensen die leefden eigenlijk al in geleende tijd. Dus ja, we moeten allemaal een keer dood. Dus ja, dan maar met corona. Dat de rest van de samenleving daar mondkapjes voor ging dragen of afstand hield, dat was eigenlijk onzin. Dat was een beetje de strekking
8: van het mevrouw van het rubber tegelparadijs.
7: Ja, ik zei van het rubber tegelparadijs.
8: Dat is haar boek, ja. Ja. Dat we niet zo voorzichtig moeten zijn met de kinderen.
7: Oké.
8: Want die hebben nog een leven voor zich. Wat ook wel leuk was, je begint nu al de verschillen zien tussen de verschillende mensen die aan het die verhoord worden. Dan heb je bijvoorbeeld minister Bruins, die voor Hugo de Jonge nog de minister van Medische Zorg was. Die zegt, ja, waar we mee bezig waren was het verzamelen van feiten en informatie. Want de Kamer en de samenleving wilden feiten en informatie. En dan heb je dus Mikkers, de burgemeester, die zegt... ja, dat hoorde ik ook uit Den Haag, maar ja, wij hadden gewoon inmiddels code rood. Iedereen weet wat code zwart is, maar code rood was dat de ziekenhuizen overliepen... en dat mensen met ambulances naar de rest van Nederland... vanuit Brabant verzorgd moesten worden. En uiteindelijk ook Duitsland, inderdaad. Maar dus code rood is zeg maar een voorfase, want dan betekent het... we hebben in Brabant een probleem, maar dat kunnen we in Friesland nog opvangen.
10: Ja, en code zwart is dat je echt... dat
8: ja, dan zijn gewoon natuurlijk... alle ziekenhuizen in Nederland. Ja, je gaat naar het ziekenhuis en je wordt niet opgenomen. Ja, niet geholpen.
7: Ja, code zwart was wat nooit... in Italië gebeurde.
8: Ja, maar goed, dus die burgemeester zei... ja, ik hoorde dan inderdaad vanuit Van Bruins dat hij zei... we gaan informatie verzamelen. Ja, wij moesten handelen. Dat is toch een heel ander soort perspectief. En we hebben het over dezelfde soort weken. Dit zijn de eerste weken van maart 2020. Dat het voor eerst in Nederland ook echt heel erg heftig ging. Ook interessant trouwens, en dan komen we bij het OMT... wat ik al een klein beetje... die kwam natuurlijk elke week met een advies. En dan ging daarna de regering ging daarmee aan de slag. En die kwam dan met maatregelen. Meestal één op één het advies overnemend. In Brabant liepen ze gewoon wat sneller daarmee. En die wilden op een goed moment alvast een soort lockdown. Ze wilden grote events van uiteindelijk... ik geloof 1000 mensen en meer wilden ze verbieden. En toen kwam er een telefoontje vanuit Den Haag. Die zeiden, ja, we hebben straks ook een persconferentie. Dus we willen niet dat jullie 's middags om 2 uur al een persconferentie hebben. Waarin jullie andere maatregelen gaan aankondigen dan wij. Dat klinkt qua communicatie heel erg logisch. Alleen in Brabant zeiden ze, ja, alleen maar we moeten dan om 6 uur... moeten we wel gehoord hebben dat jullie minstens wat jullie nu gaan doen... waar je nu over overleggen, dat je dat minstens gaat doen. Anders komen we alsnog, want we hebben niet de ruimte... die jullie in Den Haag nog voelen. Dus daar, de snelheid die ze in Brabant, de urgentie die ze daar hadden... die werd in Den Haag nog heel lang niet gevoeld.
7: Ik kan me deze persconferentie nog heel goed herinneren. Want wij hadden, ik werkte toen bij het, ik zeg wij... maar ik werkte toen bij het AD. En dan hadden we Jean-Luc Merck, dat is een viroloog. En die hadden we dan als expert. Uh-huh. En bij AD Video kwam die dan bij ons live op de web. Dat gebeurde dan op de website vertellen.
10: We hadden in die tijd natuurlijk 18 miljoen virologen, maar hij was een echte.
7: Hij was een echte. Ja. En hij moest toen, werd in een auto gezet om zo snel mogelijk die middag... in Brabant te zijn voor die persconferentie. Mm. En... toen hadden ze, het was dat, ja, wat jij zegt, we hadden geen tijd, geen voorbereiding. Als het over dezelfde persconferentie hebt, maar voor het beeld van die tijd is het misschien ook wel goed om dit te vertellen. Maar er waren natuurlijk heel veel media was er in Brabant. En die hadden allemaal zo'n klein statiefje met een microfoon erop. Alleen, ze zaten met z'n drieën aan een tafel. En dan moest de hele tijd die hele buts microfoons. Die werd dan verplaatst van de ene spreker naar de andere spreker.
8: Ja.
7: Kan het nog herinneren of niet?
8: Zeker. En dat gerommel. Dat je denkt, wissel even van stoelen, mensen.
7: Ja. Oh, dat was zo ongelooflijk.
8: Dat improviseren, dat bleken we wel te kunnen. Gaan we nu ook even doen, want de radio is klaar. De podcast nog lang niet. Elke week is dat rond deze tijd dat je dan denkt... ja, de mensen zullen thuis wel missen... als we niet de Studio Den Haag podcast er even bij halen. Dan hoor je daar de rest van het verhaal van Leendert, van Michiel, van mij. Ik ben Mark. Dus tot daar en anders tot volgende week. Oh, en je kan mailen mocht je feedback hebben. Studio Den Haag, @bnr.nl.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul. BNR

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Lelystad hebben politie en brandweer het druk gehad met een verwarde man die op het dak van een kantoorgebouw was geklommen. Dat meldt Omroep Flevoland. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelingspogingen.